0: je met de Tata's een grote Nederlandse bioscoophit te pakken, sta je zelf voor de camera en kijken tienduizenden mensen online naar je grappen. Terwijl je naar eigen zeggen vroeger niet eens de clown van de klas was. En of dat laatste klopt, daar kan ik vannacht toevallig zelf over meepraten. Want comedymaker en influencer Luc Ornstein zat ooit bij mij in de klas.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN Vara.
0: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de nacht van BNN Vara. Mijn naam is Betsy de Visser. Elke dinsdag nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon net even anders doen. En mijn gast vannacht is Luc Ornstein. Hij is een van die mensen. Hij is schrijver, acteur en noemt zichzelf comedymaker. Hij bedacht samen met Donnie Singh de Tata's, waarmee hij een gouden kalf won, staat inmiddels zelf voor de camera en bereikt online 10.000 mensen via zijn grappen. En ik ken Luc toevallig al iets langer dan vandaag, want wij hebben namelijk onze gehele basisschooltijd bij elkaar in de klas gezeten. En het komende uur hebben we het over hoe je van een baan in de sales ineens in de filmwereld belandt. Over de Tata's, grappig zijn voor je werk, succes, kritiek. Nou ja, we hebben genoeg te bespreken. Het wordt eigenlijk je voorstel aan mijn gast Luc, een hele mooie nacht.
2: Een hele mooie nacht. Goedenavond, wat leuk dat ik er mag zijn.
0: Zeker, zeker. Ben jij een beetje een nachtmens, Luc?
2: Dat valt eigenlijk, nou, dat denk ik altijd wel. Ik beschrijf mezelf als een avondmens of een nachtmens, maar ik moet je zeggen, ik voel me lichtelijk vermoeid. Dus ik durf het niet voluit te zeggen dat ik het ben.
0: Misschien
2: maar met een koffie
0: onder
2: erbij
0: andere
2: komt dat wel goed.
0: Ja, je zei net al, je hebt 3 espresso's al achter de kiezen. En misschien toch onder andere omstandigheden dat nachtmens wat meer in je zit dan zo nuchter op de maandag op dinsdagnacht.
2: Dat is absoluut waar. Het is maandagavond, dat is een avond waarin ik niet drink. Dus ik ben heel goed, heel gezond ben ik. Dat is de enige dag in de week dat ik denk, nou, dat moet ik toch niet doen.
0: Nee, hartstikke goed. Dat is ook precies waarom we je op deze dag hebben uitgenodigd. Want ik denk, ik moet hem nuchter hebben. Luc, wij zaten natuurlijk samen in de klas. We hebben heel lang bij elkaar in de klas gezeten. Hoe is het nou voor jou dat we nu opeens op zo'n manier dan met elkaar communiceren? Is toch geinig?
2: Nou, ik vind het fantastisch. Ja, het is mega leuk. Het is fantastisch. Ik vertel dat ook aan de mensen in mijn omgeving. Mijn lieve ouders die jou natuurlijk van vroeger kennen.
0: Ja.
2: En die zeiden, jezus, wat geweldig, wat ontzettend leuk. En wat tof dat je dat zij dit nu doet en dat jij daar te gast mag zijn.
0: Ja,
2: ik had er wel liever in persoon bij willen zijn, maar dat is hem helaas niet.
0: Nou, dan houden we nog even van je te goed. En als iemand soms denk je had verteld 20 jaar geleden van, nou, over 20 jaar zitten jullie, jij zit in de films en de series en ik doe het presenteren op de radio. Hadden we die mensen geloofd, denk je?
2: Nou, ik moet meteen denken aan misschien wel het hoogtepunt van onze basisschooltijd. Dat wij samen stonden op een woordenboekfoto.
0: Oh,
2: een woordenboek dat ik nooit terug heb kunnen vinden. Ik heb geen idee of het er is. Ik weet niet eens of hij ooit uit is gekomen. Jij, wat?
0: Ja,
2: waarom heb ik hem niet?
0: Dat gaan we regelen. Ik heb er volgens mij meerdere. Dus ik ga dat even.
2: Moet
0: ik bij mijn vader even. Ja, inderdaad, even voor context. Wij werden inderdaad gefotografeerd voor de Vandalen. Een woordenboek. Want wij zaten op best wel een prestigieuze basisschool. En ik was met mijn broertje het enige kinderen van kleur. Dus ik moest sowieso op de cover. En Luc, weet je wel. Dus ja, dat gaan we regelen, Luc. Maar dus inderdaad, dus dat was eigenlijk het begin van onze carrière.
2: Ja, absoluut. Nou ja, ik denk als je kijkt naar die foto, dan was het misschien wel de sterren geschreven dat we hier zouden staan vanavond.
0: Ja, heel grappig. Ik was het even helemaal vergeten.
2: Wel.
0: Maar
2: waarom sta ik nou op die foto? Waarom sta ik nou op die foto, denk je dan? En jij zegt, je staat er omdat je van kleur bent. Ik heb geen idee waarom ze mij dan kiezen.
0: Nou ja, weet ik ook niet. Ja, geen idee. Omdat je een leuke jongen bent of zo.
2: Ik was een heel dik jongetje destijds. Dus dat, misschien is dat de reden geweest.
0: Oh, diversiteit in alle vormen en maten. En kleuren.
2: Ik denk het wel. Dat zou de Vandalen wel sieren.
0: Ja, wat grappig. Ik ga dat boek opzoeken. Moet ik mijn vader even voorbellen. Maar genoeg over onze jeugd. Er is intussen namelijk best wel wat gebeurd. Je schrijft, je acteert, presenteert. Maakt online comedy. Wat zeg jij nou als iemand aan je vraagt, hey Luc, de verjaardagsvraag, wat doe jij nou eigenlijk?
2: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Kijk, ik ben iemand die verschillende dingen doet, zoals je dat zegt. Maar er is altijd één rode lijn te trekken tussen alle dingen die ik doe. En dat is dat er overal wel een stukje comedy in zit. Dus ja, ik zeg altijd maar gewoon comedymaker. Maar dan zeggen mensen altijd, ben je cabaretier? En dan zeg ik, nee, dat durf ik niet. En dan, ja, dan heb je weer een heel lastig gesprek. Dus ik maak online comedy, ik maak comedy voor films, ik maak dat. Ik denk, comedy maken is een goede samenvatting daarvan. Maar ik ben geen cabaretier.
0: Nee, en wat maakt het gesprek dan lastiger? Is omdat het gewoon heel moeilijk te duiden is wat je nou precies doet?
2: Nou ja, het is de mensen die dit op hun verjaardag aan me vragen, dat zijn meestal mensen van, ja, rond de 60. Ik denk niet dat ik ooit iemand heb ontmoet van 16 die naar me vraagt, wat doe jij voor werk? Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar ja, dan is het best wel moeilijk om uit te leggen aan deze mensen van 60 van, ja, ik maak filmpjes op het internet.
0: Ja.
2: En dan vragen ze ook wel, als ik dat zou zeggen, dan zeggen ze, ja, word je daarvoor betaald? En dan moet je ook wel antwoorden, nee, daar word ik niet voor betaald. Want dat werkt weer heel anders daarin. Dus dan kom je op een lastig gesprek.
0: Ja, daar ben je
2: dus
0: nog wel
2: bezig.
0: Dus
2: ik houd eigenlijk altijd, daar ben je wel bezig. En ik ben gewoon op een verjaardag om lekkere taart te eten en niet om dit soort gesprekken te hebben. Overigens ben ik bij sommige verjaardagen van mijn familie half welkom, niet helemaal welkom, maar half welkom. Waarom? Ik heb ooit in een podcast heb ik een van mijn aangetrouwde familieleden heb ik beschreven. Ja, ik denk dat ik hierdoor weer in de problemen kom. Maar hij heeft altijd open slippers, open sandalen heeft hij aan. En hij heeft van die enorme kalknagels.
0: Oh,
2: dus ik weet niet waarom, maar ooit in een podcast benoemde ik hem als oom Kalknagel. En sindsdien kijkt hij niet zo vriendelijk meer naar me.
0: Maar ja, ze wisten wel meteen over wie het ging.
2: Iedereen ziet de kalknagel, maar ik durf het te benoemen.
0: En dan word je niet, en ben je maar oprecht, ben je dus niet meer echt welkom daar?
2: Nou ja, het is, ik ben niet meer echt welkom. Het is sowieso. Ik kom uit een aparte familie, een leuke familie. Maar ik word niet meer. Ze groeten me niet meer op dit verjaardag. Dat valt me wel echt op.
0: Nou, hilarisch. Maar ze luisteren er dus wel naar. Als jij dus ergens te gast bent. Want blijkbaar anders hadden ze het niet geweten. Maar je zegt, ik kom uit een aparte familie. Uit wat voor een soort nest kom jij eigenlijk, Luc?
2: Nou, ik kom uit een. Ik kom uit eigenlijk een hele gelukkige gezinssituatie. Dat moet ik wel. Ik kan echt niet anders zeggen. Ik heb ouders die me altijd support hebben in alles wat ik deed. En ik heb ouders die er altijd zijn gestaan. Ik ben vroeger nogal ziek geweest. En mijn ouders die waren er altijd. Dus ik kom uit een familie van een moeder die kunsthistoricus is. En een vader die werkte eigenlijk op de plek waar jij nu zit, in het Mediapark.
0: Ja.
2: Maar dan bij de NTR. Hele serieuze journalistiek. En dan krijg ik altijd de vraag van, hey, wat leuk, dus hij zat in de media. Ben je daar om de media in gegaan? Mijn pa zei altijd tegen mij, ga niet de media in.
0: Waarom?
2: Omdat de media, ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, daar ben ik heel erg benieuwd naar of je dat hebt. Maar ja, het is af en toe gebeuren er ook minder schone dingen op het Mediapark. En de concurrentie, ja, die is toch best wel, ja, er is sprake van vriendjespolitiek van tijd tot tijd. Dat eigenlijk heel erg vaak.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook, het is gewoon niet de meest vriendelijke wereld die er is. Dus als je dan denkt, ga lekker in het bedrijfsleven, kan je natuurlijk ook over zeggen dat het minder vriendelijk is. Maar daar is er toch een soort andere energie, heb ik altijd op de werkvloer het idee, dan in de media. En dat is hele mooie energie die je hebt in de mediawereld. Maar ja, er is dus ook gewoon concurrentie. En er is wel een stukje misgunnen af en toe. En dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Maar ik denk dat het er wel meer is dan in de meeste industrieën.
0: Ja, en dat is ook wel een beetje wat je bedoelt met die onvriendelijkheid. Dus inderdaad die concurrentiedrang en... ik snap, ergens kan ik me wel hierin vinden. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik dat zelf daar niet heel erg veel last van heb. Maar dat is volgens mij ook een beetje algemeen bekend in de mediawereld. Inderdaad, dat dat gewoon niet altijd... dat het gewoon een hele competitieve sector is, denk ik.
2: Het is een competitieve sector. Het is altijd heel moeilijk om te zeggen, kijk, je moet klimmen door te zeggen dat je ambitie hebt. Maar als je te veel ambitie hebt, dan ben je een bedreiging. Dus dan, daar zit gewoon een hele moeilijke nuance in die vaak onderschat wordt. Die vaak minder goed begrepen wordt, waardoor je toch misschien wat meer concurrentie creëert en wat meer onaardigheid creëert.
0: Ja, ik snap ergens wat je bedoelt. En dan wil ik toch eventjes terug naar jouw jeugd, Luc. Want je gaf net ook even aan, ik was vroeger heel erg ziek. Dat weet ik ook nog van toen we klein waren. Want jij had als kind heel erg last van reuma. Hoe is dat?
2: Dat is goed dat je dat nog weet.
0: Ja, nee, omdat ik vond dat best wel, dat had best wel het impact of zo. Ik vond dat, dat is een soort van core memory geweest.
2: Ja.
0: Dan ben je klein en dan heb je een kind in de klas die echt ziek is. En dat ben je eigenlijk helemaal niet zo gewend, weet je, op die leeftijd.
2: Nee, absoluut niet.
0: Maar hoe is dat toen? Hoe ben je daarachter gekomen of hoe is dat in je leven gekomen?
2: Nou, ik weet nog heel goed dat ik in groep 3 zat en dat ik op een dag was ik met mijn moeder was ik op de kermis bij het Olympisch Stadion. Hm. En toen weet ik nog heel goed dat wij in een achtbaan zaten, in een soort spookhuisachtbaan. En ik weet nog dat er een soort water op mij viel vanuit een van die achtbaandingen wat er aan bij hoorde. Ik weet nog dat het water zo enorm brandde op mijn lichaam. Het was echt de eerste keer dat ik een soort van pijn had. Toen kwam ik thuis en toen had ik enorme koorts. Ja, en die koorts die sloeg maar door. En dat ging dagenlang door. Totdat mijn ouders echt hulpeloos waren en naar de dokter waren geweest. Die zag het niet. Maar ik werd maar niet beter en beter. En ik had alleen maar koorts en koorts en koorts.

0: hoor. Totdat mijn ouders echt hulpeloos waren en naar de dokter waren geweest. Die zag het niet. Maar ik werd maar niet beter en beter. En ik had alleen maar koorts en koorts en koorts. En wij van ziekenhuis naar ziekenhuis. Vrienden die artsen waren die langskwamen. Maar ze konden het maar niet vinden. Ja, en toen startte eigenlijk een soort van zoektocht van volgens mij 4 à 5 maanden. Waarin mijn ouders elk ziekenhuis in Nederland hebben bezocht. Wat er destijds een stuk meer waren dan er tegenwoordig zijn.
1: Ja.
0: En in het UMC hebben ze uiteindelijk gevonden en me gediagnosticeerd met kinderreuma. En met kinderreuma is eigenlijk, je hebt ontstekingen in je gewrichten als kind.
1: Ja.
0: Gewoon de kindervormen. Je groeit wel over die kinderreuma heen als je 18 bent. Tenzij je behoort tot de 6% van de mensen die het behoudt. En nou ja, nu ben ik een keertje deel van de minderheid eigenlijk.
1: Ja, dus jij doet dus gewoon je leven lang.
0: Ik heb het mijn leven lang, ja, ik heb het mijn leven lang.
1: En dan moet je me even helpen, Luc. Want dat water op je lichaam dan voelt als een branderig gevoel. Is dat iets typerend voor reuma of voor kinderreuma?
0: Nee, absoluut niet. Het is dat moment, weet ik nog heel goed, dat ik toen opeens... Dat was echt een soort omschakeling in mijn leven. Ik zal dat gewoon nooit vergeten, dat beetje water. Maar het is gewoon omdat ik hele heftige koorts had. En dit was gewoon water, er was niks geks of zo.
1: Nee.
0: Maar dat zou ik gewoon nooit... Dat is heel gek om iets van 22 jaar geleden inmiddels nog heel goed te kunnen herinneren. Echt nog bijna dat gevoel dat er was. Maar dat heeft niks met reuma te maken. Dat heeft denk ik gewoon met koorts te maken.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk het moment dat jouw leven altijd heeft veranderd. Want dan... Als je zegt, nou, staat in groep 3, dan ben je 7. En dan vanaf dat moment wordt alles anders. Want hoe was dat dan voor jou om daar ook in te schakelen? En waren er dingen die jij niet kon doen, die andere kinderen wel konden doen?
0: Nou, het was altijd gek. Want ik heb best wel veel, gewoon goed en normaal altijd kunnen sporten. De hele dag kan ik normaal sporten. Maar dan aan het einde van de dag is eigenlijk mijn hele lichaam naar de kloten. Dat was destijds altijd zo. Maar als ik ging voetballen, weet je, dan deed ik wel het meest actief mee van alles en iedereen. En mijn reuma zat er best wel kon je best wel onder bedwang houden door medicatie. Dus ik kon gewoon een normale voetbalwedstrijd spelen.
1: Ja.
0: Ik ben nog uiteindelijk in mijn voetbalcarrière geëindigd als captain van de C1 of van de B1.
1: Mm-hmm.
0: Op SC Buitenveldert, waar jij ook op hebt gezeten, kan ik
1: Zeker.
0: Me nog goed herinneren.
1: Ja,
0: dus nee, ik heb altijd wel gewoon normaal kunnen sporten en dat kunnen doen. Maar aan het einde van de dag is mijn lichaam gewoon kapot. En dan loop ik moeizaam, dan heb ik gewoon pijn. Dan zijn namelijk al die ontstekingen ontstaan. Maar in het moment zelf ging het eigenlijk altijd wel hartstikke goed.
1: Ja. En nou ja, doordat je die reuma kreeg, werd je ook wat dikker. Kwam je steeds meer aan. Heb je daar last van gehad? Ben je gepest vroeger?
0: Ik heb prednison moeten slikken. Dus dat is automatisch iets waar je... Of, nou, automatisch weet ik niet. Ik zal niet zeggen dat ik iets van medicatie weet. Maar dat gaat wel vaak gepaard met prednison. Dat je een enorm dat je heel erg aankomt in gewicht.
1: Ja.
0: En ja, als je gewoon dik bent, dan... Ik weet niet, is dat nou weer een correcte term om te gebruiken? Fuck it, boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik was gewoon heel dik. En ja, nou, als kind word je daar wel van mee gepest. Je bent iets anders dan de rest van de kinderen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, kinderen die snappen niet dat het niet oké is om daar iemand over te pesten.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, ik ben er zeker mee gepest. Maar wat ik wel echt altijd wil zeggen, ik heb zo'n geweldige jeugd gehad. En ik ben iemand die heel erg heilig gelooft in een soort... balans in het leven, dat er hele kutte dingen moeten zijn om hele leuke dingen te hebben. Want je kan niet één van de twee kan je hebben. Het moet altijd een beetje een balans zijn. En ik heb zo'n fantastische jeugd gehad en zo'n fantastisch leven tot nu toe, dat ik altijd wel denk dat, weet je, dat pesten dat hoort erbij en dat reuma dat hoort erbij. En daardoor is er ook ruimte voor die mooie dingen in het leven.
1: Ja, en is ook comedy een soort manier geworden om ook om te gaan met de dingen die dus niet goed gaan in het leven, zoals bijvoorbeeld het gepest worden, het hebben van reuma. Is dat een soort manier om toch daar op een grappige manier dan mee om te kunnen gaan?
0: Nou, ik denk niet dat per se betekent dat je daar anders mee omgaat of dat het een coping mechanism is daarom.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk wel dat je op een bepaalde manier gevormd moet zijn om... Ik wil niet zeggen dat ik goed ben in comedy, maar het is wel mijn werk, dus ik moet er wel iets van kunnen. Om in ieder geval iets van comedy te kunnen, dan moet er wel iets...

0: met je zijn gebeurd, wat dat een soort aanwakkert.
1: Ja, en op wat voor manier?
0: Ik weet niet of dat nou heel spiritueel klinkt of zo, maar dat hoop ik echt niet. Maar ik denk wel, je moet op een manier moet je een beetje gek zijn om comedy te kunnen en te snappen en ervan te houden.
1: Ja, dus wellicht verschillende stoten hebben ontvangen om... ook, je zet jezelf natuurlijk niet per se voor een bepaald moment dat je comedy doet, maar je bent heel kwetsbaar, want je wil dat mensen om je gaan lachen. Want jij denkt dat iets grappig is. Dus het misschien dat je een soort van schild om je heen ook hebt. Van ik heb al zoveel meegemaakt. Nou, dit kan ik er ook nog wel bij. Dan gaan we even kijken hoe goed dit loopt.
0: Ik vind dat een mooie vraag, een moeilijke vraag vooral. Ik denk, kijk, als comedy, wat ik altijd het allerbelangrijkste vind, is dat de grap gewoon het best naar voren toe komt. En als ik daardoor enorm voor lul moet staan, dat de grap daardoor goed werkt, ja, dan vind ik dat altijd, dan is dat het, dat is voor mij het allerbelangrijkste. De grap moet werken. En dat betekent best wel vaak dat ik voor lul moet staan. Ik heb echt talloze filmpjes gemaakt waar ik mezelf wel behoorlijk voor lul heb gezet.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Dankjewel. Heb je er eentje specifiek die...
1: Nee hoor, zeker niet. Nee hoor. Okay, maar dat hoort er inderdaad een beetje bij. Maar je bent nu natuurlijk gewoon comedymaker. Maar als ik naar jouw cv kijk, dan was dat dus niet echt bepaald het uitgestippelde plan. Ik bedoel, je groeide op in een omgeving waarin ik ook ben opgegroeid. Waarin ja, studeren, goede baan. Dat was behoorlijk vanzelfsprekend. Jij hebt wel echt gestudeerd, International Business Management. En je ging de sales in.
0: Klopt.
1: Wat dacht je toen? Nou, dit is wat ik moet doen. Die sales.
0: Nou, ik heb altijd... Ja, ik kom toch terug op dat pesten. Ik merk de laatste tijd dat ik daar vaak op terugkom. En ik weet niet of ik daar zelf heel erg blij van word. Dat ik daar aan terugrefereer. Want het is niet zoiets waarvan ik denk dat moet je deviëren. Maar het heeft mij wel op een bepaalde manier gedeviëerd. Want toen ik vroeger gepest werd en me kloten voelde. En op de basisschool viel dat heel erg mee hoor. Maar op de middelbare school, zeker de eerste 2 jaar, was dat vrij heftig. En als ik me dan kloten voelde, dan ging ik naar huis toe en dan keek ik naar The Office, de Amerikaanse versie. Engels is ook heel goed. Maar dan keek ik naar de Amerikaanse versie en dan was ik in één keer blij. En in The Office werken zij, voor een groot deel van het kantoor werkte in de sales. Dus mijn kinderbrein die ging een beetje erop aan van als ik later in de sales zit, dan heb ik een leuk leven. Want dan heb ik het leven vanuit de office. En ik heb eigenlijk mezelf een soort van onbewust geprogrammeerd om maar te denken, hoe kom ik in de sales? Business studie, sales, ik heb een leuk leven. En dat is hoe ik daar een soort van inrol, of in ieder geval dacht dat ik dat moest doen. Ik heb gewoon keurig internationale bedrijfskunde gedaan aan de Universiteit van Brighton. Waar ik nooit een dag van mijn leven ben geweest dankzij COVID. Dus ik heb de Universiteit van Brighton online mogen volgen. Wel allemaal van die mooie Britse docenten in tweed jasjes.
1: En geweldig.
0: Hele moeilijke. Ja, dat was wel echt heel leuk. De meest typische Britten die er zijn. Ik ben er ooit nog naartoe gegaan om een diploma op te halen. Maar toen was er weer net een nieuwe COVID-uitbreek. En toen mocht ik niet naar binnen in de school. Dus ik was voor Jan Lul ben ik daar eigenlijk naartoe gereisd.
1: Jeetje, je school waar je dus wel net van afgestudeerd bent. Nou, dat moest dus echt totaal niet zo zijn. Maar ik vind het wel een hele mooie kinderlijke, een hele makkelijke manier van denken. Van oké, deze mensen, ik word blij van deze serie. Zij zijn blij, want zij werken bij The Office. Ze doen sales. 1+1=2. Een hele mooie gedachte dat eigenlijk zo je... Ja, je loopbaan zo heeft geïnspireerd. Maar Luc, dan kom je natuurlijk bij de kernvraag. Werk jij ook even gelukkig als de mensen bij The Office?
0: Nou, wat er in de office heel veel voorbij komt, is dat die collega's het allerleukste zijn wat er is. En mijn collega's waren ook fantastisch. Die waren superleuk. Ik had echt de lolletjes. Ik had toevallig ook een baas die een zieke fan van The Office was. Dus ik heb zoveel gelachen op die baan en het zo leuk gehad. Maar ik merkte wel na 3/4 jaar van ik vind het toch, ja, het is, ik ben wel elke dag hetzelfde aan het doen. Ik ga nog hetzelfde lijstje ga ik afspeuren. Dat lijstje, daar komen nieuwe namen bij. Die namen die bel je op. En die, ik deed dan dingen binnen de software-industrie en de sales. Dus van die helemaal mooie nieuwe tech-producten. En dat ging dan over bedrijven die net een grote investering hadden gehad. Nou, en die hielpen we eigenlijk met schalen. Daar kwam het op neer. Maar ik, Nou ja, ik merkte wel na enige tijd, ik word hier niet enorm gelukkig van. Maar wat een hele grote rol speelde, is dat ik dus eigenlijk tijdens COVID me zo erg aan het vervelen was. Dat ik dacht van, nou, ik wil misschien wel, weet je, ik wil misschien wel iets van acteren of zo er ook bij gaan doen. Ik voelde heel erg, ik vind dat heel leuk. En ik wist al eigenlijk in het laatste jaar van de studie, klopt dit wel helemaal wat ik ooit dacht over die sales en de offers en dat ik daar gelukkig van vond, wordt. Of ligt dat nou gewoon aan het feit dat ik comedy leuk vind? Dus ik nam ooit een acteerles en die acteerles die vond ik zo fucking leuk, dat ik eigenlijk echt dacht van, hoe kan ik hier nou iets mee doen?
1: Ja.
0: En toen dacht ik, nou, er zijn drie opties in het leven om acteur te worden. Dat is dat je stopt met je baan of met je studie, naar de acteeracademie gaat, waar mensen zitten die 10 keer zoveel talent hebben als ik. En zelfs die mensen die worden misschien niet eens aangenomen. Waarom de fuck zou ik dan wel worden aangenomen? Dus ja, dat is eigenlijk optie 1. Die optie die viel voor mij meteen af. Optie nummer 2 is, je bent de knapste gast ter wereld. Daar krijg je echt wel rollen. Nou ja, daar is 1 blik in de spiegel voor nodig. En die droom die valt ook uiteen. En dan heb je nog nummer 3. Je gaat gewoon lekker zelf dingen schrijven, zelf dingen maken. En daar kan je zelf inspelen. En zo op die manier word je acteur. En dat was eigenlijk het pad dat ik heb gekozen.
1: Het is een rigoureus plan, Luc. Het is echt dat je inderdaad, dit is een beetje het maken van films, maar dit lijkt een film op zichzelf. Is je bent een man in de sales. Komt ook uit, zeg maar, ja, we komen uit een hele, ja, serieuze, rijke buurt, zeg maar, in Amsterdam. Dan is precies dit. En dan opeens dan ga je van een op ander moment eigenlijk denken, oké, dit is dus wat er voor nodig is, zodat ik mijn dromen kan bereiken. Hoe reageerde jouw omgeving op deze plannen?
0: Nou, ik had een, zoals ik al eerder zei, ik heb wel echt ouders die enorm supportend waren. Dus, weet je, die dachten, zolang ik niet nu mijn studie zou stoppen of zo, dan is het allemaal prima. Dat was ook niet mijn plan. Maar ik dacht gewoon op het begin, ik ga gewoon lekker casual, ga ik wat schrijven. En dat ga ik gewoon maken. Ja, je moet toch een hobby hebben in het leven. En ik vond films een stukje interessanter dan postzegels. Dus ik heb die postzegels, daar heb ik nooit iets mee gedaan. Maar ik dacht, ik ga gewoon een scriptje schrijven. En ik begin een scriptje te schrijven. Ik begin wat sketches te schrijven. En ik begin meer acteerlessen te nemen. En ik zit inmiddels op acteerles nummer 9 of nummer 10. En ik heb die acteerles en ik merk, ik kan best prima acteren. Maar ik had een acteerdocent die zei eigenlijk op alles wat ik deed, ontzettend fantastisch, ontzettend goed, geweldig gedaan. Nou, en dat is de eerste keer heel leuk om te horen. En de tweede keer ook heel leuk. En de derde keer denk je van, ik ben echt heel slecht. Dus hoe kan het nou zijn dat ik nooit iets van feedback krijg?
1: Ja, je komt er om te leren.
0: Ik kom erom te leren, dus ik vraag dat aan die docent, van heb je ook feedback? En toen zei hij, ik spreek je naar de les wel even. En toen hij me even naar de les ging spreken, toen zei hij tegen mij van, ja, deze les die is eigenlijk niet voor feedback. Deze les die is gewoon voor kennis maken met acteren. Dus ik ga je geen feedback geven, dat hoort hier niet bij.
1: En dat hoorde je na de les 9?
0: Dat hoorde ik bij acteerles nummer 2, les nummer 3.
1: Wat erg.
0: Ja, dat vertelde hij. Maar toen hij dat tegen me zei, stond er nog een andere gast uit mijn les, die stond erbij. En die wilde eigenlijk hetzelfde, die wilde gewoon feedback hebben. Maar de docent ging het niet doen, dus wij dachten, we geven elkaar maar feedback. En ik kende deze gast helemaal niet. Maar opeens begonnen we elkaar feedback te geven en te praten daarover. En na best wel korte tijd bleek het dat wij heel erg hetzelfde gevoel hadden voor comedy, heel erg hetzelfde gevoel hadden voor acteren. Maar ja, naarmate je elkaar beter leert kennen, leer je wat meer van elkaars achtergrond. En wij konden niet een meer uit elkaar staande achtergrond hebben dan dat we hadden. Wij hadden 2 totaal andere opvoedingen gehad.
1: Ja, want je hebt het natuurlijk over Donnie Singh, toch?
0: Ik heb het over Donnie Singh. Ja. Die stond bij die acteerles, stond hij daarbij. En Donnie die had al iets van ervaring met het schrijven van films. En ik had een paar sketches geschreven die ik wilde gaan opnemen, om daar dan, weet je wel, stap plan nummer 3 mee te behalen. Ik ga iets schrijven, daar ga ik in acteren, daar word ik populair van. Maar die sketches die waren matig. Donnie had iets van ervaring met schrijven. Dus ik vroeg aan hem, Donnie, wat kan hier nou beter en wat kan hier anders in? En die heeft een paar dingen aangepast. Nou, en die sketches waren 10 keer zo grappig in 1 keer.
1: En je zei net ook al dat jullie heel erg verschilden. Want voor de luisteraar die niet weet wie Donnie Singh is, waarin verschillen jullie zo erg?
0: Nou, zoals we al zeiden, ik heb een hele fijne goede opvoeding gehad in hartje Amsterdam Centrum. Ja, ik ben een witte jongen en dat komt gewoon met de privileges die het heeft. De privileges vind ik ook weer gek klinken. Je hebt gewoon niet zoveel tegenslagen als mensen die dat niet hebben.
1: Ja.
0: Zoals Donnie, die wel een andere achtergrond heeft. Tweede generatie immigrant is. Opgevoed is met gewoon andere kansen dan ik dat heb. En ja, daar verschil je dan heel erg in van elkaar. Hij heeft een totaal andere achtergrond.
1: Ja.
0: En ik wil niet zeggen dat de een gelukkiger maakt dan de ander. Maar het staat heel haaks op elkaar hoe wij zijn opgevoed en zijn opgegroeid. Maar toch hebben wij precies hetzelfde gevoel voor comedy en acteren.
1: Ja, en daar wil ik het eigenlijk zo meteen verder over hebben. Want daar komt uiteindelijk natuurlijk het grote succes, de Tata's, uit. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik even naar een stukje muziek, Luc. Want je hebt iets meegenomen voor mij. En dat is Get Back van The Beatles. Waarom gaan we daar naar luisteren?
0: Get Back van de Beatles. Het is een nummer dat me eigenlijk gewoon altijd zo ontzettend blij maakt. En me heel erg, ik weet niet, toch in soort van in mijn kracht zet, wil ik bijna zeggen. En ik voel altijd dat ik gewoon heel erg, dat ik dicht bij mezelf moet blijven bij dat nummer.
1: Ja.
0: En daar haal ik wel een soort van, een soort power altijd uit, merk ik.
1: Nou, ik vind hem mooi. Ja, ik ga er niks meer aan toevoegen, Luc. We gaan luisteren, ik spreek jou zo meteen weer. Maar we gaan nu luisteren naar The Beatles met Get Back.

0: Beatles.
1: De nacht van BNN Vara. Dennis de Visser.
0: Welkom terug hier bij de Nacht van BNN Vara, waar ik nog steeds in gesprek ben met Luc Ornstein. We hebben het net al eventjes gehad over zijn onwaarschijnlijke route van de sales naar de filmwereld. Ja. En nu wil ik het hebben over het ontstaan van de Tata's. Want Luc, we eindigden het gesprek met dat jij en Donnie dus elkaar eigenlijk vonden in het maken van scripts, elkaar feedback gaven tijdens de, kan ik wel zeggen, bijzondere acteerlessen. Ik vind het nog steeds heel interessant dat een acteerdocent dan gewoon uit principe ook geen feedback geeft. Maar dat laten we achter ons. Want ik denk dat, nou, misschien weet ik, mijn luisteraars zijn wel iets wat ouder dan jij en ik. Maar je kan eigenlijk niet om de Tata's heen. Het is een gigantisch populaire film met meerdere versies. Een gouden kalf. Hoe zijn jullie begonnen met het idee om deze film te schrijven?
2: Nou, de Tata's. Het is inderdaad, je vertelt precies wat het is. Je kan er tegenwoordig eigenlijk niet meer omheen. De Tata's is een verhaal eigenlijk in de basis om te zeggen, maar een rijke familie met alle privileges van dien verliest al het kapitaal en alles om zich heen en is noodgedwongen om te verhuizen naar een wat minder bedeelde wijk. Nadat ze door niemand worden geholpen in hun eigen omgeving. Zij komen terecht in een buurt. En ja, hoe wij hier nou bij zijn gekomen. Het is eigenlijk wat ik net al een beetje vertelde. Donnie en ik komen uit twee andere werelden. En op een gegeven moment was er een dag dat wij samen zaten. We hadden een heel ding met die sketches gehad. En toen dachten we, moeten wij niet gewoon een film gaan schrijven? Een ding doen. Er is nog een heel groot essentieel onderdeel dat mist eigenlijk in het voorheen verhaal. Dat ging over het schrijven van sketches, dat werd een serie. En die serie die kregen we maar niet verkocht door COVID. En toen na een jaar met die pilot rond te lopen die we hadden gemaakt voor die serie, dachten we gaan iets nieuws schrijven. En wat schrijven we? We schreven een film waar onze twee werelden bij elkaar kwamen. De Tata's. Ja. Dat is eigenlijk in de notendop hoe wij daarmee begonnen zijn. Het was vanuit, wij vonden het gewoon heel erg belangrijk om een verhaal te gaan vertellen hoe wij met z'n tweeën omgaan. Twee totaal andere werelden, maar toch, inmiddels waren wij enorm goede vrienden. Donnie is voor mij een mentor geworden. Een enorm fijne, goede vriend die me alles heeft geleerd over het schrijfvak. Hij had zelf nog geen film gemaakt. Maar wij dachten, waarom wordt altijd over de multiculturele wereld gedaan alsof het twee andere werelden zijn. Terwijl Donnie en ik zijn gewoon dezelfde soort gasten, maar met een andere soort achtergrond. Ja. Dus wij dachten, laten we dat in een film naar voren toe brengen. Beantwoord ik de vraag eigenlijk? Want zeker, ik heb het idee dat ik een beetje moe ben en heel erg om de vraag heen aan het lullen ben.
0: Nee, hoor, helemaal niet. Ja, maar dan heb je dus, je gaat samen, ga je om de tafel. Je gaat beginnen aan het script. Ik ga even snel doorheen hoor, want dat is natuurlijk een ongelooflijk lang traject. Maar jullie hebben het alle twee nog nooit gedaan. Dus hoe lang is zo'n traject dan van het schrijven van een film? Wanneer is het af volgens jullie? Zonder expertise natuurlijk echt, of ervaring.
2: Nou, exact. Wij zijn een hele trotse autodidacte makers die alles hebben geleerd vanuit de boekjes. Vanuit echt de Save the Cat is een heel bekend screenwriting boek. Okay. En dat is eigenlijk de hele Bijbel is dat voor ons geweest om mee te beginnen. Een film, het kost maandenlang om een film te schrijven. Een film bestaat eigenlijk, om het heel erg in de basis te houden, bestaat uit heel veel opzetfases waarin je het hebt over een logline. Een rijke familie uit het gooien, verliest alles en is noodgedwongen te verhuizen naar een andere buurt toe. Dan heb je een synopsis. Dat is in 1 A4'tje eigenlijk het hele verhaal. En dan vanuit die synopsis begin je met de outline van het script. En het script is traditioneel 90 pagina's. In werkelijkheid is het een stuk langer. 1 pagina van een script is eigenlijk 1 minuut wat je ziet in een film. Je begint steeds meer te schrijven in dat script. Die outline, dat zijn eigenlijk de basiszinnen. Dus laat ik het zo zeggen. De maffiabaas vindt een afgehakt paardenhoofd in zijn bed. Weet je wel?
0: Ja.
2: En dan, als je een stapje verder gaat in het script, weet je, dan komt er veel meer kleur en veel meer komt er bij die zin te staan. En dan komt er ook bij te staan dialoog. Dus zo groeit een outline van 30 pagina's, groeit uit naar een script van 90 pagina's. Maar na die 90 pagina's moeten er nog 10.000 mensen overheen en moeten er 10 mensen zeggen dit moet anders, dat moet anders.
0: Ja.
2: En dan kom je erachter, we moeten dingen verbeteren, moeten we dat doen. Dus zo komt er eigenlijk komen er 10 versies van één script. En weet je, wij schrijven nu een nieuwe serie. Daar zijn we al een tijd mee bezig. Onze Osso, binnenkort op Amazon Prime in december.
0: Okay.
2: Wat eigenlijk een heel mooi deel is van wel dat verhaal. Dat is namelijk het allereerste wat we ooit schreven. Maar we kregen dat niet verkocht, omdat we geen track record hadden. Dus nadat we een jaar rond hadden gelopen met dat script, dachten we, nou, we moeten maar wat anders proberen. En toen schreven de Tata's. En die Tata's, dat is de reden geweest dat we nu jaren later deze serie kunnen maken. En deze serie zijn we al bezig met het ontwikkelen van seizoen 2 inmiddels. Seizoen 1 komt pas in december, maar we zijn alweer bezig met seizoen 2. Dus dat gaat vrij hard.
0: En onze Osso even, dat betekent ons huis. Natuurlijk voor de luisteraars die niet weten wat dat betekent. Die denken, hè, waar hebben zij het nou over? Dus, en dat, maar dus eigenlijk inderdaad waar jullie als eerste mee op stap gingen, was niet interessant genoeg. Totdat jullie de Tata's natuurlijk een gigant succes hebben gemaakt. Dus ons daar gefeliciteerd daarmee alvast. Met dat het in december seizoen 1 komt en dat seizoen 2 al in de maak is. Maar dan toch wil ik even terug naar, je hebt dus dat script geschreven met z'n tweeën. Hoe krijg je het zonder, jullie hebben geen track record. Hoe krijg je dit aan de man om mensen toch geïnspireerd of geïnteresseerd te maken om mee te doen? Want je hebt, je hebt een bekende cast met veel bekende Nederlanders, zoals Leo Alkmade, Leonie ter Braak en Sam van der Horst. Hoe hebben jullie hun gestrikt?
2: Nou ja, dan moet ik weer teruggaan naar die eerste serie. Die eerste serie die we hadden, ik had er een script voor geschreven samen met Donnie, en we hadden een pilot daarvoor geschoten. En hoe kwam dat nou? Dat kwam omdat ik een producent ontmoette op een treinstation laat in de avond, die het wel grappig vond dat ik script schreef. Ik wist helemaal niet dat dit een producent was. Maar die vroeg, het was gewoon een man die op het perron stond. En dat perron, daar vielen alle treinen uit. Dus wij dachten, hoe komen we nou in godsnaam thuis? En wij raakten met elkaar in gesprek. Hij vraagt wat ik doe. Ik zeg, ik studeer hier om de hoek. Maar ik schrijf ook scriptjes in mijn vrije tijd. Waarop hij zegt, ik ben een producent. En deze man, die zei, kan ik je wat tips geven over, zal ik je wat tips geven op je scriptje? Ik zei, ja, dat is goed. Nou, ik mail het naar hem op. En de dag erop belt hij me op van, yo, ik vind het zo fucking goed. Ik wil er eigenlijk iets mee gaan doen. En je hebt eigenlijk één iemand nodig voor een script om je een soort van die wereld in te lanceren. Want deze man was een producent. En die stelde ons bij alles en iedereen voor.
0: Maar Luc, wacht even hoor. Ik ga je even onderbreken. Dit is ook weer een film. Dit is toch een bizarre situatie. Ja hoor, heel toevallig. Dan stoppen alle treinen met rijden. Zit jij op het, ik zie een heel romantisch beeld van. Maar alleen jullie met z'n tweeën op dat perron. En van het een komt het ander.
2: Het verhaal is eigenlijk nog veel uitgebreider. Maar daar hebben we te weinig tijd voor. Maar de reden dat al die treinen uitvielen, dat was omdat het COVID was. Dat was de eerste dag dat COVID in Nederland kwam. En daarom vielen al die treinen uit. Maar ik had gewoon een goed script. Ik had een goed voor een gesprek met die gast. En we hadden een goed script. Hij vond het interessant. Deze gast zegt tegen ons van, hij wilde er op het begin nog niet zo heel veel mee doen. Hij zei alleen, dit heeft heel veel potentie. Maak een pilot. Dus maak eigenlijk een nulversie hoe jullie het voor je zien. Dus ga het echt daadwerkelijk produceren. Maar wij hadden samen, hadden we 16 acteerlessen gehad. We wisten helemaal geen reet ervan en al helemaal niet van produceren. Mm. Maar we hebben wel het boek toen gekocht. Hoe produceer je iets? Of de film produceren.
0: Voor dummies of zo, denk ik dan meteen geweldig. Ja,
2: nou, ja letterlijk, gewoon letterlijk dat. En met dat boek zijn we maar gewoon mensen gaan bellen. En wat er dus gebeurde, COVID. En niemand had opeens werk. Dus wij vroegen alles in hierin om te helpen. En we hebben een grote producent die geïnteresseerd is. Dus wij zeiden tegen iedereen, wij hebben die producent, we hebben geen geld. En al het geld dat we hadden, hadden we in de apparatuur gestoken. Maar ja, als jullie meewerken, gaan we er alles aan doen om jullie mee te krijgen als we daadwerkelijk die serie gaan maken later.
0: Ja.
2: En best wel veel mensen deden mee. En die hadden wel verstand van hoe je iets moet produceren en iets moet maken. Dus door die mensen is het iets geworden. Maar die producent zei nog één ding tegen ons. Die zei, als jullie een bekende Nederlander in de serie weten te regelen, dan ga ik het echt kunnen verkopen aan degene die het uiteindelijk gaat uitzenden.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en ik wist helemaal, ik kende geen bekende Nederlanders. Ik heb alleen wel ooit Ilse Warringa, juf Ang van de Luizenmoeder, ja, misschien wel de beste actrice ooit in Nederland. Ja. Ik heb haar ooit haar huis in zien lopen, dus ik wist waar ze woonde.
0: Wow,
2: dus ik heb
0: creepy.
2: Op een dag. Ja, heel eng, heel eng. Echt fucking eng. Ik heb op een dag een script uitgeprint en ik heb gewoon bij haar aangebeld. En het eerste wat ik zei is: mevrouw Warringa, ik ben geen stalker, maar ik ben hier niet heel ver vandaan opgegroeid. En zij zei, heel gelukkig, ik heb je wel eens gezien.
0: Oh, oké.
2: Okay. In de buurt.
0: Ja.
2: Ik ben geen stalker. Ja, ik had bewijs dat ik geen engnek was. Of nou ja, ik ben wel een engnek hoor, maar niet op die manier. Dus ik sta er met mijn script. Ik zeg, mevrouw Wanga, ik ben zo ontzettend fan. Ik heb een scriptje. Zou u het willen lezen? En als u het heel leuk vindt, zou u dan ook misschien een rolletje willen spelen? En zij natuurlijk een beetje denken van, ja, ik weet het niet. Ik moet het overleggen met mijn agent en dit en dat en dit. Maar zij leest het en ze zegt, ik laat je de komende weken weten. Maar 3 uur later belt ze me op en zegt ze, Luc, ik weet wie je wil dat ik speel. Ik doe mee. En zij speelt mee. Dus nu had ik 16 acteerlessen met Donnie. Ik had een producent die geïnteresseerd was. En ik had Ilse Franka aan boord. En toen begon alles eigenlijk een beetje te lopen. Nou ja, wij uiteindelijk die pilot af hebben. En gaan rondlopen bij alle bedrijven. Bij Netflix, bij Videoland, bij alles dat pitchen. En iedereen vond het interessant. Iedereen vond het vet. Iedereen vond het tof. Maar ze zeiden elke keer hetzelfde nadat we de laatste handtekening voor het... We moesten hebben om het geld te krijgen, om het te gaan maken. Dat was, jullie hebben geen track record, we kennen jullie niet.
0: Ja.
2: En nadat dit 3 keer gebeurde in de eindfase, dachten we, pak het, we gaan wat nieuws schrijven. We verkopen dit later wel. En toen schreven de Tata's. Maar al die intro's bij al die verschillende bedrijven, die hadden we nu gehad.
0: Ja, precies.
2: Dus wij konden nu opeens overal gaan aankloppen met, hey, we hebben ook nog iets anders.
0: Ja.
2: En toen was er iemand, Jamel Attaché. En Jamel, die kocht het in 1 keer van ons. En die wilden het gaan maken. En binnen 3 maanden werd die fucking film gemaakt.
0: Ja, echt gestoord. Het is echt, denk ik, zo'n moment of een tijd waarin je elke dag denkt, kan iemand me even knijpen? Want het ging natuurlijk echt knijterhard. Want je had je eerste grote productie. Binnen 6 dagen werd het een gouden film. En uiteindelijk ook nog een gouden kalf. Kon je überhaupt bevatten wat er allemaal gebeurde?
2: Nee, absoluut niet. Nee, het was totaal gekkenhuis. Inmiddels werkte ik ook bij dat salesbedrijf. En ik moest op een gegeven moment moest ik weg. Omdat ik moest naar set.
0: Ja.
2: Dat is heel gek. En toen ik daar startte, ze hebben geen filmproducent aangenomen. Ze hebben gewoon een jongen die net van zijn studie afkwam aangenomen. Die een leuke hobby had. Nou, toen op een gegeven moment veranderde mijn leven echt enorm. Omdat ik dus naar die set toe ging. Die film werd zo'n succes. Dat we meteen een volgend deel moesten gaan schrijven. Eigenlijk na een week zeiden ze al, schrijf maar alvast deel 2. Nou, dus wij daar braaf mee begonnen. En ja, je krijgt meer aanbieding, je krijgt meer dingen. Dus op een gegeven moment moest ik zeggen tegen mijn fantastische baas bij het salesbedrijf, van jongens, ik moet ermee kappen, want ik heb gewoon geen tijd meer voor.
0: Ja,
2: en ik wil eigenlijk echt mijn passie. Enorm, ik wil mijn passie gaan ontdekken en kijken of het wat wordt.
0: Ja.
2: Nou, en dat werd. En toen met de Tata's 2 ging dat hartstikke goed. Maar ik ben zelf wel gestopt bij de Tata's na de Tata's 2. Donnie is nog meegegaan met serie seizoen 1. Maar wij zijn daarna gestopt, want wij wilden eigenlijk wat anders hebben. Wij wilden wat anders gaan doen. En met heel veel geluk hebben we een jaar later hebben we die serie verkocht. En ik heb nog heel veel andere dingen tussenwegen genomen naar andere delen van de media. De non-fictiekant van de media.
0: Mm-hmm.
2: Maar 1,5 jaar geleden verkochten we die serie. En die serie, dat is waar het allemaal begon. Dat is die serie, die pilot die we bij de producent hadden liggen.
0: Ja, dat is echt een cirkels rond moment.
2: Dat is heel erg een cirkels rond moment. En dat is... dat wordt door Amazon Prime echt fantastisch gemaakt. En wij zijn daar echt elke dag dolgelukkig geweest met alles wat we deden. Bij de Tata's ook, maar... Ja.
0: Maar wat zorgde er dan toch voor dat jullie allebei dachten, want dit is toch jullie kindje, de Tata's? Heb je dan niet ook een soort van gevoel van, ja, ik weet dus niet wat ze dan nu verder gaan doen, of het dan ook wel nog weet je wel, een beetje de oorsprong heeft van hoe wij dat in de eerste instantie hebben bedacht?
2: Nou ja, de eerste versie, wat ik net zei, 10 versies van de script.
0: Ja.
2: De eerste versie van de script was een stuk grover dan wat er uiteindelijk op het scherm is gekomen. Wat er op het scherm is gekomen is wel echt een wat lievere versie van wat wij ooit in eerste instantie wilden maken. Maar de lievere versie werd gemaakt voor een groter publiek. Dat werd heel duidelijk tegen ons gezegd. Als wij meer mensen willen betrekken hierbij, meer kijkers willen hebben, dan moeten gewoon bepaalde dingen moeten minder heftig zijn. Mm. Nou ja, en wij hadden dus 2 boeken gelezen en 16 acteerlessen hadden we. En we hadden 1 keer op set gestaan. Nou ja, dus wij dachten, wij luisteren er braaf naar. En ja, ze hadden wel gewoon gelijk. Want die film had denk ik niet zoveel kijkers gehad als het de allereerste versie was geweest. Misschien ook wel hoor, maar...
0: Ja, maar
2: ja, ik kan er niet van uitgaan. Nee. En op een gegeven moment dachten wij gewoon creatief, we gaan een andere kant op. En toen hebben wij besloten, we stoppen ermee. Of in ieder geval, ik stopte er eerst mee. En ja. Donnie stopte een seizoen later, stopte die ermee.
0: Ja, want...
2: En
0: ja.
2: Wat heel belangrijk is om wel te zeggen, Donnie is echt de hoofdscenarist van de Tata's. Dat is absoluut. Ik ben dat absoluut niet. Ik ben echt daar de hand van Donnie in. Wij hebben het samen allemaal bedacht. Maar het harde pennen, het harde schrijfwerk, dat is Donnie.
0: Oké, nou heel goed dat je hem ook even zijn credits daarin geeft. Want ja, dus je bent er andere dingen gaan doen nu met Donnie, die andere series ons Osso gaan schrijven. Maar ondertussen, ja, heel veel mensen die nu luisteren, die kennen je niet van wat ik nu ga benoemen. Maar je bent ook heel erg bekend op Instagram en TikTok. Want hoe gaat zoiets? Want dan ben je bent eigenlijk een influencer. Hey Luc, ik weet dat jij dit niet per se een hele chille term, want ik vroeg het al een tijdje geleden aan je. Zei ik, wow, Luc, ben je nou influencer? Vloe. Zei ik, nee, echt een kutnaam. Maar dat is wel, zeg maar, denk ik, de term die mijn luisteraars dan wel kennen. Maar niet snappen wat het betekent. Want wat is een influencer? Wat doet een influencer?
2: Nou, dan ga ik meteen dat recht zetten. Je hebt een influencer, je hebt een content creator. In mijn hoofd is een influencer iemand die zegt, jongens, deze dagcreme die is fantastisch, die gebruik ik dagelijks en wat ik doe. Een influencer is iemand die je eigenlijk meeneemt in je dagelijks leven. In het dagelijks leven van die persoon. Die laat in de realiteit zien wie die persoon is. Mm-hmm. En dan vind ik meer, dan heb je content creators die maken content. Dus die maken eigenlijk snelle vormen van content online. En weet je hebt dit gesprek wat wij nu hebben, maar het grootste deel van de mensen die mij kennen, die hebben mij nooit in het echt meegemaakt. Want die zien elke keer een karaktertje dat ik speel, een typetje dat ik speel. En dat is, vind ik, het grote verschil met de content creator. Nou, okay. En wat doet de content creator en de influencer? Wat ze wel allebei doen, is dat ze filmpjes maken en die online posten op Instagram en TikTok.
0: Ja. En...
2: Ja.
0: Dat is ook echt. Ja, sorry. Het is ook echt een beroep. En ik weet dat heel veel mensen van een andere generatie, zou maar zeggen, nou, dat is toch geen werk, weet je wel? Content creator. Nou, vroeger in mijn tijd stonden we allemaal op de, waar stonden we? Een fabriek. Dankjewel, Philo. We stonden daar in de fabriek. Maar het is dus ook, het is dus wel een baan. Of is het nou, snap je een beetje hoe die gedachte plaats kan vinden?
2: Ja, absoluut, absoluut. Maar dat is, weet je, dat is het hele moeilijke aan gewoon een veranderende tijd. En kijk, vroeger had je op een billboard had je staan, ga naar de Albert Heijn toe, de leukste supermarkt die er is. Maar tegenwoordig, ja, die billboards die zijn een beetje vergaan. Dus tegenwoordig moet je kijken naar waar kijken mensen dagelijks het allermeest op. Dat is hun telefoon. Waar kijken ze het allermeest op? Instagram en TikTok. Dus de Albert Heijn die gebruikt niet meer hun marketingbudget voor de billboards, maar die gebruikt het marketingbudget om content te maken. En dat is waar de influencer in zit. Dus eigenlijk de influencer in zijn essentie is naast het maken van content en de mooie dingen die hij zelf wil maken, kan die zijn geld verdienen in Nederland, waar een ander model is om geld te verdienen dan in Amerika. Verdient een influencer zijn geld door middel van campagnes. Dus door middel van die marketingbudgetten die er zijn. Dus dat is eigenlijk, het is een verlengstuk van marketing. Dus ja, ik denk altijd als je zegt het is geen echt beroep, dan noem je ook dus de marketeer van vroeger. Ik denk dan aan Mad Men, denk ik, in één keer de serie.
0: Oh ja.
2: Ja, de billboard slogans en zo. Dat is dan ook geen beroep.
0: Oké, dus dit is eigenlijk de nieuwe manier van marketing, van reclames maken. Want ik kijk ook wel, ik volg je natuurlijk op Instagram. En dan zie ik ook heel vaak dat jij voor heel veel verschillende bedrijven dan een filmpje maakt. En dan dingen. Dus het is eigenlijk ook een soort van. Je bent eigenlijk ook gewoon een soort reclamebord ook, toch?
2: Ja, dat is. Ik vind dat altijd. Dat vind ik altijd iets minder klinken. Maar het is wel okay. Wij weten binnen onze... Nee, niet erg zo. Maar wij weten wel hoe je de content van zo'n bedrijf op een leuke manier insteekt.
0: Ja.
2: Voor de mensen die ons zien. Dus okay. jij wordt betaald om iets leuks en creatiefs te bedenken voor dat bedrijf.
0: Ja.
2: Althans.
0: Dus je zei net ook... Ja, en je hebt dus allemaal verschillende bedrijven. Heb je ooit een bedrijf gehad waarvan je dacht... Nee, hier wil ik mijn vingers in jou branden. Hier wil ik niet mee in zee gaan.
2: Ja, dat was ooit helemaal aan het begin. Dat was echt een van de allereerste aanbiedingen die ik kreeg. Dat was denk ik de tweede aanbieding die ik kreeg. En dat was toen dacht ik wel van... Oeh, deze grote oliemaatschappij uit Nederland... Die weet ik niet of dit helemaal geschikt voor mij is.
0: Oké. Okay. Heel goed.
2: Ja, en die heb ik toen afgeslagen. Ja,
0: ja, want het is natuurlijk, je moet ook weer afwegen. Want je krijgt er ook wel geld voor. Dus je moet ook in de positie zijn om dat te kunnen afwijzen. Maar ja, want je zit dan wel. Want als iets eenmaal op internet is geweest, krijg je het niet meer weg. Dus nee, dan, als je dus nee, ooit bijvoorbeeld wel met hen in zee was gegaan, dan had dat je nu nog jaren later nog kunnen achtervolgen. Dus dat lijkt me best wel moeilijk om daar ook de hele tijd mee over na te moeten denken.
2: Ja, absoluut. Maar gelukkig is het gros van de bedrijven. Ik denk het al naar de 99,9%. Dat zijn gewoon normale, leuke en goede bedrijven waar we allemaal dagelijks gebruik van maken.
0: Ja, ja.
2: Daarin. En er zitten een paar tussen waarvan je morele afweging moet maken. Is dit iets dat ik wil promoten? Maar dat is absoluut verre van het gros dat binnenkomt. Gros dat binnenkomt als in waar aanbiedingen van komen. Dat zijn gewoon hele leuke, toffe bedrijven die iets nieuws hebben bedacht. Waarvan ze denken, hey, dit is leuk als jij dit promoot of als je dit doet.
0: Ja.
2: En het zijn ook niet alleen maar weet je, van die pure vieze commerciebedrijven. Het zijn ook bijvoorbeeld wat ik nu doe. Ik ben ambassadeur van Spieren voor Spieren. Dat is een goed doel dat gaat ook voor kinderen met spierziektes daarin.
0: Okay.
2: Nou ja, weet je, dat is ook dan een samenwerking. Gisteren heb ik daar de hele dag op de Spieren voor Spieren dag mogen staan. Samen met een... Ik ben een van de... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar... Wij zijn een soort mascotte / ambassadeur van Spieren voor Spieren.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dat is ook een samenwerking die je dan doet. En daar word je niet voor betaald. Hè? Dat is, laten we dat heel duidelijk hebben. Maar daar sta je dan wel met een Louis van Gaal en een Suzanne Schulting en een Epke Zonderland. En dan denk je van fuck, door die leuke paar filmpjes, die idioot filmpjes die ik post, sta ik hier nu wel met kinderen die echt serieus problemen hebben. Maar die wel dus die content ook hartstikke leuk vinden die je maakt.
0: Het is toch gekkigheid toch, Luc? Eigenlijk als je er even over nadenkt hoe dit allemaal is gelopen. Wat ik al vaker heb gezegd dit afgelopen uur. Het is net een film. En dan hoe je... Ja, ik vind het echt gekhuis. Maar ik vind het ontzettend leuk voor je. Maar je zei net ook even van... Kijk, de meeste mensen die mij tegenkomen, die kennen me eigenlijk helemaal niet. Want ik speel altijd alleen maar typetjes. Dat is wie ik op Instagram ben. Dus ik weet niet echt wie... Ja? Wie ze weet niet wie Luc is. Je hebt een van jouw goede vrienden, die ik ook ken van vroeger. Dat is Jan Overheem. Ook beter bekend als Jantje. Ook een content creator en rapper. We hebben natuurlijk met z'n drieën in de klas gezeten. En ik heb even aan hem gevraagd hoe hij jou zou omschrijven.
3: Hey, hallo. Oh, wat gezellig zo diep in de nacht. Nou, misschien dat hij nu wel veel beter weet wat hij belangrijk vindt. Want vroeger dan kan je nog wel eens denken van... oh, wat vinden andere mensen belangrijk? Nu heeft hij wel echt veel meer van... ja, boeien, wat andere mensen vinden. Ik weet gewoon wat ik zelf belangrijk vind... en ik ga me niet aanpassen voor willekeurige mensen. En dat is gewoon heel erg chill als je dat hebt. Want dat heeft niet iedereen.
0: Ja, Luc, ben je het eens met wat Jan over jou zegt?
2: Ja, nou ja, absoluut. Wat leuk, wat een eer om hem te mogen horen op de late avond. dit was mijn huisgenoot tot 2 maanden geleden ook. Dus leuk om zijn stem weer eens diep in de nacht te horen. Ben ik het eens met hem? Het kan me wel aan mijn reet roesten wat de mensen denken. Je wilt natuurlijk niet slecht overkomen, maar ik vind het... Ik ben het zeker met hem eens. Vind je wel leuk dat hij het zegt ook.
0: Ja, en hij kent je natuurlijk gewoon als de Luc voor dit allemaal begon, hè? Als je kijkt naar waar je nu staat, ben je dan tevreden over waar je momenteel bent in je leven?
2: Ja, absoluut wel. Ja, dat is ook iets wat denk ik wel echt belangrijk is om ook af en toe echt hardop daarover na te denken. Ben ik blij met waar ik nu ben? En dat is echt iets waar ik redelijk vaak mee bezig ben. Ik vind het belangrijk om in te checken, gaat het goed? Doe ik dit? Denk ik na over wat ik aan het doen ben en waar ik naartoe ga? En dat doe ik vaak. En die conclusie kan ik wel trekken dat ik denk... ja, daar ben ik wel hartstikke tevreden over en blij over.
0: Ja, en wat staat er? Ja, je zei het net al hoor, over die twee seizoenen van de serie van jou en Donnie. Maar wat staat er verder nog allemaal op de planning, Luc? Wat ga je nog allemaal doen?
2: Oh, nou, dan komt nog. Ik presenteer ook een programma bij RTL, waar ik wel dan mezelf ben en gewoon echt presentator ben. Het tweede seizoen van RTL What Gen Z's komt eraan. Mm-hmm. Er komt een nieuwe serie voor Bunny J aan. Ook een comedy-serie die ik aan het maken ben met Jan, die je zojuist hoorde. Ah. Dat komt eraan. Er komen een paar hele leuke deelnames en televisieprogramma's komen eraan. Een van mijn bucketlist-programma's, waar ik pas 7 september van mag zeggen welke het is. Dus helaas kan ik dat nu niet, hoor. Maar dat is wel bij jullie van de NPO, is het. Dat is er. Dat komt er in ieder geval aan.
0: Oh, geweldig. Ik denk al dat ik weet welke het is. Oh my god.
2: Ja, dat zou wel kunnen, hoor, dat je dat weet. Maar ja, dat soort dingen vind ik fantastisch. En er staan gewoon een paar hele leuke andere programma's nog op het lijstje wat er allemaal aankomt. En ik ben ook met Jan toevallig ben ik ook bezig met een nieuw formatje en een nieuw dingetje. En ik hoop dat eraan komt. En hele nieuwe vormen van content komen er ook allemaal aan, waarin je ook veel meer van mij gaat zien, waarin ik met hele toffe mensen mag werken en hele vette dingen mag doen. Dus er komt genoeg aan.
0: Geweldig, Luc. Hartstikke leuk om te horen. En ik ga zo meteen na het nieuws ga ik in gesprek met mijn luisteraars. En aan hun ga ik de vraag stellen. Want je hebt natuurlijk zomergassen en heb je altijd een keuzefilm, hè, die je dan kan uitkiezen. Wat zou nou voor jou, als je het hebt over jouw leven, de keuzefilm zijn?
2: Bij mij zou dat de keuzefilm, als ik het heb over mijn leven. Mm-hmm. Oh, wat vind ik dit een moeilijke vraag.
0: Ja, goed hè.
2: Oh, ik vind de Hangover fantastisch. De Hangover vind ik echt.
0: Nou, ik vind het prachtig. Ik zou heel graag eigenlijk willen weten waarom dit nou jouw keuze was. Maar daar heb ik geen tijd meer voor. Maar dat kunnen we lekker zelf gaan inbeelden. Luc, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond deze mini-reunie echt heel erg gezellig. En ik hoop je snel een keertje weer te zien. En bedankt dat je dit het leven met ons wilde delen. Zo midden in de nacht.
2: Natuurlijk, met alle liefde. Dankjewel dat ik de gast mocht zijn.
0: Zeker, Luc. Slaap lekker, hè?
2: Slaap lekker. Oei, oei.
0: Nou, dat was alweer het eerste uur van de Nacht van Bienenvader. Bij mij was de gast Luc Ornstein, comedymaker. Ik ben zometeen bij je terug en dat doen we allemaal na het nieuws van 3 uur. Tot zometeen.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel, in het aanmeldcentrum daar. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden en hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Een hele goede nacht. En ja, welkom hier bij de nacht van BNNVARA. Oh, het voelt zo lekker om weer terug te zijn na 2 weken vakantie. Maar net bij mij het gast was Luc. Luc Ornstein, hij is regisseur, comedymaker, content creator. Maar ja, dat heb ik nu een uur lang helemaal dingen met hem lopen spreken. Maar ja, ik heb het gemist. Ik wil met jou in gesprek. En wie ik ook ongelooflijk heb gemist, is niemand minder dan Philo Bos.
6: Hey, hey girl.
0: Hallo Philo. Want wij hebben echt al 5 weken niet samen show gemaakt.
6: Ja, dat was wel even pittig. Natuurlijk een zomerperiode erop achter ons rug. Hallo. Ja. Ik moet ook even wennen weer.
0: Ja, het is
6: met
0: niks.
6: Praten.
0: Ja, erg hè? Ik vond het leuk hoor. Ik heb een leuke tijd gehad tijdens de Crime Week. Maar het was toch niet hetzelfde.
6: Nee. Trouwens, over die Crime Week gesproken. Allemaal terug te luisteren. Hè? Dus heb je het gemist? Ja. De afleveringen van de Crime Week. Waarin Bamsi in gesprek gaat met allemaal mensen in en rondom misdaad. Is terug te luisteren via Spotify of NPO Luister.
0: Ja, nou gewoon.
6: Echt een tipje. Reclame.
0: Ja, heerlijk. Maar ja, we mogen onszelf wel.
6: Met ook content creators.
0: Ja. Maar Philo, even het volgende. Want afgelopen zondag kwam er na 38 jaar een einde aan een instituut op de Nederlandse televisie. Zomergasten. Vanaf 1988 werd elk zomerprogrammering op televisie afgesloten met een lang gesprek met de interessante gast. Noemen Sonja Barend, Ebert van der Laan, Harry Mulisch en Theo Maas bijvoorbeeld. Wij zijn helaas net
6: nooit.
0: Ja, jammer. Ja,
6: net te laat.
0: Voor hun derlas. Maar zij schoven allemaal aan. En ze lieten ook kennis maken met film- en televisiefragmenten die op hun indruk hebben gemaakt. En dan als kers op de taart, de keuzefilm. Een stukje cinema dat invloed heeft gehad op de gast. En we hebben net zoals aan Luc gevraagd, wat zou nou jouw keuzefilm zijn? Het gaat om jouw leven, The Hangover.
6: Leuk.
0: Staaltje perfectie.
6: Ja, dat is wel een goede film. Voor de mensen die het kennen, het is een soort van roadtripfilm van een vriendengroep die in Las Vegas ontspoort, basically.
0: Ja, zwaar ontspoort.
6: Zwaar ontspoort.
0: Ik weet nog, toen die film net uitkwam, toen wou ik die film zien. En toen zei mijn moeder, nee, dat kan je echt pas begrijpen als je zelf een keertje
6: dronken bent.
0: Een hangover hebt. Toen heb ik die film dus toen wel een keer gekeken. Toen was ik dus ook nog steeds te jong om te drinken.
6: Ja.
0: En toen keek ik die film, dacht ik, wat is dit? Zeg maar, want mijn moeder die snapte het helemaal.
6: Oh, grappig.
0: En toen dacht ik, wow, gaat dit dus echt gebeuren als ik voor het eerste keertje echt voor mijn eerste keer helemaal dronken ga?
6: En?
0: Beland ik dan in een ander land of zo? Nee, dat is niet gebeurd.
6: Oké, gelukkig.
0: Maar vraag me wel wat voor avond mijn moeder dan had. Dat ze wel zo dacht van, oh ja, oh Bam, nee.
6: Herkenbaar.
0: Herkenbaar. Maar Philo. En nu wil ik eigenlijk wel weten, wat zou jouw keuzefilm zijn?
6: Ja, dit is een vraag waar ik al heel lang over nadenk. Bereid je al toch een beetje voor, hè? Stap je de mediawereld in, dan bereid je toch voor dat zomergasten gastgaan
0: bellen.
6: Uiteraard, misschien bellen ze. Helaas gaat dat in mijn lifetime niet lukken. Maar mijn keuze zou zijn, de beste film, als je het aan mij vraagt, en een film die mij als jongere Philo echt heeft gevormd, Shrek.
0: Oké, okay, ja. Vertel, hoezo?
6: De film Shrek gaat over een oger die in een moeras woont en opeens zitten er allemaal sprookjesfiguren in zijn moeras en hij wil dat moeras terug. En uiteindelijk wordt hij dan verliefd op een vrouw. En eigenlijk gaat die film over dat je niet, maakt niet uit hoe je eruit ziet, je bent altijd mooi. En je binnenkant is mooier dan je buitenkant.
0: Mm-hmm.
6: En dat is belangrijker in relaties en in vriendschappen dan hoe je eruit ziet of wie je bent. Of weet je wel, het gaat echt over jezelf kunnen zijn. Ongeacht wie ik dun, groen, geel, paars, whatever bent.
0: Ja,
6: en dat vind ik gewoon heel mooi. En vroeger werd ik gepest. En als ik die film dan keek, dacht ik, ja, ik herken me wel een beetje in al deze figuren in deze film.
0: En met welke figuur kon jij je het meest identificeren?
6: Er zit een heel irritante ezel in de film.
0: Ik wist dat je de ezel ging. Ik weet niet zo goed waarom.
6: En mijn vriend, die noemt mij soms ook wel donkey, inderdaad. Want ik ben soms zo vervelend en ik hou niet om met praten, net zoals ik nu doe. Dus dat, en jij, Bams?
0: Ik vind ik een moeilijke.
6: Kom op, je hebt hier wel over nagedacht.
0: Nou, dus eigenlijk helemaal niet.
6: Nou ja.
0: Nee, heel stom. Maar ik denk dus dat als je het hebt over, dat zijn er, nou ja, ik zeg eigenlijk altijd Dreamgirls. Maar dat zeg ik altijd. Dus ik ga nu even voor een andere die echt heel erg voor invloed.
6: Maar Dreamgirls mag best.
0: Ja, maar dat doe ik. Volgens mij heb ik al 3 keer in deze show al gezegd dat Dreamgirls een film van mijn leven is.
6: Ja, ik ook met Shrek.
0: Ja, maar
6: we zijn gewoon denken, een beetje inkennig.
0: Nee, ik ga voor een ander. En die is het ook echt wel. Dat vond ik eigenlijk gewoon voornamelijk heel erg heftig ook. Maar misschien sluit u ook een beetje aan op wat jij hebt gezegd. Nou, het is The Green Mile.
6: Oh!
0: En die film, dat is ook een klassieker. Dat gaat over een man met speciale krachten, John Coffey. En hij wordt verdacht van het vermoorden van 2 meisjes. En hij is een soort van gigantische reus. En hij gaat meteen naar Death Row. Dus hij moet meteen naar de Green Mile. Dus hij wordt opgesloten, meteen ter dood veroordeeld.
6: Hele grote fans, ja.
0: Ja, huge. Ja. Maar tijdens zijn tijd daar komen die bewakers er ook achter dat hij eigenlijk helemaal niet zo erg is. En hij heeft magische krachten. En daarin kan hij ze meenemen naar het moment dat het echt was gebeurd. En dan blijkt dat hij het helemaal niet was. Tom Hanks is een van de hoofdrollen erin. En ik weet niet waarom die film, maar die heeft zoveel indruk. Ik denk dat ik ook te jong was toen ik hem zag. Want het is ook best wel een gruwelijke film.
6: Ik vond het een hele enge film.
0: Ja, er gebeuren heel veel gruwelijkheden.
6: Dat hij dat hoedje op zijn hoofd heeft als hij...
0: Ja, ze wordt
6: dat, spoilers, maar...
0: En, ja, maar ik mag hopen, hij komt uit 1999. Ik mag hopen dat je hem al hebt gezien.
6: Ja.
0: En zo niet, jammer, maar ga hem snel nog kijken. Het is wel 3 uur lang van je leven. Maar geloof me, die 3 uur... Oh, ik denk dat ik echt al 40 uur kwijt ben aan deze film.
6: Oh, hey.
0: Maar ik vond het zo mooi eraan, is dat hij is ook zo groot. En hij ziet er misschien een beetje eng uit, maar eigenlijk ook niet. Want hij is zo schattig, gewoon een grote teddybeer. Maar dat je dan toch mensen hun gedachten kan veranderen. En dat eigenlijk een beetje aansluit op wat jij zegt. Van, dat maakt niet uit hoe je eruit ziet. Dat is toch mooi, hè? Dat we eigenlijk dezelfde kinder...
6: Ja, Shrek en Shawshank Redemption. Eigenlijk dezelfde film. Oh, sorry, Grimaal. Eigenlijk dezelfde film.
0: Is eigenlijk, maar dan is het de teken, de animatieversie. Ja. Ja.
6: Ook groen.
0: Ook groen.
6: Ja.
0: Nee.
6: Ja,
0: okay.
6: Nou,
0: hey,
6: hij is rond.
0: Klap erop. Nou, dat zijn eigenlijk onze films, onze keuzefilms. Misschien ook maar goed dat wij nooit uitgenodigd zijn voor zomergasten. Maar dat terzijde, dat zouden onze keuzefilms zijn. Maar nu is natuurlijk mijn vraag aan jou. En ik heb dit wel een beetje gemist, hoor. Ik vind dit altijd zo gezellig. Want ik wil nu van jou weten. Als jij nou te gast bent bij zomergasten, en er iemand vraagt, nou, wat is nou de film die jou heeft gevormd in je leven? Welke is dat dan? En je raadt hem al, dan gaan we ook een nummertje uit die film draaien, of een nummer wat ermee te maken heeft. Dus, welke film zou jouw keuzefilm zijn bij Zomergasten? Dus welke film heeft jou gevormd? En om het goed af te trappen moet ik natuurlijk een liedje van Shrek gaan draaien. We gaan luisteren naar Philo's keuzefilm, Shrek, I'm a Believer.

Ja, je moet natuurlijk bellen naar 0800-1121 of stuur een bericht in de gratis NPO Luister-app. Het is voor mij ook 2 weken geleden. Bellen 0800-1121, berichtje in een NPO Luister-app.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number?
2: Yeah, it was a lekker nummertje van Shrek, Believe. Ja, als je dat, ik weet niet wat er nou gebeurde. Maar misschien was het wel de echte versie van de film. Ik denk al dat het was, want we wouden natuurlijk zo authentiek mogelijk houden. Maar ik vind het erg stil aan de andere kant van de radio. Ik vind het wel gezellig als je even inbelt om te vertellen welke film nou invloed heeft gehad op jouw leven. Mag ook een, het mag ook een drama zijn. Hè? Voor mij was het best dramatisch. Die van Philo is een kinderfilm, maar dat is eigenlijk ook altijd drama. Mag ook gezellig. Dus het mag ook, Luc, Hangover. Zoiets mag ook, hè? Dat vind ik ook allemaal gezellig. Maar ja, ik vind het wel leuk als je even inbelt. Dus dat kan naar 0800-121. In de tussentijd heb ik ook het nummertje van mijn film natuurlijk klaarstaan. Want ik neem je even mee naar die scène. Het is zo... Die scène is zo mooi. Ik weet hem gewoon, ik was echt een meisje van 10. Toen ik dit voor het eerst zag, ik heb hem nooit vergeten. Is hij zit... John Coffey, die man die dus wordt veroordeeld, die reus, die heeft nog een laatste wens voordat hij de pijp uitgaat, zeg maar. Dus die wil heel graag een film zien. Want hij heeft nog nooit een film gezien met geluid. En dan gaat hij in een zaal zitten samen met twee van die beveiligers, zit een paar rijen achter hem. En dan kijkt hij naar een film en dan hoor je op de achtergrond, hoor je cheek to cheek. Maar dan die van Frank Sinatra, maar ik vind deze versie mooier. Maar denk maar eventjes na dat je hier zit even voor je. En dan zie je een hele mooie film en die man die weet... ik ga

ietsje mooier. Maar denk maar eventjes na dat je hier zit voor je. En dan zie je een hele mooie film. En die man die weet, ik ga binnenkort de pijp uit. En dit is nog het laatste wat ik wil doen. En de tranen rollen over zijn wangen. Ach, het is zo'n mooi stuk. Dus ik heb hier voor je Cheek to Cheek van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Maar als het daarna klaar is, wil ik wel met jou in gesprek. Gezellig. 0800 1121 of via de gratis NPO Luisterapp.

0: Je hoorde hier Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met Cheek to Cheek, dat natuurlijk te maken had met mijn film The Green Mile.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN Vara.
0: Ik heb net als een bezetene omlopen roepen en bellen 0800-1121. Want wij dachten, het is zo ongelooflijk stil en misschien geen lijnen binnenkomen. Nee, dat klopt. De lijnen komen niet binnen. Dus het ligt niet aan jullie, het ligt aan ons. Er is iets met ons systeem aan de hand, waardoor we helemaal geen telefoontjes binnenkrijgen. We hebben net zelf ook naar de studio gebeld om te kijken of dat mogelijk was. Lukt niet, maar de techniek zit er nu meteen achteraan. Dus ik hoop dat het zo snel mogelijk dat onze lijnen weer open zijn en dat we alsnog telefonisch met elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor nu betekent dat dat we toch even op de NPO Luister-app moeten houden. Gelukkig wordt dat ook gedaan. Even kijken wie dat allemaal al heeft verteld. Edwin. Edwin zegt, voor mij is dat Fight Club. Een film die gaat over identiteit vinden en je verzetten tegen de maatschappij. Beetje gek, want het gaat wel letterlijk over vechten. Maar het is wel echt een impactvolle film voor mij geweest. En daarom wil ik de Pixies met Where's My Mind horen. Komt ook voor in de film en is ook een van mijn lievelingsliedjes. Nou Edwin, jij vraagt, wij draaien. Dus hier hoor je de Pixies met Where Is My Mind.
2: Stop.

0: Ja, met nummers die ik niet zo goed ken, vind ik het altijd lastig. Want kan ik hem al eerder uitveden? Maar had het dus niet gekund. Want dan heb je dus nog zo'n banger erin, weet je wel, die je gewoon moet laten uitveden uit zichzelf. Want je hoorde hier de Pixies met Where is My Mind?
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We zijn met jou in gesprek. En dat doen we aan de hand van de vraag: dat mocht jij nou nu gebeld worden door de redactie van Zomergasten? Je hebt een waanzinnig leven gehad. Allemaal mooie dingen gemaakt. Want ik denk dat iedereen eigenlijk wel 3 uur lang geïnterviewd kan worden. En dat er een heel interessant gesprek uitkomt. Maar stel je voor, het overkomt jou. Hè? En dan vraagt de redactie ook: ja, ik wil allemaal fragmenten, foto's en boeken. Maar dan heb je ook eentje, de hamvraag. En dat is altijd de keuzefilm. Want welke film heeft nou een ontzettende indruk op jouw leven gemaakt? Of op een andere manier wellicht wel echt gevormd. Bij mij was dat The Green Mile en Dreamgirls. Ik kan het toch niet zeggen dat dat niet zo is. Philo, heel duidelijk Shrek. Mijn gast van het eerste uur, Luc. The Hangover. Dan heb ik Edwin. We hebben net natuurlijk Fight Club gehoord. Ik heb het ook al verteld dat ik heel graag met jullie wil bellen. Maar dat is... ja, dat is nog technisch gezien nog niet helemaal gelukt. Dus daar zullen we nog even op moeten wachten of dat überhaupt nog gaat lukken. Maar dus voor nu kan dat nog via de NPO Luister-app. Ik krijg wel wat binnen. Zoals Jan Jaap die zegt, de film die mij op de waanzin van de oorlog heeft gewezen was Das Boot. Ja, dat is inderdaad een hele goede film over de Tweede Wereldoorlog. Dan Richard, die zegt: ja, ik probeer te bellen, maar zijn telefoon is niet bereikbaar. Dat klopt. Zijn film is Murder in the First. En dan wil ik graag ook van Richard en Jan-Jaap weten: welk nummertje kan ik voor jullie daarbij draaien? Dus laat het ook nog even weten in de NPO Luister-app. Dan heb ik ook Sascha, die zegt: voor mij is dat Into the Wild, een film gebaseerd op het boek van John Crowker, over een jongen die alles opgeeft om in het wild te gaan leven. Met muziek van Eddie Vedder. Ik wil graag Hard Sun horen. Nou, Sascha, gaan we doen. Hier heb je hem, Eddie Vedder met Hard Sun.

0: Hard Sun van Eddie Vedder hier bij Radio 1.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Nadia zegt, oké, dit klinkt misschien raar, want het is misschien niet de allerbeste film. Maar ik kies als mijn keuzefilm voor White Chicks. Het was een hele openbaring om mannelijke kwetsbaarheid te zien of zo in deze film. Mannen kunnen wel degelijk praten over hun gevoelens en zijn niet altijd zo stoer zich voordoen. Een voorbeeld natuurlijk voor een nummer is 1000 Miles. Dat wordt gezongen door een hele stoere zwarte man. Het is hilarisch en die scène is iconisch. Vooral het stukje dat Tonight. Tadada, ja, dat is, ja, ik vond het zelf ook een geweldig film. Het is een hele slechte film, maar het is gewoon geweldig. Heerlijke comedy. We gaan luisteren naar 1000 Miles.

Je hoorde A Thousand Miles van Vanessa Carlton hier bij de Nacht van Binnenvara. Waarin we nog steeds met jou in gesprek zijn over wat jouw keusfilm zou zijn op het moment dat jij uitgenodigd wordt bij Zomergasten. En helaas is dit echt alleen nog maar mogelijk via de NPO Luister-app. Ik heb net weer proberen in te bellen bij onze studio. Maar ik kom er gewoon niet doorheen. Het is heel erg vervelend dat het niet lukt. Maar nogmaals, techniek is er echt mee bezig. Dus mocht het lukken, dan gaan we dat alsnog die lijnen opengooien. Natuurlijk, maar voor nu gaan we nog even door met de NPO Luister-app. En Jan-Jaap die had net ook al gezegd dat hij... even kijken, wat zei hij nou? De film die mij op de waanzin van de oorlog heeft gewezen, Das Boot. En in de... Even kijken, wat wil die nu? Het mooiste nummer vindt van Herbert vindt Jan-Jaap Der Weg. Dus nou, ja, kan niks anders doen.

der Werk von Herbert Grönemeyer, die auch mitspielte als Embedded Journalist in der Film Dashboard. Jawohl. We gaan weer door naar een lekker nummer van een prachtige film. Ik heb natuurlijk niet zelf aangevraagd. Maar even kijken, wie zegt dit? Sander. Sander zegt een film dat indruk op mij heeft gemaakt. Moet toch wel de Disney-film Tarzan zijn. Tarzan groeit op tussen de gorilla's. Hij voelt zich anders, want hij is een mens. Maar hij weet niet wat dat is. Het gaat over buitenstaander zijn en ontdekken waar je thuis hoort. Daarnaast vond ik het leerzaam om op jonge leeftijd te leren over nature en nurture. Dus wat je natuurlijk echt bent. En het verschil tussen hoe je geboren bent en wat je opvoeding is. Plus, die soundtrack is waanzinnig met muziek van Phil Collins. Ja, insane goede soundtrack. En een van de mooiste nummers die daar vandaan komt is You'll Be In My Heart. Dat is zo'n... Oh, moet ik altijd huilen. Nou, Phil Collins met You'll Be In My Heart. Traantje weg, pink hoor.

Phil Collins met You'll Be In My Heart van natuurlijk Tarzan. Petra die zegt, Le Grand Bleu heeft enorme indruk gemaakt. Huilend naar die film gekeken. Gaat over freedivers. En één jongen die enorm naar stikte onder water. Iemand is heel erg onprettig gestikt. Maar je stikt toch altijd onprettig. Ja. Maar prachtig. Ik weet niet waarom het mij zo raakte. Ze zegt, er is niet echt één bepaald nummer. Maar de themamuziek die er is als hij onder water gaat verdwijnen is echt prachtig. Nou, ik hoop dat we hem hebben gevonden. Maar anders is het ook een heel mooi stuk muziek uit die film. Luister maar even mee.

Ja, prachtig stuk muziek uit Le Grand Bleu voor Petra. We gaan door naar Richard. Want Richard die had natuurlijk al eerder in de app gestuurd wat hij een... sorry, ik ben te snel, hè? Nee. Oh, ik zie Fidel. Ik moest even... Eigenlijk wou ik doorgaan, maar ik kon mijn lachen even niet inhouden door hoe jij keek. Richard zegt, ja, hier ben ik weer met Murder in the First Man. Wordt gemaakt... Sorry, Murder in the First Man. Wordt gepakt voor het stelen van brood. En door heel slecht beleid... gevangenis. Jeetje, maakt hem tot een moordenaar. En hij krijgt een goede advocaat om de gevangenis aan te klagen. Dat wint hij. En dat is de beste film ooit. Het liedje... Even kijken. Gat, Decor, Passion. Nou, we gaan luisteren.

of the Bash. Zo, ik kon nou even lekker grooven met God de Core Passion. Dat was het nummer aangevraagd door Richard. We hebben nog tijd voor één nummer. Moet ik het even snel even het introotje doen? Maar Joren zegt, mijn keuze van mijn Saturday Night Fever. Ja, kunnen ook niet een filmspecial doen zonder. Voor mij is de beginscène zo iconisch. John Travolta, die met zijn hoge hakken zo over straat loopt en met dat blouse zo open, zo heerlijk jaren 70. Ik kan dit nummer soms thuis opzetten en dan op dezelfde manier lopen als John Travolta. Staying Alive wil ik natuurlijk horen. There we go.

Hij hoort hier natuurlijk de Bee Gees met Stayin' Alive. Dit was alweer het einde van het tweede uur. Helaas is het niet gelukt om de telefoonlijnen vroegtijdig te repareren. Maar ik neem aan dat die gewoon in de loop van de ochtend het weer helemaal gaan doen. Maar dat betekent ook dat we dat dus helaas niet meer deze uitzending kunnen doen. Maar volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. Ik ben er sowieso nog een uur, hè. Maar dat inbellen gaat helaas niet meer lukken. Zometeen in het volgende uur heb ik natuurlijk weer een leuke nachtkraker voor je klaarstaan. En een mooi stuk podcast. Maar dat komt allemaal na het nieuws van 4 uur. Dus ik spreek je zo meteen weer. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. 6 dagen later overleed hij. Tupac was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden en hier en daar een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNNVARA.
2: Je luistert nog steeds naar de nacht van BNNVARA. En deze nacht die staat eigenlijk in het teken van films, influencers, content creators. Excuus. Want in het eerste uur ging ik in gesprek met Luc Ornstein. Hij is filmschrijver, scenario-schrijver, scriptschrijver, eigenlijk in alle vormen van hoe je dat beroep kan uitoefenen. Hij is content creator en dat was eigenlijk helemaal niet zijn begin. Hij zou eigenlijk in de sales gaan, heeft hij ook allemaal voor gestudeerd. Dus deze nacht gaat eigenlijk ook een beetje over het veranderen van je pad. En wat je daar eigenlijk allemaal aan kan halen als je gewoon je hart volgt.
3: BNNVARA.
2: Het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent ook dat we alweer in het laatste uur van de nacht van BNNVARA zitten. Dat betekent ook dat ik zo meteen een heel mooi stuk podcast voor je klaar heb staan. Maar dat betekent ook dat het tijd is voor
0: de nacht van BNNVARA.
3: De Nachtkraker.
2: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze nacht hebben we het dus gehad over Luc Ornstein, die een filmmaker is, maar ook een content creator. Maar stel eens even voor, hè. Je hebt miljoenen volgers. Je bepaalt wat mensen mooi vinden. En iedereen wil weten wat je draagt, zegt en doet. Dat klinkt toch een beetje als een gemiddelde influencer op TikTok of Instagram nu. Nou, niet helemaal, want er was iemand die dit al deed voordat Instagram, TikTok en zelfs het internet bestonden. Met haar blonde haar, iconische outfits en beroemde uitstraling groeide zij uit tot een van de grootste sterren van haar tijd. Eigenlijk was zij dus een soort influencer, maar dan zonder telefoon in de hand en zonder link in bio. Rara, over wie gaat dit? Helaas kan je dus nog steeds niet inbellen met het antwoord, maar wel in de gratis NPO Luister-app zetten. Ik ga jou nu een nummertje van haar laten horen en deze is echt een makkie. Maar ja, over wie heb ik het?

Iconisch, iconisch, iconisch. En dus ook echt wel een van de allereerste influencers. Het was een makkie. Super jammer dat we het niet via telefoon konden doen. Maar er is eentje die gewoon meteen... Je hebt de snelste. En ook nog is er echt de naam. En Petra heeft hartstikke goed. Die zegt Marilyn Monroe, oftewel Norma Jean. Petra, van harte gefeliciteerd. Ik ga je meteen even vragen om jouw adresgegevens. Maar bedankt voor het meespelen. Iedereen heeft het goed hoor. Johanne zegt ook Marilyn Monroe. Michiel zegt het ook. Zegt ook Norma Jean. Dan heb ik Sean, die zegt ook Marilyn Monroe. Nou, het was een makkie. Maar bedankt voor het meespelen allemaal.

0: D'Angelo met Feel Like Making Love. Heerlijk ook. Het blijft gauw. Rip D'Angelo.
1: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Ja, we hebben het deze nacht voornamelijk gehad over cinema. Om het even met een chic woord te omschrijven hoor. Film, tape, cassette, cinema. Van pulpfilms tot Oscarwaardige films. Van de Titanic tot The Godfather. Smaak verschillen, maar we houden bijna allemaal wel van een goede film op zijn tijd. Helemaal als er in die film een waanzinnig personage zit. Die kent ze wel, types als Indiana Jones, Harry Potter, Rambo. Het zijn allemaal iconische filmkarakters die je echt meenemen in het verhaal. En er zijn personages waar je uren over kan praten en die dus daardoor het witte doek overstijgen. Daarom wil ik je ook de volgende leuke podcast laten horen. Hij is relatief nieuw, dus misschien ken je hem nog niet. Maar ik laat je graag kennis maken met de podcast De Geschiedenis in 11 Fijne Feitjes. Roelof de Vries en Michiel IJsbouts duiken elke aflevering in een icoon of een iconische gebeurtenis uit de geschiedenis. Van Cleopatra tot Rasputin of de maanlanding. De aflevering die ik voor je heb klaarstaan gaat over een icoon in de, ja, je raadt het al, filmindustrie. Misschien is het wel het allerbekendste filmpersonage. Hij is sexy, mysterieus, hij is shaken, not stirred. Ik heb het natuurlijk over 007, James Bond. Luister mee naar De Geschiedenis in 11 Fijne Feitjes. James Bond, laat me weten wat je ervan vindt in de gratis NPO Luister-app.
1: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Luister.
2: Hoi, dit is De Geschiedenis in 11 Fijne Feitjes.
3: Elke week weer schijnen wij,
2: Roelof en Michiel,
3: ons historische licht over een onderwerp waarover je wellicht wel iets weet, maar nog niet het fijne.
2: Door middel van 11 benoemenswaardige feitjes ben je binnen nou niet al te lange tijd een echte kenner.
3: En vandaag hebben we 11 fijne feitjes over James Bond. En elk fijn feitje gaat hand in hand met een quizvraag. Het is dus elke week weer 2 voor de prijs van 1. Hier bij 11 fijne feitjes, quiz en geschiedenis.
2: En heb je zelf een onderwerp dat we echt een keer moeten bespreken, dan mag je dat mailen naar 11ff@bnnvara.nl. En wie weet hoor je het terug. En als je dit nou een leuke podcast vindt, druk dan ook gelijk even op abonneren en geef sterren. Ja, het liefst veel.
3: 5?
2: Ja, 5.
3: Dat is een goede tip. Ja. En laten we, voordat we naar die 11 fijne feitjes gaan, beginnen met de basis. Dit is 007 in een notendop.
2: James Bond is een filmicoon, maar duikt voor het eerst op in boekvorm. Ian Fleming schrijft zijn boekenreeks in de jaren 50.
3: Fleming heeft zelf ook bij de geheime dienst gewerkt, dus hij weet waar hij het over heeft. Hij ontkent trouwens dat James Bond op hemzelf gebaseerd is.
4: Zeg schat, al die vrouwen, had jij die ook toen je op missie was?
3: Wel nee! Begin jaren 60 komen de eerste films op het witte doek. Met de iconische Sean Connery als de allereerste
5: Bond. James Bond.
2: En die films slaan keihard aan. Met een vodka martini in de hand.
5: Sick. Not stirred.
2: Geschud, niet geroerd. En een knappe Bond girl aan zijn arm redt James de wereld keer op keer. En dat alles met een dikke Britse knipoog.
3: Hij verhindert namens MI6 een kernaanval in Thunderball. Hij redt de Amerikaanse goudvoorraad in Goldfinger. Verhindert dat een virus de wereld overneemt in No Time to Die. En verslaat vaak, heel vaak, zijn aartsvijand Ernst Blofeld van Spectre.
2: Decennia aan filmgeschiedenis trekken aan je voorbij in de Bondfilms. Van de soms wat knullige eerste films tot slapstick-achtige delen in de jaren 80 en gigantische miljoenen producties in de 21ste eeuw.
3: 6 acteurs hijsen zich tot nu toe in de smoking van 007. En de grootste artiesten krijgen de eer om het lied in te zingen dat aan het begin van de film te horen is.
2: En nu is het nog wachten op de volgende Bond-film en Bond zelf. Want 007 nummer 6, Daniel Craig, heeft met No Time to Die zijn laatste kunstje als James voltooid.
3: Maar zoals we al dik 60 jaar te horen krijgen, James Bond will return.
2: Het fundament is weer gelegd. We gaan beginnen met de 11 fijne feitjes. Ook een spion heeft familie. En zelfs fictieve spionnen hebben dat. Ja, James Bond had ook ouders. Die zijn omgekomen bij een bergbeklimongeluk.

0: toen hij een kind was. Mm. Zijn vader was een Schot, Andrew Bond, en zijn moeder een geboren Zwitserse uit het kanton Vaud, Monique Delacroix. En bij dat laatste geven fictie en het echte leven van Ian Fleming, de schrijver van James Bond, elkaar een handje. Want toen Ian Fleming als jonge man in Genève studeerde, kreeg hij een relatie met ene Monique Panchaud de Botin uit het kanton Vaud.
1: Nou, wat zijn de kansen?
0: Sterker nog, ze verloofde zich. Ian Fleming, dan heb ik het over, hè, niet James Bond. Maar de moeder van deze Monique vond Ian Fleming niet goed genoeg. En toen maakten ze het uit.
1: Nou,
0: twee Moniques uit hetzelfde kanton. Je hoeft geen detective of psycholoog te zijn, hè. Nou, denk je misschien, die echte Monique, ja, uit het leven van Ian Fleming, niet de moeder van James Bond, die had vast spijt. Want die kwam er natuurlijk later achter van, ik heb die gozer laten schieten, die James Bond bedacht
1: Precies,
0: heeft.
1: Precies, miljonair geworden is. Geworden.
0: Nou, dat viel wel mee, want Monique trouwde zelf ook met een erg interessant iemand. Maar met wie? Was dat A, met de stichter van de Europese afdeling van Scientology? Of was het B, met de uitvinder van het klittenband? Of C, dat was met de geestelijk vader van Beertje Paddington? Alle drie mooie opties.
1: Ja, dan ga ik natuurlijk weer in je. Probeer ik weer in jouw hoofdje te kruipen.
0: Maar kom maar. Ik gooi het luikje op. Kom maar.
1: Jij zit dit soort dingen te schrijven in jouw werkkamer en dan kijk je om je heen.
0: Wat zie ik dan?
1: Een mok van Beertje Paddington. En dan denk je, nou, met Paddington stop ik hierin. Je kijkt naar je schoenen en je denkt, klittenband. Nou, de uitvinder van het klittenband. En Scientology komt in jouw werkkamer niet voor. Hoop ik tenminste. Tenzij daar de hele oeuvre van Elron Hubbard.
0: Je weet het niet. Boek over Tom Cruise.
1: Ja, ik zit ook te denken. Ja. Ik zit ook te denken, want jij zit natuurlijk James Bond in je hoofd. Jij denkt filmreeks. Mission Impossible, Tom Cruise, Scientology. Dus die schrijf ik even terzijde.
0: Toch?
1: Zo doe ik dat. Okay. Ja, die schrijf ik terzijde. En dan blijven we dus bij de uitvinder van klittenband. Ja. Ik denk. Nou, ik denk dat het gaat om de geestelijke vader van Beertje Paddington.
0: Oké.
1: Gaan we het afbellen?
0: Laten we het afbellen. Beertje Paddington had een geestelijk vader. En die heette, dat is wel grappig, Bond. Michael Bond.
1: Leuk, hè? Toeval.
0: Maar dat was niet de man van Monique. Nee. Die heette namelijk Georges de Mestral. En hij deed een prachtige uitvinding, namelijk het klittenband. Ja, het is een Zwitser, dus een Zwitserse uitvinding dus ook. Velcro noemde die het, klittenband. En hij trouwde, ja, het was zijn tweede huwelijk, met Monique, de ex van Ian Fleming. Dus die kan zeggen van, nou, ik heb het bed gedeeld met de bedenker van James Bond en de uitvinder van het klittenband.
1: Ja, je zou bijna met die vrouw iets willen beginnen, zodat je zelf ook uitvinder kan worden.
0: Leuk, hè? Fijn feitje 1, Andrew en Monique, de ouders van James Bond, kwamen, toen hij nog een kind was, om bij het bergbeklimmen.
1: Roelof, het is een kwestie waar veel beginnende schrijvers mee worstelen. Welke naam geef ik mijn hoofdpersoon? Nou, voor Ian Fleming, de schrijver van Bond, de bedenker van Bond, is dat niet zo moeilijk. Die kijkt gewoon in zijn boekenkast en dan ziet daar een boek staan van James Bond, met James Bond de schrijver.
0: Ja.
1: Geen fictie, maar het is een standaard werk over vogels in het Caribisch gebied.
0: Birds of the West Indies.
1: Birds of the West Indies, dat weet je allemaal, heb je allemaal paraat. Ja. Heel handig als je over Jamaica struint en denkt, hé, welke vogels zou dit nou weer zijn? Want in het boek worden meer dan 428 plaatselijke vogels beschreven. Zo. Namelijk 429. Nou, waarom staat dat boek in de kast bij Ian Fleming? Nou, die is ook een verwoed vogelaar. Hij heeft ook een tijd lang op Jamaica gewoond. Een van de meest prominente vogels in dat boek is de nationale vogel van Jamaica, die dan ook alleen voorkomt op Jamaica. Dat is de zogenaamde, nou ja, als je zo wel weet je dat ook wel, dat is de nationale vogel van Jamaica.
0: Die alleen daar voorkomt? Ja, nee, dat zou ik niet weten. Okay,
1: de wimpelstaartkolibrie. Ja. De wimpelstaartkolibrie is regelmatig te vinden in de tuin bij Ian Fleming. En ook zo direct hier in de studio. Want ik heb een kooitje meegenomen. In audiovorm. We gaan hem horen. We horen zo drie vogels in actie, waarvan er eentje echt alleen op Jamaica rondvliegt.
0: Geplaatst in James Bond, de ornitholoog.
1: Precies. Ja. Dus jij gaat je tuin in op Jamaica. Ja. Welke van deze vogels ga je dan horen? Okay. Vogel 1. Daar komt vogel 2.
0: Hoe heette die ook alweer, de vogel?
1: De wimpelstaartkolibrie. Of is nummer 3 de wimpelstaartkolibrie? Zo maakt, ja, Dat tweede deel hoort erbij, want hij was bezig aan een zin.
0: Nou, een kolibri klinkt als een klein vogeltje. Ja, toch vind ik die tweede, dat klonk wel als een passief-agressieve vogel.
1: Nou, maar die wimpelstaart kolibri is ook heel...
0: Die eerste had ook iets bekends. En die derde zeker, alsof ik dat gewoon in het weiland hier tegenkwam.
1: Ja, maar jij loopt veel door het weiland.
0: Ja, nou, vroeger wel. Ik ben opgegroeid op de boerderijen. Kievitseieren zoeken, mocht toen nog allemaal. Ik ga voor optie 1, want dat klonk eigenlijk als het kleinste vogeltje.
1: Nou, we horen hier ook een beetje het woud, hè? Geluiden van het woud. Dit is inderdaad de wimpelstaart kolibri. Helemaal goed door jou, ja, zeker. Vogel 2, dat was de keizerspinguïn. Nou, die hoor je niet op Jamaica. Ah. En de 3, dat was de ekster. Die was ook heel bekend voor jou, inderdaad. Maar hij was wel een paniekerige ekster. Hij werd achterna gezeten, want ik zat achter hem aan met die recorder. Dus hij was helemaal geflipt. Nou, goed gevogeld, Roelof. Nog een vogelfeitje trouwens. Als knipoog naar zijn naamgever gaat de geheimagent James Bond in de film Die Another Day ook aan de slag als vogelaar. Maar hij is eigenlijk in elke film al een beetje aan het vogelen, natuurlijk. Fijn feitje 2. James Bond is een enorme vogelaar.
0: James Bond Will Return, werd net al even genoemd. Zo wordt meestal een Bondfilm afgesloten. Dat gebeurt sinds de derde film, From Russia With Love. Tegenwoordig zijn het vaak alleen die woorden. Maar in vroeger films stond er dan ook bij in welke film. Dus bijvoorbeeld James Bond Will Return in Live and Let Die. Nou, aan het einde van The Spy Who Loved Me uit 1977 zien we de woorden James Bond will return in For Your Eyes Only. Hmm. Maar die film over een geheime Britse codeermachine die na een scheepsramp in de Middellandse Zee verloren raakt, was helemaal niet de volgende film. Hmm. Dat was namelijk Moonraker uit 1979. Over een miljardair die een space shuttle steelt om in de ruimte een perfect nieuw mensenras te kweken. Pas daarna, in 1981, kwam alsnog For Your Eyes Only aan de beurt. Het is een redeneervraag. Beredeneer voor mij waarom, eind jaren 70, Moonraker voordrong op For Your Eyes Only.
1: Denk dat we eind jaren 70... Er waren al die maanmissies al geweest.
0: Ja.
1: Dat was begin jaren 70.
0: Die eindigde in 72, hè, weten wij. Sinds de maanlanding-uitzending.
1: Ja, nou, maar ze bleven toch wel bezig met de ruimte. Die was er toch. En jij zei net, van het gaat over een soort... Elon Musk-achtig type. Ja, daar maak ik ervan. Die een nieuw mensengas wil kweken.
0: Ja, met name dat het in de ruimte is.
1: Ja, dat was toen misschien ook...
0: Valt het kwartje?
1: Nou, het kwartje valt er wel. Een heel kwartje. Een hele euro valt er wel. Ik denk dat dat ook de tijd is dat we Star Wars kregen. En dat toen die Broccoli, die producer was van die films, die dacht, hey, we zijn opeens in de ruimte met al die films. James Bond, die moet ook op een raket.
0: Ik neem mijn hoed af voor jouw deducerend vermogen, Michiel IJsboud. In 1977, heb je helemaal goed, kwam Star Wars A New Hope uit. En dat was natuurlijk een enorm succes. Mm-hmm. Een kaskraker van je welste. En dus moest Bond inderdaad stantepeden, ook zo, in een raket. In het boek Moonraker blijft hij ook gewoon op aarde trouwens. Dus dat hebben ze helemaal speciaal omgeschreven. Fans gruwen eigenlijk een beetje van die films. Niet zo'n hele beste film. Maar ja, dat moest dan met stoom en kokend water moest hij de ruimte in worden geknald. Fijn feitje 3. Door het succes van Star Wars ging James Bond onverwachts ook de ruimte in.
1: James Bond komt tot in de hoogste kring. Hè? Niet alleen als geheim agent in die boeken en die films, maar ook die boeken en die films zelf worden tot in de hoogste kringen gesavoureerd. Zo weten we van de Amerikaanse president John F. Kennedy dat hij erg genoten heeft van de film Dr. No. Hij zei, I wish I had James Bond on my staff. En dat was geen slechte publiciteit. Iedereen, al die Amerikanen dachten, nou, dan willen we die film ook wel zien. Een ringing endorsement dus. En ook de boeken van James Bond gaan erin als koek bij de Kennedys. Hij noemt als een van zijn favorieten zelfs, moet je altijd zo'n lijstje geven als president, een van zijn favoriete boeken van John F. Kennedy was From Russia With Love. Ja, dus hij was een echte fan van James Bond. Kennedy is trouwens, ondanks zijn drukke bezigheden, een enorme lezer. En dat is iets wat ironisch te noemen, aangezien al die boeken hem uiteindelijk ook de kop hebben gekost. Kennedy krijgt namelijk de kogel en die wordt afgevuurd vanuit een boekenopslag op de zesde verdieping van een gebouw aan Dealey Plaza in Dallas. We kennen de beelden. Misschien is het ook wel niet ironisch, want het is een boekenopslag vol met boeken waar JFK waarschijnlijk niet zoveel mee had. Welke boeken had Lee Harvey Oswald, de vermeende moordenaar van JFK, om zich heen toen hij die fatale kogels afvuurde op de president?
0: Oké. Okay. Meer keuze, hoop ik.
1: Ja, zeker meer keuze. Was hij omringd door keukenmeidegelmannetjes?
0: Keukenmeidenromannetjes?
1: Keukenmeidenromannetjes, okay. Ja, ik wilde de merknaam niet noemen.
0: Oh, van een boeketje.
1: Ja, ja. Een reeks.
0: Ja. Ja.
1: Schoolboeken of brailleboeken. En hij werkte daar, hè?
0: Dus hij werkte in de brailleboeken of in de keukenmeidenromannetjes of in de schoolboeken.
1: Ja.
0: Mijn achterhoofd roept wel schoolboeken.
1: Wat een gek stemmetje heb je achterhoofd.
0: Ja, dat verschilt ook per vraag. Dus daar ga ik voor. Mijn eerste ingeving, en ik baseer het verder op niks, is schoolboeken.
1: Altijd volgen je eerste ingeving.
0: Ja.
1: Ook nu, want je hebt het gewoon goed.
0: Echt?
1: Ja, zeker. De Texas School Book Depository. Als je dat hoort, dan valt er misschien toch nog een muntje. Het is nu een museum, er hangt een plaquette. On November 22nd, 1963, the building gained notoriety when Lee Harvey Oswald allegedly shot and killed President John F. Kennedy. Dat staat gewoon op een plaquette.
0: Van legal rights, dat
1: er zijn veel complottheoretici die zeggen, ja, kijk maar eens naar die plaquette. Feitje 4. Ook bij de Kennedys ligt James Bond op het nachtkastje.
0: We gaan het hebben over de Bond themes. Dat zijn die liedjes en die zijn natuurlijk ook iconisch, hè? Shirley Bassey zong er maar liefst 3 in. Maar ook bijvoorbeeld Paul McCartney, Duran Duran, Nancy Sinatra, Billie Eilish, recent. Nou, dit wil je als artiest, toch? Je wilt in het rijtje staan. Maar het is niet iedereen gegeven. Sommige muzikanten die probeerden het, al dan niet op uitnodiging, maar werden afgewezen door de filmmaatschappij. En een aantal van die afgewezen nummers kennen wij nog wel, omdat ze alsnog zijn uitgebracht door de artiest zelf. Of ze zijn later gelekt, hè. Dan duikt er dus zo'n tapeje op. Ik heb zo meteen 5 nummers voor je. 5 James Bond nummers die het uiteindelijk niet zijn geworden. Die zijn afgewezen. Ik geef je de film waarvoor het bedoeld was. Ik help je ook een beetje met de tijdsperiode, als je dat wil. Maar ik wil van jou horen, wie is de afgewezen artiest die je hoort? Als je de 3 of 4 goed hebt, krijg je een 0,5 punt. Nou, dat is goed te doen, kan ik je alvast vertellen. Als je de 5 goed hebt, krijg het hele punt. Het zijn soms ruwe opnames, dus je moet wel goed luisteren. Ben je er klaar voor? Heb je nog vragen?
1: De vraag is mij duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het spannend.
0: Okay.
1: Durf ik ook gewoon toe te geven. Ik ben toch benieuwd.
0: We gaan dan beginnen met een liedje dat ooit was bedoeld voor de film A Thunderball.

0: bal. Dit is die man met die Ring of Fire. Johnny Cash.
1: Ja, zeker. Is het niet geworden. Tom Jones zong uiteindelijk Thunderball. Dat is ook een heel ander liedje.
0: Leuk nummer.
1: Ja. Die zit in de pocket. Dan gaan we naar een nummer dat bedoeld was voor de film For Your Eyes Only.

0: sinds 1981.
1: Dat heb je goed
0: onthouden.
1: Dat heb je wel goed paraat. Ja, zeker, zeker. Je hebt wel een hele herkenbare stem.
0: Ja, ik herken haar ook wel.
1: Ja.
0: Het is een vrouw. Ik vind het een hele bekende stem, maar ik vind het zo moeilijk. La, la, la. Die vrouw is blond. Dat zie ik ook voor me. Het is een band.
1: Wat is die vrouw?
0: Blond. Het is Blondie.
1: Ja, dat is goed. Nou,
0: oh ja.
1: Nu is het klaar met
0: goed,
1: de hulp.
0: Ja. Goed, ja, dankjewel.
1: Ja,
0: Oké, nu ga ik het solo.
1: Nu ga
0: ik op de blanke zaal.
1: We gaan naar de jaren 80. Aha zong uiteindelijk het intro van The Living Daylights. Maar deze band deed ook een gooi.

0: nummer voor de... Wel een beetje verbouwd. Dit, hè, dit is, ja, de versie die ze inleverden was anders dan deze. Heet ook anders, maar dit was ooit bedoeld voor Living Daylights. We hoorden...
1: Pet Shop Boys.
0: Juist.
1: Geweldig. Ja. Neil Tennant.
0: Erg herkenbaar, hè? Dan schuiven we weer een decennium op. We gaan naar GoldenEye door Tina Turner.
1: Ja.
0: Groot gemaakt, maar zij deden ook een gooi.

0: Ik schrijf dat toen ik dit voor het eerst hoorde. Ja. Toen dacht ik meteen, dit zijn de Spice Girls.
1: Dacht ik ook.
0: Maar dat is het niet. Oh. Dus die geef ik je alvast.
1: Dan is het die, dat dacht ik ook. Maar toen dacht ik, dan hoort er nu iemand anders te gaan zingen. Dat is niet zo.
0: Het is ook heel goed trouwens. We kunnen hem zo nog wel even een keer doen. Let ook even op wat ze zingen. Van, These are the 90s.
1: Wat zingen ze dat ook? Goed om dat eventjes te signeren.
0: Zo begint hij. Ja. Verhalen, the Cold War is replaced.
1: Ja. Even een geschiedenislesje. Dan is dit waarschijnlijk, als het niet de Spice was, is het die andere band die het toen had in Engeland. Waarvan ik nu niet de naam. Die meiden. Het zijn die andere meiden die niet de Spice Girls zijn.
0: Nee,
1: is dat goed?
0: Het is niet Brits, nee.
1: Ace of Base?
0: Ja!
1: Echt?
0: Ja. Oh ja.
1: Ja! Is dat goed of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, jawel.
1: Je helpt
0: jawel.
1: Me wel. Je helpt
0: dan
1: me
0: blijf
1: ontzettend.
0: Je in de race voor het hele punt.
1: Ja, Ace of Base?
0: Is Ace of Base. Ja, bizar hè?
1: Dennis Pop. Ja, ook
0: echt die tijd.
1: Geweldig.
0: De 90s.
1: Goeie band.
0: Nou, daar heb ik er nog één over. Dat is Spectre. Uiteindelijk werd dat Sam Smith met Writings on the Wall. Maar wie werd het niet?

0: Ik heb je zo geholpen, dan wil ik deze meteen horen. Ja.
1: Ik weet dat je me niet meer gaat helpen. Ik zit hier heel slecht in, maar ik ga wel een gokje wagen.
0: Doe maar.
1: Is het Patricia Pai?
0: Bijna goed.
1: Het niet.
0: Nee, het is Radiohead.
1: Echt? Maar ja, ik had het wel gedacht.
0: Ja, nee.
1: Het is gewoon die gast van Radiohead.
0: Radiohead, ja, een beetje die depressieve
1: muziek. Ja, had ik kunnen denken inderdaad. Ja, nou, ja.
0: Half punt verdiend.
1: Dank je wel.
0: Zo is het ook.
1: Nou, met hulp.
0: 5-5-5. Elke muzikant wil wel een Bond-theme maken. Maar ook grote namen worden daarbij soms keihard afgewezen.
1: Roelof, geheimagent, je moet het niet worden. Het is geen gemakkelijk vak. Veel stress, wapengebruik, achtervolgingen, casino's, hoge bedragen, gokken.
0: Je moet allemaal niet willen.
1: Dat wil allemaal niet willen. Ik ben er ook al vanaf. En dan ook nog al die Bondgirls waar je mee moet rollenbollen. Je kan je voorstellen dat het James Bond soms allemaal een beetje te veel wordt. En wat doe je dan? Je grijpt naar de middelen. We kennen natuurlijk de martini, we hoorden er net al. Hij drinkt champagne en hij wordt zelfs gesignaleerd met een flesje van onze nationale brouwers, trots. Maar wil je als gezonde Hollandse bierbrouwer eigenlijk wel geassocieerd worden met zo'n man? Want in 2013 wordt er een onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal, mijn lijfblad, waaruit blijkt dat 007 nogal problematisch drinkgedrag vertoont. Ook in de boeken. De artsen hebben 12 bondboeken door de medische mallenmolen gehaald.
0: Dat en genoteerd te doen.
1: mensen waren allemaal beter die week. Ja, dus ze konden gewoon lekker gaan lezen. En ze hebben genoteerd hoeveel units James Bond per week achterover slaat.
0: Oh, ja.
1: En voor jouw begrip, een unit is 10 milliliter alcohol. Dus hè, als je zegt,
0: een borrel.
1: Ze hebben een range opgesteld. Hoeveel units drinkt James Bond gemiddeld per week in de boeken?
0: Ik denk dat hij wel echt flink in. Wat jij zegt, hij hangt avonden in casino's. Dat duurt ook niet op een colaatje. Ik denk dat hij misschien wel 30 units per week drinkt.
1: Ja, dat drinkt hij zeker. En nog meer.
0: Niet.
1: Ja, ach. Gemiddeld, als hij op missies is voor Her Majesty's Secret Service, drinkt James Bond tussen de 65 en 92 units per week. Ja, ongelooflijk. En in de Casino Royale drinkt hij er zelfs 39... voordat hij ook nog eens een keer een achtervolging met de auto gaat doen.
0: En dan toch al alle vrouwen tevreden houden. Ja,
1: dat doet hij ook nog eens een keer. Maar bij die achtervolging gaat het natuurlijk wel mis. En dan moet hij 14 dagen het ziekenhuis in. De artsen schrijven dan ook, we hopen dat dat wel een lesje voor hem is geweest. Nou, ik denk het niet. Problematische drinken. 5 feitje 6. James Bond kijkt regelmatig te diep in het glaasje.
0: Michiel, ken jij de app Katawiki?
1: Nou en of, daar koop ik al mijn interieurartikelen.
0: Nou, ik ben zelf vrij koopziek als het om Katawiki gaat. Ja. Ja, ik heb veel van die stripparafernalia.
1: Suske en Wiki zeker.
0: Ja, precies. En het wemelt daar ook van de 007 hebbedingetjes op Katawiki. En ik ben ook wel fan van de franchise. Dus ik heb er ook ooit een item aangaande de James Bond, het James Bond universum aangekocht.
1: Hmm. Oh.
0: En ik heb het bij me. Het zit in mijn tas. Het is heel simpel, Michiel.
1: Uh-oh.
0: Wat heb ik in mijn tas? Is dat A, een gesigneerde foto van de acteur die Goldfinger speelde? Is het B, een eerste persing van het liedje You Only Live Twice van Nancy Sinatra? Is het C, een ingelijste machetknoop van 007-acteur Pierce Brosnan? Of is het D, een aansteker met certificaat van echtheid uit de film Octopussy?
1: Kijk. Eén machetknoop lijkt me heel raar. Jij zegt machetknoop.
0: Ja.
1: Vind ik gek. Dan koop je er altijd twee. Lijkt me.
0: Nou ja.
1: Aansteker uit de film. Aansteker uit de film.
0: Ja, het is gebruikt in de film.
1: Jeetje man. Nou, dat lijkt me een mega aankoop. Zelfs voor jou, met jouw omroepssalaris.
0: Ja, er zijn
1: CAO.
0: Er worden open aanstekers gebruikt in die films.
1: Want hij rookt ook veel.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog een gesigneerde foto van de acteur die Goldfinger speelt.
0: Ja. Ja.
1: De eerste persing van
0: You Only Live Twice, van Nancy Sinatra.
1: Eerste persing vind ik wel leuk. Maar eerste persing, ja, geloof ik niet zo in. Ik denk dat jij een foto hebt van Goldfinger.
0: Laten we gaan kijken.
1: Ho, ho, ho. Wat heeft hij bij? Hij heeft hem ook echt achter het gordijn gezet. Nu komt er iets ingelijst. Mag ik hem zelf openmaken?
0: Ja.
1: Weet je. En dan moeten we even weten dat Roelof zijn inkopen bij de budget supermarkt doet aan deze tas te zien. Om dit soort paraphernalia te kunnen kopen.
0: Zeker.
1: Oh, het is inderdaad een ingelijste
0: best groot
1: foto van de Dit is inderdaad de acteur die Goldfinger speelt.
0: Dit is Gert Fröbe. Het is een Duitser. Hij is ook nagesynchroniseerd in de Goldfinger film.
1: Op deze foto niet.
0: Deze foto niet. Het is een beetje een kwabbige schurk als je hem zo ziet. Hè?
1: Kwabbig?
0: Kwabbig.
1: Hij ziet eruit als een Henk Weigert.
0: Ja, Henk Weigert in het nazi-pak. Ja. Ja, dit is Goldfinger met zijn gouden revolver. En ik heb wat ik ervoor betaald heb.
1: Nou, ik denk 60 piek.
0: 85.
1: Ja, nou, toch maar. Ja, nee.
0: En ik heb er nu eigen staan. Ik denk, waarom heb je dit eigenlijk gekocht?
1: Ja, waarom was het?
0: Ja, weet ik niet meer.
1: Je bent gehebberig, hè? Ja. Ja, dat ik wil iets hebben met James Bond.
0: Dat was het. Ja, dat was het. Ik durf niet eens zeggen dat de handtekening echt is.
1: Jawel.
0: 557. Er is een levendige handel in Bond paraphernalia.
1: Goede vriend, we gaan het hebben over broccoli. Hou jij van broccoli, Roelof?
0: Ja, maar als ik moet kiezen tussen bloemkool en broccoli, verkies ik de bloemkool.
1: Ik ook.
0: Wordt vaak vergeleken, maar mensen vinden dat een beetje op elkaar lijken. Vaak.
1: Ja. Ja. Hoe eet jij hem het liefst?
0: Hoe zeg je dat? Licht geblancheerd?
1: Geblancheerd, ja. Iets erop.
0: Ja.
1: Wij eten hem met parmezaanse kaas thuis. Over broccoli gesproken, de familie Broccoli die heeft haar groene zakken flink gevuld met de James Bond franchise. Dat begint met de stamvader Albert R. Broccoli. Een uitgekookte producer die begin jaren 60 de rechten verwerft op de boeken en verhalen van James Bond. En hij sluit een deal met United Artists. Hij doet dit samen met een zekere Harry Saltzman om 7 films te gaan maken. En er worden er in de loop van de tijd dus in totaal 25. Telkens met die naam Broccoli als producer. Want als Albert Romolo, alias Cubby Broccoli, het niet meer redt, dan neemt zijn dochter het over, Barbara Broccoli. De familie Broccoli verkoopt de eigendomsrechten van James Bond aan Amazon MGM voor, naar verluid, $1 miljard. Ja, die hoeven dus geen broccoli meer te eten. De familie Broccoli houdt dus van James Bond, maar de vraag, houdt James Bond ook van broccoli? Ja, dat doet hij.
0: Wordt benoemd.
1: De boekenbond, zeker. Want als we het boek Live and Let Die er even op naslaan, dan logeert hij daar in het St. Regis Hotel in New York. We gaan nu echt de diepte in.
0: Ja.
1: Een echt bestaand hotel. En hij bestelt daar bij de roomservice een flinke maaltijd. Hij bestelt namelijk softshell crab met saus tartare, hamburgers, medium rare, frietjes en ook broccoli.
0: Jij hebt wat afgelezen voor deze
1: uitzending. Ik ben er ingedoken. Ik heb 2 weken vakantie op moeten nemen. Dan vraag jij je af, Roelof, hoe eet Bond zijn broccoli? Doet hij dat ook licht geblancheerd, zoals bij de familie De Vries thuis? Nou, ook daar zijn de literair-culinaire historici ingedoken. En ze hebben ontdekt dat het St. Regis Hotel in New York de broccoli destijds meestal serveerde met een topping van boter, fijn gehakt, gekookt ei en broodkruimels. Dat is gewoon een speciaal gerecht.
0: Klinkt
1: lekker. Nou, kan jij dat ook een keertje gaan doen? Maar hoe noemen we dit broccoli gerecht? Is dat ballroom broccoli? Noemen we dat broccoli twist? Of noemen we dat broccoli polonaise?
0: Die polonaise, die schrap ik. Aha. Daar heb je veel te veel. Jij bent veel te
1: omdat ik
0: bezeten met de polonaise.
1: Vind je dat?
0: Ja, dat begint op te vallen. Ziekelijke neiging tot mensen bij de schouders pakken.
1: Ja, dat is wel waar.
0: En marcheren. Dus die serveren we af. Blijft over de ballroom en de twist. En dan is het natuurlijk de ballroom. Want met een twist, dat heb je gewoon bedacht van, dat is met een twist.
1: Okay.
0: Dus dan is het ballroom.
1: Ballroom broccoli is geen bestaand gerecht.
0: God.
1: Broccoli twist ook niet. Het is broccoli polonaise. Nee. Op zijn pols. Blijkbaar eten ze daar zo hun broccoli. Met fijngehakt gekookt ei, boter en broodkruimels. Broccoli, polonaise, het gerecht van James Bond. Fijn feitje 8. Dankzij de verkoop van James Bond zijn de broccolietjes binnen.
0: Ik heb mijn mooiste verhaal voor het laatst bewaard. Oh. Ja. We kennen de Nederlanders in de Bondfilms, hè? Jeroen Krabbé, de bad guy in The Living Daylights. Famke Janssen in GoldenEye. En heel kort, Daphne Dekkers in Tomorrow Never Dies. Mm. Maar Michiel, bijna hadden we de hoofdprijs. Dat weten heel weinig mensen. Maar in de jaren 60, toen vond Sean Connery het na 5 films wel mooi, hè? Was een beetje bang voor het zwiebertje-effect. Toen gingen ze op zoek naar de nieuwe James Bond. Dat werd uiteindelijk George Lazenby, een Australiër. Die heeft maar 1 film gemaakt, On Her Majesty's Secret Service. Daarna kwam Connery nog 1 film terug ook. En toen Roger Moore. Maar goed, die Lazenby, dat was eigenlijk niet zo'n succes, vonden ze. Want maar 1 film gemaakt. Maar op zijn plek, daar had ene Hans de Vries kunnen staan. Dat weten we door een reportage uit Life Magazine. Die waren indertijd bij de audities. Nou, ik was al een tijd gefascineerd door die man, die Hans de Vries, toen ik een geschiedenisprogramma ging doen op Radio 1. Toen hebben we een item hierover gemaakt. Met daarin Tijl Bekkant. Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Die was bijna net zo gebiologeerd door die vraag van wie is dan die Hans de Vries die bijna 007 was. Toen belde in de uitzending naar de studio de halfbroer van Hans de Vries. Ja, en die vertelde, Hans is overleden, maar die was vlak na de oorlog was hij naar zijn oma in Engeland gegaan, want zijn ouders gingen scheiden en die oma die had een kostschool, dus hij was daar opgegroeid. Daar is hij wat klein acteerwerk gaan doen en hij was dus bijna James Bond, Hans de Vries. Mooi verhaal, hè?
1: Ja.
0: De vraag is, wat is Hans wel gaan doen? Hij is dus duidelijk niet de nieuwe James Bond geworden, maar A, hij startte een taxibedrijf. B, hij belandde in de kleine criminaliteit. Of C, je zult het niet geloven, maar hij werd spion.
1: Kijk, maar Hans, namens Hans de Vries, denk ik, kan je alle kanten op.
0: Sowieso.
1: Ja. Het zou natuurlijk een krank... Jij zegt ook, je zal het niet geloven. Het zou natuurlijk een krankzinnig zijn. Het lijkt me eerlijk gezegd gek dat een Nederlander in Engeland spion wordt. Dat lijkt me raar.
0: Nou, in de Tweede Wereldoorlog deden we niks anders.
1: Dat was ook een gekke tijd.
0: Dat
1: was wel een gekke tijd.
0: Ja, dat was een gekke tijd.
1: Wat vind je me daar zo...
0: Wat?
1: Zit er zo af te leiden.
0: Helemaal niet. Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: toen, het is toch gek? Het is, we zetten hem in de oorlogstijd.
0: Oké,
1: ik denk dat hij... Ja, dat hij, nou, spion. Maar laten we zeggen dat hij inlichtingofficier is geworden. En jij ziet dat aan voor spion. Ik denk spion.
0: Klaas, dat is de halfbroer van Hans. Die geeft het antwoord.
2: Ik moet zeggen dat ik niet altijd evenveel contact met hem gehad heb. Omdat hij natuurlijk in Engeland woonde. Vroeger ging hij regelmatig bij hem logeren. Maar de laatste jaren was dat minder. Hij is de laatste 10 jaar behoorlijk ziek geweest. Maar hij heeft nog wel wat televisiewerk gedaan. En wat kleinere rollen gedaan. En... Daarnaast een taxibedrijf.
0: Ah, een taxibedrijf?
2: Ja.
0: Kijk.
3: Hele snelle auto's, denk ik.
0: Met hele snelle auto's. Daar zijn mijn collega Wouter Bouwman nog snedig. Nee, een taxibedrijf.
1: Maar was dat niet een cover voor zijn rol als geheimagent?
0: Gecheckt. Feitje 9. Bijna was in de jaren 60 een Nederlander gecast als James Bond.
1: Roelof, we moeten er nog even op wachten, waarschijnlijk een jaartje of twee... maar dan kunnen we ook genieten van een nieuwe James Bond-film. Niet alleen een nieuwe James Bond-film, maar ook een nieuwe acteur... die James Bond gaat spelen. Want die Daniel Craig die heeft zijn strikje aan de wil gehangen... na No Time to Die. Dan is de vraag, wie wordt die nieuwe Bond?
0: Ja, oh ja, altijd spannend.
1: Komt hij uit Bussum deze keer? Of is het toch weer een Brit of een Amerikaan? Favoriet bij de boekjes in elk geval is Callum Turner. Die ken je misschien uit Queen and Country... Of het Fantastic Beasts.
0: Ja.
1: Of als gewoon de lover van Dua Lipa.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Ja, zeker. En je ziet hem de laatste tijd steeds vaker op foto's in de smoking lopen. Dus dan weet je het al, die is zichzelf warm uitlopen voor de rol van 007. Nou, wel helaas weer een witte man. Terwijl er ook al jaren gespeculeerd wordt over de eerste zwarte Bond.
0: Idris Elba werd heel vaak genoemd.
1: Zeker, ja. Misschien zelfs wel een vrouw. Denk ook eens aan Carice van Houten. Misschien de eerste Nederlandse vrouw als James Bond. Maar misschien is het ook wel tijd... voor de eerste Friese Bond.
0: Ja.
1: Roelof, aan jou de taak om je smoking uit de motteballen te halen... en jezelf in de kijker te spelen bij Amazon MGM. De huidige exploitant van de franchise.
0: Ja.
1: Dan moet jij natuurlijk wel helemaal op de hoogte zijn... van alle etiketten rondom het dragen van de smoking.
0: Oh, God, ja.
1: De vraag is of jij dat bent. Ik heb voor jou een kort verhaaltje. Mm-hmm. Als jij de fout kan spotten in dit verhaaltje... ben jij misschien wel de nieuwe Bond. De avond valt. Geheimagent Roelof de Vries verlaat zijn woning in Bussum. Hij werpt een steelse blik op zijn horloge. 7:30, precies op tijd voor het bal van de burgemeester. De dresscode luidt black tie, dus hij heeft een smoking aangetrokken. Op de drempel fatsoeneert hij snel nog even zijn zwarte strikje... en het witte pochet in zijn borstzak. Zijn vrouw geeft hem een kus op de mond. Goed, Roelof, dat hij die zwarte sokken toch nog aankomt. Geheimagent Roelof de Vries, wat ging er mis... in deze beschrijving van jouw verlaten van de woning.
0: De sokken of het pochet, denk ik. Hè? Dus ik zit nou uit...
1: Zwarte sokken heb je aangetrokken en een wit pochet.
0: En een wit pochet en een zwart strikje.
1: Zeker weten. Dresscode, black tie.
0: Ja.
1: Dat is echt waar, die dresscode.
0: Ja, precies. Ik denk het witte pochet. Ik denk niet dat je een pochet draagt bij een smoking. Tenminste, als ik dat zo voor me zie, als ik James Bond voor me zie... Dan zie ik wel zo'n zwarte strik op een wit hemd. Maar volgens mij geen wit pochet. Dus daar ga ik dan maar voor.
1: Helaas, je bent gezakt voor het spionnenexamen. Oh. Black tie. Kan, ja, het zwart strikje, wit pochet, ziet er prachtig uit.
0: Niet de sokken.
1: Zwarte sokken, ook geen probleem.
0: Oh.
1: Maar je werpt een stilse blik op je horloge. En je draagt geen horloge bij een smoking, Roelof.
0: Oh.
1: Je draagt geen horloge bij een
0: smoking. Maar James Bond heeft altijd zo'n horloge waar dan een kanon uitkomt.
1: Ja, hij wel.
0: Maar niet als hij een smoking draagt.
1: Ja, hij mag dat. Ja, nee. Vijf feitje 10. In de nieuwe Bond zien we straks een nieuwe Bond. Niet Roelof de Vries.
0: Dan gaan we naar de eindstand vandaag. Hij verschijnt op mijn scherm. En het is geen goed nieuws voor mij. Ik zie daar staan. Twee punten voor Roelof en 2,5 voor Michiel.
1: Ik moet een beetje zeggen, je hebt me echt geholpen met die vraag, met die liedjes.
0: Daar ben ik zelf bij. Ja. Zo is het ook.
1: Okay.
0: Heb je een goed idee voor deze podcast? Mail het dan naar 11ff@bnnvara.nl. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En als je dit leuk vond, om sterren te geven. Hoeveel ook alweer?
1: Bij voorkeur 5.
0: Ja. Ja. Okay.
1: En vertel ook je moeder en andere vrienden en bekenden erover. En om af te sluiten dan ook nog een 11e feitje... om de hele komende week lekker op te kouwen.
0: In 1963 schetste de Britse literatuurcriticus Raymond Mortimer... een beeld van James Bond dat veel zegt over 007... maar misschien wel net zoveel over die tijd.
1: Bond is wat elke man zou willen zijn...
0: en wat elke vrouw tussen haar lakens zou willen hebben.
1: Tot volgende week.
0: Dan 11 fijne feitjes over...
1: Keizer Nero. Tot dan.

0: Ja, dit was alweer de nacht van BNN Vara van deze 1 september. Je kan natuurlijk nu zometeen opstaan met vroeg. En dat kan met niemand minder dan Jannes van Poppel.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen Jan, waar ga je het over hebben?
1: Je zegt je kunt opstaan. Ik neem aan dat de luisteraars van Radio 1 opstaan met vroeg. Hè? Ik bedoel,
0: maar natuurlijk,
1: die radio blijft aanstaan.
0: Maar je hoeft toch niet per se op te staan?
1: Nee, je mag ook al wakker zijn. En ik hoop dat je wakker bent eigenlijk. Want we hebben niet een heel makkelijk onderwerp deze ochtend. We gaan het hebben over het politieke jaar in Europa. Er staat nogal wat te gebeuren. Defensie, de buitenlandministers, die gaan waarschijnlijk toch weer even praten over hoe gaan we dat doen met die Russische tegoeden voor Oekraïne. Daar gaan we het allemaal over hebben. En wat staat er nog meer op de planning voor het Europese politiek jaar? Een klein overzicht gaan we maken en dat doen we samen met Alexander Bakker, correspondent Brussel bij De Telegraaf. Die heb ik zo aan de lijn.
0: Nou, klinkt als een prachtig gesprek. Ja. Heel veel succes en veel plezier zo, Jan. Ja, ik ben er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik wens jullie een prachtige dag. En inderdaad, blijf of liggen of sta op met vroeg. Maar wat je ook doet, luister ernaar. Hele mooie dag.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand gisternacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of de brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog, bij ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De laatste dagen van het Europese politieke reces zijn ingegaan. En ook al start in Europa het politieke jaar pas halverwege september. Deze week gaan ze al warm draaien in de Ierse stad Wicklow. Daar is een eerste informele bijeenkomst van EU-ministers georganiseerd. Ja, de vraag is natuurlijk, wat staat daar te gebeuren?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van dinsdag 1 september. Een heleboel EU-ministers verzamelen zich deze dagen in Ierland. En dat is niet geheel toevallig, want Ierland, dat zich tot en met het einde van dit jaar voorzitter van de Europese Unie mag noemen, wil daar het politieke jaar aftrappen met een bijeenkomst over onder andere defensie. Nou ja, waarom juist over defensie? Wat staat er nog meer op de agenda? En wat mogen we van politiek Europa verwachten dit jaar? Dat alles en waarschijnlijk nog veel meer bespreek ik deze ochtend met Alexander Bakker, correspondent Brussel bij De Telegraaf. Alexander, goedemorgen. Even kijken. Oh, daar is Alexander. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik had even het verkeerde knopje naar boven geschoven. Ja, ik ben ook met reces geweest, Alexander. Sorry daarvoor. Nou, fijn dat we je spreken deze ochtend. Heb jij eigenlijk zelf een fijn zomerreces gehad?
4: Ja, absoluut. Ik was, dat noemen we in Brussel de Oostflank, als je ook de NAVO volgt. Dus ik was onder andere in Estland, Letland en Finland. En daar zie je ook inderdaad dat dat ontzettend leeft, die veiligheid. Niet alleen in de kranten, maar ook in heel veel straten kom je bijvoorbeeld Oekraïnse vlaggen tegen.
2: Ja, en was je daar voor werk of was je daar op vakantie?
4: Nou, ik was daar op vakantie, maar het werk laat je nooit helemaal los.
2: Oké, en dat betekent dat je dan toch ergens toch ook weer een reportage hebt geschreven of een stukje hebt geschreven? Of?
4: Nou, ik had her en der wat ontmoetingen georganiseerd en ik heb wat speciale plekken bezocht.
2: Ja, oké. Nou ja, die veiligheid die staat natuurlijk ook op de agenda in Ierland, daar gaan we het zo wel over hebben. Jij bent ook in Ierland. Merk je daar al iets van het einde van het politieke zomerreces? Hebben ze er in Europa alweer zin in?
4: Nou ja, iedereen die loopt zich toch wel weer een beetje warm. En ik merk dat dan op mijn telefoon. Hè, dat iedereen weer begint te bellen. En langzamerhand begint het te lopen. In Brussel hebben ze niet zo heel veel reces. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Tweede Kamer. 8 weken lang. Mm-hmm. En eigenlijk gaat in de Europese Unie alleen in augustus alles eventjes op slot.
2: Ja.
4: Rond de kerstdagen. Maar de rest van het jaar is de winkel echt volop open.
2: Ja, ja. Nou, en nu gaat die langzaam weer open. Hè? Want ik zei het net al, het politieke jaar dat begint eigenlijk pas over 2 weken. Maar toch wordt er zo'n meeting dan georganiseerd nu al. Waarom doen doen ze dat eigenlijk?
4: Nou ja, dit is een hele bijzondere vergadering eigenlijk. Twee keer per jaar komen de ministers van Buitenlandse Zaken samen in wat ze dan een Gymnich-sessie noemen. En nu is dat gecombineerd ook met de ministers van Defensie op de eerste dag. En waarom is dat bijzonder? Dat was vroeger altijd in hele deftige kasteeltjes. Nu eigenlijk nog steeds wel op bijzondere locaties. Dus vandaar dat het ook niet in Dublin is, maar in een mooie Ierse kustplaats. En ze zeggen, maakt dat nou allemaal uit waar dat is en hoe dat is? Nou ja, dat is een manier om te zorgen dat ze eens met de benen op tafel, zonder dat er nou direct een besluit moet worden genomen, kunnen gaan sparren over waar moet het nu eigenlijk heen met de Europese Unie op het gebied van veiligheid en dat buitenlandbeleid.
2: Ja, en ik kan me ook goed voorstellen dat ze dat aan het begin, ja precies, een soort hijsessie zeg je. Ik kan me ook voorstellen dat dat goed is om aan het begin van het politieke jaar te doen, even die benen op tafel, waar gaan we met z'n allen aan werken?
4: Absoluut. En het is natuurlijk niet zo dat er afgelopen zomer niets is gebeurd in Europa en de rest van de wereld. Dus er valt ook weer genoeg te bespreken.
2: Ja, nou, volgens mij hebben wij dan ook genoeg te bespreken. Waar ga jij als Europa en Brussel journalist op letten deze week in Ierland?
4: Nou, met name op Oekraïne. Dat blijft natuurlijk op de Europese agenda misschien wel het belangrijkste onderwerp. Mm-hmm. Dat wordt ook door iedereen gezien als, dat is niet alleen iets van Oekraïne, maar dit gaat over de veiligheid van heel Europa. En belangrijk is om te horen welke nieuwe stappen ze daar gaan zetten. In het verlengde daarvan is ook gewoon de Russische dreiging voor Europa. We hebben afgelopen zomer opnieuw veel hybride aanvallen gezien, ook in landen van de Europese Unie.
2: Ja.
4: Het is natuurlijk ook afwachten of Duitsland misschien tijdens deze bijeenkomst duidelijk gaat maken wie er achter die hybride aanvallen met die drones op de luchthaven van Leipzig zat. En de vermoedens is dat ze gaan wijzen naar Rusland.
2: Ja, oké. En dat soort dingen die kunnen allemaal naar buiten komen bij zo'n meeting die deze week dan plaatsvindt. Of in ieder geval die dingen worden besproken. En daar zit je als journalist natuurlijk bovenop.
4: Ja, absoluut.
2: Ja. Oké, nou, we gaan het hebben over in ieder geval Defensie en Oekraïne. Volgens mij kunnen we daar niet omheen. We gaan het ook nog hebben over een heet hangijzer, die Russische bevroren tegoeden. Gaat daar nou iets mee gedaan worden door Europa, ja of nee? Nederland is daar volgens mij voorstander van, gaan we het ook over hebben. En ja, toch ook nog een stukje uitzoomen van wat gaat Europa doen? Waar werken ze naartoe? Wat wordt de koers van Europa het komende jaar? Best wel flink, eigenlijk misschien wel te veel te bespreken, Alexander, denk je niet?
4: Nou, het is vaak heel erg gelaagd en er gebeurt ontzettend veel. Je zou er elke week wel een uitzending mee kunnen vullen.
2: Nou, dan gaan we de komende 50 minuten dat in ieder geval doen. Heb je vragen aan Alexander Bakker, correspondent bij de Telegraaf? Stel die vooral in de NPO Luister-app en dan zijn we zo meteen bij je terug.

0: Nou, volgens mij weet je wel hoe dit nummer heet. Het was in ieder geval van Marvin Gaye. En dat hoorde je tijdens Vroeg van dinsdag 1 september. Vandaag hebben we het over Europa. Over een meeting die plaatsvindt in Ierland. Daar gaat het over defensie, daar gaat het over veiligheid. Daar gaat het ook over de koers van Europa voor het komende jaar. En dat zijn ook precies de dingen waar wij het dus deze ochtend over hebben. En met wij bedoel ik dan Alexander Bakker, correspondent Brussel bij de Telegraaf en ik. En heb je nou vragen aan Alexander Bakker? Dat kan. Stuur die vooral in de NPO Luister-app. En dan gaan we daar straks met elkaar even doorheen.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, Alexander Bakker. Het is volgens mij wel duidelijk dat defensie hoog op de agenda staat. Hè, deze bijeenkomst. Wat verwacht je nou dat daar dan inhoudelijk besproken wordt? Ik bedoel, defensie is ook inmiddels een soort buzzword geworden.
2: Ja, en het blijft nog steeds een beetje een terrein wat nieuw is voor de Europese Unie. Maar waar het vandaag speciaal over zou gaan, en dat is ook het mooie als je voorzitter bent van de Europese Unie, is in dit geval Ierland, mm-hmm. dat je ook invloed hebt over waar je het precies over gaat hebben. Dus je hebt invloed op de agenda. En wat is voor Ierland belangrijk? Dat zijn toch ook die kabels hier die op de zeebodem liggen en waar blijvende angst voor is dat de Russen die daar ook met schepen al voortdurend overheen varen.
0: En waar komt die angst vandaan?
2: Nou ja, omdat ook hier bij Ierland al een aantal keren van die zogenaamde onderzoeksschepen zijn geweest van Rusland. We hebben natuurlijk eerder incidenten gehad op de Oostzee. Mm-hmm. En ze zijn daar toch best wel bang voor. En er zit iets bijzonders bij Ierland, want Ierland is niet lid van de NAVO en is ook heeft een zekere vorm van neutraliteitspolitiek. Heeft ook dus allemaal bijzondere afspraken gemaakt over hoe het wel en niet wil meedoen met defensie. Mm-hmm. Dus vandaar dat dit voor Ierland ook een mooie kans is om daar toch het gesprek over te voeren. En dat kunnen ze nu dus doen in eigen land.
0: Ja, maar doen ze dat dan ook omdat ze vinden dat er in de Europese Unie te weinig over dit onderwerp wordt gesproken? Of hoe zit dat? Hoe wordt zo'n agenda bepaald?
2: Ja, nou, ze kijken niet alleen naar wat prioriteiten voor hunzelf zijn. In dit geval is het wel echt een onderwerp waarvan ze zien van, nou, we hebben het er wel vaker over gehad, maar er moet meer gebeuren. Dat betekent dat je gaat nadenken ook soms over nieuwe technologieën. Het zou kunnen gaan over bijvoorbeeld inzet van drones om dat enorme gebied op zee beter te controleren. Maar er zijn ook een heleboel onderwerpen die Ierland op de agenda zet, die gewoon onderdeel zijn van de Europese agenda en waar de Europese Commissie ook van vraagt van, ja, we willen een beetje voortgang maken op die thema's. Dus kunnen jullie dat alsjeblieft op de agenda zetten?
0: Ja, precies.
2: Niet helemaal zo dat alles alleen maar in het Ierse belang kan zijn natuurlijk.
0: Nee, Europa bestaat natuurlijk uit meer lidstaten dan alleen Ierland, maar zij bepalen dus die agenda. We hadden het net natuurlijk met elkaar ook al even over Oekraïne. Daar wordt ook over gesproken. Wat wordt daar precies besproken?
2: Ja, dat gaat zich met name alweer richten op de winter. En ze zijn opnieuw bang voor een horrorwinter in Oekraïne. En daar met die horror bedoel ik niet alleen dat het heel erg koud kan worden daar in Oekraïne, maar vooral dat Rusland zich weer voorbereidt op aanvallen op energieinfrastructuur. Ja, en dan is die kou in de winter natuurlijk wel heel erg naar. Want als je je huis niet meer kunt verwarmen of geen elektriciteit meer hebt,
0: ja.
2: Kun je voorstellen dat dat ook iets doet met de houding van de Oekraïners. Hou je het nog vol in de oorlog? En dat is precies wat de Russen ook beogen. Kijken of ze de bevolking kunnen breken.
0: Dit zijn natuurlijk ook gesprekken die al eerder gevoerd zijn. Hè? Ik bedoel, vorig jaar was er ook een hoorwinter. Toen was het ook ontzettend koud in Oekraïne. Werd die energieinfrastructuur ook aangevallen. Zijn er dan dingen waarvan Europa zegt, of in dit geval de Europese defensieministers, waarvan zij zeggen, ja, daar kunnen we van leren. Dat moeten we anders doen.
2: Nou, eigenlijk is de vraag van Oekraïne, we hebben nog steeds meer luchtverdediging nodig. En een deel van die spullen die vorig jaar is geschonken is weer op. Want ja, als je Patriot-raketten gebruikt, ja, dan slinkt die voorraad snel. En ze zijn helaas voor Oekraïne niet echt makkelijk te krijgen. En ja, het zijn sommige Europese landen die ze nog op voorraad hebben, of zelfs nog zo'n hele Patriot-apparaten hebben, zoals Spanje, maar die niet wil weggeven aan Oekraïne. Nou, dat is een van de onderwerpen waar ze het vandaag over

0: op voorraad hebben. Of zelfs nog zo'n hele Patriot apparaten hebben, zoals Spanje, maar die niet wil weggeven aan Oekraïne. Hm. Nou, dat is een van de onderwerpen waar ze het vandaag over gaan hebben. Ja. Richting Spanje. Van ja, kun je er toch niet nog eens over nadenken om er een te schenken? Want dat redt echt levens ook in Oekraïne.
1: Hm. Ja, je noemt al Spanje. Het is natuurlijk sowieso interessant om te kijken naar, ja, hoe eens zijn verschillende lidstaten het eigenlijk over dat hele Oekraïne-beleid en over die steun aan de Oekraïne. Hoe zit dat in Europa op dit moment?
0: Nou, er is, als we terugkijken, ongekende eenheid geweest. Dus er zijn sanctiepakketten afgevuurd op Rusland, waarvan de Europese Unie nooit had durven denken dat ze het zouden doen richting een land. Mm-hmm. Dus dat is heel bijzonder. Maar als je dan kijkt naar wat landen op dit moment doen, ja, dan zijn er toch wel hele grote verschillen. Wij in Nederland behoren tot de topsponsors, zou je kunnen zeggen, van Oekraïne. We zijn echt met, 3,5 miljard per jaar onder dit kabinet en ook vorige kabinetten een belangrijke bijdrager. Maar dan is het lijstje met andere landen die dat doen eigenlijk niet zo groot. Dat is Duitsland onder andere, mm-hmm. Zweden, Denemarken voorop, maar ook de Baltische Staten, die ook volop zelf moeten investeren in hun eigen veiligheid. Maar dan gaan we kijken naar Zuid-Europa. Ja, ik noem ze wel eens hard het gierige zuiden. Italië, Spanje. Ja, die doen heel erg weinig.
1: Maar waar komen die verschillen vandaan in dit geval? Ik bedoel, je noemt de Baltische Staten. Daarvoor kan ik nog begrijpen van, nou ja, ze hebben echt een ontzettend eigen belang, omdat ze letterlijk grenzen aan Rusland. Maar waarom zijn die verschillen zo groot in de rest van Europa?
0: Nou, in Spanje en Italië is ook echt wel het gevoel van, het is een beetje ver weg. En het zijn ook landen die natuurlijk in een, ja, te maken hebben met begrotingsproblemen. Ook daar hebben ze te maken met Brussel. Dat de staatsschuld te hoog is, dat het begrotingstekort te hoog is. En landen als Denemarken, ook Nederland, we hebben natuurlijk een gezonde begroting. En je zou kunnen zeggen dat het voor ons dus ook makkelijker is om wat grotere bedragen beschikbaar te stellen.
1: Dus daarmee kun je zeggen van, het is dus ook logisch dat het ene land meer geeft dan het andere land.
0: Nou ja, dat gaat er natuurlijk over geld. Maar er zijn natuurlijk ook landen die best wel een flink leger hebben. Daar zit ook Italië bij. Mm-hmm. De Franse president Emmanuel Macron horen we heel vaak over Oekraïne. Maar als we dan kijken wat Frankrijk levert, en dat is toch een land met een van de grootste legers van Europa, ja, dan leveren ze eigenlijk vrij weinig.
1: Ja, ja. En daarvan zeg jij van, oké, dus dat zijn grote woorden, ze leveren weinig. En dat is oneerlijk, is dat dan de conclusie?
0: Nou ja, oneerlijk kun je het sowieso noemen ten opzichte van landen als Nederland en Denemarken. Maar vooral veel belangrijker is dat Oekraïne nog steeds meer spullen nodig heeft en het dus niet kan krijgen.
1: Ja, ik zat er ook gisteren even over te lezen over die verschillen in Europa. En dan kom je natuurlijk ook Spanje en Italië tegen, die echt 6-7 keer zo weinig investeren in die steun in Oekraïne. Volgens mij ging het om 7,3 miljard tegenover 1,2 miljard zoiets. Als we het hebben over Spanje en Nederland, die vergelijking. Maar Spanje zegt tegelijkertijd van, ja, wij willen ook dat geld wat ingestoken wordt in veiligheid van Europa, dat gestoken wordt in de algemene veiligheid. Tuurlijk hoort Oekraïne erbij, maar daar hoorden ook de Zuidgrenzen bij, waar Spanje natuurlijk onderdeel van is. Hebben ze daar een punt dat veiligheidsgeld misschien anders verdeeld moet worden?
0: Nou, het is niet zo dat Spanje en het zuid, de zuidflank, om het maar zo te noemen.
1: Ja, zo noemde Sanchez het ook, de premier van Spanje. Ja.
0: Ja. Ja, helemaal niets krijgt. Ook Spanje is lid van de NAVO. Er zijn nog steeds Amerikanen ook in Spanje. Maar er is natuurlijk wel een andere situatie als het gaat om de veiligheid. Het is niet zo dat Spanje een Russische buurman heeft die continu zorgt voor ernstige dreigingen. Dus het maakt natuurlijk ook wel uit waar het gevaar vandaan komt.
1: Ja, ja, ze zijn niet in directe oorlog zoals dat bij Oekraïne natuurlijk het geval is.
0: Nee, en de Baltische Staten, ja, die maken zich echt grote zorgen en die zijn ook echt bang dat ze misschien naar Oekraïne de volgende zijn. Ja, die angst hoeft Spanje niet te hebben.
1: Nee, maar als we even uitzoomen, want dan zijn die verschillen, die zijn er in Europa. Uiteindelijk moet er toch door al die lidstaten besloten worden voor die steunpakketten. Hoe gaat dat het komende jaar dan zijn? Gaat Spanje toch meer

0: investeren of blijven ze dan, nou ja, in jouw woorden blijvend het gierige zuiden?
1: Nou ja, er zijn ook door Nederland en Denemarken, de Europese Commissie, ook secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO, pogingen gedaan om dan maar op Europees niveau of op NAVO-niveau te zorgen voor een eerlijke verdeling van die lasten. Nou, dat is dus elke keer mislukt, omdat deze landen daar niet aan willen meewerken. Maar waar ze wel aan meewerken, ja, dat zijn andere manieren van financiering. Er is bijvoorbeeld zijn meerdere steunpakketten gekomen in de vorm van gunstige leningen via de EU. Dus dan hoeft het de Spaanse begroting direct niet zoveel te kosten. Indirect betalen ze wel mee via de EU-begroting aan de rentes die behoorlijk oplopen. Dat gaat inmiddels ook over vele miljarden. Mm-hmm. Maar dat doet dus de Spaanse begroting geen pijn.
0: Nee, oké. En verwacht jij dat ze daar met de benen op tafel uit gaan komen deze week? Of is het maar een voorzetje wat gegeven gaat worden?
1: Nou ja, dan kom je al snel op het debat over de Russische bevroren tegoeden.
0: Ja.
1: 200 miljard ligt er bij een financiële instelling in Brussel. En daar is het vorig jaar ook over gegaan. En dat was een heel rommelig proces waar ze in veel te snel tempo dat even wilden besluiten. En eventjes voorbij gingen aan België.
0: Misschien moeten we even uitleggen waar dit ook alweer over ging. Ik bedoel, er is zoveel nieuws in deze wereld. En er zijn zoveel bosbranden. Dit zijn we al allemaal weer vergeten. Hoe zat dat precies met die Russische tegoeden?
1: Nou, het gaat om sanctiepakketten die er zijn geweest in het verleden. En onderdeel van die sancties is dat het geld van de Russische Centrale Bank in Europa is bevroren. En heel veel van dat geld, zo'n bedrag van zo'n rond de 200 miljard euro, dat is een gigantisch bedrag, wordt vastgehouden door een financiële instelling in Brussel. En dat heeft dus verder niets, dat bedrijf heet Euroclear, heeft verder niets met de Europese Unie te maken. Dat is een private onderneming. Maar die houden zich wel keurig aan de sanctiepakketten. Want dat zijn ook wetten. Dat vergeten we wel eens. Sancties zijn wetten. En als je die overtreedt, is dat ook strafbaar. En er was het idee van, ja, kunnen we dat geld niet gebruiken? En dat zou niet betekenen dat dat geld als het ware afgepakt wordt van Rusland. Maar er was een constructie bedacht waarbij het zou worden uitgeleend aan Oekraïne. Dat geld zouden ze dan mogen gebruiken om hun begroting te stutten. Ik kan voorstellen een land in oorlog ook begrotingsproblemen heeft, omdat de economie natuurlijk niet meer normaal draait. Het zou kunnen worden gebruikt voor defensieuitgaven. Nou, dat is heel interessant natuurlijk voor Oekraïne, want die hebben inmiddels ook een enorme eigen defensieindustrie opgebouwd, uit nood geboren. En daarnaast zou het kunnen worden gebruikt wellicht in de toekomst voor de wederopbouw. Nou, wat was nu het idee? Wie moet dan die lening terugbetalen? Dat zou dan niet Oekraïne zijn, maar dat zou dan een constructie zijn waarbij dat zou gebeuren met een soort herstelbetalingen van Rusland. Oftewel, ook die rekening zou dan weer op een slimme manier naar Rusland gaan.
0: Ja.
1: Nou, de Belgische premier Bart De Wever kwam enorm in verzet. Want deze hele constructie is ook nog nooit eerder vertoond in de wereld. En De Wever was bang voor juridische gevolgen. En dat zijn
0: en waarom De Wever? Waarom specifiek de Belgische premier?
1: Nou, omdat dat bedrijf uiteindelijk een Belgisch bedrijf is.
0: Ja.
1: En hij zei destijds op basis van juridische adviezen van wij zullen dan als België, wij moeten dan uitvoering gaan geven aan deze hele constructie van de EU, ook weer via wetgeving. Dat betekent ook dat wij juridisch aansprakelijk worden voor dit hele project.
0: Ja.
1: En daar zag België enorme juridische risico's.
0: Ja, want Nederland wilde dit natuurlijk wel. Dat vertelde ook nog minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen gisteren bij BNR. Laten we even luisteren.
2: Oekraïne heeft steun nodig, financiële steun nodig. Nou, wij dragen daar als Nederland en met andere partners dragen daar aan bij. Maar uiteindelijk vinden we dat de agressor, Rusland, moet betalen voor de aangerichte schade. Nou, er staan inderdaad meer dan 200 miljard staat op Europese rekeningen zijn bevroren tegoeden. Er is eerder geprobeerd om die aan te spreken, maar op dat moment het grootste gedeelte staat in België En België ging niet akkoord met de constructie die toen gekozen was, omdat ze vonden dat het risico voor hen te groot was.
3: Ja.
2: Wij hebben gezegd met een aantal andere partners, destijds is dat niet gelukt, maar wij moeten dit op tafel houden. En commissie, stel nou gewoon je kennis en expertise volop beschikbaar om een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat we die te goede wel aan kunnen spreken.
0: Ja, dan moet er dus over een andere constructie nagedacht worden, zegt Tom Berends hier. Dit is dan dus die meeting van de ministers van Buitenlandse Zaken. Hè? Want net hadden we het over Oekraïne. Dat is toch vooral zijn die defensieministers. Maar dit is, nou ja, ook Oekraïne, maar op een hele andere manier. En dat zijn dan weer de ministers van Buitenlandse Zaken. Hoe zou zo'n andere constructie er dan uit moeten zien, waardoor België misschien wel overstag komt?
1: Ja, dat zal toch een constructie moeten zijn waarbij België het idee heeft dat die juridische risico's zijn verdwenen. Hmm. En hoe dat precies eruit ziet, dat weten wij nu ook nog niet.
0: Nee.
1: En dat is misschien ook wel iets wat ze vandaag met de benen op tafel over kunnen gaan brainstormen.
0: Toch wel interessant, hè, dat dit vorig jaar, of in ieder geval, wanneer werd dit besproken eigenlijk? Voor mijn gevoel is het al heel lang geleden, maar dat, misschien is dat helemaal niet zo.
1: Ja, het wordt... Precies een jaar geleden werd dat debat eigenlijk geopend door de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.
0: Ja.
1: Hij was heel lang tegen. En ineens maakte hij een draai in een opinieartikel in een Britse krant. En dat verraste België enorm, want België was natuurlijk al langer tegen dit idee. Maar voelde zich comfortabel, want Duitsland was immers ook tegen.
0: Ja.
1: En ineens draaide die Duitse bondskanselier. En toen hebben we een half jaar lang ging het over bijna niets anders. En er was een enorm harde deadline voor het einde van het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Waarom was dat? Had dat te maken met ook de begroting van Oekraïne? Oekraïne zou anders in geldnood komen. En Oekraïne zou anders ook niet meer kunnen rekenen op een nieuw steunpakket van het IMF. Dus er stond heel veel op het spel, waardoor er ook haast was.
0: Ja.
1: En dat haastige proces, dat heeft eigenlijk alleen maar de boel verder verergerd.
0: Ja, want uiteindelijk was de conclusie, nou, dit gaan we niet doen. Mede omdat België bang was voor de juridische gevolgen. Wat is dan de reden voor bijvoorbeeld de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken om dit dan toch nu weer op tafel te gooien?
1: Nou, omdat er uiteindelijk een alternatief is gevonden, een lening van 90 miljard euro... Maar die lening is er ook, hoewel het een groot bedrag is, is die maar voor een periode van 2 jaar. En dat betekent sowieso dat er na die tijd weer geld nodig is.
0: Ja.
1: Het zij voor de wederopbouw. Als de oorlog eindelijk voorbij is. Maar als die oorlog niet voorbij is, ja, dan blijven de noden van Oekraïne zoals die er nu zijn bestaan.
0: Ja. Ja, en deze meeting is natuurlijk, het is een informele vergadering eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar wat er besproken wordt en vooral ook hoe dat besproken wordt. Er worden geen keiharde deals gesloten. Waar is dit dan als we het zo bij elkaar rapen? Hè? Die gesprekken over Oekraïne, die gesprekken over die Russische tegoeden en waarschijnlijk nog heel veel meer gesprekken. Waar zijn die gesprekken goed voor?
1: Nou ja, het is natuurlijk zomerreces geweest. Dus het is inderdaad een startschot om er eens even de koppen bij elkaar te steken en het met elkaar eens te worden dat ze dit allemaal belangrijk vinden.
0: Ja.
1: Maar ook om te kijken, oké, maar wat kunnen we nu komend half jaar gaan doen? En daar helpt het bij dat je dus wat vrijer kunt spreken zonder dat er direct een besluit wordt genomen. Zeker als we kijken naar die Russische bevroren tegoeden, is het ook een handig moment om die thermometer in de zaal te steken. Want je hebt toch te maken met 27 lidstaten. Ja, hoe denken ze daar nu over?
0: Ja, hoe goed was de vakantie? Hoe zijn ze hersteld? Hoe staat de stress ervoor? Al dat soort dingen.
1: Ja, maar zeker ook om te kijken. Dus zijn landen nu misschien bereid om alsnog te gaan kijken naar bepaalde zaken die eerder niet mogelijk waren?
0: Zouden ze het op deze informele bijeenkomst ook nog over IJsland hebben, denk je?
1: Ik denk dat dat pas later deze week is. Want dan is er nog een vergadering van de ministers van Europese Zaken. En die gaan over de uitbreiding van de Europese Unie.
0: Ja. Oké, en wat gaan ze daar bespreken? Wat is eigenlijk een beetje de tendens in Europa over die, over dat referendum waar uiteindelijk een nee uitkwam in IJsland?
1: Nou, het interessante is dat er zowel voor als na het referendum eigenlijk vrij weinig over wordt gezegd. Door de lidstaten, maar ook door de EU-instellingen in Brussel. Nou, waarom is dat? Dat is ook omdat IJsland het verzoek heeft gedaan om aan andere landen en aan de Europese Unie zelf om zich niet te nadrukkelijk te mengen in dit democratische proces. En dat is dus ook gelukt, want je zag er ook weinig van. Maar wat mij wel opviel, na het nee in IJsland, dan komen er ook heel veel anonieme reacties van de types die vaak hoog in de boom bij de Europese Commissie werken. In allerlei nieuwsbrieven die we in Brussel hebben.
0: En ja, hoeveel nieuwsbrieven heb je in Brussel?
1: Oh, dat zijn er een heleboel. Je kunt er, het is mijn dagstart in Brussel om dat weer allemaal een beetje bij te houden. Daarin is het heel gebruikelijk dat er allerlei anonieme bronnen van allerlei ontwikkelingen iets vinden. En als je dan kijkt naar IJsland, dan waren de reacties eigenlijk best wel arrogant. Ik zag er bijvoorbeeld eentje van, ja, het is toch een beetje alsof je iemand afwijst om een avondje uit te gaan, terwijl we hem niet eens hebben uitgenodigd.
0: Is dat de tendens tegenover IJsland?
1: Ja, en het doet mij weer een beetje denken ook aan de Brexit, waarbij de reactie vanuit Brussel toch ook een beetje arrogant was.
0: Ja, maar daar was Europa toch niet blij mee uiteindelijk?
1: Nee, zeker niet. En de emoties waren ook wel weer verschillend, want ik denk dat sommige landen die wat verder wilden gaan met de Europese Unie ook wel opgelucht waren dat de Britten vertrokken. Want we zien inderdaad sindsdien dat er dingen mogelijk zijn die met de Britten niet mogelijk waren. Maar voor een land als Nederland, wat natuurlijk ook qua handel heel nauw verbonden altijd is geweest met Groot-Brittannië, ja, was het natuurlijk een ramp. Ja. En een ramp maar, ook omdat we een belangrijke bondgenoot verloren.
0: Maar vind je het misplaatste arrogantie als we dan toch even teruggaan naar IJsland?
1: Absoluut. Want je kunt ook zeggen, ja, het is opnieuw een rijk land dat de EU afwijst. En dat is wel iets om over na te denken. Ook als je kijkt naar de een heel belangrijk onderwerp dit jaar, de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting. Dan zie je ook daar weer dat rijke landen als Nederland, Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland een soort coalitie hebben gevormd. Niet alleen omdat ze nettobetalers zijn en het voorgestelde bedrag van 2000 miljard euro veel te hoog vinden. Mm-hmm. Maar ook omdat ze vinden dat de Europese Unie moet hervormen en andere prioriteiten moet gaan invoeren. Omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de Europese welvaart.
0: Ja. En jij zegt eigenlijk van het feit dat een rijk land als IJsland zich niet wil voegen naar die Europese standaarden en wil praten over toetreding tot de Europese Unie, dat is eigenlijk een signaal van, kijk, weer zo'n rijk land wat dit allemaal niet ziet zitten.
1: Ja, en dan moeten we ook wel eerlijk zijn dat IJsland al met één been in de Europese Unie staat. Nou, hoe zit dat? Er is al vrij verkeer van personen, want ze zijn onderdeel van de Schengenzone.
0: Ja.
1: En ze doen al helemaal mee op de interne markt, want ze zijn onderdeel van de Europese economische ruimte. Daar betalen ze ook contributie voor die toegang tot de interne markt. Maar dat is slechts 50 miljoen per jaar, terwijl ze vele miljarden zouden moeten betalen als ze lid worden van de Europese Unie.
0: Ja.
1: Dat betekent ook dat ze te maken al hebben met allerlei EU-regels. Want als je producten op de interne markt wil verkopen, ja, dan moet dat vaak voldoen natuurlijk aan allerlei EU-regels. Maar tegelijkertijd, ja, zelfs bij het ja-kamp in IJsland, werd er gezwaaid met, nou ja, als we lid worden van de Europese Unie, dan kunnen we allerlei uitzonderingen krijgen op regels waar we nu nog niet aan hoeven te voldoen. En dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder, dat in een rijk land de discussie veel meer gaat over hoe kunnen we opt-out, zoals dat dan heet, in Brussel organiseren. Terwijl, ja, als we dan kijken naar wie er allemaal in de wachtkamer zitten, een kandidaat EU-lidstaat, dat zijn allemaal arme landen, stuk voor stuk.
0: Nou, je zei net natuurlijk van het werp de vraag op van, is de Europese Unie nog wel aantrekkelijk voor die rijke landen? En ook welke koers gaat Europa varen om die landen er toch bij te houden en om een sterk economisch blok te blijven? Dat is eigenlijk de vraag die je hierop werpt, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En we hoeven echt niet bang te zijn dat die rijke landen van vandaag op morgen allemaal gaan praten, of bijvoorbeeld in Nederland, over een exit.
0: Ja.
1: Maar ze zien wel dat de huidige koers, waarbij ook op het budget nog heel veel gericht is op arme regio's en landbouwgelden, ja, dat misschien niet het beste is voor de toekomst van de Europese Unie.
0: Nou, laten we het zo over die toekomst hebben, Alexander. Dan gaan we daar even met elkaar over filosoferen. En misschien ook wel met vragen van luisteraars, want die komen al binnen in de NPO Luister-app. Dus daar gaan we even naartoe. Vind je dat goed?
1: Jazeker.
0: Oké. Vroege vragen. Rachid die vraagt zich af, en dat raakt eigenlijk een beetje aan waar we het nu over hebben. Wil de Europese Unie eigenlijk graag nieuwe leden?
1: Ja, zeker. De Europese Unie voert wel langer een debat over uitbreiding. Het is wel een onderwerp wat moeizaam gaat. Maar het zit er wel echt aan te komen. Misschien in 2028 komt Montenegro erbij. Dat is het land wat nu het verst is in het toetredingsproces. Want dat toetredingsproces is wel stevig. Ze moeten alle EU-wetgeving invoeren. Maar ook voldoen aan allerlei belangrijke voorwaarden. Zoals bescherming van minderheden. De rechtsstaat moet op orde zijn. Ja. Corruptiebestrijding, noem het maar op. Maar waarom is die wil er toch om uit te breiden? Dat heeft met name te maken met de vraag, bijvoorbeeld op de Westelijke Balkan, ja, onder welke invloedssfeer gaat het vallen als het niet bij de Europese Unie komt? Ja, komt het dan onder de invloedssfeer van de Russen of China? Zelfs Saoedi-Arabië is in dat gebied volop bezig.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dus daar zitten eigenlijk ook weer allemaal geopolitieke factoren aan. Überhaupt absoluut. Over die toetreding, ja.
1: Ja, absoluut. Dat
0: waar niet eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Jane die vraagt zich af van... En we hadden het net natuurlijk even over dat hele veiligheidsvraagstuk van Europa, en dat het ene lidstaat meer geeft dan de andere voor steun aan Oekraïne. Jane die vraagt zich af, het is toch juist goed dat Spanje nadenkt over een breder veiligheidsvraagstuk dan alleen Oekraïne?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Want als de Europese Unie iets gaat doen op veiligheid, kan dat natuurlijk niet alleen maar voor één gebied zijn. Anderzijds, het is wel heel vaak gebruikelijk binnen de Europese Unie, ja, dat soms de ene regio iets meer krijgt dan de andere. En dan gaan we kijken bijvoorbeeld naar Spanje en Italië. Die krijgen natuurlijk veel meer geld en hulp bij de bestrijding van bosbranden. Ik was dus onder andere op vakantie in Finland. En dan zag ik op de Finse televisie een hele documentaire van Finse brandweerlieden die in Portugal actief waren.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld tijdens de coronatijd, daar was het grote corona-herstelfonds. Ja, daar hebben landen als Italië en Spanje veel meer dan gehad dan bijvoorbeeld de landen in Oost-Europa.
0: Ja, maar dat gaat dan over het geld wat besteed wordt aan die landen. Maar daarop mogen die landen nog steeds nadenken over een veiligheidsvraagstuk wat zowel over Oekraïne gaat als over de Zuidgrens, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Maar als ik ook kijk waar Sanchez om vraagt, ja, dan vraagt hij, als het gaat over veiligheid, ook nadrukkelijk om extra middelen en hulp bij bijvoorbeeld bestrijding van bosbranden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is een goede vraag van Jane. En ook weer allemaal interessante discussies waar ze het met de benen op tafel over kunnen hebben deze week in Ierland dus. Olaf die vraagt zich af van, hoe vind je dat de Nederlandse delegatie minister het op dit soort bijeenkomsten doet? Worden ze serieus genomen?
1: Ja, dat is altijd een vraag waar ik natuurlijk zelf ook wel heel erg nieuwsgierig naar ben. En het is nog een beetje aftasten, want zo lang zit dit kabinet er nog niet. Maar je ziet wel dat er sinds dit kabinet weer even een andere houding is dan het kabinet Schoof richting de Europese Unie. Dat kan ook bijna niet anders, want D66, VVD en CDA, dat zijn drie uitgesproken pro-Europese partijen. Mm. En je merkt dus ook dat er veel meer initiatieven worden genomen waar Nederland bij is aangesloten. Dus dat betekent dat er soms met andere landen plannen worden voorgesteld van, nou, kan de Europese Unie hier niet iets mee doen? Dat kan op allerlei terreinen zijn. Dus je ziet dat Nederland weer veel actiever is. En ja, dat helpt ministers ook tijdens vergaderingen, dat ze misschien weer wat serieuzer worden genomen dan een minister die nooit met een eigen idee komt en misschien wat vaker nee zegt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. En een goed antwoord op de vraag van Olaf. Laatste vraag is voor Aswin. Die zegt, waarom is het eigenlijk zo stil betreffende Turkije? Ik weet niet precies waar die op doelt, maar ik denk dat het ook gaat om de toetreding van Turkije natuurlijk, waar het in het verleden vaak over ging.
1: Nou, de gesprekken met Turkije, want Turkije is formeel nog steeds een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Maar de gesprekken zijn bevroren. En dat heeft te maken met het beleid van de Turkse regering, president Erdogan. Er zijn zoveel zorgen over de rechtsstaat in Turkije. Over zaken als persvrijheid, maar ook over oppositieleden die onder andere de burgemeester van Istanbul die in de cel zit.
3: Ja.
1: En dat is voor de Europese Unie een reden geweest om te zeggen, ja, het heeft even op dit moment geen zin meer om te praten over EU-toetreding. Maar het is nog steeds wel iets wat Turkije wil en waar de Turkse president een hele slimme schaker is, hè, op het gebied van wereldpolitiek, die ook wel eens voor wat hoort wat doet. Nog steeds toch wel eens ook op tafel legt van ja, we willen daar weer over gaan praten.
3: Ja, ja.
1: Maar ook in Turkije is een spannend politiek jaar, want ook daar komen verkiezingen aan. Dus wellicht gaat dat weer verandering brengen, ja, in de situatie.
0: Nou, ook een goede vraag van Aswin. Sowieso goede vragen in de NPO-luister-app. Mochten er nog meer vragen zijn, laat het vooral weten, want dan leg ik die straks nog even voor aan Alexander Bakker van De Telegraaf.
4: Luister ook de podcast van Vroeg.
5: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Zometeen zijn we bij je terug en dan praten we verder over het aankomende Europese politieke jaar en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Maar eerst even naar muziek. Even pauze. Een toepasselijk nummer van Tears for Fears. Dit is Everybody Wants to Rule the World.

0: Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En die hoorde je tijdens vroeg van dinsdag 1 september. Goedemorgen. In Europa staat men in de startblokken voor het aankomende politieke jaar. Maar met welke uitdagingen heeft het continent te maken? En zijn die uitdagingen wel op te lossen? Daarover praat en filosofeer ik natuurlijk verder met Alexander Bakker, correspondent Brussel bij de Telegraaf. En zit je nou te luisteren en heb je vragen? Dat zei ik net ook al. Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, Alexander, het politieke jaar start officieel halverwege september. En dat wordt dan op 16 september afgetrapt, moet ik zeggen, met de State of the Union speech van Ursula von der Leyen. En voor wie dat niet kent, zo'n speech, wat is het precies?
2: Ja, het is een beetje de troonrede van von der Leyen, waarin ze in het Europees Parlement in Straatsburg bekend maakt wat de Europese Commissie in het nieuwe politieke jaar allemaal van plan is om te gaan presenteren aan voorstellen. Want het initiatiefrecht voor voorstellen ligt bij de Europese Commissie. Dus dat is ook een belangrijk moment om te horen van oké, wat gaat Brussel komend jaar precies doen? Mm-hmm. En welke kant gaat het op met de Europese Unie? Want dat kun je er natuurlijk ook uit aflezen.
0: Ja, en dat kun je eruit aflezen. Valt er nu al af te lezen over waar zij het over gaat hebben? Of zijn we dan gewoon nog echt te vroeg?
2: Nee hoor, want ik ben natuurlijk wel een beetje aan het rondvragen. Want
0: tuurlijk,
2: zo'n toespraak die wordt al een tijdje voorbereid. En nou, ik hoor onder andere dat ze het ook weer zou gaan hebben over klimaat. Nou, we hadden het net al even over de bosbranden in Zuid-Europa. Dus dat zal langskomen. Er zal waarschijnlijk worden gesproken door von der Leyen over kunstmatige intelligentie. Want dat is, soms wordt het gepresenteerd als een dreiging. Dus daar zit je op het gebied van regelgeving. De Europese Unie heeft al een AI-wet. Maar is het wel voldoende? Maar het zal zeker ook gaan over de positieve kant van kunstmatige intelligentie. Wat kan dat betekenen voor de Europese economie? Hoe kunnen we zorgen ook dat op dat gebied van kunstmatige intelligentie de Europese Unie leidend gaat worden? Want veel van die technologie komt nu nog uit de Verenigde Staten en ook China. En dat is misschien ook wel iets wat je gewoon zelf in huis moet hebben als moderne economie.
0: Ja, oké, dus we hebben het over AI, we hebben het over klimaat. Overigens duurde de speech van vorig jaar, want ik dacht, oh, die ga ik even terugluisteren. Duurde 1 uur en 15 minuten.
2: Ja,
0: je kunt een hoop bespreken in 1 uur en 15 minuten, denk ik, Alexander.
2: Het is een lange zit. En als je dat dan vergelijkt met de troonrede van onze koning,
0: dan
2: is dat zelfs heel erg lang. Ik moet wel zeggen, het wordt ook voortdurend onderbroken door hinderlijk applaus van het Europees Parlement. Ik ben daar echt in Nederlands voor. Ik vind
0: het niet fijn als ze klappen.
2: Nee, ik heb toch een beetje het idee dat ik meer dan mijn musical zit dan bij een serieuze plechtige troonrede.
0: Ursula von der Leyen als musicalster. Nou ja, goed. We gooien gewoon wat op deze vroege ochtend. We kunnen een stukje luisteren van die speech van vorig jaar. Niet 1 uur en 15 minuten, maar wel 28 seconden. Even luisteren.
3: Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace. For a free and independent Europe. A fight for our values and our democracies. A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves. Make no mistake. This is a fight for our future.
0: Ja, is klare taal, hè? Europa is aan het vechten voor haar toekomst. Europa moet vechten voor zijn plek in de wereld.
2: Ja. Ja, het is en niet zomaar dat ze dat vorig jaar benadrukte. En ik denk dat ze dat dit jaar weer gaat doen.
0: Ja.
2: Want er is wel wat aan de hand in de wereld.
0: Ja, tuurlijk is er wat aan de hand in de wereld. Ja. Maar wat zijn de uitdagingen voor Europa?
2: Nou ja, als we het dan hebben over die veranderende wereld, dan zitten we eigenlijk in een soort nieuwe periode. Hè. We hebben de periode van de Koude Oorlog gehad. We hebben de periode daarna gehad van welvaart, vrede en wat was het einde van de geschiedenis. Mm-hmm. En we gaan We zijn nu onderweg, of we zitten er al in een nieuwe periode waarvan we nog niet weten welke naam het krijgt en we ook niet weten hoe het afloopt. En wat we zien gebeuren...
0: En hoe weten we dan dat het een nieuwe periode is?
2: Nou, omdat er een aantal dingen gaande zijn. We zien dat de grootmachten steeds vaker kiezen voor het recht van de sterkste. En die periodes hebben we eerder gehad. En die hebben we juist eigenlijk in de afgelopen periode... Door het optuigen ook van allerlei internationale instituten... zoals de Verenigde Naties, maar ook de Europese Unie is daar een vorm van... Om te zorgen dat ook kleine, middelgrote landen... niet het onderspit delven ten opzichte van die grootmachten. En dat zit hem niet alleen in, zoals we nu bij de Verenigde Staten zien... dat ze zeggen, waar onze invloedssfeer is... of waar ons nationaal belang is, daar mogen we militair ingrijpen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk eigenlijk al veel langer gaande... als we kijken naar China en hoe die economisch actief zijn in Afrika... Waarbij je ziet dat landen in financiële constructies worden gedwongen... dat ze totaal afhankelijk worden van China.
0: Ja.
2: En daar wel hele mooie wegen voor terugkrijgen. Maar vaak ook bijvoorbeeld de grondstoffen moeten inleveren.
0: Ja, ja. Maar je zegt eigenlijk dat is een fase of een fase in de wereldeconomie... of je dat nou wereldeconomie kunt noemen, dat weet ik niet.
2: Wereldpolitiek.
0: Wereldpolitiek, ja. Waar Europa zich opnieuw moet verhouden eigenlijk.
2: Ja, en ook nog zoekende is van hoe moeten we dat nu precies doen? Ook bijvoorbeeld richting China zie je dat de Europese Unie steeds assertiever aan het worden is. Ook dat is iets wat in die toespraak van von der Leyen waarschijnlijk terug zal komen. Van hoe ziet de Europese Commissie dat nou precies voor zich? Mm-hmm. Ze hebben al groen licht gekregen van de lidstaten tijdens een EU-top... om assertiever te worden. Maar hoe dat precies eruit gaat zien... dat is iets wat in het nieuwe politieke jaar zichtbaar moet gaan worden.
0: Ja.
2: En waar de Europese Commissie ook met voorstellen moet gaan komen.
0: En want dit gaat eigenlijk over... gaat het over een concurrentiepositie? Hoe moeten we dit eigenlijk noemen? Of gaat het gewoon over een nieuwe koers?
2: Dit gaat echt wel inderdaad over... ik heb altijd een beetje hekel aan dat woord wereldorde. Ik spreek liever over een nieuwe wereldpolitiek.
0: Uh-huh.
2: Waar ook in de Europese Unie wil het meespelen als machtsblok iets moet voorstellen.
0: Ja.
2: Dan gaan we kijken naar een heel belangrijk onderwerp in Brussel. Dat is concurrentiekracht.
0: Mm-hmm.
2: Dat gaat eigenlijk over de Europese economie. En we hebben dat niet zo goed... in de gaten in Nederland. We hebben allemaal mooie aangeharkte tuinen, straten. Als de prullenbakken niet zijn geplunderd door mensen die op zoek zijn naar statiegeldflesjes, zijn de straten over het algemeen heel schoon.
0: Ja.
2: En we hebben het goed voor elkaar. En daardoor hebben we eigenlijk niet in de gaten dat het eigenlijk helemaal niet zo heel goed gaat met de Europese economie. Onze groeicijfers zijn veel lager dan andere economische groeimachten, ook de productiviteitscijfers blijven achter. En juist de Europese Unie heeft natuurlijk die economische kracht, de soft power, als belangrijkste wapen in die wereldpolitiek. Ja, en als dat al jarenlang niet de goede kant op gaat en het gaat steeds slechter, dan moet daar iets gebeuren. En dat is ook echt een heel belangrijk onderwerp. En waar we in Nederland misschien ook wel steeds meer van gaan merken. Bijvoorbeeld al die verhalen die we nu lezen over dat er geen geld meer is om zoiets eenvoudig als het repareren van bruggen.
0: Mm.
2: Dat is toch echt een kerntaak van de overheid, dat de infrastructuur goed is. Ja, er is gewoon geen geld meer voor. We komen dingen tegen die we eigenlijk nooit hebben meegemaakt in Nederland.
0: Ja.
2: En dat zal steeds meer worden als we niet iets doen aan die welvaart.
0: Ja, precies. Maar je zegt dus die groei die staat onder druk en dan vergelijk je het met andere groeimachten. Is dat dan toch vooral China of zijn er ook nog andere groeimachten waarmee je het dan vergelijkt?
2: Ja, ook de cijfers van de Verenigde Staten zijn veel beter.
0: Ja.
2: En dat betekent ook dat, kijk, als er welvaart is, is er vaak ook meer geld voor innovatie, voor nieuwe technologie. Dan kun je ook makkelijker meegaan in dat pad naar de naar andere type economieën die we misschien nu nog niet kennen of die aan het ontstaan zijn. We hadden het net al over kunstmatige intelligentie en wat het gaat doen. Ja, daar heb je ook geld voor nodig om daarin mee te kunnen blijven draaien.
0: Ja.
2: En In China en de VS gaat dat veel harder. En je gaat dat straks ook merken als we niets doen. Dus als je buiten Nederland komt, maar ook zeker buiten Europa, en je gaat naar die landen toe, dan zul je zien dat op termijn dat ze daar veel moderner zijn dan wij.
0: Ik zei in het begin, laten we ook even filosoferen. Dan gooi ik er maar een hele filosofische vraag in. Hoe erg is dat?
2: Dat is uiteindelijk natuurlijk, wil je niet dat andere landen over ons heen gaan lopen. En dat kan.
0: Maar wij
2: zijn,
0: hebben toch als Europees continent een aantal eeuwen over andere landen heen gelopen. Gewoon even pas op de plaats en we sluiten even achteraan in de rij. En dan over 100 jaar komt het weer goed. Even advocaat van de duivel, hè?
2: Ja, nee, heel goed. Maar de landen waar wij overheersten, die vinden het zelf nu ook heel vrij. Heel fijn dat ze vrij zijn en niet meer onder Europees bestuur vallen.
0: Ja.
2: En dan hoeven we niet bang zijn dat we onder Amerikaans of Chinees bestuur komen te vallen. Maar er zitten natuurlijk wel risico's in als je volledig afhankelijk van ze bent. En dan kan China wel degelijk meer hiervoor te zeggen krijgen. Want dat hebben ze op dit moment ook al in Afrika.
0: Ja.
2: Waarbij landen niet meer tegen het Chinese belang in kunnen gaan.
0: Ja. En dat vergt natuurlijk een soort, je zegt net al, een nieuwe wereldpolitiek, ook een nieuwe visie van Europa. Nou, daar gaat Ursula von der Leyen wat over zeggen in die State of the Union speech. Wat ik wel bijzonder vond, dat las ik, is dat Mark Carney, de minister-president van Canada, die is uitgenodigd bij die speech. Hij zal er zelfs ook gaan spreken. De laatste keer dat ik het checkte, Alexander, zit Canada niet in de Europese Unie. Waarom is hij daar? Is dat ook onderdeel van dit opnieuw uitvinden van Europese koers in die nieuwe wereld?
2: Absoluut. Dit is daar helemaal onderdeel van. En Mark Carney mengt zich ook volop in dat debat. Afgelopen winter was er op het World Economic Forum een toespraak van hem die zeker in die politieke kringen, diplomatenkringen, heel veel belangstelling kreeg. Omdat hij daar ook dat verhaal hield van die grootmachten die zijn we allemaal aan het veranderen. Maar dat betekent niet dat middelgrote en kleine landen nu stil moeten gaan zitten en dit zomaar over zich heen moeten laten komen.
0: Ja.
2: Die moeten zich gaan verenigen en die moeten een
0: ander.
2: Eigenlijk ook.
0: De verbinding viel heel even weg, Alexander. Dus we waren die moeten. Dat hoorde ik en toen hoorde ik een hele harde piep, alsof er een veiligheidsdienst meeluistert, maar dat zal wel niet.
2: Nee, je weet maar nooit met dit vak. Maar het belangrijke is dat Mark Carney ziet dat dus middelgrote en kleine landen niet moeten laten gebeuren. Ja, dat die grootmachten een koers uitstippen die helemaal niet in ons belang is. Dus hij zegt, we moeten ons verenigen en we moeten dus een antwoord daarop hebben en meer gaan samenwerken. En er is ook de Europese politieke gemeenschap. Dat is een andere vergadering waar staatshoofden en regeringsleiders uit heel Europa samenkomen. Ook niet de EU-landen. En ook daar was Carney afgelopen voorjaar voor uitgenodigd. Mm. Ja, en nu dus zelfs bij de State of the Union, de opening van het nieuwe politieke jaar van de Europese Unie.
0: Ja. Ja,
2: dat zegt natuurlijk wel ook dat Brussel ook inziet dat ze het met hem eens zijn. En dat ze hem dus ook de hand reiken.
0: Ja, maar je zegt van de hand reiken en ze zijn het met hem eens. Of vertelt het ook nog wat meer? Want wat hoopt de EU met zo'n bondgenoot als bijvoorbeeld Canada te bereiken?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. En daar heb ik ook het antwoord nog niet op.
0: Hm.
2: En de Europese Unie en Canada zelf ook nog niet. Want ze zijn nog zoekende naar hoe moet dat er dan uitzien? De wereldpolitiek gaat een bepaalde kant op. Maar hoe kunnen wij nu zorgen dat die wereldpolitiek niet helemaal de verkeerde kant op gaat?
0: Ja.
2: Want dat zou ook heel slecht kunnen aflopen voor landen als Canada, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
0: Ja.
2: Dus de vraag is hoe ze dat gaan doen. En laten we eerlijk zijn, ook de periode van de Koude Oorlog, de periode na de Koude Oorlog. Ja, ook toen was de wereldpolitiek elke keer zoekende en is ook niet binnen een dag het antwoord gevonden.
0: Ja, dat moet dan nog allemaal maar gaan blijken. Het is een flinke baan die je hebt, Alexander, Europa-correspondent.
2: Ja, en het is ook echt wel een spannende tijd. We hebben in ons dagelijks leven merken we dat niet altijd. Maar ja, ook de hele oorlog in Oekraïne van Rusland en de Russische dreiging. Zelfs voor onze eigen kustlijn. Ja, dat heeft er ook allemaal mee te maken met die veranderende wereldpolitiek.
0: Ja.
2: Soms kunnen dus dingen ook heel dichtbij komen. En zeker in de toekomst.
0: Ja, en daar wordt dus over gesproken in Ierland. Dank dat je met ons aan de telefoon wilde zijn deze ochtend. En zometeen moet jij naar de security check voor deze hele summit die plaats gaat vinden, hè, Alexander?
2: Ja, ik ga gelijk door.
0: Oké, goed zo. Succes daar, Alexander Bakker, correspondent Brussel bij De Telegraaf. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen. En ja, dit was Vroeg van dinsdag 1 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne ochtend.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 1 september. De zoektocht naar overlevenden in Nepal gaat door, ook al is de kans erop inmiddels klein. En Russische aanvallen op en rond Kiev voor de 6e dag op rij. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Bij Russische aanvallen vannacht zijn volgens Oekraïne 4 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 10 mensen gewond, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela stopt over 2 weken. Dat heeft de gemeente besloten. De locatie opende in juli voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang en heeft zijn excuses aangeboden. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle. Dat meldt de brandweer. Gisteravond kwamen er gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Daarna kwamen er gele rookwolken in het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij Eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Ueda scoorde 43 keer in 112 wedstrijden. Het weer, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden.
4: En er is verkeersinformatie. Mandy van der Plas, goedemorgen.
6: Goedemorgen Astrid. De A50 van Os naar Eindhoven is dicht bij Veghel Noord door een politieactie. En er staat ook al file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwe is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daarom dicht en dit kost je 15 minuten.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: In Nepal wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de stortvloed van vorige week. Ook in tunnels, waar waarschijnlijk nog honderden mensen zitten, die werkten aan de waterkrachtcentrales. Bijna een week na de stortvloed is de situatie in het rampgebied nog altijd instabiel. Correspondent Davy Boerema, je bent in Nepal. Is er wat meer bekend over het lot van de mensen in die tunnels?
7: Ja, er werd dat aantal genoemd van 900 mensen, hè, die nog verdeeld over verschillende tunnels zouden om 13 verschillende tunnels gaan vastzitten. Inmiddels is bekend dat een van die tunnels waar ze gezocht hebben, dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, de Trishuli 3A, gaan de reddingsoperaties nog door, maar ook daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
4: Wordt er sowieso nog op veel plekken naar overlevenden gezocht?
7: Ik zie niks meer en ik denk ook niet dat dat realistisch is. Wat ik zie is bergingsacties. En dan heb ik het over teams die op die grijze modder, hè, die hier overal is, tijgeren naar huizen die compleet bedekt zijn met modder en op verzoek van familieleden in die huizen gaan kijken. Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder. Ja, echt te tijgeren dus. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote blauwe lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp compleet verdwenen is onder die modder dus.
4: Ja, dat klinkt ook alsof het best wel gevaarlijk werk kan zijn.
7: Het is heel zwaar werk. En ik zie ook veel Nepalezen hun dankbaarheid uitspreken. En ook ze zijn onder de indruk van hoeveel deze politiemensen, zijn speciale eenheden binnen de politie en het leger die dit doen, hoe ze aan het werk gaan en hoeveel inzet ze tonen om die lichamen te bergen. Want het moeten er nog heel veel zijn. Ik geloof dat het aantal nu weer opgelopen is van vermisten naar 5000. Het dodenaantal gaat elke dag hard omhoog. Dus deze mensen, ja, het werk houdt zeg maar niet op. En het is in deze gebieden, het is heel warm. Het is het regent van tijd tot tijd. Dus dan worden ze overspoeld door nieuwe regenbuien. Het is gevaarlijk werk, maar ze doen het wel. Ja, diep respect daarvan.
4: Ja, gisteren vertelde je hoe je in Bitrawati was, waar 95% van het dorp gewoon helemaal weg was. Hoe houden mensen die er nu nog zijn zich staande zo door de dag heen?
7: Ja, ik vond het bijzonder, want als een dorp weggevaagd wordt en 95% van zeg maar, de infrastructuur en de gebouwen zijn, maar ook een schatting is dat 80% van de bevolking niet meer leeft. Dus een klein groepje, ik sprak één vrouw die zei van ik denk dat ongeveer 100 mensen van de duizenden mensen die hier wonen het overleefd hebben. Hoe vorm je dan weer een gemeenschap? En daar sprak zij al meteen over van de wegen, de bruggen, dat kan allemaal herbouwd worden. Maar we moeten ook weer met elkaar een dorp vormen. En als zoveel mensen zijn verloren, ja, wat doet dat dan hè, met de cohesie? Wat ik wel heel bijzonder vond om te zien, er werden op een gegeven moment voor het eerst hulpgoederen gedropt. Dus allemaal emmers met zeep, met kleding, met sanitaire producten. En die bleven daar liggen en de dorpsbewoners keken daarna. En toen zei ik van, nou ja, moeten jullie dit allemaal niet pakken? En toen zei ze, om het eer te houden, is het hoofd van de politie die hier het bevel heeft, zeg maar, die gaat het distribueren. Dus het was niet zo dat iedereen zich op die stapel met noodhulp stortte en alles voor zichzelf pakte. Ze deden dat echt met elkaar. Ik vond dat heel mooi om te zien, omdat ze dat ook beschreven, dat die gemeenschap voor hun zo belangrijk is en dat ze willen dat dat ook weer herstelt nadat de infrastructuur is hersteld.
4: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema vanuit Nepal. Ook in Nepal, maar dan in de hoofdstad, in Kathmandu, woont en werkt Ilse Benink. Ze is van de stichting Dio Nepal. Ze zit al 19 jaar daar en haar stichting is ook actief in het rampgebied. Vroeg hoe het nu is, bijna een week na de stortvloed.
8: Eigenlijk alleen maar heftiger, als ik het zo kan zeggen. Ik had de hoop vorige week, toen ik dit gesprek ook had met jullie, dat we meer zekerheden zouden krijgen en dat er duidelijkheid kon komen. Maar eigenlijk is er steeds meer chaos aan het ontstaan. Steeds meer mensen worden vermist. De aantallen worden steeds groter. De hoop om familieleden, om die terug te vinden, wordt steeds kleiner. Dus het is, ik merk nu echt dat trauma's toeslaan en dat dat het echt zoeken is van wat kunnen we doen. De acute noodhulp van het zoeken naar mensen en mensen redden. Ja, die hoop is bijna opgegeven nu.
4: En het blijkt dan om nog meer mensen te gaan dan eigenlijk gedacht. Is dat het?
8: Ja, klopt. Ja, en al die vermiste mensen, ja, de kans dat die teruggevonden worden is echt heel erg klein.
4: Ja, want er komen natuurlijk verhalen nu ook uit het gebied en de beelden. Dus wat voor verhalen zijn dat?
8: Ja, nou, ik was gisteren hier bij een klooster, een boeddhistisch klooster, vlakbij ons huis hier in Kathmandu. En daar worden nu direct mensen uit Rasuwa opgevangen die gered zijn. En die hebben niks meer. Ik sprak met een man die daar vrijwilligerswerk aan doen was om dus goederen binnen te halen om mensen te helpen. Het was echt afschuwelijk. Deze man zelf had 52 familieleden verloren. En die probeert nu met man en macht te doen wat hij kan voor de mensen die dus nog gered zijn. En die bleven binnenstromen gisteren. Maar die zijn dus al een paar dagen geleden naar een wat hoger opgelegen gebied gebracht. En nu dus naar Kathmandu. Dat zagen we gisteren. En dus we zijn ook heel hard zelf nu aan het kijken van welke hulp is nu onmiddellijk nodig. Maar we moeten ook weten dat dit is geen korte sprint. Dit wordt echt een ultramarathon. Omdat deze mensen niet volgende week weer terug naar huis kunnen, want er is geen huis meer. Dus het is echt heel heftig. Op het moment dat ik daar net binnenliep, kwam er een echt bevallende vrouw binnen. Die was daar gewoon binnengedragen, weet je. Dus het is echt, ja, ik vond het heel erg schrijnend.
4: Dus die mensen die hebben vaak vrienden, familie verloren. En hebben ook echt helemaal niks meer.
8: Nee, echt helemaal niks meer. En de meeste gebieden zijn ook onbereikbaar. Dus achter de gebieden die weggespoeld zijn, daar zitten nog gebieden waar de huizen en zo wel staan, maar die onbereikbaar zijn. Dus nu is daar nog wel wat eten, maar over een paar dagen is daar een voedseltekort. Dus ook daar moet aan gedacht worden. En op dit moment zijn die wegen nog onbereikbaar.
4: Betekent het dat jullie met jullie stichting ook bezig zijn in dat gebied?
8: Ja. Ja, wij zijn heel hard bezig met onze contacten om te kijken waar hulp nodig is en wat we kunnen doen. Dus ik zit de hele dag ook aan de telefoon. Mijn man zelf, Shiva, die zit in Dading in het gebied, ook afgesloten. Dus die kan, die kan niet naar ons toekomen, naar Kathmandu toe. En hij is nu aan het kijken wat er in het gebied waar wij met onze stichting actief werkzaam zijn. Wat hij daar kan betekenen, ook voor de langere termijn. Ondertussen zitten we zelf ook in, eigenlijk, het is moeilijk om te zeggen, om het al uit te spreken dat het rouw is, maar wij missen ook een neef, eigenlijk onze pleegzoon ook, die lang bij ons heeft gewoond. Hij was precies op het gebied, of op het moment van die vloedgolf, precies daar bij die dam. Ja, dus we hebben natuurlijk nog niks gehoord en de hoop dat hij in leven is, is echt eigenlijk, ja, de hoop is groot, maar de kans is nog geen 1%. Nee. Dus ook wij zitten in de rouw. En dus het is heel dubbel.
4: Ze Ilse Benink vanuit Kathmandu.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
4: 12 minuten over 6. In Pauw en de Wit zat CDA-leider Henry Bontebal over de begrotingsonderhandelingen waar een akkoord op kwam. Bontebal zei dat het niet altijd even makkelijk is om in een minderheidscoalitie te werken.
9: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer, of verkeerslichten, op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit. Twee is dat een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werk twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
4: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat minderheidscoalities een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
9: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samen klonteren en meer kleurverschillen wil laten zien, dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen, maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
4: In Radar aandacht voor hoge notariskosten. Die kunnen oplopen tot 1000 euro's. Wat een redelijk bedrag is, waar je voor betaalt, dat is lang niet voor iedereen duidelijk, blijkt uit onderzoek van Radar. Tot 1999 lagen notariskosten veel lager. Hoogleraar notarieel recht Leon Verstappen legt uit waardoor het komt.
10: Vroeger had je kruissubsidiëring. Dat betekent dat de winsten van vastgoedtransacties die werden gebruikt om de sociaal gevoelige transacties, om daar de kosten te dekken, waardoor testamenten en samenlevingsovereenkomsten veel goedkoper konden zijn. Maar doordat die marktwerking werd geïntroduceerd, is die kruissubsidiëring eruit gehaald en moest kostprijsgerelateerd worden gedeclareerd. En dat betekent dat je meer betaalt wat een testament of een samenlevingsovereenkomst ook daadwerkelijk kost.
4: Volgens Jan Janssens, bestuurslid bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, kan er onduidelijkheid ontstaan door onzichtbaarheid van de werkzaamheden.
11: Je koopt een product, de klant ziet die akte, alleen dat is niet waar hij voor betaalt. Hij betaalt voor de zekerheid. Ja, wij verkopen rechtszekerheid, vind ik altijd een beetje een ingewikkeld woord. Maar de zekerheid dat je over zoveel jaren nog steeds de zekerheid hebt dat het goed geregeld is. Ja, daar betaal je voor.
12: Ja,
11: dat zit
12: dat
11: niet
12: ik.
11: In dat stukje papier.
4: Op de schaats of de fiets is het al een enorme afstand. De Elfstedentocht. Björn van Loon rende de tocht en dan ook nog eens geblinddoekt. Dat deed hij om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekten en de genezing ervan. Zijn dochter van 9 is blind. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij over de dagelijkse impact.
13: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom op, kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeldt, als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moet de kinderen rond allemaal naar bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die supergoeie oren. Dus dan denk ik ook, dat heeft geen zin.
4: En hoe het nu gaat met hemzelf, met na 32 uur rennen?
13: Ik heb een beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar
12: blinddoek voor.
13: Ja? Ja, blinddoek voor, ontstoken ogen. Hey. Daar hou ik geen rekening mee als je ver gaat rennen.
14: Hoe komt dat?
13: Ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn naar de knoppen, maar die zijn er prima aan toe.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Don't Fear the Reaper uit Blue Oyster Cult. Natuurlijk is het begrotingsakkoord volop te vinden op de voorpagina's.
1: Valreepdeal redt coalitie is te lezen voor op de Telegraaf. Op de valreep toch een prinsjesdagdeal, schrijft het AD. De krant haalt premier Jette aan en die zegt: we waren graag wat eerder klaar geweest. Er zat af en toe een beetje wrijving bij, maar dat geeft meer glans aan zo'n begroting. Een kabinetsval is volgens hem nooit dichtbij geweest. Trouw kopt: minderheidscoalitie voorkomt crisis met begroting zonder steun. De krant analyseert dat de eerste begrotingsonderhandelingen van het minderheidskabinet een heuse mini-formatie werden. Bij het Nederlands Dagblad is de kop: coalitie sluit begrotingsdeal met zichzelf, oppositie wacht af. En voorop het Parool vinden we kortingkrachtig: akkoord bereikt, maar nu begint het pas. En het andere verhaal dat op de meeste voorpagina's te vinden is, is het overlijden van oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Jong minister, nooit premier, staat voorop het AD bij een recente foto. Zondagskind van de politiek tot die nederlaag in 1994, schrijft de Volkskrant. En ook Trouw brengt de roerige neergang van het CDA destijds in herinnering. Koningsdrama bleef kroonprins achtervolgen, staat bij een zwart-wit foto van Brinkman en Ruud Lubbers samen op een terras. Op minstens 5 plekken in Nederland moeten versneld ongeveer 30.000 huizen worden gebouwd, staat in de Telegraaf. Het ministerie van Volkshuisvesting

0: heeft bouwlocaties aangewezen in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. De krant schrijft dat de minister spreekt van nieuwe locaties, maar op alle 5 plekken zijn al projecten gaande. Er waren al 21 plekken in Nederland waar grootschalig gebouwd wordt. Daar wil het kabinet Jetten uiteindelijk 10 locaties aan toevoegen. Het is weer voorbij. Die droge zomer is te lezen voor op het AD. Een foto erbij van mensen in zomerse outfits die schuilen onder paraplu's. Een verfrissend buitje, maar of we er over een paar weken nog zo tegenaan kijken, is de vraag, voorspelt de krant dreigend. Het najaar wordt kletsnat. Want door bijzonder warm zeewater zit er heel veel vocht in de lucht. Een weerman zegt dat oktober en november wel eens heel nat kunnen worden, vooral aan de kust. De weermodellen wijzen op een westelijke stroming die vanuit zee extra veel buien aanvoert.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: Er stond vanmorgen al vroeg file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Gouwen. De linker rijstrook is daar nog dicht door een spoedreparatie aan de vangrail. Dit veroorzaakt 20 minuten vertraging.
1: Het is nog zomer, maar Rijkswaterstaat is al volop bezig met de voorbereiding op de winter. Begin dit jaar bleek nog hoe belangrijk dat is. Door vorst en ijzel was de voorraad strooizout op sommige plekken bijna op. Verslaggever Steef Bouwman ging in de bos kijken bij de keuring van het wintermaterieel en zag hoe de voertuigen winterklaar worden gemaakt.
3: Hij is aangesloten, ik kan hem nog niet bedienen. Ze missen nog een kort stukje kabel, maar hebben ze voor en maken ze hem in orde dat hij gelijk kan rijden. Maar als we even naar voren lopen, dan kunnen we mee kijken.
4: Ja, laten we dat doen. Ja, met Leon Steenbergen op zoek naar een ontbrekende kabel voor deze sneeuwschuiver.
3: Redder in nood.
4: Wie heeft hem gevonden?
5: Jazeker, jazeker.
4: En ja hoor, de sneeuwschuiver beweegt weer zoals hij moet bewegen.
3: Hij is goed, hij mag afgemeld worden bij de man van Rijkswaterstaat.
4: De man van Rijkswaterstaat is hier ergens te vinden op dit terrein dat wel iets weg heeft van een terrein van een tankstation. Hoge overkapping met daaronder dan nu geen auto's, maar sneeuwschuivers en strooiwagens die zo hard nodig zijn tijdens de strenge winters.
6: Precies, op het moment dat heel Nederland nog lekker aan het slapen is, dan zorgen wij eigenlijk weer dat werkend Nederland weer veilig de weg op kan.
4: Ja, Wesley Maurer, gladheidscoördinator bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het voelt wel een beetje gek, hè, om hier tussen de sneeuwschuivers en strooiers te staan in de zomer.
6: Ja, het contrast wordt wel steeds groter, hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
4: Ja, heel even terugblikken op vorig jaar. Toen viel er flink wat sneeuw. Het was denk ik keihard werken voor de mannen en vrouwen op de wagens.
6: Het was echt volle bak. Die chauffeurs die hebben echt gewoon maximaal lopen ploegen om alle sneeuw weg te krijgen. Dus wat we normaal in een heel seizoen aan zout nodig hebben gehad, hadden we nu in een kleine 72 uur opgemaakt.
3: Dus even bij die meneer laten keuren. Ja?
4: Ik kan me voorstellen, omdat jullie zoveel die machines hebben moeten gebruiken, dat er nu extra veel reparaties nodig zijn.
6: Ja, sowieso het zoutcomponent is heel slecht voor het materieel. Dat bijt natuurlijk in. Dus alles wat beweegt en moet bewegen, moet ook blijven bewegen. En zout zorgt er natuurlijk voor dat het gaat oxideren en gaat roesten. Verder wordt het natuurlijk maximaal gebruikt op de weg. Hè. Het onderdeel, de onderkant van de ploegen, die schuift over het asfalt. Ja, dat slijt natuurlijk enorm.
4: Waardoor ook het werk wat jullie hier doen nog belangrijker wordt.
6: Absoluut.
4: Wat gebeurt er nu nog allemaal? We zien af en toe wat mensen hier rondlopen.
6: Ja, dit zijn die man die net voorbij komt lopen. Dat is eigenlijk de spin in het web.
4: De spin in het web met u?
7: Ja, dat zeggen ze.
4: Wie bent u?
7: Wim Kwik, terreincoördinator. Ik probeer het hier op terrein een beetje aan te sturen. Dat de jongens de juiste dingen doen, de juiste richting op gaan.
4: Hoe lang doet u dit al?
7: Ik ga nu het 42e seizoen in.
4: 42e seizoen?
7: Ja, ik ben zelf met de route op de trekker begonnen. En nu doe ik alweer 25 jaar terreincoördinator. Ik help mee met opbouwen en controleren dat ze de juiste route rijden. En dat kan ik op de laptop zien. En,
4: de sneeuwschuivers op de juiste plekken zijn eigenlijk.
7: Juist.
4: En de strooiers.
7: Dat klopt. Ja. Ja.
4: Merkt u in die 42 jaar dat er wel dingen veranderen en dat er dit jaar misschien weer andere dingen nodig zijn dan vorige jaren?
7: De weggebruikers die worden toch allemaal wat ongeduldiger. Kijk, als de jongens gestaffeld met de rivieren achter elkaar rijden, dat ze dan soms toch naar tussendeur geen geduld hebben. Of als er een keer zout op de auto komt, dan hebben ze soms een kort lontje. Maar wij doen het werk dat hun veilig kunnen rijden.
3: Die knop die moet even inhouden tot alle lintjes uitkomen.
4: Wat heeft u nou gedaan?
3: De contacten waar gesmeerd, die beschermd worden door olie, vetachtige.
4: Deze kan weer veilig de straat op.
3: Ja, mag wel sneeuwen. Ja. Mag een meter sneeuw komen, ja.
1: Nou, is toch voorbereid. Heel fijn dat we weer voorbereid zijn op de winter. Het is 6:54. Douwe Bob vertelde gisteren bij Eva hoe hij tot zijn eigen verbazing op het podium terechtkwam bij de Zac Brown Band. Zac Brown, dat is een grootheid in Amerika. Hij had een opname van Douwe Bob gezien en nodigde hem uit. In Amerika schreef Douwe ook zijn nieuwe nummer, Note to Self.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen. 10 anderen zijn volgens Oekraïne gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-Kamerlid Den Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In de Tweede Kamer gebruikte ze teksten die door die vereniging waren opgesteld. Justitie in Polen doet onderzoek naar een brand gisternacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela stopt over 2 weken. Die locatie opende deze zomer voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. En het is definitief nu. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend voor 4 seizoenen bij Lille. De club uit het noorden van Frankrijk zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
3: Het wordt langzaam drukker onderweg en een paar files vallen op. Zoals op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Breda West. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is al zo'n 20 minuten. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda ging het vanmorgen vroeg al mis bij knooppunt Gouwen. De linkerrijstrook is daar dicht door een spoedreparatie. Dit kost je ruim 15 minuten. En ook staat er file op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de N457 nu zo'n 10 minuten.
1: De rivier de Maas is de bron voor veel drinkwater, maar steeds vaker is dat water vervuild. Zometeen de Vereniging van Drinkwaterbedrijven erover.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
1: De drinkwaterwinning uit de rivier de Maas staat steeds meer onder druk. Door vervuiling en droogte moesten drinkwaterbedrijven vorig jaar 56 keer stoppen met de inname van Maaswater. En op bijna 200 dagen werd het proces verstoord. Maarten van der Ploeg is directeur van Riwa Maas, de Vereniging van Drinkwaterbedrijven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Waarom moest het zo vaak worden gestopt, die inname?
9: Nou, het was eigenlijk een combinatie van factoren, van schadelijke verontreinigingen en droogte. En dat maakte ervoor dat drinkwaterbedrijven langdurig de inname moesten staken.
1: Want bij droogte moet je het water in de rivier laten, is dat het idee?
9: Nee, bij droogte, dat heeft ermee te maken dat er dan veel minder rivierwater in de rivier zit. Dat dat langzamer stroomt. Dat daardoor de verontreinigingen minder verdund worden. En dat ook de verontreiniging zich veel langzamer door de rivier verplaatst. Dus eigenlijk veel langer in de rivier blijft zitten. Dus minder water zorgt ervoor dat die verontreiniging eigenlijk sterker is.
1: Ja, en dan is het eigenlijk niet meer bruikbaar?
9: Nou, er wordt altijd ontzettend goed drinkwater geproduceerd. Voldoet aan alle veiligheidseisen. Maar daar heb je wel een schone bron voor nodig. En zodra die bron niet schoon genoeg is... nemen drinkwaterbedrijven niet de risico's om vervuild water in te nemen. En moet er dus gestaakt worden.
1: En waar komt de vervuiling vandaan?
9: Nou, dat is wisselend. Dat kan vanuit de landbouw zijn, dat kan vanuit huishoudens zijn. Maar wij zien toch vaak dat het uit industriële lozingen komen... die ofwel direct op de rivier geloosd worden of indirect via de riolering. En dat geldt dan zowel voor lozingen binnen Nederland als ook in het buitenland.
1: En wat doet u op het moment dat u dan dus geen water uit de Maas kunt halen? Want bij ons thuis gaat de kraan nog steeds lopen, ze mopen draaien.
9: Nee, precies, dat wordt natuurlijk allemaal doorgeleverd. Nou, wat drinkwaterbedrijven doen, ze schakelen dan ofwel over op een andere bron. Dat kan bijvoorbeeld grondwater zijn of een andere rivier. Of ze maken gebruik van reservoirs en spaarbekkens. Maar ja, die hebben wel hun beperkingen en dat kan niet onbeperkt door blijven gaan.
1: Dus de drinkwatervoorziening zou in gevaar kunnen komen?
9: Nou, dat is natuurlijk iets waar we niet naartoe streven.
1: Nee, dat snap ik. Maar...
9: Dat de drinkwatervoorziening door kan blijven gaan... en kwaliteit goed geleverd kan worden... is het natuurlijk zaak dat die bron goed beschermd moet worden. En daar zien we toch wel dat er dringend meer werk te verrichten is.
1: En wat voor werk is er dan te verrichten?
9: Nou, waar wij al langer voor pleiten en wat nu echt wel eens tijd wordt... is dat er eens een keer een overzicht komt met alle bedrijven... die afvalwater lozen, ofwel op de rivier of op de riolering. Zodat je een veel betere risico-inschatting kunt maken... waar verontreinigingen vandaan komen. Dat vergunningen die bedrijven hebben, dat die actueel zijn... en een duidelijke einddatum hebben. Maar ook dat het toezicht op die vergunningen en die lozingen veel scherper is. Zodat, daar goed gecontroleerd wordt en er ook snel informatie wordt uitgewisseld tussen alle overheden om verontreinigingen snel op te kunnen sporen.
1: Ja, want dit moet dan dus in binnen, maar vooral ook in buitenland dus gebeuren.
9: Precies, en het gaat er eigenlijk om, hoe sneller je een bron van verontreiniging opspoort, des te sneller die ook gestaakt kan worden. En dat je niet, zoals we afgelopen jaar hadden, dat er 3 maanden lang gezocht wordt naar de verontreiniging en dat er zo de Maas als bron voor drinkwater onbruikbaar is.
1: Dank. Maarten van der Ploeg, directeur van Riwa Maas.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
10: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het is 1 september. Meteorologisch zit de zomer erop. Niet heel lang meer. En dan is het tijd voor wat fikse herfststormen. Het KNMI maakt vandaag bekend hoe die stormen gaan heten. Verschillende bekende Nederlanders krijgen een storm naar zich vernoemd. Zo ook de aan kanker overleden influencer Jade Kops. Jet van Pasen van het KNMI, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Die naam Jade, was die heel erg in trek?
11: Ja, ontzettend. Ja, wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
1: Nee. Dat selectieproces, hoe gaat dat dan daarna?
11: Nou, we krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. We hebben er een paar bepaalde voorwaarden aangesteld. Bijvoorbeeld, er moet een mooi verhaal achter je inzending zitten. En niet alleen maar, ik wil graag deze naam inzenden omdat ik zo heet. Dus die kunnen er daarna meteen uit. Want helaas versturen we mensen nog steeds hun eigen naam in omdat ze zo heten. Daarnaast zijn er ook voorwaarden voor. Bijvoorbeeld, we mogen het Koningshuis niet gebruiken. Ook niet het Engelse Koningshuis, want onze lijst is samen met Engeland en Ierland. En namen die in het Engels gewoon iets anders betekenen of een woord zijn, zoals mijn eigen naam, Jet, die mogen ook niet. Ja. Dus die halen we eruit. En daarna gaan wij aan de slag met al de namen die overblijven. Naar de verhalen kijken, een shortlist maken. Dan komen we bij elkaar met wat verschillende KNMI'ers van verschillende afdelingen. Maken we een keuze. En als wij eenmaal voor elke letter een naam hebben uitgekozen, dan gaan we in overleg met de Ieren en de Britten. Die doen hetzelfde. En dan gaan we kijken wie waar voorkeur voor heeft, welke er overblijven, welke namen misschien al gebruikt zijn in het verleden die dan niet meer kunnen. Of welke namen op de orkaannamenlijst staan, die natuurlijk ook geldt. En lijsten van andere groepen in Europa die ook gelden. Ja. Dus dat is een heel selectieproces. Nou. Uiteindelijk komen we hier op uit.
1: Dus en welke andere namen zijn er dan vanuit Nederland in terecht gekomen?
11: Nou, wij proberen altijd de A, B en C tussen de drie landen te verdelen, omdat een grote kans is dat die wel aan de beurt komen. Want je weet natuurlijk nooit hoeveel stormen er gaan waaien. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende. Die zijn van Nederland ingestuurd.
1: En Wende, is dat Wende Snijders?
11: Nee, Wende is vernoemd naar een verdwenen dorp, de Westen op Texel. Dus het is nog niet eens helemaal een voornaam. Maar ook een voornaam, dus daarom vonden wij het ook een leuke inzending.
1: Zijn er nog leuke namen bij de Britten of de Ieren?
11: Ja, de Britten hebben samenwerking gekozen, gezocht met Sean het Schaap, de animatieserie. En toen het publiek laten kiezen of zij Sean of Timmy in onze lijst, in de stormnamenlijst wilden. En dat werd Sean. Dus de S van Sean is van de Britten.
1: Ja. Kleine kans dat die gebruikt gaat worden, hè? Helemaal zo achterin.
11: Ja. Dit jaar, afgelopen stormjaar, zijn we maar tot en met de C gekomen. Dus dat waren maar 3 stormen. Maar we komen ook wel eens 7 of 8 stormen, stormnamen die gebruikt gaan worden.
1: Ja. En die namen worden gebruikt omdat we ze dan inderdaad makkelijker onthouden?
11: Ja, het is makkelijker communiceren. Mensen onthouden het makkelijker. En het is natuurlijk echt mogelijk gevaarlijk weer. Dus het is heel fijn als mensen... je onthoudt het beter als er... Als we zeggen het gaat heel hard stormen, of het storm kan gevaarlijk weer opleveren, of je zegt Dano levert gevaarlijk weer op, dan onthouden mensen dat veel beter en kunnen ze er ook naar handelen.
1: Dank, Jet van Paasen van het KNMI. De inflatie bleef in augustus vrijwel onveranderd. Zo meldt het CBS vanmorgen, het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen zijn vorige maand 3,3% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Zo blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS over de inflatie van augustus. In juli stegen de prijzen met 3,2%. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: En waardoor zijn de prijzen in augustus gestegen?
10: Ja, het is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. Dus daar steeg de jaarinflatie van die groep van een kleine 10 naar een kleine 12%. Ja, dat tikt natuurlijk behoorlijk zwaar aan. En ja, het lijkt erop, precieze details hebben we nog niet, maar dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is. Ondanks was het nieuws dat als je een energieprijs een jaar vastzit, dat je zomaar een paar honderd euro meer kunt betalen. Nou, dat zien we dus ook in de inflatie zijn.
1: Ja, en die hoge energieprijzen, dat werkt dan ook weer door natuurlijk in andere sectoren. Is dat al te zien?
10: Uiteindelijk is dat inderdaad wel zo. Dat zag je 4 jaar geleden heel goed. Toen de energieprijzen zo hard omhoog gingen, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Zover is het hier nog niet. Want voor de rest is de inflatie redelijk gematigd. Sterker nog, bij de dagelijkse boodschappen, dus voedingsmiddelen en dergelijke, zien we dat de prijzen gewoon lager zijn dan een jaar geleden. Dus het is wel zo, als die hoge energieprijzen aanhouden en ook uiteindelijk doorberekend worden in de prijzen van andere goederen, is dat natuurlijk voorbij. Maar op dit moment is dat nog niet te zien.
1: Maar ik hoor even hier tussendoor een beetje goed nieuws. Dat de boodschappen wat goedkoper zijn dan een jaar geleden.
10: Ja, de boodschappen die stijgen al lange tijd niet of nauwelijks in prijs. Ze zijn natuurlijk nog wel een stuk hoger dan een paar jaar geleden. In korte tijd zijn de prijzen van boodschappen met zo'n 30% gestegen. Nou, dat kost even aan te wennen. Het is niet zo dat boodschappen nu heel goedkoop zijn. Maar de prijsstijging die we een paar jaar geleden hadden, ja, die is al even stopgezet. Dus de prijzen van boodschappen die zijn al een tijdje min of meer constant. En nu zelfs ietsje lager dan een jaar geleden.
1: We hebben er al langer mee te maken dat in Nederland de inflatie hoger is dan in andere Europese landen. Hoe zit dat in deze augustusmaand?
10: Voor het totale cijfer moeten we nog even wachten wat Eurostat later deze ochtend publiceert. Maar we zagen al wel dat landen om ons heen, zoals België en Frankrijk, vorige week een inflatiecijfer publiceerden dat hoger lag. Dus toen was de inflatie gestegen in juli. Volgens dezelfde definitie, het is een beetje een technisch verhaal, maar daardoor kwam in Nederland de inflatie toch wat lager uit. Dus de Belgen betalen nu wat meer. Dus wat dat betreft komt Nederland langzaam dichter bij het Europese gemiddelde.
1: Oké. En als even uitzoomt en naar deze inflatiecijfers bekijkt, is er dan iets te zeggen over wat ons te wachten staat?
10: Dat is een beetje lastig. Lange tijd werd gedacht dat de inflatie heel hard op zou lopen. Dat het misschien, als het in de conflict in het Midden-Oosten helemaal uit de hand zou lopen, dat het ook weer richting de 5% zou kunnen gaan. Nou, we zitten nu in augustus, nog met nog 4 maanden te gaan, zit de gemiddelde jaarinflatie nou zo met op een dikke 3%. Dus die 5%, die zullen we waarschijnlijk wel niet halen. Maar tot nu toe blijkt het altijd mee te vallen. Er komt inderdaad minder olie en gas door die straat van de Hormuz. Maar de effect op de prijzen wereldwijd, maar ook in Nederland, die lijken nog mee te vallen. Maar ja, zoals het bekende devies al luidt, dat biedt natuurlijk geen garantie voor de toekomst.
1: Nee, en dit is natuurlijk ook de zomerperiode. Straks hebben we met z'n allen veel meer energie nodig om de huizen warm te krijgen.
10: Ja, mensen zijn natuurlijk wel veel zuiniger gaan stoken door die hoge energieprijzen. En ook toen de energieprijzen weer wat normaler werden, hebben we dat zuinige stookgedrag vastgehouden. Dus het kan wat dat betreft meevallen wat de impact is. Maar ja, de verhalen over de gasvoorraad die toch niet helemaal gevuld gaat worden met een strenge winter. Zullen heel veel mensen daar niet volledig op gerust zijn. Voor nu valt het mee, maar ik denk dat de meeste mensen het boel toch scherp in de gaten houden.
1: Dank, Petrijn van Mulligen van het CBS. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Dat is te lezen bij onder meer nu.nl.
2: Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 10 jaar later nog 83,2% in leven. Ruim 6% meer dan een decennium eerder. Nu.nl heeft met cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland uitgerekend dat per jaar gemiddeld 33 patiëntjes minder overlijden. Vooral voor kinderen met acute leukemie of een hersentumor stegen de overlevingskansen. Bij andere types van de ziekte zijn de vooruitzichten nog steeds erg slecht. Een onderzoeker aan de Universiteit Gent noemt botkanker en vooral hersenstamkanker. Nederlandse zorginstellingen werken aan een tool om de veiligheid van AI te toetsen. Kunstmatige intelligentie wordt op steeds meer plekken in de zorg ingezet, terwijl er nauwelijks aandacht is voor de risico's. In ziekenhuizen worden er onder meer ontslagbrieven meegemaakt. Dat klusje kwam voorheen vaak bij artsassistenten terecht. Artsen keken mee en controleerden. Dat was niet foutloos, maar als AI het gaat doen, kan het wel heel vaak misgaan, zegt deze arts tegen BNR.
12: Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was, maar nu was het AI-model
13: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
12: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is. Mm-hmm. We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
13: Nee.
12: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet. Dat ben ik helemaal met je eens.
13: Maar
12: moeten we ook
13: de schaal
12: nastreven.
13: Dat zeg jij, de schaal.
12: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen, ja, zodat we die ook kunnen ondervangen.
2: Meerdere ziekenhuizen werken daarom aan een raamwerk om de veiligheid van AI-zorgtools te toetsen. Er komt een duidelijker onderscheid op Instagram tussen echte mensen en virtuele personen, is te lezen bij techplatform Bright. In een eerder experiment werden AI-accounts aangeduid als AI-creator. Dat wordt vervangen door AI-generated profile, wat volgens Instagram duidelijker is. Accounts die zichzelf niet als zodanig aanmerken en toch AI blijken te zijn, worden gestraft met een minder groot bereik. Het gaat niet om het weren van AI-content, maar om het aanpakken van misleiding door virtuele influencers. En bij Hart van Nederland het verhaal van het kabouterbos in Alphen aan de Rijn, dat voor de tweede keer in de maand tijd compleet vernield is. Begin augustus werden zo'n 60 kabouters en handgemaakte huisjes kapot gegooid en geschopt. Pijnlijk detail is dat al die huisjes waren gemaakt door de man van de initiatiefneemster van het bos, en hij was 9 weken eerder overleden. Na de vernielingen gingen vrijwilligers aan de slag om de boel op te ruimen en waar mogelijk te repareren, maar nu is het dus opnieuw mis. Veel van de nieuwe kabouters zijn weer kapot gemaakt.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
3: Er staan enkele files door ongelukken, waaronder eentje op de A27 van Breda naar Utrecht. Het ging daar mis bij Noorderloos en de vertraging is hier zo'n 15 minuten.
0: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Chic. I want your love. In 1976 klonk voor het eerst de zachte G door de ether vanuit Brabant. 50 jaar later is Omroep Brabant niet meer weg te denken uit de provincie en is regionaal nieuws een vanzelfsprekend onderdeel van het medialandschap. Verslaggever Jan Walen was er niet meteen vanaf begin jaren bij, maar wel al heel lang. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk, want voor mij begon mijn carrière bij Omroep Brabant.
1: Ja,
0: en in mijn inwerktijd in 1988, in Eindhoven was dat toen, kreeg ik correspondent Jan Walen aan de lijn.
1: Dat kan ik me niet meer herinneren, maar was het zo? Dat zou zomaar kunnen. Ja, ik ben in 1981 als correspondent begonnen, dus dat is 45 jaar geleden.
0: Ja,
1: dus
0: en correspondent voor de gemeente waar je woonde. Hè,
1: voor de gemeente Bladel en Netersel toen, ja.
0: Ja.
1: Precies, daar woonde ik en woon ik nog steeds overigens.
0: Ja. Maar later ging je ook echt werken bij Omroep Brabant fulltime als verslaggever.
1: Precies.
0: 50 jaar Omroep Brabant dus. Wat betekent de omroep volgens jou voor Brabant?
1: Ja, nou, ik denk dat die niet meer weg te denken is uit de provincie. Je moet je realiseren, in 1976, er was, zoals je net al zei, regionale journalistiek, zeker op de radio, was er niet. Zou er iedere dag destijds een verslaggever van de landelijke omroep de Moerdijk zijn overgesteld om een verhaal in Brabant te maken? Ik betwijfel het of dat iedere dag gebeurde. En vanaf 1976 gebeurde dat wel. Iedere dag waren er verslaggevers op pad en dat kon je dan op de radio horen. Je hoorde inderdaad de zachte heer. Dat was echt een revolutie in die tijd. Het was iets nieuws wat er niet was. Je had alleen Hilversum 1, 2 en 3 en toen ineens ook Omroep Brabant. En ja, dat zorgde er heel snel voor dat dat heel veel luisteraars trok. Wij waren vaak in die periode de best beluisterde zender in Brabant. Met 33% marktaandeel. Er was ook niet zoveel concurrentie, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar kom er nog maar eens om. Dus ja, nee, die omroep heeft in heel korte tijd echt naam gemaakt. Eerst in de regio Eindhoven, want daar zijn we als een soort proefproject begonnen. Nou, die proef die heeft door allerlei nieuwe kabinetten met nieuwe mediaplannen heeft die geen 2, maar 12 jaar geduurd. En in de tijd dat jij bij de omroep kwam, toen zijn we ook gaan uitzenden voor de regio's Den Bosch, Tilburg en Breda. En toen was Omroep Brabant er voor de hele provincie.
0: Ja, precies. En toen ging ook wel spelen van, ja, hoe ga je dat aanspreken? Want de Brabander, die bestaat eigenlijk niet.
1: Nee, de Brabander bestaat niet, hoewel wel heel veel mensen zich Brabander voelen, maar iemand uit Bergen op Zoom, die is niet geïnteresseerd in wat er in Boksmeer gebeurt, helemaal aan de andere kant van de provincie en terug. Dat merkten we zeker in het begin. Dus dat was toen zeker moeilijk. Daarom hebben we ook heel lang edities gehad. Dat wilde zeggen dat op de radio twee uur per dag werden de zenders en de studio's losgekoppeld en hoorden ze in Oost-Brabant een heel ander programma dan in West-Brabant.
0: Ja, maar ik zelf.
1: Precies. Ja, nou, om zo dichter bij de luisteraars te blijven, dat proberen we nu natuurlijk ook op internet te doen door daar ook mensen de keuze te laten maken. Ik wil vooral het nieuws lezen uit dat gebied en dan kunnen mensen dat zien om zo dichter bij de mensen te blijven en zo'n grote provincie toch te kunnen blijven bedienen en iedereen toch het gevoel te geven dat het nieuws wat hij of zij leest echt over zijn of haar buurt, dorp, stad of straat gaat.
0: Ja, precies. In 1997 begon tv. Daar kwamen wij, ik zal maar zeggen, samen. Want daar gingen wij samen mee werken. Vond je dat een belangrijk moment ook voor de omroep?
1: Ja, dat was natuurlijk ook. Dat was echt weer een nieuwe stap. He, en de omroep is altijd ook wel een oproep van vernieuwing geweest. He, op de radio waren wij de eerste die ook echt nieuws gingen uitzenden als regionale omroep. Er waren een paar andere omroepen, maar die deden vooral cultuur. Op televisie waren we ook nieuw. We waren, jij zult het je vast ook nog kunnen herinneren, ook daar best revolutionair. Wij waren de allereerste omroep in Nederland die geen bandjes meer gebruikte, maar alles digitaal deed. Nou, dat was natuurlijk iets om heel trots op te zijn. Het had tot gevolg dat alle kinderziektes onze kant in gingen. Ik weet niet hoe vaak jij je hebt moeten verontschuldigen in uitzendingen.
0: Heel vaak.
1: Dat het toch even niet misging. Ja, daar heb je toen heel goed kunnen oefenen. Hè? Daar heb je
0: heel goed geoefend.
1: Veel plezier van gehad, denk ik. Ja.
0: Nou, vandaag 50 jaar, 1 september. Hoe wordt het allemaal gevierd?
1: Nou, er is op de radio start zometeen over 2 uur, geloof ik, de top 1976. Alle luisteraars hebben hun favoriete lijstjes mogen invullen. En 2 weken lang zenden we die muziek uit om het allemaal te vieren. En ik heb de lijst nog niet gezien, maar ik doe de voorzichtige voorspelling dat Brabant van Guus Meeuwis op nummer 1 zal staan.
0: Dat is,
1: maar ik weet het niet zeker, dus ik kan me vergissen. Maar ik durf er toch wel een fles wijn op te zetten. En verder gaan wij met heel veel collega's door heel Brabant vandaag worstenbrood uitdelen aan alle Brabanders die dat met ons willen vieren. En dan zijn er later nog wat feestprogramma's op televisie later dit jaar. En er verschijnt een boek over de 50-jarige jubileum van de regionale omroep hier in deze provincie.
0: Ja. En vanavond is er Brabant Nieuws, tv, en dat presenteer ik.
1: Wie gaat dat toch presenteren? Ja, wie presenteert dat toch? Ja. Zou ze het nog kunnen?
0: Nou, dat gaan we vanavond zien, Jan.
1: Wij zien elkaar dan.
0: Tot dan. Jan Walen, verslaggever bij Omroep Brabant.
2: NPO Radio 1.
3: Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
4: dat zeg je vrouw ook altijd, ja.
5: Dokter Keldrenko.
3: Als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: En hij is een heel strikt beleid aan het voeren.
7: Maar wie een strikt beleid pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
7: Nu gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging
6: starten. Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. 20 fracties op 75 zetels.
8: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Opnieuw Russische aanvallen op Oekraïne. En het CBS heeft nieuwe inflatiecijfers. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
8: De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder was de inflatie nog 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen, vooral door de situatie in het Midden-Oosten. De prijzen van voeding, drank en tabak daalden van iets met 0,5%. 30 jaar na de moord op rapper Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Duane Davis de moord in 1996 gepland en uitgevoerd. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. De rapper werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. Bij nieuwe Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook raakten meerdere mensen gewond, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. In Kiev werden binnen een kwartier 10 explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand gisternacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust, er raakte niemand gewond. Wel is er voor miljoenen aan schade. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela stopt over 2 weken. Dat heeft de gemeente besloten. De locatie opende in juli voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum is al tijden te vol. De gemeente zegt dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die omroep noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse televisie. Koen begon haar carrière bij de radio, maakte onverwachts haar debuut als radioomroepster toen de omroeper van dienst een keer ziek was. Koen woonde toevallig naast de NCRV-studio en mocht invallen. In 1951 maakte Koen de overstap naar de televisie. Daar presenteerde ze later ook programma's als de Zaterdagavondshow. Ze stierf vorige week maandag. Tanja Koen werd 100 jaar. Het weer, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
16: Het is op dit moment vooral druk in de Randstad en in Noord-Brabant. Daar staan de langste files door ongelukken. Zoals op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar ging het mis bij knooppunt Rotterpolderplein. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 45 minuten. Op de A27 van Breda naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Lexmond. Hier is het oponthoud bijna 25 minuten. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, 30 minuten oponthoud bij Breda-West. Daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. En ook staat er file op de A6 van Joure naar Emmeloord. Dat komt dan weer door wegwerkzaamheden bij Lemmer. Hier is de vertraging bijna 15 minuten.
0: Boeken lijken ook een doelwit voor Russische aanvallen. En over de haperende Oekraïnse luchtverdediging spreken EU-defensieministers in Dublin. Zo onze correspondenten.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een sta-opstoel.
20: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Opnieuw Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne. En opnieuw zijn daarbij doden gevallen. Behalve op mensen heeft Rusland het ook op boekenmagazijnen en drukkerijen gemunt. Daarbij zijn in de afgelopen 2 maanden tussen de 8 en 9 miljoen boeken vernietigd. En een groot deel daarvan is schoolboeken. Vandaag is de eerste schooldag in Oekraïne en heel veel kinderen beginnen dus hun leerjaar zonder lesmateriaal. Verslaggever Wessel de Jong bezocht een van de getroffen drukkerijen.
7: De hal van de drukkerij is nog helemaal intact. Maar een penetrante brandlucht verraadt dat dat alleen maar buitenkant is. Als de hal naar de drukkerij opengaat, sta je meteen onder de blote hemel. Waaruit in de nacht van 19 op 20 juli 2 ballistische raketten neerkwamen. Die vernietigde het grootste deel van het pand en alle drukpersen. Irina Neadjuk, de verkoopdirecteur van uitgeverij Ranek, haastte zich toen naar de drukkerij in een Kievse buitenwijk.
24: We probeerden
7: nog te redden wat er te redden viel. En zelf de brand onder controle te krijgen. En we probeerden te bedenken wat we morgen aan onze partners zouden kunnen vertellen. Zegt ze, staand tussen de verbrande schoolboeken. Per maand werden hier 800.000 boeken gedrukt. Dat is een van de grootste drukkerijen van Oekraïne. Neadjuk denkt dat het een doelgerichte aanval was van de Russen.
24: Zijn aanval was uitgevoerd juist na de 1 vereniging, toen de grootste concentratie van potentie van het bedrijf.
7: De drukkerij draaide op volle toeren, in voorbereiding op de eerste schooldag. Daarom is dit zo bedreigend, want vlak voor 1 september zullen de leerlingen van ons land, van onze staat, zonder schoolboeken komen te zitten. De manager had deze aanval nooit verwacht.
24: We niet raketten, we niet drones, we cultuur.
7: We produceren geen raketten, we produceren geen drones, maar maken cultuur. We doen aan wetenschap. We bouwen aan de toekomst van onze kinderen, aan onderwijs. Maar inmiddels hebben we wel begrepen waar de vijand precies op mikt. Boeken zijn natuurlijk geen militair doelwit, maar voor de Russen wel. Omdat ze de Oekraïnse onafhankelijkheid willen vernietigen. De Oekraïnse taal is natuurlijk het sterkste symbool van die onafhankelijkheid. En die taal die werd hier afgedrukt. En verkocht op de Pachina boekenmarkt met zijn tientallen kleine winkeltjes. Veel ouders kochten hier schoolboeken voor hun kinderen. De Russen hebben ook de markt volledig verwoest. Maar vlakbij die markt is nog een klein winkeltje waar wat schoolboeken te vinden zijn. Een klant.
25: Op dit moment was het moeilijk om te vinden, omdat veel boeken zijn verbrand.
7: Op dit moment is het moeilijk om boeken te vinden, omdat veel boeken zijn verbrand of gebombardeerd. Ja, en die mensen, sorry hoor, die vernietigen mijn hele cultuur. Vernietigen de geschiedenis. Zonder geschiedenis is er geen volk. Dat is de Russische aanpak. Die is erop gericht het Oekraïense volk te vernietigen.
25: De Russische positie is така, щоб знищити het Oekraïense народ.
7: Een blije vader. Een hele maand hebben ze gezocht, maar uiteindelijk hebben ze het gevonden. Hij houdt een stapeltje leerboeken in zijn handen.
26: En такий у мене хлопчик розумний і йому це буде тільки на радість.
7: Ik heb zo'n slimme zoon, hij zal er alleen maar blij mee zijn. En begrijpt uw zoon ook wat er met de boeken gebeurd is? Bij ons nu, kinderen begrijpen meer dan volwassenen, als ik eerlijk ben. Hij weet precies wat er is gebeurd. Hier in de winkel zijn ze bang dat als er geen boeken zijn en het onderwijs achteruit gaat, ouders straks met hun kinderen naar het buitenland zullen vluchten. Daarom ook heeft verkoopdirecteur Neha Djuk een duidelijke oproep aan het Westen. Geef ons raketten voor de luchtverdediging. Want Kiev bevindt zich in een situatie waarin nog een paar van zulke aanvallen ervoor zullen zorgen dat we de winter nauwelijks kunnen doorkomen. En dan doelt Neha Djuk natuurlijk op de Amerikaanse Patriots.
0: Verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. En onder andere over die Patriots gaat het vandaag in Dublin, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar zijn voor een informele top. EU-correspondent Chris Ossendorf, jij bent ook in Dublin. Chris, wat kan Europa doen?
6: Nou, in ieder geval wil Europa heel veel doen. Want ja, iedere dag in het nieuws, hè, we hoorden het net ook weer, vallen er doden in Oekraïne door die Russische raketinslagen. En de Europese landen die zien de verdediging van Oekraïne als een essentieel onderdeel van de verdediging van Europa zelf. En ja, dus geeft Europa geld, vele miljarden, om de productie van de luchtverdedigingssystemen in Oekraïne en in Europa aan de gang te brengen. Maar Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Europa en de Verenigde Staten verdedigingsraketten kunnen maken, blijkt in de praktijk. Want bijvoorbeeld Zelensky rekende dat onlangs nog even voor. Rusland produceert zo'n 100 aanvalsraketten per maand, zegt hij. Het zijn er 1200 per jaar. En om zich hier tegen te verdedigen bedelt Zelensky al lange tijd hier in Europa om zo'n 360 Patriot-raketten te krijgen voor de komende winter. Om in elk geval de steden en de kritieke infrastructuur te kunnen verdedigen. Ja, en hier vandaag, je zei het al, de ministers van Defensie bij elkaar. Morgen de ministers van Buitenlandse Zaken. Maar vooral die ministers van Defensie, die zitten aan tafel en kijken elkaar vandaag natuurlijk ook aan met de vraag, hoeveel heb jij nog aan die Patriot-raketten op de plank liggen? Maar de waarheid is ook, de meeste landen kijken dan toch de andere kant op.
0: Ja, want waarom doen ze dat? Waarom komen ze niet over de brug?
6: Ja, ze zijn al veel over de brug gekomen, geldt ook. Bijvoorbeeld Nederland heeft ook al veel Patriot geleverd. We kopen veel Patriots in de Verenigde Staten en leveren die dan weer door aan Oekraïne. Maar NAVO-landen hebben ook een verplichting om het eigen luchtruim te verdedigen. En dat speelt ook. Kijk, bijvoorbeeld een land als Nederland. Het is algemeen bekend dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor het verdedigen van de haven van Rotterdam. Mocht het tot een grootschalige aanval op de NAVO komen, dan zal Rotterdam als aanvoerhaven voor operaties van de NAVO open moeten blijven, werkzaam moeten blijven. Kijk, dat soort afwegingen spelen ook als Nederland kijkt naar wat kunnen wij nog leveren. En ik sprak deze week ook defensiedeskundige Michelle Haas van de Universiteit van Gent over dit dilemma. En ik vroeg haar of er eigenlijk nog wel Patriot-systemen zijn in Europa.
9: Er zijn nog wel wat Europese voorraden, maar we zien dat die eigenlijk al miniem waren en nog steeds, ja, nog acuter zijn eigenlijk. Ook de productie is zeer beperkt vanuit Amerika. En tegelijkertijd groeit wel de dreiging van ballistische raketten op Oekraïne. Dus daar zit Zelensky echt wel met een groot probleem.
6: We zien ondertussen politici, regeringsleiders, ministers iedere keer wel weer tegen Oekraïne zeggen, wij doen alles om jullie te helpen. Ja. Als uiteindelijk de voorraden hier op de plank blijven liggen en de afweerraketten niet naar Oekraïne gaan, zijn dat geen loze beloftes aan het land?
9: Als Europa er niet voor zorgt dat het aantal interceptoren richting Oekraïne echt wel wordt opgevoerd, dan is het inderdaad wel een beetje een loze belofte dat je zegt, we blijven achter Oekraïne staan. En want we weten dat er bijvoorbeeld is nu ook een nieuw initiatief gekomen om te kijken om het Europees te gaan produceren. Een soort nieuwe Coalition of the Willing. En dat is allemaal ook heel interessant en goed voor de komende jaren. Maar er is nu een acuut probleem voor de komende winter. En er zijn voorraden nog binnen Europese staten en er is nog mogelijkheid om meer te leveren. Dus ik denk op korte termijn is dat eigenlijk de enige oplossing.
0: Ja, dat gaat dus echt over de verdediging van Oekraïne en het dilemma dat het dus eigenlijk wel oplevert. Maar de ministers spreken ook over de drone-incidenten in Europa zelf, hè, de afgelopen tijd. Wat gaan ze daarover bespreken?
6: Ja, zeker. Dat is ook heel erg actueel en dringend om te bespreken. En je noemt het incidenten, dat noemen wij ook drone-incidenten. Maar er zijn ook deskundigen die zeggen, je mag het geen incidenten meer noemen. Je moet het oorlogsdaden van Rusland in Europa noemen. Het gaat over bijvoorbeeld 2 weken geleden nog een onderwater drone geladen met explosieven bij een Roemeense gasinstallatie. Roemeense gevechtsvliegtuigen moesten eraan te pas komen om die uit te schakelen. Eerder deze zomer hadden we drones bij een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En we horen ook mensen bij de NAVO zeggen dat die drones, geladen met explosieven bij de luchthaven van Leipzig, toch echt het werk van Rusland was. Ik heb daar ook met defensiedeskundige Michelle de Haas over gehad. En ik vroeg haar hoe gevaarlijk die incidenten, die Russische aanvallen, eigenlijk zijn.
9: Ik denk dat het allemaal met elkaar...

0: gevaarlijk die incidenten, die Russische aanvallen eigenlijk zijn?
1: Ik denk dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Dat we dus zien dat Rusland een opportuniteit neemt om Oekraïne harder te raken. En om ook in Europese staten misschien de steun richting Oekraïne te proberen te ondermijnen. Door ook weer die hybride aanvallen op te voeren. En daar zit natuurlijk ook een kwetsbaarheid voor Europese staten. Want we worden al langer met die drones, hebben we al langer mee te maken. Maar er is geen kant-en-klare oplossing voor. En Europese staten blijven het daar gewoon heel moeilijk mee hebben.
0: Ja, en toch lijkt het erop dat vandaag of morgen heel binnenkort de Duitse regering met bewijzen naar buiten zal komen dat Rusland daarachter zit. Dat echt vast komt te staan dat Rusland deze droneaanval op Duits en dus ook NAVO-grondgebied heeft proberen uit te voeren. En dan dringt zich hier in Dublin bij de ministers van Defensie en bij de ministers van Buitenlandse Zaken ook de vraag op: wat nu? Want Duitsland kan dan niet niets doen. Europa wil dan ook niet niets doen. En de verwachting hier is dat Duitsland zijn reactie zal afstemmen met Europa. Duitsland kan bijvoorbeeld Russische diplomaten uitzetten. Honderden zou het dan omgaan. Nog strengere sancties opleggen aan de Russische schaduwvloot. Dat zijn die schepen die Russische olie vervoeren. Of bijvoorbeeld het Ruslandhuis in Berlijn sluiten. Het is een Russische culturele instelling in Berlijn. Het moet allemaal nog gaan gebeuren. Er wordt over gepraat en nagedacht. Maar de komende dagen wordt dit toch echt wel een heel spannende ontwikkeling.
2: Chris, dankjewel. Correspondent Chris Ostendorf vanuit Dublin. De bouw van de balzaal in het Witte Huis kan doorgaan, meldt Fox News.
3: Een rechter had bepaald dat de werkzaamheden gepauzeerd moesten worden nadat een nationale monumentendienst had geklaagd dat de balzaal een lelijk ding zou worden. Dat besluit is van tafel geveegd door de hoogste rechters van de VS, het Hoge Rechtshof. Het $400 miljoen kostende bouwproject van president Trump kan dus door, zegt deze verslaggever van Fox News.
4: That doesn't mean the legal battle over the ballroom is over, though. Only that while the fights play out, construction can continue. Court documents show the framework for the ballroom is expected to be done by November, with full completion of the complex set for August of 28.
3: Over 2 jaar moet het ding dus klaar zijn, zegt ze. China heeft kwaad gereageerd op de aanwezigheid van Taiwan bij het Pacific Islands Forum dat in Palau gehouden wordt. De Chinese speciaal gezant voor het Stille Oceaangebied zegt dat er consequenties zullen zijn. Dat is geen dreigement, voegt hij eraan toe, zonder te zeggen wat die consequenties dan zullen zijn. Palau is een archipel van meer dan 500 eilanden met nauwe banden met Taiwan. De Australische premier Albanese zegt dat het Pacific Islands Forum zelf bepaalt wie er wordt uitgenodigd, niet een ander land. En ook de Nieuw-Zeelandse premier zegt dat de groep geen orders aanneemt van buiten. De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Taiwan met iedereen wil samenwerken die bijdraagt aan de welvaart en vrede van het gebied. Een Amerikaan van 91 heeft een record te pakken. Hij is de oudste persoon ooit die de Appalachian Trail heeft uitgelopen. Een wandelroute van dik 3500 kilometer. Dale Sanders begon in september vorig jaar en kwam nu aan op de eindbestemming. Een tijd geleden werd hij gefilmd toen hij de top van een berg bereikte.
5: There's a summit! Oh, thank God! Woo! Well, look at the view. 1900 miles. I only got 300 left to do.
3: Het klonk niet alsof het heel erg makkelijk afging allemaal. Heel makkelijk was het inderdaad niet, schrijft ABC News. Tijdens de wandeltocht viel Deel 71 keer met een hoop schaafwonden tot gevolg. Maar hij zette dus wel door. Ook toen er werd gedacht dat hij een beroerte had gekregen. Dat bleek een beknelde zenuw. En de Spaanse Voetbalbond legt de laatste hand aan een regeling voor vrouwelijke topvoetbalsters om hun eicellen te laten invriezen. De krant El País schrijft daarover. Een andere krant, El Periódico, weet te melden dat de regeling achter de schermen al een paar maanden van kracht is. Dat meerdere speelsters er gebruik van hebben gemaakt. De aanvoerder van het nationale elftal, Alexia Putellas, zwengde de zaak aan. Veel vrouwelijke voetballers zijn op hun vruchtbaarst in de jaren waarin ze sportief ook hun beste tijd beleven.
2: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
6: De meeste dagelijkse files zijn vrij kort, maar er staan wel wat lange files door ongelukken. En het verkeer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heeft daardoor de meeste vertraging. Het ging daar mis bij knooppunt Rotterpolderplein. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ruim een uur.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is de laatste dag van transfers in de grote voetbalcompetities. In Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland sluit de markt vanavond. En traditiegetrouw wordt er nog flink met geld gesmeten op het allerlaatste moment. Sportcommentator Suze van Kleef, gebeurt dat nu ook?
8: Ja. Vooral in de superrijke Premier League natuurlijk. De duurste transfer van gisteren was die van Franse international Bradley Barcola van Paris Saint-Germain.

0: Saint-Germain naar Liverpool. Naar verluidt maakt Liverpool zo'n 124 miljoen euro over naar Paris Saint-Germain. En dat bedrag kan door bonussen nog verder oplopen tot zo'n 144 miljoen. Newcastle United dan werkt aan de komst van Matías Fernández Pardo, die van Lille komt en 60 miljoen moet kosten. En Leverkusen die rond de komst af van Guela Doué, die voor bijna 40 miljoen de overstap maakt van Strasbourg. Nou, verder uiteraard heel veel geruchten. Arsenal zou interesse hebben voor Fofana van Lyon en daar zo'n 40 miljoen voor over moeten hebben. Liverpool is ook bezig met de 18-jarige Belgische doelman Luca Brugmans van Genk, die zo'n 35 miljoen moet kosten. En verder lopen er nog heel veel kleinere deals en tijdelijke huurdeals. Het wordt een hele drukke dag voor alle technisch directeuren vandaag. Er ging ook een, zeker voor Nederland, grote transfer niet door. Manchester City wilde Cody Gakpo overnemen van Liverpool. Zou zelfs een bod hebben gedaan van zo'n 100 miljoen euro. Dat zou hem de duurste Nederlandse speler ooit maken. Maar die deal is geklapt. Liverpool zou dat bod niet hebben geaccepteerd. En Gakpo blijft dus bij Liverpool als er vandaag niks geks gebeurt. Want dat weet je nooit.
1: Ja, dat geldt dus allemaal vandaag. Maar Nederlandse clubs die kunnen nog een dag langer hun aankopen doen. Waarom?
0: Ja, volgens FIFA-regels mag je dat als nationale bond zelf beslissen. En dat doet de KNVB dan ook in overleg met de clubs. Het voordeel hiervan is dat Nederlandse clubs nog een dag later vervangers kunnen kopen voor spelers die op het laatste moment vandaag dus vertrekken. De transferwindow geldt namelijk voor de kopende clubs. Nederlandse clubs kunnen op de Nederlandse deadline day nog wel spelers weghalen uit, nou, bijvoorbeeld Frankrijk, terwijl dat andersom niet meer kan. De grote competities die bepalen eigenlijk het tempo. Hè. Die zetten die transferketen, zoals we dat noemen, in gang. Een Engelse topclub die haalt bijvoorbeeld een spits van een Franse club, die vervolgens weer een vervanger uit Nederland gaat halen. Nou, als dat vandaag last minute gebeurt, dan heeft die club uit Nederland nog even tijd om zelf ook weer een vervanger te halen. Ja, Duitsland, Frankrijk en Italië sluiten vandaag als eerste om 8 uur 's avonds. En dan Engeland en Spanje om 12 uur vannacht. En morgen om middernacht is pas Nederland. Nou ja, er zijn ook nog landen die heel veel langer doorgaan. Portugal en Griekenland mogen bijvoorbeeld nog 2 weken kopen en verkopen.
1: En verwacht je eigenlijk nog grote verschuivingen in Nederland?
0: In de komende 40 uur denk ik dat er nog wel wat gebeurt. Ja, Ajax-trainer Emiet Schiel die sprak deze week nog uit dat hij 3 spelers wilde hebben. Een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en een middenvelder. Dus dat staat er op het boodschappenlijstje van die Spaanse trainer. Ook bij PSV zouden ze nog bezig zijn met wat spelers. Zijn er geruchten over een verrassing? Nou, we gaan het zien. En Feyenoord heeft ook nog wel wat nieuw bloed nodig. Zeker nu het vertrek van de topscorer van de Eredivisie van vorig seizoen, Ayase Ueda, zeker is. Hij gaat naar het Franse Lille, dus in aanvallend opzicht heeft Feyenoord echt nog wel wat nodig. En de coach van Bronckhorst die zei dit weekend ook hard te hopen op versterkingen, maar dat hij niet wist of daar de financiële slagkracht voor was bij Feyenoord. Nou, dat wordt dus allemaal vervolgd de komende dagen.
1: Suze, dankjewel. Ik zit

0: Pommelien Thijssen en Mo met het midden.
1: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn, zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd in Overasselt. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS na een eerste snelle raming. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gisteravond gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Een gevaarlijk bijtend zuur. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Omdat de pakken van de brandweer niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Kops overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker. Ze was 19. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon. Het KNMI geeft de stormnamen samen met de Britse en Ierse Weerdienst.
0: Bij Weerplaza, Jeroen Elfrink. Jeroen, wat vandaag kunnen we verwachten?
12: Goedemorgen Astrid. We zien dat er op dit moment nog een bui valt in het zuiden van het land, ook in het noorden. Maar vanmiddag is het droog en komt de zon er vaker bij. En wordt het zo'n 20 graden.
0: En hoe zit het dan de komende dagen?
12: Nou, het is vandaag wel echt de beste dag van de week, want vandaag hebben we dus veel zonneschijn. Maar morgen neemt de bewolking toe en zien we in de middag ook een bui vallen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt morgen naar 21 graden. Ook de rest van de week zien we vrij veel bewolking en soms een bui.
0: En dus de rest van de week, dus wat dat betreft een beetje wisselvallig, zeg maar.
12: Zeker, we hebben vandaag echt de beste dag van de week te pakken met vanmiddag dus droge condities, maar de rest van de week verloopt wisselvallig.
0: Dank, Jeroen. En Mandy, hoe gaat het weg?
13: Het is vrij druk weer zo na de zomervakantie, nu het hele land weer aan het werk is. De dagelijkse files zijn terug van weg geweest. Zo staat er een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg is het oponthoud 20 minuten. Verder staan er vooral veel lange files door ongelukken. Zoals op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Het ging daar mis bij knooppunt Rotterpolderplein en de vertraging is ruim een uur. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda zijn bij Breda West 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging 40 minuten. En door wegwerkzaamheden op de A6 van Joudenaar naar Emmeloord staat er file tussen Sint-Nicolaasga en Lemmer. Hier is de vertraging bijna 20 minuten.
0: Bij een schietpartij in Overasselt is 1 iemand overleden en 2 agenten raakten gewond. Zo de politie.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
15: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
16: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
1: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
17: Ik lijk wel
16: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
1: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
18: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
0: In Overasselt, vlakbij Nijmegen, is iemand overleden bij een schietpartij. 2 agenten raakten gewond. Suzanne Scholten van de politie Oost-Nederland, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Wat is er gebeurd?
19: Afgelopen nacht vond er een schietincident plaats in Overasselt. Daarbij is 1 persoon om het leven gekomen. En 2 politiecollega's zijn gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
0: Maar welke omstandigheden waren er dat dit gebeurde?
19: Mijn collega's die kwamen daar te plaatse vanwege een melding. Wat die melding precies is, dat deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we daar op dit moment nu volop onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd. Daarbij is toen geschoten, waardoor dus 1 persoon is overleden en 2 collega's gewond zijn geraakt.
0: Wat was dan de melding die jullie kregen?
19: Ja, dat is op dit moment niet informatie die ik al deel. Juist ook omdat we ter plaatse, maar ook op de achtergrond volop bezig zijn met het onderzoek. Dat heeft tot nu toe geleid tot meerdere aanhoudingen. En verder zijn we daar ook op locatie volop bezig om bijvoorbeeld sporen veilig te stellen.
0: Meerdere aanhoudingen, hoeveel?
19: Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
0: En de agenten die gewond zijn geraakt, dat is door schieten?
19: Er is inderdaad geschoten toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen. En zij zijn vanwege hun verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.
0: En zijn ze ernstig gewond?
19: Ze zijn op dit moment in het ziekenhuis voor verdere behandeling. En verder heeft natuurlijk het onderzoek nu de hoogste prioriteit voor ons. Om te achterhalen wie hierbij betrokken zijn en wat er precies is gebeurd.
0: Waren er veel mensen op straat op dat moment? Of was het juist een heel klein clubje waar het om ging?
19: Dit gebeurde rond 4 uur vannacht. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen op dat moment nog lagen te slapen. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien wel mensen zijn die dingen hebben gehoord of iets hebben gezien of meer informatie hebben. We komen dan heel graag met hen in contact. Die informatie kan mogelijk ook juist ons onderzoek daarvoor helpen.
0: Ja, nou ja, omdat u zegt, er is dus één iemand overleden. Er zijn meerdere aanhoudingen. Dan denk je meteen aan ook best een groepje wat erbij betrokken is.
19: Ja, ik snap ook heel goed dat mensen die vragen hebben en dat er nu veel vragen zijn over exacte aantal aanhoudingen bijvoorbeeld. We kiezen ervoor om dat nu nog niet te delen, omdat we nu eerst de prioriteit willen geven aan dat onderzoek en mogelijk wel op een later moment.
0: Dank u wel. Suzanne Scholten van de politie Oost-Nederland.
20: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
21: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
20: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
22: Hey Astrid, een vraagje.
23: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
20: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
24: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
20: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Het zit webwinkel Shein vanochtend niet mee. Het bedrijf ging naar de beurs in Hongkong om geld op te halen, maar bij de start van de handel verloor het aandeel maar liefst 10% aan waarde. Bart Kamphuis van de economieredactie. Wat gaat er mis?
25: Ja, dat is toch wel een flinke duikeling, hè? Zo, ja? Op het moment dat je geld wil ophalen bij de beleggers. Maar ja, die beleggers die dichten dus blijkbaar het bedrijf een veel minder glorieuze toekomst toe dan Shein zelf had gehoopt. Je weet, het bedrijf is groot geworden in het verkopen van goedkope kleding. Fast fashion heet dat, ultra fast fashion zelfs. Je drukt hier op de muis en een paar dagen later wordt het bezorgd uit China. Dat is allemaal begonnen in corona eigenlijk. Toen is die groeispurt ingezet. En later nog eens flink vaart kunnen maken door allerlei sociale media hypes. Influencers die dat aanprezen. Hoogtijdagen werd Shein zelfs een waarde toegedicht van maar liefst $100 miljard zou het bedrijf waard zijn. En als je nu kijkt van, als je die aandelenkoersen omrekent, dan is daar ongeveer nog 26 miljard van over.
0: Het is een Chinees bedrijf, dus met veel klanten in het Westen.
25: Ja.
0: Nou, is een tijdje geleden zijn er handelstarieven opgezet, toch?
25: Ja, dat is inderdaad het eerste waar je dan aan denkt. En dat speelt zeker ook een rol. Wat Shein zeker heeft tegengezeten, is dat ze hebben heel lang geprofiteerd van een regeling in de Verenigde Staten en ook in Europa, dat kleine pakketjes, dat die werden uitgezonderd van tarieven. Daardoor konden ze eigenlijk heel goedkoop exporteren. Maar dat is later is dat er afgehaald in de Verenigde Staten, ook in Europa, waardoor ze dus tarieven moesten gaan berekenen aan de klanten, gewoon pure handelstarieven. Maar er ging ook veel meer tegen zitten. In Europa is er bijvoorbeeld een onderzoek ingesteld naar vermeende praktijken die te maken hebben met kindermisbruik, sekspoppen. Misschien kun je het nog herinneren, dit voorjaar, februari, was dat in het nieuws. Sekspoppen die op kinderen lijken. Andere tarieven gingen een rol spelen. Dus ja, het zit Shein niet mee. Dat zie je ook in de winstcijfers. Ze hebben vorig jaar in het eerste kwartaal hadden ze nog een winst van 395 miljoen. Maar in het eerste kwartaal van dit jaar is dat omgezet in een verlies van 99 miljoen. En dat speelt bijvoorbeeld ook nog wel de rol in Iran, of de oorlog in Iran, waardoor de aanvoerketens verstopt raakten en omgevaren moest worden, hogere kosten. En dat moet ook allemaal weer doorberekend worden in prijzen aan de consument, die daardoor weer minder gaan bestellen.
0: Kortom, ze hebben echt wel hun problemen.
25: Ja.
0: Beleggers hebben misschien niet helemaal het vertrouwen erin, maar er zijn wel miljarden opgehaald bij deze beursgang. Dus wat gaan ze daar dan mee doen?
25: Ja, ze willen overigens die 10% verlies aan het begin van de handel, die is inmiddels, alweer een beetje bijgetrokken. Het staat nu op 4% verlies, maar het is natuurlijk toch een tegenvaller.
0: Het zou een feestelijke dag moeten zijn.
25: Ja. Maar goed, al met al, Shein is gewoon nog steeds wel een miljardenbedrijf. Een wereldwijd miljardenbedrijf. Ongeveer even groot als H&M, om even een plaatje te schetsen. Maar wel weer veel kleiner dan Inditex. Dat is de eigenaar van Zara. En die miljarden die wil het bedrijf vooral gebruiken om de, zoals het dan heet, logistieke systemen beter op elkaar af te stemmen. Zodat wat jij bestelt weer nog sneller tegen nog lagere kosten bij jou uiteindelijk op de deurmat ligt.
0: Bart, dankjewel. Bart Kamphuis van de economieredactie. Zuid-Korea is in de ban van een politieschandaal. En dat heeft te maken met het afhandelen van vermissingszaken. Een paar keer ging het flink mis, waardoor het vertrouwen van de Zuid-Koreanen in de politie een knauw heeft gekregen. Zuid-Korea-kenner Casper van der Veen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ging er mis?
2: Ja, het gaat allemaal over het eiland Jeju, populair vakantieeiland in het zuiden van het land. En daar zijn in 3 dagen tijd 4 lichamen gevonden van mensen die vermist bleken te zijn. Nou, bij 2 van die doden bleek de agent die over die vermissingszaak ging, die bleek eigenlijk documenten te hebben vervalst, te hebben gelogen. Zo had hij tegen de partner van een vermiste vrouw gezegd van nou, die had haar opgegeven als vermist en die had gezegd na 2,5 uur al, ja, ik heb haar aan de telefoon gesproken en ze wil jou gewoon niet zien en ze wil niet weten waar je bent. Ja, en nu blijkt dat hij nooit met haar gebeld heeft, nooit contact heeft gehad en is haar lichaam gevonden. En dit is dus 4 lichamen in 3 dagen. Dus er is angst dat er meer van dit soort dingen mis is bij de politie in Zuid-Korea.
0: Ja, maar was het dan luiheid of heeft hij ermee te maken?
2: Nou, het gaat hier om 1 man. Hij is aangehouden. Al zijn zaken worden opnieuw bekeken en vervolgens worden alle afgehandelde vermissingszaken in Zuid-Korea opnieuw bekeken. Dus er wordt wel serieus genomen. Nou, deze meneer Boe die heeft een paar uur geleden toegegeven dat hij die zaken onterecht heeft gesloten. Hij zegt dat het om de werkdruk gaat. Tegelijkertijd zijn er zorgen dat hij bijvoorbeeld in zijn eentje zo'n vermissingszaak kon sluiten zonder dat iemand daar verder naar keek. Dus president Lee Jae-myung die heeft ook wel opgeroepen om daar de nodige hervormingen door te voeren. Bijvoorbeeld ook zijn collega's en leidinggevenden zijn nu even op non-actief gezet.
0: Maar het gaat dus blijkbaar sowieso om best wel een fix aantal vermissingszaken.
2: Ja, hij heeft bijna 300 zaken afgehandeld. En nu worden die natuurlijk allemaal opnieuw onder de loep genomen.
0: En is dat dan allemaal op dat eiland Jeju of is dat in heel Zuid-Korea?
2: Nou, hij werkt op het eiland Jeju. Dus daar gaat het wel om. Maar ook omdat er nu wordt ingezien dat zo'n man in zijn eentje gewoon zo'n zaak kan sluiten, daar wat in kan vullen en dat er verder dan niemand bij de politie naar kijkt, wordt er wel landelijk nu naar gekeken. Er zijn ook zorgen omdat juist in oktober worden er bevoegdheden van het Openbaar Ministerie overgedragen naar de politie, waardoor zij bredere bevoegdheden kregen. Dus veel van die onvrede richt zich er ook op dat mensen denken, ja, dit gebeurt nu, raakt er niet te veel macht geconcentreerd bij die politie? Er is recent ook een andere zaak geweest waarbij een meisje vermoord is en waarbij de vader van de verdachte de vader van de verdachte een politieagent was en die daardoor bewijs kon wegrommelen. Dus het vertrouwen in de politie heeft een knauw gekregen in Zuid-Korea.
0: Ja, dit is dus een grote zaak aan het worden. Of is het al?
2: Ja, en het gekke is dat het eigenlijk niet eens in eerste instantie met de politie te maken had. Het had ermee te maken dat er te veel macht lag bij het Openbaar Ministerie om onderzoeken te starten, vermissingszaken onder hun hoede te nemen. Ja, en wat gek was, is dat het hoofd van het Openbaar Ministerie, die heette een paar jaar geleden Yoon Suk-yeol, en die werd toen president van Zuid-Korea, zette zijn andere OM-maatjes op hoge posities. Ja, en we weten hoe het met hem is afgelopen. Hij riep eind 2024 een staat van beleg uit. Werd vervolgens afgezet en zit nu een levenslange gevangenisstraf uit. Ja, en sindsdien wordt eigenlijk ingezien, we moeten wat macht van dat OM een beetje onder de loep nemen. Dus er zijn ook voor dit soort zaken zijn er dus OM-bevoegdheden naar de politie overgedragen. Maar er is vooral dus angst dat ja, een concentratie van die macht kan leiden tot problemen.
0: Ja.
2: Dus ja, het leidt zeker tot minder vertrouwen in de politie. Maar het probleem wat hier aan ten grondslag ligt, ligt ja, ironisch genoeg niet bij hen.
0: Nee, maar er moet meer controle op elkaar zijn. Dat is in ieder geval de conclusie die ze in Zuid-Korea dus trekken. Dank, Korea-kenner Casper van der Veen. Drinkwaterbedrijven hebben vorig jaar tientallen keren moeten stoppen met het oppompen van water uit de Maas. Dat meldt L1 Nieuws.
3: Het rivierwater was 56 keer zo vervuild dat het niet kon worden gebruikt om drinkwater van te maken. Het grootste deel daarvan, 33 keer, was in de provincie Limburg. De directeur van het waterbedrijf daar legt uit dat droogte en stortbuien een rol speelden. Hij maakt zich zorgen omdat de Maas dan voor lange tijd ongeschikt is voor drinkwaterproductie. Het ging trouwens wel iets beter dan een jaar eerder. In 2024 werden de pompen langs de Maas in Nederland en België in totaal 94 keer stilgezet. Handhavers in Haarlemmermeer mogen voortaan zelf boetes uitschrijven. Fietsers die rondrijden met hun telefoon in de hand, door rood rijden of geen goede verlichting hebben, kunnen vanaf vandaag een bekeuring krijgen van een BOA. Tot nu toe mochten alleen politiemensen die prenten uitdelen. Deze inwoners vinden het een prima plan, zeggen ze tegen NH Nieuws.
4: Nou, dat zou een goede zijn, want dan gaat de jeugd zich misschien wel meer gedragen. Maar ook ouderen doen het tegenwoordig, hè? Valt me op met een telefoon op de fiets.
5: Ik vind dat een heel goed plan, want zoals je ziet heb ik ook een helm op.
6: En ik zie wel gewoon veel nare dingen gebeuren.
5: Een paar weken geleden ben ik bijna zelf ondersteboven gereden.
6: Gewoon onveilige situaties, ook voor jongeren.
3: Haarlemmermeer is niet de eerste gemeente die BOA's inzet tegen verkeersovertredingen. Collega's in Zaanstad, Hilversum en Amsterdam mochten al boetes uitdelen. En een autorit kan de komende tijd een stukje langer duren dan normaal, want het asfaltseizoen is begonnen. Ik had er nog nooit van gehoord, om eerlijk te zijn, maar Rijkswaterstaat legt het uit bij RTV Utrecht. Om goed asfalt te kunnen leggen moet het niet te warm en vooral niet te koud zijn. Dan koelt het namelijk snel af en hardt het niet goed uit. Dat gaat dan ten koste van de kwaliteit, vertelt een woordvoerder. Nou, de komende tijd is de kans klein dat dat gebeurt en dus is er veel onderhoud ingepland. Ook vangrails, borden en verlichting worden onder handen genomen. Onder meer de A12 en de A27 zijn daarom komend weekend dicht.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
13: De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Wel heb je hier nog veel vertraging. De teller staat op dit moment nog op 60 minuten.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert?

0: Niels Geuzenbroek, All My Summer Days. Ruim 1 miljoen Nederlanders lopen rond met de droom om ooit een boek te schrijven. Maar meestal blijft dat een idee. De stichting International Literature Festival Utrecht wil daar verandering in brengen en organiseert de eerste nationale schrijfmaand, waarin deelnemers 30 dagen worden uitgedaagd om hun verhaal op papier te zetten. Verslaggever Matthijs van Wiel is op Utrecht Centraal. Matthijs, want daar is straks de opening. Wat gebeurt er?
1: Ja, hier wordt drie meter hoog kartonnen boek geplaatst. En er zijn stoeltjes neergezet straks voor die openingshandeling. En ik sta hier met Linde Dorenbos, die dat allemaal organiseert. En ik dacht, Linde, ja, een boek dat kan overal overgaan. Inspiratie hoeft niet ver weg te liggen.
2: Zeker niet, zeker niet. Sterker nog, heel veel schrijvers die wij vragen om een schrijftip voor de Nationale Schrijfmaand zeggen: haal je inspiratie uit je eigen leven, uit alles wat je om je heen ziet.
1: Dus ik dacht, ik probeer wat. Ik dacht, ik ga een eerste zin, want die is het moeilijkste, hè? Writer's block, zeker, eerste zin. Zeker. Ik schrijf een eerste zin over deze situatie. En die zou dan zo klinken. Niet lachen, hè? Niet lachen, niet oordelen. De meeste forensen liepen er gehaast aan voorbij, zonder dat het ze opviel. Daar midden in de drukke stationshal. Maar het was er echt. En het zou een droom in vervulling brengen voor die ene reiziger die wel opkeek.
2: Ja, prachtig.
1: Nee, hoef je niet te zeggen. Maar kijk, teasend wel.
2: Denk het wel, ja. En wij gaan natuurlijk van de Nationale Schrijfmaand, we gaan er niet over of het goed of slecht is wat je schrijft. Wij willen dat je schrijft, dat vinden we belangrijk. En dat je daar plezier in hebt.
1: En u gaat daarbij helpen.
2: We gaan er zeker bij helpen.
1: Ook om die eerste zin op papier te krijgen?
2: Zeker, ja. En dat gaat vannacht gebeuren voor iedereen. Dat is dag 1.
1: Dag 1 van dat boek wat in 30 maanden geschreven werd. U heeft het onderzocht. U heeft aan mensen via een officieel onderzoeksinstituut, INO, geloof ik, ja, gevraagd over dromen om een boek te schrijven. En er kwam dat cijfer uit, 1,4 miljoen. En een kwart van de Nederlanders zou er wel eens over gedacht hebben. Ik geloofde er helemaal niks van. Ik dacht, zoveel mensen willen toch niet een boek schrijven. En toen ben ik hier net in de stationshal een kleine, nog veel minder representatieve steekproef gaan houden. En ik was echt verrast. Want ik vroeg het en ik had 2 keer beter toen ik de vraag stelde aan reizigers: zou u een boek willen schrijven?
3: Nee. Lijkt me veel te veel werk.
1: Er ligt geen verhaal klaar?
3: Nee, niet echt, nee.
1: Heeft u altijd al een boek willen schrijven?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee, dus u heeft aan mij geen dappere.
1: En u, mevrouw, mag ik u dat vragen? Heeft u altijd al een boek willen schrijven?
5: Ja, in de toekomst.
1: Ja?
5: Zeker.
1: Wat voor een boek?
5: Over reizen. Over mijn ervaring met reizen.
1: Wel eens geprobeerd, een paar zinnen?
5: Nee. Ik weet niet waar ik moet beginnen.
1: Is dat zo moeilijk, het begin?
5: Ja. Ja.
1: Maar je wil het wel.
5: Ja. Nou, volgend jaar ben ik mijn pensioen. Misschien ga ik daar aan beginnen.
1: Heeft u wel eens over gedacht om een boek te schrijven?
6: Ja.
1: Wat voor een boek?
6: Over maatschappij.
1: Een politiek boek of een roman?
6: Politiek boek, laat ik zo zeggen. Ja, maar ik ben nog steeds aan het denken, precies.
1: Wat is de drempel? Wat maakt het moeilijk?
6: Door de drukte, dus vandaar. Ja.
1: De eerste zin?
6: De eerste zin. Maatschappij is volhardig geworden.
1: Dat boek van u, dat gaat er komen?
6: Ik hoop het. Ik hoop het, ja. Ik heb echt zo druk, dus vandaar.
1: Ja, maar u wilt het opschrijven. Waarom wilt u het schrijven?
6: Om mijn ideeën te laten weten over de maatschappij. Misschien sommige mensen helpen wel. Dat denk ik wel, ja.
1: Om te helpen?
6: Ja, ja.
1: Een politiek boek, een reisboek, Linde Dorenbos. Kunt u iedereen helpen?
2: Ik denk het wel, ja. Iedereen die wil schrijven en van schrijven houdt, wat dat ook is.
1: Wat heeft u ze te bieden? We hadden het over die droom die misschien waar gaat maken, hè, in die eerste zin van mij. Wat zou u ze kunnen helpen? Hoe gaat u ze helpen?
2: Nou, iedereen die zin heeft om te gaan schrijven vanaf vandaag, die kan dat gaan doen. Die moet dat wel zelf gaan doen thuis. Maar wij gaan je net helpen door elke dag een schrijftip op te sturen. Dus als je meedoet, krijg je elke dag van ons een schrijftip van een gepubliceerd auteur in je brievenbus, mailbox. En we organiseren door het hele land allerlei schrijfcafés. En wat we ook denken, hopen en eigenlijk al zien dat helpt, is dat al die mensen die zich hebben aangemeld, zijn er in totaal nu 6500, die vormen ook een community en die helpen elkaar. En dat, we zijn eigenlijk nog niet echt begonnen en dat gebeurt nu al. Je ziet er allerlei schrijfclubs ontstaan en schrijfmaatjes.
1: Waarom zou je het doen? Want er worden echt genoeg boeken uitgegeven, toch? En sommigen gaan meteen de ramsje in. Wat moet je het daarvoor doen met de hoop dat het ooit een bestseller wordt, of moet je het voor jezelf doen?
2: Ik denk een deel van de deelnemers die schrijft inderdaad om uit te geven. Maar een heel groot deel schrijft ook gewoon omdat ze van schrijven houden. En ik denk dat bijvoorbeeld ook heel veel mensen die willen misschien een familiegeschiedenis op papier zetten. Of ik denk helemaal niet dat iedereen echt een boek als doel heeft. En dat vinden wij ook niet het hoofddoel van deze maand.
1: Wat is dan wel het hoofddoel?
2: Schrijfplezier. Ja. Dat je zin
1: wat hebt. Wat kun je daar uithalen?
2: Wij geloven, en dat kwam bleek ook uit dat onderzoek wat we hebben laten doen, dat als je mensen die van schrijven houden en die hun eigen verhaal op papier zetten hebben, ook meer oog en oor voor andere mensen hun verhalen.
1: Mooi gezegd. Straks om 10:00 de opening hier in de stationshal van Utrecht.
0: Verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: NPO Radio 1. Podcast.
8: Ik heb zwaar taar.
9: Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
8: Brown ogen.
9: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
8: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
9: Zijn familie mist hem.
10: Would you listen to your dad? Hello.
9: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
8: I want to live. I don't want to be far away from my family.
9: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
7: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
13: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
14: Blijf thuis.
13: Dan weet u hoe het echt zit.
11: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Hou meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
16: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
7: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Ze moesten er lang over onderhandelen, maar de begroting voor volgend jaar is er. En een dode na een schietpartij in Gelderland. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. In de straat waar het gebeurde lopen zwaar bewapende agenten. De politie doet op meerdere plekken in Overasselt onderzoek. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder was de inflatie nog 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De prijzen van voeding, drank en tabak daalden iets met 0,5%. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn nu 987 slachtoffers geteld. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen minstens 16 doden. Nog steeds zijn er veel vermisten nadat vorige week een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Duane Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit. Bij nieuwe Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn zeker 9 mensen gedood. Ook raakten meerdere mensen gewond, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne al 7 mensen zijn gedood. Ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Kops overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker. Ze was 19. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon. Het KNMI geeft de stormnamen samen met de Britse en Ierse weerdienst. Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Morgen opnieuw zon, wolken en hier en daar een bui, dan wel iets warmer.
0: Verkeersinformatie, Mandy.
14: Ongelukken veroorzaken veel vertraging en ook de dagelijkse files zijn terug. Toch is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Je hebt wel veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar gebeurde vanmorgen een ongeluk bij knooppunt Rottepolderplein. Inmiddels is de weg weer vrij. Je hebt hier nog wel 30 minuten vertraging. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Bij knooppunt Velzen 35 minuten oponthoud. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file bij Breda West. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk zijn hier 2 rijstroken dicht. Dat kost je al snel 30 minuten. En op de N2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het langzaam voorbij Waalre. Hier is het oponthoud 10 minuten.
0: De begroting voor volgend jaar ligt er. Maar hoe gaat het kabinet daar nu mee verder? Zo onze politiek verslaggever.
18: Ster. De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
19: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
13: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
23: Blijf thuis.
13: Dan weet u hoe het echt zit.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Na lange dagen onderhandelen kwam de coalitie van D66, VVD en CDA er gisteren uit. De begroting voor volgend jaar is er. En die moet een goede basis zijn voor verdere onderhandelingen met de oppositie. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, je zag echt wel opgeluchte gezichten, hè, bij het leden van het kabinet. Deze hoorden genomen. Maar hoe zijn ze eruit gekomen?
1: Nou ja, zo op het oog niet zonder kleerscheuren. Want het was wel echt stevig wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Felle botsingen. En een van de grote vragen is dus wel wat dit gedaan heeft met de onderlinge verhoudingen tussen de leden van eigenlijk VVD Small Deal aan de ene kant en die van D66 en CDA aan de andere kant. Gisteren afloop inderdaad veel opluchting dat het gelukt is, dat ze verder kunnen. Maar er werd ook wel her en der toegegeven, dit was niet fraai, dit proces. Het leek soms eigenlijk meer op het vervolg van een onafgemaakte formatie dan een begrotingsonderhandeling. Iedereen zat toch met de partijpet op. En ja, premier Jette zei na afloop dat het inderdaad schuurde, dat het een wrijving was. Maar hij benadrukte vooral dat hij blij was met het resultaat.
2: Hoe dicht heeft u bij een kabinetsval gestaan?
3: Niet.
2: Is er ook niet gesmeekt, we moeten bij elkaar blijven?
3: Nou, kijk, dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. En dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
2: Er is eigenlijk nog één vraag. Hoeveel ruimte is er nu nog voor de oppositie om toch nog opnieuw aan deze begroting die met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen te gaan sleutelen?
3: Dan zeg ik ook als oud-Kamerlid, het parlement heeft altijd het hoogste woord. En zij bepalen uiteindelijk in november hoe de totale begroting eruit ziet.
2: Dus er is ruimte?
3: Absoluut.
1: Ja, Jette zegt dus de Kamer is aan zet. Zij gaan uiteindelijk beslissen hoe die begroting eruit gaat zien. Maar ja, als je ziet hoe hard er nu geknokt is over dit compromis, dan kun je wel afvragen hoeveel ruimte daar nog voor is. Dus dat wordt dit najaar in ieder geval heel interessant.
4: Ja, want hoe gaan ze het aanpakken, denk je?
1: Nou, de begroting is geheim tot aan Prinsjesdag. Dus de oppositie krijgt hem nu niet te zien. Dus eigenlijk gaat nu, 2 weken lang wordt het nu stil rond die onderhandelingstafel. Dan heb je Prinsjesdag. Dan heb je dag daarna de politieke beschouwingen, waarin dus al die oppositiepartijen gaan zeggen wat ze ervan vinden. Ja, en dan moet gaan blijken of er inderdaad oppositiepartijen zijn die willen gaan onderhandelen met het kabinet, die verder willen gaan praten over die begrotingen om het uiteindelijk van meerderheden te voorzien. Betekent dus dat dit najaar eigenlijk heel onzeker is. Dat je pas in november weet of het kabinet genoeg steun heeft, waar het geld precies naartoe gaat. En ja, minister Heijnen van Financiën zegt dat die wensen van de oppositie nu echt zijn meegenomen in deze begroting.
5: Het is belangrijk dat we intern in het kabinet nu een begroting hebben. Dat is een hele ingewikkelde puzzel. We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt en dan gaan we nu weer verder spreken.
6: Welke 10 partijen?
5: Er zijn heel veel partijen in het parlement. En ik zoek breed draagvlak van links tot rechts.
6: Wat is nou het verschil tussen wat u woensdag af had en nu?
5: Dat zult u zien. Met Prinsjesdag ziet u het eindresultaat. En alle tussenproducten die zijn niet relevant. Het gaat om het resultaat.
1: Ja, het gaat niet om de tussenproducten, zegt Heijnen. En dat was dus vorige week woensdag. Toen had hij eigenlijk die begroting af. En daar schrokken D66 en CDA van. Die vonden dat dat veel te veel naar de rechtse oppositie leunde. Die dachten echt, pro zijn we kwijt als we hiermee gaan komen. Dus wilden zij meer handreikingen over links. Nou, daar is het dus heel fel op geworden dit weekend. En wat we dus nu weten is dat er voor zowel links als rechts wat in zit. Minder bezuinigingen op de sociale zekerheidsplannen. Dat wil links graag. En voor rechts een hervorming van die vermogensbelasting. En ja, de vraag is dan dus wel of dat kan. Hè? Of je dus met zowel rechts als links een overeenstemming kan krijgen, terwijl die toch heel verschillende dingen willen van het kabinet.
4: Nou, en vooral, die vroegen juist om te kiezen. Die zeiden, ga nou of over rechts, over links. Of over links. Maar dat doet het kabinet dus niet.
1: Nee, dat doen ze inderdaad niet, zeggen ze. Ze zeggen, er zit een handreiking in voor beide kanten. En dat is best wel riskant, want als je bijvoorbeeld iets hebt waar pro heel erg voor is, dan is ja 21 er waarschijnlijk tegen en andersom. Dus de vraag is of dat wel kan. CDA-leider Bontebal die had moeite met de opstelling van de VVD, horen we in de onderhandelingen. Dat het tussen hen ook echt stevig werd, omdat hij vooral die handreikingen naar links erin wilde hebben. Nou, volgens hem zitten die er nu wel in, zei hij gisteravond.
23: Als je een meerderheidscoalitie hebt, moet je het gewoon onderling eens zijn. Ben je het eens, ben je klaar. Maar wij zijn, als we het onderling eens ook zijn, ook niet klaar. Want je moet altijd bedenken, is dit goed voor voor het gesprek met de oppositie? En wij wilden heel graag een goede handreiking naar de oppositie.
27: Er zit wat u betreft een hele duidelijke handreiking aan de oppositie. En dan noem ik pro erin.
23: Ik denk dat er voor heel veel partijen wat in zit. Zeker ook voor pro, als ik kijk naar sociale zekerheid.
1: Ja, zit dat InfoPro op de sociale zekerheid, zegt Bontebal. En hij wilde graag die handreiking. Het coalitieakkoord is deels op de schop gegaan. Er liggen dus nu echt andere plannen dan een aantal weken geleden. Maar er blijft wel een openingsbod. En ja, na Prinsjesdag zal er dus opnieuw onderhandeld moeten gaan worden. En zal de oppositie meer gaan eisen in ruil voor steun. En dus weten we pas echt heel laat in dit jaar, ja, hoe dat geld echt verdeeld gaat worden en of er wel genoeg steun is voor dit kabinet.
4: En die oppositie heeft dus die begroting nu nog niet gezien, maar reageren ze al wel?
1: Ja, ze reageerden gisteren al wel en ze hekelen vooral de rommeligheid van dit proces, de chaos die we gezien hebben. Dit kabinet wilde graag de rust terugbrengen in Den Haag na het rommelige kabinet Schoof. Nou, in die missie zijn ze vooralsnog niet geslaagd. Want ja, of er dus voldoende steun is, dat gaan we pas heel laat dit jaar zien. Terwijl de begroting al naar de Raad van State is. Nou, dat noemt de SGP een uiterst ongelukkige volgorde. En Jesse Klaver van Pro benadrukte gisteren op televisie nog maar eens zijn eisen voor de sociale zekerheid. Die staan vier overeind en die gaan veel verder dan wat het kabinet wil, zei Klaver.
7: Je moet niet bang zijn om een compromis te sluiten, maar ook niet bang zijn om ergens een grens te trekken. En die grens voor ons is heel helder als het gaat over die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ik vind niet dat we die extra investeringen in defensie laten betalen door gewone mensen. Mensen die dat geld hebben gespaard door premies te betalen, dat we dat eruit gaan halen. Ik vind dat onjuist. En daar blijven we ook voor strijden. Okay. Dus daar gaan we niet mee akkoord als die bezuinigingen blijven
6: staan.
7: Wordt
6: dat een probleem,
7: Joost? Over andere zaken willen we heel graag praten, maar dit is gewoon een no-go.
1: Een no-go, zegt Klaver gisteravond nog eens. Dus het kabinet zegt te rekenen op brede steun met deze coalitie, met dit compromis. Maar als je de oppositie hoort, ja, dan is die steun nog allerminst zeker.
4: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het is 8:13. De drinkwaterwinning uit rivier de Maas staat steeds meer onder druk. Door vervuiling en droogte moesten drinkwaterbedrijven vorig jaar 56 keer stoppen met de inname van Maaswater. En op bijna 200 dagen werd het proces verstoord. Maarten van der Ploeg is directeur van Riwa Maas, dat is de vereniging van drinkwaterbedrijven, en legt uit waarom de inname van water uit de Maas zo vaak gestopt moest worden.
8: Het was eigenlijk een combinatie van factoren, van schadelijke verontreinigingen en droogte. En dat maakte ervoor dat drinkwaterbedrijven langdurig de inname moesten staken.
4: Want bij droogte moet je het water in de rivier laten, is dat het idee?
8: Nee, bij droogte, dat heeft ermee te maken dat er dan veel minder rivierwater in de rivier zit. Dat het langzamer stroomt. Dat daardoor de verontreinigingen minder verdund worden. En dat ook de verontreiniging zich veel langzamer door de rivier verplaatst. Dus eigenlijk veel langer in de rivier blijft zitten. Dus minder water zorgt ervoor dat die verontreiniging eigenlijk sterker is.
4: Ja, en dan is het eigenlijk niet meer bruikbaar?
8: Nou, er wordt altijd ontzettend goed drinkwater geproduceerd. Voldoet aan alle veiligheidseisen. Maar daar heb je wel een schone bron voor nodig. En zodra die bron niet schoon genoeg is, nemen drinkwaterbedrijven niet de risico's om vervuild water in te nemen. En moet er dus gestaakt worden.
4: En waar komt de vervuiling vandaan?
8: Nou, dat is wisselend. Dat kan vanuit de landbouw zijn, dat kan vanuit huishoudens zijn. Maar wij zien toch vaak dat het uit industriële lozingen komen die ofwel direct op de rivier geloosd worden of indirect via de riolering. En dat geldt dan zowel voor lozingen binnen Nederland als ook in het buitenland.
4: En wat doet u op het moment dat u dan dus geen water uit de Maas kunt halen? Want bij ons thuis gaat de kraan nog steeds lopen, ze mopen draaien.
8: Nee, precies, dat wordt natuurlijk allemaal doorgeleverd. Nou, wat drinkwaterbedrijven doen, ze schakelen dan ofwel over op een andere bron. Dat kan bijvoorbeeld grondwater zijn of een andere rivier. Of ze maken gebruik van reservoirs en spaarbekkens. Maar ja, die hebben wel hun beperkingen en dat kan niet onbeperkt door blijven gaan.
4: Dus de drinkwatervoorziening zou in gevaar kunnen komen?
8: Nou, dat is natuurlijk iets waar we niet naartoe streven.
4: Nee, dat snap ik. Maar
8: dat de drinkwatervoorziening door kan blijven gaan en kwaliteit goed geleverd kan worden, is het natuurlijk zaak dat die bron goed beschermd moet worden. En daar zien we toch wel dat er dringend meer werk te verrichten is.
4: En wat voor werk is er dan te verrichten?
8: Nou, waar wij al langer voor pleiten en wat nu echt wel eens tijd wordt, is dat er eens een keer een overzicht komt met alle bedrijven die afvalwater lozen, ofwel op de rivier of op de riolering. Zodat je een veel betere risico-inschatting kunt maken waar verontreinigingen vandaan komen. Dat vergunningen die bedrijven hebben, dat die actueel zijn en een duidelijke einddatum hebben. Maar ook dat het toezicht op die vergunningen en die lozingen veel scherper is. Zodat, daar goed gecontroleerd wordt en er ook snel informatie wordt uitgewisseld tussen alle overheden om verontreinigingen snel op te kunnen sporen.
4: Ja, want dit moet dan dus in binnen, maar vooral ook in buitenland dus gebeuren.
8: Precies, en het gaat er eigenlijk om, hoe sneller je een bron van verontreiniging opspoort, des te sneller die ook gestaakt kan worden. En dat je niet, zoals we afgelopen jaar hadden, dat er 3 maanden lang gezocht wordt naar de verontreiniging en dat er zo de Maas als bron voor drinkwater onbruikbaar is.
4: Zei Maarten van de Ploeg, directeur van Riva Maas.

0: en dat er zo de Maas als bron voor drinkwater onbruikbaar is.
1: Zei Maarten van den Ploeg, directeur van Riva Maas. Nu.nl schrijft over de handel in kooschappen.
2: Geneeskundestudenten bij het Erasmus MC betalen flink om eerder met hun kooschappen te kunnen beginnen. In de geneeskundemaster lopen studenten praktijkstages in het ziekenhuis, de zogenoemde kooschappen dus. Omdat er weinig opleidingsplekken zijn, wordt er vaak geloot. Nou, als je pech hebt, val je buiten de boot en moet je een paar maanden wachten, schrijft Nu.nl. Een kwart van de 380 studenten kan pas volgend jaar herfst aan de slag. Een derde zelfs pas in 2028. Ruilen mag en dus is er via WhatsApp een handel in kooschappen ontstaan. 1000 euro, 1500 of zelfs 2000 euro worden er gevraagd en geboden voor de opleidingsplekken. China praat mee bij het Pacific Islands Forum, een bijeenkomst van landen in en rond de Stille Oceaan. Maar het land is kwaad dat ook Taiwan is uitgenodigd. Dat is volgens China een afvallige provincie. De Chinese speciaal gezant voor het Stille Oceaangebied zegt dat er consequenties zullen zijn. Het is geen dreigement, voegt hij volgens de Japan Times daaraan toe, zonder te zeggen wat de consequenties dan zullen zijn. Artsen vinden dat de risico's van AI beter moeten worden ingeschat. Bij BNR is te horen dat zorginstellingen werken aan een eigen veiligheidstoets. Op steeds meer plekken in de zorg wordt kunstmatige intelligentie ingezet. Zo worden bij huisartsen gespreksverslagen door AI gemaakt en in ziekenhuizen ontslagbrieven, de medische berichten voor bijvoorbeeld de huisarts als een patiënt naar huis mag. Dat klusje kwam voorheen vaak bij artsassistenten terecht. Artsen keken mee en controleerden. Dat was niet foutloos, maar als AI het gaat doen, dan kan het wel heel vaak misgaan, zegt deze arts tegen BNR.
3: Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was. Maar nu was het AI-model
4: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
3: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is. Mm-hmm. We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
4: Nee.
3: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet. Dat ben ik helemaal met je eens.
4: Maar
3: dat moeten we ook niet
4: nastreven. Dat zeg jij, de schaal.
3: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen. Ja. Zodat we die ook kunnen ondervangen.
2: En Fox News meldt dat de bouw van de balzaal in het Witte Huis kan doorgaan. De Amerikaanse Monumentendienst had geklaagd dat de balzaal niet goed bij het Witte Huis zou passen. Maar de hoogste rechter van de VS, het Hoge Rechtshof, vindt dat die dienst niet bevoegd is om daarover te klagen. Het $400 miljoen kostende bouwproject van president Trump kan dus door, zegt deze verslaggever van Fox News.
5: That doesn't mean the legal battle over the ballroom is over, though. Only that while the fights play out, construction can continue. Court documents show the framework for the ballroom is expected to be done by November, with full completion of the complex set for August of 28.
2: Er is dus nog een hoop juridisch gedoe over, vertelt ze. Maar totdat dat duidelijk is, mag de bouw wel gewoon doorgaan. Over 2 jaar moet die balzaal, als het goed is, af zijn. En over bouwen gesproken, minstens 5 plekken in Nederland moeten versneld ongeveer 30.000 huizen worden neergezet. Dat staat vandaag in de Telegraaf. Het ministerie van Volkshuisvesting heeft bouwlocaties aangewezen in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. De krant schrijft dat de minister spreekt van nieuwe locaties, maar dat op alle 5e projecten al projecten gaande zijn.
1: Mandy van der Plas, wat is er gaande op de weg?
6: Onder andere een lange file op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Breda West. De vertraging is nu nog ruim 40 minuten.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Rijkswaterstaat is inmiddels al volop bezig met de voorbereiding op de winter. Begin dit jaar bleek nog hoe belangrijk dat is. Door vorst en ijzel was de voorraad strooizout op sommige plekken bijna op. Verslaggever Steef Bouwman ging in de bos kijken bij de keuring van het wintermaterieel en zag hoe de voertuigen winterklaar worden gemaakt.
8: Hij is aangesloten, hij kan hem nog niet bedienen. Ze missen nog een kort stukje kabel, maar daar hebben ze voor en maken ze hem in orde dat hij gelijk kan rijden. Maar als we even naar voren lopen, dan kunnen we mee kijken.
9: Ja, laten we dat doen. Ja, met Leon Steenbergen op zoek naar een ontbrekende kabel voor deze sneeuwschuiver.
8: Redder in nood.
9: Wie heeft hem gevonden?
10: Jazeker, jazeker.
9: En ja hoor, de sneeuwschuiver beweegt weer zoals hij moet bewegen.
8: Hij is goed. Hij mag afgemeld worden bij de man van Rijkswaterstaat.
9: De man van Rijkswaterstaat is hier ergens te vinden. Op dit terrein dat wel iets weg heeft van een terrein van een tankstation. Hoge overkapping met daaronder dan nu geen auto's, maar sneeuwschuivers en strooiwagens die zo hard nodig zijn tijdens de strenge winters.
11: Precies, op het moment dat heel Nederland nog lekker aan het slapen is, dan

0: zorgen wij eigenlijk weer dat werkend Nederland weer veilig de weg op kan.
1: Ja, Wesley Maurer, gladheidscoördinator bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het voelt wel een beetje gek, hè, om hier tussen de sneeuwschuivers en strooiers te staan in de zomer.
0: Ja, het contrast wordt wel steeds groter, hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
1: Ja, heel even terugblikken op vorig jaar. Toen viel er flink wat sneeuw. Het was denk ik keihard werken voor de mannen en vrouwen op de wagens.
0: Het was echt volle bak. Die chauffeurs die hebben echt gewoon maximaal lopen ploegen om alle sneeuw weg te krijgen. Dus wat we normaal in een heel seizoen aan zout nodig hebben gehad, hadden we nu in een kleine 72 uur opgemaakt.
2: Even bij die meneer laten keuren.
1: Ja? Ik kan me voorstellen, omdat jullie zoveel die machines hebben moeten gebruiken, dat er nu extra veel reparaties nodig zijn.
0: Ja, sowieso het zoutcomponent is heel slecht voor het materieel. Dat bijt natuurlijk in. Dus alles wat beweegt en moet bewegen, moet ook blijven bewegen. En zout zorgt er natuurlijk voor dat het gaat oxideren en gaat roesten. Verder wordt het natuurlijk maximaal gebruikt op de weg. Hè. Het onderdeel, de onderkant van de ploegen, die schuift over het asfalt. Ja, dat slijt natuurlijk enorm.
1: Waardoor ook het werk wat jullie hier doen nog belangrijker wordt.
0: Absoluut.
1: Wat gebeurt er nu nog allemaal? We zien af en toe wat mensen hier rondlopen.
0: Ja, dit zijn die man die net voorbij komt lopen. Dat is eigenlijk de spin in het web.
1: De spin in het web met u?
3: Ja, dat zeggen ze.
1: Wie bent u?
3: Wim Kwik, terreincoördinator. Ik probeer het hier op het terrein een beetje aan te sturen. Dat de jongens de juiste dingen doen, de juiste richting op gaan.
1: Hoe lang doet hij dit al?
3: Ik ga nu het 42e seizoen in.
1: 42e seizoen?
3: Ja, ik ben zelf met de route op de trekker begonnen. En nu doe ik alweer een 25 jaar terreincoördinator. Ik help mee met opbouwen en controleren of ze de juiste route rijden. En dat kan ik op de laptop zien. En,
1: de sneeuwschuivers op de juiste plekken zijn eigenlijk.
3: Juist.
1: En de strooiers.
3: Dat klopt. Ja.
1: Merkt u in die 42 jaar dat er wel dingen veranderen en dat er dit jaar misschien weer andere dingen nodig zijn dan vorig jaar?
3: De weggebruikers die worden toch allemaal wat ongeduldiger. Kijk, als de jongens gestaffeld met de rivieren achter elkaar rijden, dat ze dan soms nog toch naar tussendeur geen geduld hebben. Of als er een keer zout op de auto komt, dan hebben ze soms een kwart lontje. Maar wij doen het werk dat hun veilig kunnen rijden.
2: Die knop die moet even inhouden tot alle lintjes uitkomen.
1: Wat heeft u nou gedaan?
2: De contacten waar gesmeerd, dat die beschermd worden door olie, vetachtige.
1: Deze kan weer veilig de straat op.
2: Ja, mag er sneeuwen. Ja. Mag er mee te sneeuw komen, ja.
4: Een verslag van Steve Bouwman. Het is 1 september en meteorologisch gezien zit de zomer erop. Niet zo heel lang meer, dan is het ook weer tijd voor wat fikse herfststormen. Kortom, we zitten flink in het weer, dit half uur. Het KNMI maakt vandaag bekend hoe die stormen gaan heten. Verschillende bekende Nederlanders krijgen een storm naar zich vernoemd. Zo ook de aan kanker overleden influencer Jade Kops. Jet van Paassen van het KNMI vertelt hoe het komt dat die naam Jade heel erg in trek was.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
4: Nee. Nee. Dat selectieproces, hoe gaat dat dan daarna?
5: Nou, we krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. We hebben er een paar bepaalde voorwaarden aan gesteld. Bijvoorbeeld, er moet een mooi verhaal achter je inzending zitten. En niet alleen maar, ik wil graag deze naam inzenden omdat ik zo heet. Dus die kunnen er daarna meteen uit. Want helaas versturen we mensen nog steeds hun eigen naam in, omdat ze zo heten. Daarnaast zijn er ook voorwaarden voor. Bijvoorbeeld, we mogen het Koningshuis niet gebruiken. Ook niet het Engelse Koningshuis, want onze lijst is samen met Engeland en Ierland. En namen die in het Engels gewoon iets anders betekenen of een woord zijn, zoals mijn eigen naam, Jet, die mogen ook niet. Ja. Dus die halen we eruit. En daarna gaan wij aan de slag met al de namen die overblijven. Naar de verhalen kijken, een shortlist maken. Dan komen we bij elkaar met wat verschillende KNMI'ers van verschillende afdelingen. Maken we een keuze. En als wij eenmaal voor elke letter een naam hebben uitgekozen, dan gaan we in overleg met de Ieren en de Britten. Die doen hetzelfde. En dan gaan we kijken wie waar voorkeur voor heeft, welke er overblijven, welke namen misschien al gebruikt zijn in het verleden die dan niet meer kunnen, of welke namen op de orkaannamenlijst staan, die natuurlijk ook geldt, en lijsten van andere groepen in Europa die ook gelden. Ja. Dus er is een heel selectieproces. Nou. Uiteindelijk komen we hier op uit.
4: Dus en welke andere namen zijn er dan vanuit Nederland in terechtgekomen?
5: Nou, wij proberen altijd de A, B en C tussen de drie landen te verdelen, omdat een grote kans is dat die wel aan de beurt komen, want je weet natuurlijk nooit hoeveel stormen er gaan waaien. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam, die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendolin, Jade, Olaf, Vesna en Wende. Die zijn van Nederland ingestuurd.
4: En Wende, is dat Wende Snijders?
5: Nee, Wende is vernoemd naar een verdwenen dorp, de Westen op Texel. Dus het is nog niet eens helemaal een voornaam. Maar ook een voornaam, dus daarom vonden wij het ook een leuke inzending.
4: Zijn er nog leuke namen bij de Britten of de Ieren?
5: Ja, de Britten hebben samenwerking gekozen, gezocht met Sean het Schaap, de animatieserie. En toen het publiek laten kiezen of zij Sean of Timmy in onze lijst, in de stormnamenlijst wilden. En dat werd Sean. Dus de S van Sean is van de Britten.
4: Ja. Kleine kans dat die gebruikt gaat worden, hè? Helemaal zo achterin.
5: Ja. Dit jaar, afgelopen stormjaar, zijn we maar tot en met de C gekomen. Dus dat waren maar 3 stormen. Maar we komen ook wel eens 7 of 8 stormen. Stormnamen die gebruikt gaan worden.
4: Ja, en die namen worden gebruikt omdat we ze dan inderdaad makkelijker onthouden?
5: Ja, het is makkelijker communiceren. Mensen onthouden het makkelijker. En het is natuurlijk echt mogelijk gevaarlijk weer. Dus het is heel fijn als mensen. Je onthoudt het beter als er. Als we zeggen het gaat heel hard stormen, of het storm kan gevaarlijk weer opleveren, of je zegt storm Dano levert gevaarlijk weer op, dan onthouden mensen dat veel beter en kunnen ze er ook naar handelen.
4: Zei Jet van Passen van het KNMI. Jet van Passen, ik zei Passen. Over ruim een uur is er Stand.nl. Roos, goedemorgen.
6: Astrid, een hele goede morgen. We moeten op weerbaarheidstraining. Dat zei CDA-voorman Henry Bontebal in zijn HJ schoollezing gisteren. Bontebal stelde zijn lezing in het geheel eigenlijk in het teken van de veerkracht van de samenleving. En daar hoort, zegt hij, ook een betere voorbereiding op crisissituaties bij. En volgens hem is een noodpakket in de kast niet genoeg. Die hebben denk ik nu allemaal wel zo'n beetje. Maar goed, hij zegt dat is dus niet genoeg om jezelf in een crisissituatie te redden. Hij verwijst naar Polen. Daar krijgen burgers een gratis training om bijvoorbeeld eerste hulp te kunnen verlenen, reanimeren, overleven in het bos, maar ook meer kennis over cyberveiligheid hoort daarbij. En hij wil dat nu ook in Nederland. Daar gaan we het over hebben in Stand.nl. Dat doen we aan de hand van de stelling: alle Nederlanders moeten op weerbaarheidscursus. Ik ben heel erg benieuwd. Zou u zich eigenlijk nu al kunnen redden als de stroom dagenlang uitvalt? Weet u wat u moet doen als er een overstroming is? Kunt u reanimeren? Of zegt u, nu u het zegt, eigenlijk niet. Ik heb wel zo'n noodpakket, maar ja, verder heb ik eigenlijk geen idee. Zou u dan zo'n gratis cursus zien zitten? Of zegt u, dat lijkt me ook weer een beetje overdreven. Praat hierover mee. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
9: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
10: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
9: Vast. Vanaf vanavond om 21:30 bij de NTR op NPO 2.
11: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten, Thomas.
12: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Duane Davis het brein achter de moordaanslag in 1996 en heeft hij die gepland. Over 6 weken hoort hij zijn straf. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De politie doet op meerdere plekken in Overasselt onderzoek. De gemeente Pekela stopt het 's nachts opvangen van asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Over 2 weken sluiten de deuren van de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Ze werden begin juli geopend. Volgens de gemeente waren er geen incidenten met asielzoekers, maar voelden inwoners zich wel overvallen door het besluit voor de opvang. Een Amerikaan van 91 is opnieuw de oudste mens die de Appalachian Trail heeft gelopen. Een bekende wandelroute in de VS. Hij deed er bijna 1 jaar over en kwam gisteren aan op de eindbestemming. Toen hij 82 was, verbrak hij ook al het record als oudste wandelaar van de tocht. Maar een vriend van 83 nam dat vervolgens van hem af.
4: Bij Weerplaza, Jeroen Elferink. Jeroen, ik zie hier wel wat grijze wolken hangen.
13: Dat klopt, Astrid. Het is momenteel op veel plaatsen toch wel bewolkt. En in het zuidoosten komt ook nog een bui voor. Ook op de Wadden kan een bui vallen. Maar deze buien trekken wel snel weg. En vanmiddag komt de zon er beter bij.
4: En hoeveel graden wordt het dan?
13: Dan wordt het vanmiddag zo'n 19 graden op de Wadden tot zo'n 20 of 21 graden in het binnenland. Daarbij staat ook echt duidelijk minder wind dan de voorgaande dagen. Dus het wordt ook nog wel heel erg aangenaam buiten vanmiddag. En ook vanavond en komende nacht komen opklaringen voor en dan kan het toch nog wel weer hard afkoelen.
4: En wat betekent dat voor de rest van de week?
13: De komende dagen zien we dat het weerbeeld een stuk wisselvalliger wordt. Morgen in de ochtend nog zon, maar in de middag een enkele bui. Het is niet koud met 20 tot 22 graden. De dagen daarna zien we een afwisseling dus van wolkenvelden, zon en af en toe buien. Soms staat er ook vrij veel wind en de temperatuur komt dagelijks uit tussen...
4: Oh, hij valt even weg. De temperatuur komt even uit tussen... Nee, hij is weg, hè? Ja, Jeroen is weg. Nou... We gaan het merken waar het tussenuit komt. Mandy, hoe gaat het op de weg?
14: Goed, we hebben het drukste moment van de spits nu bereikt. En vooral de dagelijkse files veroorzaken nu nog vertraging. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij knooppunt Empel 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os doe je er voorbij knooppunt Valburg 20 minuten langer over. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Bij Breda-West een kwartier vertraging. En ook wordt er aan de weg gewerkt op de A6 van Joure naar Emmeloord. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag. Bij Lemmer is de vertraging op dit moment zo'n 15 minuten.
4: En nagekomen bericht. Temperatuur later in de week tussen de 20 en de 24 graden. In Nepal wordt met man en macht gezocht naar honderden vermisten die mogelijk nog in tunnels vastzitten. Zo onze correspondent. Ster.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: In Nepal wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de stortvloed van vorige week. Ook in de tunnels waarin werd gewerkt aan de waterkrachtcentrales. Daar zitten waarschijnlijk nog vele honderden mensen. Maar de vraag is of ze nog leven, zegt correspondent Davy Boerema.
20: Ja, er werd dat aantal genoemd van 900 mensen... Hè, die nog deels over verschillende tunnels zouden om 13 verschillende tunnels gaan vastzitten. Inmiddels is bekend dat een van die tunnels waar ze gezocht hebben... dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, de Trishuli 3A, gaan de reddingsoperaties nog door... maar ook daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien... omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
4: Wordt er sowieso nog op veel plekken naar overlevenden gezocht?
20: ik zie niks meer. En ik denk ook niet dat dat realistisch is. Wat ik zie is bergingsacties. En dan heb ik het over teams die op die grijze modder, hè, die hier overal is, tijgeren naar huizen die compleet bedekt zijn met modder en op verzoek van familieleden in die huizen gaan kijken. Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder, ja, echt te tijgeren dus. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp compleet verdwenen is onder die modder dus.
4: Ja, dat klinkt ook alsof het best wel gevaarlijk werk kan zijn.
20: Het is heel zwaar werk. En ik zie ook veel Nepalezen hun dankbaarheid uitspreken. En ook, ze zijn onder de indruk van hoeveel deze politiemensen zijn, speciale eenheden binnen de politie en het leger die dit doen. Hoe ze aan het werk gaan en hoeveel inzet ze tonen om die lichamen te bergen. Want het moeten er nog heel veel zijn. Ik geloof dat het aantal nu weer opgelopen is van vermisten naar 5000. Het dodenaantal gaat elke dag hard omhoog. Dus deze mensen, ja, het werk houdt zeg maar niet op. En het is in deze gebieden, het is heel warm. Het is het regent van tijd tot tijd. Dus dan worden ze overspoeld door, ja, nieuwe regenbuien. Het is gevaarlijk werk, maar ze doen het wel. Ja, diep respect daarvan.
4: Correspondent Davy Boerema vanuit dat rampgebied in Nepal. In de hoofdstad Kathmandu woont en werkt Ilse Bennings. Ze zit met haar stichting Dio Nepal al 19 jaar in het land. En die stichting is ook actief in het rampgebied. Ze vertelt hoe het nu is, bijna een week na de stortvloed.
0: Eigenlijk alleen maar heftiger, als ik het zo kan zeggen. Ik had de hoop vorige week, toen ik dit gesprek ook had met jullie, dat we meer zekerheden zouden krijgen en dat er duidelijkheid kon komen. Maar eigenlijk is er steeds meer chaos aan het ontstaan. Steeds meer mensen worden vermist. De aantallen worden steeds groter. De hoop om familieleden, om die terug te vinden, wordt steeds kleiner. Dus het is, ik merk nu echt dat trauma's toeslaan en dat ja, dat het echt zoeken is van wat kunnen we doen. De acute noodhulp van het zoeken naar mensen en mensen redden, ja, die hoop is bijna opgegeven nu.
4: En het blijkt dan om nog meer mensen te gaan dan eigenlijk gedacht. Is dat het?
0: Ja, klopt. Ja, en al die vermiste mensen, ja, de kans dat die teruggevonden worden is echt heel erg klein.
4: Ja, want ja. Er komen natuurlijk verhalen nu ook uit het gebied en de beelden. Dus wat voor verhalen zijn dat?
0: Ja, nou, ik was gisteren hier bij een klooster, een boeddhistisch klooster, vlakbij ons huis hier in Kathmandu. En daar worden nu direct mensen uit Rasuwa opgevangen die gered zijn. En die hebben niks meer. Ik sprak met een man die daar vrijwilligerswerk aan doen was om dus goederen binnen te halen om mensen te helpen. Het was echt afschuwelijk. Deze man zelf had 52 familieleden verloren. En die probeert nu met man en macht, ja, te doen wat hij kan voor de mensen die dus nog gered zijn. En die bleven binnenstromen gisteren. Maar die zijn dus al een paar dagen geleden naar een wat hoger opgelegen gebied gebracht. En nu dus naar Kathmandu. Dat zagen we gisteren. En dus we zijn ook heel hard zelf nu aan het kijken van welke hulp is nu onmiddellijk nodig. Maar we moeten ook weten dat dit is geen korte sprint. Dit wordt echt een ultramarathon. Omdat deze mensen niet volgende week weer terug naar huis kunnen, want er is geen huis meer. Dus het is echt heel heftig. Op het moment dat ik daar net binnenliep, kwam er een echt bevallende vrouw binnen. Die was daar gewoon binnengedragen, weet je. Dus het is echt, ja, ik vond het heel erg schrijnend.
4: Dus die mensen die hebben vaak vrienden, familie verloren. En hebben ook echt helemaal niks meer.
0: Nee, echt helemaal niks meer. En de meeste gebieden zijn ook onbereikbaar. Dus achter de gebieden die weggespoeld zijn, daar zitten nog gebieden waar de huizen en zo wel staan, maar die onbereikbaar zijn. Dus nu is daar nog wel wat eten, maar over een paar dagen is daar een voedseltekort. Dus ook daar moet aan gedacht worden. En op dit moment zijn die wegen nog onbereikbaar.
4: Betekent het dat jullie met jullie stichting ook bezig zijn in dat gebied?
0: Ja. Ja, wij zijn heel hard bezig met onze contacten om te kijken waar hulp nodig is en wat we kunnen doen. Dus ik zit de hele dag ook aan de telefoon. Mijn man zelf Shiva die zit in Dading in het gebied, ook afgesloten. Dus die kan, die kan niet naar ons toe komen, naar Kathmandu toe. En hij is nu aan het kijken wat er in het gebied waar wij met onze stichting actief werkzaam zijn, wat hij daar kan betekenen, ook voor de langere termijn. Ondertussen zitten we zelf ook in, eigenlijk, het is moeilijk om te zeggen, om het al uit te spreken dat het rouw is, maar wij missen ook een neef, eigenlijk onze pleegzoon ook, die lang bij ons heeft gewoond. Hij was precies op het gebied, of op het moment van die vloedgolf, precies daar bij die dam. Ja, dus we hebben natuurlijk nog niks gehoord. En de hoop dat hij in leven is echt eigenlijk, de hoop is groot, maar de kans is nog geen 1%. Nee. Dus ook wij zitten in de rouw. En dus het is heel dubbel.
4: En hoe is het dan in Kathmandu? Is daar iets ervan te merken? Behalve dan natuurlijk de vluchtelingen die binnenkomen.
0: Ja, de vluchtelingen die binnenkomen. Heel veel hulpgoederen die de stad uitgaan. Dat zien we. En verder niet. Ja, het regent hier heel veel. Ook dus hier raken mensen wel in paniek van, oh jee, de rivieren zullen toch niet overstromen. En dat heeft niet met deze ramp te maken. Dat staat er eigenlijk los van. Maar we zitten in het regenseizoen, waar overstromingen sowieso ieder jaar voorkomen. Dus we bidden ook allemaal dat dat niet ook nog gaat gebeuren. Nou, dat lijkt nu oké. Vannacht hadden we heel veel regen. Het is nu droog. Dus ik hoop dat dat ook doorgaat, zodat ook alle hulp goed geboden kan worden.
4: Lijkt de situatie een beetje op die enorme aardbeving in 2015?
0: Ja, qua de omvang van de ramp zeker. Het verschil is dat nu niet het hele land geraakt is direct. En wat ook maakt dat de Nepalezen zelf veel meer in actie kunnen schieten. Toen wij 11 jaar geleden in die aardbeving zaten, we hebben zelf ook 3 dagen op straat geleefd, we hadden allemaal hulp nodig. En nu staan de mensen in Kathmandu en in andere delen van Nepal, die kunnen hulp bieden. Ja, dus dat is wel een verschil. Maar de omvang van de ramp, ik durf niet te zeggen groter, maar weet je, we waren nog steeds bezig met de wederopbouw van die aardbeving. Ook in het gebied waar wij met onze stichting werken. Nog steeds waren we daarmee bezig met scholen opbouwen en wat dan ook. En nu komt dit er overheen. Dus het is nog eigenlijk niet te overzien.
4: U had het net over een enorme marathon, een ultramarathon die het wordt. Hè, om het weer bewoonbaar te maken, het gebied.
0: Ja, ja.
4: Kunnen Nepalezen dat?
0: Die kunnen dat, zeker. Ja. Er is een enorme veerkracht onder Nepalezen om te roeien met de riemen die er zijn. En ook dat wordt nu weer, dat zien we nu ook weer. Iedereen werkt samen. Er is een enorme verbinding tussen mensen onderling. We zijn echt in collectieve rouw. En waar ik vorige week nog dacht van, oh, er zal ieder gezin zal wel iemand kennen die is overleden. Nou, het zijn er minstens 5 in ieder gezin. Dus iedereen is hierbij betrokken. Dus iedereen zet ook de schouders eronder. Maar ik denk wel dat het gaat natuurlijk moeilijk zijn. Nu zelfs de toegangsweg naar India is nog steeds niet open en is nog heel risicovol. Alle hulpgoederen moeten ook via daar hier het land inkomen. Gewoon onze levensmiddelen, ook voor de Kathmandu-vallei. Dus dat zijn wel problemen waarbij we afhankelijk zijn van buitenlandse hulp natuurlijk. En gewoon heel veel support, ook financiële hulp, zodat we weer echt kunnen gaan opbouwen. Maar het praktische werk zelf weet ik zeker dat we dat hier aan kunnen samen. De Nepalezen zijn enorm veerkrachtig en die gaan door.
4: Zei Ilse Benning vanuit Kathmandu. Het is vanwege de naderende transferdeadline in het voetbal topdrukte bij medisch specialisten. Dat schrijft het AD.
3: De transfermarkt sluit vanavond in landen als Engeland, Duitsland en Spanje. In Nederland hebben clubs een dag langer. Alle last-minute deals zorgen voor stress, mede vanwege formaliteiten zoals een medische keuring. In de krant vertelt de teamarts van het Nederlands helftal, Edwin Goedhart, dat er bij zo'n keuring veel komt kijken. Zo worden er röntgenfoto's gemaakt van de enkels, bekken, knieën en onderrug van spelers. Ook worden MRI-scans gemaakt, wordt er bloedonderzoek gedaan en hartfilmpjes gemaakt. Nou, omdat het allemaal onder grote tijdsdruk moet gebeuren en er miljoenen euro's mee gemoeid zijn, willen sommige medisch specialisten volgens Goedhart niet meer meewerken aan de keuringen. Voor tennissers Tellen Griekspoor en Anouk Koevermans zit de US Open er alweer op.
12: Beide verloren in de eerste ronde van het Grand Slam toernooi. Griekspoor speelde tegen de Amerikaan Ben Shelton. Hij won de eerste set tegen de nummer 9 van de wereld. Maar daarna was Shelton toch te sterk, horen we bij Eurosport.
4: Daar is de winst. En dat heeft hij knap gedaan, Shelton. Want hij zat helemaal niet lekker in de wedstrijd in die opening set. Die met 6-1 de kant op ging van Griekspoor, maar goed weten te herstellen.
12: Anouk Koevermans verloor in 2 sets van de Amerikaanse Katie McNally. Voor Koevermans was het haar debuut op een Grand Slam toernooi. Ze had zich via de kwalificaties geplaatst voor de US Open. En Donjan Malen blijft maar scoren voor AS Roma. Gisteravond maakte hij er in de competitiewedstrijd tegen Lecce in het eerste halfuur meteen al 2, zag de commentator van Ziggo Sport.
1: Wachten tot Wesley eroverheen is. En Malen, dan is het, ja, weer een goal van Malen. Het is toch niet normaal. Donjan Malen. 22 minuten. Lecce 0, Malen 2.
12: Uiteindelijk won Roma de wedstrijd met 4-0. Malen staat na 2 wedstrijden al op 5 doelpunten. Misschien dat de nieuwe bondscoach ook mee zit te kijken. Sinds zijn komst naar Roma maakte hij er 19 in zijn eerste 20 wedstrijden in de Serie A. En wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd. Dan belt zijn ploeg op social media. Pogacar ging in de leiderstrui van de Vuelta hard onderuit en brak onder meer zijn sleutelbeen. De operatie is dus goed verlopen, maar de wereldkampioen wielrennen moet de komende dagen wel nog in het ziekenhuis blijven en zal daarna beginnen met revalideren. Of Pogacar dit seizoen nog in actie kan komen, is niet duidelijk. Zijn ploegleider zegt, na de operatie zullen we de medische schade opmaken en dan een beslissing nemen. Pogacar wil graag zijn wereldtitel verdedigen eind volgende maand in Canada. Of dat gaat lukken, is dus nog maar zeer de vraag.
4: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
14: Er wordt aan de weg gewerkt op de A6 van Joure naar Emmeloord. En bij Lemmer veroorzaakt dat op dit moment zo'n 15 minuten vertraging.

0: Nelly Imbruglia met Torn. Een boek schrijven, dat is voor veel mensen een grote droom. Tijdens de eerste Nationale Schrijfmaand wordt het voor sommige mensen werkelijkheid. 30 dagen lang worden deelnemers uitgedaagd om hun verhaal op papier te zetten. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent op Utrecht Centraal. Daar is de opening van die Nationale Schrijfmaand. En daarnet hoorden we al twee reizigers met schrijversambities. Heb je er nog meer gewonnen?
1: Ja. Ik zal je zeggen, het verrast me, want ik las die cijfers, dat onderzoek wat gedaan was door de organisatoren van die schrijfmaand. Hoeveel waren het er ook alweer, mensen die een boek willen schrijven?
2: Het zijn nu 1,4 miljoen mensen die nog met het idee lopen om ooit een boek te schrijven.
1: En ooit het idee gehad hebben.
2: Dat zijn er 1 op de 4.
1: Ja, Linde Dorenbos is dit van de Nationale Schrijfmaand. Ik dacht, ja, dat kan helemaal niet kloppen. En toen sprak ik dus al, trof ik 2 mensen die een boek wilden schrijven. En daarna ben ik wat verder gaan vragen hier in de stationshal bij mensen die zitten te wachten op een trein. En toen sprak ik Pablo, die wil een kinderboek schrijven in de stijl van Jules Verne. Was er nog niet aan toegekomen omdat hij gaat reizen binnenkort. Vond u geen excuus, hè?
2: Nee, dat vind ik geen excuus. Je kan zeker op vakantie ook schrijven. Want wij willen eigenlijk met die Nationale Schrijfmaand zeggen, begin gewoon. Er is altijd iets wat ertussen komt, maar als je begint, kijk waar het je brengt.
1: En daarna meldde zich hier bij de stoeltjes de opstelling voor de officiële opening straks. Een van de mensen die zich ook al hebben ingeschreven, die ook daadwerkelijk mee gaan doen al, zijn er 6500 in totaal die zich nu al hebben ingeschreven voor die schrijfmaand. En dat is Dick. En Dick, die heeft een plan.
3: Het plan is om zo'n 4.000 tot 5.000 woorden te schrijven deze maand. En daarmee begin te maken met mijn debuutroman.
1: Ja. En hoe kan de Nationale Schrijfmaand u helpen?
3: Ik denk dat het een mooie stok achter de deur is. Om ermee te zorgen dat je echt een begin gaat maken. Want ja, ik heb de hoofdlijnen in beeld. Maar ja, verder de precieze tekst moet nog tot leven komen.
1: Waar zit de writer's block? Wat maakt het moeilijk nu?
3: Om echt te beginnen en het verhaal wat je in je hoofd hebt, ook daadwerkelijk op papier te gaan zetten. En op het moment dat je ermee begint, dan merk je toch dat het lastiger is dan dat het aanvankelijk lijkt.
1: De plot, de personages, de setting, dat weet je allemaal.
3: Ja, dat is allemaal uitgewerkt.
1: Dialogen ook al?
3: Verschillende dialogen zitten in mijn hoofd. Maar op het moment, ook als je gaat schrijven, merk je wel dat het soms toch een hele andere wending kan gaan krijgen. En dat heeft natuurlijk weer invloed op de rest.
1: En wat hoopt u van deze actie? Hoe deze zou kunnen helpen?
3: Ik hoop mensen te ontmoeten. Ik heb ondertussen al wat contacten met verschillende mensen uit het land ook opgedaan. En ik hoop dat die mij verder kunnen helpen in het zoeken naar nieuwe woorden en nieuwe inzichten. Om daarmee het echt tot een boek te gaan krijgen, zeg maar.
1: Waarom wilt u een boek schrijven eigenlijk?
3: Ik vind taal super interessant. Ik heb eerder wat redactiewerk gedaan, wat kleine stukjes geschreven. Maar het lijkt me mooi om dat ook daadwerkelijk op papier te zetten. En ja, allerlei dingen daarin vanuit je leven samen te laten komen.
1: Voor jezelf of om het te laten uitgeven ooit? En dat iedereen het leest?
3: Ja, het uitgeven is natuurlijk wel het doel. Dus daar ben ik ook aan het kijken van wat komt daarbij kijken. Is ook niet zo makkelijk, want er blijken veel manuscripten te worden
1: aangeboden. Heel veel. En na deze maand nog veel meer.
3: Ja, zeker. Dus dat wordt ook een uitdaging. Maar ik denk dat ik een mooi plot heb en een mooi gelaagd verhaal. Niet zomaar alleen maar een historische roman, maar wel met diepgang. En waar veel lijnen bij elkaar komen.
1: Gewoon in geloven.
3: Gewoon in geloven, ja, zeker.
1: Linde Dorenbos van de Nationale Schrijfmaand. Waarom wilt u die mensen helpen? Waarom doet u dat allemaal? Waarom is het belangrijk dat ze het ook echt gaan doen?
2: Nou, ik doe het niet alleen. Ik hoor bij het ILFU, het Internationale Literatuurfestival Utrecht. En wij brengen natuurlijk literatuur in alle vormen op het podium. En wij vinden het dus leuk als mensen met taal bezig zijn.
1: Maar is het de hoop dat er geweldige schrijvers ontdekt worden? Of is het voor hun geluk?
2: Nee, het gaat echt om het schrijfplezier. En wat ook uit dat onderzoek bleek en wat wij ook al vermoeden, is dat mensen die schrijven ook meer oog hebben en oor voor andere mensen hun verhalen en dus ook meer lezen. En dat vinden wij natuurlijk mooi.
1: Ja, waarom een maand? Want een boek kan toch ook een levenswerk zijn? Waarom in een maand dat er doorheen pompen?
2: Nou, van ons hoef je niet in dat maand een heel boek af te hebben. Maar wij denken wel, als je deze maand elke maand gaat schrijven.
1: Elke dag.
2: Elke dag gaat schrijven. Dan kan het niet anders dat je daarna in de flow zit en dan ga je gewoon verder. En wie weet komt dat boek er dan ooit.
1: Ja, en wat is dan de grootste hulp? We hoorden Dick al, wat hij ervan verwacht. Wat denkt u, wat kan het beste helpen?
2: Ik vind het heel leuk dat Dick gebruikt eigenlijk de maand precies precies zoals we hoopten dat zou gebeuren. Dat eigenlijk door de maand hij andere mensen ontmoet met wie hij samen kan schrijven. Als een soort...
1: Is het niet iets heel individueels, schrijven op je kamertje?
2: Precies, je doet het zelf, maar soms helpt het als je een soort schrijfmaatje hebt die het ook doet.
1: Een eerste lezer, een sparring partner.
2: Een sparring partner, precies, maar ook een soort van accountability. Hoe zeg je dat? Dat omdat jij schrijft, doe ik het ook. En daardoor zijn we aan ons... Je bent in je eigen project bezig, maar daardoor doe je het wel.
1: Ja, je moet je wel met iets komen. Kan je
2: precies.
1: Niet zeggen morgen. Ja,
2: precies. Ja.
1: Hier in de stationshal van Utrecht zijn stoeltjes neergezet. De geluidsinstallatie. Ik zie daar een meneer met een typemachine.
2: Ja, dat is Rutger Zuiderveld van de machinefabriek. En die gaat zo muziekstuk ten gehoor brengen op een typemachine.
1: Kijk, dat is oldschool schrijven. Er staat ook een heel groot 3 meter hoog kartonnen boek klaar. Witte pagina's. En die zijn nog helemaal wit. En dan is natuurlijk het allermoeilijkste. Hoe maak je dat begin, hè? Die eerste zin. Is dat ook echt voor alle schrijvers het moeilijkste? Of kan je die eigenlijk gewoon maar schrijven met het idee, kan later altijd over?
2: Nou, eigenlijk dat inderdaad. Het is natuurlijk moeilijk als je echt bij het begin moet beginnen. Maar wij maar horen ook wel van schrijvers van begin eens een keer in het midden. En kijk wat je dat brengt.
1: Ja. En de officiële openingshandeling is natuurlijk het opschrijven van die eerste zin. Nu had ik zelf toen straks een eigen eerste zin. Maar door een echte schrijver geschreven. Wat wordt de eerste zin van dit boek?
2: Nou, ik geef een stukje weg. Maar de eerste zin die we straks in het boek gaan schrijven begint met... Gelukkig is het bijna herfst. Ik rook het vanmorgen aan de lucht. En dan gaat het nog een stukje verder. Ja. En dit is geschreven door de 6 ambassadeurschrijvers die zelf ook meedoen aan de maand.
1: De opening van de Nationale Schrijfmaand. De eerste Nationale Schrijfmaand.
0: Verslaggever Matthijs van der Wiel vanaf Utrecht Centraal. Ja. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
5: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
6: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
4: Maar wat vind je, Tom?
6: Ja, dat weet ik dus niet.
7: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
8: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdag middag om 4 uur.
4: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Ik lijk wel gek!
9: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
13: Zo.
12: Interpolis. Glashelder.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: NPO Radio 1. 9 uur.
18: Astrid Kersenboom.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Steeds meer kinderen leven 10 jaar na hun kankerdiagnose nog. en nieuwe Nederlandse inflatiecijfers. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder was de inflatie nog 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De prijzen van voeding, drank en tabak daalden met 0,5%. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. In de straat waar het gebeurde lopen zwaar bewapende agenten. De politie doet op meerdere plekken in Overasselt onderzoek. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd nadat een oud bendelid is veroordeeld voor het plannen van de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Duane Davis het brein achter de moordaanslag in 1996. Over 6 weken hoort hij zijn straf. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het dodental na de natuurramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. Nog steeds zijn er duizenden vermisten, onder wie 3 Nederlanders. Nog altijd bestaat de angst voor nieuwe overstromingen, nadat vorige week een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. Er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops, blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Kops overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker. Ze was 19. Meer dan 500 mensen stuurden de naam Jade in als eerbetoon. Het KNMI geeft de stormnamen samen met de Britse en Ierse weerdienst. Een andere opvallende nieuwe stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog, bij zo'n 20 graden. Morgen opnieuw zon, wolken en hier en daar een bui, dan wel iets warmer.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
20: Er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Drunen-West is de linkerrijstrook in beide richtingen dicht. Richting knooppunt Zonzeel veroorzaakt dit 30 minuten vertraging en de andere kant op richting Den Bosch een kwartier. Op de A6 van Joure naar Emmeloord wordt aan de weg gewerkt bij Lemmer. Hier is het oponthoud 15 minuten. En ook staat er file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Daar is de vertraging voorbij Oud-Beijerland 15 minuten.
0: 10 jaar na de kankerdiagnose is 83% van de kinderen nog in leven. Een flinke verbetering. Zo het Prinses Maxima Centrum.
21: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
25: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
24: En voor Harold met een sta-opstoel.
26: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Wouter Kolle is medisch directeur en kinderoncoloog bij het Prinses Maxima Centrum. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Astrid.
4: Hoe komt het dat die overlevingskans gestegen is?
5: Ja, dat heeft eigenlijk een heleboel oorzaken. We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar wat is de oorzaak van kanker bij kinderen. Die is vaak heel anders dan bij volwassenen. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. En we doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
4: En is er dan ook nog verschil tussen de verschillende soorten kanker?
5: Ja, dat is een heel groot verschil. Er zijn vormen van kinderkanker zoals Hodgkin-lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker en acute lymfatische leukemie, waar we zelfs al richting 95% of daarboven zitten qua overleving. En er zijn vormen van kinderkanker zoals bijvoorbeeld hersenstamtumoren die we nog helemaal niet kunnen genezen.
4: Nee. U zegt het is eigenlijk een combinatie van factoren waardoor het overlevingskans omhoog gaat. Sinds 8 jaar worden bijna alle kinderen met kanker behandeld in uw centrum, het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Want daarvoor hadden alle academische ziekenhuizen een eigen afdeling kinderoncologie.
5: Ja,
4: is dat iets wat nog geholpen heeft?
5: Dat heeft zeker geholpen, maar dat gaan we pas weer zien in de cijfers die in de komende jaren weer komen. Omdat je 10-jaarscijfers natuurlijk 10 jaar terug moet.
4: Ja.
5: Dus je kan nu eigenlijk pas iets zeggen over de eerste helft van 2010, 2015.
4: Er zijn natuurlijk ook steeds betere methodes überhaupt in de wereld. Bijvoorbeeld stamceltransplantatie, dat is zoiets wat echt een vlucht genomen heeft. Is dat een methode die nu ook meer wordt ingezet of beter werkt?
5: Zeker, en een hele specifieke groep kinderen met een vorm van leukemie, acute myeloïde leukemie, die hebben heel veel baat gehad. Dat we veel beter weten wanneer we stamceltransplantatie moeten inzetten bij die kinderen. En ook met de bijwerkingen van stamceltransplantatie, want dat is een hele heftige behandeling, veel beter kunnen omgaan. Dus er gaan ook minder kinderen overlijden aan de gevolgen aan infecties en dat soort problemen.
4: Dat is de ervaring die inmiddels is opgedaan hiermee, maakt dat je de volgende kinderen weer beter kunt behandelen.
5: Ja, het is dus ongelooflijk fijn dat heel veel gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker ook weer bereid zijn om mee te doen aan onderzoek, zodat de volgende generatie kinderen daar baat bij heeft. En het is natuurlijk fantastisch dat een Kika zoveel geld ophaalt om dit onderzoek te kunnen financieren.
4: Ja, want er zijn dus ook kinderen die u minder goed kunt helpen, of soms helemaal eigenlijk niet kunt helpen. Zit daar wel nog perspectief in?
5: Zeker, zeker. En we zoeken natuurlijk altijd naar wat is het laaghangende fruit? Welke mogelijkheden in de ontwikkeling van medicijnen kunnen we het beste inzetten? Maar voor alle vormen van kinderkanker denken we ongelooflijk hard na hoe kunnen we uiteindelijk tot onze missie alle kinderen genezen met optimale kwaliteit van leven komen.
4: Dank u wel, Wouter Kolle, medisch directeur en kinderoncoloog van het Prinses Maxima Centrum. Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
20: Er is een ongeluk gebeurd op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 30 minuten.

0: Nou ja, it's all about the money. Opnieuw Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne en opnieuw zijn daarbij doden gevallen. Behalve op mensen heeft Rusland het ook op boekenmagazijnen en drukkerijen gemunt. Daarbij zijn in de afgelopen 2 maanden tussen de 8 en 9 miljoen boeken vernietigd. Een groot deel daarvan zijn het schoolboeken. Vandaag is de eerste schooldag in Oekraïne en veel kinderen beginnen hun leerjaar dus zonder lesmateriaal. Verslaggever Wessel de Jong bezocht een van de getroffen drukkerijen.
1: De hal van de drukkerij is nog helemaal intact. Maar een penetrante brandlucht verraadt dat dat alleen maar buitenkant is. Als de hal naar de drukkerij opengaat, sta je meteen onder de blote hemel. Waaruit in de nacht van 19 op 20 juli 2 ballistische raketten neerkwamen. Die vernietigden het grootste deel van het pand en alle drukpersen. Irina Neadjuk, de verkoopdirecteur van uitgeverij Ranek, haastte zich toen naar de drukkerij in een Kievse buitenwijk.
2: We namagalen ze als je, скажем так, в берегти те, що можна зберегти. Ми намагалися локалізувати самі також пожежу.
1: We probeerden nog te redden wat er te redden viel en zelf de brand onder controle te krijgen. En we probeerden te bedenken wat we morgen aan onze partners zouden kunnen vertellen, zegt ze, staand tussen de verbrande schoolboeken. Per maand werden hier 800.000 boeken gedrukt. Dat is een van de grootste drukkerijen van Oekraïne. Neadjuk denkt dat het een doelgerichte aanval was van de Russen.
2: Zijn aanval was здійснений якраз напередодні 1 вересня, коли найбільша концентрація потужності підприємства.
1: De drukkerij draaide op volle toeren in voorbereiding op de eerste schooldag. Daarom is dit zo bedreigend, want vlak voor 1 september zullen de leerlingen van ons land, van onze staat, zonder schoolboeken komen te zitten. De manager had deze aanval nooit verwacht. Wij produceren geen raketten, we produceren geen drones, maar maken cultuur. We doen aan wetenschap. We bouwen aan de toekomst van onze kinderen, aan onderwijs. Maar inmiddels hebben we wel begrepen waar de vijand precies op mikt. Boeken zijn natuurlijk geen militair doelwit, maar voor de Russen wel. Omdat ze de Oekraïnse onafhankelijkheid willen vernietigen. De Oekraïnse taal is natuurlijk het sterkste symbool van die onafhankelijkheid. En die taal die werd hier afgedrukt. En verkocht op de Pachina boekenmarkt met zijn tientallen kleine winkeltjes. Veel ouders kochten hier schoolboeken voor hun kinderen. De Russen hebben ook de markt volledig verwoest. Maar vlakbij die markt is nog een klein winkeltje waar wat schoolboeken te vinden zijn. Een klant.
3: Op dit moment is het moeilijk om te vinden boeken, omdat veel boeken zijn verbrand.
1: Op dit moment is het moeilijk om boeken te vinden, omdat veel boeken zijn verbrand of gebombardeerd. Ja, en die mensen, sorry hoor, die vernietigen mijn hele cultuur. En vernietigen de geschiedenis.
3: Немає історії, немає народу.
1: Zonder geschiedenis is er geen volk. Dat is de Russische aanpak. Die is erop gericht het Oekraïense volk te vernietigen.
3: Тобто російська позиція така, щоб знищити український народ.
1: Een blije vader.
4: Місяць шукали. Цілий місяць шукали, але знайшли.
1: Een hele maand hebben ze gezocht, maar uiteindelijk hebben ze het gevonden. Hij houdt een stapeltje leerboeken in zijn handen.
4: Він такий у мене хлопчик розумний і йому це буде тільки на радість.
1: Ik heb zo'n slimme zoon, hij zal er alleen maar blij mee zijn. En begrijpt uw zoon ook wat er met de boeken gebeurd is? Bij ons nu, kinderen begrijpen meer dan volwassenen, als ik eerlijk ben. Hij weet precies wat er is gebeurd. Hier in de winkel zijn ze bang dat als er geen boeken zijn en het onderwijs achteruit gaat, ouders straks met hun kinderen naar het buitenland zullen vluchten. Daarom ook heeft verkoopdirecteur Neadjuk een duidelijke oproep aan het Westen. Geef ons raketten voor de luchtverdediging. Want Kiev bevindt zich in een situatie waarin nog een paar van zulke aanvallen ervoor zullen zorgen dat we de winter nauwelijks kunnen doorkomen. En dan doelt Neadjuk natuurlijk op de Amerikaanse Patriots.
0: En onder andere over die Patriots gaat het vandaag in Dublin, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar zijn voor een informele top. EU-correspondent Chris Ostendorf, ook in Dublin.

0: informele top. EU-correspondent Chris Ostendorf, ook in Dublin, vertelt wat Europa kan doen.
1: In ieder geval wil Europa heel veel doen. Want ja, iedere dag in het nieuws, hè, we hoorden het net ook weer, vallen er doden in Oekraïne door die Russische raketinslagen. En de Europese landen die zien de verdediging van Oekraïne als een essentieel onderdeel van de verdediging van Europa zelf. En ja, dus geeft Europa geld, vele miljarden, om de productie van de luchtverdedigingssystemen in Oekraïne en in Europa aan de gang te brengen. Maar Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Europa en de Verenigde Staten verdedigingsraketten kunnen maken, blijkt in de praktijk. Want bijvoorbeeld Zelensky rekende dat onlangs nog even voor. Rusland produceert zo'n 100 aanvalsraketten per maand, zegt hij. Het zijn er 1200 per jaar. En om zich hier tegen te verdedigen bedelt Zelensky al lange tijd hier in Europa om zo'n 360 Patriot-raketten te krijgen voor de komende winter. Om in elk geval de steden en de kritieke infrastructuur te kunnen verdedigen. Ja, en hier vandaag, je zei het al, de ministers van Defensie bij elkaar. Morgen de ministers van Buitenlandse Zaken. Maar vooral die ministers van Defensie, die zitten aan tafel en kijken elkaar vandaag natuurlijk ook aan met de vraag, hoeveel heb jij nog aan die Patriot-raketten op de plank liggen? Maar de waarheid is ook, de meeste landen kijken dan toch de andere kant op.
0: Ja, want waarom doen ze dat? Waarom komen ze niet over de brug?
1: Ja, ze zijn al veel over de brug gekomen, geld ook. Bijvoorbeeld Nederland heeft ook al veel Patriot geleverd. We kopen veel Patriots in de Verenigde Staten en leveren die dan weer door aan Oekraïne. Maar NAVO-landen hebben ook een verplichting om het eigen luchtruim te verdedigen. En dat speelt ook. Kijk, bijvoorbeeld een land als Nederland. Het is algemeen bekend dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor het verdedigen van de haven van Rotterdam. Mocht het tot een grootschalige aanval op de NAVO komen, dan zal Rotterdam als aanvoerhaven voor operaties van de NAVO open moeten blijven, werkzaam moeten blijven. Kijk, dat soort afwegingen spelen ook als Nederland kijkt naar wat kunnen wij nog leveren. En ik sprak deze week ook defensiedeskundige Michelle Haas van de Universiteit van Gent over dit dilemma. En ik vroeg haar of er eigenlijk nog wel Patriot-systemen zijn in Europa.
2: Er zijn nog wel wat Europese voorraden, maar we zien dat die eigenlijk al miniem waren en nog steeds, ja, nog acuter zijn eigenlijk. Ook de productie is zeer beperkt vanuit Amerika. En tegelijkertijd groeit wel de dreiging van ballistische raketten op Oekraïne. Dus daar zit Zelensky echt wel met een groot probleem.
3: We zien ondertussen politici, regeringsleiders, ministers iedere keer wel weer tegen Oekraïne zeggen, wij doen alles om jullie te helpen. Ja. Als uiteindelijk de voorraden hier op de plank blijven liggen en de afweerraketten niet naar Oekraïne gaan, zijn dat geen loze beloftes aan het land?
2: Als Europa er niet voor zorgt dat het aantal interceptoren richting Oekraïne echt wel wordt opgevoerd, dan is het inderdaad wel een beetje een loze belofte dat je zegt, we blijven achter Oekraïne staan. En want we weten dat er bijvoorbeeld is nu ook een nieuw initiatief gekomen om te kijken om het Europees te gaan produceren. Een soort nieuwe Coalition of the Willing. En dat is allemaal ook heel interessant en goed voor de komende jaren. Maar er is nu een acuut probleem voor de komende winter. En er zijn voorraden nog binnen Europese staten en er is nog mogelijkheid om meer te leveren. Dus ik denk op korte termijn is dat eigenlijk de enige oplossing.
0: Ja, dat gaat dus echt over de verdediging van Oekraïne en het dilemma dat het dus eigenlijk weer oplevert. Ja. Maar de ministers spreken ook over de drone-incidenten in Europa zelf, hè, de afgelopen tijd. Wat gaan ze daarover bespreken?
1: Ja, zeker. Dat is ook heel erg actueel en dringend om te bespreken. En je noemt het incidenten, dat noemen wij ook drone-incidenten. Maar er zijn ook deskundigen die zeggen, je mag het geen incidenten meer noemen. Je moet het oorlogsdaden van Rusland in Europa noemen. Het gaat over bijvoorbeeld 2 weken geleden nog een onderwater drone geladen met explosieven bij een Roemeense gasinstallatie. Roemeense gevechtsvliegtuigen moesten eraan te pas komen om die uit te schakelen. Eerder deze zomer hadden we drones bij een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En we horen ook mensen bij de NAVO zeggen dat die drones geladen met explosieven bij de luchthaven van Leipzig toch echt het werk van Rusland was. Ik heb daar ook met defensiedeskundige Michelle de Haas over gehad. En ik vroeg haar hoe gevaarlijk die incidenten, die Russische aanvallen eigenlijk zijn.
2: Ik denk dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Dat we dus zien dat Rusland een opportuniteit neemt om Oekraïne harder te raken. En om ook, ja, in Europese staten misschien de steun richting Oekraïne te proberen te ondermijnen. Door ook weer die hybride aanvallen op te voeren. En daar zit natuurlijk ook een kwetsbaarheid voor Europese staten. Want we worden al langer met die drones, hebben we al langer mee te maken. Maar er is geen kant-en-klare oplossing voor. En Europese staten blijven het daar gewoon heel moeilijk mee hebben.
1: Ja, en toch lijkt het erop dat vandaag of morgen heel binnenkort de Duitse regering met bewijzen naar buiten zal komen. Dat Rusland daarachter zit. Dat echt vast komt te staan

0: dat Rusland deze droneaanval op Duits en dus ook NAVO-grondgebied heeft proberen uit te voeren. En dan dringt zich hier in Dublin bij de ministers van Defensie en bij de ministers van Buitenlandse Zaken ook de vraag op, wat nu? Want Duitsland kan dan niet niets doen, Europa wil dan ook niet niets doen. En de verwachting hier is dat Duitsland zijn reactie zal afstemmen met Europa. Duitsland kan bijvoorbeeld Russische diplomaten uitzetten, honderden zou het dan omgaan, nog strengere sancties opleggen aan de Russische schaduwvloot. Dat zijn die schepen die Russische olie vervoeren. Of bijvoorbeeld het Ruslandhuis in Berlijn sluiten. Het is een Russische culturele instelling in Berlijn. Het moet allemaal nog gaan gebeuren. Er wordt over gepraat en nagedacht. Maar de komende dagen wordt dit toch echt wel een heel spannende ontwikkeling.
1: Zei EU-correspondent Chris Ostendorf.
2: Reactie aan de redactie. De drinkwaterwinning uit de rivier de Maas staat onder druk. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer stoppen met de inname van Maaswater. Maarten van der Ploeg is directeur van Riwa Maas, een vereniging van drinkwaterbedrijven. Hij vertelde dat het komt door vervuilende stoffen in het water. Door de droogte is er minder rivierwater, waardoor die stoffen langer in de rivier blijven zitten. Luisteraar Michel vraagt zich af of er niet een andere oplossing is. Hij stelde een vraag in de NPO Luister-app.
3: Goedemorgen, over drinkwater. Waarom kan het niet drinkwater gehaald worden van de zee zoals Curaçao sinds 1928? Misschien is er een geleerde die daar mij kan vertellen dat het eigenlijk niet kan of wel kan of eigenlijk te duur is. Dat zou ik wel willen weten, want daar kun je denk best wel veel uit winnen. Als je met zeewater gaat ontsilten, de marine doet dit namelijk ook al jaren.
1: Maarten van der Ploeg, goedemorgen weer.
4: Ja, goedemorgen.
1: Water uit zee halen dus, is dat een oplossing?
4: Dat kan een oplossing zijn. Dat gebeurt ook in verschillende landen in de wereld. Maar dat is niet de voorkeursmethode die we in Nederland hebben. Het is namelijk nogal duur. Het is ook niet heel erg milieuvriendelijk. En het is ook vergt ontzettend veel investeringen om dit allemaal mogelijk te maken.
1: Want het is gewoon echt lastiger om drinkwater eruit te filteren.
4: Nou, in zeewater zitten mineralen, zouten, verontreinigingen. En als je die met een heel fijn filtersysteem gaat zuiveren, dan stoppen die filters heel snel. Dus dat is een intensief proces. Je krijgt een ontzettend grote reststroom die eigenlijk ook toxisch is. En vervolgens krijg je ook water waar eigenlijk weer mineralen aan toegevoegd moeten worden om weer drinkwater van te kunnen maken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het een hele complexe en volgens nog onnodige methode om drinkwater van te produceren. Maar je ziet wel, op zee, op eilanden die omringd zijn door zee of in het Midden-Oosten, dat men dat wel toepast.
1: Als het niet anders kan, eigenlijk.
4: Nee, maar als je kijkt naar de hoeveelheid water die wij in Nederland produceren, dan is dat volgens nog geen haalbare kaart. En we hebben ook de bronnen. We hebben genoeg zoet water. Maar het is wel belangrijk dat we die bronnen schoon houden.
1: Precies, en daar ging ons gesprek over. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Dank, Maarten van der Ploeg.
2: De Chinese webwinkel Shein is naar de beurs gegaan en daar meteen flink onderuit gegaan. Het bedrijf, bekend om de goedkope kleding, verloor bij de start maar liefst 10% van zijn waarde. Bart Kamphuis van de economieredactie vertelde dat beleggers een minder rooskleurige toekomst voor die webwinkel zien dan gehoopt. Shein heeft onder meer te maken met hogere handelstarieven en oplopende kosten door de oorlog in Iran. En ook een schandaal rond de verkoop van sekspoppen speelt mee. Luisteraar Morris vraagt zich af of de koers zich niet zal herstellen doordat banken die de beursgang begeleiden aan steunaankopen doen.
1: Nou, Bart Kamphuis is er weer.
5: Ja.
1: En is het de verwachting?
5: Dat is wel de verwachting, inderdaad. Het klopt dat grote banken die zo'n beursgang begeleiden, dat die dag met het handje zeggen als de beurshandel, als de aandelenhandel eenmaal is begonnen, maar dat ze ook daarna betrokken blijven. En die betrokkenheid kan inderdaad ertoe leiden dat als zo'n aandeel nadat de handel begint echt flink in koers aan het zakken is, dat de bank dan zegt van we stappen zelf in. We stoppen daar zelf tientallen, misschien nog wel veel meer miljoenen in, om dat aandeel een beetje in waarde stabiel te laten zijn. En in dit geval is dat Goldman Sachs die Shein heeft begeleid bij die beursgang. En ik las vanmorgen in de gespecialiseerde financiële pers, Financial Times onder andere, dat de verwachting inderdaad is dat als die koers zo laag blijft gedurende deze eerste handelsdag voor Shein, dat Goldman Sachs dan ook instapt door zelf aandelen te gaan kopen.
1: Bart, dankjewel. Bart Kamphuis.
2: 3
6: voor de dag.
1: Wie nog vuurwerk in huis heeft, die kan dat vanaf vandaag veilig en gratis inleveren bij een speciaal inleverpunt. En dan krijg je geen boete of strafblad. Elke dag is er in een andere gemeente een inleverpunt. De actie begint in Terneuzen. De Nederlandse tennisser Arantxa Rus komt in actie op de US Open. Ze speelt tegen de Franse Lilia Jean-Jean. In het Noorse parlement gaat Håkan de eed afleggen als nieuwe koning. Zijn vader Harald die overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Rolien, hoe gaat die plechtigheid eruit zien?
6: Het wordt sober, zonder toeters en bellen. Er is geen kroning in Noorwegen. Na het overlijden van Harald werd zijn zoon Håkon automatisch koning. En ja, vandaag legt Håkon een eed af. Net als zijn vier voorgangers, heeft hij als motto alles voor Noorwegen. En bij die plechtigheid zal ook Mette-Marit aanwezig zijn. Zijn vrouw, dat is de nieuwe koningin van Noorwegen. En Ingrid Alexandra, de oudste dochter van Håkon en Mette-Marit. Zij is vandaag officieel kroonprinses.
1: En als het gaat over de monarchie, zijn de meeste Nooren nog steeds voorstander ervan?
6: Ja, er is een nieuwe peiling naar buiten gekomen waaruit blijkt dat 7 van de 10 Noren de monarchie steunt. En dat is echt een toename in vergelijking met begin dit jaar. We hebben natuurlijk die meerdere schandalen gezien met Mette-Marit in de hoofdrol en haar zoon Marius Højbu, die tot 4 jaar cel is veroordeeld. En ja, de afgelopen dagen hebben we kunnen zien hoe populair hij was. Dus de Noren lijken de monarchie een nieuwe kans te willen geven.
1: Rolien, dankjewel. Correspondent Rolien Creton. Zometeen Stand.nl.
7: Ja, en daarin gaan we op weerbaarheidscursus, Astrid. Dat is een wens van Henry Bontebal. Die sprak hij gisteren uit in de HJ schoollezing. Hij wil dat alle Nederlanders die dat willen een gratis weerbaarheidscursus krijgen. Een noodpakket in huis is niet genoeg. Praat mee hierover. 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
8: Radio 1, het NOS-journaal.
2: Er is nog veel onduidelijk over een schietincident vannacht in Overasselt in Gelderland. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. 2 agenten raakten gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder was de inflatie nog 3,2%. Op Times Square in New York heeft een vrouw ingestoken op 2 voorbijgangers. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw van 32 heeft het niet overleefd, een man van 68 wel. De dader trok uit het niet 2 messen uit een boodschappentas en stak in op de slachtoffers, die waarschijnlijk willekeurig werden gekozen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. Een Amerikaan van 91 is opnieuw de oudste mens die de Appalachian Trail heeft gelopen, een bekende wandelroute in de VS. Hij deed er bijna een jaar over en kwam gisteren aan op de eindbestemming. Toen hij 82 was, verbrak hij ook al het record als oudste wandelaar van de tocht. Maar een vriend van 83 nam dat vervolgens van hem af. Het weer. Vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog met zon en wordt het een graad of 20.
9: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. De spits loopt op zijn eind en de meeste files worden nu snel korter. Wel heeft het verkeer op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch nog veel vertraging bij Nieuwkuik na een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je al snel 30 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam bij Wassenaar. Hier 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder een kleine 10 minuten oponthoud. En verder nog file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is de vertraging bij Duiven ruim 10 minuten.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Roos Abelman.
7: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
7: Fijn dat je er bent. We gaan zo meteen met jou eerst lachen en dan denken. Want de Ig Nobelprijzen, die precies dat doel hebben, die worden deze week weer uitgereikt. Maar het is niet alleen maar lol waar we het over gaan hebben, want door het academisch klimaat in Amerika worden de prijzen voor het eerst in 36 jaar niet daar uitgereikt,
11: ja,
7: maar in Europa. Hans van Soest is ook hier, politieke man van het AD voor het Mediaforum natuurlijk. Goedemorgen Hans.
12: Goedemorgen.
7: In het Mediaforum, het persmoment van Jette en Heine, nadat eindelijk het akkoord bereikt was. En daar spatte het optimisme natuurlijk vanaf.
13: Het zorgvuldig proces. Ik zeg altijd, ik ben pas tevreden als de rest tevreden is.
7: Ja, er wordt hard gewerkt aan de beeldvorming, kortom. Maar we beginnen met de wens van CDA-leider Bontebal in Stand.nl. Hij vindt namelijk dat een noodpakket toch niet voldoende voorbereiding is op een crisis. En dus is de stelling vandaag, alle Nederlanders moeten op weerbaarheidscursus.
14: Deel uw ervaring
15: op 0800 1101.
16: En hoe zit het met jouw weerbaarheid?
17: Nou, dat hangt een beetje vanaf, waartegen.
18: Weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen.
19: Alle Nederlanders moeten de kans krijgen op een gratis cursus waarmee ze zich dan voorbereiden op een crisis.
20: Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict.
21: Ben ik benieuwd wat we dan op die cursus moeten leren.
22: Ja.
21: Ja, of we dan een kip de kop af moeten hakken.
23: Leer reanimeren, leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of een cyberaanval.
24: Polish women are getting free self-defense training from the army.
25: Hoe beter je voorbereid bent, hoe minder snel je slachtoffer.
26: Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen.
7: Spraakmaker Sikko de Knecht, voel jij je een beetje opgewassen tegen een crisis? Ben je een beetje stressbestendig bijvoorbeeld?
11: Heel medium. Ik heb wel in het verleden BHV-cursus gedaan. Mm-hmm. En daar wel het een of ander van geleerd.
7: Ja, zo'n cursus die je van een bedrijf krijgt.
11: Ja, dit moest dan voor de studievereniging of zo.
7: Oh ja, en leer je reanimeren en
11: ja,
7: zo.
11: Ja, gepensioneerde brandweermannen die dan hele leuke grappen maken. En ondertussen uitleggen dat je best wel wat tijd hebt als een gasfles in de fik loopt om gewoon weg te lopen. Of actie te ondernemen, maar ja, dat stil blijven staan dan niet aan te raden is, dit soort dingen.
7: Ja, ja, ja. Dus die heb je gevolgd.
11: Ja, maar dat is lang geleden.
7: Dat is lang geleden. Ja, ja, dus daar hebben we eigenlijk niks meer aan.
11: Weinig.
7: Als samenleving, die ja, je dat ooit hebt gedaan. Ja, ja. Maar weet jij hoe jij handelt in tijden van crisis?
11: Nou, ik heb dus twee keer meegemaakt dat er echt iets in de fik vloog bij mij in de buurt. Uh-huh. En beide keer heb ik gezien dat paniek dan inderdaad echt heel gevaarlijk is. Dus dat mensen om je heen echt in paniek kunnen raken, dingen kunnen gaan doen die de situatie echt verergeren. Mm-hmm. Dus die dan een kaars, zeg maar, de woonkamer insmijten en onder de banken land. Dat soort dingen.
7: Yeah.
11: Maar in beide gevallen had ik op een of andere manier erover nagedacht dat het zou kunnen gebeuren. Dus kon ik ook ingrijpen.
7: Okay.
11: Dat was heel vreemd. Dus één keer weet ik nog heel specifiek, zat ik aan tafel in een kleine ruimte met maar één deur. En er stond een kaars op tafel en ik had net dus die cursus gedaan. Dus ik dacht toen, wat zou ik nou doen als die kaars in de fik vliegt? Doe ik waarschijnlijk een glas overheen. En ja, rempel, een half uur later gebeurde dat. En toen zet ik snel mijn glas erop. En toen keek iedereen mij aan alsof ik een soort superheld was. Dus alleen al om die reden zou ik het aanbevelen om zo'n cursus te doen.
7: Ja, je was mentaal voorbereid.
11: Ja, maar het is ook echt een hele goede beloning dat iedereen dan kijkt naar jou van, oh.
7: Ja, ja, ja, hij weet van wanten. Hans van Soest, als voorbeeld wordt genoemd overleven in het bos. Nu woon jij in de urban jungle, zouden we kunnen zeggen, van Rotterdam.
12: Weinig bomen.
7: Weinig bomen, valt weinig te overleven in het bos. Zou je het wel willen leren?
12: Nou, ik vind het, kijk, het is een beetje, wat valt onder het begrip weerbaarheidscursus natuurlijk. Dat is best een breed begrip. En ik weet, in Finland en in Polen zijn er ook mensen die leren schieten met een geweer. Mm-hmm. Maar dat je, zeg maar, als burger getraind wordt, of in ieder geval de mogelijkheid krijgt, mm-hmm, om na te denken van, goh, wat doe ik eigenlijk als ik niet meer terug kan vallen op de overheid? Ja. Want dat is eigenlijk wat we natuurlijk nu eigenlijk allemaal doen. Mm-hmm. Er is een probleem en we kijken massaal naar de overheid, die moet het probleem oplossen. Ja, er zijn natuurlijk situaties waarin dat niet kan. Dus ik vind dat helemaal niet zo'n gek idee.
7: Nee. Ja. Hoe ver ben jij zelf?
12: Nou, ik moet bekennen, ik heb kaarsen in huis. Voor als het elektriciteit wegvalt. En zo'n radiootje.
7: Jij zit kortom nog op het niveau beginnend noodpakket.
12: Ja, ik vrees, dat het bij mij nog wel een cursusje op zijn plek is.
7: Ja. De stelling is dus vandaag, alle Nederlanders moeten op weerbaarheidscursus. We beginnen met Frank van der Valk. Die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
27: Ja, goedemorgen.
7: Ja, zou u weten wat u moet doen als stroom en water, als dat stopt, als het uitvalt?
27: Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik ben er ook op voorbereid. Ik denk dat ik met voedsel, water en energie zonder problemen een week vooruit zou kunnen. Het leven zou minder comfortabel worden. Het zou iets meer behelpen worden. Maar we kunnen ons warm houden, we kunnen een brokje eten warm maken, we hebben voedsel uit de moestuin en wat voorraad. Dat is geen probleem. Ja. Maar ik denk dat er een groter probleem is. De overheid verwacht van ons dat wij allemaal weerbaarheid spelen.
0: Meneer Van der Valk, u valt af en toe een beetje weg. Alsof u wegloopt bij uw apparaat.
27: Nee.
0: En dan zou het aan de verbinding kunnen liggen? We gaan even kijken of. Meneer Van der Valk, we gaan even kijken of we op een andere manier contact met u kunnen leggen. Dan kom ik zo even bij u terug. Dan ga ik nu gewoon even naar Dirk de Vries. Die is oprichter van Wees Voorbereid. Hij is ook weerbaarheidstrainer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook een verleden bij Defensie, begreep ik.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, en u heeft dus nu een bedrijf dat dit soort trainingen geeft. Ja. Ik neem aan dat u dan voor de stelling bent, even voor het gemak.
1: Correct, ja.
0: Ja. Wie volgt er op dit moment zo'n training bij u? Wie zijn dat? Wie zijn die mensen?
1: Ja, eigenlijk allerlei soorten mensen met verschillende achtergronden. Dus eigenlijk heel divers.
0: Ja, maar geef eens een bloemlezing. Want zijn dat ook vrouwen, mannen, alle leeftijdscategorieën? Waar moet ik het in zoeken?
1: Nou, letterlijk. Het varieert van oudere echtparen, senioren, jongere mensen, managers, timmermannen, chirurgen. Echt van alle lagen uit de omgeving die toch zien van ik wil toch mezelf beter voorbereiden op een mogelijke noodsituatie.
0: Oh ja, ja. En wat doet u dan concreet in zo'n training?
1: Nou, ik probeer het zo praktisch mogelijk te maken. Dus proberen mensen fysiek, praktisch en zeg maar, mentaal ook voor te bereiden op zo'n noodsituatie. Dus zo laagdrempelig mogelijk maken met hele praktische tools. Hoe stel je een noodpakket samen? Hoe beheer je een noodvoorraad? Alternatief koken, maar bijvoorbeeld ook soft skills. Zoals het om kunnen gaan met stressvolle situatie. Maar ook het herkennen van desinformatie. Dat zijn denk ik ook allemaal relevante onderwerpen vandaag de dag.
0: Ja, want daar heeft Henry Bontebal het ook over. Hè? Een soort cyberveiligheid, ja. Daar moeten we ook in getraind worden.
1: Absoluut. Ja.
0: Maar ik hoor u ook zeggen, ik leer mensen ook omgaan met stress. Is dat aan te leren?
1: Nou ja, zeker. Om kunnen gaan met stress, dat is trainbaar. Je kan stress trainen. En ik denk bijvoorbeeld met ademhalingstechnieken, zoals ik ook bijvoorbeeld bij Defensie ooit heb geleerd. Vanuit rust kan je natuurlijk veel betere beslissingen maken. Kan je veel beter handelen, kan je veel beter samenwerken. Dus ik denk dat een hele waardevolle vaardigheid is die we mensen kunnen aanleren.
0: Ja. Ja, nou denk ik ook, ja, je kunt natuurlijk trainingen geven tot je in ons weegt. En je kunt ook best een hoop daarmee ondervangen. Maar je kunt natuurlijk geen oorlog simuleren of ramp in een training. Dus kortom, je weet eigenlijk pas echt hoe het is, toch? Als je er echt in zit.
1: Ja, dat klopt. Maar je kan mensen in ieder geval wel een basis meegeven. En alles is denk ik beter dan niets. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
0: Dank, Dirk de Vries, oprichter van Wees Voorbereid. Is ook weerbaarheidstrainer. We gaan terug naar Frank van der Valk. Frank, welkom terug.
3: Ja, goeiedag, hallo.
0: Ja, dit is wel beter, ja. U weet wat u moet doen, hè, als de stroom en het water uitvalt. Zo'n training, zo'n gratis training die Henry Bontebal nu voorstelt, zou die alsnog volgen of zegt u, nou, die heb ik niet nodig? Want ik ben eigenlijk al goed voorbereid.
3: Als het gratis is, is het altijd leuk. Ik denk wel dat ik dat zou doen. Ja. Maar ik denk ondertussen dat het grootste probleem de overheid zelf is. Onze voedselvoorziening, die was altijd perfect geregeld. En nu hebben ze in één keer in hun hoofd gehaald van, jongens, laten we die hele agrarische sector eens overhoop gooien. En daarmee dus de voedselvoorziening in principe in gevaar gaan brengen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze energievoorziening. Mm. Dat was altijd prima geregeld. Toen werd slochteren hals over kop gesloten. En eigenlijk een goede backup was er nog niet. Dus wij maken ons kwetsbaar door het beleid van de overheid. Ja. Dus ik wil uiteraard best zelf die cursus volgen. Mm-hmm. Maar dan vraag ik van de heer Bontebal om weer een keer met een beetje boerenverstand te gaan regeren.
0: Ja.
3: En consequenties voor de komende jaren, of de consequenties te overzien voor de komende jaren bij het nemen van beslissingen.
0: Ja, we moeten als overheid, de overheid moet ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn dus ook van het buitenland als het gaat om energievoorziening. Als het gaat om eten, ja, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Er wordt inderdaad wel gesteld door mensen dat dat in gevaar zou kunnen komen. Maar een hele hoop deskundigen die zeggen ook, nou, dat valt wel mee. Want het gros van wat we produceren gaat naar het buitenland.
3: Ja, dat zegt u. Maar ik bedoel, vorig jaar waren de prijzen van de agrarische producten, nou ja, je moest bijna geld toegeven om je aardappels kwijt te raken. En dit jaar ontstaat er eigenlijk al een beetje een tekort, omdat de opbrengst 30-40% minder zijn. Ja. Maar wat nou als we een heel nat najaar krijgen, dat ongeveer 40% van de aardappels verzuipt? dan wordt het een schaarste.
0: Ja, of we eten iets
3: dus
0: anders.
3: Het is natuurlijk allemaal wel... Je kan dat niet allemaal zomaar stellen. Maar nee. Mag ik dan nog een voorstel doen? We zeggen allemaal van goed, we moeten een keer oefenen als het water uitvalt. Of als het stroom uitvalt. Ja. Of als het riool het niet meer doet. Nou, laten we nou een keer één weekend de watervoorziening uitzetten. Één weekend de stroomvoorziening uitzetten.
0: Oh ja.
3: Één weekend het gas uitzetten. En dan een keer een weekend allemaal tegelijk. En dan kunnen we eens kijken wat er gebeurt. Dan kunnen we ons er echt op voorbereiden.
0: Dan kunnen we oefenen. En als het zover komt, meneer Van der Valk, dan gaan we dat natuurlijk ook hier bespreken. En dan hoop ik u ook weer te spreken om te kijken of dat allemaal is gelukt. Dank u wel voor uw tips ook, Frank van der Valk. Nico die schrijft er in ons collectief, erg betuttelend om dit zo te stellen, gaat niet werken. Wel belangrijk dat mensen zelf zorgen voor een goed netwerk in hun omgeving waar ze een beroep kunnen doen. Daar kan de overheid voorlichting over geven. Ja, dat alle Nederlanders moeten op weerbaarheidscursus, daar reageerde Nico natuurlijk op, dat is onze stelling. Henry Bontebal die wil dat het vrijwillig wordt, dus iedereen moet de kans kunnen krijgen. Sammy appt nog, een gratis empathiecursus, lijkt me toepasselijker. We gaan naar Ecke Overbeek, correspondent voor Trouw in Polen en Duitsland. Ecke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want de heer Bontebal die refereerde gisteren in zijn HR schoollezing aan Polen, waar dit soort trainingen al gegeven worden. Hoe populair zijn die?
2: Nou, in Polen is natuurlijk, de Russen zitten dichtbij. Hè? De Russische beer woont om de hoek. Dus de Polen zijn er veel gevoeliger voor. Het gevoel van dat er echt gevaar dreigt, is hier veel groter. Dus ook de bereidwilligheid om dat soort dingen te doen is denk ik veel groter dan in West-Europa. En ze zijn in 2024 eigenlijk begonnen met het, nou eigenlijk ook al eerder, maar toen hebben ze het hele programma eigenlijk opgestart.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk trapsgewijs. Dus ze hebben eigenlijk heel verschillende soorten trainingen voor verschillende groepen.
0: Okay.
2: En het hele idee is natuurlijk dat je dan zoveel mogelijk, zo groot mogelijk deel van je bevolking traint. Mm-hmm. In EHBO, calamiteitstraining, maar dus ook in het hanteren van wapens.
0: Oh ja, maar er zijn dus verschillende trainingen eigenlijk voor verschillende doelgroepen, zal ik maar zeggen.
2: Precies.
0: Ja, en die zijn ook gratis?
2: Sterker nog, voor sommigen word je zelfs gewoon betaald.
0: Oh ja.
2: Dus het begint met een dagtraining, een simpele dagtraining, waar je EHBO en een beetje survivalen krijgt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En daar kunnen zelfs kinderen vanaf een jaar of 13, 14 kunnen daaraan meedoen. Maar ook scholen, bedrijven kunnen zich daarvoor inschrijven. Dan kun je er ook een stapje verder gaan. Dat heet dan Trenuj z Wojskiem, oftewel ga trainen met het leger. Dan ga je ook een beetje schieten. Dat duurt één dag. Als je iets meer wilt, dan kun je Trenuj jak żołnierz, oftewel trainen als een soldaat.
0: Oh ja.
2: Dan ga je paar dagen met het leger op pad.
0: Mag iets langer schieten?
2: En als je mag het langer schieten, precies. En als je er echt zin in hebt, dan ga je op vakantie met het leger.
0: En dat is
2: gericht op de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar.
0: Ja.
2: En dat duurt 27 dagen in de zomer. En dan krijg je ook betaald. Dan krijg je €1.500. En dat krijg je, dan krijg je eigenlijk een maand lang de training die je als dienstplichtige ook kreeg. Vroeger.
0: Maar dat klinkt een beetje als werven voor defensie. Dat laatste.
2: Dan zit je op de grens inderdaad. En het idee is natuurlijk ook dat je dan, dat je die mensen dan ook interesseert voor een carrière als beroepssoldaat of eventueel naar de reserve.
0: Ja. Zou je dan, want je zegt ze zijn daar dus 2 jaar geleden mee begonnen, zou je dan kunnen stellen, ik weet niet of je daar zicht op hebt hoor, dat Polen inderdaad daardoor weerbaarder zijn, ook als samenleving?
2: Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan is het toch wel een redelijk groot succes. Want er zijn echt al tienduizenden mensen zijn op deze manier omgeschoold.
0: Oh ja.
2: Als ik het even over bijvoorbeeld op vakantie met het leger, dus voor die leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar, dan zijn ze in 2024 mee begonnen. En hebben ze eigenlijk ieder jaar, sindsdien hebben ze al ruim 10.000 jongeren op die manier een maand lang een militaire scholing gegeven.
0: Ja.
2: Dus, en dit jaar verwachten ze zelfs meer mensen.
0: Ja,
2: dus het is, je kunt wel zeggen dat het werkt,
0: ja. Dankjewel, Ecke Overbeek, correspondent Polen en Duitsland voor Trouw. We gaan naar Lauwens Kunst, survival trainer. Heeft ook een eigen bedrijf, Weerbaar 360. En is op dit moment aan het overleven. Leven in een kano in Noorwegen, begrijp ik. Goedemorgen.
4: Ja. Goedemorgen.
0: Spreken we jou nu vanuit de kano? Hoe zit je erbij?
4: Nou, we staan op het punt om te vertrekken. We zijn op het moment met een groepje van 12 in Noorwegen voor de kano en hike. Die draai ik samen met Surviking. Actief reisbureau in Scandinavië. Mm-hmm. En ja, we staan op het punt om te gaan. Net alles ingepakt.
0: Oh ja. Ja, we hoorden net Ecke Overbeek over Polen vertellen. Hè? Nou kan ik me zo voorstellen, daar kun je echt wel een paar uur in een bos dwalen. Dat kan in Noorwegen ook. Maar hier zit je toch in Nederland, als je hier het bos in gaat, dan zit je na 5 minuten wandelen, ik chargeer een beetje, zit je alweer op een N-weg of op een snelweg, zou ik maar zeggen. Heb je toch iets aan dat soort survival skills hier in Nederland?
4: Deels. Kijk, in Nederland, net wat je zegt, is er gewoon weinig bos. Dus de oplossing om naar het bos te verkassen in geval van een noodsituatie, nou, die is er, maar dat is een laatste redmiddel, zoals wij het altijd aangeven. Dus in Nederland zie je dat het zich meer richt op overleven in stedelijk gebied, in jouw eigen huis. Ja. Dat je dat eerst gaat voorbereiden. En als het daar niet meer veilig is, dat je bijvoorbeeld kan verkassen naar het huis van een familielid of van een vriend verderop. En als laatste stap zou je kunnen verplaatsen naar het bos.
0: Ja.
4: Tegelijkertijd zijn er wel vaardigheden zoals het maken van vuur en het werken met kaart en kompas, die zowel in het bos relevant zijn als in geval van stroomuitval.
0: Ja.
4: Stel dat je je eten moet opwarmen, dan is het ook fijn dat je een vuurtje kan maken als je gasbrander leeg is of als die het niet doet.
0: Mm-hmm.
4: Dus je ziet best wel overlap.
0: Ja. Ja, maar goed, dan zie ik ook weer voor me, stel je bent nog in je eigen huis en je moet een vuurtje stoken. Nou, ik heb een huis met een tuin, dus daar zou het in principe wel kunnen. Maar ik denk dat een hele hoop mensen, nou, die bijvoorbeeld zoals Hans in Rotterdam wonen, een appartementje, dan kan je natuurlijk niet zo makkelijk fixstoken, toch? Of heb je daar een tip voor?
4: Nou, dan is het dus verstandig om een gasbrandertje in huis te halen.
0: Ja.
4: Zodat je in ieder geval een pitje hebt waarop je je maaltijd klaar kan maken.
0: Oh ja, ja. Sikko?
11: Ja, ik vind het wel interessant dat we met het woord weerbaarheid begonnen. En dat we nou binnen de kortste keer in een kano of zitten of op een schietbaan staan. Want als ik het woord weerbaarheid hoor, dan denk ik ook eigenlijk wel aan de manier waarop we ons in de tijd van corona met elkaar hebben moeten verbroederen. En in een situatie hebben moeten overleven.
0: Ja.
11: Zo heftig was dat misschien op dat vlak niet, maar toch met elkaar moeten dealen. Dus ik werd wel getriggerd door een opmerking heel snel uit het panel van, hey, misschien is een empathiecursus een idee.
0: Ja.
11: Moeten we niet eens wat meer uitvragen, ook bij de burgers van Nederland, wat zij onder weerbaarheid verstaan? En is dat niet veel vaker gewoon normaal omgaan met je buren in zo'n situatie?
12: Dat is waar ze in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld nu mee begonnen zijn.
11: Ja.
12: Daar hebben ze gewoon gevraagd aan mensen, zeker in achterstandswijken, van joh, stel nou de stroom valt uit of er gebeurt iets anders, een dijk breekt door, er gebeurt iets. Weet je überhaupt wat je moet doen? Ja, mensen hebben vaak geen idee.
0: Ja.
12: En daar worden dus vrijwilligers aangeworven. En daar is ook belangstelling voor.
0: Mm-hmm.
12: Die dan zich ontfermen over die oude buurvrouw. Anders niet aan de eten kan komen.
0: Ja.
12: Of die gaan zorgen dat andere mensen geholpen worden.
0: Mm-hmm.
12: Dus ja, dat hoort natuurlijk ook bij weerbaarheid.
0: Ja, ja. Is dat ook iets, meneer Kunst, waar u aandacht aan besteedt in uw trainingen? Aan dat hoe je... Ja, het sociale component, zou ik maar zeggen.
4: Zeker, ja. Kijk, het gaat natuurlijk om je eigen zelfredzaamheid, maar ook om samenredzaamheid. De sociale cohesie in de wijk. Dus we vragen ook altijd, nou, in hoeverre ken je eigenlijk je buren en weet je wat daar speelt?
0: Ja.
4: En wie heeft bijvoorbeeld welke skills? En kun je daar dan gebruik van maken in zo'n situatie?
0: Ja.
4: Dus dat is gewoon een belangrijk onderwerp. En daarnaast is het ook een kwestie van gewoon gaan doen. Dus we kunnen er allemaal over blijven praten.
0: Ja.
4: Maar laten we het vooral ook gewoon eens gaan doen.
0: Hey, ja.
4: Het gesprek natuurlijk voeren.
0: Ja.
4: Maar ook gewoon een kleine oefening misschien in de wijk.
0: Ja.
4: En ik was een tijdje terug, of kijk, 2 weken ook op Radio 1. Toen benoemde ik ook, organiseer eens een buurtbarbecue.
0: Ja.
4: Waarin je de mensen uit je wijk beter leert kennen.
0: Ja, ja, ja. Dat is trouwens ook iets wat Henry Bontebal wel zegt. Hij wil eigenlijk werken aan een soort moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het op aankomt. En daar zit dan denk ik wel een belangrijk onderdeel van. Dat je weet ook wie je buren zijn. Dank, Laurens Kunst, dat u in de uitzending wilde en kon komen ook. We gaan naar Sonja Hardeveld. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U reageerde in ons collectief. En u vindt dit wel een goed idee, zo'n gratis weerbaarheidscursus?
5: Ik vind het een prima idee. Want de mensen zijn zich veel te weinig bewust van eigenlijk alle luxe die wij hebben hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
5: Of eigenlijk in Europa. Want het is, wij hebben een klein huisje in Frankrijk. En daar hebben wij een keer een aantal dagen zonder stroom gezeten na een hele zware storm.
0: Oh ja.
5: En dan word je er echt heel erg van bewust hoe afhankelijk je ervan bent.
0: Ja.
5: Alles, echt alles gaat op stroom. En als je zelfs je telefoon op wilde laden,
0: dan
5: kon
0: dat
5: niet meer.
0: Nee.
5: Moest je in je auto gaan. Maar ja, dan moest je een stukje gaan rijden. Maar dat moest je ook heel erg mee uitkijken, want je kon ook niet tanken. Want ja, die deden het natuurlijk ook allemaal niet. Alles is zo ontzettend met elkaar verbonden. Ja. Dat als alleen de mensen zich maar eens bewust zouden zijn wat het teweeg zou brengen als bijvoorbeeld stroom uitvalt alleen
0: ja.
5: al.
0: Ja.
5: En dat is, ja, dat is ook een onderdeel van, sorry, van zo'n weerbaarheidscursus natuurlijk.
0: Ja, ja. Heeft u nu het idee na deze ervaring in Frankrijk? Oh, ik geloof dat ik wel wat beter voorbereid ben nu dan eerder.
5: Ja, zeker. Ja, zeker. Wij kookten bijvoorbeeld in wij koken in Frankrijk ook bijvoorbeeld op elektra.
0: Oh ja.
5: En naar aanleiding daarvan heb ik zo'n gasstelletje, gewoon zo'n campinggasstelletje aangeschaft.
0: Ja.
5: Weet je, dat je in ieder geval daarvan gebruik van maken bij zo'n situatie als dit.
0: Ja.
5: En
0: ja.
5: Er zijn ook toch wel een behoorlijk aantal mensen die een noodaggregaat hebben aangeschaft.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook altijd nog. Ja, dat zei Laurens Kunstnet ook. Dat is een goed idee. Dank u wel, Sonja Hardeveld, voor het delen van uw ervaring. Remco Spithoven is lector online weerbaarheid aan de Saxion Hogeschool. Welkom in de uitzending.
6: Goedemorgen.
0: We gaan even weg van het bos en de stad. We gaan ons verplaatsen naar de online omgeving, want ook daar moeten we weerbaar worden met cyberveiligheidstrainingen. Wat is volgens u de belangrijkste online survival tip?
6: Nou, de online belangrijkste online survival tip is gewoon weten dat het je ook gaat raken en daarvoor niet je kop in het zand steken. Dat is wel wat heel veel mensen doen. We denken heel vaak, oh, dat gebeurt mij niet, dat overkomt anderen. En als het anderen overkomt, dan gaan we wijzen waarom zij het dan zelf zouden hebben veroorzaakt. Oftewel het slachtoffer de schuld geven, victim blaming. Maar we moeten openstaan voor dat dit risico's zijn die ook ons eigen leven kunnen raken.
0: Ja.
6: En weten wat te doen en waar je hulp kan vinden.
0: Ja, nu wordt het best wel vaak besproken al, hè? Cyberveiligheid. Heel veel bedrijven zijn ermee bezig. We krijgen allemaal cursussen. En toch klikken we nog steeds soms op zo'n link.
6: Ja, en die link wordt ook zo in elkaar gezet dat we daarop klikken. Dus dat we op linkjes klikken is niet iets geks. Dat doen we dagelijks tientallen, honderden keren. En het wordt ook zo ontworpen om overtuigend over te komen. Dus de schuld ligt niet zozeer bij de mensen die op de linkjes klikken. De schuld ligt echt bij de mensen die dit moedwillig gewoon echt zo in elkaar zetten om ons te verleiden dat te doen.
0: Ja.
6: En daarmee is het onomkomelijk dat we hiermee te maken gaan krijgen. Ja. En daar moeten we met elkaar samen naar op zoek gaan hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan.
0: Ja, Sico?
11: Ja, misschien nog een korte vraag van meneer Spithoven. Het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen is ook altijd heel erg gericht op vragen die er in de maatschappij leven of bij bedrijfsleven, bij burgers. Dus ik ben ook wel benieuwd met welke partijen werkt u dan samen en wat zijn hun zorgen rond die weerbaarheid online?
6: Ja, we werken met allerlei partijen samen. Dus veel publieke organisaties, gemeenten, ministeries, provincies. Maar ook met private organisaties, grote bedrijven in Nederland werken we samen. En eigenlijk zie je hen allemaal zoeken rondom het vraagstuk weerbaarheid. Waar nu ook de heer Bontebal aandacht voor vraagt. En los van politieke kleur heeft hij gewoon een raakpunt. Want we hebben in een tijd geleefd waarin we eigenlijk zeiden, je moet weten welke risico's er zijn, daar je maatregelen tegen nemen en dan ben je veilig.
0: Ja.
6: En elk van die organisaties waar ik mee werk is aan het zoeken naar hoe verhouden we ons tot de nieuwe realiteit, dat we weten wat er speelt, we onze maatregelen nemen, maar we toch geraakt worden. En hoe ga je daarmee om? Die flexibiliteit die dan nodig is echt het zoeken.
0: Ja, en dat moeten we dus ook met elkaar aanpakken, zegt u. Dank u wel, Remco Spithoven, lector online weerbaarheid bij Saxion. Gaan we naar Paul Gelton, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: U bent programmadirecteur Versterken Maatschappelijke Weerbaarheid en Veerkracht bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Dat ondersteunt de veiligheidsregio's onder andere. Er is de afgelopen half uur veel voorbijgekomen. Is het wat u betreft genoeg dat alle burgers die dat willen om ons op deze cursus te sturen?
8: Ja, uw stelling was natuurlijk dat iedereen een Nederlandse cursus zou moeten doen. Dat zou heel mooi zijn, maar dan loop je tegen het verplichtend karakter. Ik zou inderdaad een pleitbezorger zijn dat iedereen die dat vrijwillig zou willen inderdaad in staat moet kunnen zijn zo'n cursus te volgen.
0: Mm-hmm.
8: Want het maakt je persoonlijk weerbaarder, maar het maakt je ook bewust van de risico's die je in de maatschappij loopt. En het maakt je ook bewust van de hulp die je kunt bieden aan je omgeving.
0: Ja.
8: Er is al een aantal keer in de discussies langsgekomen dat het belangrijk is om ook op buurtniveau weerbaar te zijn.
0: Mm-hmm.
8: Nou ja, als je zo'n cursus hebt gedaan, dan ben je in ieder geval actief en bewust. En ben je ook bereid om je handen uit de mouwen te steken.
0: Ja, maar dat betekent ook dat je daarnaast dus, los van dat je dus weet hoe te handelen, dat je toch ook eventjes aan moet bellen bij de buren, zal ik maar zeggen. En je even voor moet stellen, bij wijze van spreken, als je dat nog niet had gedaan.
8: Nou ja, dat is een beetje de basis van de maatschappelijke weerbaarheid. Hè? Ja. Dat je elkaar kent en dat je ook weet waar de behoeften zitten. En dat je ook weet dat er ergens een buurvrouw is die wat slechte been is en boodschappen nodig heeft.
0: Ja.
8: En als er een crisis is, begrijp je dat dat een buur is waar je eigenlijk de eerste om moet kijken.
0: Zijn we daar een beetje goed in als Nederlanders, in zijn algemeenheid?
8: Ja, ik denk dat het een genuanceerd beeld is. Ik denk als je met name op het platteland kent met elkaar beter dan in de grote steden. Dat is misschien een open deur, maar het is wel zo. Terwijl dat een vrij contradictie is, want in de grote steden wonen men dicht bij elkaar. De sociale cohesie is op sommige gebieden heel sterk. En soms is die erg zwak en daar zou best wel eens een impuls kunnen komen.
0: Ja,
8: maar ik denk zo'n onderwerp als bereid je voor op crisis, dat dat juist mensen kan verbinden.
0: Ja, maar het ene gaat uiteindelijk niet zonder het ander.
8: Zeker.
0: Ja. Dank Paul Gelton, programmadirecteur Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: alle Nederlanders moeten op weerbaarheidscursus. Ik zie er is nog veel discussie in ons collectief. René zegt: Henry Bontebal is een beetje de weg kwijt. We betalen al dik aan onze veiligheid en ter bescherming van lijf en leden door de overheid. En nu moeten we ook weer op cursus na extra belasting betalen onder vermelding van veiligheidsbijdrage. Ja, het is al gezegd. Het is voor hem geen moeten, maar iedereen die dat zou moeten willen. Het was een leuk, interessant half uur. Veel geleerd ook. Bijvoorbeeld over hoe te overleven in een bos. Nou, wilt u meepraten en u bent nog geen lid, meld u aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
13: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
14: Long live Europe and thank you very much.
10: So, let's get to work.
15: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
16: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
15: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
16: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
15: Luisteren dus.
10: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
17: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
22: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
28: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
29: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
30: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
31: Blijf thuis.
30: Dan weet u hoe het echt zit.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: NPO Radio 1, 10 uur.
0: Roos Abelman. Soms lijkt het alsof al het nieuws slecht nieuws is, maar dat is het niet hoor. En daarover hebben we het zo onder andere in het Mediaforum. Maar nu is het NOS Journaal met Michel Koenen.
33: Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Ze moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het kabinet gaat meer en sneller vergunningen voor de woningen afgeven, zodat er snel begonnen kan worden met bouwen. Deze wethouder uit Deventer is blij met de plannen.
34: Het is natuurlijk toch wel een verrassing dat we nu daarbij horen. En dat is hartstikke fijn voor de schaalsprong die we willen maken. We gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente, maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden en echt een centrumstad te worden.
33: Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging niet door, onder meer omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Er is nog veel onduidelijk over het schietincident vannacht in Overasselt in Gelderland. Daarbij kwam één persoon om het leven. Twee agenten raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Buurtbewoners die zeggen tegen Hart van Nederland dat ze meerdere schoten hoorden.
1: Ja, mijn dochter werd wakker van de schoten. Dat was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
2: Hoeveel schoten waren dat?
1: Veel. Ik heb ze niet geteld. Jij wel, Yvonne? Of Joyce? Nee? Oh, sorry. Nee, dus dat was echt een probleem, ja. Dat waren veel schoten in ieder geval. En daarna nog een keer twee. Dus ik denk een stuk of tien vooraf. En daarvoor nog een keer, daarna nog een keer een stuk of twee. Toen was het even stil.
33: Wat er is gebeurd kon de politie nog niet zeggen. En zojuist werd ook bekend dat er een maisveld is afgezet. Ook zou de politie waarschuwingsschoten hebben gelost daar in Overasselt, meldt de ANP. En eerder vannacht werden er al meerdere mensen opgepakt. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroepen kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Bij nieuwe Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn zeker 9 mensen gedood. Ook raakten 10 mensen gewond, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd op de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Dwayne Davis het brein achter de moordaanslag 30 jaar geleden. En over 6 weken hoort hij zijn straf. Tennisser Tellen Griekspoor is op de US Open in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, dat is de nummer 9 van de wereld. Later komen ook Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong nog in actie in New York. Bij de vrouwen werd Anouk Koevermans gisteravond uitgeschakeld. Zij verloor in 2 sets van de Amerikaanse Katie McNally. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk, 56 jaar, zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. En elke wedstrijd zal er een andere analist naast hem zitten. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende stormen. Ze zijn samen met de Britse en Ierse weerdiensten gekozen. Het publiek mocht meedenken en dus stroomden de inzendingen binnen, zegt het KNMI.
3: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
33: Ja, en Jade is dan vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
33: De Britten kozen onder meer voor Sean van de tv-serie Sean het Schaap, Sean the Sheep. En de Ieren die kozen voor Evelyn, dat is de naam van de eerste vrouwelijke weerpresentator op de Ierse nationale televisie. Het weer nog, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnige periode, later meer bewolking. Daar kan wat regen uitvallen. Morgen wordt het wel iets warmer.
7: Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
19: NPO Radio 1. KRO-NCRV.
20: Roos Abelman.
21: Spraakmakers.
20: Met nu het Mediaforum.
0: Het interviewen van politici is een kunst op zich. En dat kun je op verschillende manieren doen. Wij nemen zo wat technieken onder de loep. En er is heus ook goed nieuws. Dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum. Met aan tafel Hans van Soest, politiek verslaggever van het Algemeen Dagblad. En Rieke van Gelder, hoofdredacteur bij Kidsweek. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. We beginnen het Mediaforum bij de begrotingsonderhandelingen, want de minderheidscoalitie kwam er toch nog uit gisteren. En de stukken kunnen dus naar de Raad van State om straks op Prinsjesdag gepresenteerd te worden. Nou, de coalitiepartijen zijn heus nog geen vrienden en ze snappen ook dat het misschien wat rommelig is gegaan. In ieder geval als je de reacties hoort. In Nieuwsuur kwam politiek verslaggever Nienke de Zoete met de volgende analyse.
24: Ja, je kan zeggen, het heeft Jette echt wel aan regie ontbroken de afgelopen periode. Maar hij wilde dan in ieder geval nu de beeldregie wel pakken.
25: Ja, je wilt natuurlijk al eerder klaar zijn, maar als er een nachtje extra geslapen moet worden over een begroting, dan neem ik die. Het is een zorgvuldig proces.
26: Hoe kijkt u nou terug op dit proces?
27: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces. Niemand is er blij mee.
0: Ja, als laatste hoorde je David van Wil, minister van Justitie en Veiligheid. Net als de rest van Nederland is hij niet trots op het proces. Hans, een soort hand in eigen boezem, zo zou je het kunnen horen. Zo van, ja, wij zouden ook het liever sneller en soepeler hebben willen laten verlopen. Werkt dat in de beeldvorming? Kun je op deze manier die regie weer terugpakken?
31: Nou ja, wat in elk geval niet werkt, is wat politici ook nog wel eens willen doen, is volkomen ontkennen dat er verschil van mening is. Want het was overduidelijk natuurlijk dat er verschil van mening was. Deadline na deadline werd niet gehaald. Er werd anoniem over elkaar geklaagd. De grote voornemens van voor de zomer, weet je wel, om nog deze zomer met een alomvattend akkoord met de oppositie te komen. Nou ja, daar moeten we zelf toch aan beginnen. Mm-hmm. Dus dat het niet lekker liep, ja, dat kun je ook moeilijk ontkennen. Dus daar kun je maar, denk ik, maar beter eerlijk zijn. En of dat dan helpt om het vertrouwen te herstellen, dat moet blijken. Maar het omgekeerde helpt in elk geval niet.
0: Nee. En je zegt, er werd anoniem geklaagd. Kwamen die klachten ook bij jou binnen?
31: Nou ja, ik denk bij iedereen die op het Binnenhof werkte. Ja, er werd anoniem wel over elkaar geklaagd. Ja, dat is
0: en hoe
31: overigens
0: gaat dat dan, anoniem klagen?
31: Ja, anoniem klagen is eigenlijk altijd, weet je wel, in het voorbij. Je probeert natuurlijk mensen iets te ontlokken van, wat gebeurt er? Wat ligt er op tafel? En dan zijn er altijd wel mensen die even, zeker als onderhandelingen lang zijn. Mm-hmm. En mensen mensen wat vermoeid zijn, dan willen mensen er wel eens wat uitflappen als dat de ander zo vreselijk lastig is. Maar dat is niet nieuw hoor, dat gebeurt eigenlijk altijd.
0: Maar dan, dat is misschien een mooie basis voor een reconstructie van hoe het werkelijk is gegaan.
31: Ik neem aan dat wij niet de enige zijn die daar de komende dagen aan zullen werken.
0: En je noemt het dan anoniem, want ze willen dan niet met naam en toenaam genoemd worden.
31: Nee, natuurlijk.
0: Ze willen wel een praatje met je maken. Hè? En wel een beetje openhartig zijn, maar niet.
31: Ja, maar het is
0: met name
31: ook,
0: toename.
31: Ik bedoel, zo werkt het ook wel in de parlementaire journalistiek. Het is ook ons belang dat mensen ons in de toekomst nog wel eens wat willen vertellen over wat er gebeurt achter de schermen. Dus dan doe je ook automatisch wel een bronbescherming.
0: Maar kan dat wel een basis zijn voor een reconstructie, anonieme bronnen op deze manier?
31: Dat is dat ligt er een klein beetje aan hoe fysiek de verhoudingen zijn. Omdat ik heb in het verleden best vaak reconstructies gemaakt. En zeker als de emoties heel hoog oplopen, merk je in reconstructies heel vaak, en ik zeg niet dat dat nu gaat gebeuren overigens, ik praat nu even over gevallen in het verleden, dan gaan mensen altijd, weet je wel, het was de ander die emotioneel was, het was de ander die zo halstarrig was, die nooit wilde toegeven, het lag altijd aan de ander. En je moet altijd uitkijken met dat allemaal maar klakkeloos van waar aan te nemen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus je moet
0: er zijn
31: een beetje
0: altijd meer mensen ook bij, toch? Ook op de flanken. Ja. Dus als het goed is, kun je wel een beetje je tenen in het water steken en kijken, heb ik meer mensen die dit beamen, die wellicht een ander belang hebben of geen belang hebben.
31: Ja, en dan een beetje op je hand wegen. Wat is een beetje het gemeenschappelijke verhaal wat er overblijft.
0: Ja. Henrike, we hebben het hier ook al over beeldvormingen in het mediaforum. Die hand in eigen boezem, vind jij hem geloofwaardig? Werkt die voor jou?
6: Ik denk inderdaad dat het tegenovergestelde heel ongeloofwaardig was geweest. Maar ik denk, dit is gewoon een voorschot nemen. Want anders gaan andere mensen het concluderen. Alleen het maakt mij extra nieuwsgierig. Als zij het al rommelig noemen, dan is daar van alles gebeurd. Kon je natuurlijk ook wel vergif op innemen. En ik denk, ik zit eigenlijk te wachten op degene die dan misschien wel wat meer gaat uit school gaat klappen. Het is natuurlijk degene die heeft gewonnen. Of in ieder geval wat meer heeft binnengeharkt. En ik neem aan dat Bontebal is. Die zat gisteren ook al best blij met zichzelf op televisie. Om meerdere redenen, denk ik.
0: Maar hij had ook de HJ school.
6: Dat is het ook. Maar dat kamp zal misschien op een gegeven moment wel wat loskomen.
0: Henrike, andere vraag. Hoe vaak kun je zo'n hand in eigen boezem blijven steken? Want het is toch een proces waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Hoe vaak kun je zeggen, dit had echt anders, beter, sneller gemoeten?
6: Ze zeiden het over de formatie ook al, hè?
0: En het dan precies niet daadwerkelijk doen.
6: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het inderdaad het kabinet staat er niet heel erg goed op, laat ik het zo zeggen. En Jette ook niet. Dus ik vind dat dit misschien ook wel echt een verzoek aan Jette is om eens een keer standpunt in te
31: zeker
6: nemen.
31: Zeker. Tegelijkertijd, wat wel meespeelt natuurlijk. Gisteren hadden jullie als onderwerp van het ziet er allemaal zo lelijk of het is een rommeltje, hè? Maken ze ervan in Den Haag. En volgens mij is 90% van Nederland vindt dat ook. Alleen natuurlijk het probleem wat politici in Den Haag hebben. Iedereen vindt dat. En iedereen vindt ze moeten eens een keer stoppen met ruzie maken en oplossingen vinden. Maar iedereen vindt ook dat de partij waar zij op gestemd hebben niet te veel moet inleveren. Ja, dat maakt het wel heel lastig.
0: Ja, Sikko, heb jij dit allemaal gevolgd, die beeldvorming rondom die begrotingsonderhandelingen?
8: Ik ben eigenlijk sinds de vorige verkiezingen een beetje afgeschakeld, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik luisterde elke podcast die er was over de politiek. Heel religieus. Elke vrijdagmiddag kwam er iets binnen. Zaterdagochtend en ik alles afdraaien. En ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet of het heel persoonlijk voor mij is of dat meer Nederlanders dit hebben. Maar als ik dan hoor dat er in de dagen voordat het schooljaar weer begint, dat er dan een of andere deadline is. Ja, denk ik, ja joh god, dit heb ik toch ook al 5 keer gehoord. Waarom zou ik dit nog volgen? Waarom zou ik dit nog lezen? Dus ik ook
0: vanaf wanneer wordt het dan wel interessant als de plannen echt bekend worden?
8: Ja. Dat
0: jou gaan raken. Ja.
8: dit komt gewoon allemaal over als hetzelfde stukje toneel. Er is vast een van de partijen die er heel veel baat bij heeft om ervoor te zorgen dat die deadline steeds wordt opgeschoven. Dat het daarna dan echt heel erg als een soort toeschietelijkheid wordt gezien. En,
0: is het te veel spel geworden voor jou?
8: Kijk, politiek is altijd spel. En dus voor mij is het nu even
0: waar,
8: te veel spel.
0: Waar media de nadruk op leggen natuurlijk ook in hun verslagleggingen. Kijk, en in dit geval, Hans, was er ook niet zoveel inhoud ook om over te spreken,
31: nee,
0: toch?
31: Nee,
0: was een beetje.
31: Nee, dat is ook niet. En kijk, en ik snap jouw vermoeidheid wel, omdat wij natuurlijk al maandenlang alleen maar over het proces aan het schrijven zijn als media. En dat komt, er is ook inderdaad nog weinig. En het allerergste is, we zijn nu als media ons allemaal al traditioneel, zoals elk jaar, aan het voorbereiden op Prinsjesdag. En wat moeten we daar allemaal brengen? Want is altijd het hoogtepunt van. Maar ja, ook dat stelt allemaal inhoudelijk nog niet zo heel veel voor. Want Jette zegt zelf van, ja, god, het is nog maar een openingsbod. Er gaat nog heel veel aan veranderen. Ja. Dus pas eind november, begin december kunnen wij de mensen in het land laten weten wat er echt gaat veranderen.
0: Nou, het is natuurlijk wel over box 3 gegaan. Het is gegaan over de uitkeringen bijvoorbeeld, hè? En dat was het wel zo'n beetje.
31: Ja.
0: Dus ja, hoe vaak moet je het daar dan over hebben? En dan mis je toch een beetje het totaalplaatje eigenlijk, wat je nodig hebt. Zo'n miljoenennota, wat is wat tegen uitgewisseld. Over die beeldvorming, Henrike, jij stipt het al een klein beetje aan. Want we hoorden niet alleen de hand in eigen boezem. Ook vrolijkheid is onderdeel van de manier waarop de coalitiepartijen zich nu presenteren. En dan gaan we dus ook nu naar Henry Bontebal, CDA-leider. Die zei gisteren nog dit in Pauw en de Wit.
2: Wouter de Winter is toch een gezaghebbend journalist, hè, van de Telegraaf. Vindt u ook wel, toch? Ja, die schreef in zijn column dat u zich ergert aan hoe Heijnen zijn ministerschap invult en dat u genoeg krijgt van voldongen feiten die de VVD-minister van Financiën probeert te creëren.
10: Ja, dat is grappig, want zoiets stond er ook in de Volkskrant.
2: Ja. Dus het is echt van links tot rechts bedoeld.
10: Nou ja, daar zit je, maar je zit zelf te onderhandelen. Maar ik heb geen enkele confrontatie met hem gehad.
0: Hans.
31: Ja, geen enkele confrontatie, dat weiger ik te geloven, omdat ze namelijk maandenlang in een confrontatie zaten om tot een begroting te komen. Mm-hmm. Dus dat is lastig. Wat natuurlijk wel zo is, eerlijk, het kan allebei waar zijn.
0: Ja.
31: Omdat, net als in een huwelijk, ja, je kan af en toe echt enorme ruzie hebben, maar nog steeds wel het gevoel hebben dat je gewoon een prima huwelijk mm-hmm. hebt. Dus,
0: ja, en wat versta je onder confrontatie? Ja. Ik bedoel, heeft het wel enorm geschuurd? Heb je je wel geërgerd, maar geen confrontatie gehad?
31: Ja,
0: ik bedoel, iemand confronteren ermee is weer wat anders?
31: Ja. Dus ja, wat is inderdaad...
13: Hoe heet het ook alweer? Hard op de inhoud?
31: Hard op de inhoud, zacht op de
13: persoon. Ja. Al heb ik ook wel een beetje horen door, maar dat weet jij waarschijnlijk beter, dat er bij sommige mensen wel persoonlijke dingen spelen. Ik heb het idee dat Klaver en Jezus ook niet echt door een deur kunnen.
31: Nee, maar die zitten maar samen in één kabinet.
13: Hij zat niet aan tafel, maar heeft wel een rol gespeeld. Dat is ook bijzonder.
0: Ja. Hans, tot slot. Jij voelt een worsteling, begreep ik, op redacties. Hoe om te gaan met Prinsjesdag?
31: Nou ja, kijk... We zullen, normaal gesproken komen wij met Prinsjesdag, komen wij met allemaal extra uitzendingen op tv en uitleggen van, goh, wat gaat er veranderen in uw koopkracht en in uw portemonnee komend jaar en wat gebeurt er, weet ik veel, in onderwijs, in de zorg, noem maar op. En al die dingen die op Prinsjesdag dit jaar worden gepresenteerd, dat is eigenlijk nog helemaal niks waard, want het moet nog door de oppositie. Het heeft geen meerderheid. En de oppositie heeft nu al gezegd, nou, wij zijn bijzonder sceptisch. Wij zullen heel veel willen gaan veranderen. Mm-hmm. Dus ja, deze onderhandelingen lopen nog door tot eind november.
0: Ja. Ze beginnen ook weer binnenkort, begreep ik, van de heer Bontebal voor Prinsjesdag al. Dus nou, misschien als journalist kun je nog een beetje hoop putten uit die anonieme bronnen die je dan kunt spreken over

0: Binnenkort begreep ik van de heer Bontebal voor Prinsjesdag al. Dus nou, misschien als journalist kun je nog een beetje hoop putten uit die anonieme bronnen die je dan kunt spreken over wat er dan besproken wordt aan die tafel. Ja, kun je een beetje vooruit reconstrueren, zal ik maar zeggen. Vooruit blikken. Henrike van Gelder, we beginnen bij jouw mediamoment. Jij hoorde een interview met Sven Kokkelman hier in de perstribune op deze zender. En daarin had hij het met presentator Margreet Rijntjes over interviewtechnieken. De zogenaamde drietrapsraket in het bijzonder.
1: Je gasten die vaker luisteren, horen hem aankomen. Want dan begin je met een heel onschuldige vraag.
2: Ja.
1: En hoor je ze al lachen. Mm. Hè? Dus dan snappen ze, oké, er gaat iets komen waar ik geconfronteerd mee ga
2: worden. Dat zeggen ze ook vaak tegenwoordig. Ja.
1: En daarna laat je ze als het ware in de val lopen. Ja, ah, zo noem ik het dan maar eventjes.
2: Valletje.
1: Ja, ja, een valletje.
0: Ja, dit is een interviewtechniek. Een echte Sven-tactiek zou ik willen zeggen. Ja. Herken jij hem ook echt als
3: ja, zeker. Zeker toen ik het op ging zoeken van wat is die drietrapsraket dan? En ik heb het ook even opgeschreven. Het gaat ongeveer zo. Je begint eerst met, u heeft ooit eens gezegd dat. Dus u vindt nog steeds dat. Maar dan vindt u waarschijnlijk ook. En dan zit jij bijna al in de val. En die herkende ik heel erg, hoe die dat doet. En soms is het ook nog veel meer vragen achter elkaar. Dat heeft ook een naam, een kokkelmannetje, die ken je waarschijnlijk ook wel. Alleen maar vragen afvuren, zodat mensen ook een beetje in de knel komen. Ja. Hij ontlokt natuurlijk ook niet altijd de antwoorden die hij wil hebben. Zeker niet als hij een geslepen politicus tegenover zich heeft. Mm-hmm. Maar deze tactiek werkt bij een aantal mensen echt wel.
0: Ja.
3: Dus ik vond het leuk om te horen hoe die dat toelicht. Hij heeft het overigens van Paul Witteman geleerd.
0: Oh ja, ja. Dus daarom ook jouw mediamoment. Dat je zegt, toch weer aardig om even te horen. Hoe doe je dat nou? Zeker in deze tijd, waarin we natuurlijk weer veel politieke interviews voorbij zien komen.
3: Ja, maar
0: komen.
3: Ik moest wel ook meteen denken, en dat is misschien ook waarom jij dan afhaakt, dat dat soort interviews vaak ook meer op een spel lijken dan dat het over de inhoud gaat. Omdat er niet echt antwoorden komen.
2: Mm. Ja, nou moet ik wel bij zeggen, Ik snap wat je zegt, maar ik vind Sven Kokkelman heel erg goed, overigens. Maar ik vind hem vooral heel erg goed op de radio.
3: Ik ken hem eigenlijk ook vooral van de radio.
2: Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk ook op vrijdagavond dat programma. Dat komt ook een klein beetje doordat een interview is. Bedoel, waarom interview je mensen? Mm-hmm. Je interviewt mensen omdat je publiek, of je dat nou in een krant doet of op de radio of op tv, je wil op de een of andere manier je publiek ergens wijzer meemaken. En wat ik een beetje jammer vind, is dat het interview op tv, zeker in talkshows, een beetje is verworden tot een, ja, dan zitten er meerdere mensen aan tafel die zich allemaal met een gesprek bemoeien. Mm-hmm. En dan heb je een kwartier of 20 minuten naar een gesprek lopen luisteren en dan is het klaar en dan ben je nog steeds niet wijzer. Nou, en daarom vind ik zijn half uur op de radio soms altijd zo fijn om naar te luisteren.
0: Ik vond dit ook meteen wel een interessant punt eigenlijk om hier even wat verder over te praten. Juist omdat je ook gisteren voor het eerst weer wat politieke interviews zag. Ik weet niet of jij hier nu aan refereert toevallig aan het interview van gisteravond van Jesse Klaver bij Eva.
2: Want nou, dat is een voorbeeld.
0: Tafel,
2: maar dat is
0: omringd door bijvoorbeeld Jort Kelders, tafel, Joost Vullings.
3: Het was geen interview, hè?
2: Nee, het zijn allemaal meningen door elkaar heen. En soms reageren ze op elkaar. En heel af en toe wordt er een vraag gesteld, maar er is er weer geen tijd om door te vragen. Dus je blijft als kijker toch onbevredigd achter.
0: Ja.
2: En dat vind ik jammer.
0: En dan zo'n interview van een half uur op de radio, ja, dat leert je dan meer, zou je zeggen. Ja. Nu we toch bezig zijn, dachten we, en aangezien het talkshowseizoen is begonnen, wil ik er nog eentje uitpikken. Want Henry Bontebal, daar is hij weer. Die zat dus gisteren bij Jeroen Pauw aan tafel. En Jeroen Pauw die deed het gisteren zo.
4: Laten we zeggen, als ik aan u vraag, hoe zit het nou eigenlijk met bijvoorbeeld die vrijheidsbijdrage, dan?
5: Dan zeg ik, dan wacht u af tot een Prinsjesdag.
4: Schrappen in sociale
5: zaken. Toch afwachten tot de miljoenennota.
4: Ja. Box 3. Afwachten
5: tot de miljoenennota.
4: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Hans, in hoeverre is dit een tactiek?
2: Je wilt als interviewer natuurlijk wel de vraag stellen. Je wilt laten zien aan je publiek dat je best doet. Maar ik denk dat Jeroen Pauw geen seconde van tevoren had gedacht dat Henry Bontebal op een van deze vragen ook echt antwoord zou geven.
0: Nee, maar hij gaf wel een opening, Henry Bontebal, aan het begin van het gesprek. Want toen zei hij, ik wil nog wel eens, naast de pot pissen, zal ik maar even in mijn eigen woorden zeggen, ik wil nog wel eens wat verklappen wat ik eigenlijk niet zou moeten doen.
2: Nou ja, dat deed hij overigens gisteren wel. Bij het naar buiten gaan van de onderhandelingen was hij degene die zei dat er in elk geval wat is veranderd aan de plannen van het kabinet over de bezuiniging op de sociale zekerheid.
0: Ja, ja. Maar als hij dat dan zegt, dan zou je zeggen,
3: nou, dan had Jeroen Pauw daarop door moeten
0: gaan. Ja.
6: Ja. Ja. Maar wat denken we dan waarom Jeroen Pauw dit doet? Op deze manier zo'n interview.
3: Laten zien dat hij op de hoogte is. Nee.
6: Ja. Ja, ik denk dat hij, wat hij ook wel misschien probeert, is, het is ook een beetje een verstandshuwelijk, zo'n interview. Dus je zit tegenover elkaar en je weet dat je aan het interviewen bent.
0: Ja.
6: En als je iemand drie keer achter elkaar vraagt, je gaat hier zeker niks over zeggen, dan praat je eigenlijk hem en de kijker ook een schuldgevoel aan van de vraag die daarna komt, daar moet hij dan wel echt antwoord op geven. Maar ik weet alleen niet of die

0: tactiek werkt. Maar ik heb vermoeden dat hij dat hier aan doen was.
1: Oh, ik vind het interessant, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Misschien moet hij ook eens vaker proberen.
0: Ja.
2: Hans, we gaan naar jouw mediamoment. Jij wilt hebben over het nieuws van vandaag, over kinderen met kanker. Het nieuws is, er overlijden minder kinderen aan de ziekte dan 10 jaar geleden.
1: Ja, en fors minder. Inmiddels is de overlevingskans voor kinderen met kanker opgelopen tot 83%. Dat was aantal jaar daarvoor 77%. Dus dat gaat echt met forse stappen omhoog. En de reden waarom ik dit onderwerp even eruit wilde lichten is omdat, het persoonlijk dingetje. Ik was na een week lang geruzie in Den Haag wel even toe aan iets positiefs. Mm-hmm. Maar het heeft ook een wat bredere reden. Ik vind we mogen als media ook wel eens iets vaker stilstaan bij wat er allemaal goed gaat in de wereld. Er is heel veel chagrijn in de samenleving. Er is heel veel doemdenken. Oh, de wereld gaat naar de ellende. Terwijl als je gewoon naar de cijfers kijkt, Het gaat hartstikke goed met de wereld. Er gaan minder mensen dood aan honger. Er gaan minder mensen dood aan ziektes. Er gaan minder mensen dood. Je moet het niet tegen de mensen in Oekraïne of Soedan zeggen, Maar er gaan minder mensen dood in oorlogssituaties.
2: Ja. In Nederland minder mensen vermoord.
1: Ja.
2: Was ook het nieuws deze week.
1: Dus het gaat ook best goed met de wereld. Ja. Dat mogen we af en toe best wel eens wat vaker bij stilstaan.
2: Maar die keuzes liggen bij redacties. Hè? Waar besteed je de meeste aandacht aan? Nou, wat krijgt het grootste artikel en wat niet?
3: Ja. Dat jouw krant, het AD, en Kids Week doet het ook heel goed, vind ik. Wel goed aan constructieve journalistiek doet. Dat is wel echt een speerpunt van je krant.
1: Al is constructieve journalistiek dan weer niet alleen maar positief nieuws brengen, maar vooral zoeken naar oplossingen. Maar naast die constructieve journalistiek af en toe ook gewoon eens even stilstaan bij het feit van, jongens, het is echt niet alleen maar
2: ellende. Maar dan zou je zeggen, als je die balans wil aanbrengen, dan zou misschien dit voorpagina nieuws moeten zijn vandaag.
3: Ja.
2: En die begrotingsonderhandelingen naar pagina 2 of 3, want dat weten we inmiddels wel.
1: Ja, en ook bij ons was de begrotingsonderhandeling de voorpagina.
2: Ja, precies. Ja. Dus is dat dan een discussie die jij dan verliest? Of zeg je, ik zit de parlementaire redactie, je wil altijd open.
3: Ik geef mijn cover wel weg.
2: Ja.
1: Ik hou me niet bezig met de samenstelling van de krant. Ik ben al een aantal jaar geen leidinggevende meer en dat wil ik graag zo houden.
2: Ja, dat is heerlijk. Ja. Tot slot, oud-CDA-leider en minister Ilko Brinkman overleed op 78-jarige leeftijd. Nieuws van gisteren. Hij is natuurlijk de voormalige kroonprins van het CDA. De bijnaam stond in de kop bij NRC, de Volkskrant, het FD, het Reformatorisch Dagblad. Hans, want de koning van de partij werd hij nooit. We hebben even een aantal necrologieën op een rij gelegd. In veel stukken werd het leven en de carrière van Brinkman teruggebracht tot de verkiezingsnederlaag van 1994. Eigenlijk stopte de necrologie zo'n beetje op 46-jarige leeftijd.
1: Ja.
2: Snap jij die keuze?
1: Ik snap die keuze, omdat wat er gebeurde met Ilko Brinkman, een periode in de politieke geschiedenis van Nederland markeert. De neergang van de grote middenpartijen, de grote volkspartijen. Dat begon met het CDA, na het vertrek van Ruud Lubbers. Mm-hmm. En later volgde de PvdA en de VVD blijft ook toch af en toe. Die heeft lang hoog gezeten, maar die is daarna ook weer teruggevallen. Ik bedoel, er is een periode geweest, die kunnen veel jongere luisteraars zich niet meer voorstellen, maar dat de Nederlandse politiek gewoon decennia lang werd beheerst door drie blokken, partijen. En daar omheen had je nog een paar kruimelpartijtjes die echt eigenlijk helemaal niet meededen.
2: Ja.
1: En dat is in de jaren 90 echt enorm veranderd.
2: Ja.
1: Dus dat je in je necrologie daar heel erg mee bij stilstaat als media, dat begrijp ik wel.
2: Ja. Maar de man was natuurlijk meer, Henrike, dan alleen maar, zou je kunnen zeggen, dat ene moment in zijn carrière?
3: Zeker, en ik denk dat het inderdaad een logische keuze is dat een onderdeel van de necrologie is, maar meer nog van een ander stuk, namelijk analyse van de politiek in de jaren 90. Dat is niet een levensverhaal van iemand. En ik denk inderdaad, ik heb niet alles gelezen, maar wel een aantal dingen. En ik heb hem ook een paar keer ontmoet. Hij was ook de man van de columnist van Margriet, waar ik toen werkte. Dus in die hoedanigheid ook veel teksten over hem, maar ook dubbel interviews met zijn vrouw. Ja. Die heb ik wel weer even teruggelezen. En dan is er wel meer toe aan de man dan alleen dit drama. En met name, wat ik niet zo goed wist, want heb ik toen alleen maar aanschouwd, maar niet kunnen begrijpen, is dat hij als een van de eerste politici een beetje een Amerikaanse aanpak had. Met strakke pakken en de zogenaamde shuffle, waarmee hij dus ging lopen tijdens een speech. Ik wist
1: niet
3: dat hij
1: achter een katheder staan.
3: Niet achter een katheder staan en zonder papier in zijn hand. Het paste hem niet helemaal, want daar was hij misschien iets te keurig voor. Maar hij was bijvoorbeeld ook een van de eerste die echt een groot interview aan een vrouwenblad gaf. Ook weer Margriet. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gewoon super slim, want daar bereik je ongelooflijk veel kiezers mee. Dat vind ik ook leuke dingen om te lezen. En dat heb ik niet in alle necrologieën teruggelezen.
2: Nee, dus
3: dat,
2: want het AD bijvoorbeeld stopte ook zo'n beetje op 46-jarige leeftijd. Noem nog wel in twee zinnen de rest van zijn carrière. Ja. Namelijk dat hij de baas was, zal ik maar zeggen, de voorman van Bouwend Nederland.
1: Ja, en jarenlang, als we even positief mogen geweest, blijven, jarenlang kanker heeft overwonnen. Hij had een hele agressieve vorm van kanker, waar hij nog heel lang mee heeft doorgeleefd.
2: Ja, maar echt een paar zinnetjes uiteindelijk. Ja. Terwijl bijvoorbeeld het Parool dus wel aandacht besteedt, ook aan het feit dat hij vader was, dat hij daar eigenlijk voor zijn kinderen weinig tijd had, en dat hij dus, nou, nadat zijn carrière wat minder turbulent werd, zal ik maar zeggen, dat hij dus veel meer tijd ging besteden met
3: zijn kleinkinderen. Ik vind het ook heel leuk om te lezen. Ja. Mijn vader heeft ook lang de publieke zaak gediend en ik herkende zoveel in dat stuk.
1: Ja. Overigens was
3: heel
1: dat
3: hard rennen, heel hard werken.
1: Overigens was dat hetzelfde stuk, alleen is die bij ons misschien wat ingekort in de kant.
2: Ja. Dat zijn keuzes die je maakt. Ja. Maar snap jij het? Want je wil eigenlijk, ik als consument, ik weet niet hoe Sikko daar naar kijkt, die wil toch een volledig beeld van iemand. En ik had het gevoel, hoe heerlijk het ook weglas, hoor, die necrologie bijvoorbeeld in de Volkskrant was mooi opgeschreven, vond ik. Maar het stopt wel vroegtijdig. Ik weet niet heb jij behoefte aan het hele verhaal, Sikko, als je necrologie
3: opa
2: krijgt?
3: Elko.
0: Ja, ik denk dat het wel een logische keuze is dat de media kiest voor wat zijn maatschappelijke profiel en wat zijn maatschappelijke bijdrage was. Ja, ik ben dus wat jonger, ik ken hem eigenlijk alleen maar als voorzitter van Bouwend Nederland. Dat is mijn enige associatie erbij. Ja. En waar ik ook bij dit gesprek over mijn naam is denken is, we hebben het in het volgende uur over de Ig Nobelprijzen. Maar Alfred Nobel, die heeft dus de Nobelprijs bedacht omdat hij ooit in de krant las dat hij dood was. Het ging over een familielid, maar toen stond erin de uitvinder van het TNT. En toen dacht hij, shit, dat kan natuurlijk niet de bloemlezing zijn als ik straks echt wijlen ben. Ja. Dus toen heeft hij maar een prijs bedacht.
2: Oh ja.
0: Kijk, en dat kun je ook doen, hè?
2: Ja, dus je zou zeggen, Eelco Brinkman had gewoon nog even iets anders moeten doen. En je zou zeggen, voorzitter van Bouwend Nederland, ben je een heel end. Hij is ook heel lang voor de Volkskrant was hij volgens mij invloedrijkste Nederlander. Dus hij heeft een poging gewaagd, maar het heeft de krant niet uitgebreid gehaald. Nee. Goed, dit was Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek, en Hans van Soes, politiek verslaggever bij het AD. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de wolf? De Tweede Kamer debatteert erover vandaag. Hij liep afgelopen dagen nog hier in de buurt, op de hei hier. En in Laren is hij ook gezien. Bel ons met vragen die u heeft over de wolf. 0800 11 01. Gaan wij naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1. In Overasselt in Gelderland zijn verschillende delen afgezet na de dodelijke schietpartij vannacht. Het verkeer wordt tegengehouden door verkeersregelaars en agenten in kogelwerende vesten. Vanochtend zijn er opnieuw mensen opgepakt en ook heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De politieactie in Overasselt is al urenlang aan de gang. Bij een schietpartij aan het einde van de nacht kwam 1 persoon om het leven. 2 agenten die raakten gewond die op de melding waren afgekomen. Onduidelijk is wat er is gebeurd daar. Op beelden van de Telegraaf is te zien dat er een groep van tientallen mensen rondliep, van wie een deel met wapens. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het aandeel van de Chinese webwinkel Shein is op de beurs in Hongkong flink in waarde gedaald direct na de introductie. Eerst met 10%, dat herstelde uiteindelijk tot zo'n 4%. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. En de zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in Amerika een recordbedrag opgeleverd van ruim 336.000 euro. De munt is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het gevelde exemplaar is nog in goede staat.
2: Mandy van der Plas zit vanmorgen bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
2: Hoe is het op de weg?
5: Goed, het is vrij rustig. Er staat maar 1 file op dit moment op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staat namelijk een auto in brand bij Nijkerk. Vanaf strand Nulde is de vertraging ruim 20 minuten.
6: Tot 11:30, Roos Abelman.
2: Ludiek wetenschappelijk onderzoek naar kop of munt of naar dronken regenwormen bijvoorbeeld. Je kunt er een Nobelprijs voor winnen, de Ig Nobelprijs. En die worden komende donderdag weer uitgereikt. Maar dankzij de regering Trump voor het eerst in tientallen jaren niet in de VS. We gaan het er zo meteen over hebben met spraakmaker Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Maar eerst gooien we de lijnen open voor uw vragen over de wolf. Al jaren zijn er fel oplopende discussies over hoe we moeten omgaan met het roofdier in ons land. Is het nou een waardevolle verrijking van onze biodiversiteit of vooral een veiligheidsrisico voor mens en dier? Vandaag is er in de Tweede Kamer eind van de middag een debat over. Aangeschoven hier in de studio om al zijn vragen te beantwoorden is Glenn Lelieveld. Hij is ecoloog bij Zoogdierbescherming Nederland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Je houdt je al jaren bezig met de wolf. Hoeveel wolven leven er op dit moment in Nederland? Is daar zicht op?
6: Ja, het is altijd een beetje terugkijken. Hè. Ik heb ze vandaag niet gesproken toevallig. Maar hè, met de monitoring weet je een beetje van half jaar geleden zou het er zoveel moeten zijn geweest. Nou, dan heb je zo'n 14 roedels, 150 wolven. Maar ja, wat er afgelopen maanden allemaal is geboren aan welpen, ja, dat weten we nog niet.
2: Nee, klinkt als veel. Is dat ook zo?
6: Ja, wat is veel? We hebben 100.000 reeën, we hebben zo'n 10.000, 20.000 vossen. Dus klinkt al snel veel.
2: Ja.
6: Maar ja, ik denk dat het belangrijker is om te kijken van hebben we er last van? Als we er geen last van hebben, dan maakt het niet uit of er 500 zouden zijn. Per
2: ja, ja. Er is wel onderzoek gedaan, toch? Naar hoeveel roedels zou Nederland kunnen hebben. Waar is dat onderzoek dan op gebaseerd? Waar wordt dan naar gekeken?
6: Ja, de Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan naar het terreingebruik. Waar houden die wolven nou van? Graag de drogere zandgronden en dan bossen bij voorkeur. Mm-hmm. Liefst geen mensen. En wel waar dan herten, reeën, zwijnen leven. En dan komen we uit op zo'n schatting met een behoorlijk brede bandbreedte van 23 tot 56 roedels.
2: Zo.
6: Dus dat is nog wel een stukje meer dan dat we nu hebben.
2: Veel meer dan we nu hebben. En nu al lopen mensen tegen de wolf aan, zou je zeggen. Al dan niet fysiek, maar ook mentaal.
6: Ja, eigenlijk zien we dat in de hele wereld. Het maakt niet uit waar je bent, waar wolven leven, daar wonen ook mensen. En mm-hmm. overal in de wereld zie je die spanning, dat ongemak met dat samenleven met zo'n groot roofdier.
2: Ja, ja. Het is een beschermde diersoort, hè, de wolf, hier in Europa, dus ook in Nederland. Want wij houden ons aan diezelfde regels. Wat mag er nou wel en niet als het gaat om de wolf?
6: Er mag eigenlijk stiekem best veel, maar je mag hem niet zomaar doden. En voor de rest mag Nederland zelf eigenlijk kiezen in hoe wil je met die wolf samenleven tot bepaalde hoogte. In de zin van bijvoorbeeld het verstoren van een wolf als hij er dicht bij mensen komt met paintballen mm-hmm. of met vangen en zenderen.
2: Dat mag allemaal.
6: Dat kan gewoon binnen Europese reeks. Maar je moet wel goed je huiswerk doen. En als je kijkt naar hoe goed wij als Nederland ons huiswerk doen. Mm-hmm. Dan zegt de rechter keer op keer van ja, het is nog niet goed genoeg.
2: En wat bedoel je dan met goed je huiswerk doen? Of wat bedoelt de rechter daarmee?
6: Je moet het goed onderbouwen, je moet het goed hebben geregeld. De vergunning moet goed in elkaar zitten. En telkens is het een beetje mossen na de maaltijd. Maar ja. het zit gewoon niet goed in elkaar.
2: Nee, maar de regels zijn wel wat versoepeld, hè, vlak voor de zomer wat dat betreft.
6: Ja, wel wat versoepeld, maar onderaan de streep maakt het weinig uit. Die wolf okay. mag je nog steeds niet zomaar doden. Die regels blijven gewoon overeind. Het wordt wat makkelijker om inderdaad te gaan paintballen. Maar okay. nog steeds lijkt de overheid er moeite mee te hebben.
2: Ja. Heeft u vragen over de wolf in ons land en hoe we daarmee samenleven? Stel ze via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel 0800 1101. Gaan wij intussen naar
5: het Spraakmakers Uitzendbureau.
2: Vandaag is verslaggever Anne van der Veen voor ons op pad. Anne, goedemorgen, je bent in Leiden.
7: Ja, op de universiteit. En wat ik heel leuk vind, Roos, soms kom je in van die kamers op zo'n universiteit en die zijn leeg, die zijn saai, maar niks hier hoor. Er liggen overal scripties op de grond, heel veel boeken. Eigenlijk overal waar ik kijk staan wel boeken, pennen. Nou ja, echt voor iemand die aan een universiteit werkt. En dat is Tasuko van Berkel. Zij is hoofddocent klassieke Griekse cultuur en literatuur hier. Je houdt wel van een rommeltje.
8: Nou, het is niet alleen mijn rommel, hè. Het is ook van mijn kamergenoot. Maar ik hou wel van boeken, inderdaad.
7: En daar kan je echt lekker in studeren.
8: Zeker weten.
7: Ja, want Sikko, onze spraakmaker, heeft een vraag. En daar moest even op gestudeerd worden. Dus Sikko, gooi jouw vraag er eens in. En dan komen wij met citaten. En dan trekken we dat hier uit al die boeken die hier staan.
0: Oké, okay, succes daarmee. Ik was net als veel Nederlanders, denk ik, afgelopen zomer naar de Odyssee. Ik ben 2 keer geweest, ik weet niet waarom. En een groot motief in die film is de wet van Zeus. Een beetje licht gerelateerd aan, volgens mij, Xenia of zo. En die wet stelt dat je je gasten moet behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Want het zouden ook wel goden kunnen zijn. En de Grieken hebben volgens Nolan in ieder geval dat recht eigenlijk overtreden. En daarmee hebben ze het verval van de wereld ingeluid door Troje op deze manier te infiltreren. En Dit is zo'n, ik heb dat vaker gehoord, dat de Grieken spraken van een gouden en een zilver en een bronzen tijd, een tijd van steeds meer verval. En wat ik mij gewoon af begon te vragen was, dacht de gewone Griek hier ook wel eens over na? Of was dit iets wat alleen de religieuze intellectuele elite van de Grieken in hun dagelijks bestaan over mijmerde? En zo ja, wat deden ze dan met dat gegeven dat hun wereld in verval was?
7: Ja, wist de oude Griek, en dan hebben we het eigenlijk over de normale Griek, dat de wereld in verval was. Ik gooi maar gewoon even meteen door.
8: Ja, wat een leuke vraag. Het is ook een vraag waar best wel veel aan af te pellen valt. Misschien even een open deur om mee te beginnen. De Odyssey, de film die gebaseerd is op Homerus' Odyssee, is natuurlijk wel fictie. En in die film speelt het verval van beschavingen een hele grote rol. En dat wordt eigenlijk opgehangen aan hoe mensen met gastvrijheid omgaan. En in de film wordt dat dan de wet van Zeus genoemd. En dat is de wet dat je een gast, waar die ook vandaan komt, wie die ook is, ten eerste wel even gastvrijheid verleent. Je ontvangt deze persoon, je geeft deze persoon te eten, je biedt hem een bad aan. En pas daarna ga je bijvoorbeeld vragen wie dat is. En ga je bepalen hoe je tot die persoon gaat verhouden. Nou, die wet, dat is een werkelijke wet. En met die wet wordt in de Odyssee al gespeeld. Dus de Odyssee is het verhaal van de held Odysseus die op de terugweg is van Troje, waar hij een oorlog heeft gewonnen, naar Ithaca, waar zijn vrouw op hem wacht en zijn zoon. En op de terugweg komt Odysseus op allerlei plekken. Het duurt ook verschrikkelijk lang, het duurt 10 jaar. En op elk van die plekken is er iets aan de hand met gastvrijheid. Ofwel, de gastheer is niet gastvrij genoeg en eet bijvoorbeeld zijn gasten op. En dat zie je bijvoorbeeld bij de cycloop, die eenoogige reus die een aantal van Odysseus' makkers opeet. Ofwel, de gastvrouw is veel te gastvrij en houdt de gast bijvoorbeeld 7 jaar lang vast. En laat Odysseus vergeten dat hij überhaupt naar huis wil. En met Odysseus' eigen gedrag als gast is natuurlijk ook van alles aan de hand. Want Odysseus nodigt zichzelf bijvoorbeeld ook uit en vreet dan de schuur van de cycloop leeg. Dus dat is een heel groot thema in de Odyssee. En wat Christopher Nolan in de film heeft gedaan, is daar is dat thema en de manier waarop de gastvrijheid met voeten wordt getreden, koppelen aan het idee dat de beschaving in verval is. Nou, dat is dus de fictieve wereld van de Odyssee. Tegelijkertijd weten we dat in rond 1200 voor Christus, de periode waarin de verhaalkern van de Odyssee ontstaan moet zijn, in die periode is ook daadwerkelijk historisch verval geweest. Dus handelsroutes zijn ingestort, stedelijke centra zijn ingestort. Het schrift is verloren gegaan. En wat Christopher Nolan heeft gedaan, is die twee gegevens combineren in de film. Waardoor hij dus Odysseus op een gegeven moment ook laat zeggen, de bronstijd gaat instorten. We gaan het schrift verliezen. De beschaving gaat verloren. Nou, deze koppeling, dat is natuurlijk, dat heeft nooit iemand zo gedacht. Dus net als dat een middeleeuwer nooit heeft gedacht, ik leef in de middeleeuwen en de middeleeuwen gaan ten einde komen. Dus wat dat betreft heeft geen enkele Griek dit ooit bedacht. Wel is het zo dat het achteruitgangsgeloof. Wij hebben zelf natuurlijk, wij leven in een tijd van vooruitgangsdenken en vooruitgangsgeloof. Het achteruitgangsdenken van we gaan er allemaal aan, de wereld gaat veranderen, het zal niet meer zijn zoals het is geweest. Dat zit wel degelijk in het culturele DNA van de Griek.
7: Ja, de Griek was geen optimist, maar een pessimist. Of je nou met de elite sprak of met de boer. Zeker. Zij dachten altijd vroeger was alles beter. Ja. En Nolan die pikt dat eruit. En dat klopt eigenlijk wel. Ze dachten dat daadwerkelijk. Maar ze konden natuurlijk ook niet weten dat de Grieken in een einde van een tijdperk leven. Net als wij dat nu niet kunnen weten of dit een einde van een tijdperk is.
8: Nee, zeker. Maar elke keer als er grote veranderingen optreden, of als mensen het gevoel hebben dat er grote veranderingen zijn, zullen ze snel grijpen naar dit achteruitgangsdenken. En dan komen er allerlei apocalyptische scenario's tevoorschijn. Bijvoorbeeld, nou ja, een berucht voorbeeld is, op een gegeven moment wordt het muntgeld uitgevonden. En elke keer als er gewoon iets vreselijks gebeurt, gaan mensen grijpen naar dat achteruitgangsgeloof. En dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen, ik citeer nu even uit de Antigone van de tragediedichter Sophocles, nooit is op de wereld een gebruik ontstaan zo slecht als geld. Dat heeft ook steden al verwoest. Het heeft families verjaagd van huis en haard. Het onderwijst en ondermijnt een goed verstand, zodat het zich aan kwalijke praktijken wijdt. Geld wees de mens de weg naar de misdadigheid en bracht hem kennis van de grootste zonde bij. Nou, dit is achteruitgangsdenken.
7: waar mensen gewoon snel naar grijpen en wat ze gewoon snel ook koppelen aan grote gebeurtenissen die ze om zich heen zien.
9: Pessimisten waren het, de Grieken. En nee, ze wisten het natuurlijk niet dat dit een einde van een tijdperk was, maar ze voelden het wel aankomen, omdat ze gewoon niet zulke optimisten waren.
2: Ja, Sikko, wat een heerlijk afgerond antwoord op jouw vraag.
0: Ja, dat gebeurt eigenlijk niet vaak bij het uitzendbureau. Maar nee. Ik zit nu al te denken of wij eigenlijk wel in een tijd van vooruitgangsdenken leven, als ik deze voorbeelden zo hoor.
2: Ja, gaan we de volgende keer bespreken. Goed dat je er weer bent voor het uitzendbureau. Anne van der Veen, dankjewel. Spraakmakers. In zijn nog vragen gaat het over de wolf. Dat blijft een moeilijk onderwerp in Nederland en zorgt voor veel discussie.
10: De wolf gaat niet meer weg.
11: De komst van de wolf roept hevige emoties op.
12: Wat te doen met deze nieuwkomer?
13: Het is niemand ontgaan. De wolf is terug in Nederland.
14: Hoort de wolf in Nederland?
15: Wat te doen met de wolf?
16: Wat te doen met de wolf?
17: Wat te doen met de wolven?
18: Wat te doen met de wolf?
19: Voor de een is het iets moois, de ander vindt het een gruwel.
20: In mei werd een hardloopster gebeten.
21: Ja, de basisschool in Ruinen bleef vandaag dicht, omdat er een wolf in de buurt is gezien.
22: Mensen worden helemaal gek.
23: Ze zijn de wolf helemaal zat.
24: Op de Utrechtse heuvel. Vorig hebben jagers een wolf doodgeschoten.
25: Voor het eerst dat een wolf is afgeschoten met toestemming van de provincie.
26: Onrust bij een herdenking van de doodgeschoten wolf Bram.
27: En opgelucht?
28: Ja, mij maakt het niet zoveel uit. Ik ben nooit bang om in het bos te lopen.
29: Oh jee, een wolf! Hoe moeten we daar nu weer mee omgaan?
2: Ja, nog steeds bij ons aan tafel wolvenkenner Glenn Lelieveld, ecoloog bij Zoogdierbescherming Nederland. We gaan meteen, Glenn, naar onze eerste beller. Dit is vanmorgen Cor Hoogland. Cor, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
2: Wat is uw vraag aan Glenn?
30: Nou, wat zou de Nederlandse overheid meer kunnen doen om de wolf te beschermen? Meer dan de papieren werkelijkheid?
2: Glenn?
6: Ja, dat is een hele leuke vraag. Dat is niet helemaal hoe de staatssecretaris er nu in zat, las ik gisteren ook in de Telegraaf.
2: Dat is meneer Erkens, hè?
6: Ja, meneer Erkens, die woog graag de andere kant op.
2: Ja, die wil ook niet dat, even voor de duidelijkheid, die wil ook niet dat de populatie groeit in Nederland, hè, bijvoorbeeld.
6: Exact, en dat staat wel echt haaks op wat ik net al zei, dat de Wageningen Universiteit aangeeft van het gaat nog groeien. Dat is ook onze verwachting. Maar even goed, hè, hoe moeten we dat helpen? Ja, moeten we het helpen? In de zin van, hè, die wolf die doet het eigenlijk best goed. Die doet het zelf. We horen net de hele tijd in de introductie van, wat moeten we met de wolf? Ja, eigenlijk niet zoveel. We zijn vooral met elkaar bezig en met elkaar aan de bakkeleien over alle meningen. Ja, weet je, je kunt veel of weinig wolven willen. Mm-hmm. Ik wil vooral weinig muggen in mijn slaapkamer. Hè? Ja. Met mijn vliegenmeppen erachteraan rennen werkt niet zo goed. Laten we vooral aan de voorkant zorgen voor die preventie, hè, met vliegen hoor.
2: Maar het is een beschermde diersoort. Ja. Dus dan zou je zeggen, dan moet je als land ook iets doen actief om de populatie te beschermen. Gebeurt dat voldoende?
6: Ja, nee. En tegelijkertijd, die wolvenpopulatie groeit wel. Er zijn Europese richtlijnen van wat we allemaal extra moeten doen. De rechtbank Den Haag heeft bijvoorbeeld ook gezegd van, ja, leuk dat Veluwe Natura 2000 gebied is. Mm-hmm. Maar de wolf staat niet op de lijst. Dus de wolf moet op de Veluwe bij die lijst erbij, hè, waarvoor het gebied is aangewezen. Nou, daar zitten dan allerlei maatregelen bij. Dan kun je denken aan, we moeten onze recreatie anders inrichten, zodat ook de conflicten tussen mens en wolf met name afnemen. En ik hoor ook links en rechts van, ja, moeten we dan stoppen met jagen op wilde hoefdieren, die zwijnen en herten? Ja, weet je, dat lijkt me niet. Die wolf die vindt het prima als er heel veel van lopen. En die doet het nu ook best goed.
30: Mag ik even daarop inhaken? Want het minder jagen op dieren. In Nederland hebben we plezierjacht. Daar jagen mensen voor plezier. Die vinden het leuk om op dieren te jagen. Nou goed, ieder zijn hobby, want daar gaat deze discussie niet over. Maar het is plezierjacht. Dus die jacht, die is niet nodig. Ik bedoel, het zijn ook mensen van met een toch wat grotere portemonnee die zo'n hobby hebben. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat je die jacht, dat je dat met 80% terugdraait en dat je de natuur, meer de natuur laat beheren. Mm-hmm. En dat de jagers een stap terug doen.
2: Ja, ja. Want als ik het zo hoor, meneer Hoogland, dan bent u er wel voor dat die wolf zich mag uitbreiden hier in het land.
30: Ja, dat wil niet zeggen dat we, ja, dat zeker, maar dat wil niet zeggen dat we dan dat we het uit de klauwen kunnen laten lopen. Ja. Want je kunt op een gegeven moment dat best wel goed monitoren. Ja. En te kijken en alles wel goed in de gaten houden. Maar het is niet meer van deze tijd dat mensen de wolf zo op deze manier dag een beetje vervolgen. Ja. Ze noemen dat beheren, maar wie beheert de mens? Ik bedoel, ja.
2: Ja, maar eigenlijk, ik ga nog even iets voorleggen wat u eerder zei, meneer Hoogland. De vraag opwerpen, moet je nog doen eigenlijk aan wildbeheer? Want dat gebeurt natuurlijk in Nederland veel. Dat wordt ook gewoon door de overheid geïnitieerd. Hè? Moet je dat nog wel doen als je de wolf hebt die dat klusje voor je kan klaren? Kan dat?
6: Ja, het zijn vooral keuzes die je moet maken. Kijk, de Veluwe is bijvoorbeeld aangewezen voor bepaalde doelstellingen. Er moeten bepaalde type bossen zijn, er moeten een bepaalde type heide zijn. Als je inderdaad stopt met het beheren van die zwijnen, van die herten, dan krijg je een ander landschap. Dan krijg je een veel opener boslandschap. Die wolven die gaan daar natuurlijk ook dankbaar gebruik van maken, dat er heel veel herten en zwijnen zijn. Maar het is niet dat een wolf de aantallen drukt of zo. Dat is echt een mythe.
2: Ja, ook als ze met meer zijn?
6: Ja, dat maakt niet uit. De wolf volgt eigenlijk zijn prooi. Dus de dichtheid van de prooidieren, de herten, de zwijnen, bepaalt hoeveel wolven ergens kunnen leven. Niet andersom.
2: Oké, want ik had ergens gelezen dat de nederwolf, zo wordt die genoemd, dat is de wolf hier in Nederland, dat die meer dieren doodt dan bijvoorbeeld de wolf in Duitsland. Juist vanwege die dichtheid hier, klopt dat?
6: Ja, er is heel veel geknussel met cijfers geweest, wat ik inderdaad voorbij heb zien komen. Het valt allemaal wel mee.
2: Dat valt allemaal wel mee, ja. Over het stropen van wolven. Ik las in een onlangs verschenen rapport, dat gebeurt in Nederland. Is dat op grote schaal? Is daar zicht op?
6: Nee, daar is geen zicht op. En dat is natuurlijk ook inherent aan stropen. Het is een vorm van jagen die zwaar illegaal is. Nou, de mensen die dat doen zijn niet helemaal achterlijk. Tenminste niet in het zin van dat ze het dan verstoppen.
2: Ja.
6: Dus wij missen inderdaad, in Nederland worden alle wolven eigenlijk zo goed als mogelijk genetisch gemonitord. We weten bijna elk individu de genetische code van. Dat delen we ook met Duitsland, België, andere landen. Dus je weet eigenlijk redelijk wie waar zit. En toch raken we een kwart van alle wolven kwijt.
2: Oké.
6: En dat is niet te verklaren met alleen maar natuurlijke sterfte door ziekte of wat dan ook. Daar gaat echt een goed deel van de grond in.
2: Ja, precies. Die worden dan dus begraven. Cor Hoogland, dank voor het stellen van uw vraag. We gaan naar Jan Peters. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Wat is uw vraag?
0: Waarom worden wolven in Nederland niet gelijk met, zoals bij de herten en de wilde zwijnen, voor landelijk, dat ze een soort nulstand in gaan voeren, net als voor de zwijnen en de herten, die buiten het leefgebied komen, zoals de Veluwe en alle Natura 2000 gebieden. Er zou dan een vrije afschot voor moeten komen. Als ze bij herten en wilde zwijnen door het leefgebied komen, dan kunnen ze beheerd worden uiteraard.
2: Ik ga de vraag voorleggen. Glenn, de nulstand, wat is dat?
6: Ja, dat is dus een gebied helemaal leegschieten eigenlijk aan zwijnen en herten. Wordt dat inderdaad in grote delen van het land gedaan. We hebben wel reeën, maar zwijnen en herten, dan moet je naar een bepaald gebied en dan kun je ze daar misschien zien. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat bij wolven eigenlijk niet een heel goed plan is. Enerzijds is, het werkt gewoon niet. De doelstelling is dan om minder schade te hebben, minder overlast te hebben. Maar de wolf leeft in een roedel, een familieverband. De ouders jagen en leren de jongen om zich goed te gedragen. Schiet je bijvoorbeeld een van die ouders, dan valt dat roedel uit elkaar. Die jongen hebben honger. Die gaan dan echt een spoor van vernieling achterlaten in het landschap. Dus je verergert eigenlijk de probleem. Dus doe dat vooral niet. Ook met dat stropen zien we het regelmatig gebeuren, dat in een gebied opeens een influx echt aan schade is. En dan zijn we inderdaad, blijkt later, een van de oude dieren kwijtgeraakt. En dan vraag ik me toch af wat er is gebeurd.
2: Maakt het alleen maar erger eigenlijk?
6: Je maakt het alleen maar erger. En als je dan hebt over bijvoorbeeld de Achterhoek, Twente. We zeggen van, als Nederlandse maatschappij, de politiek zegt van, we willen daar absoluut geen wolf. Hoe ga je dat doen? Ga je het hele nachtelijke landschap volzetten met jagershutjes en overal jagers in de schuttersputjes? Weet je, die wolf is zo mobiel. 50 kilometer per nacht is geen uitzondering.
2: Ja.
6: Hoe ga je dat doen dan?
2: Dus het is eigenlijk niet realistisch, al zou je het willen.
6: Lijkt me niet.
2: Ja. Jan Peters, dat is het antwoord op uw vraag?
0: Ja, nee, helemaal niet. Bij de herten en de wilde zwijnen werkt het redelijk goed. En waarom zou dat bij wolven niet kunnen werken? Ik bedoel, er wordt de standen in ieder geval ingeperkt. Maar die zijn inmiddels al veel te veel. En wat denkt u van alle schade die ze aanrichten bij, de koeien, de kalveren?
2: Als ik het antwoord goed begrijp nu van Glenn, dan is het, wolven zijn inherent andere dieren. Dus die gedragen zich anders dan de dieren waar u het over heeft.
0: Ja, dat snap ik. Maar dit kan ook zo niet doorgaan. Hè. Waarom hebben wolven meer rechten dan bijvoorbeeld de gouden dieren? Je kan heel Nederland toch onmogelijk afrasteren tegen aanvallen van schapen. Wat tegenwoordig schapen en koeien. Het moet tegenwoordig 1,20 was de norm. Het is nu al 1,80 waar ze afgerast worden. Want je kan hier in Nederland toch niet in de afrastering gaan zetten. Dat is toch gewoon onmogelijk om te doen.
2: Ja. ik snap uw stelling.
0: Voor de andere dieren ook.
2: Ja, ik snap uw stelling. Dank u wel, meneer Peters. Hij heeft het ook over afrassing. Dat is wel interessant, want dat is een van de dingen die je zou kunnen doen. Zo'n wolfwerend hek. Werkt dat nou echt?
6: Ja, dat werkt eigenlijk heel goed. En laat me ook vooropzetten, we hebben allemaal hetzelfde belang. We willen allemaal dat die gehouden dieren veilig zijn. We willen allemaal dat kinderen gewoon veilig zijn, dat honden veilig zijn. Maar dan moeten we wel kijken naar wat werkt. En inderdaad, het afrasteren van gehouden dieren werkt heel goed. Daar is in Europa heel veel ervaring mee.
2: Ja.
6: Dan heb je het over 1,20 meter. Dat is nog steeds de norm.
2: Maar je ziet wel filmpjes voorbij komen waarbij die wolven daar ook een omweg in weten te vinden.
6: Ja, en het is ook een compromis. Hè. Het werkt in 99% van de gevallen. Ik kan ook voor een dierhouder, als hij daar behoefte aan heeft, echt Fort Knox ontwerpen. Hè. Echt een megalomaan hekwerk waar echt geen enkele wolf in komt. Maar dan gaat die uitvoerbaarheid weer achteruit. Dus hè, onderaan de streep is zo'n norm. Die stelt de overheid zelf op, overigens. De provincies zijn daarvoor verantwoordelijk. Hè, dat is en blijft een compromis tussen hoe houden we die wolf buiten en hoe houden we behapbaar voor zo'n dierhouder? Het is geen 100% oplossing, maar goed, dat is niets in de natuur.
2: Nee, maar het klinkt dus toch een beetje als we moeten echt leren leven met die wolf, hoe dan ook. Dat is een voldongen feit.
6: Ja, hij is er. Niemand heeft hem gebracht. Die wolf is hier gewoon, hij leeft hier. En we hebben het ermee te doen. Maar dan moeten we zelf ons eigen huiswerk ook wel goed doen.
2: Ja. Jan Peters, dank. We gaan naar Yvelotte Hennings. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Zeg maar.
1: Zeg het maar. Wij hadden vorige week een eenling door de wijk wandelen. Ik woon in Apeldoorn West. En dat is dan ongeveer, ik denk een kilometertje van het bos af. Dus ik vroeg me af, het zijn solitair levende beesten. Waarom blijft hij niet in het bos en gaat hij de wijk in? Of is het wat ik net hoorde, wat meneer zei, van ja, als ze zijn ouders kwijt zijn of weet ik veel wat, dan gaan ze dwalen en zoeken en voedsel zoeken enzovoort. Of gaan ze gewoon van tijd tot tijd sightseeing tour doen of zoiets dergelijks? Ik weet het niet.
2: Ja.
1: Ik vroeg me dus af, wat doet een eenling uit de roedel, zo vlak bij het bos, in de wijk?
2: Glenn?
6: Ja, een hele leuke vraag, dankjewel. U weet natuurlijk als inwoner van Apeldoorn dat niet heel ver weg het kroondomein ligt. Dat is de plek waar de wolven.
1: Daar is het dus,
6: ja, precies. Ja. Daar zijn die wolven in 2018 voor het eerst naartoe gegaan. In 2019 de eerste welpen. De ouders leven nog steeds. Maar in zo'n roedel leeft zo'n oude paar en dan de jongen van dit jaar, maar ook de pubers van vorig jaar. En die hebben gewoon de hele dag niks te doen. Die vervelen zich. Dus
2: zoals
6: zijn
2: alle pubers in Nederland zeggen dat ze niks te doen hebben.
6: Ik was er ook zo eentje vroeger. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar goed, die wolven die zijn dus de hele dag bezig met zichzelf vermaken. Wij als mens zijn eigenlijk ook één groot theater. En één keer in de zoveel tijd maken ze een dagtochtje en nemen ze een verkeerde afslag, sta je midden in Apeldoorn. Zo'n wolf vindt dat niet leuk. Je zag aan deze wolf op de beelden, die heb ik gezien, ook dat hij daar echt niet wou zijn.
2: Oh ja, want ik zie nog dat Sammy daar ook een vraag over stelt hier. Is het voor wolven eigenlijk zelf wel prettig om in zo'n dichtbevolkt gebied te lopen?
6: Dat
2: is dus nee.
6: En dat is echt goed. Hè? We moeten ook zorgen dat die wolf niet in de buurt van mensen wil zijn. En dat moeten we vooral in stand houden. We hebben natuurlijk een aantal gevallen gehad waarbij dat niet goed ging. In Utrecht de afgelopen jaren, dit jaar ook weer een epe. Een wolf die te dicht bij mensen wil komen. We hebben beelden gezien bij een camping dat een wolf langs caravans gaat, bedelend om voedsel. Ja, dat is echt dus foute boel.
2: Ja.
6: Maar dat is wel gedrag wat wij zelf als maatschappij zo'n wolf aanleren.
2: Ja, dus
6: stop met het voeren van dieren.
2: Niet wolven benaderen, niet voeren. Tot slot zijn er verder nog andere tips die voor mensen handig zijn om te weten als ze een wolf tegenkomen.
6: Ja, blijf gewoon staan en laat het dier gewoon zijn eigen weg vervolgen. Neem gewoon afstand. Verminder als je rent, fietst, op paard rijdt. Verminder je vaart, want het is en blijft een groot roofdier. Maar weet je, het is ook een vluchtdier. Het is een risicomijdend dier, dus laat hem vooral lekker zijn weg vervolgen.
2: Dank Yvelotte Hennings en dank ook Glenn Lelieveld voor het beantwoorden van al onze vragen. Hij is ecoloog bij Zoogdierbescherming Nederland. Tot zover deze editie. Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over de hulpverlening in Nepal. Heeft u vragen, bel 0800 1101.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeld logo op. Toen kwamen we er dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
8: Ik schrik hiervan.
9: Ja, je voelt je af en toe vreemdeling in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
10: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
15: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
10: Oh, sorry.
15: En dat vind ik wel heel jammer.
3: Elke dag een factcheck.
16: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Zometeen van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
22: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
21: En voor Harold met een staalopstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: NPO Radio 1. 11 uur.
31: Roos Abelman.
2: Hoewel de Ig Nobelprijzen bedoeld zijn om je te laten lachen, viel er voor de organisatie dit jaar weinig lol te beleven. Dankzij de druk op het academische klimaat in de VS vindt de uitreiking komende donderdag niet in dat land plaats. Voor het eerst in 36 jaar. We gaan het er zo over hebben. Na het NOS Journaal met Michel Koenen.
32: In Overasselt onder Nijmegen is de politie druk bezig met onderzoek naar een schietpartij vannacht. 1 persoon kwam daarbij om het leven. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Verslaggever Onno Beukers is in Overasselt. Onno, wat is er tot nu toe bekend over die schietpartij?
33: Nou ja, die schietpartij... Om te beginnen, er waren heel veel mensen die hier vannacht, zagen we op bewakingsbeelden, naar Overasselt kwamen. En die kwamen vermoedelijk om hier wraak te nemen. Wraak op een van de mensen die hier woont. Een bekende ook uit het drugscircuit, hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen. En die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt. Of in ieder geval, hij woont iets verder op de straat in en er komen allemaal luxe auto's. Maar er is ook vaker gedoe geweest rond drugs en afrekeningen. Zo is er hier ooit een drugstransport geweest met lekkende vaten vanuit hier tot aan Nijmegen. Nou, het zijn voor het dorp bekende zaken, voor het dorp ook een bekend persoon. En daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen. Liepen hier door het dorp. Dat was dan rond 4 uur vannacht. Daar kwam de politie dan ook op af. En daarbij is in ieder geval ook geschoten. Daarbij is 1 iemand overleden. 2 agenten zijn gewond geraakt. Dat zijn in ieder geval de cijfers die we nu nog weten. En er zijn een heleboel mensen opgepakt. Het waren, als je die beelden ziet, ik zou zeggen zeker 30 mensen die daar rondliepen. En de cijfers die er nu bekend zijn, zijn nog niet exact. Dat zegt de politie. coalitie ook. Het zijn er eigenlijk te veel om het nu al helemaal op een rij te hebben. Maar ik hoorde dat het al boven de 10 zat. 10 arrestaties die in ieder geval zijn verricht.
32: Ja, vannacht liep het dus helemaal uit de hand. En ook de laatste uren waren er weer waarschuwingsschoten, hè, zei de politie. Is er dus nog altijd gevaar?
33: Ja, dat is dus een beetje onduidelijk. Ik liep net een heel eind naar het pand toe, waar de man zou wonen, waarop wraak zou worden genomen. Daar werd ik uiteindelijk... Onze eigen veiligheid, dat is wat er dan in ieder geval gezegd wordt. En als je hier ook kijkt, heel veel agenten in de straten, en zeker naar de weg toe, die ook allemaal met kogelwerende vesten lopen. Dus ja, de dreiging is mogelijk nog niet voorbij. Dat zou ook te verklaren kunnen zijn als je kijkt hoe groot die groep was die hier gewapend rondliep. Dat daar dus mogelijk nog mensen van vrij rondlopen.
32: Ja, het laatste
33: dat
32: stukje...
33: zorgt ervoor dat er misschien nog steeds een dreiging is.
32: Ja, het laatste stuk van Onno was iets minder verstaanbaar door een slechte verbinding. Op beelden dus te zien tientallen mensen die met hoodies en wapens rondliepen. Een heleboel mensen opgepakt en de politie is dus nog altijd bezig met die actie daar in Overasselt. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Ze moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in. Dat schrijft woonminister Buchholz O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. En er komt geen extra geld om de woningen beschikbaar te maken. Het vorige kabinet dat wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen. Dat ging niet door omdat er geen geld was om bijvoorbeeld wegen en spoorwegen aan te leggen. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week was er ophef vanwege een online uitzending waarin Joost Niemöller meediscussieerde over een toespraak van Adolf Hitler. Voor Tellen Griekspoor is de US Open alweer voorbij. Hij verloor in de eerste ronde van het Grand Slam toernooi in New York. De nummer 9 van de wereld Ben Shelton was te sterk in 4 sets. En bij de mannen komen later nog Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong op de baan. Het dodental na de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. Er zijn nog steeds duizenden vermisten, onder wie honderden toeristen. Reddingswerkers die zoeken ook in huizen die bedolven zijn onder de modder, zegt correspondent Davy Boerema.
0: Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder. Ja, echt te tijgeren. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp verdwenen is onder die modder dus.
32: In Nepal worden ook nog altijd 3 Nederlanders vermist. Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit cijfers van onder meer het Integraal Kankercentrum Nederland. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later 77% nog in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Dat komt door verschillende oorzaken, zegt deze kinderoncoloog.
1: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar wat is de oorzaak van kanker bij kinderen. Die is vaak heel anders dan bij volwassenen. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. En we doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
32: Elk jaar krijgen zo'n 550 Nederlandse kinderen de diagnose kanker. Het weer nog, lokaal nog een bui. Vanmiddag is het overal zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnige periode, later meer bewolking en ook wat regen. En morgen wel iets warmer.
5: Mandy, hoe is het op de weg?
6: Heel goed. Er staat wel een file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Althans, de weg is daar zelfs dicht bij Nijkerk door een autobrand. Het verkeer richting Amersfoort wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. En ook het verkeer op de N387 heeft vertraging tussen Siddeburen en Hoge Zand. Daar is de vertraging bij Slochteren nu ruim 20 minuten.
7: Ster. Gun je
4: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Ga zaal voor zaal, bordje.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Roos Abelman. Het is 9 over 11. Ik begin met de aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. TV-inspecteur Rob Geus ontkent in de Telegraaf dat hij last heeft van welke aandoening?
5: Je krijgt dan een heel vervelend gevoel bij bepaalde dingen, zoals iemand een hand geven,
6: een deurklink aanraken,
5: in het openbaar vervoer reizen,
6: of zelfs al wat kruimels op een tafel zien.
7: Je kunt het vergelijken met jeuk, omdat het pas verdwijnt als je een bepaald ritueel uitvoert.
4: Ja, tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje meedoen aan die quiz? Weet u thuis altijd het antwoord? Bel dan vooral nu 0800 1101 en zie ik u wellicht binnenkort. Wend ik me nu tot mijn spraakmaker, Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. We gaan het hebben over de Ig Nobelprijzen. Dat zijn de prijzen voor onderzoek dat je eerst laat lachen en vervolgens aan het denken zet. Donderdag worden ze uitgereikt. En om een idee te krijgen wat je daarvan kan verwachten, klein terugblikje op vorig jaar.
8: You can throw paper airplanes whenever you feel it's appropriate. I said, get your paper airplanes ready.
9: This year's prize is a model of a human stomach.
10: The Psychology Prize.
11: Telling people they are smart increases their narcissism.
12: In conclusion, if you're special and you know it, clap your hands.
13: If you're special and you know it, clap your hands. If you're special and you know it.
4: Ja, Sikko, chaos, rumoer, herrie, uitdossingen, papieren vliegtuigjes. Heel wat anders dan bij de traditionele Nobelprijsuitreiking in Stockholm, hè, of niet?
14: Zeker weten.
4: Ja, ja. Wat spreek je hierin aan?
14: Nou, het is een goede manier om door middel van de verwondering en het lachen ook het serieuze bespreekbaar te maken. Dus hun motto is natuurlijk ook, je moet eerst even lachen om wat er verteld wordt en daarna zet het je aan het denken. Mm-hmm. En het gaat zelfs dieper dan dat. Als je de oorsprong van de Ig Nobelprijs een beetje dooronderzoekt door de jaren heen, is het echt ook ontstaan vanuit wetenschappers die bijvoorbeeld een tijdschrift voor onpubliceerbare resultaten waren begonnen, omdat ze ook wel een bepaalde kritiek had op hoe de wetenschap werkt. Welke dingen er wel gevierd worden en welke dingen er niet gevierd worden.
4: Ja, terwijl ze net zo belangrijk zijn?
14: Ja, en soms ook zo belangrijk dat bepaalde velden het ook liever niet willen horen. Ik ben zelf een neurobioloog van huis uit en toen ik studeerde was het onderzoek naar de dode zalm was de talk of the town. Want er werd veel onderzoek gedaan toen met MRI en ook met activiteit meten met MRI-scanners. En toen hadden een paar onderzoekers een dode zalm in een scanner gelegd en toch emoties bespeurd in het hersenactiviteitspatroon. En dat heeft destijds echt voor een best wel flinke shock gezorgd dat men dacht, oh, misschien moeten we iets aan onze statistiek doen, ja, als we deze nieuwe techniek gaan gebruiken. En dat wilde niet iedereen horen. En door zo'n prijs kwam dat toch wel extra in de belangstelling en heeft het ook verandering teweeg gebracht.
4: Oh ja, ja. We gaan naar iemand die op weg is naar de Ig Nobelprijs en de uitreiking. Dat is natuurkundige Tess Heremans. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
4: 2 jaar geleden won jij zo'n Ig Nobel voor onderzoek waarbij je dronken wormen gebruikte. Wat zat jou nog het meest bij van die avond eigenlijk? Want we hoorden net al een beetje een compilatie voorbij komen.
15: Ja, nou, even kijken. Ja, voor mij, ik heb dus die prijs samen met mijn professors gewonnen, mm-hmm, voor mijn bacheloronderzoek. En ik was nog nooit in Amerika geweest. MIT-gebouw was natuurlijk heel prestigieus. En wat mij het meeste bijstaat is gewoon 1 minuut daar met mijn professors ons onderzoek presenteren, maar op zo'n andere manier dan ik gewend was van mijn studie.
4: Ja.
15: We hadden eigenlijk allemaal zoveel plezier met elkaar. Dus dat is echt wel iets wat me is bijgebleven, ook in mijn werk nu. Van, nou, het hoeft niet altijd zo serieus. En je kan ook een andere manier vinden om, ja, iets op een hele leuke manier over te brengen. En plezier met elkaar maken is ook heel aanstekelijk. Dus dat is ook een goede manier.
4: Kun je even uitleggen waar die gewoonte met die papieren vliegtuigjes vandaan komt? Wat dat is?
15: Oh, ik weet eigenlijk niet hoe dat is ontstaan.
4: Stiekem weet jij dat? Want...
14: Nou, die hele ceremonie is meestal eigenlijk een soort spel op. Dus een beetje het chique uitreiken van een prijs. Dat kun je ook veel toegankelijker en veel vrolijker maken. En ze laten bijvoorbeeld ook wel eens Nobelprijswinnaars de Ig Nobelprijs uitreiken. Om ook een soort van hiërarchie te levelen. Het publiek mag meedoen door vragen op een briefje te zetten. En dan naar het podium te gooien. Dan gaat een klein meisje gillen als ze vindt dat het lang duurt. Er zijn eigenlijk allemaal manieren om tradities die voor academici heel normaal zijn om die te doorbreken en te laten zien, het kan ook op een andere manier.
4: Je zou zeggen, voor elke wetenschapper onontbeerlijk, toch? Als je wil dat jouw kennis bij het publiek komt, dat je ook leert om op deze manier je kennis te presenteren, Sikko.
14: Ja, het is altijd gevaarlijk als ik in mijn positie zeg dat elke wetenschapper dit moet kunnen, maar dit is wel een vaardigheid die we in de wetenschap en in onderzoekers eigenlijk veel meer zouden moeten vieren.
4: Ja.
14: Want er is heel veel bij te winnen om op deze manier en op andere manieren die band met de samenleving te versterken.
4: Ja, Tess, zoals gezegd, je bent op dit moment op weg naar Zürich, waar de prijzen dit jaar worden uitgereikt. En je moet daar dit jaar een 24/7 speech geven.
15: Ja,
4: een toespraak over je onderzoek in 24 seconden en daarna in 7 woorden.
15: Ja, klopt.
4: Ja,
15: dus het is een soort mini-lecture. Dus je bent misschien gewend aan van die lezingen die je tijdens je studie had van een uur of een half uur. En dat moet ik dus in 24 seconden gaan doen.
4: Ja.
15: Over mijn huidige onderzoek bij AMOF. Dus ik ben hard aan het oefenen.
4: Ja. Nou ja, ik dacht 24 seconden, wij houden bij de radio heel erg van quotejes van ongeveer een halve minuut. Wil je even oefenen bij ons?
15: Nou, nee, eigenlijk niet, want ik wil het nog niet verklappen. Ik kan je wel vertellen waar het over gaat.
4: Ja.
15: Maar anders zou het een beetje een spoiler zijn.
4: Ja, waar gaat het over? Doe maar.
15: Nou, ik doe onderzoek bij AMOF naar hoe kristallen groeien. Mm-hmm. Specifiek voor medicijnen. En misschien gewoon een voorbeeld dat iedereen misschien kent is zout. Als je zout opgelost hebt in water, misschien heb je je pasta water laten staan, of hoe dat dan in de zee gaat, het water verdampt en alle bouwsteentjes die gaan zich dan organiseren en steeds dichter op elkaar en dan krijg je een vaste stof en dat zijn die zoutkristalletjes. En eigenlijk werkt het ook zo bij medicijnen. Alleen er is één groot probleem, namelijk bij de helft van de medicijnen, ongeveer, of de helft van de moleculen, die zijn chiraal. En die hebben een spiegelbeeldvorm, net als je linker en je rechterhand. Een vorm die eigenlijk precies hetzelfde is, alleen in ons lichaam heel anders werkt. Omdat ze anders passen in dingetjes op ons lichaam.
4: Ja.
15: En je krijgt dan eigenlijk het volgende. Als je een kristal vormt van die moleculen, gaan die op elkaar zitten in die kristalletjes.
4: Ja.
15: Terwijl de ene spiegelbeeld een heel goed medicijn kan zijn. Mm-hmm. En de ander een soort toxisch effect of een effect kan hebben die je niet wil. Dus wat ik doe is onderzoek naar hoe we die kunnen scheiden.
4: Okay.
15: En dat klinkt natuurlijk best wel ingewikkeld allemaal. En ik ga dus heel erg mijn best doen om het te oefenen. En dan 24 seconden dat over te brengen.
4: Nou, ik zou je zeggen, Tess, mijn regisseur die heeft er een stopwatch even bij gepakt. Die houdt wel van dit soort spelletjes. Die zegt 1 minuut 19 duurde dit verhaal. Dus je moet nog wat schrappen.
15: Ja, precies.
4: Kill your darlings.
15: Ik heb nog 2 dagen,
4: Sikko, dit is ook onderzoek dat je eerst laat lachen. Hè? Van, goh, wat grappig. En daarna zet het je aan het denken. Van, hier kunnen we eigenlijk best wel serieus wat mee. Hier kunnen we wat van leren. Ik heb begrepen dat Nederlanders hier vrij goed in zijn.
14: We hebben een flinke lijst aan winnaars. Ik denk dat we op iets van 25 komen. En bijna elk jaar winnen er ook wel mensen met een Nederlandse nationaliteit.
4: Waar zit hem dat in?
14: Ik heb eigenlijk geen idee. Misschien omdat er mensen uit het verleden van de organisatie winnaars zijn, en dat een beetje elkaar beïnvloedt. Dat zou zomaar een hele menselijke uitleg kunnen zijn. Maar ook omdat we wel vrij levendige cultuur hebben op dit vlak in Nederland. Als het om wetenschapscommunicatie gaat. Dit is een beetje ingezet met de Nationale Wetenschapsquiz eind jaren 90. Dat wetenschap ook leuk mocht zijn.
4: Ja.
14: Dus het is ook wel iets waar je in Nederland toch wel best wel veel kleine wedstrijdjes of trainingen in ziet. Om dit soort dingen aan te leren. Maar het is toch vaak ook wel een beetje gewoon dat je op wordt gepikt door de jury met iets interessants. Steeds vaker zie ik ook echt iets heel maatschappelijk relevants. Als in een vraag die in de maatschappij ook echt leeft. Mm-hmm. Die dat dan toch voor zorgt dat je deze prijs binnen kunt slepen.
4: Ja. Herken je dat, Tess? Wat Sikko zegt, dat we hier misschien best wel goede voedingsbodem hebben voor Ig Nobelprijswinnaars?
15: Nou ja, ik denk wel dat er inderdaad wel in veel van de

0: misschien best wel goede voedingsbodem hebben voor echt Nobelprijswinnaars?
1: Nou ja, ik denk wel dat er inderdaad wel in veel van de winnende onderzoeken dat het daaraan raakt. Van die herkenbare vragen hè, die in het publiek leven. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat er heel veel voorbeelden zijn die dat niet hebben. Dus dat het niet per se een voorwaarde is.
0: Oké. Ja. Dit moet natuurlijk het feest van de wetenschap zijn ook. We gaan nu eventjes naar de grauwe sluier die er ook een beetje overheen hangt. Want voor het eerst in 36 jaar vindt de prijsuitreiking niet in Boston plaats. Niet in de VS dus, maar in Zürich in Europa. Tess, ik zou je kunnen zeggen dat de wetenschap is gevlucht voor het academische klimaat in Amerika?
1: Ik denk dat dat wel een beetje sterk uitgedrukt is. Maar zover ik weet is het een keuze geweest omdat de organisatie ervaarde dat de winnaars afhaakten om naar Amerika te komen. Wat te maken heeft met die huidige zeer wetenschappelijke vijandige overheid natuurlijk. En ook gedoe bij de grenscontroles.
0: Ja.
1: En door het naar Zürich te verplaatsen zorg je eigenlijk voor dat toegankelijk blijft voor alle winnaars.
0: Was het meer uit praktische overwegingen zeg je dan daarmee, Tess? Toch ook?
1: Nou, ik denk echt om gewoon dus te bewaren dat wel alle winnaars dezelfde mogelijkheden hebben om te komen. Het moet niet zo zijn dat je wil dat toch voorkomen. Dat de reden is waarom ze afhaken. Ze mogen natuurlijk ook de prijs gewoon afwijzen. Dat doen ze vaak niet, natuurlijk. Maar het is jammer als dat de reden is.
0: Ja. Sikko?
2: Nou ja, over dat politieke klimaat in opzicht van wetenschap in de Verenigde Staten. Hè, we hebben nu bijna 2 jaar Trump erop zitten. Het is al begonnen met het intrekken van allerlei funding voor onderwerpen waar toevallig het woord divers in staat of klimaat. Mm-hmm. Er zijn brieven gestuurd naar universiteiten om ze eigenlijk te bedreigen en te intimideren. En vlak voor deze zomervakantie ging er een brief van de adviseur op het gebied van wetenschap van Trump naar de president toe. Met onder andere ook een voorstel om eigenlijk wetenschapscommunicatie te verbieden onder bepaalde voorwendselen. Namelijk dat als wetenschappers zich uitspreken over iets wat niet exact in hun straatje ligt, dan worden ze daar eigenlijk toe verboden in de toekomst als deze wetgeving doorgaat. En dat is natuurlijk onder een regime wat zijn eigen regels ook bepaalt en handhaaft, is dat natuurlijk altijd een smoes om mensen de mond te snoeren.
0: Ja. Dus maar vind je het dan een teken van kracht dat dus de Ig Nobelprijzen, even los van de praktische overweging, dus dat je wil dat iedereen kan komen, vind je dat een teken van kracht dat ze dan ook zeggen, nou dan gaan we het gewoon vanuit Europa doen, of zeg je, nou, het was misschien ook wel een statement geweest om het juist in Amerika te doen.
2: Maar dan moet je het statement wel kunnen maken. En daarvoor moet je dus ook die ceremonie op die manier kunnen doen. En op deze manier ook dat feest kunnen vieren. En misschien is het wel met de intentie om ooit weer terug te gaan. Ik heb ook al gehoord dat ze misschien door Europa willen gaan reizen. Maar hier is het statement, denk ik, heel duidelijk. Dat zelfs iets wat is bedoeld om de wetenschap te vieren, dat feestje verplaatst moet worden.
0: Ja, ik heb begrepen dat jij ook nog hebt geprobeerd, Sikko, om de uitreiking naar Nederland te halen. Wat is daar gebeurd? Dat is niet gelukt.
2: Het is niet gelukt.
0: Dat zien we nu. Dat is in Zürich,
2: Zürich had betere voorwaarden. Dus de transfer was heel mooi.
0: Wat voor voorwaarden had je ervoor nodig?
2: Daar kan ik allemaal niet over uitweiden. Maar ik denk dat het in de toekomst, er wordt vanavond, dat het goed is, om 7 uur is de ceremonie in Zürich, wordt ook bekendgemaakt waar het volgend jaar is.
0: Okay.
2: En de intentie van de organisatie is om het ook wel dus te laten reizen in de toekomst. Dus we hebben nog steeds een kans.
0: Maar je denkt Tess?
1: Ja, klopt. Ja, dat is ook wat ik heb begrepen. Dat het wel om de 2 jaar in Zürich is. Maar ook die jaren daartussen andere Europese landen aan de beurt kunnen zijn.
0: Ja, ik zie Sikko er wel heel blij bij zitten. Weet jij iets meer dan wij?
2: Ik weet,
0: gaan ze nu aankondigen gaan ze straks aankondigen dat het naar Nederland komt?
2: Nee, maar ik weet dat de organisatie het ook heel graag in Nederland een keer zou willen organiseren. Dus er moet een coalitie opstaan van partijen die dit mogelijk wil maken. Ja. Dus niet dit jaar, maar een ander jaar.
0: Ja.
2: Dan zou het heel mooi kunnen zijn dat we het feestje hier kunnen vieren.
0: Glenn Lelyveld, als we even onze glazen bol oppoetsen, wat denk jij? Wat horen we hier tussen de regels door?
3: Ja, echt met kraaloogjes.
0: Ja,
3: dat is wel verdacht.
0: Ja, volgens mij hebben we nieuws. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Sikko de Knecht en Tess Heremans. En Tess, succes en plezier bij die Ig Nobelprijsuitreiking deze week.
4: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Rob Poort, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: 57 jaar, bent vrijwilliger in de Martinikerk in Groningen.
5: Ja.
0: Ja, hoe vaak ben je daar te vinden?
5: 1-2 keer per week momenteel. Hangt er een beetje vanaf van de drukte.
0: Oh ja.
5: Wanneer ze open zijn.
0: Oh ja, en wat doe je dan?
5: Achter de balie, mensen, hoe heet het, met informatie verschaffen. Ik wil nog rondleiding gaan doen.
0: Oh ja.
5: En ik heb morgen daar weer een les in. Dus.
0: Oh ja. Nu las ik in Trouw dat minister Mirjam Sterk heeft gezegd, laat kerken meer bijdragen aan de zorg. Ze hebben heel veel tijd besteed aan de ziel, om het even simpel te zeggen, maar aan het lichaam van de

0: mensen. Hè, we weten, we hebben tekort in de zorg. Kerken mogen daar wel wat meer plek in nemen. Hoe kijkt u daarnaar als vrijwilliger in een kerk?
1: Nou, daar overval je me mee. De zorg voor het lichaam, nee, daar is niet zo mee bezig geweest.
0: Nee. We gaan de quiz spelen. Ja. We beginnen vandaag met de schone lei, want de kandidaat van gisteren die heeft geen score neergezet. Je bent nerveus, dat zei je voordat je hier binnenkwam. Maak je dus geen zorgen, de komende 24 uur ga je sowieso aan kop. Ja. Die heb je binnen. Ja. We gaan beginnen.
2: Het kabinet wil zo'n 30.000 huizen versneld gaan bouwen.
3: Ik word ook een beetje ongeduldig van.
4: Door meer en sneller vergunningen af te geven, kan de schop eerder de grond in.
5: Ja, het moet toch wel kunnen natuurlijk. Hè? Er zijn obstakels bij de woningbouw. Bijvoorbeeld bezwaren, bestemmingsplannen. Dat is allemaal lastig.
6: En wat mij betreft zijn er maar twee stoplichtkleuren. Het is groen, dus het gaat goed op. Het is rood en we moeten met elkaar iets doen.
7: Dus dat is een heel traject. Maar voor sommige locaties staan we gewoon in startblokken en gaan we ook heel snel beginnen.
8: Extra geld om die woningen bereikbaar te maken, dat komt er niet.
6: Dus er gaat echt nog wel wat tijd overheen. Maar we gaan alles op alles zetten om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
0: Ja, er komt extra steun voor een aantal grote woningbouwprojecten. Het kabinet hoopt dat de woningen die daar gebouwd worden daardoor sneller klaar zijn. Vraag 1, om hoeveel projecten gaat het?
1: Geen idee.
0: Gok maar, noem maar een getal.
1: 30.
0: 5. Laat dat zomaar goed kunnen zijn, altijd gokken. Vraag 2 dan, de minister die over woningbouw gaat brengt vandaag een bezoek aan de 5 zogenaamde nationale grootschalige woningbouwlocaties. Hoe heet die minister?
1: Nee, daar wil ik nu op.
0: Eleanor Boekholt O'Sullivan. En die locaties liggen door heel Nederland, van Maastricht tot Leeuwarden, dus ze maakt een tour. We gaan naar vraag 3, luister hier even naar.
9: De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest.
10: Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
11: Voor het eerst is er dus iemand schuldig bevonden aan de dood van de rapper. Maar het blijft nog altijd een mysterie wie het pistool heeft afgevuurd.
0: In Las Vegas is een voormalig bendelid veroordeeld voor het beramen van de moord op de legendarische rapper Tupac. Hoeveel jaar na de dood van de rapper komt deze veroordeling?
1: 30 jaar.
0: Ja, dat is goed. Vraag 4 dan. De jury zegt niet dat de verdachte de moord heeft uitgevoerd, maar vindt wel dat bewezen is dat hij de moord beraamde. Wat is de naam van de verdachte?
1: Dwayne Davis.
0: Ja, dat is goed. En de zaak kwam 3 jaar geleden aan het rollen toen Davis een boek uitbracht waarin hij uitgebreid over de moord schreef. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
12: Dat maakt het soms wel eens een beetje gek. Want denk, ja, we zijn soms echt heel erg oneens over dingen. Maar ja, je zit soms echt urenlang met elkaar in een hok. Het moet toch ook af en toe moet je een beetje een rolletje kunnen hebben.
1: Herr Rimbottenbal.
0: Ja, de CDA-leider. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als u de makkelijke vraag kiest en u heeft hem goed, krijgt u 1 punt. Voor de moeilijke krijgt u 2 punten.
1: 2 punten voor de moeilijke vraag.
0: Ik ga voor de moeilijke vraag. Bontebal hield gisteravond de HJ schoollezing. In welk debatcentrum vond dat plaats?
1: Nee, dat weet ik niet. Ja, nee. Het is van het EW, maar...
0: Ja.
1: Ik noem het debatcentrum.
0: Nee, het is de Rode Hoed. Ja. Bontebal hield het wel netjes gisteravond, waar eerdere sprekers nog wel eens uithaalden naar politieke opponenten. Het thema van de lezing was veerkracht. Hij pleitte onder andere voor het gratis aanbieden van een weerbaarheidscursus. Daar hadden we het over in stand.nl. We gaan naar de hintsvraag vandaag. Het gaat over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we?
13: 4.
14: Ik heb het best ver geschopt.
1: Stop, Essie.
0: Voor 3 punten, dat geef ik je op een briefje. En voor 2 punten, ik ben trots op wat ik als topsporter voor mijn land heb betekend. En voor 1 punt, na 207 interlands stop ik bij het nationale team van Argentinië. En dan is Messi inderdaad het juiste antwoord. Lekker Rob, die heb je binnen. En daarmee gaan we ook naar het kanon. En ik zou zeggen, ja, gewoon knallen en zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden.
15: De Nationale Nieuwsquiz.
0: De overlevingskansen voor kinderen met welke ziekte nemen toe?
1: Kanker.
0: Ja, welke webwinkel ging bij de introductie op de beurs in Hongkong flink onderuit?
1: Shine.
0: Ja, de inflatie nam in augustus met 0,1% toe naar hoeveel procent?
1: 3,3.
0: Ja, welk land verlengt controles aan de grens met Spanje?
1: Italië.
0: Ja, tv-inspecteur Rob Geus ontkent in de Telegraaf dat hij last heeft van welke aandoening?
1: Smetvrees.
0: Ja, was de hintsvraag. Feyenoord verkoopt Ayaz Ueda aan welke Franse club?
1: Pas.
0: Lille. Het KNMI gaat een storm vernoemen naar welke overleden influencer?
1: Jade.
0: Ja, welke Nederlandse tennisser verloor vannacht in de eerste ronde van de US Open van de Amerikaan Ben Shelton?
1: Griekspoor.
0: Ja, welk voormalig CDA-leider en minister is overleden?
1: Elko Brinkman.
0: Ja, de transfer van Cody Gakpo van Liverpool en welke Britse concurrent is op het laatste moment geklapt?
1: Manchester.
0: Ja, wie stopt na 11 jaar als voetbalanalist bij de NOS?
1: Pas.
0: Pierre van Hooijdonk. De eerste omroepster van welke omroep is vorige week op 100-jarige leeftijd overleden?
1: Poen.
0: De NCRV zocht ik. PostNL ligt onder vuur vanwege de mislukte update van wat?
1: De post-app.
0: Ja, maar dat is goed. Kijk eens even op. Heb je meegeteld?
1: Nee,
0: je hebt 10 vragen goed. Okay. En je had 7 punten in de factor, die vermenigvuldigen met elkaar. En dan komen we uit op 70 punten. En ik kan je uit ervaring zeggen dat je daar prima de vrijdag mee kan halen. Dus wie weet, horen we je dan weer. Dankjewel voor nu voor het meespelen. En goede reis naar huis ook, Rob Poort. Dank, Sikko de Knecht.
1: Graag
0: gedaan. Spraakmaker wilde zijn. En nou, we horen je wel weer als de Ig Nobelprijzen hier worden uitgereikt. Hè? Kom je daar weer naar de studio?
1: Dan meld ik mij.
0: Dat lijkt me leuk. En dank ook nog wel op deze plek Tess Heremans. En dank ook Glenn Lelyveld nogmaals voor het beantwoorden van al onze vragen over de wolf. Gaan we naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij zo te gast?
3: Goedemorgen. Een man die voorkwam in jouw quiz net. Namelijk de leider van het CDA, Henry Bontebal, sprak gisteren de HJ schoollezing uit. Nadat hij de dagen en uren daarvoor het vel over de neus trok van zijn coalitiepartners. Met hem ga ik praten zo in Sven op 1.
0: Dat zometeen. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Ik wens u nog een hele fijne ochtend. We gaan nu naar het NOS Nieuws. Dat krijgt u zoals de hele ochtend al van Michel Koenen. Fijne dag. Dag.
13: Dit was een programma van KRO-NCRV.
15: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
16: De twee agenten die vannacht gewond raakten na een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar, dat meldt de politie. 1 persoon is overleden. En nog altijd is onduidelijk wat er zich daar vannacht heeft afgespeeld. In het dorp is een grote groep met zware wapens gezien. Volgens buurtbewoners heeft het mogelijk te maken met een ruzie in de drugswereld. Bewoners zeggen tegen verslaggever Onno Beukers dat een groep wraak wilde nemen.
17: Bekenden ook uit het drugscircuit hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen. En die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt. Het zijn voor het dorp bekende zaken, voor het dorp ook een bekend persoon. En daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen.
16: De woning die werd vorig jaar ook al beschoten. Volgens de Telegraaf is de drugsruzie mogelijk gelinkt aan de organisatie van Bolle Jos. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten lagen mogelijk al 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het NFI. De politie die probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis. En de inflatie in de eurozone is vorige maand gestegen naar 3,3%. Dat komt door de stijging van de energieprijzen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. CBS bracht vanochtend ook cijfers naar buiten. Ook in Nederland was de inflatie in augustus 3,3%.
18: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort door een eerdere autobrand bij Nijkerk. De rechterrijstrook is hier nog dicht, dat kost je 15 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij Kootwijk zo'n 10 minuten.
15: NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Veerkracht, vertrouwen, vooruitgang. Dat waren gisteravond de kernbegrippen van de HJ schoollezing van EW. Van de hand dit jaar van CDA-leider Henry Bontebal. Hij kon net op tijd weg uit Den Haag, waar de coalitie het op de valreep toch eens werd over de begroting. Na dagen en vervolgens uren en uren touwtrekken, rekenen en politiek powerplay. Begroting die niet alleen in de smaak zou vallen bij de 3 regeringspartijen, maar in totaal bij wel 10, sprak Ilko Heijne, de minister van Financiën. Nu wil het kabinet opnieuw in gesprek met de oppositie. Maar of die daar nu al trek in heeft. Wees coöperatief, wees veerkrachtig, was het verhaal van Bontebal dat hij daar gisteravond tegenover stelde. Een CDA-betoog over barmhartigheid en veerkracht dus. Maar ook met een paar concrete voorstellen over erfbelasting, box 2... en over de hypotheekrenteaftrek. Meneer Bontebal, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
3: Bent u ineens getransformeerd tot de Trump van de Lage Landen?
19: Dat sticker had ik nog niet eerder gehad.
3: Nee.
19: Ik ben niet een heel groot fan van Trump, zoals u weet.
3: Nee, dus, maar u bedient wel een beetje, een beetje van hetzelfde instrumentarium, niet? U hebt net een akkoord gesloten met uw coalitiepartners en vervolgens nog een paar uur later begint u te schoppen tegen de schenen van een van hen.
19: Ja, maar wanneer denkt u dat ik deze lezing geschreven heb?
3: In de zomer.
19: Ja, en heb ik iets nieuws gezegd? Nee, ik heb standpunten herhaald die ik al heel lang vind. En hier zit denk ik een belangrijke kerngedachte achter. Namelijk, als drie politieke partijen in het midden niet inhoudelijk van mening durven verschillen, dan gaat het politieke midden dood. Dus ik vind dat ik zelf, maar ik vind ook dat de VVD en ook D66... richting hun coalitiepartners moeten kunnen laten zien waar het van mening blijft verschillen. Ja. En ja, we hebben een coalitieakkoord, daar vinden we elkaar. Ik hou mij aan mijn afspraken. Ja. Maar ik ben geen VVD'er en ik ben ook geen D66.
3: Dus als D66 en de VVD gezellig met z'n tweeën willen gaan sleutelen aan artikel 23, de vrijheid van godsdienst, vindt u dat prima?
19: Nee, want daar hebben we afspraken over in het coalitieakkoord
3: over de hypotheekrente aftrekken ook, dacht ik.
19: Zeker, maar ik mag wel blijven zeggen wat ik vind.
3: En zij mogen, dus ook.
19: Zij mogen zeggen dat ze artikel 23 willen aanpassen. Ik zou dat een hele domme uitspraak vinden.
3: Ja.
19: Maar nee, zij mogen blijven vinden wat zij vinden. Ik zou ze aanmoedigen, alle politieke partijen in het midden, om kleur te bekennen. Ja. En dan gaan we daarna een compromis sluiten en iedereen houdt zich aan zijn afspraken.
3: Of hebt u dat stiekem gezegd omdat uw voornaamste doel is om de scherpe kantjes van de VVD af te slijpen, zoals Wouter de Winter schrijft in zijn column in de Telegraaf?
19: Nee, legt u eens uit. Die vat ik nog niet helemaal.
3: Ik citeer hem in zijn column. De CDA-leider zou binnenskamers hebben verklaard dat hij tot zijn voornaamste doel het afveilen van de scherpe kantjes van de VVD-agenda heeft gemaakt.
19: Nee, sorry. Wat ik heb geprobeerd is een CDA-inzet. En ik heb gevochten voor de CDA-inzet. En wat ik ontzettend belangrijk vond, dat was eigenlijk het doel van mijn inzet de afgelopen dagen, is er moet een goede handreiking naar de oppositie komen. Want ik wil een succes maken van deze minderheidscoalitie.
3: Ja.
19: Dus er moet een goede, overtuigende handreiking naar de oppositie in deze miljoenennota.
3: Maar het is geen geheim dat u de scherpe kantjes van het VVD-programma wil afveilen, toch?
19: Nou, ik wil gewoon veel CDA-punten. En ik wil dus minder VVD-punten. En dus ook minder D66-punten.
3: Ja, dus op toch.
19: Ja, nee, ik wil meer CDA-beleid dan en minder VVD. Maar dat is wat de VVD ook wil. De VVD wil ook een liberale verhaal maken. En ik vind het liberalisme niet een heel erg goed idee. Ik vind dat christendemocratie dat meer ruimte verdient in Nederland.
3: Ja, dat zou heel raar zijn als u iets anders zou zeggen als leider van het CDA.
19: Maar de bakker moet niet vlees gaan verkopen en de slager geen groenten. En ik blijf gewoon onversneden christendemocratie verkopen.
3: En bent u dan de slager, de groenteman of de bakker?
19: Ik ben gewoon CDA-leider. Ik ben geen slager. Nee.
3: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zou u zelf gaan onderhandelen over een stuk dat u niet mag zien?
19: Onderhandelen over een stuk? Nee, want als ik moet gaan onderhandelen over een stuk wat ik zelf niet zie, dat lijkt me ingewikkeld. Ik moet weten waar het over gaat, toch?
3: Ja, zeker. Maar u verwacht wel dat de oppositie weer aan tafel komt de komende weken, maar ze mogen de miljoenen nog niet zien.
19: Ja, daar ben ik dan weer mooi ingestonken in deze vraag. Ik dacht dat ik scherp was vanochtend, maar dat weinige slaap hakte nu toch in.
3: Ja. Als u in de oppositie zat, niet aanschuiven bij het kabinet?
19: Jawel, maar dan zou ik zeggen, dan wil ik dat je openheid van zaken geeft. En ik denk dat het kabinet dat gaat doen.
3: Maar de minister van Financiën en de minister-president hebben gisteren gezegd, ze moeten wachten tot Prinsjesdag. Die miljoenennota die blijft geheim, die krijgen ze niet.
19: Zeker. Dus het document, dat zal natuurlijk gewoon niet gepubliceerd worden en niet aan deze partijen worden gegeven. Maar het kabinet gaat in gesprek, wat mij betreft, zo zit ik erin, wel aangeven waar de grote bewegingen zitten. En dat kun je in woord kun je dat prima vertellen, want de hoofdlijnen die zitten echt heel goed in de hoofden van de heer Jette en van de heer Heijnen.
3: Maar goed, u bent zelf lid van de oppositie geweest. U hebt ook mee onderhandeld, bijvoorbeeld over het Monsterakkoord, toen er een begroting van onderwijs in zwaar weer zat en mogelijk niet door de Eerste Kamer of Tweede Kamer, Eerste Kamer zou komen, geloof ik.
19: Ja.
3: Dus u weet hoe dat gaat.
19: Ja.
3: En dan wilt u toch de hele financiële plaat zien, zoals dat heet in Den Haag. Want je wil weten waar je mogelijkerwijs mee instemt en waar de consequenties zitten.
19: Ja, dus die eis ga je op een gegeven moment op tafel leggen.
3: Ja.
19: En dat is dan de vraag, doe je dat dan voor de miljoenennota of daarna?
3: Ja. Maar er is toch geen zichzelf respecterende oppositiepartij die met een blinddoek op gaat onderhandelen en alleen maar op, laten we zeggen, proza dat niet op papier staat gaat onderhandelen en toezeggingen gaat doen?
19: Nee, dus ik denk dat je nu de gesprekken kunt voeren. De tijd is denk ik heel kort om nu nog voor de miljoenennota een soort totaaldeal te maken. Maar je wil wel weten welke grote bewegingen er in deze miljoenennota zijn. Iedereen weet wat er in het coalitieakkoord staat.
3: Ja.
19: Dus dat is de basis, die heeft iedereen.
3: Ja.
19: En het kabinet kan aangeven welke veranderingen ze op basis zij daarvan gaat toepassen. En dan heeft een oppositiekamerlid, oppositiefractievoorzitter, heeft echt heel veel informatie om te weten waar het heen gaat.
3: Hoe is de balans eigenlijk in die begroting veranderd de afgelopen dagen?
19: Dan zou ik over de inhoud moeten gaan praten.
3: Nee, maar over de balans.
19: Nou, die balans is beter geworden.
3: Ja, dus meer naar links opgeschoven.
19: Dat zeg ik niet.
3: Want dat was toch de opzet
19: van... Ik vind eigenlijk... Ja? Ja, ik,
3: Ja, u gaat weer praten over links en rechts natuurlijk.
19: Exact. U kent mij inmiddels vrij goed. Maar
3: meneer Bontebal, pro zal zichzelf toch echt niet als rechtse partij gaan omschrijven. Het spijt me.
19: Nee, maar is koopkracht links of rechts? Ik kan heel veel maatregelen noemen waar je dan over spreekt met elkaar. Ja. Waar het niet helemaal niet duidelijk is wat links of rechts is. Kijk, de oppositiepartijen zijn langs geweest bij het kabinet. Ja. De partijen die willen praten, die leggen allemaal wensen neer. Ja. En ik vind het bij karakter van de minderheidscoalitie horen dat je deemoedig luistert en dat je ook probeert wensen in te vullen, zo breed mogelijk ook.
3: Ja. Maar meneer Bontebal, de opzet was van u en uw partij en D66... om meer aantrekkingskracht voor pro in te bouwen in die begroting. Het was 2-1. Dat hebt u niet weersproken, toch?
19: Nou, nee, want dan moet ik op de inhoud van... Kijk, ik snap dat u mij probeert te verleiden tot meer informatie.
3: Ik vraag niet of u de miljoenennota wil voorlezen. Ik vraag naar het proces.
19: Ja, kijk, soms trek je samen op als je hetzelfde punt wil maken. Als je ergens tegen bent, allebei, dan trek je samen op. Maar die lijnen liggen niet altijd over dezelfde type partijen. Soms sta ik aan de ene kant te trekken en soms sta ik aan de andere kant te trekken.
3: Ja, maar bent u niet bang dat er zoveel water, laten we zeggen, bij de rechtse wijn is gedaan, als je het dan zo wil omschrijven, bij de thema's die voor de Jaar 21 en de SGP belangrijk waren, om pro tegemoet te komen, dat voor rechts niet meer te doen is en voor pro te weinig? Met andere woorden, dat u met lege handen staat straks, omdat het een te waterig compromis is geworden?
19: Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat het een goede handreiking is waar heel veel partijen iets van herkennen van de gesprekken die ze met zichzelf of die ze met het kabinet gevoerd hebben.
3: Ja.
19: En ik ga er ook vanuit dat de eerste reactie van oppositiepartijen niet zal zijn: wat een briljante miljoenennota, dank u wel kabinet, we tekenen bij het kruisje. Nee, daar zal meteen natuurlijk kritiek op zijn. Ja. De vraag is het voldoende basis om door te gaan praten? En ik denk het wel. En er zit nog iets anders, want u heeft het over de oppositiepartijen.
3: Ja.
19: Maar er zit een hele duidelijke afspraak in het coalitieakkoord, namelijk dat we met de polder gaan praten. Er moet een sociaal akkoord komen. En ook deze miljoenennota moet daar natuurlijk ook een handreiking toe zijn.
3: Ja,
19: en moesten wij ook meenemen.
3: En daarom was het belangrijk in uw ogen om steun te zoeken bij pro. Want pro heeft zich vastgeketend aan die vakbeweging. Dus aan de polder. En dan heb je meteen twee vliegen in één klap en een meerderheid in beide kamers. Bijna tenminste. Toch?
19: Ja, maar er zijn veel meer partijen die het heel belangrijk vinden dat er een sociaal akkoord komt. Er zijn partijen als ChristenUnie, partijen als 50+, Volt en ook SGP.
3: Ja.
19: De meeste partijen die vinden een sociaal akkoord belangrijk. En daarnaast, kijk, heel veel maatregelen op sociale zekerheid. We hebben het heel veel over links en rechts, maar wat soms cultureel rechts is, is soms bijvoorbeeld economisch links. Is de PVV nou rechts of links? Ja, de PVV, tijdens het eerste debat over de regeringsverklaring, de hardste kritiek die je kreeg daar was van Geert Wilders, en dat ging over de sociale zekerheid, het maximum dagloon. Dus is dat rechts of links? Ja. Zegt u het maar.
3: Als je het stemgedrag erbij gaat halen, dan blijkt er weer een wat genuanceerder beeld overigens aan die kant. U hebt gisteren...
19: Ja, en als je kijkt naar hun vorige de coalities waar ze zelf in hebben gezeten, zie je soms ook wat ander gedrag. Zeg ik dan toch maar even wat scherper.
3: Zeker. Nou, dat gedrag is op zijn minst grillig te noemen overigens. U hield in uw lezing gisteravond ook een betoog om uitgestoken handen aan te pakken. We moeten dit samen doen. We leven in een andere tijd. Laten we nou met de constructieve partijen in het midden optrekken, ook als signaal tegen rechtsradicaal, waar u donkere wolken boven niet alleen Nederland, maar ook Duitsland, Frankrijk enzovoorts, Engeland ziet hangen, het Verenigd Koninkrijk.
19: Ja.
3: Dat klinkt toch een beetje als help ons, we moeten het samen doen, alsof een minderheidskabinet een lotsbestemming is. Maar het was toch gewoon een keuze? U had er ook een meerderheidskabinet van kunnen maken.
19: Het was een keuze. Maar wel een keuze in een situatie waarin er een kabinet zat wat volledig lamgeslagen was. Een kabinet wat ik ook niet goed vond voor het land. Dus er zat best wel veel druk op. Ik heb destijds gezegd, mijn voorkeur heeft een meerderheidscoalitie. Maar destijds zag ik geen mogelijkheid om dat op korte termijn voor elkaar te krijgen. Ik zag een blokkade naar links, ik zag en een blokkade op rechts. En ik geloof wel dat de minderheidscoalitie kan werken. Sterker nog, ik denk dat de minderheidscoalitie vaker nodig zal gaan zijn in Nederland. Dus ik heb ook gezegd, laten we er maar gewoon proberen goed in te worden.
3: Ja.
19: Want we zullen dit vaker moeten gaan doen.
3: Dan even een paar praktische dingen nog. Dan gaan we echt naar de inhoud van de schoollezing. Wie gaat er eigenlijk met oppositie praten? Zijn dat weer de vicepremiers en de minister van Financiën? Of komen er weer twee tafels, dus de vicepremiers en de premier aan de ene kant en de minister van Financiën met de financieel specialisten van de fracties, ook in het vervolg hiervan?
19: Dat moet u echt even aan de baas van het kabinet vragen.
3: Maar u bent de baas van het CDA en u bent een van de pijlers van die coalitie.
19: Zeker. Dus,
3: wat zou u willen? Wat zou u vinden?
19: Nou, sowieso de premier en de minister van Financiën. Sowieso die twee, dat die gesprekken voeren, lijkt me heel verstandig. En dan met de fractievoorzitters. En ik neem aan dat ze hun financiële secundanten dan altijd mee zullen nemen.
20: Ja, overigens uit uw eigen kring viel te horen dat het toch wel best crisissfeer was. Anderen zeggen dat jullie langs de rand van het ravijn zijn gelopen. Klopt toch wel?
19: Ik ga niks bevestigen, nog ontkennen.
20: Dan klopt het meestal als een politicus dat zegt.
19: Wat ik heb gezegd is dat het af en toe op sommige momenten best spannend is.
20: Ja.
19: Op de lijn ook van de inhoud. Want ik ga u ook zeggen, ik heb wel eens verhalen uit andere coalities gehoord, waarin er werd gegild en geschreeuwd en met deuren werd geslagen. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar je kunt soms inhoudelijk wel erg van mening verschillen. En dan wordt het dus wel inderdaad soms spannend.
20: Ja.
19: Maar ik heb ook gezegd, heb ik gisteravond ook gezegd, ik heb uiteindelijk drie partijen gezien die alle drie zo overtuigd waren dat dit kabinet een succes moet worden, dat niemand zei, we gaan het ergens op laten klappen. Dus er waren drie partijen die zeiden, dit gaan wij als volwassen mensen wel gewoon met elkaar fixen.
20: Ja. Overigens, terwijl wij met elkaar praten, is er een nieuw sportend debat, ook aan de vooravond van de opening van het parlementaire jaar. Officieel staat natuurlijk met Prinsjesdag, maar morgen, of vandaag begint de Tweede Kamer weer met vergaderen. Ja. Daar zitten Joost Eertmans en Ruben Brekelmans bij elkaar. Eertmans zegt tegen Brekelmans, rechtse meerderheid moet je gebruiken om de begroting er doorheen te krijgen. Brekelmans, er is in Nederland geen rechtse meerderheid voor bezuiniging op sociale zekerheid. Dat soort analyses hebben Jezus en Heine de afgelopen weken juist niet gemaakt. Ik moet kijken naar partijen die economisch niet rechts zijn. Die niet economisch rechts zijn.
19: Ja, moet ik even op me laten inwerken wat hij dan precies zegt. Ik spreek hem straks, dus ik zal hem recht op de man afvragen.
20: Wat hij bedoelt.
19: Prachtige zinnen. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, maar ik heb inmiddels ook geleerd dat je niet te snel een conclusie moet trekken, maar altijd als je het niet helemaal begrijpt, eerst even moet vragen van wat bedoel je precies. Maar ik heb ook natuurlijk contact gehad met Ruben de afgelopen tijd. Het contact is heel goed. En ook bij Ruben geldt, het is een realistische collega die ook gewoon hier een succes van wil maken.
20: Ja, u drinkt cola, hij sinaasappelsap, geloof ik toch?
19: U bent wel goed ingevoerd, ja. Ja, ik doe wel steeds vaker water. Als je gaat onderhandelen, dat is de meest ongezonde situatie die je maar kunt voorstellen. Want je eet elke avond slecht. Je drinkt slecht. Het is niet goed voor de gezondheid.
20: En dan moet het parlementaire jaar nog beginnen. Goed, even naar de lezing. Nou ja, niet even. Het betoog ging over veerkracht. Veerkracht bij mensen. Meer naar elkaar omkijken. Grotere mate van barmhartigheid. Was in dat opzicht echt een CDA-verhaal.
19: Dank u wel.
20: Bijna een ouderwets, bijna Hanny van Leeuwen-achtig CDA-verhaal.
19: Ik heb altijd zeer groot respect voor Hanny van Leeuwen gehad.
20: Ja, dat was
19: zeer groot respect.
20: Een van de boegbeelden van de sociale vleugel van het CDA. Jarenlang senator en representant van de linkervleugel van het CDA.
19: Nou, dat zie ik iets. Wat Hanny van Leeuwen vooral kenmerkte was dat ze een mening had. Deze vrouw had echt zelf idealen, kwam daarvoor uit en was tot op het laatste moment altijd uiteindelijk loyaal aan deze prachtige partij. Hanny van Leeuwen was degene die nooit losliet. En ook op congressen waarin er grote tegenstellingen binnen het CDA waren, was Hanny van Leeuwen de vrouw die naar de microfoon liep en zei, wat je ook vindt, links of rechts of door het midden, maar deze club hoort bij elkaar, steun elkaar en ga door.
20: Ja, maar er was ook altijd een andere component in het CDA. Bijvoorbeeld uw grote voorbeeld, Ruud Lubbers.
19: Absoluut.
20: Dat is nog steeds Ruud Lubbers. Nou ja, die kwam voort uit de KVP. En bij KVP was ook de partij of de stroming binnen het CDA. En oorspronkelijk natuurlijk de KVP de partij. Van de familiebedrijven in Brabant. Het goede katholieke leven. Maar ook in economische zin. Wat strenger in de leer soms dan die sociale vleugel van het CDA.
19: Ja, en ik denk dat ik beide in mij heb. En ik voel me daar dus niet voor niks. Ik vind het mooi dat u Hanny van Leeuwen noemt. Ik vind het ook mooi dat u Lubbers noemt.
20: Ja.
19: Want beide zitten diep in mijn hart. En ik denk, mag ik zo arrogant zijn om te denken dat ze zich beide zouden herkennen in mijn lezing?
20: Ja?
19: Ja, absoluut. Ik denk dat Lubbers was juist degene die de tijdgeest goed aanvoelde en wist wat er op dat moment nodig was.
20: Hard saneren.
19: Op toen was het, als het tekort oploopt tot 12%. We hebben het nu in Nederland over 3% begrotingstekort. Dat vinden we veel.
20: Ja.
19: Als jij in een nieuw kabinet komt en het begrotingstekort loopt uit op 12%.
20: Ja.
19: Dan is de economie totaal uit het lood. En dan stroop je je mouwen op en ga je orde op zaken stellen. Als je ziet in Nederland dat nu bijvoorbeeld de vermogensongelijkheid toeneemt.
20: Ja.
19: Dan durf ik te wedden dat het in de geest van Ruud Lubbers is om opnieuw naar de de tijdgeest te kijken, te zien wat nodig is en ook dan weer orde op zaken te stellen.
20: Ja, maar goed, hij was ook de man die ingreep in de sociale zekerheid, de WHO. Dat was natuurlijk samen
19: Nederland
20: met Wim
19: is
20: Kok.
19: Ziek,
20: Nederland is ziek, dus hij greep daar. Dus zeg maar het equivalent van zijn 6,5 miljard bezuinigen op sociale
19: zekerheid. Maar wat deed Lubbers ook altijd? Ja. Die wist hoe ontzettend belangrijk de polder was. Ja. Deze man heeft de polder eigenlijk bedacht. Dus het overleg met de sociale partners is een vrucht van Ruud Lubbers. En wat wij hier doen,
20: Jan de Koning ook, hè, vooral, denk ik.
19: Ja, maar
20: zijn minister van Sociale Zaken.
19: Ja, Ruud Lubbers en Jan de Koning, dat was een soort twee eigen of één eigen tweeling. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar lees de biografie van Jan de Koning. Ruud Lubbers kon niet zonder deze Jan de Koning. Ja. Maar het klopt, Lubbers was wel degene die overleg met de polder cruciaal maakt. En ook eigenlijk het poldermodel heeft vormgegeven. En in die traditie sta ik ook.
20: Ja, maar goed, dan kom ik toch even bij de maatregelen die u voorstaat. Want Lubbers kwam natuurlijk voort uit het bedrijfsleven, het familiebedrijf. Ja. Kende de economie uit eigen ervaring. En was ook minister van Economische Zaken geweest. Ja. En u gaat rommelen aan box 2 als het aan u ligt. Box 2 is waar ondernemers hun bedrijfswinsten in onderbrengen. En waar ze hun salaris voor een deel uithalen. En u wilt dat er geen geld vanuit dat kapitaal, vanuit die rekening of die box richting privéuitgaven gaat. Dat heb ik u horen zeggen.
19: Zeker. En een lezing, daar kan je het natuurlijk niet helemaal precies uitschrijven. Waar het hier bijvoorbeeld over gaat is...
20: Maar u hebt er de hele zomer aan gewerkt.
19: Ja, absoluut ja. Meer dan me lief is. Het gaat hier over zaken als excessief lenen. Kijk, je moet zich voorstellen dat je uit dat vermogen, wat natuurlijk waar bepaalde fiscale voordelen aan zitten op het moment dat je dat in die box 2 onderbrengt. Ja. Op het moment dat jij een plezierjacht voor privégebruik uit dat vermogen financiert, dan heb je eigenlijk een voordeel ten opzichte van gewoon hele gewone mensen die niet in box 2 zitten. Ja, maar dan vraag ik me af, is het voor dat gebruik, is dat dan nog logisch? Want het is die box 2.
20: Maar een vakantiehuis wel, bijvoorbeeld?
19: Nou ja, ik denk dat je tot een bepaald bedrag moet maximeren. En daar zijn ook maatregelen voor om daar een bepaald bedrag aan te hangen. Tot waartoe je dat zou mogen doen.
20: Maar de reden dat ik het. Sorry dat ik u onderbreek. Maar de reden dat ik het vraag is omdat ondernemers vaak ook hun pensioen onderbrengen in box 2. Of hun pensioenen halen uit box 2.
19: Ja, dus je moet daar
20: onderscheid
19: maken.
20: En dat dus ook privé investeren. Om aan het einde van de rit, als ze hun bedrijf verkopen of stoppen met dat bedrijf, dat ze nog een pensioenpotje hebben.
19: Ja, en dat
20: dus
19: snap ik.
20: U wilt de pensioenen plunderen van de ondernemers?
19: Dat is heel makkelijk.
20: Het is een vraag.
19: Nee, kijk, waar het om gaat is, we zitten in een tijd waarin we hervormen in de gezondheidszorg. Ja. Het is een tijd waarin we hervormen op de sociale zekerheid. Ja. Dan moet je durven kijken naar fiscale constructies en fiscale voordelen die verschillende groepen in Nederland genieten. Ja. Nou, er zijn mensen die slim ondernemen, mensen die vermogen hebben, en dan moet je steeds bekijken, is het nog ver richting de mensen die het wat minder goed hebben? En ik zeg niet dat we dat allemaal moeten afschaffen. Ja. Maar we moeten dus opnieuw naar kijken dat bepaalde luxe goederen, waarvan wij zeggen, ja, daar kan iemand die gewoon in de Schilderswijk woont, die kan die fiscale voordelen niet genieten. Is dat nog wel in balans? En dat heb ik gezegd. Ja. Ik vraag me af of dat in balans is. En ik heb ook iets gezegd bijvoorbeeld over de erf- en schenkbelasting.
20: Zeker.
19: Kijk, ook daar geldt, ik zeg niet dat we dat allemaal totaal anders moeten doen. Want ik blijf vinden,
20: dat zijn de punten van het CDA altijd geweest. Martin van Rooyen, oud-staatssecretaris namens het CDA, tegenwoordig senator van 50+, die zei op X. Ja. CDA slaat fiscaal links af, verlaat de traditionele grondbeginselen van de KVP, bezitvorming bevorderen, eigen woningbezit en sparen. Onbegrijpelijk standpunt over afschaffen hypotheekrente en de erfenis.
19: Nou, dan moet Martin van Rooyen nog eens heel goed lezen wat het CDA eigenlijk is en uit welk denken het komt. U noemt de KVP. Ja. Dat is gestoeld op de katholiek sociale leer. Over bezitsvermogen wordt inderdaad gezegd, en zeer terecht, dat het heel goed is dat mensen bezit kunnen vergaren. Want daar gaan ze zorgvuldig mee om, en dan kun je in je eigen levensonderhoud voorzien. Dat gaat allemaal terug tot kerkvader Thomas van Aquino.
20: Ja, maar dezelfde, u citeerde trouwens in die lezing gisteren over
19: Augustinus. Maar Thomas van Aquino zei ook al, en daar is die hele katholiek sociale leer op geënt. Ja. Dat heet dan de universele bestemming van goederen. Kijk, op het moment dat jij genoeg hebt om in je eigen levensonderhoud te voorzien en die van anderen, dan moet jij datgene wat je meer hebt ook durven geven aan anderen om solidair te zijn. En die component zit ook absoluut in dat KVP-gedachte. En dat is ook wat ik hier aanspreek. Ja. En het gaat hier niet over het allemaal onmogelijk maken, maar er zijn bepaalde fiscale constructies die net iets te gunstig uitvallen voor bepaalde doelgroepen. Ja. En waar het mij om gaat is dat de kloof in Nederland niet te groot wordt. Gelukkig hebben we in Nederland weinig, of is de ongelijkheid in inkomen en vermogen relatief laag. Die is wel groeiende. En mijn pleidooi was, laten we ervoor zorgen dat dat niet toeneemt. Want we willen een samenleving die solidair is. En dat lijkt me helemaal in lijn met en Hanny van Leeuwen en Ruud Lubbers.
20: Juist, allemaal met
19: en Jan de Koning.
20: Volgende generaties. Overigens, om nog even terug te komen op het begin van het gesprek. Joost Eertmans zegt tegen de Telegraaf, nu na afloop denk ik van dat gesprek in Nieuwsport, wij zijn gepiepeld. En hij zegt tegen RTL, dit kabinet leeft in een droomwereld. Ik denk dat het verstandig is om dit proces pas weer aan te vangen als iedereen het stuk kent.
19: Ja, maar als je het stuk niet kent, hoe kun je dan zeggen dat je gepiepeld bent?
20: Nou, in het proces.
19: Ja, ik heb niet bij die gesprekken gezeten. Ik weet niet wat met Joost Eertmans is besproken.
20: Nee.
19: Laten we ook niet vergeten, partijen zitten soms ook een beetje nog in campagnemodus of alweer in campagnemodus.
20: Ja.
19: Ja, 21 zoekt ook zijn positie in het politieke spectrum.
20: Ja.
19: Dus ik zou zeggen, kalman, allemaal, laten we de inhoud bekijken. Volgens mij willen we toch als Nederland verder. En iedere partij markeert zijn eigen positie, maar volgens mij moeten we ook een beetje gaan regeren.
20: Zou het ook niet beter zijn de volgende keer als de premier en de minister van Financiën dit gewoon weer met z'n tweeën doen in plaats van dat hele circus?
19: Maar suggereert u dan dat mijn vicepremier Bart van der Brink daar niet bij had mogen zitten?
20: Ik suggereer dat het beter is om dat met z'n tweeën te doen zoals we doen gebruikelijk, in plaats van dat er een heel circus wordt opgetuigd. En dat een soort Poolse landdag wordt op twee tafels.
19: Ja, u bedoelt dan, er waren twee tafels financieel. Ik denk dat de gesprekken die nu moeten plaatsvinden, ik denk dat, dat zei ik eerder in het gesprek ook al, dat het heel verstandig is als de premier en de minister van Financiën dat samen doen.
20: U hebt een grote opdracht, zei u eigenlijk ook tegen uzelf gisteravond. Namelijk, als het midden de problemen van gewone mensen niet oplost, dan gaan die mensen steeds vaker hun toevlucht zoeken tot radicaal rechtse partijen.
19: Ja.
20: Dat was eigenlijk de conclusie die u zei. Ook verwijzend naar het voorland in Europa volgend jaar. Dus
19: ja,
20: als dit kabinet, niet zou slagen, dit minderheidskabinet, dan draagt u mede verantwoordelijkheid voor een grotere toevlucht tot radicaal rechts?
19: Nou, maar dat is elke dag wat ik doe. Ik heb in de vorige periode heb ik in de oppositie gezeten.
20: Ja.
19: Toen voelde ik net zoveel verantwoordelijkheid om er een succes van te maken. We moeten weg van het onderscheid coalitie-oppositie.
20: Ja.
19: Iedereen in de Kamer, alle 150 zetels, hebben een verantwoordelijkheid om Nederland mooi te maken. Niet alleen de coalitiepartijen.
20: Vandaag over 2 weken is het Prinsjesdag. Dan weten we meer. Meneer Bontebal, hartelijk dank. Hier gaat Hila Noorzijn verder met 1 Vandaag. Ik wens u een hele prettige middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: NPO Radio 1.
2: Eerder in de perstribune van Max.
22: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakt dat er een einde kwam aan je carrière.
23: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
24: Nou, ik ben denk ik zeker toen ik begon best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
25: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
2: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zondagmiddag, 12 uur.
21: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
21: Ster.
26: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
27: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
28: Hij is onderweg.
27: Wie?
28: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
27: Top. Koffietje, ik trakteer.
28: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
30: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
31: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
32: Mama! Mama! Mama!
33: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
32: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
31: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
32: Mama!
1: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
8: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
9: Blijf thuis.
8: Dan weet u hoe het echt zit.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
10: Hila Noorzai.
11: Ja, zometeen meer nieuws over de schietpartij in Overasselt. De politiehelikopter, de dienst speciale interventie. Politie zet zijn zwaarste middelen in. Zometeen meer in één vandaag, maar nu eerst het NOS Journaal. Dat krijg je van Jeroen van Kan.
12: Ja, de politie heeft een groot aantal mensen aangehouden na de schietpartij in Overasselt vannacht. In de plaats net onder Nijmegen kwam 1 iemand om het leven en 2 agenten raakten gewond. Contact nu met Onno Beukers, die is in Overasselt. Hoe is de situatie bij jou nu, Onno?
13: Ja, het lijkt hier wat rustiger te zijn geworden. Als in ieder geval hier de actie hier wel voorbij is. Er stonden net nog veel agenten hier, ook met kogelwerende vesten. En die hielden ook de weg waar de Ewijkse weg, waar eigenlijk de mensen, de grote groep, nou op weg was, ook afgesloten. Maar inmiddels mogen wij daar ook in en iets dichterbij komen. Dus het lijkt hier in ieder geval iets rustiger. Net sprak ik ook de politie. Over wat er nou eigenlijk vannacht gebeurd is. Hè? Want op beelden was te zien dat een grote groep hier naartoe kwam. En daar vroeg ik dan politiewoordvoerder Suzanne Scholt ook naar.
14: Mijn collega's kregen afgelopen nacht rond 4 uur melding van een verdachte situatie. Daarop hebben ze gereageerd en zijn ze ter plaatse gekomen. Op dat moment werd er geschoten. Daarbij is 1 persoon om het leven gekomen. En 2 andere personen zijn gewond geraakt.
13: En die verdachte situatie was dan die grote groep mensen die hier door de straten liepen?
14: We kregen melding van een verdachte situatie. We delen nu bewust nog niet wat die verdachte situatie precies inhoudt. Juist ook omdat ons onderzoek nu echt nog volop gaande is.
13: Werd de politie meteen beschoten toen ze hier aankwamen?
14: Toen collega's ter plaatse kwamen, kregen ze een melding. En juist ook wat er toen precies is gebeurd en hoe dat is gelopen, dat is nu wat we onderzoeken.
13: Hebben jullie die hele groep al in beeld?
14: Wat ik daarover kan delen is dat we op dit moment een groot aantal aanhoudingen hebben verricht. Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Ik kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
13: Ja, maar moet ik dan denken dat nu de helft inmiddels zo'n beetje gepakt is?
14: Ik deel op dit moment nog geen aantallen. En wij zien die beelden natuurlijk ook en nemen dat ook mee in het onderzoek. En daar reageren we op en daarop ondernemen we actie.
13: Ja, maar zijn de bewoners hier nu veilig? Of lopen er nog zoveel mensen in de buurt rond waar die mogelijk ook bewapend zijn?
14: Op dit moment is er een klein deel afgezet. En hebben we acties ondernomen die nodig zijn. Dat betekent dat bewoners nu wel in hun huis gewoon kunnen blijven, in en bij hun huis.
12: Ja, dat zei de politie tegen jou. Er staan nog veel vragen behoorlijk open. Politie is ook bezig in Nijmegen. Wat is daarover bekend, Onno?
13: Ja, dat is een van die plekken waar de politie bezig is. Dus specifiek wil de politie daar dus ook nog niks over zeggen. Ook niet over andere plekken waar mensen aangehouden zijn, waar je van hoort. Hè, Heumen, Nederasselt onder meer. En dus ook in Nijmegen, daar zou een arrestatieteam in ieder geval actief zijn geweest. Hè. Zien we ook op beelden die op social media worden gedeeld. In de buurt van het station, hè, dat ligt naast een ROC. En daar zouden ook een aantal personen in het Frans hebben gevraagd waar het station was. En zij werden even verderop meteen aangehouden door de politie. Maar goed, daar kan de politie dus hier nog niks over zeggen. Ze willen nog niet iets zeggen over aantallen en ook nog niet over de plekken waar deze mensen zijn aangehouden.
12: Onno Beukers, Over Hasselt, dankjewel. Joost Niemuller, de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Tennis uit Tellen-Griekspoor is op de US Open in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 4 sets van Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Later komen ook nog Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong in actie in New York. Woningbouwminister Buchholz O'Sullivan heeft 5 plekken aangewezen waar ingezet moet worden op grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Dat zijn plekken waar geen extra investeringen in bijvoorbeeld wegen of spoorlijnen nodig zijn. Eerder wees het kabinet 4 bouwlocaties aan, maar die werden stilgelegd, die plannen. Toen bleek dat er geen geld is voor de nodige infrastructuur. We gaan naar politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Noeska, dat heeft de minister dit keer heel goed gecheckt.
3: Zeker, de minister heeft geleerd van haar voorganger. Kijk, in het verleden zijn er al 21 van dit soort grootschalige woningbouwlocaties aangewezen door verschillende kabinetten. Maar de bouw bij die laatste 4, ja, die ligt op dit moment dus stil. Omdat er wel plek bleek te zijn om die huizen te bouwen, maar er was eigenlijk niet genoeg geld om genoeg wegen, treinsporen aan te leggen, zodat je die huizen ook kan bereiken. Dus dat was best wel pijnlijk. En dit keer heeft de minister echt om tafel gezeten met verschillende ministeries, voordat ze die plekken koos. Ja, om te kijken of hier inderdaad geen problemen zijn met infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld met netcongestie en het aanleggen van drinkwater. De enige uitdaging bij deze locaties is alleen wel dat op sommige van die plekken, waar de minister wil bouwen, nu op dit moment nog bedrijven staan. Die moeten dan weg. En dan zie je ook meteen, ja, waarom de vertraging in de woningbouw zo'n veelkoppig monster is. We wonen in een klein land en er is altijd wel ergens een knelpunt.
12: Ja, veel hobbels op te nemen dus nog, maar in ieder geval zijn er plannen. Wat kan de minister doen om de bouw te versnellen eigenlijk? Zij gaat toch niet over de bouwvergunningen die verstrekt worden bijvoorbeeld?
3: Nee, klopt, daar gaat zij niet over. En ze gaat nu ook niet miljoenen euro's overmaken naar de gemeente om die huizen te gaan bouwen. Maar eigenlijk als je grootschalige woningbouwlocatie bent, ja, dan betekent dat eigenlijk dat het kabinet de regie neemt. Dus ze hebben hierover nagedacht met die verschillende ministeries. Maar zij zetten ook de gemeente, provincies en het kabinet samen om tafel om problemen die omhoog kunnen komen zo snel mogelijk weg te nemen. En het kabinet heeft ook een team, ja, met gespecialiseerde ambtenaren die gemeente kunnen helpen. Want ja, vergunningen, bezwaren, allerlei procedures, dat is ook vaak een reden waarom de woningbouw vertraging oploopt. En niet elke gemeente, ja, heeft al die expertise en genoeg mensen zomaar in huis.
12: Ja, nu is dit de minister van D66-huizen. We weten allemaal nog dat in de campagne beloofd werd dat er 10 nieuwe steden zouden verrijzen in Nederland. Dat was tenminste in de campagnebelofte. Is dit de concrete invulling daarvan?
3: Nee, het antwoord daarop is redelijk duidelijk. Nee. Je ziet dat de minister ook bij deze locaties juist gekozen heeft om te bouwen binnen steden, om eigenlijk al die redenen die we net noemen. He, er is stroom, er is water. En ze schrijft ook eigenlijk zelf in haar brief, ja, we hebben heel snel die huizen nodig. Dus echt 10 compleet nieuwe steden bouwen. Ja, dat schuiven we toch nog maar even op de lange baan.
12: Dat is een ambitie te ver. Noeska van der Meijden in Den Haag, dankjewel. Het is ruim 7:07. U krijgt nog het weer. Zo goed als droog is het vandaag. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En het is 19 tot 21 graden.
9: Dan verkeer krijg je van Annemieke Bosgaard.
15: Vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom doe je er 10 minuten langer over. Dan een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle. Er wordt gerepareerd tussen Zuidwolde en De Wijk. Daardoor heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Nijkerk 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
18: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: anders doet.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
6: In Leeuwarden is er morgen weer een boerenprotest. Maar de actiegroepen nemen in aantallen alleen maar toe. En iedereen wil net wat anders. Wie is wie in het boerendebat? Dat hoor je straks. En Julia, België gaat het na 160 jaar anders doen.
7: Ja, per vandaag gaat het nieuwe strafwetboek in. De vorige gaat nog terug naar de 19e eeuw. In Nederland zit ook een nieuw strafboek in de pijplijn. Dat dus straks. Maar nu eerst het laatste nieuws uit Overasselt.
8: Dila Noorzaai.
7: En Julia van Gemert.
8: Eén vandaag.
7: Het is onrustig rondom Overasselt. We hoorden het net al op het nieuws. Het vermoedelijke doelwit van de schietpartij in Overasselt zou Jan G. zijn, een bekende van de politie. En hij zou de aanval dus ternauwernood hebben overleefd door in zijn onderbroek met een jong kind op de arm aan de achterzijde uit een boerderij te zijn gevlucht. Bij de schietpartijen is 1 dode gevallen, 2 agenten zijn gewond. Die zijn buiten levensgevaar, dat is bekend. Op de beelden die we via de Telegraaf zagen, zien we een hele hoop gebeuren. Julia, kan je dat voor ons samenvatten?
9: Nou, het zijn een soort nachtcamerabeelden en we zien tientallen mensen lopen, net na 4 uur 's nachts. Veel met hoodies op en wat lijkt op geweren en pistolen in de hand. Ze lopen eerst langs de camera heen en keren daarna terug. Er wordt er mogelijk ook geschoten.
7: Voor de laatste stand van zaken praten we met onze verslaggever Fanny Tijmstra. Fanny, hi.
10: Ja, hallo.
7: Fanny, wat weten we tot nu toe? Weten we iets over het slachtoffer?
10: Ja, we weten, er zijn allerlei geruchten die de ronde doen. We weten dat er 1 dode is gevallen. Volgens de Telegraaf en de Gelderlander zou het gaan om een beveiliger. Die is doodgeschoten. Dat weten we niet. Ik sprak net nog met mensen dat er geruchten gaan in het dorp dat het zou gaan om de vader van deze Jan G. Ook dat weten we natuurlijk niet. Het gons van de geruchten, dat is nog niet bevestigd. We weten wel dat er een dode is gevallen. Dat er ook 2 agenten gewond zijn geraakt, dat die buiten levensgevaar zijn. Maar in ieder geval gaat het om een heel heftig geweldsincident. Er is inderdaad een schietpartij geweest bij een boerderij in Overasselt. Dat ligt vlakbij Nijmegen. En inderdaad, op de bewakingsbeelden die door de Telegraaf gepubliceerd zijn, zien we een groep van ongeveer 20, 30 mannen, zwaar bewapend met echt machinegeweren, heen en weer lopen bij die boerderij. Er is nog steeds een grote politieactie gaande. Er zijn vanochtend meerdere schoten gehoord. Er is nu ook een klopjacht gaande. Want mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maïsveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien. Wat nog steeds gaande is. Het zou gaan om een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt. En als we lezen in de artikelen die we daarover zien, dan zien we eigenlijk een heel patroon, een geschiedenis vol geweldsincidenten.
7: Ja, Jan G. is ook geen onbekende van de politie.
10: Nee, ik zeker niet. Nee, bewoners vertelden mij net ook dat eigenlijk al jarenlang geruchten gaan van, met name over de zoon van de familie, die zou in het criminele milieu zijn beland. En eigenlijk zei iedereen tegen mij van ja, als diegene ergens binnenkwam in het dorp, dan gingen wij allemaal weg, want we wisten eigenlijk al jaren dat het mis was. Je ziet eigenlijk in artikelen die je leest ook, en als je spreekt met mensen, dat er een heel patroon is van allerlei geweldsincidenten. Het begint eigenlijk in augustus 2019. Mm-hmm. Toen is er een drugslab ontdekt na een brand. Er was een flinke brand op het erf. En ja, daar bleek bij dat er een amfetaminelab was. Toen heeft de burgemeester het pand een jaar gesloten. Nou, de gemeente bleef ook achter met alle kosten. De eigenaren ontkenden de betrokkenheid daarbij. Maar toen is het pand dus wel gesloten. Nou, je ziet dat in oktober 2024 is het pand opnieuw gesloten na een veiligheidsincident. En kort daarna, toen het pand dus al gesloten was, is er enkele dagen daarna opnieuw brand gesticht.
7: Zo.
10: Nou, vorig jaar was er een heel heftig incident. Toen is er dus dat huis is opnieuw, ja, is toen ook beschoten. Ja, minstens 25 kogels met een AK-47 is er afgeschoten op de woning. Daar is ook iemand voor veroordeeld onlangs, een 21-jarige schutter. September dit jaar, is er het gezin uit huis gezet, omdat er mogelijk een koppeling zou zijn aan dat drugslab. De bewoner zou gelinkt worden aan een lopende strafzaak, zelf ontkent hij dat. Dus kortom, ja, als je zeg maar op een rijtje zet wat daar allemaal al gaande was, zie je dus een heel spoor van, nou ja,
7: een patroon van geweld. Precies.
10: Je ziet een patroon van geweld. Ja. Ja.
7: We hebben ook contact met Sander Schaapman, veiligheidsexpert, voormalig politiecommissaris. Meneer Schaapman, hoe pak je als politie zoiets aan, zo'n klopjacht?
0: Nou, je hebt eigenlijk twee dimensies. Hè. Er zijn misschien wel lopende onderzoeken die te maken hebben met bijvoorbeeld de handel in drugs. Hè, waar dat ook vaak dan die laboratoria verklaart. En je hebt de huidige situatie waarin er sprake is van ernstige strafbare feiten. Die op zich al natuurlijk meer dan noodzakelijk zijn dat die goed worden onderzocht. Dus je hebt het onderzoek ter plaatse naar de mogelijk fatale schietpartijen. Dan begint met een sporenonderzoek en een tactisch vervolgend rechercheonderzoek. En je hebt dus, wat ik al zei, de situatie die al bekend is, waar dit misschien wel in past.
7: Ja, en nu las ik ook in de Telegraaf dat het waarschijnlijk mis is gegaan met het busje. Ik quote even, de chauffeur van een van de busjes zou meteen weggereden zijn, waardoor een deel van de aanvallers te voet moest vluchten. Dat voelt niet als een zorgvuldig voorbereide actie.
0: Nee, maar dat zie je eigenlijk al als je naar die beelden kijkt. Hè, hoe ze naar dat pand lopen. Hè. Het is een beetje zoals je zou in het verleden nog wel eens in films zag over jeugdbendes van vrij intimiderend. Een grote groep, ongestuurd eigenlijk, ongecontroleerd. Ze lopen ook met wapens te zwaaien. Nou, iedereen die een beetje verstand heeft van hoe je om moet gaan met vuurwapens, dan kun je dat nooit doen. Hè, want die dingen kun je
7: gaan
0: ook
7: af.
0: Per ongeluk,
7: ja.
0: Die kunnen afgaan. Hè, dus dat soort zaken. Ja, en heel simpel, ze zijn op een bepaalde manier hier daar gekomen. Ze wonen er niet. En het feit dat ze dan allemaal, of een groot deel, is gevlucht in maïsvelden waar de politie ze heeft weten te traceren, zijn aanhoudingen verricht. Ja, dat duidt in ieder geval niet op een graad van organisatie waar je, laat ik zeggen, je petje af voor zou moeten nemen.
7: Ja, en ik hoorde Fanny eigenlijk net zeggen on-Nederlands. Maar is het inmiddels on-Nederlands?
0: Nou ja, wij moeten dus af van dat idee van, ja, het is allemaal on-Nederlands. Nederland telt, hoe vervelend dat ook is, echt wel behoorlijk mee in de criminele wereld.
7: Meneer Schaapman, ik hoor u heel slecht. Fanny, ik kom weer even terug bij jou.
10: Ja. Nou, ik zei on-Nederlands omdat dit genoemd wordt door politiebonden. Maar ik ben het helemaal daarmee eens. Ik denk dat we moeten realiseren dat we gewoon in Nederland al jarenlang zeer zware criminelen in ons land hebben. En dat dit daarmee gepaard gaat. En voortdurend wordt er inderdaad met verbazing gezegd van, oh, het is on-Nederlands. Maar ik ben het daar helemaal mee eens. Dit is gewoon gaande. En dit is helaas wat erbij hoort. Alleen het is wel natuurlijk heel heftig. En het heeft een enorme impact op omwonenden en de gemeente.
7: En,
10: maar dit
7: Fanny, nu
10: dit
7: las ik ook
10: dus wel bij
7: in de Telegraaf dat het waarschijnlijk een link zou kunnen hebben met Bolle Jos. Zou hij, denk je, vanuit Sierra Leone nog invloed kunnen hebben op een situatie hier in Nederland?
10: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik moet ook zeggen, de Telegraaf heeft dit gepubliceerd, dat het mogelijk zou gaan om een drugsconflict. Volgens hun bronnen geleerd aan de organisatie van hem. En dat volledig geëscaleerd zou zijn. Ja, ik vind dat heel lastig om daarin te treden. Het zou kunnen, maar daarvan hebben we nog echt geen enkel bericht bevestigd gezien.
7: Nee, ik vraag dus je niet om te speculeren. Dat is ook oneerlijk. Ja. Dat is ook oneerlijk voor mij.
10: Dat is gewoon lastig.
7: Ja, dat snap ik. Maar meneer Schaapman, stel in een scenario, hè, dit is terug te voeren naar Bollejos. Nu weten we dat Nederland alles op alles al heeft gezet om hem op te pakken. Dat was te zien in de documentaire van John van Heuvel. Zou dit die klopjacht dan een nieuwe impuls moeten geven? Want als dit in Nederland mogelijk is...

0: Van Heuvel, zou dit die klopjacht dan een nieuwe impuls moeten geven? Want als dit in Nederland mogelijk is...
1: Nou ja, kijk, die klopjacht die gaat gewoon door. Hè. En je kunt ervan uitgaan dat de Nederlandse autoriteiten... zeker op de achtergrond heel druk bezig zijn... met bijvoorbeeld de druk op te voeren naar Sierra Leone. En elke mogelijkheid aan zullen grijpen... om Bollejos te laten arresteren en over te brengen naar Nederland. Alleen, zolang hij niet vastzit... mag je ervan uitgaan dat het verdienmodel waar hij groot in is geworden gewoon doorgaat. En dat het is anno 2026 niet ingewikkeld om met elkaar nog allerlei gegevens en informatie uit te wisselen en zo ook orders te geven. Omdat we doen natuurlijk bijna alles al digitaal. Dus daar, maar daar zal de politie ongetwijfeld ook heel erg gefocust op zijn. Maar je mag er echt wel van uitgaan dat hij gewoon doorgaat met wat hij al deed. En dat dit misschien wat meer aanknopingspunten kan geven, maar dat maakt zijn verdenking niet minder.
0: Goed. Dankjewel, Sander Schaapman, over de situatie in over Asselt. En Fanny, jij hebt dus contact met de omwonenden. Als er later nieuws is, dan komen we uiteraard bij jou terug. Dankjewel ook. Zometeen, de begroting van het minderheidskabinet is klaar. Maar het duurt nog even voordat we weten wat erin staat. En waarom moeten we eigenlijk wachten?
2: Eén vandaag.
0: Maar eerst, na 160 jaar krijgt België een nieuw strafwetboek.
3: Ja, dat geldt vanaf vandaag. En de vorige versie die kwam nog uit de tijd van Napoleon. Verouderde misdrijven zijn geschrapt. En een van de grote aanpassingen is dat vanaf nu... alleen nog het begrip misdrijf gebruikt mag worden. Ja, en dan vraag je je toch af...
0: Krijgen wij er dan ook eentje?
3: Ja, precies. Dat zou je denken, want bij ons is het boek ook al zo'n 140 jaar oud. Goedemiddag, Jelle Knossen, universitair docent strafprocesrecht aan Universiteit Leiden.
4: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Ja, ons wetboek is bijna net zo oud als die van onze zuiderburen was.
3: Ja, heeft u hem in de kast staan?
4: Nou, ik heb hem niet in de kast staan. Ik heb wel commentaren ervan in de kast staan, inderdaad. Maar het wetboek zelf raadpleeg ik gewoon online.
3: Ja, precies. Maar ja, is het tijd voor vernieuwing?
4: Ja, daar kan je denk ik op verschillende manieren tegen aankijken. Aan de ene kant kunnen we denk ik vaststellen dat het Nederlandse materiële strafrecht best adequaat veranderd kan worden en mee kan groeien met de tijd. Mm-hmm. We hebben in de afgelopen jaren bijvoorbeeld gezien dat de wet seksuele misdrijven de zedentitel behoorlijk heeft veranderd. Je kunt ook aan cybercrime denken. Het zijn allemaal thema's die prima verwerkt konden worden in ons huidige wetboek van strafrecht.
3: Mm-hmm.
4: Maar aan de andere kant speelt ook de leeftijd ons eigen wetboek van strafrecht toch wel parten. Het wetboek is uit 1886, u zei het al. En die tijd is toch een hele andere tijd. Intussen hebben we zoiets als het bestuursrecht bijvoorbeeld naast het strafrecht, waarmee ook bestraft kan worden. En niet onbelangrijk, we hebben ook vooral heel veel internationale invloeden op het strafrecht. En dat zorgt ervoor dat het materiële strafrecht toch ook misschien eens een keer grondig herzien zou moeten worden.
3: Ja.
4: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met alsof je woont in een woning uit 1886. Nou, je kunt zo af en toe eens een kamer misschien opnieuw inrichten. Maar na verloop van tijd is het misschien ook eens goed om eens grondig te kijken naar hoe de woning er eigenlijk voor staat.
3: Even een grondige makeover eigenlijk. Ja, dank je. Ja. Hey, en ik begrijp dat een deel eigenlijk wel van het wetboek al op de schop wordt genomen. Hoe zit dat precies?
4: Ja, nou, ik denk dat u misschien doelt op het strafprocesrecht. Dat is het andere wetboek in Nederland. Het strafprocesrecht regelt eigenlijk de manier waarop een strafzaak verloopt. Terwijl het materiële strafrecht, en dat is dus het wetboek dat in België nu veranderd is.
3: Mm-hmm.
4: Dat regelt onder welke voorwaarden iemand bestraft kan worden. En we zijn inderdaad in Nederland op dit moment drukdoende met een hele operatie om een nieuw wetboek van strafvordering in te voeren. En dat gaat, als het goed is, gebeuren over een jaar of drie. En daar zijn we dus ook al lang mee bezig.
3: Ja, dus daar is mee bezig. Maar dan is het te veel als er nog een ander wetboek wordt aangepast?
4: Ja, dat zegt u precies goed. Want ik denk dat de link tussen het materiële strafrecht en het strafprocesrecht is zo sterk dat als je het ene aan het veranderen bent, je er denk ik goed aan doet om niet tegelijk ook het andere te veranderen. Het is al een hele operatie om het ene goed te doen. Dus dan zou ik zeggen, wacht even totdat goed in werking is getreden. En dan zou je dan eens kunnen gaan kijken of het wetboek van strafrecht in Nederland ook wellicht vernieuwd zou moeten worden.
3: Ja, kunnen wij eigenlijk iets leren van de Belgen? Wat doen zij nu heel anders wat wij ook kunnen overnemen?
4: Nou, ik denk dat wat opvalt aan het Belgisch strafwetboek is dat ze aan de ene kant vereenvoudigd hebben, maar tegelijkertijd ook wel een heel principieel wetboek hebben. En met principieel bedoel ik dan dat de rechtsstaatgedachte ook heel duidelijk terug te zien is in de manier waarop dat wetboek is opgebouwd. En dat is heel belangrijk binnen het strafrecht, dat je aan de ene kant dat principiële steeds heel nadrukkelijk ziet. Maar aan de andere kant moet het ook een wetboek zijn dat ook mee kan bewegen met de tijd.
3: Kunt u eens een voorbeeld noemen?

0: Ja, we zien bijvoorbeeld in het nieuwe Belgisch strafwetboek zien we bijvoorbeeld een strafbaarstelling van ecocide. Dat is een begrip, denk ik, wat voor velen wel bekend is. En in Nederland gaat er natuurlijk ook discussie over. Ze hebben dat bijvoorbeeld aangegrepen.
1: Sorry, ecocide?
0: Ja, ecocide, dus dat is eigenlijk het grootschalig opzettelijk verontreinigen van het milieu.
1: Okay.
0: Vandaar ook het woord ecocide, mm-hmm. Het grootschalige karakter ervan. Maar u zei in uw inleiding ook al terecht dat ook een begrip als misdrijf inderdaad veranderd is in het Belgisch strafwetboek. Ze zijn eigenlijk gaan werken met met 8 categorieën waarin elk delict eigenlijk geplaatst wordt. En die categorieën die staan voor de zwaarte waarmee er gestraft kan worden.
1: Yeah.
0: Nou, dat is een mooie structuur en ook heel handzaam, denk ik. En waar het Nederlandse materiële strafrecht best wel goed naar zou kunnen kijken als wij tegen die tijd ook aan de slag gaan met
1: nou,
0: ons wetboek van strafrecht.
1: We gaan het wetboek in België eens erbij pakken. Dankjewel, Jelle Knossen, universitair docent strafprocesrecht.
2: Ja, ga jij hem erbij pakken?
1: Ja. Dankjewel, Julia.
3: Want u bent het lekker zat.
4: Nou, zat is te zwaar. Ik probeer ontspannen met het lekker om te gaan. Want anders word je dit vak niet oud. Maar ik probeer het. Ik heb wel de illusie nog steeds dat ik het kan bestrijden, ja.
2: Ja, dat was voormalig premier Mark Rutte 14 jaar geleden. En wat is er eigenlijk in de tussentijd in deze periode van het jaar maar weinig veranderd? Want het minderheidskabinet is eruit. De begroting voor komend jaar die ligt er. Maar wat staat er nou precies in? Dat weten we dus nog niet. De vraag is, hoe lang is dat dan? Want de begroting, delen daarvan, die lekken natuurlijk traditiegetrouw rond deze periode uit. En waarom is dat eigenlijk? Ja, en daarover spreken wij Julia Wouters, politicoloog en voormalig politiek adviseur bij de PvdA. Hi Julia.
5: Hoi Lila.
2: Hi. Nu is het 1 september, over 2 weken Prinsjesdag. We weten nog weinig, maar goed, het is ook nog niet zo heel lang rond. Waarom moeten we op dit moment wachten? Is het niet flauw, dat wachten? Het is toch rond?
5: Het is rond, maar dit soort dingen hangen allemaal aan elkaar van traditie en rituelen. Dus er is een deadline waarin de stukken naar de Raad van State gaan. Dat is onze hoogste adviesorgaan. Die kijken ernaar, die geven dan advies. Dan kan er misschien nog iets aangepast worden. Dan is het uiteindelijk aan de koning om in zijn speech, zijn troonrede, dan de plannen uit de doeken te doen. En dan pas gaan de plannen officieel ook naar het volk.
2: Officieel.
5: En die mogen er dan, en de volksvertegenwoordigers, en die mogen er dan op reageren. De realiteit is alleen een hele andere.
2: Ja, het wordt altijd natuurlijk wel gelekt.
5: Ja, het is zolang als ik de politiek al volg, en ik loop al heel wat jaartjes mee, is het nog nooit niet gelekt. En dat is ook wel verklaarbaar. Dat heeft te maken ook met dat ritueel. Dus de mensen die, de politieke partijen die zo'n miljoenennota, zo'n begroting in elkaar hebben geknutseld, die mogen er eigenlijk helemaal niks over zeggen. En dan zie je natuurlijk dat dan de oppositiepartijen, die mogen als eerste reageren. En die zeggen natuurlijk allemaal wat er niet goed aan is. Dus de behoefte om zelf een beetje kleuring en invulling te geven aan die plannen waar je zo hard voor gewerkt hebt, en juist dat waar jij heel hard aan getrokken hebt, mooi in de etalage te zetten, en wat jij gewonnen hebt, die is natuurlijk heel erg groot. En zo zie je het altijd lekker.
2: Ja, natuurlijk, je wil het in de etalage zetten, maar je kan er natuurlijk ook invloed mee uitoefenen, toch?
5: Zeker, ja, want door iets heel groots, waarvan je weet dat heel veel mensen er dan over gaan hebben, te laten lekken, kan je ook andere dingen laten ondersneeuwen. En je kan
2: afleiding.
5: Draagvlak bij je eigen achterban afleiden. Je kan draagvlak bij je eigen achterban creëren door ze te laten zien van, kijk eens, ik heb dit en dit gewonnen. En de aandacht ook weer een beetje af te leiden wat je dan verloren hebt. Ja, en als er één gaat lekken, dan gaan de anderen natuurlijk ook lekken, want die willen niet achterblijven en die willen niet het sukkeltje lijken. Dus zo ligt meestal die miljoenennota, die hele begroting op straat, voordat de koning de troonrede voor mag lezen.
2: Maar Julia, jij weet dus ook hoe dit achter de schermen gaat. Is daar dan een soort van geheime meeting dat er die plaatsvindt en dat ze dan bijvoorbeeld bepalen, oké, dit kunnen we lekken, want daarmee krijgen we hier meer steun voor? Is het één persoon die dat bepaalt? Zijn het twee mensen die lekker met elkaar appen en de rest weet er een beetje van, maar doet een beetje de ogen dicht? Hoe werkt dat?
5: Nou, er zijn twee soorten lekken. Er is het lekken, het per ongelukken lekken. Dat mensen die niet heel dicht er bovenop zitten, maar wel trots zijn over wat ze weten, dat die hun mond voorbij praten omdat ze willen laten merken, look what I know, noem ik dat altijd. Dus ja, dan haal je, dat is het echte journalistieke werk. Dan ga je mensen, een beetje backbenchers of mensen eromheen, ga je vragen stellen. En dan, nou ja, dan willen ze een beetje opscheppen om te laten merken van, nou, ik zat er heus al dichterbij op dan jij denkt. En dan maak je puzzeltjes. Dat doe je dan met heel veel mensen. Maar er is ook gewoon dat hele bewuste lekken. Nou, dat gaat altijd natuurlijk met de goedkeuring van de mensen aan de top. Hè? Dus de fractievoorzitter, de vicepremier. Maar die zal dat nooit zelf doen. Dus die moet daar geloofwaardig zijn handen van aftrekken. Dus dan heb je mensen daaromheen die weliswaar groen licht krijgen. En die gaan dat dan op hun eigen manier doen. Nou, dat kan via appjes, dat kan met een kopje koffie. Even net even een beetje buiten, ja, wat vroeger Binnenhof was. Doen.
1: Heb je wel eens geadviseerd om te lekken?
5: Nou, ik heb adviseerde in het kabinet Rutte Ascher. En daarin hadden we wel een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar moesten we ook enorm met de oppositie onderhandelen om ook een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. En dan waren er akkoorden. En dan was, in dat geval was dat Alexander Pechtold. Die was altijd enorm uitgenasht. Dan stond hij daar weer in de hele vaderlandse pers. En dan stond hij helemaal te vertellen wat hij allemaal binnen had gehaald. En alles lekte altijd al. En als we ergens moesten zijn, dan liepen we in de fuik van allemaal cameramensen. Want die had hij dan opgetrommeld. En toen we een paar van die akkoorden hadden gesloten, waar hij steeds de grote overwinnaar uit leek. En zelfs de plannen die er al waren, als de zijne ging staan presenteren. Toen werden we daar zodanig chagrijnig van dat we toen ook NOS en Nieuwsuur keurig netjes hebben uitgenodigd ergens op een kantoor of op hun kantoor zijn gaan zitten. En dat heb ik niet zelf gedaan. Hè. En het kwam ook niet uit mijn koker. Ik moet me ook niet belangrijker maken dan ik was. Maar die algemene dat sentiment van, en nou gaan wij een keertje zorgen dat wij goed de schijnwerpers op onszelf kunnen richten. Ja, dat werd breed gedeeld. Ja, dus toen hadden de NOS en Nieuwsuur onze versie van het verhaal. Nou, daar hebben we allemaal een enorm tevreden gevoel aan overgehouden.
2: Ik vind het echt heerlijk om hier naar te luisteren. Ik ben heel erg benieuwd of we zo meteen kunnen ontrafelen vanuit welke kant het komt. Dank je wel in ieder geval voor nu, politicoloog en voormalig politieke adviseur Julia Wouters. Ja, morgen protesteren de boeren in Leeuwarden, maar daar is niet elke boerenorganisatie bij. Wie is wie in het protesterende boerenland? Dat dus straks, maar nu eerst het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1.
2: En dat krijg je van Jeroen van Kam.
6: De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Er is één iemand overleden. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. De burgemeester spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen dan mogelijk al tussen de 1,5 en 6 jaar, blijkt het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. Kinderen met kanker leven steeds langer, dat blijkt uit nieuw onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen diverse soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. En er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. Daardoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. Problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag.
2: Dankjewel. Dan de situatie op de weg. Annemieke Bosgaard.
7: De langste vertraging heb je nu op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd.
8: Eén vandaag. Hila Noorzaai.
2: En Julia van Gemert natuurlijk. De provincie Friesland maakt zich op voor boze boeren bij het provinciehuis. Morgen wordt daar geprotesteerd tegen de nationale stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Nou, verschillende organisaties die slaan de handen ineen, maar niet iedereen doet mee. Wie is wie in het boerendebat?
9: 25 jaar geleden zijn alle vakbonden ontstaan. Toch ook wel vanuit kritiek op de LTO. En in de laatste 7 jaar zijn er nog weer actiegroepen bijgekomen die wind ook te mals vonden. Dus hier moet een tandje bij. Kijk, en dat is denk ik wat alle andere partijen gemeen hebben. Ja, met 30 jaar lang praten en compromissen sluiten komen we niet waar we wezen moeten. Daar is deze brief een grote bevestiging van.
2: Ja, Jeroen van Manen van de Nederlandse Melkveehoudervakbond ziet dus een versplintering in boerenorganisaties. We spreken oud-voorzitter van actiegroep Agractie, Bart Kemp. Goedemiddag, meneer Kemp.
10: Goedemiddag.
2: Nu gingen de trekkers afgelopen maand weer de snelweg op. Morgen rijden ze naar het provinciehuis. Waarom blijven de boeren dit met de trekker doen?
10: Nou ja, de trekker is een middel wat voorhanden is op het erf. En het is zichtbaar en mensen herkennen het. Dus dan is dat makkelijk. Maar het is niet altijd zo, hoor. Kijk, bij de Tweede Kamer gaan mensen ook met bussen of met de trein of met de auto. En in de bos was dat ook zo.
2: Ja, maar u zegt nu het is makkelijk en het is voorhanden. Maar het is natuurlijk ook wel indrukwekkend, intimiderend.
10: Klopt.
2: Ook wel.
10: Ja. Nou ja, indrukwekkend inderdaad. Kijk, het kan intimiderend zijn, maar meestal is dat het niet. Kijk, we zien nu de afgelopen weken veel protesten in lokale dorpen. En dan zie je een partij trekkers in de buurt van een gemeentehuis, terwijl er geen kwaad woord valt en niemand geïntimideerd wordt. En zo verlopen de meeste acties.
2: Nee, tuurlijk. Maar het maakt natuurlijk wel meer indruk als je er met 10 trekkers staat in plaats van 10 auto's, toch?
10: Klopt. En daarom wordt het ook vaak gebruikt, ja.
2: Ja.
10: En mensen vinden het ook gewoon mooi en leuk om te zien. Veel
2: ja.
10: mensen.
2: Nou ja, kijk, je mag zelf
10: staan om te kijken.
2: Je mag natuurlijk zelf ook trots zijn op je vak. Alleen het is natuurlijk wel de vraag als in wanneer zet je wat in en welke impact maak je daarmee? En ook, weet je, qua bevolking, wat voor last heb je ervan, toch?
10: Ja. Ja, ja.
2: Nu begon,
10: en daar heb je rekening mee te houden.
2: Ja, nu begonnen de boerenprotesten in 2019. Die kwamen in 2022 weer terug. Nu zorgt de onduidelijkheid vanuit Den Haag opnieuw voor onrust. Hoe wordt er gekeken naar de huidige plannen?
10: Desastreus. Ik zit zelf wij zitten zelf in een overgangszone dichtbij Natura 2000. En ik weet niet of wij het gaan redden. En dat geldt voor heel veel boeren. En er zijn er al heel veel die de afgelopen 3-4 jaar gestopt zijn, omdat ze geen perspectief meer zagen.
2: Ja.
10: Dus ja, er is echt wel iets aan de hand. Er is een grondige reden om daar ook duidelijk de aandacht voor te vragen.
2: Ja, en dat begrijp ik ook. U zegt desastreus. Bent u soms niet gewoon ook moe?
10: Ik persoonlijk wel, ja. Gelukkig zijn er nog mensen die een vuist willen maken en duidelijk de inhoud voor het voetlicht willen brengen. Maar ik had het na 5 jaar eerlijk gezegd wel gezien. En ik heb nu zoiets van, ik maak me niet meer druk over zaken waar ik zo weinig invloed op heb. Maar ik ben wel blij dat het gebeurt, want het is echt wel nodig.
2: Ja, en is dat nog vol te houden op deze manier? Ook voor de boeren die dit wel doen?
10: Ik denk het wel, ja. Want de nieuwe generatie, de jongeren, ja, die zien zich bedreigd in hun toekomst. En die willen zich daar graag sterk voor maken en zich laten horen. Omdat ze duidelijk de impact aan de lijve ervaren van de plannen.
2: Ja.
10: Dus ik verwacht dat nog wel een tijdje doorgaat.
2: Ja, maar die hebben natuurlijk ook al jaren te maken met dat die opvolging wordt bedreigd. Ik bedoel, het komt niet uit de lucht
10: vallen.
2: Ja,
10: maar er is nu toch wel weer er zijn weer nieuwe jongeren. Kijk, we zijn inmiddels alweer 6-7 jaar verder, hè?
2: Ja.
10: In vergelijking met 2019. Dus de jongens van toen, die jongens die nu 20 zijn, die waren toen 13.
2: Ja.
10: Dus het is weer een andere.
2: En daardoor
10: een stukje
2: is er,
10: van een andere generatie.
2: Daardoor is er misschien wellicht ook al een versplintering van meer radicale belangenbehartigers, zoals Farmers Defence Force, het Dutch Dairy Board, Nederlandse Melkveehouders, vakbond Agractie. Ze gaan morgen naar Leeuwarden. De landelijke organisatie LTO is er ook nog. Wanneer is deze verdeling eigenlijk ontstaan?
10: Kijk, toen in 2019 Agractie ontstond, en daar had ik een stevig aandeel in, wist ik amper van het bestaan van LTO af. Ik wist ook niet van het sentiment rond LTO. Maar je kunt het vergelijken met de politiek, die is ook versplinterd. Mm-hmm. Kijk, je hebt een SGP, dan heb je een solide partij. Maar als je een CDA hebt, dan heb je het ene jaar dit en het andere jaar dat. En dat is een beetje vergelijkbaar met LTO. Die waait een beetje met alle winden mee. Zo wordt dat vaak ervaren. Terwijl boeren willen dat er ook eens een keer lijnen getrokken worden. En duidelijk gemaakt wordt van dit gaat niet meer. Ja, en die versplintering zie je een beetje terug. En dat kan elkaar ook versterken.
2: Ja, kan het elkaar versterken? Want nu is het meer een verdeling, toch? Want LTO wil blijven doorpraten, de rest niet.
10: Ja, kijk, wij hebben dat destijds ook wel gehad. En door de jaren heen zie je dat altijd wel. Ook als je zelfs 30 jaar terugkijkt. Maar als er iemand aan tafel zit en die benut eigenlijk de aandacht die ervoor is door acties en allerlei andere vormen. Die benut dat maximaal om het beste voor de boeren eruit te slepen. Dan kan dat zeker helpen. En dat hebben we ook wel.
2: Maar is dat dan ook niet lastig?
10: Benut.
2: Want de ene club die blijft dus wel doorpraten, terwijl de andere clubs die gooien de deur dicht. Die zeggen dat doen we niet meer. We gaan actie voeren.
10: Ja, maar je ziet dat vakbonden dat ook doen. Je hebt verschillende soorten vakbonden. En de ene praat het zij voor, het zij achter de schermen. Maar het doel is altijd om er met het beste resultaat uit te komen. Kijk, en dat is ook nu zo. Kijk, wat ik minder vind is dat er ook wel op de man gespeeld wordt. En dat helpt de zaak niet vooruit.
2: En hoe ziet u dat?
10: Nou, doordat mensen ook wel publiek aan de schandpaal genageld worden. Dat gebeurt. En dat helpt gewoon de zaak niet verder.
2: Ja.
10: Beter de inhoud stevig voor het voetlicht brengen. En daarin voor het resultaat
2: nou vraag ik
10: gaan.
2: U wel om wat specifieker te worden. Want ik begrijp nou nog steeds niet
10: wat
2: u bedoelt.
10: Ik denk als u de media terugkijkt de afgelopen maand. Dan is dat wel duidelijk. Ik hoef dat verder niet...
2: Ja, maar u zegt nou A, dan kunt u ook B zeggen, want ik weet het nog steeds niet.
10: Nou ja, kijk, er zijn bestuurders gewoon in het openbaar behoorlijk stevig aangevallen.
2: Ja.
10: En dat is waar ik op doel.
2: Oké, okay. Dus u doelt erop dat de bestuurders op de man worden aangevallen. Ja. En daar bent u het niet mee eens?
10: Klopt. Ik denk dat de zaak niet verder helpt, de inhoud.
2: Wat bent u voorzichtig daarin?
10: Nou ja, ik denk het belang van de boeren weegt zwaar bij mij. En ik weet dat bij al die boerenbestuurders zwaar weegt.
2: Ja.
10: En ik hoop ook dat ze iets bereiken. En het enige signaal wat ik wil geven is, speel niet op de man, want het helpt de zaak niet verder.
2: Oké. Okay. Ja, ik begrijp het hoor. Maar u zegt, ik heb het beste belang voor de boeren voor. Ik denk dat iedereen weet dat toch inmiddels wel. Broer, u heeft een oude club, Agractie. Wordt daar nog steeds dan met een scheef oog naar gekeken als u dit soort uitspraken doet?
10: Nee, Agractie heeft dat eigenlijk nooit gedaan. Omdat wij altijd uitgedragen hebben de inhoud centraal. En we gaan niet wijzen naar andere bestuurders.
2: Goed, oké. Okay. Dank u wel voor uw tijd. Bart Kemp, oud-voorzitter van Agractie. En meer hierover vanavond in onze televisieuitzending op NPO 1 om 6:30. Zometeen, het is de eerste dag dat je je overgebleven vuurwerk mag inleveren. Vanaf nu elke dag in een andere plaats in Nederland. En het begon deze ochtend in Terneuzen.

0: Je hoorde People Are People hier op Radio 1. Geen knallen meer, maar inleveren. Sinds 1 augustus is vrijwel al het consumentenvuurwerk verboden. Wie nog vuurwerk op zolder of in de schuur heeft liggen, kan dat vanaf vandaag in Terneuzen bijvoorbeeld gratis en anoniem zonder boete afgeven. Zelfs illegaal vuurwerk wordt aangenomen. Onze verslaggever Joris Kreugel is bij een vuurwerkinleverpunt. Een
1: paar werkmannen staan hier te kijken bij de afvalverwerking De Koegors. En die ligt ver buiten het centrum van Terneuzen. Terwijl je zou denken, als je vuurwerk moet inleveren, doe dat lekker in het centrum. Wat makkelijker, maar dit ligt echt zeker wel... Nou, lopend is het in ieder geval een half uur. En ik denk met de auto zeker ook wel 10 minuten tot een kwartier. Inleveren, punt vuurwerk. Jullie zijn hier aan het werk. Wat vind je ervan, inleveren van vuurwerk?
2: Ja, ik vind zonde.
1: Heb je zelf vuurwerk nog thuis liggen?
2: Ik heb zeker vuurwerk thuis liggen.
1: Wat heb je nog allemaal?
2: Ja, dat kan ik niet vertellen.
1: Ben je dan niet zometeen bang dat je misschien een boete krijgt?
2: Ja, dat is het risico. Ik denk niet dat er heel veel op gehandhaafd wordt. Want daar hebben ze nooit de manschappen voor om het hele dorp rond te rijden om iedereen bekeuring te geven. Dat is een traditie, toch? Dat is 1 keer per jaar, 1 dag in het jaar. Dat nou verboden worden.
1: En jij?
3: Ja, ik denk dat het handhaven sowieso heel moeilijk gaat worden. Omdat je de buurlanden is het nog wel legaal. Duitsland, België.
1: We zitten lekker dichtbij hier.
3: Zitten dichtbij. Dus ik denk dat het lastig is om dit de kiem in te smoren.
1: Ja. Heb je zelf vuurwerk?
3: Ja, dat ligt thuis.
1: En je hebt niet zoiets van ik ga het inleveren?
3: Nee. Nee. Nee, wie bang leeft zal bang sterven.
1: En het is hier nog hartstikke rustig. 2 uur staan we hier al. En er is nog helemaal niemand langsgekomen. 2 mannen staan hier in een tent, klaar, met een tafel en een weegschaal. Maar gelukkig, er komt iemand aangereden, een man en een vrouw. Eens even kijken wat ze bij zich hebben. Dan gaat de kofferbak nog open?
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, die klein tasje met een klein beetje...
1: Klein tasje maar zit erin.
2: Het is niet veel. Ik kom wat pijlen inleveren. Die heb ik al heel lang in de schuur liggen.
1: Kijk of ze zitten erin.
2: Er zijn een stuk of 20, denk ik misschien.
1: Die dwergvuurpijltjes die hield ik zelfs vroeger nog in mijn handen. En dan schoot ze de lucht in en een klein knalletje erachteraan. Het is niet het zwaarste vuurwerk, hè, wat je
2: het
1: bij je
2: hebt. Het is niet het zwaarste vuurwerk, inderdaad. Nee. Echt een lachertje.
1: Ja, heb je alles meegenomen?
2: Ik heb alles meegenomen. Ja? Inderdaad. Jij mag komen kijken bij mij, hoor. Ik heb niks meer. Dus,
1: Dat ga ik zo even mee.
2: Dat moet je doen.
1: Ja, je staat een beetje bij je man te kijken, bij zijn dwergvuurpijltjes. Wat vind je ervan?
4: Prettig, daar kook ik vanaf.
1: Ja, wat vind je van het verbod?
4: Dat vind ik vrij onzin. En ik denk nu alleen het risico nu nog op illegaal vuurwerk alleen maar groter wordt.
1: Het is niet zonde?
2: Zonde, wat is zonde? Het is jammer dat het niet meer mag, helaas.
1: Je speelt mee ook dat je er een boete anders voor krijgt?
2: Ja, die boete moet ik niet hebben. Nee. Ik werk hard voor mijn centen. Ik moet wel mijn centen anders besteden als, zeg maar...
1: Zullen we gaan inleveren?
2: Ja, doen, hè? Er
1: staat hier een tentje. Nou, het tasje wordt op een weegzaal gelegd hier. Dit is het eerste portie wat binnenkomt.
5: Helaas wel, maar de lange dag gaat nog vooruit, dus hopelijk komt er nog een hoop.
1: Wat verwacht u?
5: Geen idee wat mensen gaan doen, dat kunnen wij niet oordelen. Zo.
1: Helaas, de 2 mannen die het vuurwerk innemen mogen mij niet te woord staan.
2: 18 gram vuurpijlen, zo. Dat kan een vuur veroorzaken, hè, die pijlen. Hè? Wil je er verder iets... Nee?
5: Het is volledig anoniem, dus u hoeft geen gegevens achter te laten voor zaken. En dat tasje ook niet meer per se.
6: Ik aandenken.
5: Ja. Nou, dank u vriendelijk.
6: Dat is goed.
5: Nou. Gaan wij nog lang.
2: Mannen, succes vandaag.
1: Wat vind je eigenlijk van het landelijk vuurwerkverbod?
2: Ik vind het jammer. Het is een traditie. En 1 keer mag het niet meer. Ja, dat vind ik zonde.
4: Hij heeft verder geen hobby's, dus het is zijn enige vertier. Dus ik kan ook niet klagen.
2: Dit jaar wordt er heel veel afgestoken.
1: En hoe weet je dat?
2: Weet ik gewoon zeker. Dat is gewoon, ja.
1: Hoeveel gaf jij er aan uit ongeveer gemiddeld?
2: 500, 600, 700 euro op een avond, zeg maar. En dan ging we doorheen, zeg maar.
4: Wel het enige wat echt veel geld kost.
1: Ja. En nu niet meer?
2: En nu niet meer, nee.
1: Heb je al een idee wat je ermee gaat doen? Of wat jullie ermee gaan doen?
4: Naar de Efteling. Ja, daar gaan we een paar keer per jaar heen.
0: Zo, 700 euro. Dat is niet mis. Je hoort een verslag van Joris Kreugel. Het aantal jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen stijgt al jaren. Inmiddels zijn het er zo'n 44.000. De afgelopen 3 jaar is dat aantal met zo'n 27% gestegen. Jennifer ontving een uitkering en kwam eruit door het hulptraject Het Bouwdepot. Waarvan Marleen van der Kolk directeur is. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Jennifer, hi. Ook.
8: Hi, goedemiddag.
0: Ik begin bij jou. Jennifer, jij bent 25. Jaren geleden ontving jij een bijstandsuitkering. Kan je me vertellen hoe je leven er toen uitzag?
8: Geen financiële ruimte. Ik had namelijk een bijstandsuitkering van 250 euro. Dat is niet echt... Ik kan niet echt meer rondkomen, dat is echt meer overleven.
0: Ja.
8: Ja, heel anders dan nu in ieder geval.
0: Hoe deed je dat dan? Want met 250 euro kan je geen huur betalen.
8: Nee. Daar heel veel schulden opbouwen deed ik.
0: En ging je naar school? Had je werk?
8: Nee, ik had geen school. Ik had ook geen werk. Want met 250 euro geen vast woonadres is heel moeilijk om aan werk te kunnen komen.
0: Ja.
8: Geen stabiele ondergrond. Dus ja, dat blijft gewoon heel erg moeilijk om dan iets stabiels voor elkaar te krijgen. En een normale uitkering, dat was bij mij niet mogelijk. Omdat bepaalde voorwaarden niet voldeed vanuit de gemeentes.
0: Ja.
8: Dan werd je een beetje neergezet als een nummertje, als een uitzondering. En dan gaan heel veel deuren dicht opeens. Terwijl ik wel heel graag meer wilde.
0: Ja, en hoe deed je dat dan van dag op dag? Waar sliep je bijvoorbeeld?
8: Ik heel vaak gewoon buiten, of in mijn auto. Die stond gewoon stil, want ik had geen geld om voor de benzine te betalen. En bij de crisisopvangen sliep ik nachtopvangen.
0: En hoe oud was je toen?
8: Ik was toen 19.
0: Jeetje, Jennifer, dat is wel heftig.
8: Ja, 18, 19 was ik toen, ja.
0: Zo.
8: Dat is...
0: En nu? Hoe gaat het nu met je?
8: Nu gaat het heel goed.
0: Gelukkig, want dat gaat dus mede heel goed door Stichting Het Bouwdepot. Julia, kan je ons vertellen wat dat precies is?
6: Ja, Het Bouwdepot is er voor jongeren tussen de 17 en 27 jaar in een kwetsbare positie. Zij krijgen maandelijks zo'n 1400 euro om aan hun toekomst te bouwen samen met een begeleider. En daardoor ervaren jongeren financiële rust en kunnen ze werken aan hun mentale gezondheid, studie, werk, wonen en ontspanning.
0: Ja, mevrouw van der Kolk, waarom zijn jullie de hulptraject ooit gestart?
9: Wij zijn gestart zo ongeveer 5 jaar geleden, omdat we terughoorden van de jongeren zelf, hun begeleiders, maar ook ambtenaren bij gemeentes, dat het huidige bijstandskader, of het toenmalige bijstandskader, eigenlijk niet aansluit bij deze groep jongeren die kwetsbaar zijn en die eigenlijk tussen wal en schip in de systemen vallen.
0: Ja, dus eigenlijk ook wat Jennifer net zei, dat ze niet in aanmerking kwam voor bepaalde uitkeringen.
9: Klopt, dus voor de groep, dat was toen al en is nu nog steeds zo 18, 19, 20, is die uitkering heel laag. Zeker als je er alleen voor staat, geen vaste grond onder de voeten. En de gedachte is nog steeds dat deze jongeren onder een brug zitten met een blikje bier en een hoodie op. Maar heel vaak, wat Jennifer ook schetst, wil ze niks liever dan gewoon naar school of werken meedoen. Wil je die kamer kunnen betalen. Dus dan zit je in een vicieuze cirkel.
0: Ja, want je zou ook kunnen zeggen, 1400 euro is heel veel geld per maand. Hoe weet je dat dan verantwoordelijk uit te geven?
9: Nou, het bedrag, dat valt nog wel mee. In de zin van, alles is de huur van de kamer. Hè. Daar weten we ook alles van, hoe hoog dat is. En sowieso je vaste lasten. En sowieso is de hoogte van het bedrag gebaseerd op een 21-jarige in de bijstand.
0: Mm-hmm.
9: Dat is één. En twee, wat Jennifer heel goed schetst. Je zit al jarenlang in de overleefstand. Je hebt heel veel stress. Dus dat tijdelijke jaar gebruiken we met deze jongeren en gemeentes om eigenlijk te kunnen werken aan hun problemen. Dus een soort breekjaar, de mentale gezondheid. Dus gaan aan psychologen of ze laten zich opnemen. Maar ze willen ook heel graag werkervaring opdoen op die arbeidsmarkt. Dus nogmaals, die vaste lasten zijn hoog genoeg om dit niet heel veel te vinden. En de jongeren hebben schulden, die betalen ze daar ook van af. Dus nogmaals, het is eigenlijk...
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van verlammend werkt. Op een gegeven moment zijn je schulden gewoon zo hoog. Je hebt geen vast verblijf. Hoe kom je daar überhaupt uit?
9: Nou, dat klopt. Inderdaad, dat ervaren deze jongeren ook. En wat wij zien in de eerste 3 tot 6 maanden in het traject van het Bouwdepot, dat als je jongeren vraagt, goh, welke studie zou je willen doen? Ja, wat voor baan? Dan weten ze het gewoon helemaal niet. Omdat je zo'n geldstress hebt, je brein functioneert gewoon niet goed. Dus wat wij ook doen in dit jaar is eerst rust, die ademruimte. Ze maken een plan. En onze ervaring, en volgens mij schetst Jennifer dat ook heel goed, is dat de jongeren zelf verdomde goed weten wat hun eerste volgende stap is op weg naar je leven op orde proberen te krijgen. En soms is dat heel bazaal, gewoon voor het eerst van je leven je verjaardag vieren. Kunnen ontspannen, een vakantietje wat ze nooit hebben gehad. Want we hebben het hier wel over jongeren uit jeugdzorg. Jongeren van gedeputeerden van de toeslagenaffaire. Die gewoon met
0: die het moeilijk hebben gehad, kwetsbaar zijn. Ja, want Jennifer, weet jij nog het moment dat je dacht, oh, ik kan eindelijk ademhalen, ik kan eindelijk een beetje denken aan de toekomst. Weet je nog wanneer dat was?
8: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik moest ook even 2 keer kijken of het wel werkelijkheid was.
0: Echt waar?
9: Ah ja.
8: Ja.
0: En wanneer was dat?
8: Ja. Toen ik de eerste bedrag kreeg overgemaakt op mijn rekening, toen moest ik echt twee keer kijken. Ik dacht van, oh, het is echt waar gewoon. Ik word niet meer in een hoekje gedreven. Ik word gewoon met open armen, gewoon met vertrouwen ontvangen. Dus dat was wel echt heel mooi.
6: En wat deed dat met je?
8: Heel veel vreugde. En eigenlijk denken van, ik kan verder. Ik kan weer mijn leven opbouwen. Ik heb een mogelijkheid om me weer verder in de maatschappij te ontwikkelen.
6: Ja. Mevrouw van der Kolk, dit is een succes. Ik hoor Jennifer heel enthousiast. En toch zijn jullie maar actief in 13 gemeenten. Hoe kan dat?
9: Is het natuurlijk een verandering. Anders kijken en handelen voor deze groep jongeren. Dus dat kost tijd. We hebben natuurlijk de ambitie om heel Nederland dit met gemeentes aan te kunnen bieden. Het kan ons natuurlijk niet snel genoeg gaan. Maar we snappen ook dat politici of een kader om dit te kunnen doen tijd kost. Maar die tijd willen we liever aan de jongeren besteden. Dus we hopen met sowieso dit programma, met wat we allemaal doen en het verhaal uitdragen.
6: Aandacht, het werkt.
9: Dat de aandacht komt, dat Precies. Het werkt. We onderzoeken dit ook steeds en dat het hopelijk sneller gaat voor de nieuwe groep.
6: Laatste vraag, mevrouw van der Kolk. Waarom heet het bouwdepot? Ik moest denken aan een bouwmarkt. Hoe zou deze naam?
9: Of een bouwhypotheek. Hè? Ja, dat klopt. Dat horen we zeker veel terug. En zeker in het begin. Kijk, deze aanpak is ontwikkeld met de jongeren zelf. En de jongeren gaven ons terug dat zij deze naam zo goed vonden. Omdat het heel erg goed uitspreekt dat het te bouwen is aan het fundament van hun eigen leven. Oh. Dus opnieuw stappen zetten om dat fundament te verbeteren. En toen kwamen de jongeren zelf bij het bouwdepot terecht. Okay.
6: Dan is het alsnog een mooie naam. Jennifer en Marleen van der Kolk, dankjewel allebei. Ja, sinds 1998 is het al mogelijk, maar 28 jaar later gebeurt het pas. Wat dan precies? Nou, dat hoor je zo.
10: NPO Radio 1.
11: Podcast.
10: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
12: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
10: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
13: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
14: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
18: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
21: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attents met ds.nl.
20: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
11: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Hila Noorzai.
0: Goedemiddag. Doet Frontex nu wel of niet aan pushbacks waarbij vluchtelingen hardhandig weer over de grens worden gezet? Vaak met veel geweld. De directeur van de organisatie zegt van niet. Hoe zit dat? Dat hoor je straks in Feit of Fictie. Nu eerst het NOS Journaal. En dat krijg je van Jeroen van Kan.
3: De grootschalige politieactie in de nasleep van het schietincident in Overasselt is nog steeds bezig. Vannacht werd iemand doodgeschoten in de Gelderse plaats. Twee politieagenten raakten gewond. Daarop volgden meerdere arrestaties en meer politieinzet in de wijde omgeving. Verslaggever Onno Beukers is al de hele ochtend daar in Overasselt. Het lijkt zich nu toch vooral buiten Overasselt af te spelen, hè? Of niet? We horen jou niet, Onno. We gaan opnieuw proberen om contact met Onno te leggen. En dat zal zo dadelijk ongetwijfeld lukken. We gaan nu eerst verder met het andere nieuws. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. NS zet daar een bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. Problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. De inflatie was in augustus 3,3%. Dat is min of meer gelijk aan die in juli. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek na een eerste snelle raming. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Niet alleen tanken is duur, ook de prijs van gas is hoog, zegt econoom Peter Heijm van Mulligen van het CBS.
5: Voorheen was het echte verhaal van hogere prijzen van benzine en diesel. Dus je merkte langs de pomp, maar als je geen benzine of dieselauto had, merkte je er niet zoveel van. Maar nu zien we toch ook dat het in de maandelijkse energierekening, en dan gaat het vooral om gas, daar wat hogere prijzen zichtbaar zijn. Dus op die manier komt het ook wel de inflatie binnen. Maar dat het ook weer wordt doorberekend in de prijzen van andere zaken, zoals bijvoorbeeld van boodschappen, dat is nu nog niet aan de hand.
3: De prijzen van voeding, drank en tabak daalden met 0,5%. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen daar mogelijk al tussen de 1,5 en 6 jaar. Blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. Joost Niemuller stapt op. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland vertrekt volgens een verklaring van de omroep door een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Afgelopen week raakte ON in opspraak. In een online uitzending werd door Niemuller instemmend gereageerd op een speech van Hitler. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken op een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Ja, we gaan terug naar Overasselt. Daar is Onno Beukers. De grootschalige politieactie gaat het over die daar gaande is. En ik vroeg aan je, Onno, of die zich nu vooral buiten Overasselt aan het afspelen is.
23: Het wel op. Er is een politieactie geweest, net na 12 uur, zo rond 12:30, bij de A73, dus op de snelweg, en ook op de A76. En dat zou dus ook verband hebben met het lopende onderzoek hier in Overasselt. Daarbij zijn ook, zegt de politie, of aanhoudingen verricht, maar ja, de exacte details daarover, die kunnen ze nog niet delen. Ja, en tegelijkertijd zie je hier in Overasselt ook nog wel de helikopters. Ja, in de lucht. En ja, komen er over de Porto toch ook steeds meldingen binnen bij de agent waar ik bij in de buurt sta. Dus ja, de actie is zeker nog niet voorbij, maar het lijkt zich inderdaad wat meer buiten Overasselt af te spelen.
3: Ja, de verbinding is nog steeds wat kwetsbaar, maar we proberen het gewoon. Er zijn meerdere aanhoudingen geweest. Zijn er nog meer verdachten?
23: Daar kan de politie op dit moment nog niks over zeggen. De politie wil niet zeggen hoeveel aanhoudingen er zijn geweest. De politie wil niet zeggen naar hoeveel mensen op zoek zijn. Wat we wel weten is beelden die we hebben gezien van bewakingscamera's, waar ruim 30 personen op te zien zijn. En als je de politie dan hoort en ook de berichten leest met acties die er her en der zijn, ja, dan kan je voorstellen dat een deel al wel is opgepakt, maar een deel ongetwijfeld ook nog naar wordt gezocht bij zo'n grote groep. Wat we weten is in ieder geval dat er vannacht geschoten is. Dat daarbij 1 persoon om het leven is gekomen en ook 2 agenten gewond zijn geraakt. En daarover laat de politie in ieder geval wel weten dat die agenten buiten levensgevaar zijn.
3: Ja, op die beelden is dus te zien dat er een groep mensen rondloopt 's nachts en sommige daarvan zijn gewapend. Ik neem aan dat buurtbewoners die beelden ook hebben gezien. Hoe reageren ze daarop? Heb je ze gesproken erover?
23: Ja, ik heb een deel gesproken. Dat was eigenlijk toen net die eerste beelden daarover kwamen. Ik heb eigenlijk samen met die buurtbewoners gekeken wat er gebeurde. En zij zien toch ook zwaar bewapende mensen daar over straat lopen in hun dorp. En het is echt een dorp waar mensen elkaar kennen. En dus wisten deze bewoners me ook te vertellen dat zij wel wisten naar wie zij op zoek waren. Want er is hier een beruchte drugscrimineel, of die daar al vaker mee in verband wordt gebracht. En daar lijkt deze groep naar onderweg te zijn geweest. Dat is in ieder geval wat de buurtbewoners mij vertellen.
3: Onno Beukers, dankjewel. De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon, legde rond deze tijd zijn eed af voor het parlement. Zijn vader, Harald, overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. In Noorwegen volgt de troonsopvolging automatisch na het overlijden van de monarch. Er is dus geen uitbundige koning, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Het wordt sober, zonder toeters en bellen. En bij die plechtigheid zal ook Ingrid Alexandra, de oudste dochter van Hakon en Mette-Marit, aanwezig zijn. Zij is vandaag officieel kroonprinses.
3: Uit de nieuwe peiling blijkt dat 7 op de 10 Nooren voorstander zijn van de monarchie. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een eerdere peiling dit jaar, ondanks negatief nieuws over het koningshuis.
1: We hebben natuurlijk die meerdere schandalen gezien met Mette-Marit in de hoofdrol en haar zoon Marius Højbu, die tot 4 jaar cel is veroordeeld. En ja, de afgelopen dagen hebben we kunnen zien hoe Harald, hoe populair hij was. Dus de Noren lijken de monarchie een nieuwe kans te willen geven.
3: Ja, de vrouw van Hakon, koningin Mette-Marit, is vanmiddag niet bij de aflegging van de eed aanwezig. Volgens het Noorse Hof heeft ze last van complicaties door haar longtransplantatie. Het is bijna 7 minuten over 1, u krijgt nog het weer. Zo goed als droog is het vandaag. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel, dan de situatie op de weg krijg je van Mandy van der Plas.
2: Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De parallelrijbaan bij Rotterdam-Charloes is dicht door een geschaarde auto met aanhanger. Dit kost je onderweg 10 minuten. Op de A28 van Assen naar Zwolle is de rechterrijstrook dicht bij Westerbork door een spoedreparatie. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En verder nog een file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier sta je ongeveer 15 minuten vast.
11: NPO Radio 1.
0: Hoe herken je een auto waarvan de kilometerstand niet helemaal is zoals die bedoeld is? Waarmee is gesjoemeld dus? Dat is de vraag die we vandaag behandelen van een van onze luisteraars in Eén Vandaag Vraagt. En Julia, in Feit of Fictie gaat het over vluchtelingen of Frontex.
6: Ja. De baas van Frontex, dat is een Nederlander, die stelde dat de organisatie geen pushbacks heeft uitgevoerd. Kortweg, geen vluchtelingen illegaal en met geweld over de grens van de EU heeft gejaagd.
0: Hoe dat zit, hoor je zo meteen in Feit of Fictie. Maar nu eerst een revolutie.
4: Hila Noorzai.
0: En Julia van Gemert.
4: Eén Vandaag.
0: Met een historische primeur voor de oud-katholieke kerk. Voor het eerst wordt een vrouw bisschop. Erna Pijnenburg werd zaterdag gekozen als nieuwe bisschop van Haarlem. Nou, de kerk is met zo'n 5000 gelovigen klein, maar op sommige punten behoorlijk vooruitstrevend, want het is dus niet de paus hier die bepaalt wie de bisschop wordt. Dat doen de priesters en kerkgangers zelf. En die nieuwe bisschop zit hier bij ons in de studio. Erna Pijnenburg, welkom.
7: Dank u wel.
0: U bent nu nog priester in Alkmaar en Enkhuizen, maar binnenkort wordt u gewijd tot de eerste vrouwelijke bisschop van de oud-katholieke kerk in Nederland. Hoe voelt dat?
7: Ja, dat voelt enorm bijzonder natuurlijk. Sterker nog zelfs, ik ben al bisschop. Op het moment dat ik de verkiezing heb geaccepteerd, aanvaard.
0: Oh joh, we lopen gewoon achter de feiten aan.
7: Ja, ietsje. Dus dat houdt in dat ik de aartsbisschop van Utrecht deze verkiezing heeft bevestigd. Ben ik al bisschop van Haarlem. Bisschop elect heet dat, dus gekozen bisschop. En dat houdt in dat ik al wel de bestuursverantwoordelijkheid voor het bisdom draag, maar nog niet gewijd ben. Dus ik kan nog niet de dingen doen die bisschop doet op het gebied van sacramenten, zoals bijvoorbeeld priesters wijden.
0: Nu wil ik heel even terug naar zaterdag. Toen was dus de verkiezing. Wanneer dacht u, dit zou zomaar eens kunnen gebeuren?
7: Ja, er waren 2 rondes nodig. En in een ronde ben je gekozen als je een absolute meerderheid van de stemmen hebt. Dus de helft plus 1. En in de eerste ronde had ik al wel de meeste stemmen, maar toen dacht ik al, oké, de meerderheid gaat dat niet zijn. En dan volgt er een nieuwe ronde en dan is het natuurlijk ook weer spannend, wat gaat er dan gebeuren? En toen had ik wel heel snel het gevoel, toen ging het zo snel dat mijn naam steeds viel, dat ik op een gegeven moment dat dacht, oké, nu nog 1 en dan is het zover.
0: En beseft u toen ook al meteen hoe belangrijk dit eigenlijk is?
7: Ja.
6: Het is namelijk best wel een verantwoordelijkheid, lijkt me.
7: Enorm, ja. Maar daar heb je natuurlijk van tevoren ook over nagedacht.
6: Ja, maar bij u komt er nog iets extra's bij kijken.
7: Ja, ja. En dat heb ik natuurlijk ook wel van tevoren gerealiseerd. Dat als ik dan de bisschop zou worden, dat ik dan de eerste vrouwelijke bisschop in Nederland ben. De eerste katholieke vrouwelijke bisschop, moet ik zeggen. Dat realiseer je eigenlijk toch pas na afloop echt. Wat dat inhoudt, ook door de reacties. En
6: hoe voelt dat eigenlijk? Op dat moment dat dat gebeurde?
7: Op dat moment, toen echt die negende stem was het toen, beslissend, binnenkwam. Toen dacht ik, oh jee, nou ben ik het.
6: Oh jee.
7: Ja, en voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen, er gaat zoveel in je om dat je gevoel ook een beetje uitschakelt. Dus ik liep naar voren, ik heb dat bevestigd. Ik heb een paar woorden gezegd die ik dan van tevoren wel had bedacht. Want stel dat ik het word inderdaad, je wordt een beetje geleefd. En pas later, ook door de reacties die je krijgt, dan daalt dat in. Dat is eigenlijk nog volop wel gaande, hoor.
6: En wat voor reacties heeft u gekregen?
7: Heel veel warme en positieve reacties. Eigenlijk van binnen onze kerk en van buiten de kerk. Van mensen die het toch... mensen waren ook ontroerd dat het nu een vrouw is die daartoe gekozen wordt. En dat was eigenlijk de consequentie van een beslissing die onze kerk in 1998 nam. Dat vrouwen diaken en priester en bisschop konden worden. Maar dat laatste was nog niet
6: heel lang. Ja, voordat dat dus aan de orde is. U zegt, ik heb een hele hoop positieve reacties gehad. Heeft u ook negatieve reacties gehad?
7: Niet persoonlijk, maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die dat lastig vinden, dat een vrouw in deze positie komt. Ook mensen in de kerk. Maar het viel me eigenlijk mee. Ik heb er in de socials een paar gelezen. Die vinden dat niet hoort.
6: Goed, er zijn altijd mensen zuur, toch? Ja. U zei na de verkiezing dat u ontroerd was. Dat u binnen uw kerk dat het niet uitmaakt wat je geslacht, gender of geaardheid is. En wat dat voor je mag doen. Waarom raakt het u zo?
7: Ja, dat heeft ook heel veel met mijn persoonlijke levensgeschiedenis te maken. Ik ben zelf als Rooms-Katholiek opgegroeid. Ik heb theologie gestudeerd. En ben gaan werken in een Rooms-Katholieke parochie in Haarlem. Daar was ik dan ongewijd pastoor, dus lekenpastoor zal ik maar zeggen. En dan kun je een heleboel dingen doen, een heleboel goede dingen doen. Daar heb ik ook echt van genoten met jongeren en met huisbezoeken en met lering geven. Maar telkens loop je toch tegen een muur aan dat vanwege dat je een vrouw bent, mag je bepaalde dingen niet. Dus je trekt bijvoorbeeld met jongeren op. Dat deed ik toen, ik was ook nog een stuk jonger toen. En uiteindelijk kan het dan ook zo zijn dat die mensen zeggen, goh, wij willen heel graag trouwen en we hebben een band met jou. Zou jij ons willen trouwen? En dan moet je altijd zeggen, nou, dat mag ik niet. En dan moet je een collega inschakelen. Daar ben je dan wel. Daar kon ik het ook altijd heel goed mee vinden. Maar het is toch jammer dat je niet alles in het pastoraat kunt doen.
6: Ja.
7: En ook dat je niet dus op zondag in de eucharistie kunt voorgaan, in de zondagse mis. En dan ook meenemen wat je, in je andere werk in de parochie met mensen deelt.
6: En nu ligt de wereld voor u open. Op 10 oktober wordt u daadwerkelijk gewijd. Ja. U bent het eigenlijk al, maar goed, u moet nog gewijd worden. Waar kijkt u het meeste naar uit?
7: Ja, naar veel. Naar de wijding op zich natuurlijk wel. Want dat is een enorm feest. Als je dat in de liturgie viert, dan word je toch een soort opgetild doordat je dat samen beleeft en zingt en zo. Dan voel je de kracht van God, vind ik altijd wel extra sterk. En verder ook naar het concrete werk. Het gaan optrekken met de parochies. Kijken van hoe kunnen we kerk zijn in het bisdom Haarlem.
6: Wat gaat er hierna gebeuren? Wat gebeurt er na zo'n benoeming? Ja, dan gaat het leven weer verder.
7: Nou, het is wel eigenlijk heel hectisch nu. Want ik ben nog steeds ook pastoor van de parochies van Alkmaar en Enkhuizen. Daar moeten we eigenlijk snel een opvolger voor zien te vinden. Of opvolgers voor zien te vinden. Maar daar liggen nog steeds taken die ik toch ook een beetje moet waarnemen. En vervolgens moet een bisschop ook dan nadenken over wie komt er dan in die parochies. Dus dat ben ik nu ook ineens, moet ik daar zelf goed over nadenken. Gelukkig met anderen. En allerlei andere verantwoordelijkheden die de bisschop heeft, die worden naar je toe geschoven. En daar moet ik allemaal nog in groeien. Dus het is veel.
6: En de laatste vraag, heeft u ook vrouwen om u heen dan die zeggen van, nou, nu u het eigenlijk heeft gedaan, nu u ons voor bent gegaan, is het misschien voor ons ook een mogelijkheid?
7: Ja, ik denk en ik hoop ook heel erg dat dat de keuze om mij te kiezen dan, dat dat een uitstraling heeft naar vrouwen in parochies, binnen en buiten de kerk ook, dat bij God niets onmogelijk is. En dat het feit dat je in de kerk bent en dat je in God gelooft en in Christus gelooft, dat uitmaakt wat je kunt doen. En niet of je per ongeluk man of vrouw bent.
6: Per ongeluk. Goed, dank u wel voor uw komst. Heel veel succes en plezier dus op 10 oktober.
7: Dank
6: Erna Pijnenburg verkozen tot vrouwelijke bisschop van Haarlem. Nou, gewoon eigenlijk bisschop. Dat is het. Dank u wel.
7: Dank u.
4: Vraag 1 vandaag.
6: Ja, en dan heb je een mooie tweedehands auto gekocht. Blijkt dat er gesjoemeld is met de kilometerstand. Het gevolg is natuurlijk dat jouw auto een stuk minder waard wordt. Onze luisteraar Loek Snijders die vroeg zich dat af. Althans, dat hij dan minder waard wordt. Meneer Snijders, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Ik heb hem eigenlijk al gesteld, maar wat was uw vraag precies?
8: Ja, inderdaad, die kilometerstand. En eigenlijk is mijn vraag ook van... zijn er tips om te kijken of de kilometerstand wel klopt? Ik hoor vaker, zeker ingevoerde auto's, dat ze nog wel eens de kilometerstand terug willen draaien.
6: Heeft u het wel eens meegemaakt?
8: Nee, zelf niet. Maar ik heb wel collega's en vrienden, daar heb ik er wel eens bij gemerkt. Ja, inderdaad, ook dat er technische problemen kwamen, wat eigenlijk helemaal niet aan de orde mocht zijn. En dat bleek inderdaad gewoon dat de kilometerstand teruggedraaid was.
6: Oei. Nou, het scheelt. Ik heb de expert op het gebied van auto's, Carlo Brandsen. Hallo.
9: Goedemiddag.
6: Goedemiddag, meneer Brandsen. Hoe groot is dit probleem?
9: Nou, het is op zich best groot. En wat meneer Snijders net al zegt, met name bij geïmporteerde auto's is het vaak heel moeilijk te achterhalen of een kilometerstand klopt of niet. Hè.
6: Zijn er nog speciale landen waar dat veel gebeurt?
9: Nou, wij halen heel veel auto's uit Duitsland. En daarvan is de gok dat zo'n 20%, 25% van die auto's dat er is gesjoemeld.
6: Dat is best wel veel, dat is 1 op 5.
9: Dat is behoorlijk veel, ja, dat klopt. We halen ook veel auto's uit België. België heeft inmiddels die registratie heel behoorlijk onder controle. Dus dat is wat minder risicovol. Maar het is, ja, weet je, het is een kwestie van gezond verstand. En één ding.
6: Sorry, ik zou echt gezond verstand. Ik zou echt niet weten wanneer er met mijn auto gesjoemeld is of niet, hoor.
9: Nee, nou ja, maar je
6: dus
9: zou.
6: Dus pas op wat u nu zegt.
9: Je zou het wel kunnen weten. Allereerst, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Hè?
6: Ja.
9: Dat is natuurlijk zo. Kijk, als je een auto hebt die waarmee geadverteerd wordt dat er maar, ik noem maar wat, hè, 30.000 kilometer op de teller staat, maar de stoelen zijn versleten en ingezakt en het stuur is helemaal glad, terwijl dat dof moet zijn. Of er zitten scheurtjes in de rubbers en dat soort dingen. Vrij makkelijk te controleren. Dan snap je eigenlijk al van die 30.000, dat komt wel eens.
6: Niet van een oud omertje geweest.
9: Nou ja. Ja, of misschien, dat is het gemene, dat zou ook kunnen. En dan blijkt die kilometerstand wel te kloppen. Ja. Maar is er maar heel weinig mee gereden, of heeft die auto heel veel binnengestaan, of wat dan ook. Dus er is geen wet van mede en persen. En daarom kan ik me de vraag van de luisteraar goed voorstellen.
6: En stel het gebeurt, met hoeveel waarde kan de auto dan dalen?
9: Ja, dat is ook gokken en dat verschilt per auto. Maar ik heb over het algemeen wat oudere auto's, want die vind ik leuker. En ik reken altijd op nou, zeg maar tussen de 1500 en de 2500 euro per jaar aan onderhoud, reparaties, et cetera. Dus ja, als een auto is verjonkt, maar dan in zijn kilometers, ja, dan ga daar maar vanuit. Het scheelt je gewoon geld. Jij koopt een auto, er staat 80.000 op de teller, maar hij heeft in werkelijkheid 130.000 gelopen. Dan ga je de bietenbrug op. En er is nog een groot risico ook, want stel dat die auto bij 120.000 groot onderhoud nodig had. En dat weet jij niet, want jij denkt dat die auto 80.000 kilometer gelopen heeft. Ja, dan kun je dus ook nog eens een keer worden geconfronteerd met hogere garagerekeningen.
6: Is het eigenlijk zo makkelijk om te sjoemelen nog met die auto's?
9: Het wordt lastiger. Hè? Met name Duitse merken met elektronische tellers en alles en zo. Zo'n kilometerstand wordt vaak op 6-7 plekken in een auto opgeslagen. Dus dat is lastig sjoemelen. Vroeger had je gewoon een soort telwerkje. Ja, dat hoeft hij maar los te halen, een schroevendraaier te pakken en je kon hem terugdraaien. Dat is niet meer. Het wordt wel steeds lastiger.
6: En bijvoorbeeld met een Tesla?
9: Nou, Tesla is natuurlijk volledig elektronisch. Maar verder maakt het niets uit ten opzichte van een benzineauto.
6: Oké, alright. En meneer Snijders?
8: Ja?
6: Geef het antwoord op uw vraag.
8: Ja, nog wel een beetje. Er zijn wat dingen die mij al een beetje bekend zijn. Maar ik hoor nog steeds ook dat elektronisch zeiden ze wat van joh, dat is nog makkelijker terugdraaien dan eigenlijk analoog. Maar mijn vraag is er inderdaad tegenwoordig zoveel data dat het eigenlijk altijd te herleiden is? Of zijn ze tegenwoordig zover ontwikkeld dat ook de criminelen dat aan kunnen passen?
6: Nog even kort?
9: Ja, criminelen kunnen alles aanpassen. Maar elektronisch, inderdaad, op de marktplaats kun je gewoon apparaatjes vinden waarmee je teller kan terugdraaien. Maar nogmaals, als dat alleen in het dashboard gebeurt en verder niet in de auto, dan gaat dat vroeg of laat
6: uitkomen, want er zijn dus 6 of 7 plekken waar dat opgeslagen staat. Goed.
9: Ja. Maar heel in het kort, je kunt heel veel over een auto te weten komen door bijvoorbeeld op de site van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te kijken en je kenteken in te toetsen. Of ga op zoek naar rekeningen van het onderhoud, het onderhoudsboekje. Het is allemaal.

0: fietsen. Of ga op zoek naar rekeningen van het onderhoud, het onderhoudsboekje. Het is allemaal niet waterdicht, maar je kunt het risico redelijk uitsluiten.
1: Dank u wel, Carlo Brandsen, voor het antwoord en Loek Snijders voor de vraag. Heeft u een vraag, dan kunt u die stellen via eenvandaag.nl/chat.
2: Feit of fictie?
1: Julia, die gaat over het terugdrijven van vluchtelingen.
3: Inderdaad, daar deed Hans Leitens, directeur van Frontex, een uitspraak over. In Goede Avond Nederland zei hij dit.
4: In ieder geval wat ik kan garanderen dat wij de afgelopen 3,5 jaar niet bij betrokken zijn geweest. Hè. Maar ik kan de landen niet...
5: U zegt er is geen enkele Frontex-medewerker betrokken geweest bij enige pushback.
4: Niet zolang ik de baas ben, denk ik wel.
5: Niet zolang u de baas bent?
4: Nee.
3: Nou, sinds 1 maart 2023 is Leitens directeur van Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap. We duiken erin.
6: Wat doet Frontex precies? Bij het begin beginnen?
3: Ja, Aniek Pijnenburg is universitair docent internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit. Ze legt uit wat het agentschap inhoudt.
7: Dat is in 2004 opgericht met het oog om een zogenaamd geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie. En in de praktijk betekent dat Frontex samen met de lidstaten verantwoordelijk is voor surveillance aan de buitengrenzen en terugkeeroperaties. En Frontex heeft daarin vooral een ondersteunende, coördinerende rol.
6: Oké, en dan naar die pushbacks. Wat verstaan we daar precies onder?
3: Ja, die term die wordt gebruikt voor het terugduwen van mensen aan de Europese buitengrenzen, legt Pijnenburg uit.
7: Dat zijn in feite maatregelen die ertoe leiden dat migranten, en veelal zijn dat asielzoekers, dat die zonder vorm van proces worden teruggestuurd naar het buurland van waar ze hebben geprobeerd om een EU-grens over te steken of hebben overgestoken.
3: Dat is niet zonder gevolgen. Volgens Pijnenburg gaan pushbacks vaak gepaard met geweld en lopen mensen daardoor ook fysiek letsel op.
6: En dat mag dus niet.
3: Nee, want het druist in tegen het VN-vluchtelingenverdrag dat door alle EU-lidstaten is ondertekend. En daarin staat onder meer het recht om asiel aan te vragen. Bij een pushback kunnen mensen bovendien onterecht worden teruggestuurd, zegt Arjen Leerkes, hoogleraar migratie aan de Erasmus Universiteit.
8: En waar mogelijkerwijs ook mensen tussen zitten die recht hebben op asiel. Dus die recht hebben op internationale bescherming omdat ze in hun eigen land vervolgd worden. Volgens het Europese recht mag je die mensen niet zomaar weer de grens overduwen terug naar een land waar ze misschien blootgesteld worden aan vervolging.
3: Volgens Leerkes maken sommige lidstaten zich wel schuldig aan zulke illegale pushbacks, zoals Griekenland, Bulgarije, Polen en Kroatië.
6: Ja, maar lidstaten, dat is niet Frontex. In hoeverre is Frontex verantwoordelijk voor een pushback door een EU-land?
3: Nou, in december 2025 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Frontex ook verantwoordelijk kan worden gehouden in zaken waarbij sprake is geweest van pushbacks door lidstaten, vertelt Pijnenburg.
7: Ook al had Frontex maar een coördinerende rol, heeft Frontex toch een eigen verantwoordelijkheid en kan het ook aansprakelijk worden gesteld voor de genomen beslissingen, omdat het je eigen verplichting heeft om fundamentele rechten te respecteren en het kan zich niet altijd schuilen achter de lidstaten om te zeggen, ja, maar de lidstaten hebben het gedaan.
6: Zijn er cijfers over hoe vaak pushbacks plaatsvinden?
3: Nou, die cijfers die worden bijgehouden door het Border Violence Monitoring Network. In een rapport van de Europese Mensenrechtenorganisatie staat dat er vorig jaar zo'n 80.000 mensen illegaal zijn teruggestuurd aan de buitengrenzen van Europa.
6: Maar hoe zit het dan met de rol van Frontex?
3: Nou, Mariana Gliati is universitair docent migratie en asiel aan Tilburg University en zij doet juridisch onderzoek naar Frontex en de aansprakelijkheid van het grensagentschap.
9: Klopt niet. Er is geen bewijs dat Frontex heeft direct gehandeld, direct pushbacks uitgevoerd. Maar er zijn meerdere instanties waar pushbacks waren gedaan door de lidstaten in het operatiegebied van Frontex, waar Frontex niet genoeg heeft gehandeld om de mensenrechten schendingen te voorkomen.
3: Kortom, in letterlijke zin heeft Hans Leitens gelijk, feit, want Frontex voert zelf geen pushbacks uit, maar in het gebied waar ze verantwoordelijk voor de buitengrenzen zijn, doen ze weinig tot niets om lidstaten geen pushbacks uit te laten voeren, waarbij dus ook mensenrechten worden geschonden.
6: Dankjewel, check. Dan naar de overkant, Leila Frank, Bureau Buitenland. Wat gaan jullie zo meteen doen?
10: Hey Hila, ja, wij gaan het hebben over het Europese handelstekort, excuus, met China. Hoe moeten we dat aanpakken? Moeten we China omarmen of juist een goede beuk verkopen? Spreekwoordelijk dan. Er is een debat bij ons.
6: Goed, dat is zometeen. Julia, jij sluit af.
3: Ja, we hadden een paar weken terug al het gehad over de gigantische goudvondst in een oud pand in het Belgische Dendermonde. Bouwvakkers die troffen daar dat aan. Maar ja, van wie is het goud? En velen denken van een brouwersfamilie die eerder in het pand zat. Het onderzoek loopt nog en nu wil iedereen natuurlijk een graantje meepikken. Er melden zich zogenaamde erfgenamen, schrijft HLN. Erfgoedorganisatie Familiekunde krijgt verzoeken om stambomen te achterhalen. Maar die zeggen, dat doen wij niet. We adviseren vooral, neem een goede advocaat als je denkt dat je ergens recht hebt.

0: zicht op hebt.
1: Zou toch lekker zijn.
0: Ja, ja. Kleine kans.
1: Dit is het voor nu. Heb je vragen? Ga dan naar eenvandaag.nl/chat. Daar zitten mijn collega's klaar om je vraag te beantwoorden. Ook wij willen het voor je uitzoeken. Stuur hem vooral in. Onze televisieuitzending is er vanavond om 6:30 op NPO 1. Van ons nog een hele fijne middag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
2: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
3: Onaf, denk ik.
2: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
3: Nou, daar ben ik toch af.
2: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
9: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
10: Blijf thuis.
9: Dan weet u hoe het echt zit.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
19: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
18: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
19: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
22: De man die is omgekomen bij de schietpartij in Overasselt was volgens Gelderse media een beveiliger. De man zou een boerderij in het dorp hebben bewaakt die eerder al eens werd beschoten. De omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners zelf. Agenten die zijn nog altijd met specialistische teams bezig met onderzoek. Net waren er ook arrestaties op de A73 en de A76, zegt verslaggever Onno Beukers.
0: Bij de A73, dus op de snelweg, en ook op de A76. En dat zou dus ook verband hebben met het lopende onderzoek hier in Overasselt. Daarbij zijn ook, zegt de politie, aanhoudingen verricht. Maar ja, de exacte details daarover, die kunnen ze nog niet delen.
22: De politiebonden die noemen de gebeurtenissen on-Nederlandse taferelen die grote indruk hebben gemaakt op de agenten. Bij nieuwe Russische aanvallen op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen gedood. Nog eens 14 mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond de hoofdstad. Ook vannacht werden weer ballistische raketten en drones gebruikt. Onder meer een spoorwegdepot en andere spoorwegfaciliteiten werden geraakt. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. De man die werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. En in de Amerikaanse staat Californië probeert een bierbrouwer tienduizenden blikjes bier terug te krijgen. De voorraad die werd vorige maand gestolen door iemand die zich met valse papieren meldde bij een distributiecentrum. De man die reed vervolgens met een vrachtwagen vol met bier weg. En ook in de staat Arizona verdween later een enorme partij bier. De brouwer heeft de daders nu een ultimatum gesteld om het bier terug te geven.
1: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Assen naar Zwolle door een spoedreparatie bij afrit Westerbork. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je bijna 10 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat een vrachtauto stil bij Knopendijl. Hier is de rechterrijstrook dicht, de vertraging is hier een kleine 10 minuten. En verder nog een file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd en voorbij Beek is de vertraging zo'n 15 minuten.
21: NPO Radio 1. VPRO.
10: Bureau Buitenland. Laila Frank.
23: Welkom bij Bureau Buitenland. Vorig jaar werd Syrië bevrijd van dictator Assad, maar het land is nog steeds het toneel van een regionale machtsstrijd. Ik bespreek hoe vrij het land eigenlijk is om de eigen toekomst te bepalen. Maar eerst gaan we naar Europa. Want om het handelstekort met China op te lossen, moeten er scherpe keuzes gemaakt worden. En het gaat sowieso pijn doen. Maar ja, als Europa niets doet, dan doet het ook pijn. Wat moet de Europese koers worden? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
24: Importations européennes en provenance de Chine ont progressé de 45% en 5 ans, pendant que nos exportations vers la Chine diminuent. Notre déficit commercial avec la Chine atteint désormais près d'un milliard d'euros par jour.
23: Ja, 1 miljard euro per dag. Dat is het handelstekort van Europa met China. Hier verwoord door voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. En volgens de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, voor het regeringsbeleid, moet Europa China veel harder aanpakken om economisch te overleven. Maar kan Europa zich dat wel veroorloven? En is er niet een slimmere manier om de Europese industrie te redden? Komende maand zitten China en de Europese Unie om tafel en moet er over de Europese koers beslist worden. Mijn gasten vandaag nemen alvast een voorproefje. Ab Klink, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Welkom.
25: Goedemiddag, dank u.
23: En hier in de studio is aangeschoven Paul Verhagen, geopolitiek analist en tech-analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies.
26: Goedemiddag.
23: Hi. Nou hebben wij afgesproken dat ik jullie beiden mag tutoyeren, dus dat ga ik doen. En nou wil ik even bij jou beginnen, Ab. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat Europa economisch veel afhankelijker is van de Verenigde Staten en China dan andersom. Hoe zorgelijk is dat dan op dit moment?
25: Dat leek lange tijd niet zo zorgelijk te zijn, omdat we uitgingen van een wereldeconomie waarin vrije handel uiteindelijk zou leiden tot wederzijds voordeel. Omdat degene die het beste, met de meeste technische vernuft en met voldoende schaal en dus goedkope producten uiteindelijk de ander daarvan verzag en dat dat wederzijds zou zijn. Wat je ziet is dat een aantal producten die eigenlijk ook best enorme impact hebben op de samenleving, die voorwaardelijk zijn voor ons bestaan min of meer, hè, zoals digitalisering, AI, rondom energie, batterijen enzovoort, dat die vitale producten meer en meer toch een, aan de productiekant, om zo maar te zeggen, een beetje monopoloïde karakter krijgen. Amerika dominant bij de AI en digitalisering. Mm-hmm. En aan de andere kant rondom bij energie China. En dat geldt trouwens voor meer domeinen. En dan is het bij handelsconflicten ook verleidelijk om die macht die je daar aan ontleent, om die in te zetten. En dat maakt Europa buitengewoon afhankelijk en kwetsbaar.
23: Ja, en u noemt net, of jij noemt net Amerika. Maar ik begrijp dat het bij China, dat de verhouding wel heel scheef is, hè? Dat de Chinese producten tot 30% goedkoper zijn.
25: Ja, wat bij China speelt en wat bij Amerika niet speelt, is dat aan de handelspolitieke kant, dus aan de handelskant moet ik zeggen, dat daar enorme onevenwichtigheden zijn. Mm-hmm. Dat daar via lage lonen, via, daar komen we misschien zo meteen wel over te spreken, maar via de valuta, dus de renminbi, die buitengewoon lage prijs is ten opzichte van de euro, dat daar eigenlijk dat je grote vraagtekens kunt zetten bij de mate waarin er een fair play is, een eerlijk speelveld. En dat speelt bij Amerika niet, of veel minder.
23: Ja, Paul, voordat we zo meteen gaan praten over de koers die Europa moet gaan bewandelen, deel jij die analyse dat de economische verhoudingen te scheef zijn en dat Europa ook te afhankelijk is?
2: Ja, en wat dat betreft, de WR, dat is gewoon een steengoed rapport wat qua analyse klopt. Mijn object erbij is dat aan het begin van het rapport staat dat ze alleen kijken naar de economische context en eigenlijk de militaire vraag buiten kijf laten. Die adresseren ze niet. En dan klopt wat Ab zegt, namelijk dat we economisch ontzettend afhankelijk zijn van China. Maar we zijn ook militair ontzettend afhankelijk van de Amerikanen. Dus die afhankelijkheid is niet alleen op economisch vlak. Dat is ook tech, dat is ook militair. En als je naar het bredere plaatje kijkt, dan schuift er wel degelijk een aantal dingen. En als je dan tegelijkertijd een conflict met Amerikanen rond tech en met de Chinezen op handel gaat voeren, dat is echt wel een grote kluif om tegelijkertijd te doen. En dat lijkt me niet wijs om te doen.
23: Ab, ik begrijp dat jullie hebben een hoofdstuk gemist, hoor ik Paul hier zeggen. Namelijk de militaire component.
25: Ja, ons is gevraagd om op basis van een motie in de Tweede Kamer te kijken naar transities bij energie, digitalisering. En hoe die, althans wij zelf hebben gezegd, daar kan je eigenlijk niet naar kijken zonder die geopolitieke invalshoek op te pakken. We hebben ons inderdaad niet gebogen over de militaire verhoudingen. Ik zou Amerika in beginsel toch nog wel eens een bondgenoot willen zien. Maar de kwetsbaarheden die er zijn, dus economisch, maar ook militair en de afhankelijkheden en de mate waarin die ingezet kunnen en ook daadwerkelijk al worden vanuit de kant van de VS, dat zal ik niet minimaliseren. Daar kleven ook risico's aan.
23: Ja,
25: zeker.
23: Ja, ik wil me, voordat we naar de Verenigde Staten gaan, als we daar aan toe komen, toch eerst even richten op China. Hè? Ook omdat Europa volgende maand met China om de tafel zit. Een van jullie belangrijkste conclusies is dat we niet alleen moeten innoveren, hè, om de strijd aan te gaan met China, maar juist ook strenger handelsbeleid moeten voeren. Kan je vertellen hoe dat eruit ziet, Ab? Wat zijn dan de concrete maatregelen?
25: Ja, kijk, wat naar ons beleven, wij zijn niet op uit om, sterker nog, we hebben een soort viertrapsraket gemaakt. Hè. Ik zal dat niet allemaal langslopen. Maar het zou hartstikke goed zijn als we de komende maand uit zouden komen. Hè. Of Europa en China. En die gesprekken zijn er hopelijk ook op gericht. En dat die fair trade die ik zo even noemde, dat die weer op gang komt. Daarvoor is vooral aan de Chinese kant, denk ik, wat nodig. En daar wordt binnen China ook, dat is, wordt ook over gesproken, hè, dat is ook een onderdeel van het publieke debat daar. En trouwens ook van de inzet zelfs, officieel gezien althans, van de Chinese regering, om de interne consumptie, dus de afzetmarkten binnen China, een enorme impuls te geven. En dat is ook echt hard nodig. En als je daar uitkomt over en weer, dat wij toegang hebben tot hun markt, dat zij toegang hebben tot onze markt, maar dat de condities waarbinnen dat, nou, de economische spel gespeeld wordt wel evenwichtiger zijn, dat zou onze liefding waard zijn. Doe je het niet, ja, dan, één zin nog, ja, dan loop je met uitstel van executie, om het zo maar even te zeggen, wel een enorm risico, omdat die afhankelijkheden nu al groot zijn, maar die worden alleen maar met de dag groter.
23: Ja, maar nu noemt u iets wat de Chinezen intern aan het debatteren zijn, maar in het rapport staat ook, hè, wij moeten bijvoorbeeld, Europa moet importheffingen gaan toepassen op China, zoals zij dat op ons doen. Er is gelijke regelgeving nodig. U heeft gezegd, misschien moeten we de euro wel verzwakken. Dat zijn toch forse maatregelen tegenover, ja, China.
25: Ja, maar misschien zit natuurlijk wel het ankerpunt. Wij zeggen, bij voorkeur kom je er samen uit. Hopelijk gaan die gesprekken daartoe leiden. Maar wees je bewust van het feit dat als je er niet uitkomt, je elke dag afhankelijk wordt van, op vitale producten. En dan moet je wel je repertoire aan instrumenten klaar hebben liggen om, hopelijk niet in te zetten, maar wel te laten blijken dat je ze in noodgevallen inzet, zodat je iets van een, toch ook laat zien dat China ook afhankelijk is van ons en dat ze toch maar beter die gesprekstafel constructief aan kunnen gaan, moet ik zeggen. Dus zo hebben wij dat neergezet. Maar nogmaals, als Europa dat niet doet, en je wordt nog afhankelijker van China dan we nu al zijn, en dat neemt echt in een rap tempo toe, dan heeft Europa een nog groter probleem.
23: Ja, Paul, ik hoor Abhier zeggen, we hebben wat maatregelen klaar, maar liever komen we er samen uit. Hoe zie jij dat?
2: Ik ben het wat dat betreft eens. En volgens mij is het argument van de WER ook helemaal niet dat we alleen maar met strenge handelstarieven moeten gaan werken. We moeten een manier vinden om met China samen te kunnen werken, zodat het een wederzijds strategisch belang is. Want als je geopolitiek op het mondiale vlak bekijkt, dan gaat het eigenlijk over een balans tussen de VS, Europa en China. En om te winnen heb je twee van die drie aan dezelfde kant nodig. En heel lang was dat Europa en de VS. Nou, de Amerikanen hebben nu besloten dat ze dat niet meer willen. Dat betekent dat de andere stabiele optie de VS, of Europa en China is.
23: Mm-hmm.
2: En daar kunnen we heel veel dingen in doen. Bijvoorbeeld zou je auto's kunnen kopen, EV's, uit China. Deels doe je dat precies omdat die producten zoveel goedkoper zijn. Omdat ze gesubsidieerd worden door de Chinese overheid. Omdat ze helpen bij onze klimaatdoelstellingen. En omdat je realiseert dat in Europa er vrij weinig industriële capaciteit is. En we bezig zijn met militarisering. Dus waarom is het niet goed dat de banen van Volkswagen niet verloren gaan, maar doorschuiven naar Rheinmetall, naar het militair-industrieel complex? Daar komt nog eens bij dat de Chinezen inderdaad die druk gebruiken van onder andere die kritieke grondstoffen waar het vaak over gaat. Nou, als jij ze afhelpt van een handelsoverschot op BYD's, op die EV's, dan maak ze misschien ook wel een deal over die mineralen. Mijn punt is vooral, maak niet een vijand van ze. Want als je dat doet, ben je nog verder van huis. En dat staat tegen de autonomie zelfs in de weg.
23: Ja, meneer Klink.
25: Ab Klink,
23: sorry, excuus.
25: Ja, Ik weet niet in hoeverre je per se voor één blok moet kiezen. Hè. Ik zou eerder zeggen, probeer in ieder geval ook economisch en zelfs geopolitiek, probeer er samen uit te komen aan beide kanten. Ik zei zo even al, Amerika is toch NAVO enzovoort meer onze bondgenoot van China. Maar dat neemt niet weg dat je ook met China goede betrekkingen zou moeten willen onderhouden. Sterker nog, ik heb voor de manier waarop China toch dat enorme land met die enorme bevolking die in armoede zat, hoe ze die uit de armoede gaandeweg getild hebben, daar kan je alleen maar bewondering voor hebben, voor hun industriepolitieke aanpak ook. Maar annex aan die industriepolitieke aanpak zitten een paar mechanismen waardoor je niet zomaar kunt zeggen, wij geven één sector op en dan winnen we wel op een ander terrein. Die mechanismen van een te laag geprijsde valuta, van een te laag geprijsde yuan of renminbi of hoe je het noemen wilt. Dat is één. Twee, die enorm lage lonen, gekoppeld aan enorme subsidie, gekoppeld aan kapitaalrestricties. Chinezen mogen hun geld niet in het buitenland beleggen. Dat creëert een aanbodmachine, om het zo maar te zeggen, waar je als Europa over de hele linie last van hebt. Niet alleen maar bij auto's, maar dat gaat eigenlijk zeker met het 15e vijfjarenplan van China, waarin ze echt insteken op digitalisering, op medtech, op alle producten die eigenlijk redelijk vitaal zijn voor het functioneren van onze economie. Wij lopen het risico dat we over die hele linie van China, dat we daar gedomineerd gaan worden. Ja. Dus het is niet een afruil tussen een sector. Het is juist sectorbreed gaan kijken, over de sectoren heen, integraal dus. En dan zie je die dynamiek die uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Europa, ja. Maar in the end ook China. Want ze hebben ons nodig als afzetmarkt en anders functioneert het daar niet meer. Ja.
23: Nou hoor ik jullie beide toch bewegen in dat idee van de drie grootmachten. Hè? Terwijl we bijvoorbeeld een premier Carney van Canada steeds horen zeggen, de middenmachten die moeten elkaar gaan vinden. Of hè, je zou ook kunnen gaan samenwerken met de Global South. Begrijp ik dat dat op dit moment voor Europa om te overleven geen optie is? Paul, ik begin even bij jou.
2: Nou, twee dingen. Dus het eerste is dat de hoeveelheid geopolitieke massa die je verliest als de Amerikanen tegen je zijn, is zo groot dat eigenlijk maar één bron is die dat kan vervangen en dat is China. De middelpowers zijn heel interessant, maar zelfs bij elkaar zijn ze niet genoeg om dat gewicht te kunnen dragen. Het tweede deel is de Global South. Allereerst, Je moet mij niet vragen of de Global South. Er zijn experts voor die daar veel meer over weten. Maar de Global South is niet één plek. Het heeft niet één belang. En het heeft ook niet de coherentie dat het als één blok opereert. Dus daar moet je ook voorzichtig in zijn.
23: Ja.
2: We moeten zeker een andere houding opnemen ten aanzien van de Global South. Er zit ook een stukje mensenrechten en ook opgewezen vingertje in. Ja. Waar we mee te stoppen.
23: Ja. Tot slot, Ab. Europa moet de komende wezen gaan kiezen. Hè? In oktober is er dus een belangrijke handelsdelegatie van de Europese Unie naar Beijing. Als je één advies zou moeten geven aan deze delegatie, wat zou het dan zijn?
25: Snijd de thematiek in de volle breedte aan. Zoals ik zo even probeerde uit te leggen. Maar laat ook zien dat je oog hebt voor de gerechtvaardigde belangen die China heeft. Kijk, China zit economisch ook best in zwaar weer. Gaandeweg, grote schulden. Een binnenmarkt die gaandeweg gewoon ook positie verliest. Je ziet dat de afzetmarkten binnen China toch aan het leeglopen zijn. Heb oog voor hun problematiek en de mate waarin wij kunnen bijdragen aan aan hun economische bloei.
23: Hartelijk dank. Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Ab Klink, en geopolitiek analist Paul Verhagen. Dank.
3: Bureau Buitenland.
4: Leila Frank.

0: Houd je hoofd omhoog, je bent een vrije Syriër. Zo klonk het vorig jaar toen Assads regime ten einde kwam. Syriërs dromen van een veilige toekomst. Maar in hoeverre kunnen ze dat eigenlijk zelf bepalen nu het land toneel is geworden van een regionale machtsstrijd tussen Israël en Turkije? Journalist en Syriëkenner Fernand van Tet, welkom.
1: Dank.
0: Ja, bijna 2 jaar geleden ging Assad weg. Hoe ziet dat leven van Syriërs er nu eigenlijk uit?
1: Ja, die vrijheid die is er. Maar op economisch vlak gaat het eigenlijk nog niet zo heel veel beter. Dus een van de redenen ook dat Assad zo moeilijk vond om zijn macht vast te houden was omdat het op economisch vlak echt heel slecht ging door enorm veel westerse sancties. In het dagelijks leven, het leven is nog steeds duur. Zelfs vaak duurder geworden. Brood, huur, dat soort dingen. Daar hebben Syriërs wel last van. Die vrijheid is er, maar gaat je dagelijkse leven er genoeg op vooruit om dat te rechtvaardigen?
0: Ja, want een deel van die sancties zijn ook opgeheven. En vorige week haalde Trump Syrië ook van de lijst van terroristische landen af, hè, na een hele lange periode. Wat verandert er daarmee dan voor de Syriërs?
1: Nou, de Syrische regering hoopt dat dat echt het moment is dat die buitenlandse investeringen echt gaan vloeien. Want het feit dat Syrië op die lijst stond betekende dat banken nog altijd heel huiverig waren om te investeren in Syrië. Iedereen die een transactie zou doen met Syrië zou geblokkeerd kunnen worden. Syrië zelf heeft dit moment groots gevierd door de presidenten. Is in een heel mooi boutique hotel in het midden van Damascus. Ik ben er zelf ook wel eens geweest. Een kopje koffie gaan drinken. En heeft dat met een Mastercard betaald om te laten zien. Kijk, we
0: want
1: zijn
0: dat
1: weer
0: kon
1: aangesloten.
0: Eerst niet. Je had geen creditcard.
1: Nee, ik ging altijd met stapels cash de grens over. Voor mijn hele verblijf. En alle Syriërs deden dat eigenlijk die van buiten kwamen. Maar nu kan je dus met zo'n pinautomaat betalen. Ja, ik heb gisteren iemand gesproken. Ik zei, en heb je het al gedaan? En zei, nou ja, ik heb het geprobeerd. Het werkte niet. Oh. En sowieso zijn er niet heel veel plekken die zo'n machine hebben. Maar het staat vooral symbool voor dat er echt meer buitenlandse investeringen kunnen komen. Want een beetje het probleem voor Syrië is dat er is heel veel investeringen zijn beloofd. Ook door buitenlandse landen. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië heeft beloofd miljarden te investeren. Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten. Heel veel beloftes van investeringen. Maar heel vaak blijven die vooralsnog op papier staan en zijn die nog niet echt realiteit. En de hoop is natuurlijk dat als er ook buitenlandse bedrijven komen, kunnen gaan investeren, dat daar ook banen uit voortkomen. En dus ook meer geld in die economie. En dus ook betere salarissen, beter leven voor mensen. Want veel mensen leven nu toch ook nog echt wel van geld dat wordt teruggezonden vanuit bijvoorbeeld Europa.
0: Ja, precies. Veel toezeggingen los, maar nog niet altijd acties. Wel van de Verenigde Staten, onder andere door het opheffen van die lijst, of tenminste het van de lijst halen van terroristische landen. Wat is nou eigenlijk het grote belang van Amerika bij een stabiel Syrië?
1: Ja, Amerika heeft Syrië omarmd als een bondgenoot, ook in de strijd tegen terrorisme. En ja, het is heel erg verrassend, maar Trump is echt een groot fan van Ahmad al-Sharra, voormalig jihadist. Heeft eigenlijk alleen maar lof voor hem. Toen hij van die lijst werd afgehaald, zeiden zij van, dit is eigenlijk een belofte, omdat zij ons zo goed helpen in onze strijd tegen terrorisme. Zij willen graag een stabiel Syrië in die regio. Ja, omdat natuurlijk ook die hele regio is super onrustig. Dus ze willen graag dat Syrië het goed doet. Natuurlijk, vroeger was Syrië een bondgenoot van Iran. Amerika wil heel graag dat dat niet nog een keer gebeurt. Dus als Syrië op zijn eigen 2 poten kan staan, dan hoopt het dat het een stabiele plek is in een onstabiele regio.
0: Ja, precies. Nou zijn er wel andere regionale machten die zich ook roeren in Syrië. Ik wil even beginnen bij Israël. Welke rol speelt Israël precies in Syrië en hoe verhouden die 2 landen zich nou tot elkaar?
1: Ja, Israël wil eigenlijk het precieze tegenovergestelde. Dus Israël wil graag dat Syrië verzwakt is. Dat het een niet sterke staat is. Ook omdat ze het gewoon fijn vinden om een minder sterke staat net aan over de grens te hebben. Dat kan je heel duidelijk terugzien in hun beleid. Dus ten eerste hebben ze grootschalige aanvallen uitgevoerd. Echt in de eerste 10 dagen na de val van Assad. Ja. Eind 2024. Toen hebben ze echt de hele Syrische leger van de kaart geveegd. 80% ervan uitgevaagd. Ze hebben ook een enorme streep land bezet. Zo'n 460 vierkante kilometer in het zuiden van het land. Ze hebben uitposten gebouwd. Wegen gelegd. Mijnvelden gelegd. Er worden nog regelmatig ook invallen gedaan bij Syriërs thuis. Laten zich heel erg ook zien binnen in Syrië. Dus ze hebben tegen de Syrische regering gezegd, je mag niet je leger ten zuiden van Damascus sturen. Als je dat wel doet, dan komen er aanvallen. En ja, het slaat overal toe. Dus in de afgelopen 10 dagen een aanval in Damascus op iemand die zij zeggen, dat ze een terroristische aanval gingen plegen, maar ook een aanval op een luchtbasis helemaal in het noorden van Syrië, dus heel ver weg van die Israëlische grens, omdat ze bang waren dat Turkije daar soldaten zou gaan stationeren.
2: Ja, en dit is allemaal militair, zonder diplomatieke betrekkingen.
1: Ja, ze hebben officieel zijn ze nog in een staat van oorlog. Ja. Assad heeft wel vanaf het begin gezegd dat hij graag stabilisatie wil met Israël, eigenlijk een veiligheidsakkoord. Daar worden ook, zijn ook gesprekken over. Hè. Na 50 jaar zijn er begin dit jaar gesprekken gevoerd. Toen begon de oorlog, lag het even stil. Maar ze hebben na die aanval op die luchtvalbasis ook elkaar weer gesproken via Amerikaanse bemiddelaars in Jordanië. En de Syrische minister van Buitenlandse Zaken die zei dat zo'n veiligheidsakkoord, dat die gesprekken daarover binnenkort weer zouden hervatten. Dus zover ik het kan zien, probeert Syrië eigenlijk de angel eruit te halen. Wil eigenlijk stabiliteit. Maar ja, de Israëlische aanvallen gaan nog altijd wel door.
2: Ja, dan Turkije, hè? Want die speelt ook een land, speelt ook een rol van betekenis in Syrië. Wat wil Turkije dan met Syrië?
1: Ja, Turkije wil graag een stabiele staat, gecentraliseerde staat. Hè? Eigenlijk net zoals Turkije zelf ook is. En daar moet je vooral ook naar kijken naar de Koerden die in het noorden van Syrië aanwezig zijn. Turkije zit natuurlijk in een vredesproces met de Koerdische Arbeiderspartij en ziet de Koerden in Syrië als onderdeel daarvan. Een grote voorwaarde voor Turkije was de integratie van de Koerdische strijdkrachten in het Syrische leger. Nou ja, dat is net vorige week gebeurd. Die beweging heeft zichzelf volledig opgeheven. Dat is iets wat voor Turkije echt super belangrijk was. Ook voor Syrië zelf trouwens. Hè. Ahmed Assad ziet ook graag een land dat gecentraliseerd en één is. Maar Turkije ziet het als een land waarmee het een 900 kilometer lange grens deelt. En ook een enorme afzetmarkt. Turkije investeert heel veel in Syrië. Er zijn heel veel Turkse handelaren actief in Syrië. Het ziet het ook wel als gewoon een soenitische bondgenoot in roerige tijden.
2: Ja, dat zijn dan toch twee landen met behoorlijk tegengestelde belangen die zich daar roeren in Syrië. Wat is dit voor balanceeract voor de Syrische regering dan? Hoe stelt die zich op?
1: Ja, de Syrische regering die staat eigenlijk historisch gezien toch wel echt meer aan de Turkse kant. Ahmed Assad die is ook al heel lang gesteund door Turkije. Turkije willen bijvoorbeeld helpen hun ook met het luchtdefensie opbouwen. Drones willen ze aankopen. Ze hebben ook al een veiligheidsovereenkomst gesloten. Turkije probeert Syrië daarin te steunen. Tegelijkertijd is Syrië ook bang voor Israël. Het laat de hele tijd heel duidelijk weten, wij willen geen escalatie met Israël. Dat kunnen ze eerlijk gezegd ook totaal niet betalen, niet bevechten. Het is ook best wel een rare positie voor Ahmed Assad. Die jihadisten noemen Israël niet eens ooit. En nu gaat het opeens over, we moeten onderhandelen met ze, we moeten vrede. Ook voor Syriërs is dat echt heel gek. Want jarenlang ging het alleen maar over, dit is onze grootste vijand. En nu opeens moet er een overeenkomst komen. Dus het is een balanceeract waarbij Syrië ook echt wel kijkt naar Amerika, die eigenlijk de scheidsrechter is tussen deze twee partijen op dit moment. En de laatste slag, en dat gaat om die aanval op die luchtbasis, die is al gewonnen door Turkije. Want toen zei Amerika heel duidelijk, hey, Syrië probeert er niet te escaleren. Die willen juist dat niet doen. Dus Israël, houd je in. Amerika is echt wel de scheidsrechter tussen die twee op dat moment. En we hopen natuurlijk allemaal dat het niet escaleert. Want Syrië zit er echt tussenin. En ik denk dat Israël en Turkije allebei geen belang hebben bij een directe confrontatie. Maar mocht het wel zover komen, Turkije zit bij de NAVO. En die aanval een paar twee weken geleden, die was 60 kilometer van de Turkse grens. Dus je moet je voorstellen, er komen Israëlische vliegtuigen zonder waarschuwing aanvliegen richting die grens.
2: Ja.
1: Voeren een luchtaanval uit. Maar zo'n vliegtuig gaat echt heel snel, dus dat is super dichtbij. De kans dat het misgaat, hoe meer er daar gebeurt, hoe groter die kans. En dat is wel iets waar wij ons allemaal en Amerika ook zich zorgen over maken.
2: Ja. Nou begonnen wij met dat mooie nummer, dat gaat over vrijheid. Hoe vrij is Syrië om die eigen toekomst te bepalen?
1: Nou ja, niet heel vrij, want ze zitten totaal in de schulden, zijn totaal afhankelijk van buitenlandse mogendheden eigenlijk. Iedereen heeft het tijd over Syriërs moeten hun eigen koers bepalen. En dat proberen ze ook wel, maar zonder buitenlandse hulp gaat dat niet. Dat weten ze ook. Dat zie je ook in de prioriteiten die de nieuwe regering meteen heeft gesteld. Eigenlijk de nummer één prioriteit is geweest rehabilitatie op het internationale toneel. Nog voordat ze keken naar dingen als transitional justice, die super belangrijk zijn voor binnen Syrië zelf. De prioriteit voor hen is die internationale steun, omdat zonder kunnen ze gewoon niet verder.
2: Nee, helder. Fernanda van Tets, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending voor vandaag. Na 2 uur neemt Jurgen van den Berg het over met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Ik wens u een mooie dag en dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
2: Dat zie je vrouw ook altijd, ja.
3: Dr. Keldrenko.
1: Als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: En hij is een heel strikt beleid aan het voeren.
5: Maar Wim, strikt beleid, er pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Nu gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging starten.
4: Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. 20 fracties op 75 zetels.
0: Avrotros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
7: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
8: Blijf thuis.
7: Dan weet u hoe het echt zit.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
3: Jurgen van den Berg.
15: Goedemiddag allemaal. Nederlanders gaan massaal aan de thuisbatterij. Maar is dat wel zo verstandig? In Villa VDB zometeen te gast Simone Tresor van Milieu Centraal en wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kamp.
16: Het kabinet wil de bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een deel terugdraaien. Dat meldt RTL Nieuws en wordt bevestigd door bronnen in Den Haag. Een dag nadat de partijen het eens werden over de plannen voor Prinsjesdag is een flink deel daarvan uitgelekt. En daarom gaan we naar politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, laten we beginnen bij de plannen voor de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Wat wil het kabinet daar precies mee?
17: Nou, die gaan voor een groot gedeelte in de ijskast. Als je bijvoorbeeld hebt over de verhoging van de AOW-leeftijd, de snellere verhoging, daarvan had het kabinet al gezegd dat ze dat niet meer van plan waren. Maar het geld daarvoor stond nog wel steeds in de plannen. Die 2,8 miljard, die is er nu uitgehaald. Een ingreep in de werkeloosheidsuitkering, de WW, die wordt met een jaar uitgesteld. En de maximale uitkeringsduur voor mensen die een werkeloosheidsuitkering zouden krijgen, dat zou van van 2 jaar naar 1 jaar gaan. Maar dat wordt ook uitgesteld. En ook een plan om de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten af te schaffen wordt met 1 jaar uitgesteld. Dus bezuinigingen die daar in de boeken stonden, die worden geschrapt. En daarnaast is de verhoging van het eigen risico ook met 1 jaar opgeschoven. Dat betekent overigens niet dat het eigen risico dan omlaag zou gaan, zoals het vorige kabinet zou willen. Dat betekent dat het eigen risico nu blijft wat het is voor in ieder geval nog 1 jaar.
16: Ja, dat zijn alle sociale zekerheidsaspecten in die uitgelekte stukken. Wat valt je daar verder aan op?
17: Nou, er valt bijvoorbeeld ook op, er wordt nu een korting op de brandstof gegeven, de benzine en de diesel, om die prijs een beetje te, naar beneden te duwen. Nou, die korting die zou ervan afgaan, maar die blijft 1 jaar langer overeind. Er gaat meer geld naar ontwikkelingssamenwerking in de komende 4 jaar zelfs. Nou, dat moet wel ergens van betaald worden. En dan zien we dat de belasting voor hogere inkomens omhoog zou gaan. En dat een aantal zaken die het kabinet van plan was, die geld kosten, niet doorgaan. Bijvoorbeeld, volgend jaar zou de kinderopvangtoeslag verhoogd worden. In aanloop naar het plan om de kinderopvang in Nederland bijna gratis te maken. Nou, ook dat gaat niet door. Dat gaat ook weer 1 jaar verder. Wordt ook weer 1 jaar opgeschoven. Dat levert geld op, want dat betekent dat je dat niet hoeft te betalen. Er is nog wel 1 ding dat geld kost, en dat hebben ze erin gestopt, weet ik, om 50-plus te willen te zijn. En dat is dat de gordelroosvaccinatie gratis gaat worden boven een bepaalde leeftijd. Dat is wat we nu uit de stukken halen.
16: Ja, gisteren zeiden de coalitiepartijen dat ze een handreiking willen doen aan de oppositie. Je had het net al over regeling om oudere partijen te paaien. Dus nodig natuurlijk, want het is een minderheidskabinet. Dus ze hebben de oppositie nodig om plannen voor elkaar te krijgen. Is dat voldoende wat er nu in die stukken staat?
17: Nou, bij de coalitie denk ik in ieder geval dat het heel moeilijk wordt voor de partij Pro om deze handreiking zomaar naast zich neer te leggen. Want er zit voor een groot gedeelte in wat zij wilden, namelijk het schrappen van het geld dat al was ingeboekt op die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de rechtse partijen zullen ze zich wel afvragen wat er dan voor hen in zit. Want volgens de bronnen die we horen zit er voor hen iets in, maar dat kunnen we op dit moment nog niet achterhalen. Wellicht later op de dag.
16: Dus nog niet alles is bekend. Lars Geerts, dankjewel. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Pand was al eens eerder beschoten en omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het eind van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De nieuwe koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het Noorse parlement. 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die diezelfde ochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Contact met correspondent Rolien Kreton. Hoe is die ceremonie daar verlopen?
8: Het was een belangrijke ceremonie met veel Nooren die voor het parlementsgebouw stonden om het allemaal op een groot scherm te volgen. Koning Haakon werd in een open klassieke Amerikaanse auto vanuit het paleis naar het parlement gereden. Een route van 2 kilometer met Nooren langs de hele route. En ja, Haakon legde de eed af vanaf de gouden troonstoel, met naast hem een kleinere troonstoel voor zijn oudste dochter, Ingrid Alexandra. En Haakon beloofde tijdens die eed om Noorwegen te regeren volgens de grondwet en de wetten van het land. En dat is een belangrijke ceremonie voor de Nooren, omdat ze geen kroning hebben. Die hebben ze al ruim 1 eeuw geleden afgeschaft. Haakon werd koning op het moment dat zijn vader Harald overleed. Dus ja, deze eed is een belangrijk formeel moment.
16: Ja, alle ogen zullen ook gericht zijn op de veroordeelde zoon van de nieuwe koningin, hè? En natuurlijk koningin met Marit zelf. Die is er niet bij vandaag, hè?
8: Nee, ze zou erbij zijn, maar ze was er toch niet vanwege gezondheidsproblemen. Ze heeft deze zomer een longtransplantatie ondergaan en ja, was toch niet fit genoeg om erbij te zijn. Wordt vandaag in het ziekenhuis in de gaten gehouden. Ze is ook officieel met ziekteverlof. Dus dat betekent ook dat Haakon er de komende tijd voor een groot deel alleen voor staat en sterk leunt op zijn oudste dochter, de 22-jarige Ingrid Alexander. Die is nog bezig met de studie. Zij wordt nu meer zichtbaar de komende tijd en ze heeft 10 minuten geleden ook de schriftelijke eed afgelegd en is nu officieel kroonprinses.
16: En morgen is er natuurlijk nog de ceremonie voor de overleden koning Harald. Wat gaat daar gebeuren?
8: Nou, de begrafenis van Harald is op 9 september, volgende week woensdag. Maar het is wel zo dat de kist in de slotskapel ligt en de Noren vanaf vandaag langs de kist van Harald kunnen lopen om een laatste eer te bewijzen en om afscheid te nemen. Dat kan de komende week iedere dag van 10 tot 6. En ja, er zijn hele lange rijen, dus er zijn veel Noren die daar gebruik van willen maken.
16: Rolien Kreton, dankjewel. Het is bijna 2:07. U krijgt nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui. En dan een graad of 21.
15: ANWB Verkeersinformatie. Nou, dan gaan we 1, 2, 3... Oh, het is Mandy van der Plas. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Er staat op dit moment een klein handjevol files. Onder andere op de A15 van Gorkum naar Nijmegen rijdt het langzaam. Daar staat namelijk een kapotte vrachtauto bij knooppunt Deil. De rechterrijstrook is hier dicht. Dit kost je onderweg 10 minuten. Op de A28 van Assen naar Zwolle wordt de weg gerepareerd bij afrit Westerbork. Daarom is de rechterrijstrook dicht, een kleine 10 minuten vertraging hier. En ook nog file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, want daar is een ongeluk gebeurd bij Woerden. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en dit kost je 10 minuten.
18: Ster. Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
18: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets voor iemand. Vandaag is het duurzame dinsdag, dat u het weet. Ik kijk even op de gastenlijst. Simone Tresor komt langs, die is van Milieu Centraal en wetenschapsjournalist en Villa VDW huisvriend Rob van Hattem. Want moeten we nou wel of niet aan de thuisbatterij? Stef Biemans is sinds jaar en dag de man van Metropolis. Dat is dat tv-programma dat ons al jaren een inkijkje geeft in het leven van gewone mensen over de hele wereld. Zondag begint het laatste seizoen van Metropolis. En de vraag van vandaag, de 91-jarige Dale Sanders is de oudste loper die de Appalachian Trail in de Verenigde Staten heeft volbracht. Dat is ruim 3500 kilometer wandelen. Bij andere wandelaars is er veel respect voor de prestatie van Dale.
7: One of the things that surprised me is how quickly the public caught on that it and started following me.
8: I was so sad, I thought maybe I never meet this legend.
6: Ja.
8: You're a legend for me.
6: A legend wordt hij genoemd, deze Dale Sanders, 91 jaar. En de vraag die bij ons opkwam is: op welke prestatie bent u eigenlijk trots? Reacties zijn welkom op Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er ook even bij. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dan gaan we naar de intercom van de villa. En beneden bij de voordeur staat Max-ombudsman Janine Jansen. Janine, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: En je wilt het met ons hebben over de aanbetaling als consument. Dat wordt natuurlijk wel eens gevraagd. Je laat een klusje uitvoeren, van tevoren even een stuk aanbetalen.
9: Ja, ja, niet alleen bij klusjes, maar ook echt bij producten. Je gaat een bank kopen of een keuken. Thuisbatterijen komen natuurlijk heel erg op nu. In heel veel gevallen wordt er een aanbetaling gevraagd. En daar zijn wel vaste regels voor.
6: Ja, wat wel doen of juist niet doen?
9: Nou, ik doe het nooit. Maar het wordt natuurlijk wel vaker gevraagd. Maar in de wet is het zo geregeld dat je 50% aanbetaling voor een product mag vragen. Maar daar mag je van afwijken, maar dan moet je dat in een losse overeenkomst doen. Dus dat je duidelijk weet dat je er van afwijkt. Want, en daar zit de crux, we hebben natuurlijk in heel veel jaren al gezien dat als bedrijven failliet gaan, dan ben je gewoon in heel veel gevallen je aanbetaling kwijt. Daar zit gewoon een groot risico in. En zeker als je nu ziet met de thuisbatterijen, daar gaan echt duizenden euro's in om. Maar er zijn ook bedrijven die bieden, die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie met een garantiefonds. Dus er zijn wel mogelijkheden om een deel aan te betalen, maar dat is vaak een lager percentage. Dus daar moet je goed op letten.
6: Want dan krijg je dus niet de hele aanbetaling terug, stel dat het bedrijf failliet gaat.
9: Nee, neem bijvoorbeeld de Centrale Branchevereniging Wonen. Dat is zo'n brancheorganisatie. Die biedt eigenlijk in de meeste gevallen 15%. Dus ja, 15% in een keuken van 15.000 euro. Ja, reken maar uit. Dus als je meer aanbetaalt, bedrijf gaat failliet en je hebt je keuken niet, ben je alles kwijt.
6: Ja, dus dan zou je in zo'n geval moeten zeggen: ik wil wel aanbetalen, maar niet meer dan 15%.
9: Ja, maar er zijn dus ook heel veel bedrijven die niet zijn aangesloten bij een garantiefonds. En dan moet je eigenlijk tegen zeggen: ja, leuk en aardig, maar nalevering betaal ik. Mm. Heeft natuurlijk wel een andere kant van de medaille. Want die bedrijven doen het natuurlijk en omdat zij voor moeten financieren, maar ook omdat ze natuurlijk in het verleden hebben gezien dat klanten niet betalen. Dus het is wel wat dat betreft, ja, als je dan geleverd hebt gekregen, dan moet je ook wel gelijk betalen.
6: En ben je eigenlijk verplicht als consument om zo'n aanbetaling aan te gaan?
9: Hey, je kan natuurlijk ook zeggen van nou ja, of je doet het volgens mijn voorwaarden, anders ga ik bij de buurman en koop ik daar een keuken.
6: Ja, want dat is het punt ook vaak natuurlijk met dit soort dingen. Ja, kom er maar eens om. Als je nu, ik ga maar weer even uit van de klusjes. Als je iemand wil hebben nu, dan mag je in je handen knijpen als je die binnen een paar maanden hebt.
9: Ja, met klusjes is dat natuurlijk wel lastiger dan met een keuken of met een bankstel. Dus ja, het is toch een kwestie van onderhandelen. Maar ik hoor toch ook wel om me heen dat er echt wel bedrijven zijn die zeggen van nou ja, achteraf betalen, dat is prima. Maar ja, dan moet je wel ook nog een beetje vertrouwen in de mens hebben dat ze inderdaad gaan betalen. Mm. Maar ja, je moet een beetje verder zoeken. Maar ga niet zomaar... Er zijn ook bedrijven die vragen 100% aanbetalingen. Maar zeker nu met die thuisbatterijen, die bedrijven die komen nu als paddenstoelen uit de grond. Met natuurlijk ook hoeveel er zijn, is ook het risico groter dat ze dus failliet gaan. Ja. Dus je moet dat incalculeren, want het is echt een hoop geld.
6: Ja. Maar goed, wettelijk gezien mag je dat dus gewoon weigeren. Zeggen van nou, dat doe ik niet. Maar ja, de kans is dan dus dat zo'n aanbieder zegt, nou ja, dan moet je inderdaad met iemand anders gaan zoeken.
9: Ja, dat is hetzelfde als dat jij mag zeggen, ik wil het niet. Mag hij ook zeggen, dan doe ik het niet.
6: Ja, en jij zei net eigenlijk ook in een bijzin even, want vanuit het perspectief van de aanbieder, zeg maar degene die de klus moet klaren of nou ja, iets. Ja, die moeten soms inderdaad ook echt achter hun geld aan, hè, omdat mensen weigeren te betalen.
9: Ja, maar dat is dan in die zin een bedrijfsrisico. En dat neem je of niet, ja.
6: Ja. Oké, je mag het gewoon weigeren. Stel nou dat je wel een aanbetaling hebt gedaan en een zaak gaat failliet. Kun je dan fluiten naar je geld?
9: Ja, dan kan je dus fluiten naar je geld als je zaken hebt gedaan met een bedrijf dat niet is aangesloten bij een. En er zijn verschillende garantiefondsen in verschillende branches. Zoals wel zij, CBW, maar ook dus voor die thuisbatterijen en zonnepanelen. Maar de voorwaarden zijn dus verschillend. Kijk, bij de een moet je bijvoorbeeld mag je 30% aanbetalen tot een maximum van €3.000. Dat is dan gegarandeerd. Maar er zijn er ook die doen 20% met een maximum van €2.000. Dus ja, je moet dat van tevoren even goed nakijken. En ja, over die grens zou ik niet heen gaan. Bij sommigen krijg je overeenkomst echt je geld terug. Bij anderen, daar wordt als een bedrijf failliet gaat, wordt die overeenkomst zeg maar overgezet naar een andere deelnemer van dat fonds.
6: Oké. Goed. Nou, let dan in ieder geval op die contracten die je afsluit met dit soort types. En zometeen meer over de thuisbatterij in de villa trouwens. Dankjewel, Janine Jansen, Max Ombudsman en huisvriendin van Villa VDB.

0: Momentje Motown met de Four Tops.
1: Tot 4 uur.
0: Villa VDB. Ja, de energierekening van Nederlanders die op het gas aangesloten blijven, die kan in de komende 25 jaar verviervoudigen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. En wie zonnepanelen heeft liggen, die krijgt eind dit jaar al te maken met het stopzetten van de zogenoemde salderingsregeling. Dat is het wegstrepen van het teruggeleverde stroom aan het net. En dus schaffen mensen met zonnepanelen nu massaal een dure thuisbatterij aan om daar energie in op te slaan. Maar is dat wel zo verstandig? Los even van de aanbetalingen waar Janine Jans het net over had. Ik ga erover praten met Simone Tresor, is van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Hartelijk welkom.
2: Dank je.
0: En met wetenschapsjournalist en huisvriend van Villa VDB, Rob van Hattem. Rob, hartelijk welkom. Ik begin even bij mevrouw Tresor. Is het verstandig dat Nederlanders met zonnepanelen massaal die thuisbatterijen gaan aanschaffen?
2: Nou, mijn advies is eigenlijk eerst een plan, dan de spullen. Dus eerst goed nadenken. En ik kan niet echt een ja of nee antwoord geven. Dat klinkt wel vervelend, maar dat is gewoon zo. Het is voor elk huishouden, elk gezin weer anders. Wat er in je portemonnee zit, hoe je huis eruit ziet. Dus ja, ik zou eerst zeggen, denk heel erg goed na over waar je in de toekomst heen wil met je huis. En dat klinkt wat cryptisch, maar eigenlijk komt dat neer op, kies eerst voor oplossingen in je woning die geen spijt geven.
0: Isoleren, hoor ik.
2: Exact. Ja. Dat is de eerste.
0: Maar toch even, want het gaat dus over die salderingsregeling. Dat wordt, iedereen weet het tegenwoordig ook gewoon wat dat is. Hè?
2: Ja.

0: geen spijt.
1: Isoleren, hoor ik.
0: Exact. Ja. Dat is de eerste.
1: Maar toch even, want het gaat dus over die salderingsregeling. Iedereen weet het tegenwoordig ook gewoon wat dat is. Hè?
0: Ja.
1: Je vertelt een verjaardag, salderingsregeling. Nou, iedereen weet het precies. Maar, want daar is ook nog heel veel onduidelijk over.
0: Ja.
1: Want er gaan heel veel fabels rond.
0: Ja, dat klopt. Heel fijn dat je dat opnoemt, want die wil ik graag ontkrachten. Bij deze, de drie fabels voor mensen met een vast of variabel contract zijn: mijn zonnepanelen zijn straks waardeloos. Mijn zonnepanelen kosten straks geld. En ik moet mijn zonnepanelen uit gaan zetten als de zon schijnt. Als je vast of variabel contract hebt, absolute onzin. Mensen met een dynamisch contract, die weten dat risico, die hebben daar wel wat andere keuzes in. Maar je zonnepanelen zorgen ervoor dat je minder stroom hoeft in te kopen. 4 keer duurder bij de energieleverancier. Dus die kan je vast afstrepen. Onderaan de streep, dus netto, krijg je nog altijd iets terug. Niet veel, maar het kost je dus niets als de zon schijnt. En je zonnepanelen op een zonnige dag uitzetten, dat is zonde. Want zo'n 30% van de zonnestroom die jij opwekt gaat altijd naar apparaten die altijd aanstaan, zoals je deurbel of je wifi-router. Nou, als je zonnepanelen uitzet, dan moet je die 30% inkopen. Ja. Wat ik al zei, 4 keer duurder. Niet doen.
1: Okay.
0: Dus het is heel erg belangrijk dat je je zonnestroom gaat verbruiken op het moment dat het er is.
1: En dan nog even, want zo'n thuisbatterij. Kijk, het idee klinkt best slim natuurlijk. Hè, van je hebt een apparaat in huis waar je dat dan kan opslaan en later kan gebruiken. Dus wat is daar mis mee met dat idee?
0: Nou, er is niks mis mee. Alleen, de thuisbatterij is zeer milieubelastend. Hè. Er zitten kritieke grondstoffen in. Kost heel veel energie om hem te maken. En het is nog niet zo waarschijnlijk dat je hem terugverdient. Dus als je, en het is een duur apparaat, hè, laten we er daar even kort over zijn. En een vaste thuisbatterij, ja, dan zit je toch al rond de €4.000. Nou, dat vind ik nogal veel geld. En als je dat geld dan toch op de plank hebt liggen, dan zeg ik, denk goed na wat je ermee doet. Ben je nog niet goed geïsoleerd? Begin dan daarmee, want daar spaar je sowieso heel veel energiekosten mee uit.
1: Rob, jij bent onze man die geregeld in dit programma verschijnt met onderzoeken van heinde en verre. maar nu ben je ook nog eens een keer ervaringsdeskundige. Ja, jij bent op zoek naar een thuisbatterij.
2: Nou ja, ik heb een beetje een oud huis, niet heel goed geïsoleerd. Heb veel zonnepanelen en inderdaad zit in de situatie dat ik eigenlijk, net zoals de meeste mensen, 70% terugleveren aan het net. De meeste mensen gebruiken zo'n 35% zelf. Dus je denkt dan, ga ik kijken naar thuisbatterijen. Dan worden er mooie scenario's voorgeschoteld. Dat je het binnen 3, 4, 5 jaar. Nou, daar heb ik dus artificial intelligence een beetje op losgelaten. Ik kan het ook zelf berekenen, maar AI doet het ietsje sneller. Dan kom je toch snel uit op 12 jaar. Dat vind ik een lange, hele lange periode. En dan kan je afvragen, moet ik dan dat geld wat ik daar inderdaad aan uitgeef, moet ik dat dan vervolgens daarin stoppen? Plus dat ik helemaal niet weet hoe die situatie, die energiesituatie, over 12 jaar is.
1: Ja.
2: Want dat kan geheel veranderd zijn natuurlijk.
1: Maar nog eventjes vraagje van de Berg Utrecht.
2: Natuurlijk.
1: Kijk, ik denk zelf altijd, het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld, op het terras. Dus dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want dat is ook natuurlijk maar betrekkelijk.
2: Nou ja, dat is ook betrekkelijk. Kijk, dat zeiden ze overigens van zonnepanelen natuurlijk ook. Hè. Van zonnepanelen zeiden ze ook, dat duurt ook eindeloos. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn zonnepanelen zich inmiddels wel terug hebben verdiend. Dus dat was inderdaad 7 jaar zo'n beetje. Dus dat klopte dan weer wel. Dat geldt. Dat is gewoon, in mijn geval was het niet eens €4.000, maar was het echt 6.000 of 7.000 of 8.000 euro, geloof ik. Ja, dat vind ik.
1: Om dat ding aan te schaffen.
2: Ja, en dan moet er nog wat installatiedingen bij enzovoort. Ja. Je bed zit zo op 10.000, 12.000 euro. Ja. Nou, dat is een hoop geld. Plus dat je dat dus nu moet uitgeven en misschien dus beter aan iets anders, aan een ander systeem of wat dan ook.
1: Ja.
2: Eerlijk gezegd, en ik bedoel, als ik nu kijk naar de hele energiemarkt en de hoeveelheid zonnepanelen in Nederland, is een koploper in zonnepanelen, in productie van de zonne-energie. Dan vind ik eigenlijk wel raar dat de overheid niet heeft nagedacht over hoe kunnen we dit. Ik snap dat ze die saldering willen afschaffen, maar hoe kunnen we nou het zo doen dat die zonnepanelen ook voor iedereen die ze aangelegd heeft, die hebben ze ook niet voor niks, niet alleen maar omdat het leuk is, maar ook omdat ze milieubewust zijn, omdat ze denken, hey, we doen er goed aan. Waarom heeft de overheid niet een nationaal opslag moment bedacht of een nationaal opslag idee. Dat vind ik dan wel behoorlijk raar voor iedereen. Hè? Dus niet alleen voor de rijke deel van de samenleving, maar voor iedereen. Ja. Omdat altijd de belofte overigens van zonne-energie was dat het goedkoper zou zijn. Ja. En dat is het feitelijk ook.

0: dan opgewekte elektriciteit met centrales.
1: Mevrouw Tresor, u zei van je moet eerst eigenlijk andere dingen doen. Ga daar je geld maar aan besteden. Maar goed, dat hebben mensen misschien al lang gedaan. Dus die hebben hun huis geïsoleerd en die hebben allerlei maatregelen genomen.
2: Nou ja, als je inderdaad zo ver bent met je wonen dat je denkt, ik ben toekomstklaar. Hè. Ik kan bijvoorbeeld van het aardgas af. Want dat is ook nog een enorme kostenpost. Hè. Staat je cv-ketel nou op instorten? Ja, ga je dan weer een nieuwe cv-ketel? Of ga je toch voor een all-electric warmtepomp bijvoorbeeld, waar je ook weer zonnestroom in kunt stoppen? Dat zijn wel van die overwegingen. Maar als je alles gedaan hebt en je bent van het aardgas af en je denkt, nou, ik heb nog geld voor een thuisbatterij. Ja, be my guest, doe het dan lekker. Maar...
1: En die kleinere, veel goedkopere stekkerbatterijen, die kan je gewoon in het stopcontact steken. Is dat een oplossing?
2: Nou, dat is een oplossing, maar er zit ook een maar aan. Want dat klinkt niet zo aardig, maar die dingen zijn niet echt foolproof. Iedereen kan zo'n ding kopen en in het stopcontact steken. En je hoeft eigenlijk geen achterliggende kennis te hebben om dat te doen. Terwijl het best ook gevaarlijk kan zijn. Hè, als mensen hem op een stekkerdoos doen. Of
3: met een dun draadje.
2: Of ze stoppen hem op dezelfde groep waar ook de droger op. Dan kunnen er brandproblemen. Dan kan er brand ontstaan. Ik wil niet zeggen dat massaal gaat gebeuren, maar hou daar rekening mee. Die dingen zijn dus ook goedkoper, omdat er geen installateur aan te pas hoeft te komen. Ja. Dus dat snij je eruit.
1: En dan nog zo'n dat hoor je dan ook op verjaardagsfeestjes, een thuisbatterij, daar kan je echt zelfvoorzienend zijn. Is dat zo?
2: Absoluut niet waar.
3: Nee, dat gaat niet.
2: In de zomer krijg je hem overvol en in de winter krijg je hem niet vol. Dus dat kan niet. En een andere fabel is dat hij zomaar een stroomstoring zou kunnen opvangen. Want daar heb je ook een bepaalde aanpassing voor nodig. Speciale batterij aanpassingen in je meterkast. Dus dat kan wel, maar dan moet je een speciale batterij.
3: Dat is nog een stuk duurder ook, kan ik je zeggen, hoor, als je dat wil doen. En er zit ook nog iets anders aan. Als wij massaal aan de thuisbatterij gaan, kan dat ook allerlei storingen veroorzaken in het net zelf. Als we die daar met z'n allen mee gaan handelen. Die handel is nog een heel ander ding. Hè, dat je gaat handelen met goedkope stroom die in je batterij laat en dan op dure momenten verkoopt. Nou, die onbalans, zoals heet dat, de mooie onbalansmarkt, dat zal zich ook allemaal uitvlakken. Maar tegelijkertijd, als iedereen gaat zitten handelen en als iedereen op hetzelfde moment stroom weer, krijg je hetzelfde probleem als met die zonnepanelen.
1: Ja, dan even, want dan kom ik ook nog even bij jou als wetenschapsjournalist, even een technische verhaal. Want het gaat dus over de lithium thuisbatterij.
3: Ja.
1: Daar is ook van alles op aan te merken. En zijn daar dan alternatieven voor?
3: Ja, dit zijn meestal lithium ijzerfosfaat technologie die nu gebruikt wordt. Maar er zijn ook natrium-ion batterijen, die zijn in ontwikkeling, zijn vaste stofbatterijen in ontwikkeling. Dus die lithium, dat zal wel langzaam maar zeker uitgefaseerd worden. Ik weet dat ze in China druk bezig inzetten op die natriumbatterijen. Dus dat is iets wat veel breder beschikbaar is, wat veel minder vervuilend is in die zin. Ja, er zijn er nog allerlei technieken om niet direct elektriciteit op te slaan, maar misschien die elektriciteit om te zetten in warmte. Dat kan ook. En dan heb je een soort warmtebatterij. En met die warmte kan je een stuk van je gas bijvoorbeeld, gasvoorziening, oplossen. Dus er zitten wel ontwikkelingen in, buurtbatterijen. Dat is ook zo'n mogelijkheid. Er is zelfs een Noors bedrijf die op dit moment kijkt naar de opslag van waterstof. Dus je produceert eigenlijk waterstof, bijvoorbeeld in de zomer, met overschot aan elektriciteit wat je dan hebt, wat je dan in de winter als het ware kan verbranden of dan wel elektriciteit mee opwekken cellen, speciale brandstofcellen. Nou, dat zijn allemaal technieken die in ontwikkeling zijn.
2: Ja,
3: er is eigenlijk bidirectionele laden met je auto, dus je auto.
1: Ja, dat vroeg me ook nog af. Dat heb ik ook een keer onthouden, van dat we onze auto's als opslag zouden gaan gebruiken.
2: Zeer beloftevol voor de toekomst.
1: Maar hoe is het daarmee? Ja,
3: het kan al heel lang. We weten dat het eigenlijk al heel lang kan. Zitten een paar ingewikkelde punten aan. Die auto moet dan wel thuis staan, bij wijze van spreken, als jij aan het werk bent. Dat is altijd een soort ingewikkeld.
1: Omdat je daar je wasmachine kan aanzetten.
3: Nou ja, kijk, die auto heeft een hele grote batterij. Die heeft echt een stevige batterij vergeleken met die. En die batterij heb je al betaald, want die zit in je auto. Dus het zou mooi zijn als je die zonne-energie, die overtollige zonne-energie.
1: Maar de meeste mensen gaan die auto gebruiken natuurlijk.
3: Precies, die gaan ze gebruiken. Of die staat op hun werk als ze thuis lekker met de zonnepanelen energie opwekken. Dus blijft een ingewikkeld ding. Maar het is zeker waar het kan. Het wordt nu langzaam maar zeker in een paar auto's, elektrische auto's, aangeboden. Ze zijn nog wel best wel duur en speciaal. Had natuurlijk al lang misschien wel gekund. Maar ja, elk foefje in een auto kost weer meer. Mm. En dan is men weer bang dat de consument geen auto koopt. Ja, het zijn dus dingen die allemaal beloftes inhouden voor de toekomst. Ja. Dat niks is moeilijker dan de toekomst.
1: Al met al is het best een oerwoud waar je als consument, die ook niet technisch alles onderlegd is, en hoe alle regeltjes precies zijn, dan uiteindelijk je weg moet zien te vinden.
2: Ja, super lastig. Super lastig. En daar zijn wij dan wel bij Milieu Centraal. We proberen mensen handvatten te geven. Maar niemand is hetzelfde. En de omslag ligt echt bij inzicht in je eigen situatie. Goed nadenken. Niet meteen een nieuw apparaat kopen omdat je denkt, oh, in 2027...
1: Of een heel groot apparaat.
2: Nee. Ja, oh, alsjeblieft niet. Als je een thuisbatterij koopt, denk er dan om dat je je nacht- en je avondverbruik moet dekken. Koop niet... Ja, dat
3: een
2: is
3: kleine.
2: Dus een kleine. Ja. Voor de meeste mensen zal 5 kilowattuur meer dan genoeg zijn.
1: Ja. Rob, heb jij intussen al een keus gemaakt? Of?
3: Nee.
1: Okay.
3: Nee, ik heb serieus nog geen keuze gemaakt. Okay. Omdat ik echt serieus ook zit te twijfelen. Wat moet ik doen? Hoe groot moet die zijn? Precies dat. Ja. Weet je wel? Verdien ik het überhaupt terug gewoon op termijn?
2: Nou,
3: moet ik gewoon denken, door de tijd heen betaal ik dan wat meer voor de teruglevering, zullen we zeggen. Of krijg ik minder voor wat ik produceer. Maar misschien staat dat wel gewoon beter dan wanneer ik...
2: Maar Rob, die heeft mij stiekem al ingefluisterd dat zijn huis nog wel wat isolatie kan gebruiken. Ja,
3: dankjewel.
1: Daar begint hij mee.
2: Dus daar gaat hij, ja.
1: Hartelijk dank jullie allebei. Simone Tresor en Rob van Hattem. Zometeen de vraag van vandaag.
4: NPO Radio 1.
1: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
5: Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. En de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor het grootste gedeelte teruggedraaid. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken, bevestigen ingewijden aan de NOS, na berichtgeving van RTL Nieuws. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand werd eerder al beschoten. De omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Bij nieuwe Russische aanvallen op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen gedood. Nog eens 14 raakten er gewond. Het is de 6e dag dat Rusland doelen aanvalt op en rond de hoofdstad. Ook vannacht werden weer ballistische raketten en drones gebruikt. En in Noorwegen heeft de nieuwe koning Håkon de eed afgelegd in het parlement. Hij is sinds vrijdag al koning, toen zijn vader overleed op 89-jarige leeftijd. Dat gebeurt in Noorwegen automatisch zodra de monarch overlijdt. Er is daarom geen kroning, maar alleen een eedaflegging.
1: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen.
6: Er zaten een paar files op de A12, daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden, een kwartier oponthoud na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes, een half uur verdraging, daar is een auto met aanhanger geschaard. Daardoor is de parallelrijbaan dicht. Op de A28 Assen richting Zwolle, voor afrit Westerbork 5 minuten oponthoud, een spoedreparatie, 1 rijstrook is dicht.
4: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag. De 91-jarige Dale Sanders is de oudste loper die de Appalachian Trail in de Verenigde Staten heeft volbracht. 3500 kilometer wandelen voor deze 91-jarige. En dat bracht ons op de vraag: op welke prestatie bent u trots? U kunt reageren via de bekende kanalen, dus het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Of laat een berichtje achter in de NPO luisterapp. Fanny, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het Fanny goed uit Alblasserdam.
1: Ja.
7: Ja.
1: En ik hoor een trotse vrouw hier aan de lijn.
7: Nou, dat kan je wel zeggen. En ik was blij dat ik het weer eens een keer kon vertellen.
1: Wat is er gebeurd?
7: Nou, ik ben inmiddels 77 en dus al wat jaartjes met pensioen. En ik was 40 toen ik dus de kans kreeg om de opleiding nog te doen. En die heb ik gegrepen en gehaald.
1: Opleiding voor wat?
7: Ziekenverzorgende in een verpleeghuis.
1: Oh, oké.
7: Okay. Ja.
1: En waarom was dat uitdagend? Want op je 40ste jaar moet je ook nog allemaal maar die stof in je hoofd stampen.
7: Ja, maar de verpleging die trok me al zo lang. En ik had inmiddels wel te maken met demente mensen en zo. En dat trok me ook heel erg. En toen kwam dit op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het nu proberen. En toen waren er 100 gegadigden met allemaal die allemaal al verplegingen hadden gedaan. Ik dacht, nou, hier kom ik nooit bij, want er konden er maar 20 mee. En daar hoorde ik dus bij.
1: Nou. Ja. Ik snap het wel, hoor.
7: Ja.
1: Ja.
7: En toen had ik zoiets van, ik wil, als ik later oud ben, hierop terug kunnen kijken met trots. En dat doe ik dus nu.
1: Ja, en u mocht het nu weer even vertellen op de Nationale Radio. Dus hulde daarvoor. En bedankt voor het verhaal, Fanny. Ja. Koos Rademaker. Koos, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: We hadden het net over die man die dus 91 was en die Appalachian Trail heeft gelopen. Maar jij was de oudste deelnemer in de Amsterdam Marathon.
8: Ja, maar dat vond ik op zich helemaal geen prestatie, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, nee, maar wel respect toch van andere mensen, neem ik aan.
8: Ja, maar het was mijn 70ste marathon en daarnaast heb ik nog 80 ultralopen gedaan. Dus vanuit die hoek bekeken is het niet zo bijzonder. Het enige bijzondere was dat het mijn laatste marathon bleek te zijn. Dat ik vind het mooi geweest eigenlijk.
1: Want hoe oud was je toen je de minuut, die laatste?
8: Ja, dat was vorig jaar, toen was ik 80. Maar, of 81, ja, 80. Maar het rare is, als je een prestatie levert, dan vind je op dat moment soms het helemaal niet zo bijzonder. En pas achteraf, als je terugkijkt, dan zie je dat het bijzonder was. De eerste keer dat ik de marathon liep binnen de 3 uur, vond ik heel prachtig. Maar iedereen deed dat zo'n beetje, naar mijn gevoel, met mijn vriendjes om me heen.
1: Ja.
8: Dus ik vond het niet bijzonder. De eerste hele triathlon die ik deed, daar ben je geweldig trots op dat je dat doet. Maar ja, het was geen wereldtijd.
1: Nee,
8: dus
1: nee.
8: Dat pas achteraf, dan kun je zien, en dan springt er eigenlijk een tweetal dingen uit. Ik heb 2 keer de 120 kilometer van Texel gedaan. Dat is een ultraloop. Dat vond ik eigenlijk achteraf gezien, ben ik daar best wel trots op. En waar ik ook trots op ben, is bijvoorbeeld dat ik in een weekend een keer 3 marathons liep. Dus ja. Vrijdagavond, zaterdag en zondag. En ik zag er vreselijk tegenop. En ik dacht, nou, elke marathon zal wel langzamer worden. Maar het tegendeel was waar, omdat je dan heel voorzichtig begint.
1: Ja.
8: Ja, en bleek dus dat ik elke dag sneller werd, tot mijn stomme verbazing. Dus het lichaam kan heel veel aan.
1: Ik zit met open mond te luisteren, hoor, Koos, als je het niet erg vindt. Dat ik dit soort dingen hoor.
8: Dat vind ik niet erg.
1: Zeg, hoe is dat eigenlijk in Amsterdam met die marathon? Want jij zegt van de 80ste was mijn laatste. Is dat dan een regel daar of heb je dat gewoon zelf besloten?
8: Nee, ik vond het wel mooi, want het kost steeds meer moeite. En je wordt voortdurend trager. En dat is ook niet zo leuk.
1: Want wat was
8: het
1: je tijd nu?
8: Het is om binnen 3 uur te lopen dan dat je er langer dan 4 uur over doet.
1: Maar wat was je tijd dan de laatste keer?
8: Ja, ik heb toen hele stukken moeten wandelen, omdat ik kramp waarschijnlijk kreeg. Ah, dat is iets van 4,40.
1: Ja. Hey, je wil mij nu zien lopen.
8: Maar ja, ach.
1: Zeg, en, maar jij lijkt me niet iemand die dan nu achter de geranium zit en een beetje naar buiten kijkt.
8: Nee, ik doe echt nog wel. Ik loop veel. Ik doe veel parkruns. Dat zijn 5 kilometer wedstrijdjes. Op runs iedere zaterdagochtend om 9 uur door het hele land. En ik doe veel fietsen en crossfit.
1: Ja, maar ik begrijp dat je
8: blijf al fit. Ja.
1: Dat je alweer iets in het Verenigd Koninkrijk hebt staan.
8: Ja, over een dag of 10 doe ik daar een gravelbike-tocht in het Lake District met mijn oudste zoon, ja.
1: Ja, ja. Hoe oud is die oudste zoon eigenlijk?
8: Die is 53.
1: Oké, en houdt hij zijn vader een beetje bij?
8: Nee, het is omgedraaid in de loop der tijd. Ja, zo gaat dat, hè?
1: Ja.
8: Maar dan moet je ook manmoedig dragen.
1: Ja, ja. Nee, ik vind het mooi. Ik vind ook jouw perspectief op dit soort dagen. Want ik lig ook in katzwijm, van bewondering natuurlijk. Maar dat zal voor veel mensen gelden als ze jou tegenkomen op zo'n marathon. Maar jij zegt zelf eigenlijk van, als je dat doet en leuk vindt, dan is het natuurlijk helemaal geen prestatie.
8: Ja, dan gaat het makkelijk en dat vind je niet bijzonder. Alleen soms merk je aan de reacties van de mensen dat ze het wel bijzonder vinden. En dat bijvoorbeeld, ik heb een keer de Death Valley gelopen, een marathon op de grens van Californië en Nevada.
1: We hebben het hier wel eens over dat het hier heet is, maar ik ben daar een keer geweest. Daar is het echt bloedheet.
8: Ja, maar ik was er in december.
1: Oh, oké. Oké, dat scheelt.
8: maar dat was een belevenis als je door die canyon, door die kloven loopt. Ja. Dat je denkt, god, dat ik dat mee mag maken als simpele hardloper. Dat was geweldig. Ja. En zeker als je nog eerste wordt in je leeftijdsklasse. Ja.
1: Wij reden daar ooit rond en ik weet nog precies, er was een of andere zo'n resort waar je dan kon overnachten. En er was een heerlijk zwembad, maar dan loop je de hele dag dus in die warmte ook. Ik dacht, lekker even in dat zwembad, maar dat was ongeveer kokend water waar je in sprong. Dat hielp ook niet echt.
8: Nee, ik zou volgende keer in december gaan.
1: Ja, goed idee. Dankjewel voor je verhaal, Koos. En veel plezier in het Verenigd Koninkrijk met je zoon, want dan gaat hij dus ook weer iets doen op gravel. Hij was vorig jaar de oudste deelnemer in de Amsterdam Marathon met zijn 80 jaar. De vraag van vandaag, op welke prestatie bent u trots? En dat kunnen grote dingen zijn, dat mogen ook gewoon hele kleine dingen zijn. Mag allemaal. Kom maar door met de verhalen op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U kunt ook reageren via de NPO Luister-app. Gang of Youth, dat is een groep uit Sydney, Australië. De bandleden die kennen elkaar uit de kerk. werk. Ze begonnen als coverbandje. Het eerste liedje dat ze instudeerden, is wel leuk om te weten, is van Curtis Mayfield, Move On Up. En nu schrijven ze al heel lang hun eigen nummers. Dit is de allernieuwste van Gang of Youth, Things Take Time.

0: Dat is een mooi liedje van de mannen van Down Under. Gang of Youth, zo heten ze. Op pad met een scheidingsadvocaat in de Verenigde Staten of met cacaoboeren in Ivoorkust die voor het eerst in hun leven chocola proeven. Na 18 jaar en ruim 250 afleveringen komt er door de bezuinigingen bij de publieke omroep een einde aan het buitenlandprogramma Metropolis, waarin dit soort reportages te zien waren. Het laatste seizoen begint komende zondag.
1: We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Welkom bij Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
4: Wanneer is een man echt mannelijk wat jullie betreft?
1: Moet je als man nu stoer, gespierd en flink behaard zijn? Of juist je softe kant omarmen? Ideeën over mannelijkheid gaan deze dagen alle kanten op. En de man, die blijft verward achter. Vandaag stellen we in Metropolis wereldwijd de vraag: wanneer ben je een echte man?
0: Nou, hier zit hij tegenover mij.
5: Ja.
0: De echte man. Stef Muurmans.
5: Hoi.
0: Stef, welkom. Jij bent sinds jaar en dag de presentator van Metropolis. Al vanaf het begin erbij als correspondent ook, hè?
5: Ja, dat klopt. Ik woonde eerst in Nicaragua. En daar heb ik een tijd als correspondent reportage gemaakt van Metropolis. En toen, na een jaar of 2, 3, ben ik het aan elkaar gaan praten.
0: Ja. Met jouw kenmerkende stem ook.
5: Ja, dit is mijn stem, ja.
0: Word je wel eens herkend als je bij de slager iets bestelt?
5: Vooral op mijn stem, ja. Ja, dat is waar. Ja.
0: Wat grappig,
5: ja.
0: Ja. Maar dan toch even, want jij zat dus al in Nicaragua.
5: Mm-hmm.
0: En hoe kwam dit dan op je pad? Ik bedoel, dat je ineens correspondent van Metropolis werd?
5: Nou, de VPRO begon destijds met Metropolis en zocht toen eigenlijk naar correspondenten wereldwijd. Ze zijn toen eerst op redacties rond gaan vragen of mensen die ergens in het buitenland een keer gedraaid hadden, of ze nog iemand kenden. En ik maakte toen kinderprogramma's voor File Achterwerk. Ik maakte een programma dat heette Brieven uit Nicaragua. En toen vroegen ze bij File Achterwerk ook van: hebben jullie niet nog iemand ergens zitten? En toen zei ze: nou, je kan Stef eens vragen of die iemand kent. Want de voorwaarde was dat de correspondent lokaal moest zijn.
0: Ja.
5: Want dat is het hele uitgangspunt van het programma. Dus ze vroegen: Stef, ken jij nog iemand in Nicaragua? En toen zei ik, ik had geen werk op dat moment. Ik zei, nou ja, ik wil het graag zelf wel doen. Ja. Zij zei, dat kan niet. Ik zei, ja, maar ik kan wel heel goed Spaans en ik ben geïntegreerd. Hier zou ik het dus niet eens mogen proberen. En zodoende, toen mocht ik het proberen.
0: En dus na een tijdje eigenlijk de vaste stem eigenlijk van het programma geworden ook. En de presentator.
5: Ja, dat klopt. Ja, we zijn het programma is ook wel veranderd in de loop der jaren. Op een gegeven moment zijn we ook gesprekjes in Nederland op straat gaan doen om ook een beetje het Nederlandse perspectief erbij te betrekken. En daar kwam ik eigenlijk erin. Ja, dan ging ik gesprekje.
0: Er zijn natuurlijk heel veel programma's. Je hebt sowieso buitenlandprogramma's of documentaires. Je hebt natuurlijk die reisprogramma's. Waar mm-hmm. Wordt wel eens voor de grap gezegd: de publieke omroep heeft een speciale pier op Schiphol waar al die publieke reisprogramma's kunnen worden gemaakt. Maar dit is toch een heel ander programma, Metropolis. Wat maakt het zo anders dan?
5: Nou, ja, wij gaan niet wij gaan niet op reis om te kijken hoe de wereld eruit ziet. Maar wij vragen aan lokale correspondenten: laat ons jouw wereld zien. En dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders, want hun perspectief wordt ons perspectief. En dat, in die zin is Metropolis uniek, omdat wij dus met lokale correspondenten werken.
0: En wat is het idee daarachter? Dat je ook door te zien dat ook gewoon mensen zijn met hun dagelijkse beslommeringen, dat je daar meer begrip voor krijgt bijvoorbeeld?
5: Ja, en omdat zij toegang hebben tot bijzondere verhalen. Ze hebben een andere kijk. Dus dat vind ik ook het leuke aan. Ik monteer nu het programma ook. Om te zien wat voor verschillende draaistijlen je eigenlijk terugkrijgt uit de wereld. Dus iemand die in Afrika een reportage maakt, doet het heel anders dan in Latijns-Amerika bijvoorbeeld. En het wordt anders gemonteerd, anders gedraaid, andere vragen gesteld. En dat maakt het programma, denk ik, divers. Dus die stijlen, die proberen we langs elkaar weg te snijden. En aan de andere kant ook weer een soort van overeenkomsten te zoeken. En daar zit soms humor in, of daar zit emotie in. En dat maakt het, denk ik, bijzonder.
0: In hoeverre laat je dat over aan die mensen die het daar maken eigenlijk? Krijgen die nog instructies mee?
5: Ja, we werken met de redactie in Hilversum. Het zijn 5 mensen en die begeleiden eigenlijk die correspondenten heel goed. Eigenlijk vanaf het begin is. Ik weet ook, toen ik nog correspondent was er een soort van eigen soort van dogma waar de Metropolis reportage aan moest voldoen. Je mocht geen experts interviewen, geen zittende interviews. Veel in het moment vragen, al draaiend dingen. Dus dat je een beetje scènes creëert. En er wordt ook wel van correspondenten gevraagd, dat is misschien nog het lastigste, dat ze een soort van zelfspot of zelfkritiek op, we willen natuurlijk geen propagandafilmpjes over een land hebben. Dus dat, nee, dat, en dat is best wel lastig. Ja. Want ja, mensen vinden die en goed kunnen draaien en leuke vragen stellen en ook nog een beetje die blik hebben.
0: Ja.
5: Dus ze worden best wel intensief begeleid. Wat ik ook leuk vind, want je ziet daardoor die correspondenten onwijs groeien ook in de loop der jaren. Dus ten eerste krijgen zij de kans om verhalen te filmen die ze nooit voor lokale media zouden kunnen maken. Want wie...
0: Of de man bijvoorbeeld.
5: Ja, over de man, ja. Of over haar, of het bed. Weet je, ja, dat is in maar veel landen...
0: Hoe, want het zijn al de thema's. Hoe worden die thema's dan bepaald?
5: Nou, dat, ja, de redactie komt bij elkaar en die gaat brainstormen. En hoe vaak, hoe gekker het onderwerp eigenlijk, hoe beter. Dus ik vind dat ook de leukste afleveringen. Als het bijvoorbeeld over het bed gaat, dan komen we eerst bij een reportage in New York waar iemand ligt te bed rotten de hele dag. Dus die doet niks, zit alleen maar te scrollen in zijn bed.
0: Ja.
5: En dan daarna reis je door naar Argentinië, waar de correspondent een voorstel had voor een reportage over matrassen die door de politie 's nachts opgeruimd worden. En daklozen die verstoppen die matrassen in bomen, zodat ze de volgende dag nog een plekje hebben om te slapen.
0: En dat is altijd een soort kat-en-muisspel van...
5: Tussen dus... Dat is een actie van president Milei. Die wil dus dat de stad Buenos Aires er schoner uitziet.
0: Ja.
5: En zo'n verhaal, dat is natuurlijk best wel moeilijk te bedenken vanaf hier. En dat ontstaat omdat wij het thema bedden uitzetten in de wereld. Ja. En dan krijg en dat. Kijk, het gaat dan over een dakloze die zijn matras verstopt. Maar het gaat ook over iets groters natuurlijk. Over dat die Milei de bezem er doorheen haalt.
0: Dus eigenlijk subtiel wel ook over politieke zaken. Want volgens mij, dat vind ik er juist leuk aan. Dat je ook gewoon gewone mensen vooral ziet. Je ziet ook niet, want dat is natuurlijk ook heel vaak wel in buitenlandprogramma's. Dat je van die filmpjes van zo'n NGO ziet, wat voor geweldig werk ze dan doen.
5: Het NGO-gehalte proberen we heel ver van weg te blijven.
0: Maar of er niks mis mee is, hoor. Maar nee. Dat kennen we dan ook wel of zo.
5: Ja, en het zijn ook niet zo'n spannende filmpjes natuurlijk. Dus het is ook wel... Kijk, we maken een programma over belangrijke onderwerpen, maar we zijn ook wel in die zin zo plat dat we gewoon leuke verhalen en leuke filmpjes die een beetje prikkelend moeten zijn terug willen.
0: Bij de VPRO mag het... De VPRO mag het ook nog wel plat tegenwoordig.
5: Ja, natuurlijk.
0: Iets platter dan. Ja. Dit is natuurlijk een hele moeilijke vraag, maar welke reportage heb jij nog steeds op je netvlies van in al die jaren?
5: Laatst hadden we een reportage uit Pakistan van een hele goede correspondent. Die maakte een verhaal over twee boezemvrienden die dagelijks dezelfde outfit aan hebben. Dat doen ze al 30 jaar. Dus ze zijn zo'n goede vrienden dat ze dezelfde schoenen willen dragen, hetzelfde maatpak, hetzelfde horloge, hetzelfde zegelring.
0: Wat je met tweelingen wel ziet soms.
5: Ja. En dit zijn geen tweelingen. Nee. Het zijn ook geen lovers. Het zijn gewoon echt boezemvrienden. En ik vond dat zo leuk gemaakt ook. Daar geniet ik dan heel erg van. Dat het de vragen die gesteld worden en hoe andere mensen, dan lopen ze op zo'n markt. Ze zien er identiek hetzelfde uit. Dan lopen ze op een marktje en dan allemaal mensen die ze komen begroeten als een soort celebrities. Dus dat soort verhalen, die kun je natuurlijk eigenlijk ook, want ik maak ook wel eens reisprogramma's, maar dat soort verhalen, die kun je bijna niet maken als westerse correspondent.
0: En voor dit laatste seizoen hebben jullie kijkers gevraagd welke thema's ze graag nog een keer willen zien.
5: Ja, dus
0: en wat is daaruit gekomen?
5: Dus bijvoorbeeld mode. Vind ik ook dat zou ook weer bij deze reportage Pakistan passen. Maar dat is een leuk thema. En zo zijn er nog een stuk of 5. Ik heb ze niet allemaal paraat. Maar er komt nu een serie van 12 aan. Dus de laatste, pijnlijk genoeg, laatste seizoen. En daar zitten ook een paar ideeën van, hele leuke ideeën van kijkers tussen.
0: En wat gaat het gezicht en de stem nu doen van Metropolis?
5: Ik ga een serie nu maken voor de VPRO over Latino's die in de VS gedeporteerd zijn door ICE.
0: Okay.
5: Dus ik ga eigenlijk kijken wat er met ze gebeurt nadat de deuren van de arrestatiebusjes dichtgaan. Want
0: dat is wel echt weer het serieuzere werk.
5: Ja, dus ik ga ze een soort van volgen waar ze terechtkomen.
0: Maar voorlopig nog even Metropolis.
5: Ja, tot eind december. Ja.
0: Vanaf zondag voor het eerst weer in het laatste seizoen. Dankjewel, Stef Biemans. Ik noem nog even de tijd. Het is iets na 9 uur, dus komende zondag 6 september bij Human op NPO 2.

0: Alex Warren was dat en Fever Dream. Ja, dat is de vraag van vandaag. Op welke prestatie bent u trots? Paul die schrijft, ik ben trots dat ik in de vijfde klas van de lagere school voor alle 27 dictées, maar liefst alle 27, had ik een 10 gescoord. Nou ja, dat is wel mooi. Ja, heel mooi. En je hoeft dus niet per se de Mount Everest te hebben beklommen. Hè? Donja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel, op welke prestatie ben jij trots?
1: Nou, dat is zonder twijfel wel Swim to Fight Cancer evenement, wat ik afgelopen zaterdag in Den Oever heb mogen organiseren.
0: Okay.
1: Met een mooi team.
0: Swim for Fight Cancer.
1: Ja.
0: Ja. En hoeveel geld is er opgehaald?
1: Nou, afgelopen zaterdag werd bekendgemaakt €126.000. Maar inmiddels zitten we bijna op €128.000.
0: Ah,
1: dus
0: mooi.
1: Dus het blijft nog binnenlopen.
0: En dat gaat allemaal naar kankeronderzoek.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Dank dat je dat even met ons wilde delen hier in deze show. Donja was dat. De vraag van vandaag, op welke prestatie bent u trots? Mail het door naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, kunnen we u terugbellen. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
5: Long live Europe and thank you very much.
3: So let's get to work.
6: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
7: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
6: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
7: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
6: Luisteren dus.
3: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Jurgen van den Berg.
0: Zometeen deel 2 van onze Villa VDB-serie over seks en senioren, met straks het verhaal van Monique Bijkerk, oprichter van Stichting Snoezelzorg. Zij biedt sekszorg aan ouderen. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
14: De grote politieactie na het geweldsincident in Overasselt, net onder Nijmegen, is nog altijd bezig. De actie volgt op een schietpartij bij een loods in het buitengebied. Er zijn meerdere mensen opgepakt in Gelderland, maar ook in Zuid-Limburg. Verslaggever Onne Beukers, je bent de hele dag al in Overasselt. Wat gebeurt daar nu op dit moment?
15: Politie die is hier duidelijk nog gewoon bezig. Hè. Kijk hier de straat in, de Ewijkse weg. En dan kijk ik tegen schermen aan in de verte. En nog ietsje verder, ik kon daar eerder vanochtend nog wel komen. Ja, daar is de politie vooral druk bezig. Bezig bij het pand waar er dan het huis, waar er dan geschoten is. En je ziet eigenlijk af en aan hier mensen er naartoe rijden. Mensen van arrestatieteams. En wat je ook ziet is dat hier in de buurt de politie toch ook even deur aan deur gaat om te vragen, ja, van wat hebben jullie zelf gezien? Wat hebben jullie zelf meegemaakt? En hebben jullie mogelijk ook camerabeelden waarmee we ook weer verder kunnen? Dus op die manier is de politie hier in ieder geval nog bezig.
14: Ja, volgens verschillende media gaat het om een drugsconflict. Hè? Weten we wie er in dat huis woonde eigenlijk?
15: Nou ja, dat officieel niet. We weten dat er een familie woont. En als je het hier in de buurt vraagt, dan, ja, dan zijn dat wel mensen die wel gelinkt zijn aan drugs, hè, en drugszaken. Er zijn hier al meerdere incidenten geweest. Er is hier eerder ook al geschoten bij die woning. Dus dat soort dingen vertellen mensen eigenlijk meteen. En zo weten we ook van een van de bewoners hier dat ook bijvoorbeeld de buren van het pand ook onlangs nog verhuisd zijn, omdat ze zich ook niet veilig voelden daar. Het is een huis waar ook een bewaker standaard eigenlijk elke avond en nacht ook hier aanwezig was. Dat ze vertellen dan ook buurtbewoners om de boel in de gaten te houden, om ja, zichzelf hier dan ook veilig te houden. En dat geeft ook buurtbewoners niet altijd een prettig gevoel natuurlijk.
14: Nee, je bent er over Assot, maar er zijn op heel veel andere plekken ook acties geweest, begrijp ik vandaag, hè?
15: Ja, ja, het is, dat zegt de politie ook. Het gaat echt om Overasselt en omgeving. Hè. Als je hier al in de buurt kijkt, en dan sta ik ook naast maïsvelden, waar vanochtend ook nog een aantal mensen uitgehaald zijn. Bij Nijmegen, bij het station, daar zijn een aantal mensen opgepakt. Maar ook nog verder weg, bij de A73 en ook de A76 in Limburg. Ja, daar heeft de politie ook een auto klem gereden. En dat heeft ook allemaal met deze zaak te maken. Dus we hebben op beelden gezien dat hier een grote groep met mannen naartoe kwam. Politie kwam, zijn die allemaal op de vlucht geslagen. En de politie die zegt wel, we hebben ook al een grote groep gearresteerd. Maar als je op de beelden kijkt en het er zeker 30 zijn geweest, kun je ook voorstellen dat er mogelijk nog steeds mensen rondlopen. En daar is de politie dus niet alleen hier, maar ook ver hieromheen naar op zoek.
14: Dankjewel, verslaggever Onne Beukers. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog en er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie worden gedaan. Verslaggever Lars Geerts.
16: Bij de coalitie denken ze in ieder geval dat het heel moeilijk wordt voor de partij Pro om deze handreiking zomaar naast zich neer te leggen. Want er zit voor een groot gedeelte in wat zij wilden, namelijk het schrappen van het geld dat al was ingeboekt op die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de rechtse partijen zullen ze zich afvragen wat er dan voor hen in zit. Want volgens de bronnen die we horen zit er voor hen iets in, maar dat kunnen we op dit moment nog niet achterhalen. Wellicht later op de dag.
14: Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Koningin Mette Marit was vanwege gezondheidsredenen niet bij de eedaflegging. Ze kreeg onlangs een longtransplantatie. Al een groot deel van de dag rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch door een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daar een bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. Problemen duren volgens de NS waarschijnlijk nog tot na 4 uur. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was voor zijn familie te groot. De man was een pony aan het voeren toen hij plotseling werd aangevallen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Nog eens 14 mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag en morgen in Dublin en zullen het daar ook hebben over de oorlog in Oekraïne. Want het land heeft dringend luchtafweergeschut nodig om Russische raketten te kunnen onderscheppen, zegt correspondent Chris Ostendorf.
17: Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Europa en de Verenigde Staten verdedigingsraketten kunnen maken. En om zich hier tegen te verdedigen bedelt Zelensky al lange tijd hier in Europa om zo'n 360 Patriot raketten te krijgen voor de komende winter. Maar de waarheid is ook, de meeste landen kijken dan toch de andere kant op.
14: Europese landen willen ook nog voorraadraketten zelf houden, omdat ze verplicht zijn om hun eigen luchtruim te verdedigen. Het weer nog tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21.
18: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
19: Met een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloos is de vertraging een half uur. De parallelrijbaan is dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten oponthoud.
10: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
22: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
26: Goedemiddag allemaal, ik kijk op de gastlijst voor uur nummer 2. Monique Bijkerk komt straks langs, de oprichter van Stichting Snoezelzorg, die sekszorg biedt aan ouderen. Allemaal in het kader van onze serie over seks en senioren deze week in de villa. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1909. Toen was de allereerste Nijmeegse Vierdaagse. De kandidaat een tijdje terug is Jelle Smits, komt uit Sumarum. En de vraag van vandaag: op welke prestaties bent u trots? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren. En de aanleiding is dus die Amerikaan van 91, Dale Sanders, die nog die Appalachian Trail heeft gewandeld. Een tocht van 3500 kilometer. Maar we hebben net ook iemand gehoord die op zijn 80ste nog de Amsterdam Marathon heeft gelopen. En nog veel meer van dat soort wedstrijden. Ja, dat zijn echt wel grote zaken natuurlijk, waar ik ook van denk: jee. Mag ook gewoon iets kleins zijn. Bijvoorbeeld Anke die reageert: rond mijn 30ste heb ik de hele elektrische leidingen van mijn huis eigenhandig vervangen. Ik heb hiervoor trouwens geen enkele opleiding genoten, zegt ze er nog even bij. Ja, ik noem dat klein, maar dat is natuurlijk in het werk natuurlijk helemaal niet klein. Maar ik bedoel, het kan zo'n klein voorvalletje zijn. Het hoeft allemaal niet enorme prestatie te zijn van Mount Everest beklimmen en dat soort zaken. Mag ook, maar ook dit soort verhalen zijn welkom. Afke van der Wouw, goedemiddag.
27: Goedemiddag.
26: Sportpsycholoog, bewegingswetenschapper ook. Is dat een prestatie waar je zelf trots op bent, Afke?
27: Nou, toevallig bestaat mijn bedrijf dit jaar 25 jaar. En in de high performance, waarbij ik sporters begeleid, teams begeleid, een keynote speaker, een auteur, Dus diverse dingen die ik gedaan heb, ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op dat ik dat al 25 jaar heb mogen doen.
26: Als je dan zo je cv een beetje op een rij ziet, dan denk je, mooi, niet slecht.
27: Ja. Ja, precies.
26: Ja, ja. Ja, nou ja, goed, dat kan dus ook inderdaad. Zij die Dale Sanders, man van dus in de 90, die dan 3500 kilometer gaat wandelen. Wel op, met een zeker tempo natuurlijk. Hoe bijzonder is zo'n prestatie?
27: Ja, dat is wel heel bijzonder. En zeker op die leeftijd. Nou gaat natuurlijk, wat we weten wel, dat de conditioneel en kracht ook dat wel minder wordt naarmate je ouder wordt. Maar goed, dat kan nog steeds wel. Als individu kan je daar nog wel op trainen en ook op latere leeftijd. Maar dit is wel een enorme lange afstand en ook niet zonder tegenslagen. Ik las dat hij wel iets van 71 keer was gevallen en zelfs daardoor in het ziekenhuis was beland. Dus het was ook niet een hele gemakkelijke trail. Dus ja, dat is wel super, super knap.
26: Ja. We hadden dus in het vorige uur die man van 80, hè, die, 81 is intussen, die de Amsterdam Marathon vorig jaar voor het laatst heeft gelopen, Koos Rademaker. Maar die vertelde zo even en passant wat hij verder allemaal nog aan het doen is. En hoeveel, ja, ik weet niet eens hoe die titels precies zijn met die dingen, maar dat klinkt allemaal als behoorlijke uithoudingsproeven. Ja, die doet dat allemaal nog gewoon. En die zegt, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder vanuit mijn perspectief gezien, want ik vind het toch hartstikke leuk.
27: Ja. Nou, dat is al punt 1. Als je zoiets groots wil gaan aanpakken, dan is het natuurlijk al superbelangrijk dat je het ook echt leuk vindt. Er zijn best wel mensen die bijvoorbeeld hardlopen en die denken, ja, het moet om een beetje op conditie te blijven. Maar eigenlijk vind ik er helemaal niks aan. Dan kan je niet zo'n grote afstand volhouden. Dus één grote motivatie is wel dat je het leuk vindt. Maar daarnaast kan het ook dat doelgerichte, wat heel veel mensen ook leuk vinden. Dat ze elke dag, ook met zo'n hele grote afstand, dat je het ook een beetje opknipt in wat kleinere doelen. En dan ook elke dag ook weer zo'n succesgevoel hebt. Ja. Nee, vandaag heb ik weer dat doel bereikt wat ik vandaag voor ogen had.
26: Want ik denk dat hij wel
27: dus
26: een
27: dat kan ook heel...
26: Ik denk wel dat hij een uitzondering was. Want hij heeft ook wel eens 3 marathons een keer in 1 weekend gelopen. Ook al op hoge leeftijd. Maar hij kwam er nu achter dat hij nu voor het zoveelste jaar... Ja, dat het gewoon moeilijk was om onder de 3 uur te blijven. Moet je nagaan, hè? 80 jaar. En toen had hij er geen lol meer in.
27: Ja. Ja, op een gegeven moment merk je toch wel dat het de tijden iets minder gaan worden. En dan is het ook een beetje, waar haal jij je motivatie vandaan? Is dat echt toch een beetje resultaatgericht op tijden of bij sporten winnen van wedstrijden? Of kan je ook nog voldoende motivatie halen uit het feit dat je jezelf nog steeds verbetert? Ja, en als dat ook wel wat minder wordt, dan en de resultaten worden ook wat minder. Die combinatie kan ervoor zorgen dat iemand zijn motivatie toch... Ja. Wat minder gaat worden.
26: Nou, zijn dit uitzonderlijke zaken natuurlijk, hè? Dus daar in Amerika en dan die man in Nederland. Maar gewoon in het klein dan even. Wat is de sleutel tot het succes, zeg maar? Als mensen gewoon eens in het klein iets willen doen.
27: Ja, sustainable high performance is echt het belangrijkste. Dus dat je de top wil halen, maar wel op een gezonde manier. Zodat je ook op die top kan blijven. En langer kan blijven. En daarbij... Ja, is het niet alleen de belasting, dus hetgeen wat je wil gaan doen, wat super belangrijk is, maar ook of je voldoende rust en herstel inbouwt. En dat zie je nu ook heden ten dagen een beetje, dat we goed kunnen presteren, op het werk kunnen we veel aan, maar daarnaast nemen we eigenlijk te weinig tijd om daarvan bij te komen. En ook omdat we continu de neiging hebben om aan te blijven staan, door telefoons en altijd bereikbaar kunnen zijn bijvoorbeeld, waardoor we eigenlijk de kwaliteit van ons herstel, van onze rust minder wordt, misschien wat ook wat onrustiger slapen, ook minder goed slapen. Ja, en dan kunnen we op een gegeven moment ook minder belasting aan. Dus dat is ook superbelangrijk, wat je in de sport ook heel veel ziet, dat ze niet alleen maar kijken naar de wedstrijdbelasting en de trainingsbelasting, maar ook hebben we voldoende tijd en kwaliteit om daarvan te herstellen.
26: Dus in je hoofd ook herstellen, zeg maar.
27: Ja, je moet niet alleen je spieren rust gunnen en een foamrolletje gaan zitten, maar ook juist je hersenen tot rust kunnen laten komen. Ja,
26: ja, alles, dus ook het fysieke en het mentale heeft gewoon met elkaar te maken.
27: Ja, ik zie het ook als één geheel. Dat komt misschien ook mede door mijn achtergrond als fysiotherapeut en beweegwetenschapper en sportpsycholoog, dat ik het ook niet los van elkaar kan zien. Er bestaat niet iets als een scheiding van dit is mentaal en dit is fysiek. Het zijn die twee losstaande dingen. Het is één geheel. Als je vermoeid raakt, kan je ook weer minder met tegenslag omgaan bijvoorbeeld. Omdat je emoties wat minder goed kan reguleren en misschien eerder opgeeft daardoor. Maar ja, dan is het niet mentaal. Je emotioneel geef je op. Nee, dat heeft ook weer te maken met... Ja, hoe vermoeid je bent, ja, bijvoorbeeld.
26: Goed, nou, dank voor de tips voor mensen die van plan zijn om iets te gaan doen. Dat kan ook gewoon een mooie wandeltocht zijn. Hè? En gewoon wat vaker en structureler misschien. Je hoeft niet gelijk ook hele marathons te gaan lopen per se. Afke van der Wouw was dat, sportpsycholoog en bewegingswetenschapper. Het gaat over de vraag van vandaag. Op welke prestatie bent u trots? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. En u mag ook een bericht inspreken via de NPO Luister-app.
3: Max.
26: We gaan terug naar 1 september 1909.
3: Villa VDB.
26: Op die dag was de allereerste Nijmeegse Vierdaagse.
1: Vol goede moed verlaten de eerste deelnemers aan de Vierdaagse de stad Nijmegen bij het krieken van de morgen. Het zijn de eerste van meer dan 6.500 wandelaars die een moordend heet parcours door de Betuwe tegemoet gaan. Er zijn heel weinig vreemdelingen bij. In het buitenland kent men geen sportieve tochten waarbij het niet om de jacht op minuten en seconden gaat. Met het vorderen van de dag neemt ook de hitte toe. Maar deze Vierdaagse staat in het teken van de zang en daaraan zal ook de temperatuur niets kunnen veranderen. Men mag wel bewondering hebben voor de wilskracht en het uithoudingsvermogen van allen die onder verzwaarde omstandigheden de tocht uitliepen tot de laatste stap.
26: En in de villa ga ik praten met de marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is Henny Sakkers. Meneer Sakkers, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
26: Dat fragment wat we net hoorden was niet uit 1909, maar dat was van net na de oorlog, 1946. De eerste Vierdaagse weer na die Tweede Wereldoorlog, die werd georganiseerd. Kent u dit fragment?
4: Ik heb het wel eens gehoord, ja. Maar het viel mij ook meteen op dat dat niet uit 1909 was. Want dat kon eigenlijk ook niet.
26: Ik weet niet, daar is geen geluid van, gok ik maar zo. Toch bijzonder om te horen dit.
4: Ja, zeker omdat je daar nog steeds een beetje die sfeer in terug hoort die anno 2026 nog steeds kenmerkend is voor de Vierdaagse.
26: Ja, en ik kondig nu aan als marsleider. Wat houdt dat dan in? Loop je dan voorop met een grote spandoek van we gaan beginnen? Of?
4: Lijkt me een fantastisch idee, maar dat ga ik toch echt niet doen. De term marsleider, dat is een beetje zo'n historische term die verbonden is aan de functie die ik bekleed. En in gewoon Nederlands ben ik de voorzitter van het Vierdaagse bestuur.
26: Ja, ja. U kent die Vierdaagse niet alleen als bestuurder, u hebt hem zelf ook 25 keer gelopen.
4: Ja, klopt.
26: Weet u nog wanneer u voor het eerst dacht, daar moet ik aan meedoen, aan dat evenement?
4: Nou, ik denk dat dat verhaal overeenkomt met wat heel veel mensen hier in Nijmegen of in de regio Nijmegen vertellen. Namelijk dat ze als kind aan de straat stonden om al die wandelaars toe te juichen. En dan komt op een gegeven moment de leeftijd waarop je mag gaan deelnemen. En dat is in mijn geval dus ook geweest. Al was dat toen 14 jaar, tegenwoordig is dat 12 jaar. En dat is ook het eerste jaar dat ik zelf de Vierdaagse ben gaan lopen.
26: Dus dat is die magie van, hè, je staat langs de kant en je ziet het allemaal voorbij trekken en denkt van dat wil ik ook uiteindelijk.
4: Ja, natuurlijk. En dat ook die uitdaging aangaan. Hè? Uiteindelijk die felbegeerde beloning op vrijdag binnenhalen. Dat zijn wel een beetje de motieven voor heel veel mensen om aan de Vierdaagse deel te gaan nemen.
26: Want onze vraag van vandaag, ja, alles loopt een beetje zo door elkaar heen vanmiddag. Begonnen met de thuisbatterij en zo via het lopen zijn we nu uiteindelijk bij deze terug naar toen over de Nijmeegse Vierdaagse. Is er iets waar u dan heel trots op bent of een bepaalde editie?
4: Als wandelaar heb je zeker zo'n speciale editie. Dat kan uiteenlopen van een Vierdaagse die fantastisch goed gelopen is. Maar in mijn geval is dat een Vierdaagse geweest waar het ook een keertje niet zo goed ging. En dan komt inderdaad die mentale kracht veel sterker naar boven. Van ja, ik ga het halen en ik moet het gaan halen. En ik denk dat dat verhaal ook door heel veel Vierdaagse wandelaars verteld wordt. Als het gaat, wat is voor jou een bijzondere Vierdaagse geweest? En anderen zullen zeggen, de Vierdaagse waarop ik ten huwelijk gevraagd werd. Enzovoort. Ja. Want iedereen heeft natuurlijk wel een verhaal bij dit evenement.
26: Maar hoe kwam dat bij u? Er stond ineens een man met een hamer of zo. Of u had zich niet goed voorbereid? Of?
4: Ja, zoiets. Ja. En dan kom je ineens in een dal terecht waarbij je denkt, ik ga ermee stoppen, het is mooi geweest. En dan komt er ineens iemand die je totaal niet kent naast je lopen en die begint een gesprek. Weet je, en dat zijn van die wonderlijke dingen die je tijdens de Vierdaagse dan meemaakt. En na een half uurtje neem je dan afscheid van elkaar en dan denk je, hey, door dat gesprek, door die onbekende wandelaar, ben ik toch dat moeilijke half uur doorgekomen.
26: Ja, wat grappig. Even terug naar die eerste, in 1909. Want toen liepen er alleen maar militairen mee, hè?
4: Ja, het is van oorsprong ook een militaire mars geweest. Toen het idee opgevat werd om een Vierdaagse wandeltocht te gaan organiseren. Officieel om de marsvaardigheid van de dienstplichtige militairen te gaan bevorderen. Zo staat het in de hele oude bronnen beschreven.
26: Dus dat want je vraag je namelijk af, waarom zijn ze dat gaan doen? Maar dat was eigenlijk gewoon een soort training om te kunnen, exercitie, om te kunnen lopen.
4: Ja, en ik denk in gewoon Nederlands, omdat ze gewoon beter moesten leren marcheren.
26: Ja, dat bedoel ik. Dus eigenlijk is dat de oorsprong van die hele Nijmeegse Vierdaagse.
4: Ja, als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis, natuurlijk eigenlijk best een boeiende periode. Hè? Want in diezelfde periode wordt ook het Nederlands Olympisch Comité opgericht. Begint men zich bezig te houden met gymnastiek onderwijs op scholen. En 1909 is natuurlijk ook het eerste jaar waarin er voor het eerst een Friese Elfstedentocht werd gereden. Niet alleen de eerste Vierdaagse.
26: Dus ineens werden we sportminded in Nederland.
4: Ja, daar lijkt het wel op dat die periode ineens een soort bewustwording ontstaat over bewegen. En dat is natuurlijk van alle tijden, want daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Maar toen was dat wel heel erg nadrukkelijk het idee achter het ontstaan van bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse.
26: En het begon dus inderdaad voor de militairen.

0: nadrukkelijk het idee achter het ontstaan van bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse.
1: En het begon dus inderdaad voor de militairen. Wanneer mocht het gewone volk ook meelopen?
0: Ja, als je heel. Er zijn documenten die zeggen, nou, er zijn al een tiental burgers illegaal gaan meelopen. Maar officieel was het in 1912 dat er voor het eerst burgers ook officieel mochten gaan meelopen.
1: Ja, en vrouwen nog weer iets later, geloof ik, hè?
0: Ja, ik weet uit mijn hoofd dat in 1919 de eerste vrouw dat Vierdaagse kruis wist te behalen. Maar in 1913 is al een keer een vrouw gaan deelnemen die het helaas niet gehaald heeft. Dus op enig moment mochten de vrouwen ook gaan deelnemen.
1: En vanaf 1925 werd Nijmegen de vaste startplaats. En tot dat jaar kon je dus op allerlei plekken in Nederland starten, begrijp ik.
0: Ja, ze zijn in 1909 begonnen met maar liefst 15 vierdaagse parcours uit te zetten. Als ik daar nu nog naar terugkijk, dat lijkt me een enorme logistieke operatie. Ja. Ze zijn niet allemaal doorgegaan, hoor. Er zijn er niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. In de buurt van Rotterdam zijn er 3 vierdaagses afgelast, omdat daar cholera heerste. En ze kwamen er na 1 jaar al heel snel achter dat dat toch niet een succesvolle formule was. Dus in 1910 zijn ze gaan besluiten om de vierdaagse vanuit 1 plaats te gaan organiseren.
1: Ja, maar dat was dus. Want ik dacht dat het al Nijmegen was, maar dat is dus helemaal niet zo. Dat is eerst nog een andere plaats geweest.
0: Ja, het is Arnhem, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch, Breda. Ik noem maar even maar een aantal plaatsen waar de Vierdaagse toen is gestart. Maar in 1925 vonden ze het toch eigenlijk wel het beste om 1 stad in Nederland te kiezen van waaruit vanaf dat jaar de Vierdaagse zou starten en finishen.
1: En waarom is Nijmegen daarvoor zo geschikt?
0: Ja, er waren een aantal argumenten. De mooie natuur rondom Nijmegen werd toen in de documenten genoemd. De gastvrijheid van de Nijmeegse bevolking. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de doorslaggevende reden zat in het feit dat Nijmegen een splinternieuwe kazerne binnen haar gemeentegrenzen had gekregen, waar die wandelaars konden eten, douchen, overnachten. En volgens mij heeft dat de doorslag gegeven. Dus een hele praktische keuze voor Nijmegen. Ja.
1: En dat heeft ertoe geleid dat er dit jaar 47.000 startbewijzen waren. En die waren in een mum van tijd weg. En het wordt alleen maar populairder, lijkt het.
0: Nou ja, als je kijkt dat we dit jaar zo'n 11.000 mensen hebben moeten teleurstellen die ook graag hadden mee willen doen met de Vierdaagse, dan geeft dat inderdaad aan dat de belangstelling overweldigend is. Uit de hele wereld trouwens.
1: En als die mensen daar dan 's ochtends staan, ja goed, iedereen start natuurlijk een beetje op verschillende tijden, maar laten we zeggen in een bepaald tijdvak. En dan kijkt u eens wat om u heen. Of u kijkt er misschien wel van bovenaf naar. Wat voor gevoel geeft dat dan?
0: Ja, een dubbel gevoel. Enerzijds natuurlijk best wel een beetje trots, hè, dat je zo vreselijk veel mensen aan de start krijgt van weer zo'n fantastische Vierdaagse. Tegelijkertijd moet ik wel heel eerlijk toegeven dat ook zo'n grote menigte iets beangstigend heeft. Hè, in de zin van dat ik dan wel eens denk van, nou, ik hoop dat daar niks gebeurt in die mensenmassa.
1: Ja.
0: En gelukkig is er niets gebeurd.
1: Nee, maar goed, een paar jaar geleden hadden we die toen was het heel warm, hè? Toen zijn er ook wel maatregelen genomen, toch?
0: Ja, dat is 2006 alweer geweest. Toen hebben we echt zo'n dramatische situatie meegemaakt dat we de Vierdaagse na 1 dag hebben moeten afgelasten. En dat was natuurlijk volstrekt uniek.
1: Ja, ja. En wat u net zei ook, hè, van ja, soms loopt er dan een half uur iemand mee en die trek je er misschien even door, hè, als je er even doorheen zit. U hebt vast heel veel mooie verhalen gehoord van mensen die, die tijdens dat wandelen heel veel hebben meegemaakt ook.
0: Ja, dat zijn natuurlijk vooral vragen in de zin van hoe gaat het met je? Hoeveelste keer loop je? Waar kom je vandaan? En dus hele algemene vragen. Hè. Je moet niet denken dat daar echt de diepzinnige politieke discussies plaatsvinden. Daar is eerlijk gezegd tijdens die Vierdaagse ook weinig tijd voor. Want je bent natuurlijk vooral bezig met die sportprestatie neer te zetten.
1: Nee, maar de liefde bijvoorbeeld, die speelt toch ook wel een rol? Dat mensen van allerlei pluimage elkaar daar ontmoeten.
0: Ja, dat sluit ik niet uit. Er zijn huwelijksaanzoeken gedaan, huwelijken gesloten, als je kijkt in de geschiedenisboeken. Dus het doet wel wat met mensen als het gaat om emotie. En die bijzondere context van de Vierdaagse tot iets moois komen, zal ik maar zeggen.
1: Om uiteindelijk op de beroemde Via Gladiola uit te komen na 4 dagen. Wat is uw mooiste moment daar, uw mooiste herinnering?
0: Ja, dus wat ik net vertelde, als je als wandelaar een hele zware Vierdaagse hebt meegemaakt, een blessure hebt gehad die je hebt, hè, waarvan je hebt moeten afzien. En als je dan inderdaad toch die finish gaat halen, ja, dat doet wel wat met je als wandelaar.
1: Ja, ja.
0: Dat zijn wel, laten we zeggen, qua beleving mooiere Vierdaagse dan wanneer het appeltje eitje is en je met vriendelijke grijns op je gezicht de finishstreep haalt.
1: Ja, snap.

Ik. Hartelijk dank voor het gesprek. Henny Sakkers, marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse. Aanleiding dus de allereerste op deze dag in 1909. En dan gaan we nu een liedje draaien dat als basis diende voor de Vierdaagse hit van een paar jaar geleden. Gezongen door toen een koor van Nijmegenaren onder leiding van burgemeester Hubert Bruls. Leo Driessen die schreef toen een tekst op basis van dit nummer, de Van de Proclaimers.

0: Rockklevers en 500 miles I wanna be, tussen aanhalingstekens. Tussen haakjes moet ik zeggen. Zometeen de tweede ronde deze week van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Is nu Jeroen van Kan met de hoofdpunten uit het NOS-journaal.
2: De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoge opgelopen ruzie over een partij cocaïne. Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L, oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods, daarbij viel 1 dode. Waarschijnlijk gaat het om een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. En de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor het grootste gedeelte teruggedraaid. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken, bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Bij nieuwe Russische aanvallen op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen gedood. Nog eens 14 mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond de hoofdstad. Ook vannacht werden weer ballistische raketten en drones gebruikt. En de Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk. En ook als Labour-leider. Hij vertrok na voor Labour teleurstellend verlopen lokale verkiezingen.
0: Waar is het aansluiten geblazen op de Nederlandse wegen? Edwin Gerritsen.
3: Ja, de spits is vooral begonnen in de Randstad. Er staat in totaal 80 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmaalde een kwartier oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Schaarloos daardoor een 30 minuten extra reistijd. De parallelrijbaan is daar dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht.
1: Tot 4 uur.
0: Waarin wij de historische nieuwskennis gaan testen van Jelle Smits uit het Sumarum. Jelle, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat moet ik zeggen? Agoeie.
4: Ik versta het wel, maar ik spreek geen Fries.
0: Oh nee, want ik wou net vragen, waar ligt het ook alweer, het Sumarum?
4: Ja, ik zeg altijd onder de rook van Franeker, Noordwest.
0: Frentjer,
4: inderdaad.
0: Ja, het worden bijna de open Friese kampioenschappen, want we hadden gisteren ook al iemand uit Friesland, Nijbeets.
4: Nijbeets, ja. Hoorde ik, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Als we er nog 2 bij verzinnen, dan is het gewoon een wedstrijdje Friesland eigenlijk.
4: Nou ja, ooit heersen de Friese over heel Holland toch, dus ja.
0: Ja, zo is het. Zeg Jelle, en hoe lang? Je hebt wel een echte Friese naam natuurlijk.
4: Ja, naam mijn opa vernoemd en die komt uit Frentjer inderdaad.
0: Ah, oké. Okay, en hoe lang woon je er zelf al?
4: Jaar of 5 nu.
0: Ah, oké. En oorspronkelijk uit dan?
4: Uit Rotterdam, de Hoek in Rotterdam. Ja, ja. Mijn opa is ooit naar Rotterdam gezaald om daar wat te werken. En zo kom ik niet weer terug.
0: Ja, ja. En zo kom je dan uiteindelijk in het Sumarum terecht.
4: Ja,
0: 5 punten had hij gisteren, Bart uit Nijbeets. Daar moet je in ieder geval overheen, wil je de weekwinnaar worden, Jelle. En we gaan gewoon eens kijken hoeveel je komt.
4: Ik doe mijn best.
0: Vroeger of later zeggen bij het fragment, ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd. En het vertrekpunt is jouw geboortejaar. Welk jaar is dat?
4: 1959.
0: Komt-ie. Tijdje terug. Hier is het eerste fragment.
5: Voor en daar is Van Dijk en die komt schitterend in. Kruis. Heel handig het schot van Haan. En het is een goal. 2-0 voor Ajax. 2-0 voor Ajax.
0: Helemaal Kuiper af. Dat is niet heel goed te verstaan vanwege het gejuich. Ajax wint de eerste Europa Cup 1. Was dat vroeger of later dan 1959?
4: En dat vraag je aan Rotterdammer, maar het was later.
0: Ja, dat is goed, 1971.
6: De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro, die na een bouwtijd van 7 jaar door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend.
0: Was dit vroeger of later dan 1971?
4: Iets later. Ach.
0: Ja, je had erbij kunnen zijn.
4: Ja.
0: 59 geboren. Het was in 1968 namelijk.
4: Man, ja, ik herinner me het wel, maar zo zie je maar hoe moeilijk het is.
0: De eerste metro in Nederland, in Rotterdam, zoals wij overigens ook als eerste de Europa Cup 1 wonnen, hè? Ja, wij zeggen het per ongeluk, maar ik bedoel Feyenoord.
4: Ja, ik begrijp okay. Het. Nee, kantje boord.
0: Nou, aanleiding van jouw eerste antwoord was dat ook. 1968, eerste metro, dus dat was vroeger dan 1971. Dat betekent dat je blijft steken, Jelle, op 1.
4: Het is teleurstellend, maar ik realiseerde me wel wat het moeilijk zou zijn. Dus, en dat is gebleken.
0: Ja, Nijbeets gaat voorlopig aan kop.
4: Ik wens Friesland succes.
0: Je krijgt wel van ons het Villa VDB keukenschort. Dus doe daar je voordeel mee. Komt eraan binnenkort. En we roepen iedereen op om ook een keer mee te doen aan dit spel. Test uw historische nieuwskennis. Als u denkt, kan het beter dan Jelle. Nou, laat maar zien dan. VillaVDB@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO-luisterapp. Kunt u zich ook aanmelden. Nu op de radio. Vanessa Paradis.

0: Vanessa Paradis, zangeres uit Frankrijk, die ineens een soort relatie kreeg met Lenny Kravitz. En die hielp haar ook bij het maken van dit liedje, Be My Baby.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Ja, deze hele week praten we in de villa over seks en senioren. Dat is niet direct een onderwerp waar het dagelijks over gaat bij het koffiezetapparaat. Maar de behoefte aan seks en intimiteit stopt natuurlijk niet als je 55 plus bent. En daarom in de villa deze week een serie over dit onderwerp. Dat geldt ook natuurlijk voor ouderen die in een verzorgingshuis terechtkomen. Ja, daar zit je dan zonder partner misschien wel met nog wel bepaalde behoeftes. En wat doe je dan? Nou, dan kan je de stichting Snoezelzorg bellen van Monique Bijkerk. Want dat is de oprichter van deze stichting. En die is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel, Jurgen.
0: Wat is eigenlijk Snoezelzorg?
3: Snoezelzorg. Als je het gaat hebben over het snoezelen zelf, dan heb je het over het activeren van de verschillende zintuigen. En heb je het over Stichting Snoezelzorg, dan spreek je over een organisatie die opgericht is door mij, inderdaad. Ja. Met een achtergrond van ruim 15 jaar in de gehandicaptenzorg en psychiatrie. Met een geweldig team van zorgmedewerkers die dus dat stukje intimiteit en seksualiteit bieden aan de diverse doelgroepen.
0: Nee, het is grappig dat je, want ik stel die vraag, en grappig dat je dat antwoord dan zo geeft, eigenlijk in twee delen. Goed, dan komen we zo wel even op de inhoud. Want jij hebt dus 15 jaar lang werken in die zorg en dacht van dit moet er komen. Waarom was dat nodig?
3: Waarom was dat nodig? Ik zag gewoon te vaak hoe het misging als onze cliënten naar een reguliere sekswerker gingen. Ik zag het te vaak misgaan, te veel. Mensen in de maling worden genomen, de beperking wordt niet serieus genomen. Ja, er wordt eigenlijk gewoon misbruik gemaakt van de kwetsbare mensen.
0: Maar het begint al even bij de behoefte, want ik denk dat heel veel mensen denken van, nou ja, die zit dan in een verzorgingshuis, nou ja, oké, daar zit je dan en op een gegeven moment ga je dood.
3: Ja.
0: Maar zo is het natuurlijk niet.
3: Nee, ja, jammer genoeg dat het zo gezien wordt, maar wat we soms vergeten is dat meneer Jansen, die dus in een verzorgingshuis terechtkomt, 68 jaar getrouwd is met een mevrouw Jansen. En sinds 2 jaar dus eigenlijk moederziel alleen. En dan denk je moederziel alleen. Ik bedoel, de afdeling is groot genoeg. Ja. Ja, daar zit. En ja, hij heeft niet per definitie altijd de behoefte aan seks. Want dat wordt ook nog vaak verward. Maar wel aan dat stukje geborgenheid en veiligheid. Ja. En de nabijheid van zijn vrouw. Ja, en dat gaat zich op een gegeven moment uiten als daar geen gehoor aan gegeven wordt. Aan dat stukje gemis wat meneer Jansen eigenlijk heeft. Ja, dat gaat zich uiten in onbegrepen gedrag. En seksueel overschrijdend, aan andere mensen zitten. Ja, en dan word je al gauw bestempeld als een vies oud mannetje.
0: Ja, een rare man die dit soort dingen doet. Maar het komt ergens vandaan. Jij zag dat gebeuren en je dacht. Want dan was het dus soms wel zo dat ze dus naar sekswerkers gingen. En, en dan werden ze daar weer, werd het vel over de neus gehaald, bij wijze van.
3: Klopt. En wat Stichting Snoezelzorg biedt, is meer dan alleen maar het stukje seks. Wij gaan voor de verbinding. En daar start het bij ons. Dus het samen zijn, de verbinding, connectie maken met de ander, horen, voelen hoe de ander zich voelt.
0: Ja, en je legde net uit dat snoezelen, want kijk, wij praten deze hele week over seks en senioren. Dat is ook een makkelijke titel, allitereert mooi. Maar bij seks denken mensen natuurlijk gelijk aan het heftige werk van de penetratie, ik noem maar even wat. En dit is natuurlijk veel meer.
3: Dit is veel meer. Ik zeg altijd, ik haal altijd de piramide van Maslow, haal ik erbij. Het tikt eigenlijk elke trede van de piramide van Maslow aan. Het hoort bij het stukje sociale inclusie. Het stukje welzijn, welbevinden, erbij willen horen, erkend worden, gehoord en gezien worden. Ja. En daardoor gaat iemand ook gewoon beter functioneren. Dus meneer Jansen die ongehoord blijft, zal een vervelend mannetje worden. Terwijl wanneer in het gesprek alleen al aan zou gaan met meneer Jansen, dus gehoor geeft aan zijn uitingen, heb je al een veel rustiger persoon. En dan hoef je nog niet eens onze zorg in te zetten.
0: Ja, ja. Maar toch, ik kan me zo voorstellen, als je met dit idee kwam, hè, jaren geleden, dan dat ook in de zorg zelfs mensen wel opkijken van, ja, moet dat nou?
3: Ja, en ja, ik zeg altijd, we zijn aan het vertrutten. He, als ik bijvoorbeeld kijk naar 50 jaar geleden, dat was mijn eerste stap in een verzorgingstehuis. Mijn oma heeft 30 jaar in een verzorgingstehuis geleefd. En ik hoorde mijn ouders dan wel eens zeggen, oh, het kamertje is gereserveerd. En dan heb ik het over 50 jaar geleden.
0: Okay, dus er was een kamertje waar dan.
3: Exact. Ja, dus dat was toen de tijd vrij normaal. En als je nu gaat kijken anno 2026, er zijn geen ruimtes voor de mensen meer om dat stukje samen zijn met elkaar te kunnen beleven. Er is niet eens een koppelbed. voor deze mensen.
0: Dus ook al zou je samen nog zijn en je zou iets willen, dan kan dat dus niet.
3: In veel zorginstellingen, nee, is daar geen ruimte voor.
0: Ja, ja.
3: En weet je hoe dat komt, Jurgen?
0: Nee.
3: Er is geen beleid.
0: Nee.
3: Nee.
0: Of het is zo dat het allemaal al in zulke strakke afspraken zit dat het er niet in past of zo.
3: Ja, ook, maar ook omdat men er niet aan denkt. Er zijn gewoon verschillende aspecten waardoor deze zorgvraag eigenlijk gewoon blijft liggen. Mm.
0: Even dan weer terug naar die meneer Jansen. Die zit daar in zijn verzorgingshuis, in zijn kamertje, en die knutselt wat en zo, maar die heeft ook deze behoefte. Hoe werkt het dan verder? Moet hij zichzelf melden bij jullie of doet iemand anders dat?
3: Nou, ik zou bijna zeggen, het is soms zo triest dat een bewoner zichzelf aanmeldt, omdat het verplegend personeel, zijn EVV'er, er geen gehoor aan geeft. Maar feitelijk gebeurt het vaak de afdeling.
0: Ja.
3: Maar dan onder de noemer, we hebben een bewoner die grensoverschrijdend gedrag vertoont.
0: Oké.
3: Ja. En waar ligt het dan aan waardoor ze de misinterpretation hebben, is omdat ze het gesprek niet aangaan.
0: Mm. En dat doen jullie wel? Jullie gaan dan met meneer Jansen in gesprek?
3: Ja.
0: En dan zegt hij van, ik mis mijn vrouw, ik mis gewoon sowieso de intimiteit met een vrouw misschien wel.
3: Ja, nou, het zou helemaal mooi zijn als meneer Jansen dat helemaal uit zou kunnen spreken. Vaak is het zo dat de afdeling niet weet waar de behoefte ligt en meneer Jansen eigenlijk ook niet. En dan zeg ik altijd, daar hebben we onze verzorgenden voor. Want die kunnen namelijk die nabijheid met meneer Jansen opzoeken, wat het verpleegend personeel niet kan. En zij zullen dus heel gefaseerd, stapje voor stapje, op onderzoek gaan samen met meneer Jansen waar zijn behoefte ligt. Dus eigenlijk 9 van de 10 keer en meneer Jansen die aangemeld wordt, we hebben een bewoner en die wil seks. Eigenlijk 9 van de 10 keer is het een bewoner die gewoon de nabijheid wil. En het stukje aandacht.
0: Mm. Maar je zegt, jouw mensen die voeren dat gesprek, maar die doen ook de daadwerkelijke uitvoering dan?
3: De gesprekken die doen wij, de consulenten. Ja. Dat doen de consulenten. Ja. Die doen de intakegesprek met meneer Jansen en het verplegend personeel.
0: Goed, hij zegt bijvoorbeeld, ik vind het lekker om eens een keer bloot tegen een andere vrouw aan te liggen.
3: Ja, dan heb ik een fantastisch team van 30 zorgmedewerkers, seksverzorgende noemen wij ze, die dus dat stukje intimiteit en seksualiteit kunnen bieden.
0: Oké. Okay. En wat doen die mensen allemaal? Hoe ver gaat dat, bij wijze van?
3: Hoe ver ga jij, Jurgen?
0: Nou, heb je even.
3: Nou, dat bedoel ik.
0: Nee, alles kan.
3: Zoveel
0: dus.
3: Mensen, zoveel wensen. We houden alles wel binnen de wettelijke Nederlandse wettelijke regel en wetgeving.
0: Mm-hmm.
3: Maar we kijken vooral naar de mogelijkheden van de ander. Hè? Want de ander wil vaak heel veel. Maar door lichamelijke problematiek, medicatiegebruik, willen de dingen, de wensen, om het zo maar te zeggen, en de behoeften niet altijd tot vervulling gebracht worden.
0: Wat doet dit met laten we die meneer Jansen maar steeds aanhouden. Kijk, alle meneer Jansens in Nederland denken nu echt, ga om mij. Alsjeblieft. Nee, maar dat is gewoon een fictieve figuur natuurlijk. Maar wat gebeurt er nadat zo'n actie tot stand is gekomen? Wat zie je zo'n man opklaren?
3: Nou, we horen heel vaak na de eerste afspraak, we zien eigenlijk nog helemaal niks. En dan zeg ik altijd, het is één afspraak, hè. Probeer er altijd twee. En eigenlijk na de tweede afspraak hebben ze dus een meneer Jansen die zich dus gewoon weer begeleidbaar opstelt, die minder depressieve klachten heeft, niet meer aan andere bewoners zit en ook niet meer aan het verplegend personeel zit. Dus meneer Jansen knapt daar heel erg van op.
0: Ja.
3: Want hij is gehoord.
0: Ja. En uiteindelijk de hele omgeving ook, want hij is niet meer die rare man die ongevraagd aan mensen
3: zit. Exact. Dus dan krijg je ook weer dat stukje inclusie. Meneer Jansen hoort er nu weer bij op veel vlakken.
0: Ja. We hebben het nu de hele tijd over meneer Jansen, maar stel dat die meneer gewoon een mevrouw is en die zit in het. Heb jij in je bestand ook mannelijke?
3: Jazeker.
0: Oh, okay.
3: Ja, we hebben eigenlijk voor iedere smaak wat wils. Dus we hebben mannen voor mannen, mannen voor vrouwen, vrouwen voor vrouwen, vrouwen voor mannen. Maar we hebben dus ook een trans man en een trans vrouw. Zoveel diversiteit aan bewoners hebben wij in het team.
0: Het kan alle kanten op. Dan heb je geschetst net hoe dat was om binnen te komen in die zorg en juist met deze specifieke kwaliteiten, zou ik maar even zeggen. Wordt daar nu makkelijker op gereageerd? Wordt dat bijvoorbeeld door de verzekering vergoed of zo?
3: Nee, jammer genoeg niet. Nee. Dat is dus een van mijn doelstellingen. Ik bedoel, ik pin me er niet helemaal aan vast, want dat kost heel veel energie. Maar ik ben in 2022... geloof ik, of 23 heb ik een rondetafelgesprek weten los te peuteren in de Tweede Kamer. Om te pleiten voor deze zorg, om het te erkennen. Maar zolang de politiek deze zorg niet erkent, zal het ook niet standaard vergoed worden.
0: Ja.
3: Er zijn zorgkantoren, of in ieder geval enkele gemeentes, die deze zorg vanuit een speciaal potje, een speciale pilot, vergoeden.
0: Maar hier loop je dus eigenlijk weer tegenaan, wat we eigenlijk de hele tijd ook, hè, als het over dit onderwerp gaat, seks en senioren, toch een hele grote groep mensen, ja, dat is allemaal voorbij, dat hoeft allemaal niet meer. Het is dus niet zo. En nee. Nu moet de politiek daar dus ook nog even van doordrongen raken.
3: Ja, exact.
0: En dat je een hele hoop ellende en problemen oplost misschien juist.
3: Nou, absoluut. Hè. Er wordt al gauw een behandelaar bijgehaald. Hè. Er wordt medicatie wordt ervoor geschreven om de lusten en de driften vooral maar te temperen. Terwijl ik denk, ja, vat de koel bij de horens. Want medicatie kost ook geld.
0: Ja. En ik begrijp ook dat in de zorg zelf, hè, dat jullie makkelijker nu gevonden worden dan jaren geleden.
3: Ja, oh, absoluut. Omdat er dus gelukkig platformen zijn zoals deze, waar ik nu dus zit. En dat er over gesproken wordt.
0: Ja. Mooi verhaal, dankjewel daarvoor. En voor de uitleg vooral ook. Monique Bijkerk was dat, van Snoezelzorg, de stichting Snoezelzorg. Nu de Black Pumas.

0: Black Pumas waren dat. En Fire. Even kijken, wat hebben we zo'n beetje gehad? Het afronden van een zorgopleiding, elektriciteit zelf aanleggen in de eigen woning, terwijl je er geen opleiding voor hebt gehad. Het geld ophalen voor een goed doel hebben we al gehoord. Eigenlijk allemaal verschillende prestaties waar mensen dan mee komen als we vragen, waar bent u trots op? Op welke prestatie? De aanleiding was die Amerikaan van 91 die een trail had gelopen, 3500 kilometer gewandeld. Eens even kijken, ik heb hier samen met een vriend een ambulance naar Gambia gereden om deze te doneren aan een ziekenhuis, zegt Sjaak. Na aankomst waren wij bijzonder trots dat we dat ook gehaald hadden. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jurgen, met Peter. Hallo.
0: Ja, ik zie hier zelfs een foto voor me, die hebben ze even doorgestuurd. Ja. Vertel eens, waar ben jij trots op?
1: Nou, ik ben trots op dat ik, ondanks dat ik ziek ben, samen met mijn hond een bijzondere tocht heb gemaakt naar Zuid-Frankrijk. Met een 25 kilometer scooter, 1300 kilometer met de hond in de kar, heb ik die kant op gesnord. En mijn zus woont in de Ardèche en dat heb ik voor het goede doel Tika gedaan.
0: Ja, dat is kinderkanker, hè? Voor kinderkanker.
1: Ja, klopt. Ja, dat was vandaag ook al in nieuws natuurlijk, hoorde ik. En toen ik hoorde dat ik zelf de verschrikkelijke ziekte had en ik volop in de behandelingen ging, toen denk ik, nou wil ik iets bijzonders doen voor een goed doel. En dat is dat geworden. En daar ben ik tot de dag van vandaag nog steeds trots op.
0: En dat heb je gedaan met je hond Peer?
1: Ja, hond Peer. Dat is een Engelse bassethout. Nou, de foto zie je wel. Grote flappenoren en goddelijk lichaam. Ja. En die weegt 35 kilo. En dan ben ik 1300 kilometer, heeft hij achter de scooter aangesnord. De scooter is helemaal aangepast door de dealer. En zo zijn we van camping naar camping zijn we samen die kant op gereden.
0: En konden mensen jou sponsoren en zo kwam dat bedrag uiteindelijk bij elkaar?
1: Nou, oude relaties van mijn werk en zo, die hebben mij gesponsord. En nou, alles bij elkaar een 15.000 gulden opgehaald voor Kika.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Dus,
0: dank je wel voor je verhaal, Peter.
1: Graag gedaan, Jurgen. Succes met je programma.
0: Yo, dank je wel. We zullen dat nodig hebben. Corine?
2: Ja, hoi.
0: Goedemiddag. Hallo. Hoi. Nog meer trotse mensen in de uitzending. Daar hou ik van. Vertel je verhaal.
2: Ik was met mijn vriendje op vakantie in 1982 in Zuid-Frankrijk. En we hadden van die fietstassen met allemaal teentjes en pannetjes en alles erin. En daar gingen we kamperen. En een van die uitstapjes was dat hij zei van nou, ik ga de Mont Ventoux, de Alpe d'Huez beklimmen. Dat was in 82. En ik denk, ik fiets wel een eindje mee, maar dat weet ik niet hoor. Dat lijkt me niet zo leuk. Maar toen was, ik denk, hoe lang ga ik dan hier beneden? Dat vind ik een beetje lang duren. Dus, nou, laat ik dan toch maar proberen.
0: Ja, maar hij was al weg. Hij was al vertrokken.
2: Hij was al op weg, ja.
0: Ja, ik ga erachteraan.
2: Ik ga toch maar, Dus ik erachteraan. En, het viel het beren tegen natuurlijk, want het was 10%, 15%. Ja,
0: we kennen Alpe d'Huez natuurlijk uit de Tour, hè?
2: Al die bochtjes. Staand fietsen. Het was echt een worstelpartij. Dat vergeet ik nooit meer, die worstelpartij. Ja, en het was een hele oude fiets. Het was een beetje een Batavus fiets. Ja. Hij leek wel geëmailleerd. Het was een beetje goudkleurig. En hij was ook al 10 jaar toen ik hem kocht, want het was een tweedehands racefiets.
0: Maar Corine, heb je het gehaald?
2: Maar ik heb het gehaald. Ja, ongelooflijk. En mijn vriend en nu man, die wist dat natuurlijk helemaal niet dat ik dat ging doen. Want ik had gezegd, ik wacht hier wel onderaan de berg hoor.
0: Ja.
2: Dus
0: En die keek ook helemaal verbaasd dat je daar ook stond ineens boven.
2: Ja, ik moest heel hard roepen, want hij was helemaal niet op mij. Hij was helemaal niet op gefocust dat ik daar nog zou. Hij was een beetje aan het rondkijken.
0: Ja. Mooi verhaal. Ja. Dankjewel, Corine, voor jouw verhaal. En dan nog even eentje van Merlijn. Die zegt, ik ben het meest trots op het feit dat ik gestopt ben met roken. En ook dat ik een lezing mocht geven over de ontwikkeling van de Britse helm tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, inderdaad. Dat zijn dagen dat gaan voorbij dat we daar niet aan denken natuurlijk. Hartelijk dank weer voor het insturen iedereen. Morgen is er een nieuwe vraag na tweeën in de villa. En dan ook nog een aantal hele leuke onderwerpen. Hoort u meer over morgen. Zometeen het Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur. Goedemiddag.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakte dat er een einde kwam aan je carrière.
6: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
7: Nou, ik ben denk ik zeker toen ik begon best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
8: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
4: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zondagmiddag, 12 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Ga zaal voor zaal, bordjes leggen.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
5: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
4: Vast. Vanaf vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
3: Nee, attents met ds.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
10: Fleur Wallenburg.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemiddag. Je kon erop wachten. De stukken voor Prinsjesdag zijn deels gelekt. En dus weten we nu hoe de nieuwe begroting van het kabinet eruit ziet. Verslaggever Lars Geert zet het zo meteen op een rijtje. En we volgen uiteraard het nieuws uit Overasselt. Daarover nu al meer in het nieuws met Sid van der Linde.
12: De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., ofwel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel 1 dode, naar verluid een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Dat is vooral een tegemoetkoming aan Pro. Die partij kan het minderheidskabinet aan een meerderheid helpen, maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dat compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het openbaar vervoer gewoon doorgaat. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. Een collega Labour-parlementslid heeft Starmer dit weekend gebeld en zei dat hij zich op het internationale podium wil begeven nu.
13: It's a decision they've made that they feel is right for them. Pass on the baton to someone else. He's going to stay involved in social causes. I did ask him, are you returning to the law? And he said, no, I want to do something on the international stage. It's time to move on.
12: In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Starmer vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar zijn populariteit was al langer aan het dalen, ook binnen zijn eigen kabinet. Starmer bleef in het parlement, maar stopt daar nu dus ook. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. Het komt onder meer door beter onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel veel verschillen tussen diverse soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67 naar 80%. Bij nieuwe Russische aanvallen, onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn zeker 11 mensen gedood. Nog eens 14 raakten gewond. Rusland voert al 6 dagen aanvallen uit op doelen in of rond de hoofdstad. Ook vannacht werden weer ballistische raketten en drones gebruikt. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon de eed afgelegd in het parlement. Een symbolische ceremonie, want hij is al koning sinds zijn vader Harald vrijdagochtend overleed. Correspondent Rolien Kreton.
14: Haakon beloofde tijdens die eed om Noorwegen te regeren volgens de grondwet en de wetten van het land. En dat is een belangrijke ceremonie voor de Nooren, omdat ze geen kroning hebben. Die hebben ze al ruim een eeuw geleden afgeschaft. Haakon werd koning op het moment dat zijn vader Harald overleed. Dus ja, deze eed is een belangrijk formeel moment.
12: Haakons vrouw, koningin Mette Marit, was er niet bij vanwege gezondheidsredenen. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. Naast koning Haakon zat daarom alleen zijn dochter, kroonprinses Ingrid Alexandra. Het weer, flink wat zon en overal droog, bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint de dag zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en dan is er kans op een bui bij maximaal 22 graden.
11: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Ja, de vakantie is nu echt overal voorbij en het is dinsdag. Normaal gesproken drukke dag. Merk je dat al?
15: Ja, er staat toch ruim 200 kilometer file, Fleur. De eerste dagelijkse files staan er en de meeste staan in Randstad. De files die opvallen op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Sliedrecht 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A15 Rotterdam richting Europoort, dus Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Sjaarloos, 3 kwartier oponthoud. Daar is een vrachtwagen gekanteld, parallelrijbaan is daardoor dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem, tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk.
11: Wat is er vannacht gebeurd in Overasselt en vooral waarom? Onze verslaggever is daar al de hele dag en praat ons zo bij.
16: Ster. Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl.
17: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
18: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
18: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
22: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
21: En voor Harold met een sta-opstoel.
23: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
26: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Na een rustdag wordt de Ronde van Spanje hervat met een heuveletappe. Commentator Sebastiaan Timmerman, is dit een dag voor de aanvallers of voor de sprinters?
27: Ik denk dat laatste. Het wordt een sprint, vermoed ik. Want over 45 kilometer, want de voorsprong van de 7 man die we hebben en de kopgroep, die is maar 1,5 minuut op het peloton waar de sprintersploegen al controleren.
11: Verderop in Spanje heeft de Spaanse voetbalbond een bijzonder akkoord gesloten. Toch, correspondent Miranda Bruyne?
0: Het akkoord dat is gesloten tussen een privékliniek en de voetbalbond om eicellen van de voetbalsters van het nationaal elftal te kunnen laten invriezen, zodat hun carrière en het krijgen van kinderen elkaar niet in de weg hoeven te zitten.
11: Maar eerst een grote klopjacht van de politie in Overasselt en omstreken. De actie volgt op een schietpartij bij een huis vannacht, waarbij één iemand is doodgeschoten en twee agenten gewond zijn geraakt. Er zijn vandaag op verschillende plekken mensen opgepakt. Verslaggever Onno Beukers is in Overasselt. Is nu al duidelijk wat er is gebeurd bij dat huis vannacht?
1: Ja, nou, wat er duidelijk is, dat gaan we mogelijk straks horen op persconferentie die over een uur hier plaats gaat vinden. Maar wat we tot nu toe weten en ook gezien hebben op beelden die in diverse media te zien waren, was dat er midden in de nacht, zo rond een uur of vier, echt een grote groep met mannen daar in auto's, busjes, vrachtwagens werden afgezet. In totaal zeker 30 mannen. En die zijn naar een huis gelopen en die hebben daar dat pand onder vuur genomen. Toen die mensen daar gezien werden, toen is ook de politie ingelicht. Dus die waren er vrij snel bij. Maar in het schieten daar is dus vermoedelijk een bewaker daar van het pand, van die loods waar ze nou op weg waren. Die is daarbij om het leven gekomen. Al wil de politie dat nu nog niet bevestigen. En ook daar, toen agenten aankwamen, zijn er twee gewond geraakt. Nou, die zijn naar het ziekenhuis gebracht en daar gaat het inmiddels goed mee. Dus dat is in ieder geval van wat er toen vannacht gebeurd is, wat er bekend is. En dan vervolgens, doordat de politie daar kwam, is die groep met mannen op de vlucht geslagen. En daarvan weten we nu dat steeds in plukjes die her en der worden gevonden, worden aangetroffen. Zo zijn er eigenlijk al meteen daar mensen gearresteerd. Later ook nog in een maisveld in de ochtend daar in de buurt. Maar ook verder weg, bij het station van Nijmegen bijvoorbeeld, zijn drie mannen aangehouden. Op de snelweg, op de A73, zijn mensen aangehouden. En ook in Limburg, op de A76, zijn ook mensen aangehouden. Omdat het een grote groep is, kun je dus ook voorstellen dat de zoektocht daar nog steeds naar uitgaat. En je merkt dus ook dat mogelijk dus nog steeds mensen gezocht worden en ook gevonden kunnen gaan worden. Dus je ziet eigenlijk steeds arrestatieteams hier ook in de weer.
11: En wie woont er in dat huis waar ze naar op weg waren?
1: Ja, dat lijkt in ieder geval mensen te zijn die betrokken zijn bij drugshandel. Of in ieder geval bij drugs. Dat weten we omdat daar eerder ook al wat incidenten zijn geweest. Een van de mensen die daar op het terrein woonde, die is veroordeeld voor 4 jaar... wegens het runnen, het opzetten en beheren van een MDMA-lab, een drugslab. Niet op die plek zelf, dat was op een andere plek relatief in de buurt. Officieel is die veroordeling nog niet rond. Dus hij in de tussentijd mocht hij, totdat het vonnis definitief was, zijn straf nog afwachten thuis. Dus mogelijk was hij daar op het terrein ook nog aanwezig. Maar ja, dus het is in ieder geval een familie. En dat hoor je ook van buurtbewoners. Ja, ze weten eigenlijk, toen ik ze vanochtend vroeg al mensen daar in de buurt sprak, die zeiden, ja, dat is daar bij de achter. Ja, daar is een groot huis met camera's, groot hek eromheen. En daar is al meermaals gedoe geweest. Dus je merkt ook dat mensen, bewoners van Overasselt, zich daar ook zeker niet prettig bij voelen.
11: Nee, maar ik kan me voorstellen dat wat er nu is gebeurd, zo'n grote groep en dan ook deels gewapend, dat nog weer net iets anders is dan wat hiervoor is gebeurd.
1: Ja, absoluut. En zeker omdat inderdaad die groep nog steeds niet duidelijk is of al die mensen gepakt zijn. Zojuist, zag ik, heeft de politie ook weer gezegd, hè, hoef je niet in Overasselt te zijn. Kom er dan nu nog even niet naartoe. Of stel je bezoek nog even uit. En daarbij zeiden zij ook, blijf zoveel mogelijk binnen. En dat zijn allemaal van die indicaties. Kijk, er is niemand door de politie, en ik ben de hele dag buiten geweest daar, en ook in de buurt van die straat, die echt mensen naar binnen heeft gestuurd. Maar je merkt toch dat ze wel het vermoeden hebben dat er mogelijk nog mensen in de buurt zijn, ja, die bijvoorbeeld nog in grote maïsvelden daar zitten of in de omgeving daar zich verscholen houden. We zagen bijvoorbeeld ook in de buurt dat er dan ergens weer bij een huis wordt binnengevallen. Daar werd dan niemand aangetroffen. Maar zo is nog steeds wel de angst dat er ook daar nog mensen, mogelijk gewapend dus, rondlopen. En daarom zeggen ze nu ook wel, mensen, hou daar rekening mee. Hè. Hoef je er niet te zijn of hoef je niet buiten te zijn. Blijf dan zoveel mogelijk binnen of blijf nog even weg uit Overasselt.
11: En hebben ze dan nog enig idee hoe lang die zoektocht naar verdachten gaat duren?
1: Ja, ik denk dat de politie dat zelf op dit moment ook nog niet weet. Want de vraag is of zij die hele groep, hè, op basis van de beelden die er nu zijn, en het was echt een grote groep, ik heb er zelf zeker al 30 geteld, misschien waren het er zelfs wel meer, of ze die hele groep al te pakken hebben. Of ze weten wie al die individuele personen zijn die bij die groep aanwezig was. Dus als zij die allemaal geïdentificeerd hebben en weten wie ze moeten pakken, wordt het natuurlijk makkelijker. Maar ik vraag me af of ze die hele groep nu al in beeld hebben. En dus is de kans ook nog groot, en dat blijkt dus ook wel uit berichten die ze verspreiden, dat er nog steeds wel mensen van rondlopen. Ja.
11: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. En ja, Onno zei het al, straks om 5:00 is er een persconferentie van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. En die zenden we live uit. Het kabinet wilde fors snijden in de zorg en de sociale zekerheid. Maar dat gaat voorlopig op de lange baan. Dat meldt RTL Nieuws en Haagse bronnen hebben dat bevestigd. Gisteren werden het kabinet en de coalitiepartijen het eens over de begroting voor volgend jaar. En vandaag lekte een flink deel daarvan uit. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, een half jaar geleden presenteerde het kabinet een regeerakkoord met dus flinke bezuinigingen op de AOW, de WW, de WIA. Is dat nu alweer verleden tijd?
2: Nou, gedeeltelijk verleden tijd inderdaad. En dat zat er ook wel aan te komen. Want voor die bezuinigingen bleek al vrij snel geen meerderheid te zijn in de Tweede Kamer. Ja, dan kom je niet ver. En nu hebben ze dat een gedeeltelijk geformaliseerd, zou je feitelijk kunnen zeggen. Al vrij snel werd duidelijk bijvoorbeeld dat er voor de bezuinigingen op de AOW, het sneller verhogen van de AOW-leeftijd, absoluut geen steun was. En nu hebben ze dan ook die 2,8 miljard die daarvoor stond geschrapt uit de boeken. Maar er gaat ook een streep door het verlagen van het maximum dagloon voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Dat was een ingreep op de wet op de arbeidsongeschiktheid. Het wordt een jaar uitgesteld en ook de WW dus, waar ze van plan om volgend jaar al een ingreep te doen, gaat niet door, schuiven ze ook van zich af. En bij elkaar heb je het dan al vrij snel over 1,5 miljard euro die ze van een bezuiniging afhalen. En dan was er ook nog het plan om het eigen risico te verhogen vanaf volgend jaar. Nou, daar is ook geen meerderheid voor. Dat krijgen ze waarschijnlijk technisch ook niet voor elkaar, want dat had je dan al lang en breed moeten besluiten. En dus is de kans redelijk aanwezig dat het eigen risico volgend jaar gewoon blijft wat hij nu is, 385 euro.
11: En waar willen ze nog meer geld aan uitgeven volgend jaar?
2: Ja, het zijn behoorlijke bedragen. Allereerst, het kabinet geeft al een tijdje een korting op de accijns voor diesel en benzine vanwege het duurder worden van alle energie. Het gedoe in de straat van Hormuz. Dat zetten ze door. Dat kost 750 miljoen euro. Daarnaast is er dringend geld nodig om bruggen en wegen in Nederland te onderhouden. Daar gaat 1,5 miljard naartoe. En ook ontwikkelingssamenwerking, wel opvallend. Daar werd op bezuinigd en daar gaat in de komende 3 jaar toch weer een dikke 1 miljard euro extra naartoe. En dan kom je bij zaken terecht die interessant zijn voor oppositiepartijen. Ik noem even iets wat 50PLUS heel graag wilde, namelijk dat ouderen een gratis vaccinatie voor gordelroos zouden kunnen krijgen. En het kabinet is het te willen, heeft dat opgenomen in de begroting. En dan nog een klapper, een investering van bijna 4 miljard euro in innovatiefondsen. Iets dat het bedrijfsleven in Nederland heel graag wilde, namelijk geld vanuit de overheid om zich klaar te kunnen maken voor de nieuwe economische toekomst.
11: Hebben ze een pot met goud gevonden, Lars?
2: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik zal me ook af te vragen, waar komt dat geld vandaan om dat allemaal te betalen? Want het ging toch niet zo goed en dus moest er bezuinigd worden. En ze gingen heel veel geld aan defensie geven en daar moesten we toch ook geld voor vinden. Nou, het is gewoon nog niet duidelijk. Een deel gaat het over bezuinigingen in de toekomst. Hè? Bezuiniging die gepland stond voor niet komend jaar, maar het jaar daarna en het jaar daarna. Dus je hebt nog even tijd om over na te denken hoe je dat precies gaat betalen als je dat uiteindelijk niet meer van plan bent. Maar goed, er zitten ook wat belastingverhogingen bij. De hoogste inkomens, die gaan meer belasting betalen, is het plan van het kabinet. Leiding, water gaat duurder worden. Er komt een kleine belastingverhoging per 1000 liter water. Dat gaat een normaal huishouden ongeveer 10 euro per jaar kosten. Maar daar ben je er dus nog niet. En dus kun je ook al de kritiek uittekenen. Hoe krijgt u de boekhouding dan precies op orde als u dit allemaal van plan bent? En als u nog een hele grote post niet heeft meegenomen. Want wat we nog niet hebben kunnen achterhalen is wat het kabinet precies van plan is met box 3, zoals dat heet. Oftewel, de belastingen die worden geheven op beleggingen. De rechter heeft gezegd dat de manier waarop het nu gaat, dat dat niet mag van de wet. Er moet een nieuwe manier gevonden worden. En tot die tijd komen die belastinginkomsten niet binnen. En ja, belasting dat je niet binnenkrijgt, en je wil wel extra geld gaan uitgeven, zul je dat toch ergens vandaan moeten halen. En dat hopen we dus nog te gaan horen de komende tijd.
11: Sowieso gaan we jou straks nog even horen in het volgende uur, want we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe de oppositie hierop reageert en andere reacties. Dus dankjewel voor nu, Lars Geerts. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
12: Rijkswaterstaat heeft de nachtsluiting voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal met een paar dagen uitgesteld. Dat meldt de regionale omroep NH. Brancheorganisaties zijn bang voor problemen als de schepen niet meer 's nachts over het kanaal kunnen.
3: Het leidt tot een enorme congestie en dichtslibben van de hele infrastructuur eigenlijk in Nederland. Want het Amsterdam-Rijnkanaal is het meest druk bevaren kanaal van Nederland en bijna van Europa.
12: Ja, die nachtsluiting is volgens Rijkswaterstaat nodig vanwege een tekort aan scheepvaartbegeleiders. De komende dagen wordt er gezocht naar een oplossing. Kickbokser Badr Hari is aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Dat melden bronnen aan RTL Boulevard. De politie wil alleen bevestigen dat er een man van 41 is aangehouden. Er zou een verband zijn met een eerder incident waarbij Badr Hari zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld. In een andere zaak werd de kickbokser veroordeeld tot een werkstraf voor mishandeling van zijn ex. De alarmcentrale van de ANWB kreeg afgelopen zomer 15% meer medische hulpvragen uit het buitenland ten opzichte van vorig jaar. En mogelijk heeft dat te maken met de hitte in Europa van deze zomer, zegt de ANWB tegen persbureau ANP. In totaal namen 900.000 mensen met medische problemen contact op. Het ging onder meer over buikklachten, oorontstekingen en letsel na een ongeval. En een smakelijke verrassing voor veel Brabanders, want Omroep Brabant deelt vandaag duizenden worstenbroodjes uit vanwege het 50-jarig bestaan van de omroep. Deze beveiliger bij de TU Eindhoven liet zich dat geen twee keer zeggen.
4: U komt speciaal deze kant op?
5: Ja, dat klopt. We zijn hier werkzaam op de universiteitsterrein. Nou, die pik ik gewoon even mee.
4: En u wilde niet eentje mee?
5: Nee, als kan met mijn collega's ook. Een stuk of 7 als het kan.
4: Jij hoeft de hele dag geen koffie meer te halen.
5: Dat denk ik ook niet, nee.
11: Jij bent ook een Brabander, Sid.
12: Ja, klopt. Ik heb daar ook gewerkt. Leuke herinnering aan. Gefeliciteerd ook allemaal. Ja.
11: Maar ben je ook zo van de worstenbroodjes?
12: Ja, ik vind het wel lekker. Ja, ik hou ervan. Ja. Er worden nog steeds worstenbroodjes uitgedeeld trouwens. Dus als je nu wil, rij naar de markt in Uden. Daar staan ze nu.
11: Daar zijn ze nog. Ja, en het is dus een heel feestelijk gebeuren bij Omroep Brabant. Ik begrijp dus dat onze collega van de ochtend, Astrid Kersenboom, nog één keer het TV-journaal gaat presenteren van Omroep Brabant vanavond.
12: Dat is vanavond.
11: Allemaal inschakelen. Edwin, hoe is het op de weg?
15: Het is weer wat drukker geworden, Fleur. Er staat bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht is de vertraging 3 kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht.
11: Dan gaan we naar Sebas bij de Ronde van Spanje. Een heuveletappe vandaag, moet ik zeggen. Hebben we nog steeds een kopgroep, Sebas?
6: Die spat een beetje uiteen nu op de laatste helling van de dag. Ja, het is echt een flinke kartelrand als je kijkt naar het relief van deze etappe. Het gaat de hele dag op en neer. Toch gaat het razendsnel. Er moeten nog maar 34 kilometer worden afgelegd. Het gemiddelde van de etappe ligt tegen de 45 per uur aan. En ondanks al dat heuvelwerk lijkt het toch een massasprint te gaan worden. Want de sprintersploeg controleren in het peloton. De Visma Leasebike, de ploeg van Matthew Brennan, won 2 keer een sprint. En de Franse Cofidis-formatie, dat is de ploeg van Brian Coquard, die afgelopen zaterdag de etappe wist te winnen. De etappe waar Tadej Pogacar uitviel. En sindsdien is Enric Mas de leider in het algemeen klassement. Die twee ploegen controleren dus in het peloton en zorgen ervoor dat de kopgroep nooit meer heeft gekregen dan 1,5 minuut. Maar ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren in de komende minuten op die laatste hellingen klim van de categorie, bijna 10 kilometer lang. De kopgroep in ieder geval wordt uitgedund. Nog 4 man vooraan bij elkaar over. Paleni en Kobo, dat is een Fransman en een Spanjaard. En dan Gogol, de Oostenrijkse kampioen. En de Noor Frederik Dwersnes, die was 3 jaar geleden Noors kampioen. En wist dit seizoen in de Ronde van Italië al een etappe te winnen in Milaan. En dat deed

door Fredrik Dwergsnes. Die was 3 jaar geleden Noors kampioen en wist dit seizoen in de ronde van Italië al een etappe te winnen in Milaan. En dat deed hij eigenlijk op dezelfde manier als dat de koers zich vandaag ontpopt tot nu toe. Meespringen in een kopgroep en dan uiteindelijk net genoeg tijd overhouden aan de finish. Nou, dat weten de concurrenten natuurlijk ook, dat hij een specialist daarin is. En dus geeft het peloton maar 1 minuut en 24 seconden cadeau met nog 33 kilometer te rijden.

0: Internet en Heartache Avenue. De Spaanse Voetbalbond heeft een akkoord gesloten met een privékliniek voor het invriezen van eicellen van de voetbalsters van het nationale elftal. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, waarom deze overeenkomst?
1: Ja, deze afspraken die zijn geïnitieerd zodat vrouwen van het Spaanse elftal niet hoeven te kiezen tussen hun carrière in de topsport en het krijgen van kinderen. Nou, de meeste voetbalsters die beleven namelijk naar de top van hun carrière precies in de jaren dat ze ook het meest vruchtbaar zijn. En om hun dus nu tegemoet te komen wil de bond dus gaan helpen met het invriezen van hun eicellen, zodat ze later makkelijker kinderen kunnen krijgen. Ja, je hebt misschien wel, is het je opgevallen überhaupt, de afgelopen tijd is er steeds meer aandacht in Spanje voor vrouwen binnen het voetbal. Fleur, misschien kan je nog wel herinneren het WK voetbal in Australië, zomer 2023, de kus. De voorzitter van de voetbalbond gaf toen inderdaad een kus aan een van de speelsters op het podium, precies toen zij hun prijs eigenlijk overhandigd kregen. En dat moment hebben de vrouwen binnen het Spaanse voetbal aangegrepen eigenlijk om meer aandacht te vragen voor hen, voor vrouwen binnen de topsport. En ja, ze worden ook steeds meer serieus genomen. Dat zie je ook. Dat merk je bijvoorbeeld met zoiets.
0: Ja, en dit was dan duidelijk dus ook een wens van de voetbalsters. En dit wordt niet opgelegd vanuit de bond, hoop ik.
1: Nee, er wordt niks opgelegd. Dit is een wens vanuit de voetbalsters. Het was de aanvoerder van het elftal dat dit bij de bond aankaartte. Zij liep zelf tegen dit probleem aan en zag dat ook bij teamgenoten van haar. En toen is ze dus met de bond

0: in gesprek gegaan, waaruit dit besluit dus uiteindelijk is gekomen. En daar zijn ze ook trots op, hoor. Dat zeggen ze ook. Van, nou ja, we zijn trots dat de bond dit ook wil doen. Maar er zijn ook andere voetbalsters die zeggen, nou ja, dit is eigenlijk een eerste stap. Zo zien wij het. We zijn er blij mee. Maar de volgende stap is samen te gaan kijken hoe de bond hen ook kon gaan steunen om tijdens hun carrière aan kinderen te beginnen. Want ja, zeggen ze, op latere leeftijd zwanger zijn, dat kan ook risico's met zich meebrengen.
1: Ja. En krijgt dit initiatief ook navolging bij de Spaanse clubs?
0: Dat lijkt voor nu toch wel onduidelijk. In elk geval heeft geen een van de Spaanse clubs naar buiten gebracht dat dit het geval gaat zijn. Sowieso heeft de voetbalbond zelf ook nog helemaal niet gereageerd op dit nieuws. Het lijkt erop dat er op dit moment, nou ja, de laatste hand wordt gelegd aan die overeenkomst over, nou ja, precies hoe het zal worden aangepakt, wat de regels eromheen zijn. En waarschijnlijk op het moment dat ze naar buiten gaan komen met het nieuws, de bond zelf, dan wordt dat wat meer duidelijk. Maar ja, wat ze hiermee wel natuurlijk doen, is in elk geval normaliseren van wat er gaande is. En ook precedent scheppen rond wat normaal is voor clubs om te gaan doen. Dus er bestaat wel een kans natuurlijk dat ook grote clubs als Barcelona, Madrid dit ook gaan doen. En vooral als speelsters er ook zelf om gaan vragen. Zoals bij het nationaal elftal.
1: Ja. En dat invriezen van eicellen, is dat sowieso iets wat in Spanje veel gebeurt?
0: Ja, wat mij opvalt is dat eitjes laten invriezen hier in elk geval geen taboe is. Mensen hebben het er best wel open over, als je bijvoorbeeld met Nederland vergelijkt. Uit mijn ervaring, de leeftijd waarop mensen hier kinderen krijgen in Spanje wordt de afgelopen jaren ook wel steeds hoger, hè? Dus het is steeds meer nodig, zou je kunnen zeggen. En dat komt vooral door de economische omstandigheden hier, waarin mensen zitten. Bijvoorbeeld, het is voor jonge mensen heel erg moeilijk, bijna onmogelijk om een hypotheek te krijgen. Dat is omdat, op het moment dat je een hypotheek in Spanje wil, moet je 10% zelf kunnen neerleggen. Dus je kan geen volle hypotheek krijgen. Nou, dat is voor jonge mensen natuurlijk best wel moeilijk. En dan stel je dit soort dingen als bijvoorbeeld kinderen krijgen vaak uit. Dus je ziet dat vrouwen dan het zekere voor het onzekere willen nemen en hun eisjes wat vaker laten invriezen. Ja. Nou ja, en met zo'n besluit vanuit een best wel belangrijk orgaan, zoals een voetbalbond, wordt dat natuurlijk nog verder genormaliseerd.
1: Dankjewel. Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 16:30, de hoofdpunten met Zit.
7: Er is nog steeds sprake van een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op om niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. Pro-leider Klaver zegt totaal niet onder de indruk te zijn van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. Dat is een tegemoetkoming aan Pro. Die partij kan het minderheidskabinet aan een meerderheid helpen. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een conflict had over een huis. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot levenslang, maar tegen dat vonnis is hij in beroep gegaan.
1: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik heb het idee dat het een stuk droger en zonniger was dan gisteren.
6: Het was een prachtige dag vandaag. Ja. Nou, in Limburg, daar heeft het nog wel een tijdje geduurd voordat de zon uiteindelijk ook daar doorbrak. Bovendien regende het daar vanochtend op sommige plaatsen nog wat. Maar over het algemeen was het een heerlijke dag vandaag met flink wat zon. En temperaturen die liggen op dit moment nog op zo'n 20 tot 22 graden. En dat zijn eigenlijk ook een beetje de temperaturen van morgen. Vanavond en vannacht blijft het zo'n beetje overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden. Dus wel wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Alleen op de Wadden is kans vannacht op een enkel buitje. Morgen dan hebben we in de noordelijke provincies verspreid over de dag. Af en toe is een losse bui, maar in de rest van het land is het helemaal droog. En dan wordt het opnieuw, net als vandaag, zo'n 20 tot 22 graden. Met een matige wind uit het westen. Dus het gaat ook niet stormen of zo. Het wordt eigenlijk best oké weer.
1: Nou, lekker. Dankjewel, Peter. Edwin Gerritsen, hoe is het intussen op de weg?
8: Er zat bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging in de Randstad. Er zijn ook vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht. Daardoor 3 kwartier extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes 3 kwartier extra reistijd. De parallelrijbaan is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. In het noorden van het land op de A32 Leeuwarden richting Meppel tussen Heerenveen en Ter Itzart 1/2 uur vertraging. Na een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht.
1: Duizenden euro's betalen om maar eerder aan je co-schappen te beginnen. Dat gebeurt onder geneeskundestudenten van het Erasmus MC. Ster.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Fleur Wallenburg, het NOS Radio 1-journaal.
1: Een aantal studenten geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam moet soms tot wel 1,5 jaar wachten tot ze mogen beginnen aan hun co-schappen. Via WhatsApp-groepen worden startdata van die co-schappen nu verhandeld. Verslaggever Josephine Trehi sprak met een vierdejaarsstudent die haar die apps liet zien.
15: Heel veel berichten, of niet?
16: Ja.
15: Want wat is dit voor app?
16: Hier worden zeg maar helpverzoeken gestuurd voor als je wat later, wat eerder begint met co-schappen. Vanaf donderdag in de app werden er helpverzoeken gestuurd, zoals normaal.
15: Ja.
16: En op een gegeven moment werd er ook geld aangeboden. Het begon eerst met een klein bedrag en het is geschoten tot de 1000 tot de 1500 euro. Wat aangeboden is om eerder te beginnen met de co-schappen.
15: Kan je eens laten zien wat iemand dan schrijft?
16: Ik ga even zoeken. Je ziet hier het eerste appje om 5:30 binnenkomen. Gezocht alles wat eerder is bij voorkeur april of juni 2027. Ja. Aangeboden april 2028. En zie je helemaal onder tegenbetaling, maar je ziet nog geen bedrag. Nog een keer tegenbetaling. Tegenbetaling noem je prijs maar. 1000 euro. Aangeboden 1500 euro. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
15: Wat dacht je toen dat allemaal zou gebeuren?
16: Ja, door invoering van het nieuwe curriculum. Want dat is dus 2 jaar geleden gebeurd. En heel veel mensen boven mij die nog toetsen moesten inhalen, die hebben dus allemaal meegelopen met mijn meeloting. Dus van afgelopen donderdag. Dus daarom waren er meer plekken, meer aanmeldingen dan er plekken waren.
15: Ja.
16: Dus daarom heel veel mensen hebben een ongunstige plek gekregen.
15: En waarom is dat vervelend als je niet... Jij begint in april, hè?
16: Ik begin in april, ja. Ik denk dat het de continuïteit van het onderwijs verstoord raakt dan.
15: Dan heb je even een paar maanden niks te doen.
16: Ja, dat. En sommige mensen kunnen dat niet opvullen. Stel dat ik dan in augustus was begonnen, dan was ik wel... Misschien 1/2 jaar gaan reizen.
15: Ja, maar voor andere mensen is dat misschien geen optie of die willen gewoon door.
16: Ja, voor andere mensen kan het geen optie zijn. Of ze willen gewoon door, ja, zoals je het zegt. Maar ik snap de wanhoop van mensen wel. Maar ik vind niet dat als je het wel kan betalen. Dus ik vind niet dat iemand die het geld heeft, dat, als hij het wel kan betalen, dat hij eerder mag beginnen. Dat vind ik gewoon niet kunnen.
15: Ik wil net zeggen, maar wie heeft sowieso, welke student heeft zoveel geld?
16: Geen idee.
15: Kan ook misschien van ouders komen.
16: Kan best.
17: Ja, dat was bericht uit Rotterdam. Aagje Trompert is voorzitter van de Geneeskundestudent, de organisatie die de belangen van geneeskundestudenten behartigt. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
17: U studeert zelf in Nijmegen. Herkent u dit verhaal uit Rotterdam?
18: Ja, zeker herkennen we dat. En dat is ook niet een nieuw verhaal, die lange wachttijden. Dat speelt al heel erg lang, al veel jaren. In dit geval, zoals deze student vertelt, was het een beetje een verrassing dat het zo hoog zou zijn voor deze studenten. En dat is denk ik wat deze reactie opriep.
17: Maar dat er geld wordt aangeboden om eerder te kunnen beginnen, dat gebeurt dus al veel langer, zegt u?
18: Vooral de lange wachttijden gebeuren al veel langer. Dit geld bieden is redelijk nieuw. Het is incidenteel op andere faculteiten gebeurd, maar niet zoals hier in Rotterdam.
17: Ja, wat vindt u ervan?
18: Het is begrijpelijk dat deze studenten wanhopig zijn en eerder willen beginnen. Want het is echt een ontzettend lange wachttijd.
17: Maar wat kunt u dat eens uitleggen? Want hoe werkt dat dan? Hoezo zijn er eigenlijk op zoveel verschillende plekken wachttijden?
18: Nou, de bachelor is eigenlijk gewoon één grote studie. Daar kunnen 400 studenten tegelijkertijd les krijgen. Maar die co-schappen, dat zijn individuele plekken waar iedereen een plekje moet krijgen. En dus dat is veel meer geregeld. Voor iedere student moet er plek zijn. En daarvoor zijn er lotingen om te bepalen wie wanneer kan beginnen. Want niet iedereen kan op elk moment of tegelijkertijd beginnen. Dat is al veel langer zo. En dat is op bijna alle faculteiten zo. Maar als er dus meer mensen zijn dan dat er plek is tijdens de co-schappen, dan krijg je dit soort opstoppingen. En dan duurt het veel langer voordat studenten weer door kunnen met een studie die al heel erg lang duurt.
17: En er kunnen niet meer plekken voor co-schappen gecreëerd worden?
18: Dat is heel lastig en kost veel geld. En de kwaliteit moet er ook niet aan ten onder gaan. Je wilt de studenten de best mogelijke onderwijs krijgen om goede artsen te worden.
17: En hoe vervelend is het dan om te moeten wachten? Want je kunt ook zeggen, ja, dan ga je toch gewoon een beetje verder studeren.
18: Dat is sowieso lastig met de geneeskunde. Het is gewoon een lange studie van 6 jaar. En als je als student klaar bent met die studie, dan moet je nog doorstuderen. Dus je bent sowieso heel lang bezig. Dat maakt het al begrijpelijk dat mensen op een gegeven moment gewoon klaar willen zijn met die studie. En bovendien gaat het ook af van de tijd die je hebt om aan de prestatiebeurs te voldoen. Dus om de studiefinanciering te krijgen. Die moet je binnen 10 jaar afronden. En met zo'n lange studie als deze kun je daar dan niet veel vertraging extra bij oplopen.
17: Nee, maar het klinkt ook niet alsof er echt een oplossing is.
18: Er zijn faculteiten waar geen wachttijd is. Dus lijken wel oplossingen te zijn. Het varieert ook heel erg per faculteit. Rotterdam heeft heel erg lang. En veel studenten aan de UvA kunnen ook pas begin 2028 beginnen. Maar bijvoorbeeld in Maastricht en Utrecht en Groningen kunnen mensen bijna direct door. Dus
17: maar hoe kan dat
18: er zijn
17: dan
18: manieren om het te doen.
17: Waar zitten die verschillen dan in?
18: Dat is een beetje speculeren. We hebben hier in 2024 onderzoek naar gedaan. En een correlatie die daaruit bleek was dat de faculteiten met de minste wachttijd een flexibele volgorde van co-schappen aanhouden. Dus op veel faculteiten is het zo dat je per co-schap, dus per afdeling, in een vaste volgorde doorloopt. Maar op de faculteiten met minder wachttijd varieerde dat meer. Dus dan kon je of bij de een of bij de andere afdeling.
17: Daar zit het verschillende een beetje in. Ik dank u hartelijk voor uw reactie. Aagje Trompert, voorzitter van de geneeskundestudent.
14: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
17: 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur is er iemand voor veroordeeld. Voormalig bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de hiphop-legende in 1996. Tupac wordt door velen gezien als een van de grootste hiphop-artiesten ooit.

0: moment.
1: Ja, how long will they mourn me? Hoe lang zullen ze om mij rouwen? Dat zong Tupac al in 1994, 2 jaar voor zijn dood. Ik ga daarover praten met taalwetenschapper Steven Gilbers aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U hebt zelfs promotieonderzoek gedaan naar Tupac Shakur. Nu is er dus een veroordeling na 30 jaar. Wat dacht u toen u dat hoorde?
2: Nou, het was echt het eerste dat ik zag op mijn telefoon toen ik wakker werd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat ik er emotioneel over zou zijn. Maar dat was ergens wel zo. Ik denk dat Tupac voor mij persoonlijk en voor veel meer mensen in de wereld toch wel heel veel betekend heeft. En ook al was het een soort publiek geheim wat er die avond is gebeurd in Las Vegas, waar hij werd beschoten, wat uiteindelijk zijn leven kostte, was het nooit bewezen, was er nooit iemand voor de cel ingegaan. En ja, dat nu KVD of Dwayne Davis, de echte naam, veroordeeld is. Ja, het was een bijzonder gevoel. En ik denk op die vraag, how long will they mourn me? Ja, al zeker 30 jaar. En ik denk dat dat nog wel even doorgaat.
1: Ja. En voelt dat dan ook voor de fans en voor uzelf dus ook als fan, als gerechtigheid?
2: Ja, voor mij wel, denk ik. En als ik kijk naar wat reacties die ik op social media, op Reddit, Instagram en dergelijke heb gezien, is dat wel een beetje het sentiment dat leeft. Ik heb de hele dag al Tupac muziek lopen draaien om het toch ergens te vieren, denk ik. En het is een beetje een bittersweet gevoel. Want Tupac komt nooit terug. Er komt nooit nieuwe muziek meer van hem. Maar
1: wat ik hoorde dat de familie had gezegd bij aanvang van het proces. Van ja, oké, op zich fijn dat er nu iemand voor het recht staat. Maar ja, we krijgen er Tupac niet mee terug.
2: Precies.
1: Maar toch is dit dan een fijne stap, blijkbaar.
2: Ja, nou ja, blijkbaar. Ik ben er zelf ook een beetje verbaasd over dat het zo voelt. Maar het is toch ergens gerechtigheid. En ik denk dat het ook niet meehielp dat de persoon die dus net veroordeeld is al jarenlang in podcasts en in een eigen boek en documentaires dit verhaal loopt te verkondigen. Omdat hij onder de veronderstelling leefde dat hij immuniteit genoot. Door een bepaalde afspraak met politie al 15 jaar geleden.
1: Ja.
2: Dat blijkt dus niet zo te zijn.
1: Nee.
2: En dat maakt het wel extra frustrerend dat hij gewoon vrij rondliep en zelfs geld verdiende aan dit verhaal.
1: Ja. Want u zei aan het begin van het was een publiek geheim. Iedereen wist eigenlijk wel wat er gebeurd was.
2: Ja, en zeker in de onderwereld, de straatwereld van Los Angeles in die tijd. Meteen na die schietpartij is er een soort kleine gangoorlog gevoerd in Los Angeles. Uit wraak op die schietpartij op Tupac. En vervolgens ging dat weer heen en weer. Dus in de straatwereld en in de hiphopgemeenschap was dit op zich bekend wie hierachter zaten. Logisch ook als ze het zelf uitdragen, die informatie. Maar dat is nog heel wat anders dan dat er genoeg bewijs ligt om iemand te veroordelen.
1: Ja, dat is dan dus nu wel het geval. Nog even over dat promotieonderzoek, want dat vind ik wel een mooi verhaal. Waar ging dat over? Wat heeft u onderzocht?
2: Nou, ik ben Engelse taalwetenschapper, dus ik benader hiphop, muziek en in de context van taal, van de Engelse taal. En waar ik naar keek bij Tupac was of zijn accent en zijn manier van rappen, zijn rapstijl, of die veranderde toen hij van de East Coast, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, naar Californië.
1: Toch?
2: Ja, vanuit New York naar Californië vertrok. En daar uiteindelijk het boegbeeld van Westkust hiphop werd. In die bekende feten met Biggie en New York en de hele East Coast. En dat bleek zo te zijn. Zijn accent en zijn manier van rappen, die werden veel meer West Coast-achtig. Die werden melodischer en ritmisch vrijer. Eigenlijk kenmerken van hoe mensen muziek maken en spreken in het westen van Amerika. En daarmee kon ik aantonen dat je identiteit en jouw positie in de samenleving, dat bijna één op één gerelateerd is aan hoe je je uitdrukt. En niet alleen qua inhoud, maar echt letterlijk de vorm, de ritmes en de melodieën van je spraak en je muziek.
1: Mooi onderwerp. En dank voor dit gesprek. Dwayne Davis, die dus veroordeeld is, hoort over 6 weken op 13 oktober zijn straf in de rechtbank. Edwin Gerritsen. Nee, niet Edwin Gerritsen. Sorry, Sid. We gaan zo meteen naar de verkeersinformatie. Maar eerst naar jou. Wat melden de media in het buitenland?
0: Bij een transformatorstation in het oosten van Duitsland zijn explosieven gevonden. Dat was in de plaats Jaanswalde, vlakbij de Poolse grens. Volgens deze verslaggever van Omroep RBB werden er meerdere zelfgemaakte explosieven en raketten gevonden.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die Polizei spricht uns gegenüber davon, dass es keine Geschosse sein sollen.
0: Ja, er is nog veel onduidelijk. Geen van die explosieven lijkt te zijn afgegaan. Wel zijn er stroomkabels beschadigd, wat tot een korte storing heeft geleid. De Taliban in Afghanistan zetten de deuren open voor Amerikaanse investeerders. Dat zegt hun interim-minister van Buitenlandse Zaken tegen de Financial Times. De Taliban hopen dat de VS wil investeren in onder meer mijnbouw, landbouw en handel. Door te handelen en investeringen toe te staan, hopen ze bevroren tegoeden vrij te krijgen en sancties te verlichten. Deskundigen van de VN waarschuwen wel dat het land natuurlijk nog een schrikbewind voert en dat dat niet genegeerd moet worden. De ene verbouwing van het Witte Huis is nog niet klaar, of de volgende is alweer bedacht. Een bowlingbaan in de kelder krijgt een opknapbeurt, schrijft Politico. Onder president Obama waren er al plannen om die bowlingbaan te renoveren, maar dat werd toen geschrapt, want de Republikeinen vonden dat toen geldverspilling. Nou, nu niet meer, want voor ruim $250.000 komt er nieuwe verlichting op die bowlingbaan.
1: Ik snap wel dat dat een soort ultieme manier is om even te relaxen als president van Amerika zijnde.
0: Dat wel.
1: Als je dan de hele tijd bezig bent met oorlogen, dat je dan s'avonds even zo'n balletje kan doen.
0: Zeker. In Wales was afgelopen weekend nog het 40-jarig bestaan van het WK moeras snorkelen bij Euronews.
1: Wat?
0: Het WK moeras snorkelen. Je hebt ons daar niet gezien dit weekend. Bij Euronews is te zien hoe deelnemers zo snel mogelijk onder water door een veenmoeras moeten trekken. Deze vrouw legt de regels uit.
4: So you have to breathe through a snorkel. You can wear slippers, but you can't do swimming strokes other than dog paddle. And that's about it.
0: Ja, je mag als een hond mag je door dat moeras waden. Het WK werd ooit bedacht om meer toeristen naar het dorpje Leonarded Wells te krijgen.
1: Soms denk ik wel eens, zijn die berichten wel echt die je af en toe vertelt? Maar dat
0: klopt
1: natuurlijk wel zo, hè? Dan gaan we nu naar Edwin Gerrits. Hoe is op de weg, Edwin?
5: Ruim 400 kilometer file, meeste vertraging in het westen van het land. Het is erg druk op de A15 tussen Gorkum en Europoort in beide richtingen. Richting Rotterdam voor Sliedrecht, 3 kwartier vertraging na een ongeluk. En richting Europoort voor Rotterdam-Charloos, 3 kwartier vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De parallelrijbaan is dicht.
1: In de Vuelta hoeven de wielrenners niet ver meer tot de finish in Elche de la Sierra. Sebastian Timmerman, is het eigenlijk een lastige finale?
6: 16 kilometer nog. En ja, de finale gaat ook nog wel een beetje heuvel op. Maar als ik kijk naar de vliegende vaart waarin het peloton deze etappe aflegt, dan denk ik dat de sprinters ook daar weinig moeite mee gaan hebben. We liggen zo'n 10, 15 minuten voor op het snelste schema dat voorzien was. Dus het wordt de finish net na 5. 4 koplopers nog. Paleni, Gogol, Dvesnes en Kobo. Maar als ze achterom kijken op de brede en zo nu en dan ellenlang weg waarover ze rijden in het binnenland van Zuidoost-Spanje, zien ze de voorposten van het peloton waar Visma Leasebike alle zeilen moet bijzetten om de boel goed te kunnen controleren. Zeker wanneer het heuvel oploopt. En dat doet het dus regelmatig vandaag. Er zijn er veel renners die proberen toch voor hun kans te gaan. En iedere keer worden ze teruggepakt door een renner in het geel-zwart. Want zij hebben Brennan. En die won al 2 van de 3 keer in een massasprint in deze ronde van Spanje. En ook nog Wout van Aert en Christophe Laporte om het straks eventueel af te gaan maken in de massasprint.

0: Harry Styles en As It Was. Zojuist is bekend geworden dat schrijver Jacques Vriens een platina boek heeft gekregen voor achtste groepers huilen niet. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Vriens komt hiermee in een rijtje met grote namen te staan: Dick Bruna, Jochem Meijer en Charlotte de Matons. Vanmiddag sprak ik hem en begon uiteraard met een felicitatie. Meneer Vriens, goedemiddag en van harte gefeliciteerd.
1: Dank u wel. Ik ben 50 jaar schrijver, maar ik geloof het nog steeds niet zelf, eigenlijk, als ik eerlijk ben.
0: Helpt zo'n prijs dan?
1: Ja, het is natuurlijk fantastisch dat je een cadeau krijgt, dat je een platina oorkonde krijgt omdat je 150.000 boeken hebt verkocht van de achtste groepers huilen niet. En ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder op het moment dat je ook nog 50 jaar schrijver bent. Dus er vallen een heleboel dingen samen op dit moment.
0: Ja, hoe hebt u dit te horen gekregen?
1: Ja, dat was heel bijzonder. Ze hebben me eigenlijk een beetje ingeluisterd. Want ik werd hier naar de Lamaai gelokt omdat hier een opname is voor kinderen waarvoor ik de tekst mocht schrijven. En ze vroegen of ik daar even bij wilde zijn. Ik dacht, ja, leuk om dat even mee te maken. En toen bleek dus dat het een helemaal in scène was gezet. Dat de kinderen ook een dansje gingen doen, zogenaamd om te oefenen. En dat toen het Jeugdjournaal kwam filmen en ik ineens midden in de belangstelling stond. Dus het overviel me echt, maar ik vond het wel een fantastisch cadeau, moet ik zeggen.
0: Want had u in 1999, toen dit boek uitkwam, kunnen denken dat er in 2026 dus nog steeds kinderen en ook hun ouders zouden zijn die uw boek zouden lezen?
1: En nee, dat bedenk je niet van tevoren. Ik weet wel dat het voor mij in ieder geval een heel bijzonder boek was, omdat het over een meisje gaat die echt bij mij in de klas heeft gezeten toen ik nog meester was. Dus ik wist wel dat ik het over een onderwerp schreef wat toch wat verder gaat dan zeg maar het gemiddelde kinderboek. Maar ik heb me toen absoluut niet gerealiseerd dat het na zoveel jaren nog steeds zo'n succesvol boek is.
0: Nee, want het verhaal is gebaseerd op het leven van uw oud-leerling, Anke, hè, heette zij.
1: Ja,
0: zij is overleden aan de gevolgen van leukemie. Was het schrijven van dit boek dan misschien ook een soort verwerking voor u?
1: Nou, in die zin dat ik weet, zij moest regelmatig, ze zat bij mij in de klas, hè, ze moest regelmatig naar het ziekenhuis voor een chemokuur, want dat kan dan niet in één keer genezen, dat gaat in stappen. En dan zochten we haar ook op in het ziekenhuis en dan bleef ze meestal 14 dagen in het ziekenhuis en daarna kwam ze weer onmiddellijk terug naar school, want het was een ontzettend enthousiaste meid die er gewoon bij wilde zijn en humor had ook. En ik weet dat we in het ziekenhuis waren en dat op een zeker moment haar beste vriendin eigenlijk voor de grap zei van goh, meisje, je moet een boek over haar schrijven. En toen zei Anke zelf ook, ja, dat moet je doen. Heel stoer. En haar moeder was er ook bij. En toen zei ik, nou, wie weet als je straks beter bent, want we dachten toen echt nog dat ze beter zou worden. Als je straks beter bent, dan gaan we nog eens bij elkaar zitten en dan wordt het misschien wel een mooi boek. Toen is ze uiteindelijk overleden en toen dacht ik eigenlijk echt van, nou, dat boek komt er niet. Tot haar moeder op een zeker moment tegen me zei van, ga je dat boek nog schrijven? Ik zei, ja, maar ik wil dit einde niet. Ik zei, maar zou je dat dan willen? Ja, zei ze, zou ik zo fijn vinden. En ja, toen dacht ik, ja, misschien moet ik het ook maar doen en proberen. Nou, dat heeft 7 jaar geduurd, want ik ben er een aantal keren aan begonnen. Ik vond het heel moeilijk, want je zit toch gauw zo op de lijn van, oh, het gaat over een meisje wat doodgaat en elk woord wat je opschrijft moet je wegen. Tot ik me op een zeker moment realiseerde, ik dacht, eigenlijk is dit gewoon een schoolverhaal, zoals ik er meer heb geschreven. Een verhaal over een klas die iets meemaakt, over een meisje wat zelf iets meemaakt. Daar wil ik over vertellen. En toen lukte het om het boek te schrijven.
0: Ja. En wat zou ze ervan vinden, denkt u, dat u deze prijs krijgt?
1: Het was een ontzettend leuke, spontane meid. Ik moet ook zeggen, dat ontroert me ook, hoor, dat ik nu na zoveel jaren weer op zo'n manier, ja, toch eigenlijk weer heel direct geconfronteerd word. Ik krijg natuurlijk wel reacties op het boek. En wat ik altijd bijzonder vind, is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
0: Jacques Vriens was dat. Hij ontving een platinaboek voor dit boek. Dus achtste groepers huilen niet.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Ik heb zwaar
2: Tar.
3: Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
2: Brown ogen.
3: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
2: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
3: Zijn familie mist hem.
4: Would you want to see your dad?
5: Hello.
3: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
2: I want to live. I don't want to be far away from my family.
3: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
6: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Ster.
7: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
8: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
7: Vast. Vanaf vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
14: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Ja, we zijn dit uur ietsjes eerder bij u vanwege de persconferentie over de klopjacht in Overasselt. Vannacht is daar iemand doodgeschoten. 2 agenten zijn gewond geraakt. Verslaggever Onno Beukers is bij de persconferentie daar. Onno, wie gaan we zo meteen horen?
15: Ja, we gaan heel snel beginnen al. En we beginnen nu eerst met burgemeester van de gemeente Heumen, Joeri Minses.
16: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt. Niet alleen de gemeente Heumen is geschokt. Maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten. Ze zijn buiten levensgevaar. Ik wil hen veel beterschap wensen. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de inzet van alle hulpdiensten vanochtend, vroeg, in de nacht en gedurende de dag. Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. En ik heb de hele dag in nauw contact gestaan met politie en justitie. En ook contact gehad met de mensen uit de buurt. Ze zijn natuurlijk enorm geschrokken van de gebeurtenissen die in hun directe woonomgeving hebben plaatsgevonden. Een omgeving waar je je veilig moet kunnen voelen. Samen met politie en justitie zal ik alles doen wat enigszins binnen mijn vermogen ligt om rust te brengen in de gemeente en in Overasselt en de openbare orde te herstellen. Wat er vannacht is gebeurd past niet bij onze gemeente. Past niet bij Overasselt.
17: Het is onbegrijpelijk wat er vannacht heeft plaatsgevonden in Overasselt. En ook namens de politie wil ik mijn medeleven betuigen aan alle betrokkenen. En mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de familie van de slachtoffers, alle betrokkenen en iedereen die is opgeschrikt door het incident vandaag. Vannacht rond 4:00 kregen we een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt. Bij de woning zou een grote groep personen gezien zijn met bivakmutsen. De beelden die daarvan rondgaan in de media zijn ook bij ons bekend en worden meegenomen in het onderzoek. Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam aan de Ewijkseweg, werd er direct op hen geschoten. De politie trof een zwaargewonde man aan. Helaas mocht medische hulp niet meer baten en is het slachtoffer overleden. Het gaat om een 51-jarige man uit Wijchen. Daarnaast zijn twee politieagenten gewond geraakt en zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren gelukkig buiten levensgevaar. Collega's hebben, ondanks de gevaarzetting, direct eerste hulp verleend aan deze collega's. En dat is een ongelooflijk impactvolle gebeurtenis geweest voor de collega's die daar ter plaatse kwamen. En die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en hun veiligheid moeten brengen. En ik heb enorm veel respect voor deze collega's. Maar u kunt zich ook voorstellen hoeveel impact het heeft op ons als politie. Een incident als deze heeft nogmaals enorme impact op alle betrokkenen. Op meerdere locaties, binnen en buiten Overasselt, zijn er dinsdag politieacties geweest waarbij verdachten zijn aangehouden. Zo vond er onder andere een politieactie plaats op de A73 en de A76... net over de provinciegrens in Limburg. In een maïsveld nabij de Ewijkseweg in Overasselt en op het stationsplein in Nijmegen. Bij deze acties zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er zijn 34 aanhoudingen verricht. Ze zijn op meerdere locaties in de wijde omgeving van Overasselt aangehouden. En daarvoor zijn meerdere specialistische eenheden ingezet, waaronder arrestatieteams van de dienst Speciale Interventies. En wij zijn als politie bijzonder trots op de wijze van samenwerking en inzet vandaag en dat het gelukt is om ook samen met de vele meldingen die wij van burgers hebben ontvangen in zo'n korte tijd zo ontzettend veel verdachten aan te houden. De politie is een grootschalig onderzoek gestart. Het onderzoek is nog in volle gang. En daarvoor komen we ook graag in contact met mensen die camerabeelden of informatie hebben over het incident. Er is vandaag dus de hele dag onderzoek gedaan op verschillende locaties. En er wordt onderzocht waarom het schietincident plaatsvond en wat de precieze rollen van de verdachten waren. Daarbij zijn onder andere sporen veiliggesteld en is een eerste buurtonderzoek uitgevoerd. Ook zijn er meerdere wapens, gegevensdragers en voertuigen in beslag genomen. Op dit moment is het onderzoek nog gaande in de omgeving van Nederasselt en Overasselt. En dat is ook de reden waarom er gevraagd is aan alle inwoners om zoveel als mogelijk binnen te blijven, ramen en deuren dicht te houden en daar waar het niet nodig is een bezoek aan het gebied uit te stellen. Zie je een verdacht persoon of voorwerpen, bel dan ook direct 112. Spreek zelf geen mensen aan of pak geen voorwerpen op. Bel altijd 112. Wij streven ernaar om dit gebied zo snel mogelijk kleiner te maken. Dank u.
5: Ja, ik wil me graag aansluiten bij wat de burgemeester...
18: Ik wil onderbreken, maar de microfoons moeten echt naar uw kant, anders is het niet te verstaan.
5: Beter zo?
15: Net hoorden we Jolanda Alpers van de politie en nu gaan we naar Monique.
5: Ik sluit me in de eerste plaats aan bij wat de burgemeester en de politiechef hebben gezegd over de situatie die vandaag is ontstaan in Overasselt. Over de enorme omvang van wat er is gebeurd en de impact die dit heeft gehad op en nog steeds heeft op alle inwonenden in dit gebied. Helaas is er een overleden, dus we betreuren. Ik spreek mijn medeleven uit naar de nabestaanden en wil ook alle sterkte toewensen aan de twee politieagenten die gewond zijn geraakt en gelukkig buiten levensgevaar zijn. Er is echt fantastisch werk geleverd in relatief korte tijd. Er zijn in een korte tijdspanne enorm veel verdachten aangehouden. Dat is een ongelofelijke prestatie en dat is een prachtige samenwerking geweest tussen de politie en de inzet van speciale interventies. En het feit dat zoveel verdachten zijn aangehouden betekent toch niet dat we er zijn. Het onderzoek gaat nog steeds in volle gang verder. Wat ik over dat opsporingsonderzoek kan zeggen is dat ook bij het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland direct een crisisteam is samengesteld voor morgen. En dan moet u denken aan officieren van justitie die betrokken zijn bij het onderzoek. Maar ook beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de driehoek met de gebiedsofficier. Die betrokken zijn bij overwegingen over maatschappelijke onrust. En nog allerlei collega's meer. We proberen ons op die manier een beeld te vormen van wat er precies, voor zover we dat nu kunnen inschatten, is gebeurd. En u zult begrijpen dat ik lopende dat onderzoek daarover weinig mededeling kan doen vandaag. Wat al werd aangegeven, er zijn 34 verdachten aangehouden. Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen. En wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals wij nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. De mensen die zijn aangehouden zitten vast op grond van verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering of de delicten die ik net noemde. En dat heeft ermee te maken dat zij deel uitmaakten van een groep. En u heeft allemaal in de media gezien dat het mensen waren die zichtbaar bewapend waren. En dat draagt bij aan de verdenking waarvan ik net al aangaf dat de mensen daarop zijn, de verdachten daarop zijn aangehouden. Per individu moet nu worden vastgesteld of zij ook zijn te linken aan een van de plaatsen delict. En die zijn er meerdere. Dus dat is een proces wat ook veel tijd kost, omdat per verdachte al die afwegingen en onderzoek moet worden gemaakt. Dus dat vergt tijd en daar zal in de loop van de tijd van deze week meer duidelijkheid over komen. We hebben als Openbaar Ministerie Oost-Nederland ook in nauw contact gestaan met andere onderdelen van het Openbaar Ministerie. En we hebben afgesproken dat wij in Oost-Nederland ons richten op het onderzoek rondom alles wat er in Overasselt zich heeft voorgedaan vandaag. En dat het landelijk parket het onderzoek naar de organisatie hierachter, opdrachtgevers en dergelijke, apart opstart. Dus dat hebben we gesplitst om die reden. Wat het motief betreft, daar is in de media vandaag al van alles over verschenen. Maar u zult begrijpen dat het ook lopend het onderzoek wat nu volop gaande is, ik daar weinig over kan delen. Of niets eigenlijk. We weten wel, en dat heeft de politie bevestigd, dat vorig jaar op deze woning ook een schietincident heeft plaatsgevonden. Daar zijn twee mensen onherroepelijk voor veroordeeld. Dus dat is toen afgerond en het idee was, dat is daar uitgesproken vanuit het Openbaar Ministerie, dat het gaat om een langslepend conflict. Maar meer dan dat kan ik in het kader van het motief niet delen. Dat is voor dit moment.
19: Gaan we nu door naar vragen. Terug naar deze ochtend. Kunt u vertellen wat de politieagenten daar aantroffen? Wat vonden ze aan? Wat was de situatie?
15: Ja, de vraag is wat er daar werd aangetroffen.
20: De melding betrof dat er gemaskerde mannen aanwezig waren. Dus dat troffen ze daar ook aan.
19: Ja.
20: Zo beter? Ja. Ja, dus
19: wat troffen de agenten daar aan toen ze ter plaatse?
20: Nou, er was een melding dat er dus gemaskerde mannen aanwezig waren, of gemaskerde personen. Dus daar zijn ze op afgegaan. En eigenlijk op het moment dat ze daar aanwezig waren, werden ze direct onder vuur genomen. Dus er is weinig verder te zeggen over wat ze daar aantroffen, maar dat.
19: Hebben ze op dat moment versterking gevraagd?
20: Ja. En er waren ook twee andere collega's die daar heel dicht achterop kwamen en die echt de eerste levensreddende handelingen hebben verricht. We hebben heel goed gehandeld.
19: Ja. Wat kon u zeggen over op de plek waar het is gebeurd, over die woning?
20: Nou, op dit moment niet zoveel. Ook in het kader van het belang van het onderzoek. Behalve dan dat de locatie natuurlijk bekend is.
21: Ja, Jeroen Wessels voor RTL Nieuws. Ik denk een vraag voor de burgemeester en voor de politie. Er is zojuist al iets gezegd over de waarschuwing die nu is gegeven aan de inwoners van Overasselt. Er wordt gesproken over een mogelijk gevaar. Kunt u dat nog eens uitleggen? Wat is precies de aard en de omvang van dat gevaar?
20: Ja, wij weten op dit moment natuurlijk niet of wij alle wapens die mogelijk in beeld zijn, of wij die allemaal in beeld hebben. Net zo min als dat wij zeker weten dat we alle verdachten in beeld hebben. Dus in de komende uren gaan wij daar nog zoveel mogelijk onderzoekshandelingen op plegen. En wij zullen het gebied proberen zo snel mogelijk kleiner te maken.
21: Met hoeveel voortvluchtigen houdt u nog rekening?
20: Daar kan ik geen uitspraak over doen.
21: Waarom is deze waarschuwing eigenlijk pas 10 uur na het incident gegeven? Terwijl er al de hele dag onderzoek is en de hele dag mensen ook in de omgeving aanwezig zijn.
20: Ja, u moet zich voorstellen dat het een behoorlijke chaotische dag is geweest. Met op ongelooflijk veel plekken meldingen en incidenten waarop op gehandeld is. En dat wij in de afgelopen uren eigenlijk zoveel en zo goed als mogelijk een beeld hebben proberen te krijgen bij alles wat er gaande is. Met deze conclusie van nou, wij gaan nog een aantal onderzoekshandelingen verrichten.
15: Ja, dat zei de politie Oost-Nederland op de persconferentie dus. 34 mensen zijn er al opgepakt. De mededeling dus ook inderdaad dat nu wordt gezegd van nou, kijk uit. Als je niet in Overasselt hoeft te zijn, ja, dan probeer daar vanavond niet te zijn of blijf binnen. Omdat er toch ook nog steeds wordt gezocht naar mensen. We hebben ook de burgemeester gehoord van de gemeente Heumen die ja, het on-Nederlands noemt. En ook onvoorstelbaar dat dat hier in de gemeente is gebeurd. De persconferentie gaat nog even verder, dus later meer.
0: Dankjewel, Onno Beukers. Gaan we naar Sebastiaan Timmerman, die voor ons de Vuelta volgt. En er is al gefinished, Sabas, of niet?
1: En de etappe, deze 10e rit van de Ronde van Spanje, is gewonnen door een onbekende Fransman. Bastien Tronchon is de snelste in de massasprint, heuvel op. Het was de hele dag een beetje op en af. Wout van Aert, die strandt uiteindelijk op de 4e plaats nadat Visma-formatie veel en hard had gewerkt. Eigenlijk werd de sprint een beetje ontregeld door een late aanval van twee man. Fedorov en Asparren uit Kazachstan en Spanje probeerden weg te rijden in de laatste kilometer. Slaagden daar ook in. Maar dat ontregelde als het ware de sprint. Omdat de sprinters heel lang wachten om naar de achterwielen van die twee rijders toe te rijden. Van Aert kwam een beetje klem te zitten tussen Fedorov en Asparren. Maar toen was Tronchon dat duo al voorbij gesneld. 24 jaar uit Chambéry. Vorig jaar debuteerde hij in de Ronde van Frankrijk. Die reed hij ook uit zonder een topklassering te behalen. Dit is zijn eerste ronde van Spanje. En hij wint voor de 3e keer in zijn loopbaan een wedstrijd bij de beroepsrenners. 24 jaar dus. Tronchon 1. Magnus Kort, de Deense kampioen in zijn laatste seizoen, eindigt als 2e. En de Belg Thibaut Nijs als 3e. Net voor Wout van Aert, die op de 4e plaats strandt. In het klassement verandert niets. En Riek Mas, die blijft aan de leiding met een dikke minuut voorsprong op Primoz Roglic en Felix Gal. Morgen rit 11. En dat is allemaal een vrijwel vlakke etappe.
0: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
4: Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste drukte is in de Randstad. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A50 Eindhoven richting Os is een aanrijding geweest. Tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode is de vertraging 3 kwartier.
0: Zometeen ga ik nog even terug naar verslaggever Onno Beukers over die persconferentie over de situatie in Overasselt. En we schakelen zometeen met Den Haag. Want een deel van de Prinsjesdagstukken ligt op straat.
22: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
23: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende, die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
24: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
25: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
24: Vast. Vanaf vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
23: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
26: Mindshift.
2: Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
14: Fleur Wallenburg,
6: het NOS Radio 1-journaal.
0: Het minderheidskabinet wilde brede steun voor de begroting van volgend jaar. En dus moest er rekening worden gehouden met hun wensen.
8: We hebben niet alleen een begroting moeten maken voor 3 partijen. We hebben het echt gedaan om een begroting te maken voor 10 partijen. Dat is echt een hele grote uitdaging geweest. Dat is gelukt.
10: Ik denk dat er op heel veel terreinen is er gewoon gekeken van kunnen we de wensen van de oppositie die allemaal lang zijn geweest, kunnen we daar op een of andere manier iets mee doen.
8: Ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen in onze veiligheid, in onze economie, in het aanjagen van de woningbouw. Dus echt een breed verhaal voor Nederland.
0: Aldus minister Heijnen van Financiën, CDA-leider Bontebal en die laatste was premier Jette. Nou, vandaag werd duidelijk wat die handreiking inhoudt. Het kabinet schrapt een deel van de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid en schuift een deel op de lange baan. Politiek verslaggever Lars Geerts, dit is allemaal al uitgelekt. Betekent dit nu dat de vlag uitgaat bij Pro? Want die partij had toch als eis gesteld dat die bezuinigingen van tafel moesten?
11: Ja, om überhaupt in gesprek te gaan met het kabinet wilden ze toch zien dat die voorgenomen bezuinigingen van het kabinet, die een half jaar geleden zo ongeveer werden aangekondigd, vooral die bezuinigingen op de sociale zekerheid, dat die van tafel zouden gaan. Nou, die handreiking wilde het kabinet dus doen, in ieder geval gedeeltelijk. Bedoeling was bijvoorbeeld de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Dat moest 2,8 miljard opleveren. Nou, daarvan wisten we al dat dat niet ging vliegen. Dat had het kabinet ook al snel door. Maar dat bedrag bleek maar staan op die begroting. En dat is er nu van af. Ze wilden nog wel ingrepen op de arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld en op de werkloosheidsuitkeringen. Dat wilden ze al vanaf volgend jaar. Nou, dat geld dat ze daarvoor hadden bedacht, dat geld hebben ze ook maar geschrapt. En er komt geen verhoging van het eigen risico. En dus was de hoop van de coalitie dat deze beweging genoeg zou zijn om het gesprek aan te gaan met pro-leider Jesse Klaver, of er toch niet iets mogelijk was en of die niet steun zou willen geven aan die begroting. Maar ja, dat was buiten Klaver zelf gerekend, want die kwam vandaag met een vraag. Wat gebeurt er eigenlijk met box 3? Dat is een belastingbox waarin de winsten van beleggers worden belast. En daar was een heel gedoe over. De rechter heeft dat afgekeurd. Daar moest nieuwe wetgeving voor komen om überhaupt belasting te kunnen heffen. En wat blijkt vandaag? Die wet die gaat geschrapt worden. Het kabinet wil die terug naar de tekentafel, wil iets nieuws doen. Maar dat betekent dus wel dat een hele hoop mensen die beleggen, en dat vindt Klaver over het algemeen de meer vermogende mensen, dat die geen belasting hoeven te betalen. En dus tegen het zere been van Klaver.
26: Nou, op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald, hè? Dat is gewoon een verzekering. En daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden. U kunt raden, wat denkt u dat ik daarvan vind?
11: Ja, ik denk dat hij het niet leuk vindt.
0: Ik denk dat je dat goed hebt.
11: Ja, dat is mijn groep. Dit is geen openingsbod volgens hem. Tenminste, dat is niet de eis die hij had. Hij zei, ik wil graag die bezuiniging van tafel. Ik wil niet dat ze uitgesteld worden. Achter de schermen hoor je ook van ja, wat het kabinet nou precies uitstelt, vindt Pro eigenlijk gratis geld. Want was sowieso al heel moeilijk te realiseren. Ze wisten al dat ze die inkomsten niet zouden kunnen krijgen. En dus kun je dan op papier daar de streep doorhalen en dat doen alsof dat een handreiking is. Maar feitelijk had je het überhaupt nooit kunnen weggeven.
0: Hmm. Geen enthousiasme dus bij Pro. Is dat enthousiasme dan wel te vinden op rechts? Want SGP, ja, 21 hebben toch lang gepraat met het kabinet?
11: Ja, je zou dan denken, als links teleurgesteld is, dan moet in het huidige politieke landschap rechts dan wel tevreden zijn. Nou, al die gesprekken die ze hebben gevoerd, die hebben de verhoudingen er niet beter op gemaakt. Ja, 21-leider Joost Eerdmans, die zei bijvoorbeeld vanochtend dat hij zich behoorlijk gepiepeld voelt door het kabinet. Wel heel lang gesproken, wel steeds voorgehouden dat er misschien een deal gemaakt zou worden, nog voor Prinsjesdag, over die begroting met Ja 21 en de SGP. En dan uiteindelijk toch zelf maar met plannen komen waar zij dan iets van moeten vinden. Nou, wat die plannen dan zijn, het resultaat wat hij daarvan gezien heeft, dat staat hem ook al niet aan en Christoffer ook niet.
5: De energiebelasting die gaat stijgen. Terwijl wij juist bepleit hebben vorige week nog van laat die dalen, de hoogste van Europa. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar Pro.

0: hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. Dus dat is blijkbaar ook van de baan. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar pro. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
1: Als ik er zo een eerste blik op werp, dan zie ik bijvoorbeeld dat het lijkt dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Maar ja, er zit wel even een koekje van eigen deeg in. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af als deze getallen kloppen. Dus ja, ik word hier niet vrolijk van.
2: Nee, hij wordt er ook al niet vrolijk van. Joost Eertmans wordt er niet vrolijk van. En het kabinet had nog wel zo ingezet op vrolijkheid bij de oppositie. Maar geen gejuich, geen stickers, geen bloemen volgens nog voor het werkstuk dat er is afgeleverd.
3: Nee, dan kan ik me voorstellen dat het kabinet hier ook niet vrolijk van wordt.
2: Nee, nou ja, die vragen zich vooral af hoe nu verder. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het een heel ding is om een hele begroting af te stemmen. En er zitten natuurlijk wel degelijk zaken in die interessant zijn voor zowel links als rechts. Er wordt iets gedaan aan de koopkracht. Er wordt onder meer extra geld uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking, wat ze bij Pro natuurlijk ook graag willen. Het idee dat er voor Prinsjesdag een akkoord zou zijn over de begroting en dat je dus de algemene beschouwingen in zou gaan met een meerderheid voor het geld dat je wil binnenhalen en uitgeven, nou, dat kun je wel vergeten. Vandaag zeggen alle partijen, we zien wel wat er komt met Prinsjesdag, we gaan daarna wel in onderhandeling. Dus een akkoord komt er niet. Wat er dan wel komt, ja, daar moeten we dus nog even 2 weken op wachten.
3: Spannend. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. En Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: Mensen in Overasselt zijn flink geschrokken van de schietpartij en de grote politie-inzet in het dorp vannacht en vandaag ook. Omroep Gelderland sprak met een aantal inwoners.
5: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
6: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
5: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
4: Ja, de politie is nog steeds bezig met een groot onderzoek en roept mensen in het gebied op om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het OM gaat een voormalig snackbarhouder uit Werkendam vervolgen, schrijft Omroep Brabant. De man had op het toilet en in de douche van zijn zaak verborgen camera's opgehangen. Medewerkers ontdekten dat toen hij er een dag niet was. Op een laptop klikte een medewerkster op een verkeerd mapje en vond een enorme hoeveelheid naaktbeelden, ook van haarzelf. Meerdere medewerkers hebben aangifte gedaan. Het Rode Kruis staat achter het idee van CDA-leider Henri Bontebal om weerbaarheidscursussen aan te bieden aan Nederlanders. Dat zei het Rode Kruis bij BNR.
7: In Polen zijn we ook onderdeel als Rode Kruis van een cursus weerbaarheid die daar gegeven wordt. Mm-hmm. En ik denk dat we daar veel van kunnen leren in Nederland. Ik denk dat het goed is dat we als Nederland dit ook gratis kunnen aanbieden aan de samenleving. Okay.
4: En wat leer je dan? Mensen leren hoe ze zich kunnen voorbereiden op een crisis, maar ook hoe ze mensen in de omgeving kunnen helpen. En wie nog vuurwerk in huis heeft, kan dat de komende weken inleveren in een speciale bus die door het land rijdt. Maar niet iedereen gaat dat doen, concludeert RTL Nieuws op basis van een nieuwspanel. 4 op de 5 mensen van het panel die nog vuurwerk in huis hebben zeggen dat ze niet van plan zijn om het in te leveren. Een van hen zegt, je weet nooit wanneer het een mooi moment is om even wat aan te steken.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Dan, het Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep een levenslange celstraf geëist tegen verdachte Richard K. De man werd vorig jaar maart veroordeeld voor de moord op een echtpaar uit het Drentse Wijtenveen. Ineke Kemper is verslaggever bij RTV Drenthe en was ook bij de zitting in het gerechtshof. Ineke, hoe kwam het OM tot deze eis?
9: Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij doelbewust en met voorbedachte raden de kopers van zijn ouderlijke woning om het leven gebracht. Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar 1 straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
3: En meerdere nabestaanden, onder wie de kinderen van de doodgeschoten Sam en Ineke, mochten vandaag hun verhaal doen. Wat was hun boodschap?
9: Zij riepen Richard K. vooral op om zijn straf te accepteren. Zij zeggen dat we hier nu zitten bij het hoge beroep en dat we dit allemaal opnieuw moeten doormaken. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ga niet in cassatie. Accepteer straks de straf die je wordt opgelegd en laat het daarbij. Ja, daarnaast spraken zij over het gemis van hun ouders, van hun kinderen, van hun broer en wat dat de afgelopen jaren met hen heeft gedaan en wat het eigenlijk nog steeds met hen doet.
3: En verschilt de eis nu van de straf die de rechter heeft opgelegd?
9: Nee, in eerste aanleg voor de rechtbank in Assen was ook een levenslange celstraf geëist. En heeft hij ook een levenslange gevangenisstraf gekregen. Dus ja, dat er nu opnieuw een levenslange eis op tafel ligt, dat was geen verhaal.

0: verrassing.
1: En morgen is er nog een dag, hè? Wat wordt er dan besproken?
0: Ja, dan krijgt de verdediging van Richard K. het woord. Dan mag de advocaat pleiten voor hem. Ja, we weten nu al dat ze het niet eens zijn met de tenlastelegging van moord. Zij vinden dat het doodslag is. Dat Richard K. wel degelijk verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft hersenschade opgelopen na enkele herseninfarcten die hij heeft gehad. Dus daar gaan ze het morgen over hebben. En dan als allerlaatste krijgt Richard K. zelf nog één keer het woord.
1: Maar als zij er zo in staan, dan is er wellicht een kans dat ze toch in cassatie gaan. Wat dus de nabestaanden echt niet willen.
0: Dat recht heeft hij, ja, inderdaad. Of hij het gaat doen, dat weet ik niet. We moeten natuurlijk ook eerst even de uitspraak afwachten. Als het aan de nabestaanden ligt, legt hij zich erbij neer. Ja, of hij dat daadwerkelijk gaat doen, ja, dat zullen we moeten afwachten.
1: Ineke Kemper, verslaggever van RTV Drenthe, dank je wel.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: NPO Radio 1.
1: Het is 5:30, de hoofdpunten met Zit.
15: De politie heeft in de nasleep van de schietpartij in Overasselt 34 mensen opgepakt. Op een persconferentie zei de officier van justitie dat de verdachten bij een internationaal gezelschap horen, met onder meer mensen uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam vannacht een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis dat het doelwit was. Volgens het parool ging het mogelijk om een drugsconflict met de bewoner. Agenten die op de melding afkwamen werden beschoten. 2 agenten raakten daarbij gewond. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Bij een hoogspanningsstation in de Duitse deelstaat Brandenburg zijn explosieven gevonden. De politie zegt dat een deel daarvan is ontploft. Waarschijnlijk raakten diverse elektriciteitskabels beschadigd. Vermoedelijk probeerden de daders een grootschalige stroomstoring te veroorzaken.
1: Het weer met Peter Kuipers-Munneke. Prachtig dagje.
16: Ja, het was een hele mooie dag. In Limburg duurde dat heel eventjes voordat de buien daar weg waren. Maar inmiddels schijnt ook daar de zon. Vanavond is het ook overal droog. Vannacht is het op de meeste plaatsen ook helder. En dan koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden. En morgen wordt dan vooral in het midden en het zuiden van het land opnieuw een vrij zonnige dag. De bewolking neemt wel toe in de loop van de dag, maar het blijft daar wel droog. met temperaturen vergelijkbaar aan vandaag, zo'n 21 of 22 graden. Vooral in de noordelijke provincies en ook op de Wadden is af en toe kans op een buitje. Maar voor de temperatuur maakt het niet zo heel veel uit, ook dan wordt het daar zo'n 20 graden. Als we dan na morgen kijken, dan zien we dat de bewolking echt duidelijk gaat toenemen. Dus dan is er minder zon. Vaker wat regen. Ik denk dat donderdag vooral een bewolkte dag is, met op een enkele plek wat regen. Maar vrijdag dan zijn er wat stevigere buien en dan komt de zon, die heeft het dan ook echt heel moeilijk. Gek genoeg gaat de temperatuur niet omlaag, zo in afwezigheid van de zon. Want het blijft namelijk zo'n 22 of 23 graden. Dus het zal zeker vrijdag bewolkt, maar wel warm aanvoelen. Mm. Gekke dag. Dan in het weekend, dan komt de zon terug en dan wordt het zo'n 21 tot 24 graden. Met maar heel hele lage neerslagkansen, dus de meeste plekken blijft het dan droog met zon. Ja, en dus die 21 tot 24 graden, prima weekend.
1: Dankjewel, Peter. Edwin, hoe is het op de weg?
17: Vrij druk met ruim 500 kilometer file. Het meeste ervan zat in de Randstad, maar ook in Brabant staan files. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en de Meren, een kwartier vertraging door een ongeluk. A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit Arkel en Sliedrecht, drie kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A16 Breda richting Rotterdam staat een auto met pech, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein, een uur oponthoud, twee rijstroken zijn dicht. En in Limburg op de A76 Aken richting Geleen, voor Spouwbeek 20 minuten vertraging.
1: Zometeen spreek ik met misdaadverslaggever John van den Heuvel over de gebeurtenissen in Overasselt.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
20: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
24: Fleur Wallenburg.
25: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Op een persconferentie over de klopjacht in Overasselt was de burgemeester duidelijk.
26: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, niet alleen de gemeente Heumen is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
1: Dat zijn burgemeester Juri Mintzes van Heumen, waar Overasselt onder valt. Verslaggever Onno Beukers was bij die persconferentie. Onno, wat is er gezegd over die groep mensen die vannacht in Overasselt was en waarbij dus iemand ook is omgekomen?
0: Ja, dat het een grote en ook internationale groep is van verdachten die nu dus zijn opgepakt. Hè, 34 in totaal. Uit verschillende landen, dat zei het OM. Er zitten Fransen bij, Belgen, Algerijnen. Ook Nederlanders. En verder zei het OM, plaatsvervangend hoofdofficier Monique Finkenstein, dat de locatie waar nu iemand is doodgeschoten, dat daar vorig jaar ook al een schietincident heeft plaatsgevonden. En dat er toen ook twee mensen daarvoor zijn veroordeeld. Hè, die hebben hun straf inmiddels gehoord. En toen was ook al het vermoeden dat er een langslepend conflict speelde. En dat herhaalden ze nu eigenlijk ook.
1: En het slachtoffer, wat weten we daarvan?
0: Het slachtoffer, daarvan weten we. Er zijn eigenlijk drie slachtoffers, maar eentje daarvan is overleden. De politie wil het nog niet met zoveel woorden zeggen dat het een beveiliger zou zijn die daar op het terrein zich bevindt. Het enige wat de politie er nu over bekend heeft gemaakt is dat het om een 51-jarige man gaat uit Wijchen. En dat is een plaatsje bij Nijmegen. Dat ze met zijn nabestaanden meeleven, dat hoorden we ook uiteraard vanuit de burgemeester hier terug. Maar wat de exacte rol was van die man en waarom hij is doodgeschoten, daar konden ze nu nog niks over loslaten.
1: Nee. En de politie herhaalde ook op die persconferentie dat mensen in de omgeving binnen moeten blijven vandaag, ramen en deuren dicht moeten houden. Zijn ze echt bang dat er nog iets kan gebeuren?
0: Eigenlijk wordt wel steeds meer duidelijk dat ze het nog niet precies weten. Kijk, ze weten nu dat ze 34 mensen hebben opgepakt. Maar toen ik vroeg, weten jullie ook nog hoeveel je er mist? Hadden ze eigenlijk daar niet echt een antwoord op. Dus ze hebben nog niet in beeld wie er mogelijk nog niet opgepakt zijn. En ook niet hoeveel mensen dat zijn. Daarnaast weten ze ook niet, ze hebben ook her en der in de omgeving verschillende wapens gevonden. Ze weten ook niet of nu alle wapens ook gevonden zijn, of dat iemand anders die vindt, die er wellicht nog kwade bedoeling mee heeft, of dat er gewoon inderdaad nog in de omgeving gewapende mensen rondlopen. Dus daarom, zeggen ze, zijn we toch op een gegeven moment met dit advies gekomen. En is wel opmerkelijk, want ik was de hele dag in Overasselt. En toen was er eigenlijk, buiten dat je wel merkte dat de arrestatieteams de hele tijd wel in de weer waren, maar niet de mededeling, want dat heb ik ook gevraagd. Is het veilig nu in Overasselt? Toen zei de politie dat ze op dit moment geen aanwijzing hadden dat dat niet zo was. En toch komt dan op het einde van de middag wel de mededeling dat het beter is om Overasselt te mijden, ramen en deuren gesloten te houden, niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. Iets wat ik net op het einde in ieder geval in Overasselt, toen ik er nog was, nog niet zag gebeuren. Nee. Maar wellicht wordt daar nu meer gehoor aan gegeven.
1: En iedereen is natuurlijk ook erg benieuwd wat hier nou de aanleiding voor is. Maar daar werd nog niet heel veel duidelijk over tijdens die persconferentie.
0: Nee, niet meer dan dat het vermoeden dus bestaat dat hier sprake is van een langslepend conflict. Als je buurtbewoners spreekt, dan hoor je toch wel dat er ook links zouden zijn met het drugsmilieu. Dat daar vorig jaar ook nog geschoten is, zoals ik net al zei. Dat bevestigt ook het Openbaar Ministerie. Daar zijn twee mensen ook voor veroordeeld. Maar mensen wisten meteen, het zal wel daarom gaan en het zal wel daar in de buurt zijn. En een van de verhalen is dan ook inderdaad dat mensen zich daar niet veilig voelen. En dat zelfs een van de buren onlangs is verhuisd na die schietpartij vorig jaar dus. Omdat ze dachten, dit moet ik niet meer hebben in mijn omgeving. Met kinderen die je mogelijk hebt, dan wil je daar liever weg zijn. Dus dat is een beetje het gevoel wat er nu heerst in Overasselt.
1: Dankjewel, Onno. En over die links met het drugsmilieu praat ik zo meteen nog eventjes door met misdaadverslaggever van de Telegraaf, John van den Heuvel. Maar eerst, in Dublin kwamen vandaag de Europese ministers van Defensie bij elkaar voor een informele top. Ze spraken onder meer over de Russische dreiging en steun aan Oekraïne. De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken Kallas zei dat Rusland de EU bang probeert te maken.
3: They will not succeed. To the contrary, today also the discussions that we had, we will increase our support to Ukraine and invest in our own defense. This is the best way to stop Putin.
1: Ze zullen er niet in slagen, zegt Kallas. We gaan Oekraïne nog meer steunen en ook investeren in onze eigen defensie. Dit is de beste manier om Poetin te stoppen. Ik praat erover met EU-correspondent Chris Ostendorf, op dit moment ook in Dublin. Ja, Chris, stevige taal van Kallas. Maar ja, wat betekent dat? Gaat de EU harder optreden tegen die Russische dreiging?
4: Ja, stevige taal is makkelijk, maar wat ga je doen? Dat is moeilijker. Inderdaad, wat je vraagt, harder optreden, dat willen ze wel. Maar kunnen ze het ook? Dat is de grote vraag die hier vandaag in Dublin besproken is. Wat kunnen ze? Ze hebben het vandaag gehad over geld, want dat kan Europa doen. Er ligt geld klaar, ook voor volgend jaar, om Oekraïne te helpen. Daar wordt geld naar voren getrokken. Oekraïne heeft heel dringend geld nodig om zich voor te bereiden op die barre winter die daar aan gaat komen met de verwachte massale aanvallen van Rusland. Dus dat geld proberen ze een beetje naar voren te trekken. Maar ja, los van geld heeft Oekraïne vooral luchtafweerraketten nodig. De beroemde Patriots, die zijn schaars, die zijn bijna op in Oekraïne. De situatie is erg schrijnend, dat weet de Europese Unie. Maar die gaten opvullen, dat is lastig. En wat ze vanmiddag dan besloten hebben, de EU gaat die tekorten goed tegen het licht houden op zoek naar slimme oplossingen. Dus er komt volgende week een high-level working group die kennis bij elkaar moet brengen om oplossingen te zoeken. Echt de gaten in de verdediging gaan zoeken en te kijken hoe gaan we die vullen.
1: En hoe staat Nederland hierin? Hoe kijken zij naar de houding van andere landen?
4: Ja, staatssecretaris Dirk Boswijk was hier. Hij is eigenlijk zichtbaar teleurgesteld in de bijeenkomst van vandaag. We weten al 4 jaar, zegt hij, dat er grote tekorten zijn aan luchtafweer. Dat is de zwakte in de Oekraïense verdediging. En daarmee is dat ook de zwakte in de Europese verdediging. Maar, zegt hij, blijkbaar is de Europese Unie niet in staat die tekorten aan te vullen. De productie gaat te langzaam. En, zegt hij, er zijn nog raketten op voorraad. Maar de landen als Griekenland en Spanje die nog raketten hebben, Patriots gaat het dan om, die houden hun eigen voorraad liever op de plank. En Boswijk, die is daar echt wel teleurgesteld over.
5: We weten dat het natuurlijk landen zijn die grote voorraden hebben. Wij begrijpen ook hun zorgen over de veiligheid die zij hebben. Maar alles afwegend denken wij dat het ook in hun belang is dat we Oekraïne steunen. En deze landen weten heel goed dat het ook over hun gaat. Het heeft ook geen zin om ze over de tafel heen te trekken. Dus dat zal ik ook niet doen, want dat helpt niet. Maar wel een dringend appel van, joh, we hebben het echt nodig. Of tenminste, Oekraïne heeft het echt nodig.
1: Ja, een dringend appel, Chris. Betekent dit dan ook dat andere landen ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen?
4: Ja, er wordt druk op ze uitgeoefend, maar de conclusie was hier wel duidelijk. Dat heeft vandaag nog niet geholpen. Het was een informele raad. Beslissingen zijn er nog niet genomen. Dus toezeggingen van die landen die nog voorraden hebben, zoals Griekenland, Spanje, die toezeggingen zijn er vandaag niet gekomen.
1: En zojuist heeft de Duitse regering, althans dat melden Duitse media, gezegd dat de Russen verantwoordelijk worden gehouden voor die drones bij Leipzig, wat een aantal weken geleden speelde. In hoeverre speelt dit vandaag nog een rol in Dublin?
4: Ja, daar is zeker ook over gesproken. Vanochtend al bij het binnenlopen versprak de buitenlandchef Kallas zich bijna, doelbewust denk ik, door toen al te zeggen dat duidelijk is dat Rusland steeds verder gaat aan in het provoceren van Europese landen. En daarbij doelden ze wel degelijk op die drone-aanval. Drones waren het die begin augustus in Leipzig bij een transportvliegtuig uit Oekraïne werden gevonden. Bewapend en wel. We zien dat Rusland steeds vaker provoceert, zegt Kallas. Dus bij het binnenlopen van de vergadering vandaag, na afloop bij de persconferentie zei ze ook, Rusland test Europa. Ze gaan steeds verder. En daarom werkt de Europese Unie aan het grootste sanctiepakket ooit tegen Rusland. We zijn inmiddels bij het 22e sanctiepakket tegen Rusland. En dat zal vooral gericht zijn tegen het Russische leger. Er komen opnieuw pogingen van Europa om te zorgen dat er toch echt geen westerse techniek meer terechtkomt in Russische wapens.
1: Hmm. En morgen, Chris, is er dan nog een top van ministers van Buitenlandse Zaken. Ja, wordt dat wel wat spannender?
4: Ja, ik denk dat ook die bijeenkomst vooral in het teken zal staan van dat nieuws wat je net vertelde uit Duitsland. Want Duitsland geeft dan nadrukkelijk aan dat Rusland verantwoordelijk is voor die droneaanval. En dat betekent dat Europa ook naar meerdere droneaanvallen kijkt. En dat Europa dus zich echt aan het beraden is, los van wat ik net zei, op sancties, op verdere maatregelen tegen Rusland. Je merkt ook dat iedereen zich daarop aan het voorbereiden is. Bijvoorbeeld Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft morgen een afspraak met Mark Rutte van de NAVO. Reken er maar op dat ook zij bespreken wat de strategie van Europa moet zijn als antwoord op die steeds verdergaande provocaties vanuit Rusland. En ook de ministers van Buitenlandse Zaken zullen hier dus in Dublin bij elkaar komen en daar met stip ook op de agenda. Wat doen we met deze situatie?
1: Dankjewel, EU-correspondent Chris Ostendorf. Sit, we gaan naar het sportnieuws.
15: Bastien Tronchon is de verrassende winnaar van de 10e etappe van de Vuelta. Na een chaotische finale versloeg hij Thibaut Nijs, Wout van Aert en Magnus Kort. We hoorden daar straks al hoe dat klonk in de woorden van onze commentator Sebastian Timmerman. Maar op het Franse Eurosport klonk dat zo.
6: Allez Bastien! Asparen qui résiste! Asparen! Tronchon! Oui! Tronchon, mais non! La victoire du Français Bastien Tronchon, incroyable! La FDG a roulé pour le Tronchon qui triomphe!
1: Ah, geweldig.
15: Die zitten tegen het plafond.
1: Heerlijk.
15: Tennisser Stefanos Tsitsipas die laat in een persconferentie op de US Open weten dat hij niet verrast is door het cocaïnegebruik van Nick Kyrgios. De twee hadden in het verleden enkele conflicten met elkaar. Kyrgios provoceerde en frustreerde Tsitsipas in het verleden, waardoor hij hem een pestkop noemde. De Griekse tennisser liet op de persconferentie weten dat hij al op de hoogte was van het drugsgebruik van Kyrgios.
7: Entirely honest with you, I knew about this before the announcement. Myself, I knew about it. So what can I tell you? I'll just tell you the truth. I knew about all of this before any announcement was made. And when I saw it on social media, I was like, here we go.
15: Ja, tennisser Kyrgios werd vorige maand geschorst omdat er cocaïne was gevonden in zijn urine. Tsitsipas komt zelf morgen weer in actie in de tweede ronde van het toernooi. De Nederlander Tellon Griekspoor wist die tweede ronde niet te halen. Hij verloor vanmorgen in 4 sets van Ben Shelton. En vanavond komen Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp nog in actie op dat toernooi. Kimi Antonelli begint zondag in zijn thuisrace achteraan op de grid. De motor van zijn auto zal vervangen worden en daar staat als straf op dat je dan achteraan moet starten. De Formule 1-coureur is momenteel de leider in het klassement. Mercedes-baas Toto Wolff zegt dat het teleurstellend is voor zowel Antonelli als de fans dat hij achteraan start. Maar dat ze er natuurlijk alles aan doen om zoveel mogelijk punten te halen. En de Duitse verdediger Antonio Rudiger die stopt als Duitse international. Dat maakt hij bekend op sociale media. Gisteren Messi en nu Rudiger dus. Hij speelde 86 interlands voor die mannschaft. Kwam op 3 WK's in actie. Hij laat weten dat hij zich volledig op zijn clubcarrière wil richten. Deze zomer tekende hij een contractverlenging bij Real Madrid, waar hij al 4 jaar speelt.
1: Edwin, hoe gaat het op de weg?
17: De files worden langzaam iets korter, maar er staan nog steeds ruim 400 kilometer. Het meeste daarvan in de Randstad. En de langste file staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein. Is de vertraging 1 uur. Er staat een voertuig met pech. 2 rijstroken zijn dicht.
25: NOS NTR.
24: Fleur Wallenburg.
25: Het NOS Radio 1-journaal.
1: On-Nederlands en volstrekt onacceptabel, zo typeerde burgemeester Minces van de gemeente Heumen de gebeurtenissen in Overasselt van vannacht, vanmiddag op een persconferentie hierover. Goedemiddag, misdaadverslaggever John van den Heuvel.
8: Goedemiddag.
1: Jij volgt deze zaak ook al de hele dag. On-Nederlands geweld, ben je het daarmee eens?
8: Ja, ik sprak iemand die had het over Mexicaanse toestanden. En ik kan het wel een beetje onderschrijven. Als je ziet met welk geweld dit gepaard ging allemaal. En met welke omvang ook. Dan denk je eerder aan het Sinaloa-kartel of Colombiaanse drugsbendes dan dat je dit op het Nederlandse platteland ziet.
1: Ja, en hoe verklaar je dit?
8: Nou, ja. Kijk, je ziet al langer, al een paar jaar eigenlijk een tendens dat het geweld in een bepaald segment van de drugswereld zich echt aan het verharden is in de zin van veel aanslagen met zware vuurwerkbommen, granaten, beschietingen. Dit is next level, want wat je op de beelden zag is dat er 20, 25, misschien zelfs wel 30 mensen uit busjes stappen, onherkenbaar zijn, zware wapens met zich mee dragen. En dan op een auto aflopen die voor een boerderij geparkeerd staat waar een beveiliger in zit. Die beveiliger wordt eigenlijk in koele bloeden wordt hij doodgeschoten. En dan ontstaat er verwarring en paniek in die groep. Maar het is duidelijk dat ze weinig goeds in de zin hadden. Mm. En dat ze echt van plan waren om een hele stevige aanval op die boerderij de bewoners van die boerderij uit te voeren.
1: Ja, ik vond het daar ook een beetje amateuristisch uitzien. Dat je dan zo met zo'n hele grote groep op pad gaat. Dat zie je toch eigenlijk nooit?
8: Nee, je ziet het als ze zegt in Zuid- of Midden-Amerika. Maar wat ik vermoed, ook op basis van die beelden, want ik deel wel je analyse, is dat ook een deel van die groep wellicht helemaal niet geweten heeft wat ze nou eigenlijk aan het doen waren, waar ze naartoe gingen. En hoe komt dat? Wat je ook steeds vaker ziet, en ik sluit niet uit dat het ook in deze situatie is gebeurd, dat de uitvoerders van dit soort geweldsklussen eigenlijk geen flauw idee hebben waar ze nou voor worden ingezet. Die worden, vaak gaat het om jongeren, dat zie je ook op deze beelden. Die worden geronseld via social media, via Snapchat, via Telegram. Die komen dus ook uit het buitenland. We hebben Zweedse huurmoordenaars hier al gezien. Nu gaat het dan om Franse, Algerijnen, Belgen en Nederlanders. Die worden gewoon geronseld via social media. Je moet daar en daar op dat tijdstip zijn. Je krijgt geld en wapens en je moet een klusje gaan uitvoeren. En je ziet dan op het moment eigenlijk dat het misgaat in zijn actie, en het gebeurde dan vanochtend, omdat een van de chauffeurs van die busjes op de vlucht sloeg en ze dus eigenlijk geen kant meer op konden, dat er paniek ontstaat. En dan ziet het er inderdaad heel amateuristisch ziet het eruit. Maar geloof me dat deze figuren die dit doen echt wel daarop uit waren om heel fors geweld toe te passen.
1: En jij schrijft vandaag in de Telegraaf dat het conflict gelieerd is aan de criminele organisatie van Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd. Waar blijkt dat uit?
8: Nou, ik schrijf het heel voorzichtig. Mogelijk, het is een van de scenario's van de zeg maar het doelwit. Dus de bewoner van die boerderij is bekend dat hij in het verleden zakelijke transacties, drugstransacties heeft gedaan met de organisatie van Leidekkers.
1: Mm-hmm. Die was er overigens niet, hè, vannacht?
8: Nou, die was er wel, maar die is met in zijn onderbroek en zijn kind op zijn arm via de achterkant van de boerderij is die gevlucht. En dus er is een link met die organisatie van Leidekkers. Deze man wordt ook in verband gebracht met grote hoeveelheden cocaïne-invoer naar Nederland en naar West-Europa. En het vermoeden bestaat, en ik heb daar wel meer details over gehoord, maar het vermoeden bestaat dat het inderdaad allemaal dat daar een ernstig conflict aan de grondslag ligt voor wat er dan vanochtend is gebeurd.
1: Ja,
8: en dan bedoel ik een conflict binnen die drugsgroepen.
1: Ja, de hoofdofficier had het over een langslepend conflict, maar kon daar dus verder nog niks over zeggen. We hoorden net ook dat de politie oproept dat bewoners binnen moeten blijven. Ja, wat is jouw analyse? Zijn ze gewoon echt nog op zoek naar verschillende verdachten?
8: Ja. Nou ja, je ziet ook steeds nog daar helikopters rondvliegen en de DSI, de speciale dienst speciale interventies, dus arrestatieteams die daar rondrijden. En nogmaals, ik ben veel in Mexico geweest en Colombia. Daar heb ik ook meegemaakt dat hele buurten moesten worden afgesloten omdat er drugsoorlogen gaande waren. Daar begint het wel een beetje op te lijken. En dat is nou niet om angst of paniek te zaaien, maar dit is wel een ontwikkeling die je dus al best wel een tijd ziet. En die lijkt steeds meer te escaleren.
1: En heeft de politie daar een antwoord op?
8: Nou, de politie heeft een aantal hele goede onderzoeken gedaan in de periode zeg maar, van de jacht op Taghi. En wereldwijd allerlei kopstukken uitgeschakeld. De jacht op Bolle Jos is nog minder succesvol. Het blijkt heel moeilijk in de praktijk te strijden tegen deze werkwijze. Dus opdrachtgevers die tussenschakels gebruiken om via social media voetvolk te mobiliseren en te ronselen. Om daar echt een vuist tegen te maken. Dat is nog niet echt gelukt.
1: Dankjewel, misdaadjournalist John van den Heuvel.
25: Vanavond
1: wordt er opnieuw over de wolf gesproken in Den Haag. In een debat buigen politieke partijen zich over de vraag hoe Nederland om moet gaan met de groeiende wolvenpopulatie. En er wordt weer getennis bij de US Open. Vanavond komen er nog 3 Nederlanders in actie. Jo Rolfs, goedenavond.
9: Ja, goedenavond, Fleur.
1: Wie kunnen we gaan bewonderen?
9: Nou, allereerst regent het in New York, dus dat is lastig tennis op de hardcourt banen. Alleen in de showcourt met het dak erop, Arthur Ashe Stadion bijvoorbeeld, wordt gespeeld. Daar speelt Madison Keys. Dus regenachtige dag wordt het in New York. Dus afwachten hoe laat ze op de baan gaan. Maar we krijgen Jesper de Jong dus tegen de Italiaan Francesco Passaro. Dat is een qualifier uit Perugia, 25 jaar. Jongen die 3 kwalificatiewedstrijden heeft gespeeld, daar geen set in heeft verloren. Heeft dus ritme. En dat kan lastig zijn voor Jesper de Jong, wedstrijd op baan 10. Ja, de Jong natuurlijk niet echt een hardcourt specialist. Zijn favoriete ondergrond is gravel. Misschien weet je nog wel Roland Garros dit jaar, laatste 16. Verloor hij van Zverev en won deze zomer de Jong eigenlijk maar 2 wedstrijden op hardcourt in Quebec in een challenger toernooi.
1: Geef je de andere dan 2 wel meer kans?
9: Jazeker. Botik van der Zandschulp gaat spelen tegen Jan Tschonski. Dat is een Britse-Duitse tennisser. Die won nog van Mees Rutgering deze zomer op Winston-Salem. Ook een hardcore toernooi. Zandschulp van de Zandschulp echt wel in vorm, hoor. Hij won in Montreal van Medvedev, top 10 speler, hè. Hubert Hurkacz, ook een goede speler, won hij van. Haalde de kwartfinale in Winston-Salem in North Carolina. Dus zeker een kans voor Van de Zandschulp, ook voor Jesper de Jong. En dan ook nog in de nacht Arantxa Rus tegen Loyola Jean-Jean de Française. Maar of er gespeeld gaat worden is even afwachten, want het regent nog steeds.
1: Dankjewel Jan. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer met de ochtendeditie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal. Met zit. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
3: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
2: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
4: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
15: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
16: Blijf thuis.
15: Dan weet u hoe het echt zit.
17: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: NPO Radio 1. 6 uur.
18: Jan-Willem Wesselink.
19: Goedenavond, dit is de dag waarop er vanuit Kerkelijk Nederland wordt gereageerd op de kritiek van minister Mirjam Sterk. Zij vindt dat de kerken meer moeten doen in de zorg. Hoe dat valt, dat vraag ik zo meteen aan verschillende betrokkenen in Dit is de Dag. Eerst het NOS Journaal. Met Sit van der Linde.
20: De politie heeft in de nasleep van de schietpartij in Overasselt 34 mensen opgepakt. De arrestaties waren verspreid over de dag op verschillende locaties. De verdachten komen uit verschillende landen, zei de officier van justitie op een persconferentie.
21: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. De mensen die zijn aangehouden zitten vast op grond van verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering of de delicten die ik net noemde.
20: Bij de schietpartij kwam vannacht een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis dat het doelwit was van de groep mannen. Politieagenten die op de melding afkwamen werden beschoten. Twee agenten raakten daarbij gewond. Het OM onderzoekt wat het motief was van de groep. Volgens het Parool ging het mogelijk om een drugsconflict met de bewoner. In Duitsland is zojuist een persconferentie geweest over de drone die begin augustus is aangetroffen bij het vliegveld van Leipzig. De drone had explosieven en een ontsteker bij zich. Het vliegveld in Leipzig geldt als een knooppunt voor militaire steun aan Oekraïne. En later zijn er nog twee drones gezien bij dezelfde luchthaven. Correspondent Giem Balduk in Duitsland. Giem, wat is er bekend geworden over de situatie toen bij de luchthaven?
0: Ja, de Duitse regering houdt nu officieel Rusland verantwoordelijk voor deze poging tot een aanslag. En daarvoor zijn een aantal duidelijke aanwijzingen. Zo maakten de minister van Binnenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Zaken zojuist bekend. Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt. En daarnaast zouden ook nog informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten liggen. En dat samen leidt ertoe dat de regering nu tot deze conclusie komt. En ook gaat de regering ervan uit dat Rusland bereid is meer van dit soort aanvallen op Duitsland en op Duitse bodem uit te voeren. Met ook de bereidheid tot grotere schade. En daarom volgen er nu ook strafmaatregelen.
20: Ja, het gebeurde een dikke maand geleden. En ik zei al dat dat vliegveld is een knooppunt voor militaire steun aan Oekraïne. Waarom duurt het dan tot nu voordat Duitsland die conclusie trekt?
0: Ja, want eigenlijk ging iedereen in Duitsland er wel van uit dat Rusland hierachter zou zitten. Maar de regering bleef daarbij toch nog redelijk vaag tot nu toe. En sprak van een mogelijke buitenlandse mogendheid zonder de naam van Rusland te noemen. Ze wilden eerst uitgebreid onderzoek doen. Dat heeft eigenlijk twee redenen. Aan de ene kant wilde de regering echt zeker ervan zijn dat Rusland hierachter zit. En moesten ze ook bevindingen van de dienst hierover afwachten. We hebben bijvoorbeeld eerder ook gezien bij het opblazen van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Dat men allereerst ook aan Rusland dacht, maar dat bleek achteraf Oekraïnse daders te zijn. Oh, ja. En aan de andere kant wil de regering ook niet te overhaast reageren. Ze willen goed ook kunnen bedenken welke tegenreactie passend is zonder al te veel te escaleren met Rusland. En daarvoor is eerst ook nauw overleg gevoerd met de Europese en de NAVO-partners.
20: Ja, maar nu is dat dus wel gezegd. Rusland zit erachter. Wat zijn de vervolgstappen die Duitsland zet?
0: Ja, dat is een hele reeks aan maatregelen. Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden. Ook worden er verscherpte inreisregels ingesteld voor Russische staatsburgers. En de ambassadeur wordt op dit moment op het matje geroepen. En daarnaast benadrukt de minister Waardevoel van Buitenlandse Zaken ook nogmaals dat de steun aan Oekraïne vastbesloten voortgezet gaat worden.
20: Tja, en over 5 dagen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Gaat dit hele verhaal daar ook een rol in spelen?
0: Ja, het zal ongetwijfeld in de campagne meegenomen gaan worden. Want juist daar gaat een pro-Russische partij aan kop in de peilingen. De AfD, die scoort daar ruim boven de 40%. En kan mogelijk zelfs een absolute meerderheid gaan halen. En vervolgens alleen gaan regeren in deze deelstaat. En die partij die wil juist banden met Rusland gaan aanhalen. Dus ja, je kunt je voorstellen dat tegenstanders, vooral de AfD, daarop zullen gaan aanspreken. Dat de partij hult met de vijand en soortgelijke strekking van woorden. En het vliegveld waar dit incident plaatsvond, Leipzig-Halle, dat ligt net buiten Sachsen-Anhalt. Dus ja, deze kwestie die komt ook voor kiezers daar behoorlijk dichtbij.
20: Oh ja. Dankjewel voor jouw uitleg, correspondent Gien Balduk. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Waarschijnlijk zijn er diverse elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang, maar ging tegen dat vonnis in beroep. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil de advocaat niet geven. De coalitiepartijen nemen nog geen besluit over hoe er belasting geheven gaat worden over vermogen, oftewel box 3. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet met het huidige wetsvoorstel om het systeem te veranderen. Daarin staat dat beleggers jaarlijks belasting moeten betalen over winst die nog vastzit in aandelen. Veel partijen zijn het daar niet mee eens en daarom wordt er voorlopig niet over gestemd in de Eerste Kamer. Het nieuwe systeem zou in 2028 moeten ingaan, maar de kans is groot dat dat jaar nu niet meer wordt gehaald. En dan werd vandaag uit de uitgelekte Prinsjesdagstukken ook bekend dat het kabinet een deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid schrapt. Toch gaan geplande acties van de vakbonden de komende 2 weken gewoon door. Dat laten die bonden vanmiddag weten. Economieverslaggever Roeland Muller. Roeland, zijn die bonden daar blij mee dat de geplande bezuinigingen worden geschrapt?
1: Nou, niet per se blij, maar ze zijn toch wel echt iets positiever dan in de afgelopen maanden. CNV, een van die vakbonden, die heeft het over een handreiking. De FNV heeft het erover dat het zien dat het kabinet beweegt. En dus benadrukken zij, ja, actie voeren. Dat heeft zin. Voor de zomer is er actie gevoerd. En er is nu weer dreiging van acties de komende weken. Ja, en dat heeft dus zin gehad, zeggen zij. En ze zijn vooral blij met de beweging van het kabinet op het gebied van het maximale dagloon. Dat wilde het kabinet verlagen. Dat plan gaat voorlopig niet door, maar er blijven nog genoeg pijnpunten over, zegt Hans Spekman, de voorzitter van FNV.
6: Is dat die sociale zekerheid die we met elkaar hebben opgebouwd, waar mensen allemaal zelf voor hebben bijgedragen, dat daar nog steeds miljarden op bezuinigd wordt, terwijl er bij de WW feitelijk eigenlijk geen probleem is en de premiepotten overvol zitten.
1: Ja, het gaat dus vooral over die WW. Het kabinet wil dat gaan halveren. En nu kan je er maximaal 24 maanden gebruik van maken. Daar wil het kabinet 12 maanden van maken. Die plannen zijn niet van tafel, maar die zijn met 2 jaar uitgesteld. En dus zeggen de vakbonden, ja, dat is een onnodige bezuiniging, want zoveel mensen maken helemaal niet gebruik van die werkloosheidsuitkering. Dus gaan de acties gewoon door.
20: Ja, en wat voor acties staan er dan nu gepland nog?
1: Ja, het is een hele race, een soort estafette aan acties de komende 2 weken. Eigenlijk helemaal in opmaat van Prinsjesdag. Dat begint morgen, een actiemanifestatie van uitkeringsgerechtigden. En aanstaande vrijdag wordt er bijvoorbeeld in de havens gestaakt. En volgende week is er een hele trits aan acties. Denk bijvoorbeeld aan ambtenaren van het Rijk, maar ook provincie en gemeente, zorgmedewerkers. En dan heb je de grote OV-staking op 9 september. De bonden doen er alles aan om het stakingen te laten zijn die wel degelijk de aandacht trekken, maar die niet het maatschappij enorm ontwrichten. Maar goed, op 9 september zullen we het toch wel degelijk voelen.
20: Ja, en vinden de bonden dat ze sterk staan? Maar zijn ze niet bang dat ze hun hand een beetje overspelen hiermee?
1: Nee hoor, ze hebben heel veel zelfvertrouwen op dit moment. Zij zien echt deze beweging van het kabinet als een concessie. Ook aan de linkse oppositiepartijen in de Kamer. En ze ruiken gewoon dat er meer in zit op dit moment. En dat heeft ermee te maken dat het kabinet gewoon niet zeker is van voldoende steun, benadrukt Hans Spekman.
6: We hebben gekozen om het met elkaar te doen, met de 3 partijen, CDA, VVD, D66, om er met z'n 3 uit te komen. En voor de rest hebben ze helemaal niks. Want ze hebben nog steeds een minderheid, ze hebben geen meerderheid, ze hebben geen zicht op een meerderheid. En ze bezuinigen miljarden op de verkeerde mensen.
1: Ja, en bronnen die ik spreek binnen de vakbond, die laten ook wel weten, ja, zij zien eigenlijk een samenwerking, ook na Prinsjesdag, met Pro en de ChristenUnie als de enige mogelijke oplossing voor steun voor de begroting. Dat is onvermijdelijk. Ja, en als er ze gaan eigenlijk ook vanuit dat die meerderheid nog niet zal komen voor Prinsjesdag, dus dat het gewoon door onderhandelen wordt na Prinsjesdag. Ja, en nu is het toch een beetje het beeld van, ja, ze zijn nu al 1 keer langs de kassa geweest om de eisen van de linkse oppositie of de progressieve oppositie te betalen. En na Prinsjesdag moeten ze gewoon nog een keer langs die kassa.
20: Dankjewel, economieverslaggever Roland Muller. Met een speciale ceremonie heeft koning Haakon van Noorwegen aan het begin van de middag de eed afgelegd in het parlement.
16: Deres Majestät.
22: Och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
20: Haakon volgde vrijdag zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens correspondent Rolien Kreton was de eedaflegging het enige officiële moment voor de nieuwe koning.
23: Haakon legde de eed af vanaf de gouden troonstoel, met naast hem een kleinere troonstoel voor zijn oudste dochter, Ingrid Alexandra. En Haakon beloofde tijdens die eed om Noorwegen te regeren volgens de grondwet en de wetten van het land. En dat is een belangrijke ceremonie voor de Nooren, omdat ze geen kroning hebben. Die hebben ze al ruim een eeuw geleden afgeschaft. Dus ja, deze eed is een belangrijk formeel moment.
20: Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. De uitvaart van koning Harald is volgende week woensdag. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn daarbij aanwezig. 6:11, het weer. Vanavond en vannacht helder en landinwaarts kans op mist bij 10 tot 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, 's middags meer bewolking en kans op een bui bij maximaal 22 graden.
19: Dankjewel, Sid. Is het nog druk op de weg, Edwin Gerritsen?
24: Ja, nog vrij druk. 200 kilometer. Wel worden dagelijkse files nu korter. De meeste vertragingen zijn nog in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. De langste file is op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en de Meren 20 minuten oponthoud na een aanrijding. Bij Rotterdam op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein, 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een kapotte vrachtwagen. De A35 Enschede-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen Wierden en de Salland-Twente-tunnel. Dat komt door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel, 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht.
5: NPO Radio 1. EO.
18: Jan-Willem Wesselink.
19: Goedenavond. Kerken moeten een actievere rol gaan spelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Die oproep deed minister van Langdurige Zorg Mirjam Sterk gisteren in een kerk bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Volgens haar hadden kerken die actieve rol vroeger wel, maar zijn ze die in de loop der jaren kwijtgeraakt.
2: Wetenschappers als Beatrice de Graaf zeggen dat wij op het wereldtoneel terugbewegen naar de 19e eeuw. Misschien mag de kerk daarin volgen.
19: Ja, is die opdracht en die oproep van minister Sterk terecht of niet?
18: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
19: Dat ga ik bespreken met Mirjam Bikker. Zij is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ook met Martijn van Leerdam, predikant bij de Laurenskerk in Rotterdam. En Lambert Pasterkamp zit naast me, promovendus kerk en samenleving aan de Theologische Universiteit in Utrecht. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn.
3: Goedenavond.
19: Meneer Pasterkamp, heeft minister Sterk een punt wat u betreft?
4: Nou, wat mij betreft wel. Ze gooiden wel een flinke steen in de vijver. Misschien een wat botte steen, maar ja, ik vind er wel wat in zitten.
19: Ja, want waarom denkt u dit klopt wel?
4: Nou, ze is volgens mij bezig met een zoektocht waar we al langer mee bezig zijn naar de zorgzame samenleving, zoals ze dat zelf noemt. Zorg in Nederland transformeert. En daar kunnen kerken een flinke rol in spelen. Dat deden ze al. En zij moedigt dat volgens mij eigenlijk aan. En moedigt die kerk ook aan van, nou, misschien kan die rol nog wel groeien.
19: Maar als ik zorg nodig heb, dan ga ik dan naar de dokter of naar het ziekenhuis en dan bel ik niet aan bij mijn kerk in mijn dorp.
4: Zeker, ja. En toch krijgen we volgens mij steeds meer door, ook artsen en psychiaters, dat iets ontzettend belangrijks in zorg is, ben je verbonden met de mensen om je heen. En dat is nou net iets wat veel zorginstellingen zelf niet zo heel makkelijk kunnen organiseren. Mm-hmm. En wat in een kerk op een hele natuurlijke manier gebeurt.
19: Mm. Heeft u een voorbeeld waarvan u denkt, nou, op die manier kan de kerk wel helpen in de gezondheidszorg?
4: Door een plek te zijn waar mensen door de week terecht kunnen. Voor koffie, een goed gesprek, een luisterend oor. Mm. Ik denk dat dat vaak al heel veel aan klachten, aan eenzaamheid bijvoorbeeld, scheelt. Er zijn zelfs onderzoeken die zeggen van dat scheelt echt aan langdurige klachten. Mensen voelen zich gelukkiger, voelen zich meer gezien als ze verbonden zijn met mensen in hun eigen buurt, in hun eigen omgeving.
19: Ja.
4: En de kerk biedt daar al een hele hoop en zou dat volgens mij nog meer kunnen doen.
19: Ja, het interessante is dat de minister ook zegt, het gebeurt al, maar het moet zeker meer. Dus het is echt een opdracht van de minister aan de kerken. Meneer Pasterkamp luistert instemmend naar die woorden. Heeft u ook instemmend geluisterd, mevrouw Bikker?
3: Nou kijk, als het gaat om meer betrokkenheid van de kerk, vind ik dat natuurlijk ook een heel goed idee. Alleen de minister, zeker in haar interview wat ze erbij gaf, was daarin een beetje alsof de kerken nu te weinig deden. En ik denk echt dat kerken al heel veel doen. Op heel veel plekken waar ik kom zie ik dat gebeuren van vrijwilligers die koffie schenken, juist ook in de ontmoetingszaal in een verpleeghuis, waardoor mensen een ochtendje extra ook eventjes die aanspraak hebben, tot aan Stichting Present, waar heel veel christenen ook actief zijn, om juist een verwaarloosde tuin eens op te knappen van een eenzame oudere dame. Dus er gebeurt al heel veel. En dan vind ik het een beetje jammer dat de overheid nu een soort van hallo kerken, waar zijn jullie, zegt. In plaats van wat zijn we blij met de kerken, kunnen we nog eens wat meer voor elkaar betekenen. Want ik spreek heel veel christenen die graag zouden bijdragen. Mm-hmm. Maar die bijvoorbeeld geen pand kunnen vinden, geen gebouw kunnen vinden. Die door de overheid lokaal wordt gezegd, nou ja, dat is een beetje spannend, want dat is religie. Mogen die wel aanschuiven in dit hulpproject? Dus dat de minister dat wil lostrekken aan discussie, juich ik alleen maar toe. Mm-hmm. Maar ik lees nu vooral een verwijt aan de kerken. En dat vond ik eerlijk gezegd ongepast, omdat juist kerken vaak instappen op de plek waar het al best een beetje ingewikkeld is. En juist daar zie ik nu de vrijwilligers actief.
19: Ongepast zelfs.
3: Nou, ik denk dat je mensen die nu het cement zijn in onze samenleving, veel vrijwilligers, die worden vaak rondom kerken gevonden. Die zou ik aanmoedigen in plaats van zeggen, ik zie u te weinig. Ja. Want dat is niet het geval, ze zijn er.
19: Oké, meneer Van Leerdam, u bent dominee in de Pauluskerk in Rotterdam. Een kerk die bekend staat ook wel vanwege het maatschappelijk werk dat daar plaatsvindt. Wat onderscheidt uw kerk van andere kerk?
7: Ja, in de Pauluskerk ontvangen we elke dag, we doen eigenlijk al wat de minister zei. Hè. We ontvangen elke dag zo tussen de 100 en de 200 dak. Buitenslapers uit de stad. Dat is een serieus probleem. We hebben dat de afgelopen 10 tot 15 jaar enorm zien toenemen. Er was een tijd dat de overheid het voortouw nam op dit gebied en dakloze mensen massaal naar binnen bracht. Probleemwijken probeerden ondersteboven te keren. Straatprostitutie van de straat probeerden te halen. Ja. Verslaving ging, nieuwe instituties begonnen op te bouwen. We zien nu een terugtredende overheid de laatste jaren. We zien steeds meer dakloze mensen op straat die nee te horen krijgen als ze zich melden op het stadhuis. Ik moet zeggen, die toespraak van de minister is daarom wel een beetje slecht gevallen hoor in onze kringen. Het is alsof ze een probleem over de schutting probeert te gooien.
19: Oké, maar het is dan ook wel interessant, want u zegt we halen bijvoorbeeld dakloze mensen echt in de kerk. Dat is actief meedoen, dat klinkt voor mij wel heel anders dan een keer een koffiemiddag voor de ouderen organiseren.
7: Ja, nee, het is bij ons echt een structurele zaak. Wij geloven met onze handen. Hè. En dat is 7 dagen per week. En dat is ook nachtopvang. En dat is proberen te helpen waar geen andere helper is. Ja. Maar we hebben steeds meer het gevoel dat overheden, gemeentes, maar zeker ook het Rijk, het liever aan ons overlaten, omdat ze er zelf zich geen raad mee weten.
19: En dan denk ik dat de meeste dominees best aardig zijn voor dominees in andere gemeenten. Maar kijkt u ook wel eens naar uw medechristen dat u denkt, ja, kan wel even met iets meer handen uit de mouwen.
7: Nee, kijk, inhoudelijk deel ik de diagnose wel. Je snapt natuurlijk wat ik zeg. Als ik voor spreekbeurten bij kerken word uitgenodigd in het hele land, dan zeg ik ook, jongens, maak daar nou eens een model van. En probeer dat nou eens serieus te nemen. Maar nogmaals, hè, als dat in de plaats komt van een goed functionerende overheid, dan word ik daar wel een beetje kriegelig van.
19: Oké, maar zometeen aan die overheid, maar de kritiek op de kerken, die deelt u wel. Wat vindt u dan?
7: Nou ja en nee. Kijk, ik zal een paar voorbeelden noemen. De voedselbank. Er zijn maar weinig mensen die weten dat de voedselbank in Nederland door plaatselijke kerken is gestart. De meeste van al die 150 lokale voedselbanken komen uit plaatselijke geloofsgemeenschappen voort en worden daar nog steeds door ondersteund. Door vrijwilligers, door geld, door spullen.
19: Door moestuinen bijvoorbeeld.
7: Al dat soort dingen. Stichting Schuldhulpmaatje. Duizenden mensen met schulden worden geholpen door vrijwilligers die in de kerken zijn opgeleid. Ik denk dat de minister dat wel weet. Maar het klinkt toch een beetje alsof ze probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven. En ik denk dat kerken niet te beroerd zijn om een stapje vooruit te doen. Maar ze moeten wel die rol krijgen. En bovendien, ze moeten niet het gevoel hebben dat ze iets in de maag wordt gesplitst. Want ja, dit is wel een representant van de regering. Mm-hmm. Een regering die vooral met zichzelf overhoop ligt de laatste tijd.
19: Meneer Pasterkamp, slaat mevrouw Sterk de plank een beetje mis als kerken juist al buitenproportioneel veel doen in de samenleving?
4: Nou ja, ik zit naar meneer Van Leerdam te luisteren. En in die zin, ik snap wat hier gebeurt. Het is ook wel een beetje het gevoel dat er een minister nog even komt vertellen wat de kerken moet doen, terwijl die kerken al echt heel veel doen. En dat schiet natuurlijk in het verkeerde keelgat. Terwijl je, als je al heel veel doet, je wordt verteld dat je nog meer moet doen. Ja, dan wordt het misschien ook wel wat vermoeiend voor de kerkmensen zelf.
7: Het gaat me nog niet eens zozeer om de rol van de kerk. Het gaat me om de rol van de overheid. Als een minister die zelf probeert om schoon schip te maken en grote stappen zet en de bres opspringt om kwetsbare doelgroepen te helpen, die 10% van de ambtenaren tegen 10% van de ambtenaren zegt, gaan jullie alsjeblieft eens aan de slag in die zorgcentra. Want dan dragen jullie iets nuttigers bij dan bij mij op het ministerie. En dan help ik wel met de financiering. Hè. Kijk, dan zou ik het van haar aannemen. Maar als de minister is van een wankelend kabinet dat alleen maar met zichzelf bezig is om het ene miljard hier en het andere miljard daar en geen voeling lijkt te hebben met wat er gebeurt op straat, dan voel ik me in de steek gelaten door zo'n oproep. Dan denk ik, hier probeert iemand de straatjes schoon te vegen.
19: Mevrouw Bikker?
3: Ja, wat ik zie juist en wat ik goed zou vinden is als de minister het gesprek dan ook echt met kerken aangaat in plaats van tegen kerken zegt, jullie moeten mijn gesprekspartner worden. Ik ben bij heel veel kerken geweest die juist eigenlijk dit al laten zien. Ik zat even terug te denken, bijvoorbeeld een kerstuitdeling in Zuidoost, waar gewoon verschillende
19: in
3: kerken, Amsterdam Zuidoost, verschillende kerken zijn eerst wekenlang bij allerlei winkeliers langs gegaan om spullen te verzamelen, om uit te delen in de week voor kerst, zodat gezinnen een mooie altijd op tafel kunnen zetten en daar ook met trots aan tafel kunnen schuiven. Daar wordt keihard aan gewerkt en verschillende van die betrokken kerkgenootschappen vinden geen plekje in de gemeente Amsterdam. Dan denk ik, ja minister, Ik vind het heel goed dat u denkt, hey, wat kunnen christenen bijdragen aan een zorgzame samenleving? Dat zit mij diep in het hart. Daar hou ik van. Ja. Daar staan heel veel christenen voor op. Van welke kleur, smaak of wat dan ook. Hè? Dat maakt allemaal niet uit. Maar als de overheid zelf de hindersteen is voor gelovigen om samen te komen of initiatieven te starten, ja, dan verwacht ik eigenlijk van de overheid een andere houding. Dat je eerst even in de spiegel kijkt en vervolgens op de problemen die je ziet. Want die zijn er, hè. Nederland vergrijst, mensen vereenzamen. Natuurlijk valt erover te spreken met de kerken. Ik weet zeker dat ze graag de handen ineens slaan, want dat hebben ze eerder ook laten zien.
19: Maar is het ook niet een klein beetje kleinzerig? Want kerken die zijn zelf ook niet te beroerd om de overheid continu te becommentariëren. Ik bedoel, we hadden het laatst nog bij de regels over migratiebeleid. Dan gaan ze ook op de politieke bres. Dan kan de overheid toch ook een keer terugpraten tegen de kerken zeggen van jongens, hier ligt nog een gat. En ze is zelf ook theoloog, hè? Mirjam Sterk.
3: Zeker, maar als het waar zou zijn, dan zou ik het ook. Dan zou je daar een punt van kunnen maken. Maar wat ik nu zie is eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zegt de minister, kerk, lees maar niet de les. Over de onderwerpen die u noemt. Aan de andere kant leest de minister nu wel even de kerken de les. Dan denk ik, hey, hoe zit dat? Maar belangrijker nog, als de minister denkt, ik heb de kerken nodig om goed te zorgen voor elkaar, nog los van de politieke keuzes die gemaakt worden, ja, dan zou ik toch met een positieve houding komen in plaats van een bestraffende. Dus, en daar vond ik, zeker in het interview wat ik las in Trouw, dacht ik, hé minister, ik weet niet of je het zo bedoeld hebt. Misschien niet, maar laten we nu die positieve agenda maar gaan ontwikkelen. Want kerken dragen veel bij en dat kan misschien nog beter. Maar dan moet de overheid ook daarvoor openstaan.
19: Lambert Pastekamp, u doet dus onderzoek naar hoe kerken ook in het verleden de rol in de samenleving, bijvoorbeeld in de zorg, op zich namen. Ja. De minister die verwijst naar de 19e eeuw, we moeten terug naar die tijd.
4: Ja.
19: Wat was de rol van de kerken toen? En was die heel anders dan nu?
4: Nou, die was een stuk groter. Alleen omdat de kerk zelf groter was.

0: naar de 19e eeuw. We moeten terug naar die tijd.
1: Ja.
0: Wat was de rol van de kerken toen? En was die heel anders dan nu?
1: Nou, die was een stuk groter. Alleen omdat de kerk zelf groter was. Mm-hmm. Maar het is wel eigenlijk opvallend dat ook toen er geworsteld werd met de verhouding kerk en samenleving. Ook toen waren veel kerkmensen die heel bevlogen waren en vaak verder wilden gaan. Aan het zoeken naar van ja, maar de kerk zou meer moeten doen.
0: Wat deden ze doen dan, toen dan bijvoorbeeld wat ze nu niet meer doen?
1: Allerlei maatschappelijke opvang regelen. Allerlei maatschappelijke randgroeperingen op gaan zoeken. En voor ze in de bres springen. Dat was helemaal niet zo heel gebruikelijk in de 19e eeuw. Er werden opvanghuizen voor meisjes in de prostitutie bijvoorbeeld georganiseerd.
0: Armenzorg zat misschien ook
1: armenzorg,
0: bij de kerk.
1: Ja, dat was al van oudsher gebruikelijk. Ja. Maar er waren vaak kwam verandering van eigenlijk individuen die in de kerk opstonden en zeiden vanaf nu gaan we dit gewoon doen. Ik ga gewoon vast beginnen en ik zoek wat mensen om mij heen die mij gaan helpen, die mij mee financieren. En die dat gaandeweg eigenlijk een beetje richting de kerk kregen. En de kerk nam dat soms op den duur over.
0: Ja.
1: En zo zijn volgens mij ontzettend veel van die zorginstellingen die we nu gewoon kennen, als bijvoorbeeld het Bronovo ziekenhuis in Den Haag, de Hoenderloo-groep, de Veluwe, die hebben allemaal die christelijke achtergrond waar we het net over hadden. Die zijn eigenlijk gewoon begonnen doordat iemand met zijn vuist op tafel sloeg en zei, maar dit moet de kerk toch wel gewoon doen.
0: Ja.
1: En ik ga vast beginnen.
0: En vindt u dat nou wat anders dan die koffiemiddagen die nu georganiseerd worden?
1: Nou, ja. Die spirit zou ik soms wel weer een beetje terug willen. En daarin kan ik minister Mirjam Sterk wel meemaken als ze terugverwijst naar de 19e eeuw. Je kunt niet terug naar het verleden. Dat is iets van vroeger. En de samenleving is echt veranderd. Maar dat er mensen in de kerk opstaan en die zeggen, vuist op tafel, er moet echt wat veranderen. En we gaan dit gewoon vast doen. Dat levert vaak wel echt een hele hoop op.
2: Maar dat gebeurt toch ook wel als je bijvoorbeeld naar zo'n schuldhulpmaatje kijkt. Zeker, denk ik een mooi voorbeeld.
1: Ja.
2: Kerken zien, wij zien steeds meer mensen in schulden met grote problemen. Hoe mooi is het als iemand even mee gaat lopen, orde gaat scheppen.
0: We zijn natuurlijk mooie voorbeelden, maar is dat genoeg wat u betreft? Dan zegt u ook, nou, er kunnen wel wat kerken een schop onder hun achterste krijgen.
2: Nou, ik denk, er zijn altijd wel weer voorbeelden te verzinnen waar het meer en waar het beter kan. Alleen ik zie dus ook, en niet per se vanuit een kerk, maar gewoon een groep christenen die samen Stichting Present is zo gestart. Heeft veel vrijwilligerswerk. Ja, dus ik denk dat allerlei voedselbanken, dat werd al genoemd, de hospicezorg, eigenlijk begonnen door vrijwilligers vanuit kerken. En dan staat er niet boven een bepaalde kerknaam, maar het is wel daardoor geïnspireerd. Dus ik denk, die 19e eeuw was ook een tijd van een kleine overheid.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt een heel aantal veranderingen doorgemaakt. De verzorgingsstaat zal ingewikkeld worden met een vergrijzend Nederland. Dat deel ik met de minister. Maar ga dat nou niet die rekening naar de kerk duwen. Maar betrek ze wel in hoe dat kan. En de koffiemiddagen klinken een beetje braafjes. Maar
0: ja, het is wel anders dan Bronovo ziekenhuis.
2: Ja, maar in het tegengaan van eenzaamheid. Zeker, ja. Dat je iets hebt om naar uit te kijken in de week. Dat maakt nogal uit voor mensen.
0: Ja. Ja. Nee.
1: En dus zou het eigenlijk wel jammer zijn als de belangrijkste reactie nu vanuit christelijke hoek, vanuit de kerk,
2: exact,
1: is op de minister. Van ja, maar we doen al heel veel. En kijk naar uzelf, minister. Ik zou ook wel die positieve spirit willen vanuit de kerk. Die eigenlijk ziet dat dit al meerdere keren in het maatschappelijk middenveld wordt neergelegd. Ja. Burgemeester Halsema heeft wel eens een dergelijke oproep gedaan. Bij de introductie van de WMO werd ook nadrukkelijk naar kerken gekeken. De samenleving verandert eigenlijk opnieuw. En kerken kunnen daar, denk ik, echt op een goede manier op inspelen.
0: Martijn van Leerdam, er viel me nog een zin op uit de speech van Mirjam Sterk. Zij schreef, en zij zei daarna ook, want ze had de speech zelf geschreven, zei ze er specifiek bij, de voortgaande verzorgingsstaat heeft de kerk helemaal teruggeworpen tot zorg voor de ziel. Wat bedoelt de minister daarmee, denkt u?
3: Ja, kijk, inhoudelijk valt er wat voor te zeggen, hè, wat ze hier zegt.
0: Kunt u uitleggen wat ze ermee zegt?
3: Wat ze ermee zegt is, in mijn woorden, dat veel kerken zich terugtrekken op het geestelijke domein. Veel kerken die richten zich op bijbelstudies en op gebedsbijeenkomsten en op goede kerkmuziek en op alfacursussen. En dat is allemaal belangrijk.
0: Alleen het geestelijk leven?
3: Het gaat ook om dat je je handen uit de mouwen steekt. En als het nou om geloven gaat, dan gaat het om de hele mens en niet alleen maar om een soort religieus zintuig of zo. Het is niet iets wat er bovenop komt. Het is gewoon, het heeft met alle aspecten van het leven te maken. Daar is er natuurlijk groot gelijk in.
0: Ja.
3: Maar om nog maar eens eventjes met een omweg weer terug te komen bij die prachtige 19e eeuw van minister Sterk. Het was wel een tijd van gigantische sociale problemen. En ook dat die prachtige christelijke entrepreneurs die de eerste woningcorporaties en de eerste ziekenhuizen hebben gestart in Nederland, die zijn er niet in geslaagd om die problematiek op te lossen. Die problematiek die werd pas echt minder toen de overheid zich ermee ging bemoeien.
1: Ja.
2: En dat was wel
3: als minister Sterk zegt, ik wil terug naar de 19e eeuw.

0: Want dan hoop ik maar dat ze niet bedoelt een liberale overheid die zich terugtrekt op het politieke domein, de functies onderling verdeelt en kleiner en kleiner wordt. Want dan kan ik je zeggen, dan kunnen kerken hoog en laag springen en dan kunnen ze alles doen wat wij ze ingeven. Maar dan wordt het alleen maar moeilijker voor mensen aan de onderkant van de samenleving.
1: Meneer Passekamp, wilt u wel met mevrouw Sterk terugwandelen naar de 19e eeuw?
2: Nee, en ik denk dat dat ook niet kan. Nee, we moeten misschien een beetje af van het beeld dat we nog meer moeten organiseren in materiële zin. Dus nog meer koffiemiddagen of nog meer voedselbanken. Inderdaad, zoals gezegd, er gebeurt heel erg veel. Misschien is het ook wel een uitdaging om met een andere mindset te kijken naar wat je gewoon als kerk zelf al bent. Ik denk dat kerken niet zenuwachtig hoeven worden van deze oproep. Door niet allerlei extra dingen op te tuigen, maar soms gewoon in het spiegel te zien dat ze zelf een hele bloeiende sociale gemeenschap zijn, waar mensen op een heel makkelijke, laagdrempelige manier bij aan kunnen haken. En dat biedt al heel erg veel. Mm-hmm. Mensen die vooral naar de sportschool gaan in de week, die weten soms niet wat ze hebben in een kerk.
0: Ja, Lambert, het is prachtig dat je dat zegt voor mensen die naar de sportschool staan. Maar de dakloze mensen die bij mij elke dag voor de deur van de kerk staan, die denken daar toch iets anders over. Want die krijgen gewoon nee te horen als ze bij de gemeente aankloppen voor een plek in de daklozenopvang. En dat is er mis met de oproep van deze minister. Als zij er niet voor zorgt dat de basisvoorzieningen op orde zijn in dit land, dan kan ik haar niet serieus nemen als gesprekspartner op dit punt.
1: Tot slot, luisteraar Willem, want die schrijft in de NPO Luister-app: de zorg heeft niet per se meer dominees nodig die diagnoses stellen, maar wel meer gemeenschappen die mensen opvangen voordat ze patiënt worden. Ik dank jullie hartelijk. Mirjam Bikker is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Martijn van Leerdam is predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. En Lambert Passekamp is promovendus kerk en samenleving aan de Theologische Universiteit in Utrecht.
2: Gedaan.
1: Dit kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen, maar waar is daar plek voor? Wordt het bij Terneuzen in Zeeland of in de Eemshaven in Groningen? In de komende maanden valt de beslissing. Ik vraag zo meteen aan de verantwoordelijk staatssecretaris of hij al weet waar die centrales gebouwd gaan worden.
3: Ster. Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
11: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30 geweest, het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
12: Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland past de aanslagpoging in een patroon van Russische operaties. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het Westnijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het Westnijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Het blijft nog langer onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting geheven gaat worden op spaargeld, beleggingen en vastgoed. Coalitiepartijen VVD, D66 en het CDA kunnen het niet eens worden over het nieuwe belastingssysteem voor box 3. Het huidige wetsvoorstel wordt daarom vooruitgeschoven.
1: Edwin, wat is er nog over van de avondspits?
11: Nou, niet zoveel, maar er staan nog wel een paar files op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten oponthoud. De A35 Enschede-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal na een ongeluk. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat geldt ook voor verkeer richting Hengelo. Op de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 20 minuten oponthoud.
13: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
1: De oorlogsvoering verandert de laatste jaren snel en ook Nederland zal zich daarop aan moeten passen.
14: Dat neemt niet weg dat je ook de conventionele middelen nog steeds nodig hebt. De tank, het vliegtuig en het schip. Maar daaromheen zul je een veel grotere hoeveelheid van onbemande systemen zien. Dat is de krijgsmacht waar we heen gaan.
1: Ja, dat zei Onno Eichelsheim, de commandant der strijdkrachten bij BNR. Maar is Defensie klaar voor die veranderingen? Instituut Klingendaal is daar kritisch op. Defensie zou namelijk veel wendbaarder moeten zijn dan dat ze nu zijn, vindt Bart van den Berg, defensie-expert van Instituut Klingendaal. Het moet wat betreft het kabinet dé oplossing worden om ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie. De bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Het kabinet is al lang aan het onderzoeken over waar die kerncentrales dan moeten komen. En sinds juni zijn er nog 3 locaties over, namelijk 2 in Groningen en 1 in Zeeland. Dit jaar wil het kabinet de knoop doorhakken, maar hoe gaan die gesprekken en hoe maak je vervolgens de afweging? Dat ga ik vragen aan Johannes de Bat. Hij is de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei en hij moet dit najaar die beslissing gaan maken. Goedenavond, fijn dat u er bent.
15: Goedenavond.
1: Weet u het al?
15: Ik weet dat het tussen die 2 locaties, die 2 gebieden gaat, ja, en meer nog niet.
1: Nee, want u moet uiteindelijk die beslissing maken. Mag u dat dan helemaal in uw eentje doen?
15: Nee, het is een echte procedure en dat maakt het direct ook wel ingewikkeld. Hè, want er zijn al zoveel stappen gezet tot op heden. En er moeten ook nog wel een aantal stappen gezet worden. En dan uiteindelijk komt er toch een soort van objectieve weging die ik aan het kabinet voor zal leggen. Mm-hmm. En het kabinet beslist.
1: En hoe objectief is die weging dan? Wat voor criteria moeten er nog doorlopen worden om uiteindelijk tot die beslissing te komen?
15: Ja, tot op heden is vooral gekeken naar ruimtelijke inpassing. Hè, dus is er op de locatie genoeg ruimte? Er is gekeken naar de bodem. Hè, kan het ergens gewoon gebouwd worden? Is dat stabiel genoeg? Er is gekeken naar, is er genoeg ruimte op het hoogspanningsnet? Hè? Dus kan de opgewekte elektriciteit ook echt het land in?
1: Want dat is dan zoveel, want die kerncentrale, ja, dat wordt een hele belangrijke energiebron. Dan moeten er vervolgens wel kabels liggen om het ook op de goede weg te krijgen.
15: Ja. Je moet het op de plek zelf kunnen gebruiken, dan wel in het land kunnen brengen. Ja. Nou, al die zaken moeten gewogen worden. En ja, daar zitten natuurlijk ook allerlei keuzes in van wat de omgeving nodig heeft. En of het inpasbaar is in relatie tot andere fabrieken die er al staan. Dus er zitten heel veel zaken in die gewogen moeten worden.
1: Ja, maar u zegt dat is nu gedaan en nu gaat u een nieuwe fase in. Wat zijn dan nu de criteria die nu gewogen moeten worden? Zijn die net zo objectief?
15: Die zijn net zo objectief. Maar en tegelijkertijd is het ook een politieke keuze. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld in Groningen weten we dat het past. Daar is ruimte om te bouwen. Maar we weten ook dat in Groningen het draagvlak er eigenlijk niet is. De mensen praten gelukkig wel met ons, maar vinden tegelijkertijd dat het liever niet in Groningen moet. In Zeeland is er iets meer politiek draagvlak. Maar zie ik ook dat de ruimte op het net juist een probleem is.
1: Ja, en dat politieke draagvlak staat ook onder druk, maar daar komen we nog wel op.
15: Zeker, want je hebt natuurlijk verschillende soorten draagvlak. Daar kunnen we het zeker nog over hebben. Maar in Zeeland is de situatie net ietsje anders. En daar moet je dan toch een keuze uit gaan maken.
1: Ja, dus helemaal objectief is het ook niet. Uiteindelijk moet u gewoon kiezen tussen die 2 locaties. Gaat u dan een keer een weekend vrij plannen met uw benen op het bureau en een sigaar roken en denken, nou, alles overwegende. Ja. Het woord Zeeland of het woord Groningen.
15: Ja, kop of munt.
1: Ja, ja, hoe ziet u dat voor zich?
15: Nee, dit is echt ook heel veel praten. Hè. Dus ik ben gisteren in Groningen geweest. We zijn afgelopen zomer ook in Zeeland geweest. Dan ben je in de gebieden. Dan praat je met de mensen. Je praat met de mensen die politiek verantwoordelijk zijn in de omgeving. Mm-hmm. En je probeert zo goed mogelijk te luisteren wat alle vragen en obstakels zijn. Daar probeer je op in te gaan. En dat gaan we de komende weken nog meer doen. Ja. Om uiteindelijk dan ook een keuze te kunnen maken.
1: En wat zegt uw gevoel op dit moment?
15: ja, dat het een ingewikkelde keuze is.
1: Ja, maar dan neigt u vast al wel een beetje naar, nou, het wordt Groningen of het wordt Zeeland.
15: Nee, het is echt om, en zo heb ik het ook in de Tweede Kamer al een aantal keer uitgelegd, het dilemma is ook precies een echt dilemma. Hè? Okay. Dus als er ook maar enige neiging was om voor de een of de ander te kunnen kiezen, omdat dat makkelijker zou zijn, hadden dat wel gedaan.
1: Ja.
15: Maar het is dus precies allebei ingewikkeld.
1: Zullen we het dilemma aflopen? Want als je het aan techneuten vraagt, dan zeggen ze, doe het in de Eemshaven. Dat is de beste locatie en daar Klopt. Kan het goedkoopst. Deelt u die analyse?
15: Dat het best past, daar ben ik het mee eens. Of het goedkoopst kan, dat hangt van nog heel veel factoren af. Dus dat, ook dat moeten we nader onderzoeken. Maar dat het, als het gaat om de netinpassing, hè, dus of het op het stroomnet kan en daarmee het land in getransporteerd kan worden, ja, dat kan in Groningen beter dan in Zeeland. En dat heeft ermee te maken dat in Zeeland twee dingen spelen. Namelijk, de vraag in het gebied zelf blijft achter bij wat je eigenlijk hoopt. Hè. De industrie moet verduurzamen, heeft daarvoor elektriciteit nodig en dat zou eigenlijk sneller moeten gaan. En in Zeeland kun je heel moeilijk het gebied uit, omdat ja, dat zijn flessenhalzen waar je doorheen moet. En dat maakt dat het moeilijker transporteren is.
1: Ja, en het vorige kabinet zei, het kan dan nu wel blijken dat het technisch misschien de beste plek is, maar Groningen, daar willen we het niet. Vanwege de aardbevingsschade hebben we als politiek, als kabinet, een ereschuld aan die provincie. We onderzoeken de Eemshaven, alleen omdat dat dan juridisch moet, maar die centrale die komt daar niet. En nu is het toch een voorkeurslocatie. Zegt u het nog steeds wat het vorige kabinet ook zei?
15: We zeggen nog steeds dat als er gekozen kan worden, dat Zeeland dan de voorkeur heeft. Maar we zeggen ook dat we de Eemshaven heel serieus bezien, omdat het wel degelijk ook een plek is waar het zou kunnen. En ja, dat andere verhaal bestaat ook. Hè, dat tegen Groningen gezegd is, Zeeland heeft onze voorkeur. Tegelijkertijd zit het in de procedure en moeten we het afwegen.
1: Minister Hermans, dat is nu nog steeds uw collega aan het kabinet, maar die was in het vorige kabinet verantwoordelijk voor uw portefeuille. Die zei toen, ja, we gaan dat echt alleen maar onderzoeken omdat het juridisch moet, maar het komt er echt niet. Ja, als het een voorkeurslocatie is, dan is er natuurlijk wel een kans dat hij er wel komt. Ja. Hoe is dat uit te leggen?
15: Ja, dat moeilijk uit te leggen. En dat is ook in de gesprekken natuurlijk iets wat je ook moet erkennen. Ja. Bedoel, je kunt wel daaromheen gaan draaien, maar er zijn vaak politieke beloftes gedaan. Hè? Eerder ook al. Mm-hmm. Ja, en daar heb ik wel mee te dealen. En tegelijkertijd is er een opdracht om in Nederland kerncentrales te ontwikkelen. En wil je deze twee grote kerncentrales ergens plaatsen, dan blijken er niet zo heel veel plekken geschikt te zijn.
1: Nee, maar u heeft nog wel een keuze. Want u kunt kiezen, we gaan of naar Zeeland, of u kunt zeggen, we doen het niet. En als u die belofte breekt, dan is dat wel iets groots.
15: Ja, maar als het lukt om naar Zeeland te gaan, dat hebben we weer gezegd, dan heeft dat ook de voorkeur. Hè? Dus dat is niet veranderd. Alleen, het moet wel passen. En dat is op dit moment datgene wat we onderzoeken. Daar moet dus ook die vraag die dan nodig is naar elektriciteit, die moet ook op orde komen. En we moeten goed kijken of we met diepe aanlandingen, dat betekent dat je de stroom nog verder het land inbrengt, of dat ook nog een optie is. Dus we hebben nog verschillende dingen om te onderzoeken, zodat we nog steeds uit kunnen komen bij wat we hebben gezegd. En tegelijkertijd zijn we met Groningen in gesprek.
1: Aan de andere kant denk ik ook, wat heeft een kerncentrale met die ereschuld te maken?
15: Nou ja, dat is ook mijn vraag. Oh. En tegelijkertijd hebben we...
1: Maar u koppelt het net zelf ook aan elkaar. Want u zegt ook, ja, we hebben die belofte gedaan, dus daarom ga ik naar Zeeland.
15: Ja, maar wat ik bedoel is dat het ook mijn vraag is in de zin van, maar mag je het er dan nooit meer over hebben? En dat is ook wat, daarom was ik er gisteren ook, en daarom hebben we ook gesprek met de regionale overheden. Dat is dus ook de vraag die ik daar op tafel leg. Van, kunnen we het er misschien ook los van zien? Zou je ook kansen kunnen zien in de ontwikkeling van kerncentrales?
1: En wat vindt u dat het met die ereschuld te maken heeft?
15: Nou, het kabinet heeft het eraan gekoppeld. Hè? Dus dat is gewoon de situatie zoals het is. Dus ik heb dat ook serieus genomen. En daarmee leggen we het ook op tafel. En gisteren in de gesprekken benoemen de mensen dat ook. Er is Nijbegun. Daarin is
1: het nieuw begin.
15: Een nieuw begin, hè? Dat is dat programma wat gemaakt is om Groningen sterker te maken. Daar zijn allerlei beloftes gedaan over waterstof, over windenergie. Daar stond kernenergie niet in genoemd. We hebben het er nu wel over. En nou, het enige wat ik kan doen is dat open en eerlijk doen. Daar ook naartoe gaan, met de mensen bespreken. In de hoop dat ze datgene wat Zeeland ziet, namelijk kansen in kernenergie, dat ze dat in Groningen ook zien.
1: Ja, want je koppelt het dan in de algemeenheid. Ik bedoel niet dat u dat doet, maar in zijn algemeenheid koppel je het aan onveiligheid dan. Want dat was bij die aardbevingsschade natuurlijk ook het geval bij energiewinning. Maar is een kerncentrale onveilig?
15: Nou, maar die koppeling maak ik niet. Okay. Hè? Dus ik koppel hem niet aan datgene wat gebeurd is, meer aan datgene wat de overheid gedaan heeft. Hè? Dus als overheid, en dat leeft heel breed in Groningen, wordt steeds gezegd, ja, maar hoe kun je nou steeds beloftes breken die je aan Groningen gedaan hebt? Dat is het sentiment wat speelt. Mm. Daar koppel ik hem aan. En daar kun je ook niet voorbij gaan. Dat moet je ook eerlijk erkennen. En daarover kun je dan ook het gesprek voeren. Ja.
1: Is er een scenario denkbaar dat de provincie zegt, we willen het echt niet, en dat u zegt, het komt er toch?
15: Dat zou ja, in theorie zijn dat scenario's, zijn dat natuurlijk altijd scenario's. Alleen, ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Want
1: staat
15: je
1: sterk in je schoenen?
15: Sowieso. Maar okay. Je zult dan ook het gesprek, nou ja, echt wel moeten voeren over. En wat betekent dat dan voor zaken die je ook wilt? Hè? Dus op welke manier kun je dan elkaar tegemoetkomen? Het is ook zo dat natuurlijk politiek ook situaties kunnen veranderen. Hè? Dus dat maakt ook weer dat je nooit 100% zeker weet op welke manier een nieuw college straks misschien ook weer keuzes maakt. Dus er zijn zoveel zaken.
1: Betekent dat ook dat u misschien met uw beslissing gaat wachten tot op de provinciale statenverkiezingen?
15: Nee, we nemen dit jaar de beslissing. Omdat het sentiment wat eronder ligt, dat leeft natuurlijk in de maatschappij breder. Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat je ook op moet passen met zaken die als een gegeven worden gezien, ook altijd als een gegeven te beschouwen. Omdat dingen ook gewoon kunnen veranderen. Ja. Omstandigheden anders zijn. En heel eerlijk, als ik in mijn portefeuille kijk en als ik overal zou luisteren naar wat mensen echt willen. Mensen willen geen 380 kV-verbindingen in hun achtertuin. Mensen willen geen gaswinning. Mensen willen liefst ook geen geothermie. En mensen willen ook geen windmolens. Dus dan, zodra het bij hen achterkomt. En ja, daar moeten we het ook over hebben in dit land. Ja. Hoe kunnen we de energietransitie wel doen als het ook iets betekent voor jouw eigen omgeving.
1: En dus betekent het ook dat u een strenge staatssecretaris kan zijn en misschien wel tegen Groningen zegt, jullie willen het niet, maar het komt er toch. Twee kanten van het dilemma die moeten we bespreken. De ene kant is dus Groningen, de andere kant is Terneuzen. Daar is een voorkeurslocatie in de Paulinapolder. Nu bent u zelf 10 jaar gedeputeerde geweest in de provincie Zeeland tot begin dit jaar. Onder andere over de energietransitie ging u. En daar zei u in die functie tegen Den Haag, doe maar bij ons, komt u maar. Nu gaat u er zelf over, dus het lijkt me op zich snel geregeld.
15: Ja, maar in die zin moet je alles wat je zegt dan ook weer serieus nemen. En Zeeland heeft gezegd, wij zien wel de kansen, maar we koppelen daar ook voorwaarden aan. Die twee dingen hebben ze vanuit het Zeeuwse perspectief altijd op tafel gelegd. En dat doen ze nu nog steeds. En het is ook heel normaal dat je dan op allebei die aspecten ingaat. Dus er zitten kansen aan kernenergie, kansen als het gaat om economische betekenis, als het gaat om werkgelegenheid. Het gaat om energietransitie, het verduurzamen van de industrie, die in Zeeland ook heel belangrijk is. Maar ze koppelen er ook voorwaarden aan. En wat ik net al schets over Groningen en de gesprekken daar, als je ditzelfde gesprek bij de inwoners van de Paulinapolder voert, ook daar zeggen ze, ja, liever niet hier.
1: Nee.
15: En dat is ook te begrijpen, want het zijn hele grote projecten met hele grote betekenis, met ook langjarig een bouwproject. Ja, ik snap ook dat mensen dat liever niet hebben.
1: Ja.
15: En toch moet je daar gesprek over voeren.
1: En het is dus veel duurder om het in Zeeland te doen. Tennet, dat is de netbeheerder die alle grote verbindingen in Nederland onderhoudt, die zegt het kost tientallen miljarden extra om het stroomnet te verzwaren. Tientallen miljarden, dat is echt heel serieus geld. Dan is de begrotingsonderhandelingen van gisteren zijn klein bier. Of we moeten bijvoorbeeld windparken gaan uitzetten en dan kost die plek in Zeeland ons structureel 1 miljard extra per jaar ongeveer. Bent u bereid om zo'n hogere prijs te betalen?
15: Als het nodig is en je wilt een doel bereiken, moet je soms ook een stap zetten als het gaat om de financiën. De bedragen die u nu noemt,
1: Die
15: Tennet noemt, maar het rapport zegt ook weer meer. Dus in die zin moet je dan ook alles wel meenemen. En dat is precies ook het lastige. Als nu al duidelijk zou zijn dat het onvergelijkbaar duur zou worden, hadden we dat ook gezegd. Maar dat is het ook weer niet. Dus daarom hebben we deze periode nodig om in Groningen de gesprekken te voeren over, zie je er misschien toch kans in? En in Zeeland de gesprekken te voeren over hoe kun je de elektriciteit die dan komt op een goede manier gebruiken.
1: Ja, Groningen was tegen, blijft tegen of is in ieder geval tegen. Zeeland was lang voorstander toen u gedeputeerde was. Maar de Provinciale Staten hebben nu ook in meerderheid gezegd, wij willen geen kerncentrale in die Paulinapolder bij Terneuzen. Was dat een teleurstelling voor u als Zeeuw?
15: Nou, je hebt nog wat opties waardoor je die Paulinapolder niet nodig zou hebben. Dus in die zin blijft er altijd wel ruimte voor gesprek. Het moeilijke is wel dat als je in Nederland kernenergie wil ontwikkelen, en je zou daar de voorwaarden aan koppelen, niet op landbouwgrond, ja, dan moet je ook de conclusie trekken, dan gaat dit soort grote projecten gewoon niet lukken.
1: Ja, dus was dat een teleurstelling?
15: Nou ja, ik begrijp het vanuit de emoties misschien, maar het helpt niet om dit soort grote projecten te realiseren.
1: Nee.
15: En de vraag is ook of het realistisch is, want waarom geen kerncentrales,
1: maar
15: wel circulaire economie op diezelfde landbouwgrond. Dus dat is ook een lastig gesprek.
1: Gaat u in de komende maanden of de Zeeuwen of de Groningers teleurstellen?
15: Je zou ze kunnen teleurstellen doordat je het niet doet. Dat zou kunnen spelen. En je zou ze kunnen teleurstellen omdat je wel een beslissing neemt en het komt wel naar ze toe. Ja, weet je, ergens ga je mensen die het raakt, en dat vind ik ook in ons vak het meest moeilijke. Kijk, mensen die er verder van af wonen en een mening hebben over kernenergie, ja, die kunnen ook teleurgesteld zijn. Als het jouw grond raakt, jouw boerderij raakt of jouw privébezit raakt, ja, dan heb je een heel ander gesprek. Mm-hmm. En voor die mensen, ja, daar heb ik heel veel respect voor en probeer ik ook zoveel mogelijk in gesprek te zijn.
1: Maar komt er sowieso een grote kerncentrale in of Groningen of in Zeeland? Of is er ook nog een kans dat u denkt, het is zo ingewikkeld op een van die twee locaties, ik ga afzien van die hele grote kerncentrales en bijvoorbeeld voor de, nou ja, de small modular reactors, die zijn wat kleiner, die worden meer in de fabriek gebouwd. En dat is the way to go. En ik stop helemaal met die grote kerncentrales.
15: Nou, voor de SMS moeten we sowieso gaan. Hè, dus dat doen we ook. Want als je aan 7 gigawatt wil komen, wat we hebben opgeschreven in onze routekaart, moet je ook in die SMS investeren en ook daar ontwikkelingen op durven zetten. Hoe dat dan precies afloopt met de grote, dat is wat nu voor ligt.
1: Maar komt er sowieso een grote? Of kan het ook zijn dat uiteindelijk de beslissing is, we gaan het helemaal niet doen?
15: Er komen sowieso grote. Okay. Er komen sowieso grote. Want wil je echt op 7 gigawatt komen, ja, dan kom je er met alleen 500 megawatt in een kleine SMS, kom je er niet.
1: En dus wordt het of Terneuzen of de Eemshaven? Ja. Of allebei?
15: Al die varianten kunnen nog. Hè? Dus we hebben nu een projectprocedure.
1: Probeer ik het even te begrijpen. Maar kan de variant geen grote, kan niet meer. Dus het is of Zeeland of Groningen.
15: Ja, maar dan is het ook even goed om uit te leggen.
1: Het kan ook nog allebei.
15: Ja, nee, niet twee keer twee. Dat zit gewoon niet in de plannen op dit moment. Nee,
1: dus dan is het of Zeeland of Groningen.
15: Voor de één keer twee grote wel.
1: Heeft u al een datum voor die beslissing?
15: Vooruit van het jaar.
1: Oké, dan horen we u dan dus weer. Dank voor nu. Johannes de Bat is de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei.
13: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
1: Defensie opereert in een wereld waarin dreigingen snel veranderen en waarin conflicten op allerlei manieren worden uitgevochten. Maar is die organisatie Defensie dus daar wel klaar voor? Dat onderzocht Klingendaal in opdracht van het kabinet in de strategische monitor Defensie, die vandaag ook naar buiten kwam. Bart van den Berg, defensie-expert bij Klingendaal. Goedenavond, welkom.
16: Goedenavond.
1: U heeft dat rapport geschreven. Wat is eigenlijk het antwoord op die vraag? Is Defensie klaar voor de conflicten van deze tijd?
16: Ja, nou, Defensie heeft wel een flinke uitdaging.
1: Okay.
16: We hebben in ons rapport Kiezen zonder verliezen hebben we 5 jaar vooruit in de tijd gekeken. En we hebben ons afgevraagd, hoe ziet dan de strategische omgeving van Nederland eruit? En hoe zien dan conflicten eruit? En wat zijn dan de dreigingen en de situaties waarmee we te maken krijgen? En de conclusie is dat een behoorlijk uitdagende omgeving is. En eigenlijk is er geen enkele krijgsmacht denkbaar die overal optimaal in kan functioneren.
1: Oh.
16: Dus de krijgsmacht die zal zich moeten gaan verhouden tot bijvoorbeeld situaties die heel snel kunnen escaleren aan onze zuidflank. Zien we op dit moment bijvoorbeeld al in Mali. We hebben een grote oorlog op ons eigen continent met Oekraïne, wat binnengevallen is door Rusland. Dan hebben we het niet eens over mogelijke spanningen die bijvoorbeeld in de Indo-Pacific met China, die daar veel agressiever en assertiever kan gaan worden. En dan bijvoorbeeld nog richting de Noordpool en het Arctische gebied, waar nog veel spanning is.
1: Of dus Groenland met de Amerikanen.
16: Bijvoorbeeld, ja. Zelfs met de Amerikanen. En ook daarin is een van de kernbevindingen die wij in onze analyse hebben, is dat bijvoorbeeld bondgenootschappelijke samenwerking niet vanzelfsprekend is.
1: Ja.
16: Ook richting die periode. Dus we zullen moeten samenwerken met bondgenoten. Maar wie die bondgenoten zijn en in welke vorm die samenwerking eruit moet gaan zien, dat wordt allemaal onzeker.
1: Maar dat is natuurlijk een niet zo blije conclusie, maar ook eentje die we misschien wel een beetje zagen aankomen, want we zitten in een super onrustige wereld.
16: Ja.
1: Is dan de boodschap van uw rapport ook, daar kan Defensie zich eigenlijk helemaal niet op voorbereiden?
16: Nou, we zullen moeten. We zullen moeten. En we zien dus ook toenemende defensie-investeringen. Ik denk dat het hartstikke goed is. Maar we moeten wel gaan kijken, hoe gaan we dan vervolgens die miljarden die extra naar Defensie gaan, hoe gaan we die zo inzetten, dat we een krijgsmacht hebben die dus heel adaptief is en heel snel kan reageren op verschillende type conflicten die we gaan zien.
1: Dus je moet super wendbaar zijn, want je weet niet wat er over 2 jaar gebeurt. Dus je moet met allerlei scenario's rekening houden en dan ook kunnen veranderen.
16: Ja, en als bijvoorbeeld de conclusie zou zijn, we gaan heel erg investeren in hele dure Patriot-raketten, bij wijze van spreken. En die worden over 5-6 jaar geleverd. En we gaan erop zitten wachten. We geven nu het geld uit en we gaan zitten wachten tot die dingen binnenkomen. Dat past niet in het beeld van de krijgsmacht die we nodig hebben.
1: Oké, maar u zegt bij wijze van spreken, maar dat is het geval op dit moment. Want er zijn dure Patriot-raketten die over een paar jaar geleverd worden. Zegt u dan, dat is niet de manier om je voor te bereiden op de krijgsmacht van de toekomst?
16: Nou, kijk, hoogwaardige systemen zijn een onderdeel, maar daar ligt nu relatief heel veel nadruk op. Waar we veel minder nadruk op leggen, is hele kortcyclische innovatie. Dus dat betekent dat je een les trekt van het slagveld, dat je ziet dat daar iets gebeurt en dat je dat eigenlijk binnen, nou, een aantal weken, 8 weken, 6 weken, dat je dat kan operationaliseren samen met de industrie. En dat je dat je dat kan in gaan zetten als een capaciteit. Oh. Dus dat je een les gaat trekken en heel... En dat gaat de uitdaging worden voor de krijgsmacht.
1: Oké, dat is interessant, want de krijgsmacht, dat weet natuurlijk nu ook, die hebben allemaal hele lange trajecten. Bijvoorbeeld de JSF, nou, daar is misschien wel 20 jaar over vergaderd. Toen duurt nog 20 jaar voordat hij er was. U zegt, ze zitten nog te veel in dat denken en te weinig in het... Nou ja, 6 weken of 16 jaar, dat is een groot verschil.
16: Ja, en dat is dus ook de grote uitdaging. Laten we de F-35 pakken. Die begon als de JSF, de Joint Strike Fighter. Als we nu kijken wat de verhoudingen met de Amerikanen zijn... dan maak ik me er zorgen over of dat bondgenootschap... of dat stand blijft houden. Ja. Er is een grote kans dat het gewoon goed gaat. Maar er is ook een kans dat het verkeerd gaat. We zien alleen al deze week... zien we vanuit Trump insinuaties over een Lake America... in plaats van een Lake Ontario, wat natuurlijk bizar is. We hebben situaties gehad over de Gulf of America. We hebben in situaties gezien richting Groenland... wat direct Europese belangen daarin zou kunnen treffen. Ja, als deze trend zich doorzet... En als we over 10 jaar... dit kan niet 10 jaar nog door blijven gaan... zonder dat we ongelukken gaan krijgen. Dus hele lange termijn planning op zo'n bondgenoot... is gewoon heel erg risicovol en ingewikkeld.
1: En dus moet je niet meer bezig zijn met projecten van over 30 jaar... maar met hoe je over 2 maanden de nieuwe techniek kan toepassen.
16: Kijk, je zal hoogwaardige systemen nodig hebben. Maar alleen als je kijkt naar de investeringen en de nadruk... zoals dat heel lang gelegen heeft... Dan moet die balans moet gaan draaien. Dus je zal nog wel die grote hoogwaardige systemen moeten gaan organiseren en aanschaffen. Maar daaromheen moet je een veel flexibelere krijgsmacht gaan creëren. Die dus kan innoveren en kan leren. Want dat zien we nu bijvoorbeeld ook in Oekraïne. Dat is een van de grote lessen die daar plaatsvindt. Als je kijkt hoe enorm die oorlog is veranderd. De manier waarop oorlog is gevoerd. 4,5 jaar geleden en nu. Is ongekend. Het slagveld ziet er fundamenteel anders uit. Ja. En daar moet je in staat zijn om heel snel lessen te trekken. Want we gaan ook met een Rusland te maken krijgen over een aantal jaar. Als er een keer een vredesdeal of een staakt het vuren plaatsvindt. Wat enorm veel heeft geleerd. En dat is niet meer de Russische krijgsmacht van 5 jaar geleden.
1: Nee, dat is de Russische krijgsmacht die, zoals we net in het nieuws hoorden... dat vliegtuig in Leipzig probeert aan te vallen met drones.
16: Ja, onder andere. En die daar dus ook heel veel internationale conventies... en gewoon doorschrijdt. We zien dus ook dat Nederland ook rekening moet gaan houden. Dat we zijn natuurlijk heel lang ervan uitgegaan... dat een conflict ergens in de verte... uitgevochten zal worden. Maar je ziet ook dat het steeds meer, nu heel tastbaar in Duitsland... dat die dreiging ook naar ons toekomt. Omdat die oorlog meer fluïde wordt. Ja. De tijd en ruimte wordt relatief minder vatbaar. Ja. Dus dat kan zomaar zijn dat we hier toenemende dreigingen... zelfs in onze eigen omgeving gaan zien.
1: Ja. En dus zegt u, Defensie moet veel wendbaarder worden dan dat ze waren. Nu heeft de minister van Defensie uw rapport ook gelezen. Dylan Jezelkus, die schreef vandaag... de analyse van Klingendaal bevestigt onze koers. We bouwen aan een moderne krijgsmacht en een weerbaar Nederland. Is dit rapport inderdaad een bevestiging dat het kabinet goed bezig is?
16: Nou goed, kijk, ik moest er ook wel om lachen hoor, hoe ik het zag. Ik zou het trouwens ook zeggen.
1: Een wrange glimlach of dacht u, oh mooi, goed compliment van de minister?
16: Nou ja, kijk, ik denk, er zit natuurlijk een element van opportunisme in. En ik denk echt wel dat er bijvoorbeeld in de defensienota, daar gaan we binnenkort, mag ik daar ook een sessie over in de Tweede Kamer over doen. Om daar nog een verdere reflectie op te gaan geven. Maar ik denk dat er heel veel goede dingen in staan. Maar dat is alvast een schot voor de boeg. Wat ik er minder in zie, is hoe gaan we nou met wisselende bondgenoten om, bijvoorbeeld? Hoe gaan we met die onzekerheid om? Want gewoon blijven zeggen wat we jarenlang in Nederland hebben gedaan... dat de NAVO de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid is. Kijk, ik zie absoluut de nut van de NAVO. En daar moeten we ook zeker in betrokken blijven. Alleen, we hebben gewoon geen grip op dit moment op die Amerikanen. En als alleen al de kans 10% is... dat die Amerikanen op een bepaald moment, over een aantal jaar... toch minder verbonden zijn aan die NAVO... en toch eruit stappen, of wat er dan ook gebeurt... dan hebben we wel echt een fundamentele uitdaging.
1: En dus zegt u, daar moet je rekening mee houden. Daar Defensie moet wendbaarder worden dan ze nu zijn. Dat is de boodschap van uw rapport. Bart van den Berg schreef dat dus. Hij is defensie-expert bij Klingendaal en schreef... Kiezen zonder verliezen. Zometeen dan presenteert Stefan Komduur de Rode Draad. En om 9:00 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin onder meer aandacht voor het pleidooi... om terrassen rookvrij te maken. Dus graag tot zo.
13: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
17: EO. Geloof, hoop... en liefde.
13: NPO Radio 1.
17: Dit
18: Dit weekend vindt in Rotterdam de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Nu de straat van Hormuz nog steeds is afgesloten, is de veiligheid op het water belangrijker dan ooit. Daarom zijn te gast commandeur Frank Lensen van de Koninklijke Marine, KNVR-directeur Annette Koster en schipper Emma van Grevenbroek. WNL in de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekies.
19: Live vanaf het motorpassagiersschip De Zonnebloem in Rotterdam.
18: Zaterdagmiddag om 5 uur.
20: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
21: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
24: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
18: NPO Radio 1, 7 uur.
26: Stefan Komduur.
27: Hoe veilig en hoe veilig blijven onze bruggen nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft om alle infrastructuur fatsoenlijk te onderhouden? Zometeen hoor je in de Rode Draad of de 1,5 miljard euro die nu in de kabinetsbegroting lijkt te staan genoeg is. Na het NOS Journaal van 7 uur, hier is Kirsten Klomp.
12: De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal werden vandaag 34 mensen aangehouden. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis dat het doelwit was van de groep mannen. Ze hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
28: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
29: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
28: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
12: Ook twee agenten werden beschoten en raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Het West-Nijl-virus kan worden overgedragen door muggen. De meeste mensen die ermee besmet raken krijgen volgens het RIVM geen klachten. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gien Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
30: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
12: Ook informatie dus van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over een nieuw belastingssysteem voor box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem worden ingevoerd, maar dat gaat nu waarschijnlijk niet door. Box 3 regelt hoe belasting over vermogen moet worden betaald. Bij een hoogspanningsstation in de Duitse deelstaat Brandenburg zijn meerdere explosieven gevonden. De politie zegt dat een deel daarvan is ontploft. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Vermoedelijk proberen de daders een grootschalige stroomstoring te veroorzaken. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Het weer. Vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden.
0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
31: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
32: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
31: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
33: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij de Rode Draad van dinsdag 1 september... de dag waarop een deel van de begrotingsplannen zijn gelekt. Het kabinet maakt 1,5 miljard extra vrij voor het onderhoud van wegen en bruggen. Maar zometeen hoor je of dat wel genoeg is. Journalist Laura Hesseling die maakt een podcast over haar taalmaatje Nadal. En dat is een Syrische asielzoeker die al jaren in onzekerheid leeft of hij hier mag blijven. En verder gaan we vandaag ook naar Tunesië en ook nog eens terug naar de 19e eeuw. Allemaal tussen nu en 9 uur, maar eerst natuurlijk dat rondje langs de velden. Het is altijd een beetje verwarrend. Over 3 weken start hij echt. Maar de weerkundigen van deze wereld hebben besloten dat het gewoon vanaf vandaag al herfst is. Astrid Joosten, die weet er meer van.
1: Op 1 september begint elk jaar de meteorologische herfst. De periode van 3 maanden die meteorologen aanhouden. De astronomische herfst begint op of rond 23 september. Dat is het moment dat de baan van de zon de evenaar doorkruist op het zogeheten herfstpunt. Een andere benaming voor dit moment is nachtevening, omdat de dag en nacht dan precies even lang zijn. Wat is de gebruikelijke Latijnse term voor nachtevening?
0: Geen idee eigenlijk. Nou, dat gaan we even opzoeken. Voor weermannen zou Ruud Gullit vandaag ook wel eens in de herfst van zijn leven zijn gekomen. Hij bereikte namelijk deze magische leeftijd. Oh. 64, dat zou je niet zeggen, komt vast door die wonderpilletjes die hij elke keer tot zich neemt.
2: M&M's, moet toegeven, het E2'tje tussen pinda en chocola, fantastisch.
3: Vooral voor mijn spieren en gewrichten natuurlijk. Tja, waarom zou je het niet proberen?
0: Ja, nou, mochten er nog clubs geïnteresseerd zijn in deze vitale voetballer, dan moeten ze snel zijn. Om middernacht sluit namelijk de transfermarkt in de grote voetballanden, maar morgen pas in Nederland, dus wie weet. Oeh, er is een belletje. Astrid Joost heeft toch het antwoord nog op de vraag van zojuist. Wat is de Latijnse term voor nachtevening? Dat moment dat de dag net zo lang is als de nacht.
1: Nachtevening is equinox.
0: Nou, dankjewel. Dat is dus pas over 3 weken als het echt herfst wordt. Vandaag werden er ook nieuwe stormnamen bekend. Anders blijf je maar ook meneer of mevrouw zeggen.
4: Goedemorgen, meneer Storm.
5: Goedemorgen, meneer Storm.
0: Ja, Nederland mocht er 7 indienen. En dat zijn Bulo, Dano, Gwendelijn, Jade, Olaf, Vesna en Wende geworden. En vooral die storm Gwendelijn, Gwendelin, je mag het nog zelf uitkiezen, is opmerkelijk. Vernoemd naar een vrouw die als meisje al was beloofd dat er ooit een storm naar haar vernoemd zou worden. Als ze haar kamer niet zou opruimen. Ze nam dit dreigement van haar ouders zo letterlijk dat ze juist extra rommel ging maken. Omdat ze hoopte dat het echt ging gebeuren. En die droom die komt dus vandaag uit. Dan nog even Amerika. Dat wordt, of daar werd getennist op de US Open. Het regende net in New York, dus alles loopt wat uit. Jesper de Jong zou om 8 uur Nederlandse tijd beginnen, maar reken daar maar niet op. Eerder vandaag begon het toernooi al wel voor het dan een Grieks spoor tegen de Amerikaan Ben Shelton.
6: Shelton wint in 4 sets, maar Griekspoor kan terugkijken op een redelijke wedstrijd. Mede gezien die buikspierblessure waar hij nog steeds last van heeft.
0: Ja goed, ook Anouk Koevermans kan na de eerste ronde alweer naar huis. Ook zij speelde tegen een Amerikaanse tegenstander. Dat is wel heel toevallig. Zou Donald Trump zich daar misschien met de spelregels een beetje bemoeien?
7: De rode draad.
8: De A58-brug bij Oorschot is zo slecht geworden dat hij voor 2030 vervangen moet worden.
9: Volgens Rijkswaterstaat verkeren de sluisdeuren in zo'n slechte staat dat ze niet meer betrouwbaar zijn. Daarom blijven ze ook buiten het stormseizoen dicht.
10: Toen we over de Mijlwedige brug moeten vandaag?
11: Vandaag wel, ja. 2 keer eigenlijk. Het moet nou om, hè. Het is wat het is, hè. Het is overwacht.
12: We hebben geen keuze, toch? Zorg dat die brug gemaakt wordt, maar ja, het zal wel even duren weer.
0: Ja, een aantal recente nieuwsberichten zijn dat. De Nederlandse wegen, bruggen en sluizen die zijn in verval. Je leest er veel over. Rijkswaterstaat heeft niet voldoende geld om die fatsoenlijk te onderhouden. Vandaag lekte uit dat het kabinet 1,5 miljard extra gaat vrijmaken voor het onderhoud. Alleen voor het alles achterstallige onderhoud zouden zeker tientallen miljarden nodig zijn. Ik spreek erover met Jan Boeven, directeur van Transport en Logistiek Sector Nederland. Goedenavond.
13: Goedenavond.
0: En ook hebben we aan de telefoon Tweede Kamerlid voor Pro, Haptemoe de Hoop. Goedenavond.
14: Goedenavond.
0: En ook emeritus hoogleraar Building Engineering aan de TU Delft. Rob Nijssen is bij ons van de uitzending. Goedenavond.
15: Goedenavond.
0: En we gaan eens met u beginnen, meneer Nijssen. Want heeft u een verklaring? Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn gekomen?
13: Nou, het is een heel lang verhaal, maar in kort komt erop neer dat Rijkswaterstaat een van de beste organisaties was op waterbouwkundig gebied van de wereld. De Deltawerken is daar een prachtig voorbeeld van, maar toen die Deltawerken klaar waren, hebben ze in hun oneindige wijsheid besloten om alle ingenieurs eruit te gooien en te vervangen door economen en juristen. En die moeten nu bepalen wat er gebeurt met onze superbelangrijke infrastructuur.
0: Ja, precies. U was een beetje overstuur in de uitzending, maar volgens mij konden we in ieder geval er wel uit opmaken dat de engineers eruit zijn gegooid. Hoe ernstig is het op dit moment?
13: Nou, het is eigenlijk heel ernstig, want er worden bruggen gesloten voor zware vrachtverkeer. De Merwedebrug is daar het meest prominente van, maar er zijn nog een aantal sluizen, kademuren en andere voorzieningen. Die lopen ook allemaal op het eind van hun levensduur. Hun statistische levensduur, moet ik erbij zeggen. En ja, dat moet allemaal vervangen worden. En voor Rijkswaterstaat komt het als een enorme, tussen aanhalingstekens, verrassing. En ze hebben er geen geld voor gereserveerd.
0: En dus dreigt Nederland langzaam vast te lopen. Dat is dan wat er geroepen wordt, vaak vanuit de transport- en logistieksector ook. Jan Boeven, ja, Directeur van de Transport en Logistiek Nederland. Hoe raakt het jullie sector?
14: Nou, dat raakt ons aan veel kanten. En vooral het feit dat het zo onverwacht is. Want de Merwedebrug is overnight eigenlijk afgesloten. En dan moet je vanaf het ene op het andere moment moet je planning omgooien. Je haalt je slottijden niet meer. Ja, je moet extra kilometers maken. En dat leidt tot extra kosten, extra stress. En ja, uiteindelijk ook tot hogere kosten voor de consument.
0: En waar vindt u dat dit probleem ligt?
14: Nou, ik denk zelf dat het probleem vooral ligt in geld. Kijk, Rijkswaterstaat is een organisatie waar nog steeds heel veel kundige ingenieurs zitten. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar ja, als je geen geld hebt om werk te doen, dan moet je eigenlijk met de handen op de rug moet je onderhoud uitvoeren. En ik denk dat het grootste probleem is dat bruggen en viaducten geen stemrecht hebben. Want het is voor de politiek veel interessanter om geld voor andere dingen vrij te maken dan voor dit soort zaken.
0: Hoe bedoelt u dat? Nieuwe snelwegen die worden aangelegd, daar gaat sneller geld naartoe dan de verbetering van een brug of de vervanging ervan?
14: Ja, je moet een beetje vergelijken. Als je een eigen huis hebt en je moet onderhoud plegen en je wil ook graag op vakantie, het kan nog net. En dat kun je heel lang zeggen. En op een gegeven moment gaat het heel erg fout. En dat is hier nu aan de hand.
0: Zou u willen stellen dat het heel erg fout aan het gaan is?
14: Ja. Ja. Want het is wachten op de volgende brug. Er zijn nog ongeveer 180 bruggen, viaducten die onder verscherpt toezicht staan, waar morgen dit ook kan gebeuren.
13: Dus, Mag ik even een heel kritische opmerking maken?
0: Rob Nijssen, zeker.
13: Ja, dit is niet de eerste keer dat de Merwedebrug gesloten wordt. In 2016 is hetzelfde gebeurd. Toen is de transportmensen zijn niet in actie gekomen. Volgens mij was dat het moment om in actie te komen en de noodzaak te wijzen dat het goed gerepareerd zou worden. Dat is dus niet gebeurd. Dus we zitten nu, 10 jaar later, zitten we met hele grote problemen die als toen iedereen, niet alleen Rijkswaterstaat, maar ook de transportsector, adequaat gereageerd had, dat het allemaal weer veel beter had uitgezocht. Maar ja, met gedane zaken nemen geen keer, zoals we zeggen.
0: Goed, en er is in ieder geval geld nodig. Daar zijn we allebei het over eens. En ook in ieder geval een betere verbinding met Rob Nijssen is er nodig. Maar we hebben in ieder geval ook nog hap de moede hoop. En dat komen we bij Politiek Den Haag, komen we bij het geld uit. Pro-Kamerlid, ook lid van de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de Rekenkamer gaat het over tientallen miljarden euro's die tekort zijn voor de vervanging en onderhoud tot in ieder geval 2038. Vandaag lekte uit natuurlijk een deel van die begrotingsafspraken waar we gisteren lang naar zaten te wachten. Vandaag kregen we een beetje inzicht wat daar is afgesproken. Daarin staat 1,5 miljard voor bruggen en wegen. Wat is uw eerste reactie op die 1,5 miljard?
15: Ja, dat is veel te weinig. Het is ook incidenteel geld. Ik hoorde net het voorbeeld van de Merwedebrug en bijvoorbeeld de Brienoordbrug ook in Rotterdam, waar ontzettend veel verkeer langs gaat. Alleen voor dat project zou dat geld misschien mogelijk ook al niet voldoende zijn. Dus dat zet al in het perspectief hoe groot de problemen zijn. De komende jaren zijn er gewoon tientallen miljarden die het Rijk tekort komt voor goede bruggen en wegen. En dat is heel erg zorgelijk, omdat we allemaal gewoon op een fijne manier naar ons werk willen reizen. Dat het ook veilig moet zijn. Mm-hmm. En het verbaast mij dat dit zo als een verrassing komt. voor Rijkswaterstaat, maar ook voor de politiek in een brede. Ik voer al 5 jaar het woord over infrastructuur en waterstaat. En vanuit Progressief Nederland waarschuwen wij er al heel lang voor dat er weinig geld wordt geïnvesteerd voor onderhoud van bruggen en wegen. En ook onze dijken trouwens, is ook echt een zorgenpunt. Maar heel lang werd er wel, met name ook door VVD-ministers gestuurd op nieuwe wegen aanleggen. Daar zat toch een soort asfaltfetis met het idee, daarmee lossen we files op, wat bovendien nog niet eens echt bewezen is dat dat heel effectief is. En ondertussen zijn we vergeten om die wegen die we ooit aangelegd hebben en de bruggen en de sluizen goed te onderhouden.
0: Maar hebben jullie dan als vaste commissie, jullie zijn de vaste commissie, u bent er lid van, over zeker infrastructuur en waterstaat ook. Hebben jullie niet al eerder bij eerdere ministers aangeklopt dat dit moment eraan zat te komen?
15: Heb ik meermaals gedaan. Ik ben zelfs ook namens de Kamer al een aantal jaren rapporteur over de begroting van infrastructuur en waterstaat. En dat betekent eigenlijk dat je kritisch kijkt naar hoe het geld wordt uitgegeven. En ik adresseer dit elk jaar bij de begroting. En toch zie je dat heel veel politici liever grote prestigeprojecten hebben als nieuwe wegen, waar dan ministers vrolijk een lintje kunnen klippen. Maar ondertussen wordt er vergeten om de infrastructurele projecten die we ooit aangelegd hebben, om die goed te onderhouden. En dat loopt nu echt de spuigaten uit. Het is heel erg zorgelijk. En je ziet dat verschillende regio's ook minder bereikbaar worden. En dat is gewoon niet prettig voor mensen die reizen, maar het is ook heel slecht voor onze economie.
0: Ja, want John Boeven, hadden jullie meer gehoopt van het kabinet? Meer dan deze 1,5 miljard?
14: Ja, zeker hadden we meer gehoopt. Ook om wat Haptemoe zegt, er is gewoon veel meer nodig om dat te doen. En ja, als je weet hoe de staat van een aantal andere belangrijke bruggen en viaducten is, ja, dan moet je ook kijken of je preventief aan de staat van die bruggen en viaducten nog wat moet kunnen doen. Want als je nu kijkt, de dijk Enkhuizen-Lelystad wordt ook afgesloten voor vrachtverkeer. Nou, als je dan van Horen of de Kop van Noord-Holland naar Zwolle moet, dan heb je een uur extra reistijd. Ja, dat is, en je gaat dus ook de snelwegen die je dan onder Amsterdam door moet doen, ga je veel meer belasten dan nodig. En daar heeft iedereen last van. Daar hebben we in de economie last van. Daar heeft ook de gewone personenauto last van. Maar ja, vooral ook de consument uiteindelijk, omdat ja, die hele logistieke keten wordt verstoord.
0: Ja, meneer Nijssen, ziet u het dan ook vooral als een politiek probleem, of is het inderdaad een fout eerder bij Rijkswaterstaat in het verdelen van geld?
16: Ja, het is een politiek probleem geworden, omdat Rijkswaterstaat niet krachtig genoeg is om zijn argumenten naar voren te brengen. En die ministers, hè, met alle respect, zonder weinig technische kennis, te overtuigen. He, dus Rijkswaterstaat zal, het is eigenlijk dweilen met de kraan open. Je kan 1,5 miljoen erin gooien, is veel te weinig. Je moet de oorzaak, je moet die kraan dichtdraaien. En dat is dat Rijkswaterstaat gewoon weer goed, als het ouderwetse, vroegere, beroemde Rijkswaterstaat weer gaat functioneren. En dat zal ook geld kosten, maar dat is bitter nodig. Want we krijgen een enorme opgave om alle bruggen te vervangen. En het moet goed gebeuren, en het moet nu een keer heel goed gebeuren, dat we niet over 10 jaar weer met dezelfde problematiek zitten.
0: Nou komt er een lijstje naar de Kamer met plekken die dringend onderhoud nodig hebben. En dan mag de Kamer daarover gaan beslissen welke als eerste aangemerkt gaan worden. Jan Boeven, heeft u er vertrouwen in dat de Kamer dan de goede keuze maakt?
14: Nou, als ik... Nee, eigenlijk is het antwoord daarop nee. Omdat de Kamer toch geneigd is om te luisteren naar degene die ze gekozen hebben op dat moment. En ik denk dat je inhoudelijke mensen... Je zou eigenlijk misschien dit beter ambtelijk kunnen doen dan dat je dat in de Kamer doet. Maar ik snap dat het zo werkt in Nederland. Hè, dat we dat afwegingskader zo hebben. Maar
16: dat vind ik dus volkomen fout. Je moet niet mensen, Tweede Kamerleden, laten beslissen over dit soort belangrijke dingen. Dit zijn technische overwegingen. En die kunnen zij niet maken. Zij gaan weer politiek bedrijven en hun regio tevreden stellen. Het is volkomen fout. En als we dit echt gaan doen, als dit echt doorgaat, en er stort een brug op, wie is dan schuldig aan het instorten van die brug? In Italië is nu iemand die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de brug die daar ingestort is, voor tot 12 jaar cel. Gaan we de hele Tweede Kamer in 12 jaar in de cel stoppen?
0: Ja, Haptemoe, hoe kijkt u naar het idee om dus de Kamer te laten beslissen welke projecten dan voorrang krijgen?
15: Kijk, ik snap dat er best kritiek is over hoe de Tweede Kamer de afgelopen periode om is gegaan met onze infrastructuur. En dat is niet alleen de schuld van een kabinet of een minister geweest. Daar zijn we allemaal bij geweest. Ben ik ook bij geweest. Ik heb er vaak kritiek op geleverd, dat wel. Maar we zijn er allemaal onderdeel van. Dus dat begrijp ik allemaal. Ik denk dat het heel belangrijk is om de Tweede Kamer voldoende kennis te geven om de juiste besluiten te nemen. En wat we hebben gezien is dat zowel het ministerie als Rijkswaterstaat eigenlijk zelf ook niet voldoende over de kennis beschikte hoe dat onderhoud nu op orde is of niet. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. En dan ben ik het heel erg eens met de heer Nijssen van de TU Delft, dat daar natuurlijk voldoende goede ingenieurs moeten zijn die ons daarover informeren. Nou zitten die daar ook voldoende op zijn universiteit. Er zijn ontzettend veel slimme koppen in Nederland die we heel graag denk ik bij Rijkswaterstaat en het ministerie aan de slag willen hebben. Ik zou zeggen, trek die ook aan. Zorg ervoor dat die mensen ook daar op die plekken werken waar we ze keihard nodig hebben. En die verdienen ook een hartstikke goede beloning. En als wij nog goed geïnformeerd worden als Kamer, zijn we er echt toe in staat om daarin de juiste besluiten te nemen. Sommige dingen zijn ook gewoon politiek. Hè. Welke regio wordt wel goed ontsloten, welke iets minder. Het is ook logisch dat de politiek daarover gaat. Maar de kennispositie van de Kamer, die moet veel beter. En daar ben ik het met beide heren over eens.
0: Dus er moet ook meer kennis naar u en naar uw commissie nog komen?
15: Vanzelfsprekend. En ik ga er natuurlijk ook zelf als Kamerlid naar op zoek. Hè. We gaan op werkbezoek. Ik spreek met Rijkswaterstaat, met ingenieurs. Dus daar doen we ons best ook voor. Maar dat moet nog beter. Dat is ook een taak voor ons. Absoluut.
0: En hadden jullie als commissie nou deze vervangingsslag, deze verbeteringsslag die dus nodig is voor de infrastructuur, zelf goed genoeg op de korrel als commissie?
15: Ik denk het wel. Ik heb 2 jaar geleden gezegd, als we het niet oppassen, dan staan er in Nederland bruggen op instorten. Toen werden ze bij Rijkswaterstaat woedend op mij. Waren ze echt heel boos over. En ik kan eigenlijk niet anders concluderen dat we bijna wel op dat punt gekomen zijn. En het is heel vervelend dat er nog steeds te weinig geld voor uitgetrokken wordt, ook door dit kabinet. Elk jaar bij de verkiezingsprogramma's wordt ook voor infrastructuur echt te weinig geld opgetrokken. En ik hoop echt dat het niet nodig is dat er een ongeluk gebeurd is. En dat we nu heel goed doorhebben dat als we Nederland in beweging willen houden, dat we willen bouwen aan onze toekomst, dat we nu moeten investeren in dat onderhoud. En dat we hopelijk daarna ook weer kunnen bouwen aan nieuwe dingen. Want dat is ook ooit de kracht van Nederland.

0: dat we nu moeten investeren in dat onderhoud. En dat we hopelijk daarna ook weer kunnen bouwen aan nieuwe dingen. Want dat is ook ooit de kracht van Nederland geweest. En ik hoop dat we daar ooit ook weer aan toe kunnen komen.
1: Want Rob Nijssen, hoe onveilig is het op dit moment?
2: Zeer onveilig. Ik heb het, als ik het aan de studenten moet uitleggen, zeg ik op een schaal van 1 tot en met 10. 1 is perfect en 10 is stort in. Zitten we nu op 9.
1: Ja, dus dat is zeer gevaarlijk. De veiligheid van de automobilisme, dus ook van de medewerkers in de transportsector, zijn in gevaar. Wat zijn nou de eerste stappen die nu onmiddellijk genomen moeten worden, meneer Nijssen?
2: Nou, ik ken de Rijkswaterstaat een beetje en ik weet dat zij best een top 10 kunnen maken van de meest gevaarlijke bruggen. En die moeten gewoon het eerst aangepakt worden. En ik zou zeggen, ga er niet zeggen dat gaan we beperken tot die 1,5 miljard die er nu op tafel gegooid wordt. Maar gewoon wat je nodig hebt zeggen. En dat moet de regering dan maar regelen, hoe raar het ook klinkt. Maar dat is om voor het welzijn en het levensbedreigend wat nu de mensen ondergaan als ze de bruggen gebruiken.
1: En wat zou je reactie zijn? Wat is uw eerste stap, Jan Boeven?
3: Ik zou zeggen, vanaf de volgende kabinetsperiode 2% van het BBP naar infra, structureel. En voor de korte termijn ben ik het eens met de maatregel die Nijssen voorstelt.
1: Ja, en Haptemoede Hoop dan bij u eindigen. Als u in de schoenen van Karreman stond, wat was uw eerste besluit?
0: Wij gaan de komende jaren wat mij betreft geen nieuwe wegen meer aanleggen. We gaan zorgen dat wat we hebben, dat we dat voldoende onderhouden. En we moeten zorgen dat nieuwe investeringen niet meer concurreren met onderhoud. En dat betekent dat je eigenlijk meer geld moet lenen voor de grootste investeringen. Zoals vroeger ook de afsluitdijk werd aangelegd. Grote treinlijnen. Daar moet je eigenlijk buiten de begroting om geld voor vrijmaken. Zodat nieuwe mooie prestigeprojecten niet concurreren met hetgene wat we nu moeten doen. Die basis moet op orde.
1: Haptemoede Hoop, Rob Nijssen en Jan Boeven, dank voor jullie komst.

0: de Dove Cry. Dit was muziek van Prince.
1: NPO Radio 1.
0: Maakt het bijna 7:30, het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. Een liter benzine kost dan bij de grote aanbieders €2,67... verwacht consumentencollectief United Consumers. Dat is 2 cent meer dan tijdens het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drone met explosieven die vorige maand werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. Het past in een patroon van Russische operaties, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Volgens de VRT was de man van 60 niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was te groot. De man was zijn pony aan het voeren toen er ineens tientallen hoornaars op hem afvlogen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Zometeen in de Rode Draad het verhaal van de Syrische asielzoeker Nedal. Sinds de val van Assad en zijn Assad-regime zijn de regels voor asielzoekers uit Syrië aangepast. En is zijn toekomst in Nederland, net als voor 90.000 andere Syriërs, zeer onzeker. Het taalmaatje van Nedal, VPRO-journalist Laura Hesselink, die maakte er dan weer een podcast over en die is zometeen te gast. Nu eerst...
3: De week van...
0: Want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen collega's in een onderwerp. En deze week doet Floor Meijboot onderzoek naar het gebruik van AI-chatbots voor je mentale gezondheid.
4: Als het gaat om onze mentale gezondheid weten steeds meer mensen de AI-chatbots te vinden. Ze zijn dag en nacht beschikbaar, oordelen niet en mensen hebben het gevoel dat ze worden gehoord. Maar het kan ook flink misgaan. Er zijn inmiddels verschillende gevallen bekend waar mensen na intensief contact met een chatbot in een psychose belanden of zelfs een einde maakten aan hun leven, zoals de 16-jarige Amerikaan Adam Rain.
5: Adam Rain's family claims the company's bot ChatGPT contributed to his death by advising him on methods, offering to write the first draft of his suicide note, urging him to keep his plans a secret and positioning itself as the only confidant who understood him.
4: Wat zijn nou precies de risico's van het praten over je mentale gezondheid met een AI-chatbot? Ik bel met Hedda van het Land. Zij is psycholoog en lector gezonde leefomgeving aan Eres Hogeschool Almere.
6: De ChatGPT-functies die je nu hebt, die hebben als doel zo lang mogelijk iemand vasthouden. En dat doen ze door, zeg maar, vooral gedachten en gevoelens van jongeren. Neem maar even jongeren als voorbeeld te bevestigen. Wij vinden het als mens gewoon fijn om informatie als waar te accepteren als die al in overeenstemming is met datgene wat wij denken. Het fenomeen wat je dan ziet is dat jongeren die in behandeling zijn nu voor depressie, angst in de GGZ, eigenlijk tegen de behandelaar zeggen: het maakt mij niet uit welke vraag je me stelt. Ik praat toch liever met ChatGPT.
4: Therapeuten krijgen dit dus te horen in de behandelkamer. Psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG, Wim Veling, herkent dit probleem ook. Hij behandelt jongeren die te maken hebben met psychoses.
7: Wij zien dat jongeren dan vaak nachtenlang doorgaan met zo'n chatbot en een slaapgebrek krijgen en steeds verder in de spiraal naar beneden gaan in de baanovertuigingen die ze hebben. Die worden eigenlijk niet verder ingetrokken omdat ze bevestigd worden in de foute gedachten.
4: Wim probeert iemand vervolgens uit een psychose te halen. Maar hoe ga je daarna het gesprek aan over het gebruik van AI-chatbots?
7: Daarna ga je met iemand terugblikken van hoe ging dat nou? En een chatbot is op zichzelf niet per se verkeerd, maar kan je daar op een gezondere manier mee omgaan en niet zo intens, niet zo intensief gebruiken. En ook op een manier vragen stellen, zodat je winnige antwoorden uitkrijgt.
4: Een chatbot kan dan misschien een luisterend oor bieden, maar kan het ook echt therapie geven? Volgens Hedda niet.
6: De gouden standaard binnen de GGZ is cognitieve gedragstherapie. En een van de kernelementen daarin, gedachten zijn geen feiten. Dus de therapeut zal naast de bevestiging en validatie van de gevoelens, maar ook meteen de overstap maken. Maar denk eens na, kloppen je gedachten wel? Wat kun je bedenken wat het weerspreekt? En hoe zou je er anders naar kijken? En ChatGPT is gewoon over de markt uitgerold. Heeft zich eigenlijk helemaal niet bekommerd om decennia lang onderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg en raakt precies die denkfouten van de mens die, zeg maar, klachten kunnen verslechteren.
4: Kortom, er zitten duidelijke risico's aan het gebruik van AI-chatbots voor je mentale gezondheid. Toch ben ik benieuwd of er verantwoorde manieren zijn om het wel in te zetten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik onderzoek het morgen.

0: van Sabrina Carpenter. Dit was Espresso.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Sinds het eind van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is. Gaan ze terug? Is dat dan wel veilig? En wat beslist Nederland? Moeten ze terug of mogen ze blijven? Ook Nedal, het taalmaatje van journalist Laura Hesselink, is de toekomst onzeker. Wat voor impact heeft het jarenlange wachten op asiel op hem? Daar heeft zij nu de podcast Mijn Taalmaatje Wil Naar Huis over gemaakt.
2: Ik heb zwart haar, bruin ogen, grote oren.
3: Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les. Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië. Om hier naar Nederland te komen heeft hij veel overleefd.
2: They throw us in the water. I don't believe I still alive after this night.
3: Nedal mist zijn gezin.
2: I want to live. I don't want to be far away from my family.
3: En zijn familie mist hem.
4: Would you want to be your dad?
5: Hello. Staat te lekker. Op die extra.
0: Ja, bij mij te gast zijn podcastmaker Laura Hesselink. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En asieladvocaat Wil Eikelboom, die onder andere Syrische asielzoekers in Nederland bijstaat. Goedenavond ook.
6: Ja,
0: maar eens even bij jou beginnen. Bij Nedal, die jij anderhalf jaar geleden leerde kennen, toen jij zijn taalmaatje was. Elke dinsdagavond gaf je hem les in een AZC in Utrecht. Hoe was dat allereerst om te doen, elke dinsdagavond?
3: Ja, ontzettend leuk. Ik ben taalmaatje geworden omdat mijn huisgenoot eigenlijk coördinator daar was en vroeg of ik dat leuk zou vinden. En eerst twijfelde ik, omdat ik ben niet in Nederland geboren. Dus ik dacht, oh nee, straks is mijn Nederlands niet goed genoeg om iemand anders Nederlandse les te geven. Maar zij overtuigde me en zei, oh nee, dat is heel makkelijk. Hallo, hoe gaat het? Dat is het. En toen ontmoette ik Nedal. Die kwam met een heel groot boek grammatica. En die zei, ik heb allemaal lessen dat ik wil leren. En ik dacht, oh nee, hij weet al meer grammatica dan dat ik dat weet. En hij vroeg me, wat is het verschil tussen de en het? En ja, dat was onze eerste les. En ik was meteen onder
0: de
3: indruk.
0: En hij was meteen heel leergierig.
3: Hij is heel leergierig.
0: Hij wilde meteen die taal helemaal beheersen, dat snappen. Zelf hoeft hij niet echt in de media, heb ik begrepen. Daarom zit hij hier vanavond ook niet bij ons aan tafel. Jij kent hem inmiddels goed. Hoe zou je hem omschrijven?
3: Hij is warm, leergierig, ontzettend ambitieus. En ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die zoveel energie heeft om het te gaan maken. Hij was zo blij dat hij die levensgevaarlijke tocht, dat hij dat gehaald heeft en dat hij nu in Nederland is.
0: Ja, die levensgevaarlijke tocht werd in 2012 afgelegd. Hè? Toen vluchtte hij vanuit Syrië met zijn vrouw Sarah.
3: 2023.
0: Oh, excuus.
3: In 2012 vluchtte hij uit Syrië.
0: Ja, excuus. Ja, dat is toch goed. Ja, is hij met zijn vrouw naar Turkije gevlucht, toch? Hoe is hij uiteindelijk hier in een Nederland AZC gekomen? Want dan zit je dus nog in Turkije.
3: Ja, dus uiteindelijk is hij dus van... Hij is dus van Syrië is hij gevlucht eigenlijk naar Saudi-Arabië. Daar heeft hij best lang heeft hij daar gewoond. En toen heeft Saudi-Arabië eigenlijk ook weer de grenzen dichtgezet. En met het Saudi-riseringsbeleid, wat ik niet helemaal ga uitleggen, maar uiteindelijk zijn er heel veel migranten daardoor ook uit Saudi-Arabië gegaan. Toen moest hij weer opnieuw eigenlijk een leven opbouwen. En dat heeft hij dus eigenlijk gekozen om hier in Europa te doen. En zo is hij in Nederland beland. En hij is in zijn eentje is hij dus op zo'n boottocht over de Egeïsche Zee gegaan om dus hier naar Nederland te komen.
0: Ja, en zijn vrouw en kinderen zijn ergens achtergebleven.
3: Ja, die zijn dus nog in Turkije en die wachten eigenlijk op wat er hier in Nederland gaat gebeuren met Nedal's asielprocedure.
0: Ja, of zij in de toekomst misschien ook naar Nederland moeten, of dat hij uiteindelijk toch nog uitgezet wordt. Hij heeft zijn vrouw en kinderen en drie kinderen al meer dan 2 jaar niet meer gezien. En doet dat dus via de telefoon, het contact. En daar ziet hij ze ook opgroeien. En dat horen we ook terug in jouw podcast.
2: Mohammed, 13 jaar oud. En Zena en Leila, 9 jaar oud. Mohammed, they like swimming. They like run fast. It's weird, but they like it.
3: Mohammed houdt van zwemmen en rennen. Al vindt Nedal het maar gek.
2: For Leila, they drawing very good. Very, very good drawing.
3: Ze houdt van tekenen. Heeft ze van haar vader.
2: And Zena, they cook. They like to cook.
3: En Zena houdt van koken.
0: Asieladvocaat Wil Eikelboom, je luistert mee. Een tijdje terug, kregen Syriërs zoals Nedal automatisch asiel in Nederland. Hoe is dat nu gesteld?
4: Nou ja, vroeger kregen ze niet helemaal automatisch asiel, maar was de kans wel, ik zou zeggen 95% dat je asiel zou krijgen. En nu is, volgens de laatste berichten, 95% wordt afgewezen. Dus dat is eigenlijk vrijwel kansloos geworden. Ja.
0: En waarom is dat?
4: In 2024 is Assad gevallen en zijn regime. En toen hebben eigenlijk Europese landen bedacht van, we zitten met al die Syriërs hier. Is Syrië niet inmiddels veilig? We hebben Syriërs asiel gegeven omdat ze waren gevlucht voor het regime van Assad. Omdat ze niet in dienst wilden. Nou, die dienstplicht is afgeschaft. Assad is weg. Dus we gaan zeggen dat Syrië weer veilig is.
0: En wat betekent dat dan?
4: Dat betekent dat alle lopende aanvragen, en dit zijn dus mensen die al jaren wachten, ook deze meneer Nadal, die asiel aanvroeg toen Assad nog in het zadel zat, maar die al, hoe lang is het? Meer dan 2 jaar aan het wachten is op een beslissing.
3: Ja, bijna 3.
4: Bijna 3 jaar aan het wachten is op een beslissing. Dat is zelfs extreem in de huidige omstandigheden. Hoort het ook is, maar er echt rekening mee moet houden dat hij wordt afgewezen door de IND.
0: En is het veilig?
4: Ik denk dat het voor sommige mensen veiliger is dan het voorheen was. Zeker tegenstanders van Assad, de mensen die in dienst niet in dienst wilden. Maar het is absoluut niet een veilig land. Ik heb het even opgezocht voor Aleppo, waar Nadal dan vandaan komt. En dan volgens de laatste cijfers zijn daar de afgelopen maanden gemiddeld meer dan 1 bomaanslag per dag geweest. Dus het is absoluut niet geen veilig land. De regering is op lang niet alle gebieden daadwerkelijk aan de macht. Mm-hmm. Er is veel chaos. Meer dan 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Allerlei publieke diensten functioneren niet. Er is veel criminaliteit. Dus nee, het is absoluut geen veilig land. Ik denk dat niemand daar vrijwillig naartoe zou gaan.
0: Ondanks dit is de houding van Nederland dus wel veranderd. 180 graden gedraaid bijna, hoor ik je zeggen.
4: Ja.
0: Veel Syrische vluchtelingen blijven, ondanks het gedraaide beleid, wel in Nederland wachten op iets. Ze houden hoop. Waar hopen ze op?
4: Ja. Kijk, ten eerste is het denk ik een beetje moed der wanhoop. Ze weten dat het niet veilig is. Dus ze hebben geen andere optie dan te wachten. Ze hebben natuurlijk jarenlang gewacht op dat besluit. Dus dat willen ze dan denk ik wel nog wel afwachten. En ze hebben het recht om in beroep te gaan. En waar we zien dat de IND 95% afwijst, zijn de signalen in de rechtspraak wat gunstiger. Dus er worden best wel wat beroepen gewonnen. Omdat rechters vinden dat toch onvoldoende is onderzocht of Syrië in dat specifieke geval echt veilig is. De IND zegt eigenlijk, iedereen is wel veilig. Ze noemen een paar groepen. Druzen, Alewieten, LBTI'ers, waar dan meer aandacht voor is. Die misschien wel onveilig zijn, maar we zien ook daar dat er heel veel afwijzingen zijn. Rechters zijn er wel heel kritisch op. Dus in die zin is het ook niet helemaal onterecht om nog een beetje hoop te hebben. Maar het is wel heel lastig.
0: Ja, en hoe geldt dat? Hoe is dat voor Nadal? Blijft hij het hier ook proberen?
3: Hij heeft dus 2 weken geleden, nu heeft hij dus zijn laatste nader gehoor gehad. En nu wacht hij eigenlijk op de laatste uitslag. En ja, ik heb dus vorige week ook met een advocaat hierover gebeld. En die verwacht een negatief besluit.
0: Dat hij dan terug moet naar Syrië.
3: Je gaat niet automatisch meteen weer terug. Je kan dus ook in hoger beroep. Maar het is in ieder geval niet het. Ja, voor Nadal is het belangrijkste om weer herenigd te zijn met zijn gezin. En daar is hij op dit moment heel erg ver vandaan.
0: Ja, jij hebt dat gezin wel opgezocht. Jij bent naar Turkije afgereisd om de kinderen van hem te kunnen spreken, zijn vrouw te kunnen spreken. Hoe gaat het met hen daar?
3: Ja, ik denk dat voor hen ze een relatief goed leven hebben. Ze zijn samen. Ik denk dat voor hun een heel grote. Ja, het is eigenlijk ook. We gingen daarheen en het was echt een vrouwenhuis. Er zijn heel veel. Dus Sarah, dat is de moeder van de kinderen. 2 meisjes. Ze hebben 1 zoon, Mohammed. En dan zijn er ook nog 2 zussen van Sarah en nog een oma. Die wonen eigenlijk daar met z'n allen als een. Ja, aan het wachten ook op broers die ook naar andere landen zijn gegaan om ook asielvergunningen te proberen te krijgen. En ja, dat is wel heel erg pijnlijk dat je eigenlijk, we noemden ze de achterblijvers, want zij blijven daar achter, terwijl de rest probeert voor een betere toekomst te zorgen.
0: En heb je hun kunnen vragen hoe zij kijken naar eventueel een leven weer in Syrië?
3: Sarah wil wel heel graag terug, omdat ze het niet meer. De situatie waar ze nu in zit, waar ze zonder Nadal is, is voor haar heel zwaar. En ze wil eigenlijk alles doen om weer terug met hem te zijn. Maar er wordt ook wel heel vaak gezegd van het is echt nog niet veilig. Ook door familieleden die er nu wel zijn. En voor de kinderen die zei, Mohammed zei tegen mij, ja, ik vond 1 jaar zonder mijn vader vond ik te doen. Maar 3 jaar, dat vind ik wel echt heel lastig. Maar wat zeg je dan tegen een jongetje als hij dat zegt?
0: Wat zei je?
3: Ik zei, ik snap het. Ik snap dat dat heel zwaar is. Mm-hmm. Ik zou het niemand gunnen om dat te hebben.
0: En Sarah ziet dus een terugtocht naar Syrië. Dat kan ze wel voor zich zien. Het misschien niet het ideaalste beeld. Maar als het moet, dan kan dat. En jouw podcast heet Taalmaatje. Mijn taalmaatje wil naar huis. Maar voor Nedal is huis niet automatisch Syrië. Dat is dus vooral terugkomen bij zijn gezin.
3: Ja, thuis is voor hem echt hoe kom ik in een veilige plek weer met mijn kinderen en mijn vrouw. En de laatste keer dat ik hem sprak, zei hij, als ik wel terug naar Syrië moet, dan laat ik mijn kinderen nogmaals achter in Turkije. Want ik zou mezelf gewoon niet kunnen vergeven als er iets met hun gebeurt.
0: Wil, hoor jij mensen die wel teruggaan naar Syrië?
4: Nee, ik ken ze niet. Er zijn wel. Ik zag dat er vorig jaar ongeveer 1000 mensen zijn teruggekeerd van Nederland naar Syrië. Maar ik vermoed dat vooral mensen zijn die een permanente verblijfsvergunning hebben of misschien een Nederlands paspoort. Dat die zijn gaan kijken hoe dat daar is. En die hebben altijd de mogelijkheid om weer terug te komen naar Nederland als het toch te onveilig is. Ze zullen er wel zijn, maar ik ken geen verhalen van asielzoekers of mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die teruggaan. Want ze weten als ze daar naartoe gaan, dat is, ja, je kan dat 1 keer doen, maar je komt nooit meer terug naar
0: Nederland. En is Nederland daar uniek in? Mogen mensen dan niet meer terugkomen? Is Nederland daar uniek in? Of zijn meer landen wel zo?
4: Nou, de meeste landen zijn wel zo. Wat sommige landen doen, en dat is ook wat de Verenigde Naties aanbeveelt, dat zijn zogenaamde go-and-see visits. Om mensen te laten, ja, zo van, ja, je kan gaan. En als je het toch niet bevalt, dan mag je weer terugkomen. Dan kan je gewoon door in de asielprocedure. Maar de Nederlandse regering wil daar niet aan. Ondanks overigens een kamermotie die daartoe oproept. Nederland wil daar niet aan. Ik weet niet precies waarom, maar ik vermoed dat ze bang zijn dat als mensen daadwerkelijk teruggaan, dan zien dat het dus helemaal niet veilig is en weer terugkomen hier met die verhalen. En dat is niet wat het kabinet wil.
0: Wat is de impact van deze onzekere wachtmodus waar veel Syriërs, maar ook veel andere vluchtelingen in zitten? Die limbo.
4: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is sowieso jarenlang wachten is al heel erg. Werken is ontzettend moeilijk. Er zijn allerlei administratieve hobbels. Je woont in een AZC, wat absoluut geen pretje is. Bijna geen privacy. En nou, misschien wat ergste als je gescheiden bent van je gezinsleden en je kinderen. Dat is gewoon niet voor te stellen. En dat is denk ik allemaal nog te doen als je het vooruitzicht hebt van, nou ja, als ik helemaal aan de beurt ben, dan komt het weer goed. Maar als dat vooruitzicht eigenlijk ook weg is, ja, dan zie je wel echt mensen in depressie belanden.
0: Hoe is dat bij jouw taalmaatje, Laura?
3: Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. Ik heb hem, zoals ik zei in het begin, van een hele energieke, warme man, heb ik hem wel echt, ja, heel erg somber worden. En ik zou ook wel echt zeggen depressief. Ik denk het pijnlijkste dat hij ooit tegen mij heeft gezegd is, ik wou dat ik dood was gegaan op zee. Dat was makkelijker geweest dan hier te blijven.
0: We kunnen even luisteren ook naar een stukje van je podcast waarin hij ook die depressiviteit bespreekt.
6: No, because of this I don't sleep, I don't eat.
3: Hij slaapt niet, hij eet niet.
6: I don't have any plan.
3: Hij heeft geen plan.
6: It's hopeless. Completely. Depressed. Hopeless.
3: De situatie is hopeloos, uitzichtloos. Hij krijgt tranen in zijn ogen en vertelt me dat hij maar 1 ding wil.
6: I want to be with my family. I don't care where. But that the most important for me. Only the God have solution.
3: Hij wil bij zijn familie zijn. Hij gelooft niet meer dat hij controle heeft over zijn eigen toekomst. En het eindeloze wachten, dat doet hem het meeste pijn.
6: I want the government here take decision to stay or to leave. To not blame myself any day in my life. I can't fight more.
0: Veel minder energie klinkt hij hier als in aflevering 1 van jouw podcast. Maak je je zorgen om hem?
3: Zeker. Ik denk dat als iemand in de situatie zit waar hij zit en ja, dat uitzichtloosheid heeft, het is, ja, ik weet niet eens hoe ik dat in woorden moet brengen, hoe pijnlijk dat is om iemand zijn levensenergie te zien kwijtraken. Hij heeft nagedacht over, ja, hij heeft wel echt zelfmoordgedachten gehad.
0: Het lukt hem dus niet wil om asiel te krijgen. Dan wil hij zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw en kinderen. Als hij het toch krijgt, wil hij die natuurlijk zo snel mogelijk hier naartoe halen. Ja, ja. Maar gebeurt dat eigenlijk nog? Dat welbekende gezinshereniging?
4: Daar zijn allerlei nieuwe wetten voor aangenomen. Dat waren de wetten van vorige minister Marjolein Faber, die door het huidige kabinet zijn aangenomen per 12 juni. En die maken het extra lastig om je gezin naar hier te laten komen. Want je moet 2 jaar wachten en dan moet je ook nog een voldoende inkomen hebben en een huis. Dus dat wordt heel erg lastig.
0: Een gezinshuis, begrepen.
4: En ja, precies. Want je moet genoeg geld hebben en woonruimte om je gezin in te huisvesten. En tenminste, dit geldt voor de mensen die voor de oorlog zijn gevlucht. Het is niet voor mensen die voor persoonlijke vervolging vluchten, maar de mensen die voor oorlog of voor geweld vluchten. Wat voor de meeste Syriërs geldt. Dus die maatregelen die zijn ingevoerd en die worden nu toegepast op mensen die dus al jarenlang aan het wachten zijn, toen die regel nog helemaal niet gold. Dat is volstrekt oneerlijk. Daar lopen nu allerlei procedures over. Dus ik hoop dat wij dat ook gaan winnen en dat die regel dan niet meer zal worden toegepast. In elk geval op de groep die op 12 juni al in de procedure zat. Maar ja, ook dat is weer een strijd. We zijn strijdvaardig en we vechten ervoor. En we geloven er ook in dat we dat uiteindelijk wel kunnen winnen. Maar het is wel uphill battle.
0: En misschien hebben jullie de rechtspraak wel in jullie voordeel staan. Ze aan jullie kant. Wat is jouw verwachting daarvan?
4: Nou, ik ben altijd hoopvol over de rechterlijke macht. En er zijn diverse rechtbanken die ook hebben gezegd dat de IND tot nu toe nog niet goed heeft uitgelegd dat Syrië daadwerkelijk veilig is. En verder zal er ook heel veel afhangen van hoe de situatie in Syrië zich ontwikkelt. Wordt dat land veel veiliger? Nou ja, dan kan je je voorstellen dat op een gegeven moment die aanvragen definitief worden afgewezen. Wordt het land nog onveiliger? Ja, dan zit er misschien toch een verblijfsvergunning in, omdat de mensen dan daadwerkelijk niet terug kunnen. Dus het is allemaal nog onzeker. Er is nog niks beslist. Maar wat ik wel zie is dat de IND momenteel in elk geval alles afwijst.
0: Ja, en is er dan maar één zaak nodig die president schept voor alle andere zaken? Of moet er per zaak gekeken worden in de rechtbank?
4: Ja, dat is lastig om te zeggen. Uiteindelijk moet elke zaak individueel worden beslist. En waar rechters nu heel kritisch op zijn, is dat de IND eigenlijk heel Syrië als één veiligheidsgebied neemt en zegt, het is eigenlijk in heel Syrië wel veilig genoeg. Ik denk dat niet houdbaar is. Dat ze echt moeten kijken, je komt daar vandaan, je behoort tot die groep. Mm-hmm. En dit heb je meegemaakt. En dan zullen er nog steeds mensen worden afgewezen, maar ook veel meer, denk ik, een verblijfsvergunning moeten krijgen.
0: Ja. Tot dan toe nog steeds die welbekende wachtstand, wanneer er al ook heel lang in zit. Geef je hem nog taalles?
3: In het begin was het alleen maar eigenlijk, deze hele podcast is ontstaan door taalles. Maar de laatste tijd, als ik het Arabisch-Nederlandse woordenboekje meeneem, gaat hij niet meer open tijdens onze koffieafspraken.
0: Hij komt nog wel opdagen, maar zeker, dan praten jullie meer als mens tot elkaar dan dat jullie nog de Nederlandse taal samen oefenen. Bedankt voor je komst hier naar de studio, Laura Hesselink. En asieladvocaat Wil Eikelboom ook dank. De podcast Mijn Taalmaatje Wil Naar Huis is vanaf vandaag te beluisteren via NPO Luister en op alle overige podcastplatforms. Gaan we naar muziek. Dat zie ik dan nu toegevoegd worden in de lijst. Muziek van Arlo Parks.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
3: Long live Europe and thank you very much.
1: So, let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
5: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
5: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
1: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
10: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
11: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
10: Vast. Vanaf vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: NPO Radio 1. 8:00.
15: Stefan Komduur.
16: Goedenavond. Zometeen hoor je in de Rode Draad waarom de spanningen oplopen in Tunesië. En je krijgt antwoord op de vraag waarom een boek over een twatwife-influencer juist nu zo'n hype is. Eerst het NOS Journaal van 8:00. Hier is Kirsten Klomp.
17: De adviesprijs voor een liter benzine bereikt morgen een nieuw record. De prijs gaat stijgen tot boven de €2,66. Zo verwacht United Consumers. Het consumentencollectief berekent elke dag de gemiddelde adviesprijs op basis van de literprijs van de 5 grote merken. Omdat 4 daarvan hun prijs voor morgen al hebben laten weten, denkt United Consumers zeker te weten dat het vorige record uit mei wordt gebroken. De brandstofprijzen zijn vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
18: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
17: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
19: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
17: De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details wil zijn advocaat niet geven. Badr Hari kwam vaker in aanraking met de politie. Zo kreeg hij vorig jaar een werkstraf en een contactverbod voor het mishandelen van een ex-vriendin. En 11 jaar geleden werd de kickbokser veroordeeld tot 2 jaar cel voor een aantal geweldsincidenten in het Amsterdamse uitgaansleven. Schrijver Jacques Vriends heeft een platina-boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8, die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Het platinaboek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriends werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer. Vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
20: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
21: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
22: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
15: Stefan Komduur. De Rode Draad.
16: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur... met zometeen naar 8:30 een populaire tradwife-influencer... die op mysterieuze wijze belandt in het Amerika van de 19e eeuw. En dat is juist de tijd die ze zo verheerlijkt in haar filmpjes op de sociale media. Vind je het al spannend klinken? Het is het plot van de New York Times Book of the Year, het boek van het jaar. En ook in Nederland is het al een hype. Het gaat om Yesteryear, de debuutroman van de Amerikaanse Caro Claire Burke. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen. We gaan eerst namelijk naar Tunesië. Elke dinsdagavond neemt mijn collega Sinan Can je mee naar bekende en minder bekende plekken.
23: Vanavond in de Rode Draad Tunesië, waar deze zomer niet alleen de temperatuur, maar ook de spanning gevaarlijk oploopt. Het kwik kroop richting de 50 graden, bosbranden en miljoenen airco's joegen de vraag naar elektriciteit naar recordhoogte, tot het stroomnet begon te bezwijken en met het licht op sommige plekken ook het water verdween. Tegelijkertijd groeit de woede op straat. Maar demonstreren is riskant in het Tunesië van president Kais Saied. Het land waar ooit de zogenoemde Arabische lente ontbrandde, staat opnieuw onder hoogspanning.
16: En hoe die hoogspanning eruit ziet, dat ga ik bespreken met 2 gasten vanavond bij mij in de studio. Hoogleraar antropologie aan de Universiteit Amsterdam, Amaat S. M. Shairek, goedenavond.
24: Goedenavond.
16: En aan de telefoon hebben we vanuit Tunesië journalist Farouz Ben Salah ook. Goedenavond.
25: Goedenavond.
16: En Farouz, jij bent dus in Tunesië. Merk jij die spanning ook waar Sinan het over heeft?
2: Zeker, dagelijks. Mensen zijn ontzettend onrustig. Boos, kwaad ook vooral, omdat ze zich in de steek gelaten voelen. De problemen die net gesuggereerd werden, zoals bijvoorbeeld elektriciteitsproblemen, water, die zijn er eigenlijk al jaren. En dat zien mensen ook, maar er wordt gewoon nooit iets aan gedaan. En als er dan een hele zomer lang inderdaad bijna dagelijks energieafsluitingen zijn, en ook waterafsluitingen, en op een gegeven moment dan loopt de druk te hoog op. En dat zie je.
3: En als we bijvoorbeeld even inzoomen op de elektriciteitsproblemen, waar komen die door?
2: Er zijn eigenlijk twee oorzaken voor. De ene is gepland. En dat komt doordat het ontzettend warm weer is. En daardoor gebruiken mensen veel meer energie dan er beschikbaar is. En dat betekent dat het elektriciteitsbedrijf over is gegaan op zogenaamde geplande stroomonderbrekingen. En een ander deel van de storingen worden veroorzaakt door oververhitting van het netwerk. En als een soort kettingreactie ligt in sommige delen van het land drinkwatertoevoer lam, omdat het waternetwerk afhankelijk is van pompen die ook weer op elektriciteit werken. Kijk, en in mijn geval zou je het nog een soort van milieubewustzijnstraining kunnen noemen. Maar er zijn ook mensen overleden omdat thuis hun beademingsapparatuur het begaf.
3: Ja, Amaat, hoogleraar antropologie, doet onderzoek ook in Tunesië. Als we even inzoomen op deze stroomnetproblemen, zijn die altijd al zo grootschalig geweest?
4: Niet grootschalig. Kijk, nu is het hele land heeft ervaart de effecten ervan. En voorheen was het echt pockets waar het netwerk het eigenlijk. Want het is één ding wat net niet naar voren kwam, is dat de infrastructuur niet echt onderhouden wordt. En dat is een groot probleem in Tunesië, zowel van water als van elektriciteit. En dat daar niet echt op vooruit wordt gekeken. En nu deze zomer is het eigenlijk ongezien op deze grote schaal. Ik heb bijna meegemaakt, zal ik maar zeggen, hoe het begon afgelopen juli, begin juli. Ik was net terug uit Tunesië na een lange periode van onderzoek in Gebes, een stad, we zeggen in het zuiden van Tunesië, waar de belangrijkste elektriciteitscentrale is voor het zuiden van Tunesië. En ik was net terug en ik hield, en dat is ook een stad waar de fosfaatindustrie, die heel belangrijk is voor Tunesië, is. Waar fosfaat verwerkt wordt tot de producten die wij hier in het Westen veelal gebruiken. Het is een hele vervuilende industrie. En ik was net terug en 's ochtends, zoals ik vaak doe, doe ik de Facebook aan om te kijken, is er nog iets gebeurd. En ik zag allemaal mensen op straat in diezelfde wijk waar ik heel lang onderzoek heb gedaan. En ik denk, oh shit, ik hoop niet dat er een explosie is geweest. En heel langzaam begon het te dagen, omdat het zo heet was. En mensen in huis eigenlijk niet, het was niet uit te houden. Airco en dergelijke deed het niet meer. Mensen gingen de straat op om verkoeling te zoeken en werden verwelkomd door de toxische gassen van die fosfaatindustrie, die de hele nacht dus wel door kon werken. En je zag ook, daarom schrok ik. Ik dacht, het is een explosie, omdat het heel erg verlicht was. Dus de fosfaatindustrie kreeg wel elektriciteit, terwijl de mensen echt op loopafstand verderop geen elektriciteit hadden. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus je krijgt mensen die naar het ziekenhuis moesten, et cetera. Maar zo is die crisis die we nu nog steeds ervaren in Tunesië, nog steeds is er elke dag afsluiting ergens.
3: En jij zegt, ik open Facebook, want Facebook is het belangrijkste medium nog steeds in Tunesië. Zeker. Het communicatiemedium om het nieuws ook te verkrijgen. Ja. Die problematiek gaat verder dan alleen maar elektriciteit. Het is ook moeilijker om aan water te komen.
4: Precies.
3: Het water dat er wel is, dat wordt onder de bevolking verdeeld. Hoe wordt dat gedaan? Is daar in het noorden, wordt er anders naar gekeken dan in het zuiden? Wordt er gelijk verdeeld?
4: Nee, sowieso is het bekend dat het grootste gedeelte van het water verwerkt wordt voor in de agrarische sector. En dan moet je niet denken dat dat nationaal is. Veel is voor de export. En veelal ook buitenlandse bedrijven die er gebruik van maken. En dan komt de industrie, deze fosfaatindustrie bijvoorbeeld, is echt een waterslurpende industrie. Zuiver water, drinkwater, dat uit de diepe lagen wordt gehaald. En je ziet het gewoon in de bergen waar het fosfaat dan, zeg maar, waar de mijnen zijn en het fosfaat gewassen moet worden. En je ziet gewoon zuiver water wat je zo kunt drinken, wat daarvoor gebruikt wordt en dan vervolgens vervuild achter wordt gelaten. Verderop in Gebes, waar dan de fosfaat verder geraffineerd wordt, verwerkt wordt. Hetzelfde verhaal. Dus water, er zijn slurpende sectoren in Tunesië en de bevolking komt eigenlijk toch wel op de tweede, derde plaats, zou ik maar zeggen. En daar is natuurlijk ook een verschil tussen noorden en zuiden. In noorden is vaak water voorhanden, terwijl in zuiden en meer achterstands of platteland minder water voorhanden is. Ja.
3: En ik begrijp dus ook dat de bedrijven een belangrijk aandeel daarin hebben en dat veel van die bedrijven helemaal niet automatisch Tunesische bedrijven zijn.
4: Nee, en dat is eigenlijk steeds meer geworden, ook na de revolutie in 2011. Dat er steeds meer concessies, afspraken worden gemaakt voor bedrijven om de agrarische bedrijven die daar aan het boeren zijn, renewable energy, zonne-energie die daar nu gewonnen gaat worden, wat ook heel veel water gaat kosten.
3: En het zijn deels Franse bedrijven, oud-kolonisator Frankrijk, die opnieuw dan in Tunesië terug te vinden, maar het zijn ook voor een deel Fayrouz Nederlandse bedrijven die een rol spelen.
2: Zeker. Bijvoorbeeld de opbrief van de tomaatjes zit er in het zuiden. Twee eigenlijk de grootste kassen van Tunesië. De inderdaad precies in het toch al droogste gebied van Tunesië water uit de grond halen. Met miljoenen kubieke meters. En dat gaat om tomaten die alleen maar bestemd zijn voor de Europese markt.
3: Ja, dus daar krijgt de Tunesiër zelf helemaal niks van te zien. En het geld gaat denk ik ook snel terug weer naar de zakken van de Nederlandse bedrijven. In plaats van naar de mensen die daar werken en die de nadelen daarvan ondervinden.
2: Pardon dat ik u onderbreek. Daar komt ook bij dat de Tunesische wetgeving, eigenlijk mede onder druk van Europa, op alle fronten heel erg gunstig is voor buitenlandse bedrijven. Ja. Dus ze betalen heel erg weinig belasting. Ze hebben ruime mogelijkheden om bijvoorbeeld Nederlandse werknemers aan te nemen. Ze zijn ook niet verplicht om producten in te kopen op de Tunesische markt. Dus dat betekent dat eigenlijk op alle fronten de Tunesiërs de grote verliezers zijn van dit verhaal.
3: En dan komen we al snel bij deals die tussen landen worden gesloten. Mensen zullen bij Tunesië al snel ook denken aan de Tunesië-deal. Een deal die werd gesloten tussen de Europese Unie, moet ik zeggen, en Tunesië. Tunesië zou de grenzen beter gaan bewaken en mensensmokkel aanpakken. En in ruil daarvoor zou de Europese Unie investeringen gaan doen in het land. Fayrouz, dit was in 2023. We zijn nu een aantal jaar later. Zijn die investeringen er al gekomen?
2: Dat is eigenlijk heel erg ondoorzichtig. En dat komt omdat die hele deal heel erg ondoorzichtig is. Omdat een groot deel van de bedragen die is toegezegd, die waren eigenlijk ook al elders beloofd, of die zaten al in andere programma's. Er zijn wel een aantal akkoorden gesloten ondertussen. Bijvoorbeeld inderdaad op het gebied van groene energie, wat Amaat al noemde. Maar dat is ook een voorbeeld van een akkoord waar Tunesië weinig aan heeft, omdat het gaat om groene energie die uiteindelijk naar Europa geëxporteerd moet worden. En waar ook vooral Europese energiebedrijven van profiteren, omdat Tunesische organisaties en bedrijven de concurrentie niet aankunnen. En ook niet de middelen hebben om te investeren. Een ander punt, en dat is misschien nog wel interessant om te noemen, is dat een onderdeel van de investeringen ook betekent dat bijvoorbeeld het elektriciteitsbedrijf de STEC ook moet investeren in private bedrijven. Precies. En dat betekent dat ook de STEC, dus het landelijke elektriciteitsbedrijf, verwaarloosd wordt. Wat een van de problemen, tenminste wat een van de oorzaken is van de verwaarlozing van het netwerk wat Amaat net noemde.
3: En lukt het dus aan de andere kant? Ja. Amaat, jij hebt ook onderzoek gedaan in 2016. Deed je onderzoek naar overleden migranten op zee aan de Tunesische kant. Is het gelukt ook in de deal, als we daar even naar kijken, Tunesië, om de grenzen beter te bewaken, om mensensmokkel tegen te gaan?
4: Ik denk dat je daar wel ja op kunt zeggen. Ik denk dat de aantallen van mensen die sowieso aankomen in Europa kleiner is. Het aantal doden is nog steeds stabiel. Dus mensen blijven het nog steeds proberen. Daar is ook een fenomeen wat je in Tunesië heel erg duidelijk kunt zien. Ik doe vooral onderzoek in het zuiden. Hè, en het is een achtergesteld gebied. Het is heel opvallend dat in het zuiden zie je vaak chique auto's rondrijden. En dat zijn van Tunesische migranten die terugkomen op vakantie en mooie auto's brengen, et cetera. En tegenwoordig zie je ook mooie auto's die door de politie en door de douaniers zo bereden worden. Dat was voorheen niet zo. Het waren altijd aftandse auto's. Dus die Tunesië deal, die is wel degelijk. Die bestond uit twee componenten. Eén is zijn investeringen waardoor mensen in Tunesië zouden blijven en niet hier naartoe zouden komen, zou ik maar zeggen. En een ander deel deel was inderdaad het bewaken van die grenzen. Betekent dat je de politie moet innoveren, dat je de grensbewaking moet innoveren, dat je daar militariseren zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat is wat er gebeurt. En dat is de reden waarom er zoveel ook doden te betreuren zijn. En dat zijn dus de beruchte pushbacks die we zien, zowel hier in Europa als ook daar in die grens, mm-hmm, tussen Tunesië en Libië. Dus het lukt om mensen tegen te houden. Het wordt ze steeds moeilijker gemaakt om zich voor te bewegen.
3: En wat wilde jij in 2016, toen je daar onderzoek deed, graag te weten komen?
4: Ik doe nog steeds onderzoek in Tunesië. Het is alleen maar erger geworden, zal ik maar zeggen, met het onderzoek en ook met de situatie daar. In 2016, mijn vraag toen de tijd, heel veel Tunesiërs die zeg maar die overtocht maakten, hen lukte toch om een soort van veilige route te vinden of veilige oversteek te kunnen maken, omdat ze de netwerken hadden. De meeste slachtoffers waren eigenlijk slachtoffers die uit Sub-Sahara kwamen of uit Syrië of Afghanistan, want die gingen via Libië. En heel veel spoelde aan in het zuiden van Tunesië, in het stadje Zarzis, waar ik zelf vandaan kom. Dus de, mm-hmm, grens met Libië.
3: Onder andere door de stroming, hè?
4: Door de stroming, al ja, daar. En daar kwam ik achter. En ik deed hier in Nederland nog steeds veel onderzoek naar forensische technologieën. Dus gebruik van technologie om misdrijven op te lossen. Maar ook vermiste personen te identificeren of onbekende personen te identificeren. Ik dacht, nou, worden deze technieken, gebruiken we die eigenlijk ook om de mensen te identificeren die deze overtocht niet redden? En weinig. Nog steeds heel weinig. Mm-hmm. En dat is wat ik ging onderzoeken in Tunesië. Hoe gaan we om met doden? Hoe zorgen we ervoor dat ze een humaan en menswaardig...
3: Ja, en wordt er genoeg gedocumenteerd ook daarover?
4: Ja, het is slordig. Het gaat wel iets beter, maar het is slordig, ja.
3: En dat het ook nog steeds echt wel misgaat, dat was ook nog 2 weken geleden te merken, Fayrouz. Want toen zonk een boot met migranten aan de kust van Tunesië. Wie zaten er in die boot?
2: 15 jongeren uit Zarzis, waar Amaat vandaan komt.
4: Uit Benkerden, Fayrouz?
2: Ja, 14 uit Benkerden, ja, en 1 uit, ja, Zarzis. Ja. Om inderdaad even aan te sluiten. Ze kozen precies de dodelijkste route. Ja. Want dit jaar is het aantal doden en vermisten op die route is 150% hoger dan vorig jaar. Ja. Dus het gaat echt om grote aantallen. Het grootste deel verlaat Tunesië omdat ze geen perspectief meer zien. Mm-hmm. Er is heel erg weinig werkgelegenheid in die regio. Het is ook echt een vergeten gebied. Er wordt niet in geïnvesteerd. Daar komt dus deze zomer, kwamen daar energie- en wateronderbrekingen bovenop. En dat maakt alles bij elkaar. Dat mensen vaak onderling dan het initiatief nemen om een bootreis naar Europa te regelen. En dat regelen ze ook vaak samen. Dus bedoel, de een die regelt een boot, de ander die kent een visser. Of tenminste iemand die kapitein kan zijn. Maar dat betekent wel dat je grote risico's neemt.
3: En komen daar dan ook minder mensensmokkelaars bij kijken? Als de mensen het eigenlijk zelf gaan regelen?
2: Precies. Ja, dat betekent inderdaad dat eigenlijk zeg maar de illegale markt zich verplaatst heeft. Dat gaat nu veel meer om bijvoorbeeld het maken van boten of het verkopen van motoren. Mm-hmm. En minder om het smokkelen van mensen.
3: En wordt er dan nog in Tunesië Amaat dan echt een onderscheid gemaakt tussen Tunesische slachtoffers en niet-Tunesische slachtoffers? Wordt er naar de vreemde anders gekeken?
4: Op verschillende manieren wordt er naar gekeken. Jazeker. Er zijn bijvoorbeeld in het zuiden begraafplaatsen voor migranten. Dus, en dat zijn of dat nou Syriërs of Sub-Sahara, die gaan allemaal naar dezelfde begraafplaats. In sommige gevallen, als duidelijk is waar de groep migranten vandaan komen, kan het zijn dat bijvoorbeeld een ambassade die daar ter plekke is zegt van, hé, hier gaan we onszelf om bekommeren en we gaan proberen om de mensen te identificeren. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met een boot met Libanese slachtoffers. En het is wel belangrijk voor als men weet dat een boot uit Tunesië is vertrokken en dat er waarschijnlijk slachtoffers zijn gevallen en de spoelen lichamen aan. Dan wordt wel gezegd van hey, dat families worden op de hoogte gesteld om te komen eventueel. Om te kijken of ze hun kinderen kunnen identificeren als het goed gaat. Dat gaat niet altijd goed.
3: Het gaat niet altijd goed. In 2022 ging het bijvoorbeeld niet goed. Toen was er ook een groot ongeluk op zee waar veel migranten bij stierven, vergelijkbaar met de zaak waar we het zojuist over hadden. Ja. Die lichamen van die slachtoffers die werden meteen begraven. En dat zorgde ook wel voor een golf aan protesten in het land.
4: Ja. Ja, het begon eigenlijk met een soort van laksheid van de lokale overheid om te gaan zoeken. Kustwacht en gewoon de mobilisatie van de lokale overheid. Er werden lichamen op zee gevonden, werden gefotografeerd door vissers. En zeiden van, hey, maar ze wisten niet wie dat waren. Dus kom ze ophalen, dat is de regel, zou ik maar zeggen. Ze mogen zelf niet meenemen. Dus die werden opgehaald en die werden meteen begraven zonder DNA-onderzoek. Wetende, willens en wetens, dat mensen op zoek zijn naar hun kinderen en aan het protesteren zijn voor het gemeentehuis. En later hebben vissers zijn ze weer zoekacties begonnen en hebben de rest van de lichamen gevonden. En toen langzaam begon te dagen dat dat ging om de mensen die begraven waren in het begraafplaats voor migranten. Dus daar zie je dat dat had niet mogen gebeuren. Dat zijn onze jongens. Dat leidde ook echt tot heel veel pijn en verontwaardiging en heel veel protesten. Het is echt een politiek explosieve situatie geworden, ja.
3: Zie je dat Fayrouz nu opnieuw gebeuren bij de recente, het schip wat tot doden heeft geleid, die schipbreuk?
2: Het is eigenlijk in belangrijke mate is echt een herhaling van zetten. Ook nu duurde het 2 dagen voordat er echt serieus gezocht werd. Het schip is op donderdagavond vergaan en pas op zaterdag communiceerde de Nationale Garde erover. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel onduidelijkheden. Het is ook niet duidelijk hoe het kan dat de Nationale Garde niet eerder dan vrijdagavond signaleerde dat het schip verdwenen was. Terwijl het toch redelijk dicht bij Sarcis gebeurd is. Het is ook toch onduidelijk ook hoe het kan dat gebeurt op een vrij drukke vaarroute. Mm-hmm. Dat het een commercieel schip is geweest die de enige overlevende uit het water heeft moeten vissen. Het waren opnieuw in de eerste instantie vooral inderdaad

0: heeft moeten vissen. Het waren opnieuw in de eerste instantie vooral inderdaad lokale vissers die zijn gaan zoeken. En eigenlijk heeft de overheid het op alle fronten laten afweten. En dat maakt gedeeltelijk waarom mensen opnieuw echt woedend zijn. Want ze voelen zich verschrikkelijk in de steek gelaten. Om een voorbeeld te geven. Dat toen eind juli was er een busongeluk in Algerije. En toen was president Zayed was er als de kippen bij om medeleven met de Algerijnse slachtoffers te betuigen. Nu heeft hij helemaal niets van zich laten horen.
1: En kunnen nog, sinds hij 5 jaar geleden aan de macht is gekomen, is er nog iets van protest mogelijk? Is er niet te veel repressie al, wordt het niet te veel onderdrukt?
0: Er is zeker nog repressie mogelijk, omdat er wordt wel strategisch omgegaan met die repressie. En dat betekent dat wat je ziet, dat degenen die opgepakt worden, dat wat de meest gezichtsbarende figuren zijn. Mensen die op wat voor reden dan ook als een gevaar voor het regime beschouwd worden. En mensen die minder gezichtsbepalend zijn of om wat voor reden dan ook minder geloofwaardig of minder dreigend worden beschouwd, die hebben redelijk, ik zeg niet veel, maar die hebben nog redelijk mogelijkheden om zich te uiten. Daar komt ook bij, en dat is wel een van de overblijfselen, zeg maar een van de succesverhalen van die Arabische lente, is dat Zayed weet heel goed dat er grenzen zijn aan wat hij zich kan veroorloven. En ondanks alles zijn Tunesiërs toch behoorlijk gehecht geraakt aan die vrijheid van meningsuiting. Dus hij kan zich wat dat betreft, hij kan zich niet heel veel veroorloven, al is dat nog steeds heel erg veel. Wat je vandaag weer zag, is dat een van de leiders van de net allernieuwste oppositiebeweging is opgepakt toen tot 1,5 jaar is veroordeeld.
1: Dus de depressie.
0: Maar daar zit ook wel duidelijk een strategie achter. Precies. Want er is opnieuw een beweging die duidelijk gezichtsbepalend dreigt te worden. Die nu het heft op straat in handen dreigt te krijgen.
1: En kan jij nog als journalist vrij genoeg werken?
0: Ik ben daar wat ambivalent in. Ik heb dit jaar voor het eerst geen persaccreditatie gekregen. Dat is geen toeval. Aan de andere kant moet ik zeggen dat over het algemeen is het zo dat als ze niet willen dat ik ergens werk, dan hebben ze altijd wel een voorwendsel om me weg te krijgen. Dus ze hebben een extra stok in handen om me het zwijgen op te leggen. Maar het is niet het einde van de journalistiek.
1: Maar hoe kijk jij daarnaar?
0: Van de buitenlandse journalistiek.
2: Nou ja, twee dingen. Kijk, nog eventjes een aanvulling op. Protest is wel degelijk mogelijk en het gebeurt dagelijks. De tactiek is dood laten bloeden. Gewoon niet kijken. Geen aandacht aan besteden. Totdat mensen echt murf geslagen zijn. We hebben explosies van protesten gezien in Gebbes. Dus die fosfaat, naar aanleiding van de fosfaatindustrie en de vervuiling en dat soort dingen. Echt gigantisch groot. En ja, een jaar lang gewoon mensen de straat op laten gaan. En niks doen. Niet aanwezig zijn.
0: Wel met traangas ingrijpen.
2: Ja. Nee, ja. Maar ik bedoel, Zayed is net eventjes geweest na een jaar. Maar toen de tijd is hij niet langsgekomen. Je krijgt geen reactie. Hetzelfde hebben we in Zarzis gezien. Hetzelfde zien we nu in Benghazi. Dus ik denk net zo ambivalent als Fayrouz sta ik in die situatie. Van aan de ene kant zie je en krijg je moed doordat mensen eigenlijk de moed niet volhouden en de moed niet verliezen. En aan de andere kant zie je wel hoe die repressie steeds meer toeneemt. Ja.
1: Die spanning hebben we vandaag al eerder met elkaar over spraken, Fayrouz. Denk je dat die de komende tijd nog op gaan bouwen?
0: Ja, ik ga er eigenlijk geen uitspraken meer over doen. Omdat ik vanaf 2021 echt een tijd lang ongeveer elke maand dacht dat er grenzen aan de houdbaarheid van Zayed waren gekomen. En dat bleek toen toch weer anders uit te pakken. Het is echt een soort kat met 9 levens. Of zijn het er nou 13 of 9? In elk geval, hij heeft heel veel levens.
1: Hij heeft er misschien wel 13 inderdaad.
0: Ja, hij heeft er ruimschoots wat mij betreft. En daar komt ook een belangrijke factor bij die we net al hebben genoemd. Is dat hij voorlopig nog ruimschoots gesteund wordt door de Europese Unie. Nog heel veel geld krijgt. Gisteren was de minister van Buitenlandse Zaken uit Duitsland op bezoek. Die ook weer opnieuw.

0: cadeautjes uitdeelt en mooie afspraken maakt. En net iets
1: dus die houden hem in het zadel, hoor ik je zeggen. Ook.
0: Ja, zeker gedeeltelijk. Ja. Dus ik bedoel, ik denk dat hij zwakker staat dan ooit tevoren. Of dat zwak genoeg is om hem te laten vallen, dat durf ik echt niet te zeggen.
1: Fairuz Benzala, dank je wel voor je uitleg. En ook Ahmad Mshaarek, dank je wel voor de komst hier naar de studio.
2: Dank je wel.
3: NPO Radio 1.
1: Maakt het 8:30, Kirsten Klomp met het NOS Journaal.
4: De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt. Vandaag zijn 34 mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij moord, doodslag en poging tot doodslag. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij en twee agenten raakten gewond. De afgelopen twee maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 aan invoerrechten betalen per product. En daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Een medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een verkeerd mapje op een laptop opende.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Zometeen bespreekt onze cultuurredacteur Minne van Veen de literaire blockbuster van dit moment, Yester Year, van de Amerikaanse Caro Claire Burke. Wat maakt dit verhaal over een influencer die het traditionele leven van een huisvrouw verheerlijkt nou zo aantrekkelijk? Maar eerst komen we op voor onrecht. Want het lijkt voor veel mensen een idylle. Een leven als schaapsherder. Weg van kantoor, in contact met dier en natuur. Maar, zeggen herders, er moet nieuwe waardering komen voor dat beroep. En de dieren en de rol die dat grazen kan spelen ook vooral in landschapsbeheer. Het is tijd voor actie. Daphne Hogeweg, herder op Texel. Goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Hoe ziet die actie eruit?
5: Nou, met een heel mooi initiatief van kunstenares Cynthia Hathaway. Een wool march die startte op Texel en uiteindelijk op 12, 13 oktober in Brussel aankomt. Waar we een manifest aanbieden.
1: Een wool march, een lange optocht van schapen. En wat vinden de vrolijke schapen er eigenlijk van? Lopen ze graag mee?
5: Nou, zij hoeven gelukkig niet helemaal van Texel naar Brussel. Okay, dat leek me voor hen geen leuk idee. We zijn lekker op het eiland gebleven. Maar ze hebben wel de eerste etappe gelopen. Dus de aftrap van Texel naar de boot. En dat vonden ze volgens mij heel leuk. Ja, er liepen veel mensen mee. En eigenlijk maakt het hen niet veel uit. Als er maar wat te eten is.
1: En zo wordt er steeds van kudde naar kudde. Eigenlijk de ene kudde neemt de andere kudde over.
5: Ja, precies dat. En we hebben een herderstaf die van herder naar herder gaat. Dus die komt uiteindelijk helemaal, die legt de hele route af.
1: En waarom heb jij besloten mee te doen aan deze estafette wandeling?
5: Ik vond het een mooi initiatief. Ik ben zelf, en dat zie ik ook bij mijn collega's terug, niet meteen degene om aandacht te vragen van goh, het gaat niet goed met de herders. We zijn juist geneigd om de leuke, mooie dingen van ons beroep elke keer te delen. En dat zijn er heel erg veel natuurlijk. Ik vind het ook nog steeds echt de beste baan die ik maar kan verzinnen. En tegelijkertijd zijn er echt dingen die niet goed gaan, waardoor we onder druk komen te staan. Dus toen Cynthia daarmee kwam, en zij kwam er eigenlijk achter, doordat ze via de wol bij de schaapskuddes terecht kwam en zag van, goh, dit zijn mensen die heel hard werken en daar eigenlijk heel weinig waardering en geld voor krijgen. Toen dacht ik, dit wil ik graag meedoen.
1: Ja, want is dat het voornamelijk? Is het vooral de waardering waar het niet lekker loopt? Of wat zijn de grootste problemen?
5: Ja, waardering is natuurlijk vaak uitgedrukt in geld voor opdrachtgevers. Dus teruglopende subsidies, rare geldstromen, dan weer veel geld, dan weer weinig geld. En weinig continuïteit in de opdrachten. Dat zijn lastige dingen, want het gaat natuurlijk over dieren. En qua dierenwelzijn is het belangrijk dat er lange opdrachten komen voor een langere periode. Want daar heb je je dieren voor. Ik kan het niet opvouwen en bij de S leggen. Ik wil voor ze zorgen.
1: Ja, en dan lange opdrachten, dat zijn langere tijd stukken natuur kunnen beheren voor meerdere jaren, in plaats van maar een half jaar iets mogen beheren en dan alweer weg moeten.
5: Nou, precies dat. En dat hapsnap, dat werkt ook niet. Want natuurbeheer gaat ook langzaam. Mm-hmm. En schapen kunnen zoveel bijdragen aan het landschap. Die kunnen fantastische dingen doen. Maar dat zie je niet in een maand tijd. Daar heb je gewoon een enige tijd voor nodig voordat je het effect van een schaapskudde op een natuurterrein ziet en er dan heel blij mee bent.
2: Ja, uiteindelijk moet Brussel bereikt worden. Die staf komt daar uiteindelijk ook terecht. En jullie willen dus ook de Europarlementariërs maar eens even goed laten zien wat dat herdersvak inhoudt. Wat hoop je van het ze te horen uiteindelijk?
5: Nou, ik denk dat dit een perfect moment is om dit te doen. De Verenigde Naties heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de schaapherder. Nou, dat betekent dat hun aandacht er eigenlijk dus al op gericht is. Dus dat lijkt me een mooi moment om het belang van schaapskuddes voor het natuurbeheer nog een keer aan te kaarten en te zorgen dat geldstromen rustiger worden en er meer gewoon regulier beleid met schaapskuddes kan blijven bestaan.
2: Dat zeg je mooi, rustige geldstromen. De Woolmarts die is nu bij Bussum en ik begrijp dat mensen ook mee mogen lopen, hè?
5: Ja, zeker. Op de website woolmarts.com kan je zien waar de Mars op dit moment zich bevindt. En elke keer zijn er andere dingen om te doen. En elke keer is het leuk als mensen aanhakken. Juist, ja.
2: Tot 27 september in ieder geval door Nederland. Daarna trekken de herders de grenzen over. Ze komen op 13 oktober aan in Brussel. En op de website kun je dus inderdaad de route zien. Veel succes nog daar.
5: Dankjewel. Fijne avond.

0: Greedy was dit van Tate McRae. Het is tijd om de Mediamaand in te duiken. Tijd voor... Venus Mediamaand. En zoals elke maand houdt onze cultuurredacteur Minne van Veen... bijna alle boeken, podcasts, docu's, voorstellingen en tentoonstellingen bij die uitkomen. Een hele klus. Wel een hele leuke klus, denk ik. Maar wat valt op in al het cultuuraanbod? Waar moeten we het zeker over hebben? Minne, welkom.
1: Dank je.
0: Welkom terug weer in je Mediamaand. Vorige maand hadden we het daar over female body horror.
1: Ja.
0: Heb je nog een extra filmpje gekeken eigenlijk daarna?
1: Nee, want ik had toen even een deep dive gedaan... in een paar dagen 3 horrorfilms gekeken. En toen was het ook wel weer even genoeg. En dat was natuurlijk een redelijk specifiek subgenre.
0: Zeker.
1: Waar ik ook hele glazige blikken deed het kreeg als ik mensen daarover vertelde. Dus dit keer heb ik gekozen voor iets waar juist heel veel mensen het over hebben.
0: En wat is dat?
1: En dat is het boek Yesteryear. Dat is een Amerikaanse roman. De debuut van Carol Claire Burke, een Amerikaanse schrijfster. En ja, dat maakt de tongen los. New York Times noemt het de bestseller van de zomer. De BBC in Nederland. Er zijn boeken pas in april in Amerika uitgekomen. Heel snel vertaald in Nederland. En al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Het gaat helemaal los.
0: En wat maakt het een hype? Is het zo goed geschreven? Is het verhaal zo goed?
1: Ja, of het goed geschreven is, is veel discussie over. Het is in ieder geval denk ik een heel... origineel een interessant thema. Het gaat namelijk over Natalie. En dat is een tradwife influencer. En voor mensen die denken, wat is een tradwife? Dat staat voor traditional wife. En dat is een groep vrouwen, eigenlijk vooral in Amerika... die heel erg het huisvrouwleven promoten. Van, je hoeft niet te werken. Je kan ook gewoon thuis lekker zuurdesembroden bakken. Heel veel kinderen krijgen. Er voor je man zijn. Je hoeft niet mee te doen aan de rat race. En wij volgen deze Natalie, die zo'n succesvolle influencer is... en op een boerderij woont met haar 5 kinderen en haar rijke man. Alleen dan wordt ze redelijk snel, in hoofdstuk 4 of zo... opeens wakker in 1855. En dan komt ze erachter hoe het echt is om een tradwife te zijn. En dat valt niet mee.
0: En is het dan een hype omdat heel veel mensen graag tradwife willen zijn... Of verklaar deze hype?
1: Ik denk eerder omdat mensen het leuk vinden om te haten op tradwives. Het is namelijk een heel cynisch boek juist. Heel kritisch eigenlijk op dit soort vrouwen. Ja, en het is gewoon heel snel van mond op mond gegaan. En daar speelt social media tegenwoordig ook een hele grote rol in. Bijvoorbeeld BookTok, maar eigenlijk ook op Instagram. Dat zijn dus online accounts op social media... waarin mensen veel boeken lezen en daar recensies over delen. En die worden dan weer heel veel bekeken. Het was gisteren zelfs even in het journaal... dat ervoor zorgt dat heel veel jonge mensen weer gaan lezen. Vooral Engelse boeken. Ja, en dit boek is heel veel besproken afgelopen weken.
2: Oh, this gotta be the most insufferable, crazy ass chick I have ever read in my life. And I'm convinced the author had to have put some crack in it. Because even though I keep flipping the pages like this shit is unhinged, I can't put it down. It's addicting. I'm only 100 pages into it. And girl, I'm obsessed.
3: Ik heb gisteren Yesteryear uitgelezen. Sorry, ik snap de hype echt niet. Ik snap de hype echt niet. Waarom is dit boek het boek van deze zomer?
4: I've seen people giving this book a bad review because they didn't like Natalie, but I think that's really the whole point. If you didn't like her, then the author kind of achieved her goal. So that's not bad writing, that's good writing.
5: Als je aan het begin van dit boek denkt, waar ben ik beland? Gewoon doorlezen, echt. Want uiteindelijk vond ik dit zo origineel, ongemakkelijk en heel slim geschreven.
0: Ja, en die laatste boek-influencer die we hoorden, die is bij ons aangeschoven ook vanavond. Monisha van Heteren, welkom.
6: Hoi.
0: Goed dat je er bent. Jouw account Book and Dreams NL, zo zeg ik het maar even goed.
6: Ja.
0: Hè? Heeft in totaal zo'n 30.000 volgers op TikTok en Instagram samen. En wanneer kom jij Yesteryear op het spoor?
6: Ik denk dat dat eind vorig jaar zo'n beetje was. Dat is een beetje het moment dat ik ga kijken naar het aankomende jaar, welke boeken er allemaal gaan verschijnen. En ik kwam een artikel tegen over Yesteryear, dat er heel veel Amerikaanse uitgeverijen in een biddingstrijd waren beland voor de rechten van het boek. En ik
0: dat
6: las,
0: wil je graag als schrijver?
6: Ja, dat wil je zeker graag. En ik las dat de filmrechten al verkocht waren nog voordat het boek verschenen was. Dus dat wekte wel mijn interesse. Dus zodra die verscheen in april wilde ik hem meteen lezen.
0: En je schrijft zelf, of je zegt zelf in je recensie, je moet er even doorheen door dat begin, maar het wordt beter.
6: Ja.
0: Hoe lang heb jij erover gedaan door dat begin heen te komen?
6: Dat is eigenlijk heel het boek. Nee, dat duurt echt wel heel erg lang. Tegen het einde komt er best wel een grote plot twist. Echt een totale mindfuck als lezer heb je dan. Maar vanaf dat moment begrijp je, ja.
0: Snap je de enorme populariteit dan ook beter aan het einde van het boek?
6: Ja, zeker. Ja, ja. Dus ik kan daar niet te veel over zeggen, want dat zijn enorme spoilers. Maar nee, dan begrijp je echt hoe de auteur het ook heeft bedoeld. En wat de gedachte erachter is.
7: En waarom denk jij dat het dus zo'n hype is? Want jij zit er helemaal in op social media. Hoe verklaar jij het?
6: Ja, nou, ik denk sowieso het verhaal is gewoon al bizar op zich. En mensen vinden daar wat van. Dus we gaan er met z'n allen over praten online. En ik vergelijk het zelf eigenlijk heel erg met tv-programma's zoals B&B Vol Liefde. Daar vinden we ook allemaal wat van, daar willen we over praten. En dat gebeurt bij Yesteryear eigenlijk ook. En op die manier wordt die hype in stand gehouden.
0: Ja, je gaf het zelf 5 sterren uiteindelijk als recensie. Maar je zei er ook wel bij dat het boekje ook verwarde tegelijkertijd.
6: Ja, zeker. Ja.
0: Kan je dat verklaren?
6: Het hele Tradwife gebeuren is iets wat we in Nederland ook wel kennen op social media. Denk niet zo erg als in Amerika overigens. Maar ja, het was gewoon heel gek om te lezen. Omdat je leest ook in 2 verschillende tijdlijnen. En je begrijpt eigenlijk niet hoe die 2 tijdlijnen bij elkaar moeten gaan komen. Dus het was 1 totale bizarre leeservaring voor mij.
0: Had je al eerder een boek over Tradwives gelezen?
6: Ja, ik heb er wel een keertje eentje gelezen. Dat was echt een thriller, dus dat was totaal anders vormgegeven. Maar ja, ik heb er wel eentje gelezen. Maar dit was heel anders.
0: Nou, jij hebt Yesteryear ook gelezen voor jouw mediamaand, Minne.
7: Ja.
0: Wat is jouw recensie? Hoeveel sterren?
7: Oeh.
0: Kunnen we ook nog toevoegen aan deze rubriek?
7: Nou, ik denk wel 4.
0: Oké.
7: Het is, je begint met lezen en bam, je zit er gelijk in. En ik merk wel dat ik dan zin heb om 's avonds eerder naar bed te gaan. Om lekker te lezen, dat is altijd een goed teken. Het is heel snel geschreven. Ik lees het in het Engels, dat is denk ik ook wel fijn. Want het is een Amerikaanse. En, nou ja. En,
0: dan snap je, dan passen die zinnen misschien net iets lekkerder op elkaar.
7: Ja, precies. Je hoort het ze zeggen. En wat ik ook wel interessant is, ja, het is een tradwife, maar het is dus ook iemand die eigenlijk heel erg worstelt met haar keuze om huisvrouw te zijn. Want ze is super slim, ze heeft op Harvard gestudeerd, maar van thuis uit meegekregen, christelijke waarden. En op Harvard kijkt ze om zich heen en denkt ze, wat doen al die vrouwen nou? Dan heb je een carrière straks en dan word je ook niet serieus genomen door mannen. En dan wil je een kind en dan ben je te laat. En waarom doen jullie mee aan die rat race? Maar aan de andere kant is zij eigenlijk ook, wil zij ook liever werken. En is ze niet zo happy met al die kinderen om haar heen. Dus dat, ja, dat is allemaal heel in satire opgeschreven. Dus dat, ja.
0: En is zij het personage, het hoofdpersonage Nathalie nou gebaseerd op een echte influencer?
7: Ja, het schijnt dus dat zij op Hannah Nieleman is gebaseerd. En dat is een hele bekende tradwife influencer uit Utah. Die heeft echt 10 miljoen volgers. Ook net zoals de hoofdpersonage in het boek, op een goede school gestudeerd, met een rijke man getrouwd en nu inderdaad 6 kinderen of zo en woont in een boerderij. En vult haar video's inderdaad met het maken van broden en eigen boter en kinderen.
0: Laten we maar even luisteren hoe dat klinkt.
8: I'm a newly postpartum mama. One of my favorite things to do each morning after our long nights is a big mug of our bone broth hot cocoa. So this is grass-fed bone broth. It's a lot of grass-fed collagen. It's mixed with this really rich cacao powder, coconut sugar, monk fruit, and a little gray French salt. And it's something that the whole family enjoys. It's the most delicious morning ritual I've had in a long time. I'm trying to keep my hair thick and my skin glowing after postpartum. And I feel like it's doing the trick.
0: Ja, daar gaat het ook over. Hè? Wat heeft het voor effect op het huid, op het haar? Het gaat heel ver, het tradwife leven en het influencer daarover. Ze zegt hier trouwens dus, als wondermiddel voor een stralende huid is warme chocolademelk met bottenbouillon en veel gras. Veel gras. Heb je het al geprobeerd, Monisha?
6: Nee. Jij?
0: Nee, ik ook niet.
7: Moet heel veel boeken maar, lezen.
0: Snap je die aantrekkingskracht van dit soort influencers? 10 miljoen volgers heeft deze vrouw.
6: Ja, ik snap het wel.
0: Oké. Okay.
6: zij leven natuurlijk op social media in ieder geval best wel een apart leventje. Ze koken uitgebreid, ze bakken de zuurdesembroden. Ze hebben heel veel quality time met hun gezin. Ze wonen in hele mooie huizen. En zeker in de tijd waarin we nu leven, waarin alles inderdaad een rat race is. Je moet door. Kan ik best wel voorstellen dat dat aantrekt.
0: Ja, en zorgt zij online dan helemaal niet voor discussie binnen?
7: Nee, ja, er zijn ook heel veel mensen die Hannah volgen juist om op haar te haten. Ik zag ook zo'n reactie op dit filmpje dus zo van, mens, drink gewoon een kop koffie. Dus krijgt ook wel veel kritiek. Maar ja, waar wij het ook al eerder over hadden, dit boek laat je dan ook al, dat prikt ook al een beetje door dat ogenschijnlijk perfecte plaatje heen, hè?
6: Ja.
0: Op wat voor manier gebeurt dat? Zonder te veel te spoilen. Ik snap dat jullie niet te veel willen spoilen. Maar hoe laat het laat het ook wel de andere kant zien.
7: Het geeft je een wat realistische blik achter de schermen eigenlijk. Hè? Dat ze dus personeel heeft. En dat het allemaal helemaal niet zo perfect is.
6: Ja, en het is, we zien op social media echt een heel klein stukje van het leven van een influencer. En ik denk dat we onbewust met z'n allen, we weten dat wel rationeel, maar onbewust vergelijken we ons eigen leven toch heel erg daarmee.
0: Ja, en mengt de schrijfster van dit boek zich ook in die online discussies? Heeft het boek natuurlijk de wereld in geholpen? Nou, er komt al een film aan. Maar laat zij ook van zich horen?
7: Ja, dat is wel ironisch, want een deel van dit boek gaat ook over alle negatieve reacties die deze vrouw krijgt op haar filmpjes. Vooral van vrouwen, die ze de angry women noemt. En de schrijfster van het boek, Caro, die krijgt dus ook weer heel veel negatieve reacties van vrouwen hierop. Dus dan krijgt ze er uiteindelijk zelf mee te maken. Ja, sommige mensen vinden het te simpel geschreven. Vanuit de Tradwife community is er ook veel kritiek van je zet ons echt heel slecht neer. Het gaat
0: heel veel mooie kanten niet zien.
7: Precies, van dit is echt een persiflage van hoe wij dragen juist uit dat het om familie gaat. En niet al de negatieve dingen die jij beschrijft. Maar zij mengt zich daar ook wel in. Ze is wel heel actief zelf online. Ze heeft eerder ook veel geschreven over hele feministische onderwerpen. Het idee voor dit boek kwam bij haar ook omdat ze heel erg onderzoek heeft gedaan naar de Tradwife community. Daar veel journalistieke artikelen over heeft geschreven. En toen dacht, hier zit ook een roman in. Maar dat heel veel mensen er iets van vinden, dat vindt ze eigenlijk helemaal niet zo erg, zei ze in een interview.
9: Yesteryear has been a Rorschach test more than I even thought it would be. I almost think that there's like a magic element to it that I wasn't even aware of as I was writing it. Where like, I think because it's not prescriptive and because like there isn't really a moral lesson for any one person to take away, people really come to their own conclusions about what it's about how things are reflected, about political ideologies, all these things. And I think that that's like kind of magical. And so as hard as it has been to suddenly have so much attention on me, I think that that has been something where I'm like, that's really cool. Like, that's pretty incredible.
0: Ja, ze zegt hier, er zit geen moraal aan dit verhaal. En dus komen lezers tot hun eigen conclusie. En dat vond ze eigenlijk ook wel pretty cool. Ondanks alle kritiek die ze ook heeft gekregen. Wat natuurlijk ook wel ironisch is. Want haar hoofdpersonage krijgt als influencer juist ook veel online kritiek. Juist van andere vrouwen. Lezen we in Yesteryear. Nu krijgt de schrijfster dat ook weer.
6: Ja.
0: Monisha, jij bevindt je online. Hoe is dat bij jou als boekfluencer?
6: Ja, nou, ik krijg gelukkig niet zoveel kritiek als dat Natalie krijgt in het boek. Maar ik heb er ook zeker wel mee te maken. Mensen trekken regelmatig in twijfel of ik de boeken wel echt lees. En dan voel ik me wel genoodzaakt om me te verantwoorden dat ik de boeken echt lees.
0: En hoe doe je dat? Blijf je dan maar filmen de hele tijd terwijl je leest?
6: Ja, precies.
0: En speel je dat gewoon versneld af?
6: Ja. Of dat is nog wel een idee. Ja,
0: hoe maak je ze duidelijk? Dat je blijft toch lief reageren?
6: Nou, ik probeer gewoon heel inhoudelijk recensies te delen. En dan ga ik er maar vanuit dat ze beseffen dat ik het wel echt heb moeten lezen om dit te kunnen zeggen.
0: Nou, heb ik de eerste 100 bladzijden van het boek gelezen. Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Wat ik ook nog wel opvallend aan het boek vond, los van Tradwife zijn, het leven van een influencer kwam er ook wel in naar voren. En dat ben je dus eigenlijk ook 24/7. Dat vond ik ook wel het beklemmende daaraan. Je wordt wakker, je moet meteen nadenken, welke video wil ik vandaag opnemen, en dan in een gezinssituatie, welke kinderen heb ik daarvoor nodig.
6: Ja.
0: En dat werk stopt eigenlijk nooit echt.
7: Nee, en de crazy dubbelzinnigheid van Tradwife influencers is dus dat deze Tradwives eigenlijk het leven promoten van, ga achter het aanrecht, je hoeft niet te werken, je man zorgt ervoor, Maar deze influencers werken dus eigenlijk wel. Snap je? Dus ze promoten het bij andere vrouwen. Terwijl ze zelf, in het geval als je succesvol bent, veel video's maken. Er zit een hele business achter waar ook heel veel geld verdiend wordt. Dus veel tradwives die zien zichzelf dus uiteindelijk ook niet echt zo. Want die denken, nou, ik breng behoorlijk wat geld binnen. Maar ze promoten het wel weer aan andere vrouwen. Dus dat is...
0: En deze vorm, een fictieboek eigenlijk over een iets wat tegenwoordig natuurlijk tegenwoordige tijd is, nu speelt, heel aanwezig is. Zijn dat soort boeken steeds meer in opkomst? Zie jij dat als boekfluencer? Dat ze eigenlijk kritisch kijken naar iets in de huidige tijd en dat op een fictie manier beschrijven?
6: Ja, ik denk ook omdat dat voor ons als lezers, het wordt dan heel erg beeldend. We kunnen ons er heel erg in verplaatsen. En zoals je bij Yesteryear ook ziet, het wekt heel veel discussie op. En dat is natuurlijk ook weer goed voor de verkoop.
0: Precies, en dat doet online ook goed. Want dat willen die platforms ook het liefst natuurlijk. Ja. Dat er veel mensen met elkaar in discussie gaan. Yesteryear, dat was in ieder geval de boekenhit van deze zomer. Minnie, jij kijkt als boekfluencer natuurlijk ook wel een beetje vooruit. Of zou ik hem aan Manisha vragen? Ja, sorry. Wat wordt deze herfst? Wat worden de boeken? Waar moeten we op letten?
6: Ja, nou, ik denk in ieder geval van eentje dat het echt wel het boek gaat worden van de herfst. Dat is het nieuwe boek van Bonnie Garmus. Zij heeft het boek Lessons in Chemistry geschreven. Dat was haar debuut overigens. En dat was wereldwijd een enorme bestseller. Haar nieuwe boek heet Pack and Pack. En komt half oktober uit. En gaat ook over vrouwen en de maatschappelijke verwachtingen die we daaraan hangen. Maar dan wel met een vleugje humor. Een beetje satire.
0: We schrijven hem op en dan schrijven we dan ook met jouw goedkeuring daar het nieuwe boek van Connie Palme, wat vandaag is uitgekomen bij Op. Okay. Dat kan ook deze herfst zomaar eens een hit
7: worden. Je vertelde wel dat je ook wel je best doet om af en toe een Nederlandse boek te recenseren. Hè?
6: Zeker,
7: want BookTok gaat vaak over Engelse boeken. Maar...
6: BookTok gaat vaak over Engelse boeken, maar het is ook heel belangrijk dat we de Nederlandse auteurs blijven steunen. Dus ik probeer een goede mix te maken.
7: Vanavond kan Connie Palme beginnen.
6: Ja, vanavond Connie Palme.
0: Books and Dreams NL, allemaal te vinden daar. Dankjewel voor je komst hier naar de studio, Manisha. En dankjewel, tot volgende maand, Minne.
7: Yes, zin in.

0: Animal was dit van Cat's Eye. En tot zover de Rode Draad voor vanavond. Morgenavond om 7 uur zijn wij er natuurlijk weer. Maar blijf vooral luisteren naar Radio 1. Want zometeen langs de lijnen opstreken. Dan zitten hier Hans van der Steeg en Edwin Cornelis op je te wachten. Tot morgen.
1: BNN VARA. NPO Radio 1.
2: Eerder in de perstribune van Max.
3: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakt dat er een einde kwam aan je carrière.
4: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
5: Nou, ik ben denk ik zeker toen ik begon best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
6: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
2: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zondagmiddag 12 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attents met ds.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
18: Goedenavond. In veel grote voetballanden is het deadline day en dus slaan veel clubs vandaag nog hun slag.
19: Ja, en de schietpartij in Overasselt, ja, is die nou on-Nederlands zoals de burgemeester zei? Gaan we de misdaaddeskundige Mick van Wely vragen.
18: Daar hoor je straks alles over in Langs de Lijn en Omstreken.
19: Na het NOS Journaal.
18: Hier is Kirsten Klomp.
20: Rusland noemt de Duitse beschuldiging over de mislukte droneaanval bij het vliegveld van Leipzig een provocatie. Begin vorige maand werd bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone gevonden. Die was geladen met zware explosieven en een ontsteker. Duitsland ziet het als een poging tot een aanslag. De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zeiden vanavond dat ze Rusland daarvoor verantwoordelijk houden, omdat het in een patroon past. Rusland dreigt nu met maatregelen tegen Duitsland. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
21: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
20: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. En daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. De maatregel heeft volgens de douane dus effect. Al kiezen bedrijven nu vaker voor bulkinvoer van Chinese producten. Die slaan ze op in magazijnen in de EU en verkopen van daaruit hun spullen door aan consumenten. Een oud snackbarhouder uit Werkendam wordt vervolgd voor het stiekem maken van naaktfoto's. De man had verborgen camera's opgehangen in de wc en de douche en filmde zo klanten en zijn personeel. Medewerkers van de snackbar ontdekten dat toen hij er een dag niet was. Op een laptop klikte een medewerkster op een verkeerd mapje en vond daarin allemaal naaktbeelden, ook van haarzelf. Meerdere medewerkers hebben aangifte gedaan. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek 8e groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud leerling van hem die overleden is.
0: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
20: Het Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen nog een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan 's middags vooral in het binnenland nog een bui en maximaal 22 graden.
3: Ster. Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
22: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
23: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
29: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
28: Of,
30: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
29: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
28: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
31: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
32: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
19: Goedenavond. Ja, de tijd tikt weg voor voetbalclubs in de belangrijkste Europese competitie om nog zaken te doen voor de transfer deadline. Houden we natuurlijk in de gaten.
18: Is dat dan ook nog live sport? Jawel, er wordt getennist op de US Open, maar niet door Nederlanders, Jean Roels.
33: Nog niet, nee, want het heeft lang geregend in New York. Op de buitenbanen gaan ze nu net de baan op. Op het Center Court wordt er natuurlijk wel gespeeld, Arthur Ashe Stadion. Maar de Nederlanders denk ik niet voor 11:30 vanavond, 12:00, de baan op in New York.
19: En we blikken uiteraard terug op een roerige dag in het Gelderse Overasselt, waar vanochtend een dode viel en 2 agenten werden neergeschoten.
34: Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam aan de Ewijkseweg,
4: werd er direct op hen geschoten. Terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen.
18: En de eerste Prinsjesdagstukken lekten vanmiddag uit. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggeschroefd en de koopkracht wordt hersteld. Maar ja, is het allemaal wel zo'n feest? Nou, je moet wel op leeftijd zijn om dit te herkennen.
19: Je moet je wel in de doelgroep NPO Radio 1 vallen om dit nog te herkennen, denk ik. Maar goed,
18: wat is dit, Hans?
19: Zou het een fax kunnen zijn? Of is het een modem?
18: Oh ja, dat kan ook wel, ja.
19: Nee, het is gewoon een fax. Want de ene fax en de andere komt hier nog binnen met transferbevestiging op deze deadline day in de grote Europese voetbalcompetities. Jorrit Hansen, collega Jorrit, houdt het allemaal bij voor ons. We hebben het over een deadline. Niet in Nederland, toch?
5: Nee, het is deadline day in de grote competities inderdaad, zoals jij net zegt. De FIFA geeft de nationale bonden de kans om zelf te bepalen wanneer ze deadline hebben, na een transferperiode. Ja. En de 5 grote Europese competities, Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland, Spanje, die hebben ervoor gekozen om die deadline day vandaag in te stellen. Waarbij de KNVB dacht, nou, wij zitten niet helemaal boven in die voetbalpyramide. Mochten wij nog iemand kwijtraken en die grote voetballanden geven onszelf een dagje extra om nog vervangers te zoeken.
18: Maar dan mag je dus helemaal zelf bepalen.
5: Dat mag je zelf bepalen. Sterker nog, in België, Turkije en Saudi-Arabië is die nog veel langer open. In Portugal is deadline day op 15 september. Huh? Ja, dus die zijn nog helemaal niet bezig met faxen en dat soort dingen. Dus,
18: en is het dan toevallig dat die grote voetballanden wel diezelfde datum hanteren?
5: Ja, die hebben denk ik min of meer de eerste pick. Die kiezen voor deze dag. Waarop de rest gaat anticiperen van joh, als zij daaruit geshopt zijn, ja, dan druppelt dat zo'n oor naar de competities eronder. Mm-hmm. Nou, als, stel dat Ajax vandaag nog een topper kwijtraakt, of Feyenoord zoals gisteren, de spits Ayas Ueda. Yeah. Ja, dan is het toch wel lekker dat je dat dagje nog hebt als een, nou ja, weet ik welke club uit Engeland of Spanje als paniek aankoop jouw sterspeler weghaalt.
19: Ja, is natuurlijk al wel genoeg gebeurd, hè, deze zomer, zullen we maar zeggen. Als we eventjes naar gisteren kijken. Ik meen dat het gisteren vooral de transferdag was van alles wat niet doorging.
5: Nee, er waren toch wel opmerkelijke transfers die we verwachten in deze transferperiode. Bijvoorbeeld van Jurie Baas. Oh ja. Ajax en Porto in onderhandeling. Jurie Baas afgelopen weekend ineens een basisplek kwijt bij Ajax. Porto sprong op die kar, maar volgens AD zijn ze er niet uitgekomen. Lijkt Jurie Baas gewoon bij Ajax te blijven. En in Liverpool had je ook zo'n soort verhaal met Cody Gakpo.
19: Ja, Manchester City.
5: Ja, jaren daar gewoon basis spelen bij Liverpool. Maar ja, Liverpool heeft een vrij grote vis binnengehengeld in Bradley Barcola.
18: Vrij kostbare vis.
5: Ja, want dat kan met bonus oplopen tot 144 miljoen. Dus die wil je laten spelen. En laat die Barcola nou precies op de plek van Cody Gakpo het best uit de voeten komen. Waarop Liverpool zei, je hoeft niet weg. We willen wel meedenken, maar aan dat meedenken zit blijkbaar ook een prijskaartje. Want die 100 miljoen van City vonden ze niet genoeg. Die stekker is eruit getrokken. City lijkt ook niet terug te komen. Dus Gakpo lijkt ook bij Liverpool te blijven.
18: Ja, maar daarmee dan ook misschien wel zijn basisplaats te verliezen. Ja,
5: gelukkig wordt hij heel veel gevoetbald. Maar ja, zoveel als hij vorig seizoen naar spelen toe kwam, vermoed van niet.
19: Mm-hmm. Moeten we nog een klapper bespreken?
5: De klapper van de dag. Ja. Dat hebben we met Weken Hockey ook gedaan. Dus ik denk, laten we hier lekker doortrekken.
19: Klapper.
5: Ja, laat ik het zo zeggen. De klapper tot nu toe in deze transferperiode, die kwam, je verwacht het niet, uit Engeland.
6: We can confirm Manchester City have agreed a deal with Chelsea to sign Enzo Fernandez for £125 million.
5: Dat kan nog,
19: koop je toch?
5: Ja, kan nog een schepje bovenop. Barcola was niet de duurste. Ja, als we dat gaan omrekenen, €145 miljoen. Dat is een evenaring van het Engelse record. Vorig jaar Alexander Isak ging naar Liverpool voor datzelfde bedrag. Ja, die Enzo Fernandez die gaat dus naar Manchester City, overgenomen van Chelsea. Ook een grote vis. Als je kijkt, 25 jaar pas, toch al best wel veel meegemaakt. Wereldkampioen, 2 WK-finales. Speelt in 3 seizoenen 170 wedstrijden voor Chelsea. Dus een goede aankoop.
18: Nou, en wel een druk op de schouders.
5: Ja, maar daar kan hij denk ik mee omgaan. Want hij is een paar jaar terug voor €121 miljoen van Benfica gekocht. Dus dit is niet helemaal
19: nieuw. Gewoon inflatiecorrectie.
18: Zo kan je het zien. Hey Jorrit, je komt vanavond regelmatig terug met allerlei updates. Maar zullen we nog eventjes de Nederlandse traditionele top 3 langslopen? Bijvoorbeeld PSV, hoe staat dat ervoor?
5: Dat verandert momenteel ook elk uur. Dus wellicht dat ik al niet meer actueel ben als ik hier zo meteen weer binnenkom lopen.
19: Maar is het echt zo volatiel, joh?
5: Nou, vooral heel veel geruchten. Maar je merkt ook wel dat ze bij de top 3 ze zijn gaatjes aan het dichten, zoals ik het zo noem. PSV maakte al bekend Sammy Wijsa te hebben gehaald. 21-jarige buitenspeler komt over van NEC. Speelde daar de afgelopen seizoenen zo'n beetje alles en groeide mee met het niveau dat NEC ook behaalde. Hij is vandaag gepresenteerd en hij reageerde bij Club TV van PSV.
0: Ja, heel speciaal. Dus het ging natuurlijk al wat langer rond dat we bezig waren. Maar ja, ik wou echt wachten tot het moment daar was. En toen ik net aan het tekenen was, ging er wel een last van mijn schouder af en een opluchting van we zijn er. Ik moet zeggen, PSV is sowieso al mijn droomclub geweest. Eigenlijk sinds vroeger al. Dus ja, dat het een mooie club is, dat is zeker geen geheim.
5: Ja, nou, ik word daar wel een beetje moe van altijd.
2: Oh?
5: Het was mijn droomclub in mijn jeugd. Was
2: ja, maar ik hoorde een zachte G, dus ik kan
5: ja,
2: me wel
5: en
2: voorstellen.
5: Ik moet in dit geval ook zeggen, er zijn verzachtende omstandigheden. Want er schijnt een foto te zijn van de kleine Waiza met zijn idool Ibrahim Afellay.
2: Zie je, het is helemaal niet gelogen.
5: Nee, dus waarschijnlijk klopt het nu wel. Hij moet wel een paar weken fit worden nog. Na een blessure die hij opliep in de voorronde van de Champions League. Maar ook weer een goede aankoop van PSV. En PSV deed nog meer goede zaken. Ik vermoed niet dat deze jongen vroeger supporter was van PSV. Want dat is een Deense talent. En zelfs de categorie supertalent. Ze moesten daarvoor flink onderhandelen met Bude Glimt. Okay. 17-jarige spits Mikko Bro Hansen. En volgens het Eindhoven Dagblad betaalt PSV 3 miljoen euro voor hem. Dus een jongen van 17. Je kan hem maar beter binnen hebben, zal PSV gedacht hebben. Ja. Ja, en ook Sam Lammers zou nog naar Eindhoven moeten komen. Is ook al wat langer bekend, dat gerucht. De Twente spits zou al gekeurd zijn. En op die manier toch weer terugkomen op het oude nest van PSV.
19: Nee, maar PSV best lekker aan het handelen, zou je kunnen zeggen. Feyenoord, wat horen we daarvan?
5: Ja, wisselende berichten. Dat is ook zoiets wat je in deze periode hoort.
19: Die kunnen wel wat gebruiken, zou je zeggen.
5: Dat zou je denken van wel, maar ESPN meldde vandaag, joh, er komen geen transfers meer aan, vanwege het gebrek aan financiële slagkracht. Feyenoord zou alleen nog buitenkantjes in de gaten houden. Wat opmerkelijk is, want gisteren hebben ze de spits Ayasu Ueda verkocht aan Lille. 15 miljoen euro zou daarmee gemoeid zijn. Maar dat geld zou dan weer opgaan aan de eenwording tussen de club en het stadion. Er moet dan nogal wat verbouwd worden. Ik weet niet of je daar wel eens naar het toilet bent gegaan, maar de stoeptegels liggen daar los.
2: Ja, maar die selectie die schiet er dus niks mee op.
5: Nee, ja, ze moeten ook nog dure spelers laten afvloeien. Maar goed, wat ik zeg, wisselende berichten. Want VI meldt juist dat Feyenoord echt nog wel voor een linksbuiten of een spits gaat. Lijkt ook wel nodig, want als je naar de spitspositie gaat, hebben ze op dit moment alleen nog Shaquille van Persie. Jong, net terug van de blessure. Nacho Ferri, lange Spanjaard gehaald van Westerlo, heeft het ook nog niet laten zien. Dus er mag nog wel wat komen. En zeker op linksbuiten, waar ze alleen maar Diarra hebben. En dat is ook nog geen doorslaand succes. Maar goed, blijkbaar richten ze zich sowieso op buitenkantjes. Daar kunnen we wel zeker van zijn. Want Feyenoord maakte net, een kwartiertje geleden bekend, dat ze de transfervrije Duitse keeper Florian Kastenmeier hebben gekocht. Of gekocht, transfervrij gehaald, binnengehaald. Ja. 29 jaar, speelde de afgelopen twee seizoenen in de tweede Bundesliga bij Fortuna Düsseldorf en gaat de concurrentiestrijd aan met Tjark Ernst. En wat betreft het afvloeien van spelers, Feyenoord is eindelijk verlost van Luka Ivanušec. Zijn contract is ontbonden. Maakte ooit in 2023 voor 8 miljoen gekomen een goed debuut, maar haalde daarna zijn niveau nooit meer. Dynamo Zagreb zal in zijn vuistje lachen, want die kregen die 8 miljoen 3 jaar geleden. En die halen hem waarschijnlijk nu transfervrij terug.
2: Oh, nou, dat is een goede deal inderdaad. Ja, dan hebben we nog één club uit die traditionele top 3 over. Dat is Ajax. We weten dat Jordi Cruijff al aardig actief is geweest op de transfermarkt. Maar is hij al uitgeshopt?
5: Nee, nog zeker niet.
19: Ja, de lichte branden nog hoor, op kantoor.
5: Net noemde ik al Jurie Baas, die zou blijven. Maar toch willen ze nog een centrale verdediger halen. Dat zou de Duitse Thilo Kehrer moeten worden. 29 jaar van AS Monaco. Zijn rol in Monaco lijkt uitgespeeld. Maar de afgelopen twee seizoenen was hij daar gewoon basisspeler. Ook een jongen met veel ervaring. En Ajax zou een akkoord hebben met Simon Adingra van Sunderland. Dat is een vleugelaanvaller uit Ivoorkust. Die zou het vertrek van Mika God moeten opvangen. Ja, ik ken de man niet heel goed, maar ik lees daar hele positieve dingen over. Er zouden grote clubs achter hem aan zitten. Huur met een optie tot koop voor Ajax. Heeft nog een voetblessure, dus moet ook nog eventjes fit worden. Maar als je kijkt naar zijn cv, heeft de afgelopen jaren best wel een hoop Premier League wedstrijden gespeeld voor Sunderland en daarvoor voor Brighton. En op het EK of op het WK ook nog een wedstrijdje voor Ivoorkust. Dus pas 24, maar de nodige ervaring ook.
19: Is Ajax daarmee een beetje compleet dan? Zo, om en erbij?
5: Ja, ik zag nog een naam van een buitenspeler voorbij komen. Je weet het nooit met Jordi Cruijff, heb ik het gevoel.
19: We moeten papier bijvullen.
5: Ik vind ze redelijk doortastend. En ze lijken meer financiële slagkracht te hebben dan Feyenoord. Dat wel gewoon Champions League speelt.
2: Dus. Ja. Oh, ook bijzonder inderdaad. Hey Jorrit, we spreken je over een uurtje weer. En dan kijken of er nog wat andere dingen zijn gebeurd op de transfermarkt.
19: De US Open is dus in volle gang. De eerste ronde van het Grand Slam toernooi zijn de eerste Nederlanders al wel uitgeschakeld. Jan Rolfs, hoe is het met de regen inmiddels trouwens?
33: Nou, het is opgehouden met regenen in Queens, New York. De banen zijn droog. Er wordt inmiddels denk ik een half uurtje gespeeld op die buitenbanen. Arthur Ashe Tennisstadion heeft een dak. Geldt ook voor het Louis Armstrong Stadion. Daar is dus al wel gespeeld. Madison Keys speelde daar de eerste wedstrijd tegen Korneva. Dat won de Amerikaanse. Het is een beetje een Amerikaanse dag natuurlijk. Hè. De Amerikanen spelen vooral op de grote banen.
19: Tuurlijk.
33: Frits nu op de baan tegen Darwin Blanche. Dat is een jongen uit Florida met een wildcard. Ook een Amerikaan. Taylor Fritz staat voor 6-3, 6-2, 4-3. Maar het is wachten natuurlijk op de Nederlanders. We waren hoopvol gestemd toen de eindredacteur mij inzijnde van ik wil jou wel hebben met Jesper de Jong vanavond. Dat had ik zelf ook heel leuk gevonden. Maar de Jong staat als tweede partij gepland op baan 10. En op die baan moet eerst nog een mannenenkel worden gespeeld tussen Bellucci en Piros de Hongaar. Die zijn daar net begonnen. Het is 4-2 in de eerste set. Het gaat bij een Grand Slam om 3 gewonnen sets. Best op 5. Dus dat duurt meestal wel een uurtje of 2. En dan zit de uitzending erop. Dus we zullen geen Nederlanders krijgen in de uitzending. Maar we kunnen er wel over praten, over de verwachtingen en dat soort dingen.
19: Ja, welke voorbij zijn gekomen bijvoorbeeld al, welke Nederlanders?
33: Nou ja, Tellen Griekspoor heeft natuurlijk gespeeld tegen Ben Shelton. Griekspoor dus de hele maand augustus eigenlijk geblesseerd geweest aan zijn buikspier. Moest Cincinnati opgeven. Daar kon hij niet spelen. Boekte wel daarvoor aardige resultaten in Montreal. Maar ging niet helemaal topfit naar Amerika. Dat was eigenlijk wel bekend. Weer terug eigenlijk naar New York. Maar ja, hij wilde toch spelen. Het is ook financieel. Zo'n eerste ronde is toch lucratief. Hij wilde zichzelf testen. Nou, ik denk wel dat hij die test heeft doorstaan. Want hij haalde hoog niveau in die eerste set tegen Shelton. De nummer 8 van de plaatsingslijst. Een top 10 speler. Laten we dat niet vergeten. Ook showcourt in het Arthur Ashe Stadion. Night session. Maandagavond. Veel publiek. Dat ligt Griekspoor op zich wel. Hij speelde een hele goede eerste set. Die wint hij met 6-1. Shelton nog wat nerveus, wat gespannen. Zo'n eerste rondepartij, de druk op zijn schouders. Hè. Hooggeplaatste Amerikaan, de verwachtingen zijn hoog. In die tweede set kwam hij meer los, wint hij met 6-1. Tiebreak dan aan het einde van de derde set. Ja, Griekspoor een dubbele fout op setpoint voor Shelton. Dan is het 2-1 achter in sets. En toen was de energie wel een beetje weg, mist wedstrijdritme. Natuurlijk Tellen Griekspoor, maar zei na afloop bij de collega's van Eurosport dat hij gewoon niet voluit kan serveren, dat hij nog niet helemaal voluit kan spelen. Het is een blessure waar hij eerder last van heeft gehad. Ik kan me herinneren, Parijs tegen Zverev kreeg hij ook last van die blessure. Moest hij eigenlijk ook opgeven in de tweede set. Dus het is een lastige blessure die dus blijkbaar nog niet helemaal is hersteld. Maar hij was wel tevreden eigenlijk dat zijn lijf het verder hield. Maar ligt er dus wel uit in de eerste ronde van een Grand Slam. Dat was in Australië zo, dat was in Parijs zo, dat was op Wimbledon ook zo. Dus wat dat betreft een bar slecht jaar voor Tellen Griekspoor als je het hebt over Grand Slam. En dan hebben we nog gisteren Anouk Koefermans. Zij speelde haar eerste Grand Slam wedstrijd in haar carrière. Dus ook het debuut in New York tegen Katie McNally. De nummer 64 van de wereld, Koefermans, verloor. Maar al met al natuurlijk goed gedaan. 3 wedstrijden gewonnen in de kwalificatie voor het eerst Grand Slam. Met de 22 jaar dus heeft in die zin wel een stap gezet. 2 Nederlanders er dus uit. Nou ja, dan kan ik mijn verhaal vervolgen denk ik met Jesper de Jong. Hè. Die gaat dus spelen tegen Francesco Passaro uit Perugia. Een Italiaan van 25 jaar. Italianen dus veelal vertegenwoordigd in de tennistop vandaag de dag. Sinner is er dus niet bij, hè, in New York. Laten we dat niet vergeten. Geblesseerd aan zijn knie. Maar goed, deze Francesco Passaro, nummer 207 van de wereld, heeft dus 3 kwalificatiewedstrijden gespeeld. Moest zich kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Geen setje verloren. Dus dat is toch lastig voor Jesper de Jong, die nog niet echt bekend staat als een hardcourt fan, specialist. Hij houdt toch meer van het gravel. Haalde in Parijs de 4e ronde. Hè, verloor daar van Zverev. Nu dus weer New York. Ja, ik ben benieuwd. De Jong niet al te veel gespeeld in Amerika. Won 2 potjes in Quebec bij een challenger. Dat is een niveautje lager dus op hardcourt. Verloor in Cincinnati eerste ronde. Maar goed, alle kans natuurlijk tegen een qualifier. Wat dat betreft een gunstige loting voor Jesper de Jong. Die dus, denk ik, zo rond 11:30, als het droog blijft, want dat is ook nog maar de vraag, zal gaan spelen.
2: Nou, dan wachten we af. En jij houdt ook die partij tussen Taylor Fritz en Darwin Blanche op centercourt in de gaten. Gaan wij het hebben over Asselt. Een dorp met zo'n 3000 inwoners, waar normaal gesproken echt nooit iets gebeurt. Tot vanochtend.
3: In Overasselt in Gelderland is iemand omgekomen bij een schietpartij.
7: Het is eigenlijk altijd een rustig dorpje. Maar dan in één keer sta je vol in belangstelling.
8: Er is een grote politieactie bezig in Overasselt.
9: Mijn collega's die kregen rond 4 uur melding van een verdachte situatie. Ter plaatse zijn 2 collega's gewond geraakt. Zij zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.
10: Op een gegeven moment rookwolken. Daarna verschillende schoten. Zeker 20 tot 25 schoten. Ook met automatische geweren.
11: De politie adviseert bewoners om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Want er kan eigenlijk niet uitgesloten worden dat er mogelijk nog wapens rondslingen.
2: Ja, dus was het in Overasselt de hele dag onrustig. De laatste stand van zaken is dat er 34 mensen zijn opgepakt. En de politie is daar nog altijd in grote getale aanwezig. Verslaggever Maurits Straatman van Omroep Gelderland was de hele dag in Overasselt. Goedenavond, Maurits.
12: Goedenavond.
2: Ja, we hoorden het rondslingerende wapens en het advies aan de inwoners van Overasselt om vooral binnen te blijven. Is dat advies nog steeds van kracht?
12: Nou, dat zou je bij degene die dat advies geven moeten navragen. En dat is de politie of de veiligheidsregio. Ik weet dat eerlijk gezegd niet. En als het ging om dat advies om binnen te blijven. Ik was tot een uur of 6:30 in Overasselt zelf. Ja, als je het niet zou weten, zou je denken, het is een doodnormale dinsdag in Overasselt. Want de bussen reden gewoon. Er was een motorrijles. Mensen fietsen door het dorp. Dat stond natuurlijk in schril contrast met alles wat er zich 's nachts had afgespeeld.
2: Ja, neem ons even mee hè, naar vanochtend. Jij was er om 10:00. Wat trof je allemaal aan?
12: Ja, nou toen was het al ruim afgezet, zoals dat heet. Dus er stonden al vrij ver van het huis waar het zich heeft afgespeeld, stonden er hekken. En dan staan er van die mannetjes in fluoriserende jassen bij. En verderop politieagenten. Het was toen duidelijk dat er geschoten was, dat er een dode was. 2 gewonde agenten.
2: Dat is de informatie die je op voorhand had eigenlijk?
12: Ze sijpelde steeds meer binnen. En ja, wat vooral van die informatie die later binnenkwam bijzonder was, waren toch wel de beelden van een beveiligingscamera waar de Telegraaf mee kwam. Dat was een beveiligingscamera. En er waren beelden waarop je zag dat er tientallen, ik heb ze even geteld, meer dan 30 man daar liepen. Capuchonnen op. Sommige mensen met een AK-47 of een gelijkend wapen. En dan besef je van wat is hier allemaal aan de hand, joh.
19: Ja, maar kon je er een beetje bij komen bij die afzetting? Nou, kon je wat zien, Maurits, of was het ga er maar uit?
12: Eerst werden we op afstand gehouden. En dan denk je, wat jammer. Maar soms heeft dat ook zijn voordelen. Er kwam op een gegeven moment een man op een fiets aan. Die wou daar door. Nou, er werd gezegd, nee, u kunt er niet door. Dus die fietste weer weg. En die kwam op een gegeven moment een beetje in paniek weer terug. Die zegt, ik moet de politie spreken. En hij, even later met 2 agenten, een stukje verderop, wees hij ze op een plek in de bosjes. Ja, daar kwam gewoon een automatisch wapen met munitie uit. Dat was daar gedumpt door de lui die daar 's nachts naar dat huis waren gekomen. En daar stond ik ineens met mijn neus bovenop. Later op de ochtend konden we als pers, dat was gigantisch veel pers. Ik heb nog nooit zoveel pers bij elkaar gezien trouwens.

0: later op de ochtend konden we als pers... Het was gigantisch veel pers. Ik heb nog nooit zoveel pers bij elkaar gezien, trouwens. konden we wel dichter bij het huis waar het gebeurd was. Maar ja, goed, er stonden ook hekken met schermen. En later mochten we daar dan weer niet staan, want dan stonden we daar in de weg. Dan denk je, nou ja, goed, het is misschien allemaal gebeurd... Maar dat was eigenlijk ook vandaag heel bijzonder. Dat er gedurende de dag nog steeds dingen gebeurden. Want terwijl ik daar bij dat huis stond waar eigenlijk niks gebeurde. Een paar honderd meter verderop was een collega van mij ook met een cameraman. Mm-hmm. En die stonden ineens met hun neus bovenop een arrestatie. Daar werd dus iemand die daar 's nachts geweest was. En die nog dat dorp niet uit was. Werd daar aangehouden.
1: Ja, het kon elke keer gekker zou je kunnen zeggen. Maar voelde je een beetje senang? Voelde je veilig? Had je een gevoel van, nou, ik kan hier wel veilig werken? Want... Ja, iedereen moet weg, maar goed, ja, pers blijft daar natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, dan was de plek bij die woning de meest veilige plek in Overasselt om te zijn. Want daar wemelde het van de politie. Daar reden busjes af en aan van allerlei diensten die daar onderzoek komen doen. Dus ik dacht wel van, nou, als ik hier ben ik niet onveilig. Want mensen die hier vannacht geweest zijn, die kwaad willen, gaan niet terug naar die woning. Want die weten ook dat het daar heel veel politie is. Dus ik belde ook even met het thuisfront. En ik zei, nou goed, ik sta op de veiligste plek in Overasselt. Ja. Dus wat dat betreft heb ik me niet onveilig gevoeld. Ja. Nee.
1: Nou, het zal niet de laatste keer zijn dat jullie daar zijn geweest... namens Omroep Gelderland, denk ik, de komende tijd. Dank voor nu, Maurits Straatman, verslaggever van Omroep Gelderland... over die schietpartij dus daar in Overasselt.
2: Ja, we hebben ook contact met misdaadverslaggever Mick van Wely... van platform Crime Station. Goedenavond, Mick.
3: Goedenavond.
2: Jij hebt dat nieuws van Overasselt natuurlijk ook gevolgd vandaag. Hoe heb jij ernaar zitten kijken? Wat hebben we daar zien gebeuren?
3: Nou ja, ik vooropgesteld, ik heb dit nog nooit gezien. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel hele heftige voorbeelden van zware incidenten door de drugsmaffia. Maar zo'n heel legertje wat op wordt getrommeld, zwaar bewapend, dat is wel uniek. Kijk, we zien natuurlijk niet alles. Hè? Er zijn heel veel rippartijen, ontvoeringen in het criminele circuit. Echt wel op grote schaal, grote zaken, die we niet zien. Omdat er bijvoorbeeld niet wordt geschoten. Hier is geschoten en daardoor kwam de politie erop eraf. Voor hetzelfde geld was het helemaal buiten het zicht geweest van iedereen. Mm-hmm. Dus maar dit is wel heftig. Ik moet ook zeggen dat tegelijkertijd, ik hoorde de burgemeester zeggen dat dit on-Nederlands is.
1: Ja, Juri Minster was dat.
3: Ja, en dat, daar heb ik me wel echt aan gestoord. Ik vind dat naïef. In 2012 werd in Amsterdam werden twee mensen geliquideerd... en werd er geschoten met zware wapens op de politie. 2016 lag er een afgelakt hoofd op de stoep van de Shisha Lounge. Nou, we hebben natuurlijk de moord op Peter R. de Vries... Dirk Wiersum, broer van de kroongetuigen. Er is wijdverspreide corruptie in Nederland. Er worden partijen in beslag genomen tot 30.000 kilo. Het is niet dat het zo heftig is niet nieuw, laat ik dat zeggen. En het is bijna juist wel Nederlands.
2: Ja, ik wou zeggen, er wordt wel gezegd... het zijn Mexicaanse toestanden in de Nederlandse polder. Moet je het een beetje zo zien?
3: Nou ja, kijk, als je de beelden ziet... ik bedoel, dit zijn wel beelden die je bijvoorbeeld in Mexico ziet... Hè, of in Zuid-Amerika, dat een heel clubje wordt opgetrommeld... en zwaar bewapend over straat loopt en nergens zich wat van aantrekt. Dat is natuurlijk is het hartstikke heftig. Ja. Maar dat er hele zware geweldsexplosies zijn... en hele bijzondere dingen plaatsvinden binnen de Nederlandse drugs-BV... dat is niet nieuw. Maar ik heb hier ook me echt verbaasd aan kijken. En een compliment voor de Telegraaf. Het is natuurlijk bijzonder dat je die beelden kon zien.
2: Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen... het zegt misschien ook iets over de manier waarop die actie is uitgevoerd... door die groep, hè, dat het nou niet echt heel goed voorbereid leek.
3: Nee, maar goed, kijk, dat zie je dus heel veel binnen dat drugscircuit. Er wordt een blik mensen opengetrokken en er wordt grof geweld toegepast... En kijk, hierbij moet je eigenlijk juist heel voorzichtig en doordacht opereren. Want op het moment dat je de aandacht, zeker als je gaat schieten op de politie, dan is het einde verhaal. Dan is het oorlog. Dus je moet het eigenlijk heel heimelijk doen. En dat is hier niet gebeurd. En dat is wel typerend van oké, we sturen een leger op af en we gaan knallen. En je zag het bijvoorbeeld ook bij grote partijen drugs die in België in beslag zijn genomen politie. En dat er gewoon een klein legertje van criminelen achteraan rijdt om de politie klem te rijden en dat te pakken. Ja, dat zijn dingen die niet echt handig zijn.
1: Maar wat heb jij beeld, Mick, wat voor types dit zijn? Zijn arrestaties verricht uit diverse landen? Maar heb jij verder beeld van wie dit dan kunnen zijn?
3: Nou, ik heb geen namen, rugnummers, maar wat me wel opvalt is dat je doorgaans bij de uitvoerders, zeg maar de lopenjongens of het kanon.

0: ondervoer. Dat zijn doorgaans hele jonge jongens die worden gerekruteerd voor weinig. Soms zelfs tieners uit verschillende landen. Heel makkelijk worden de mensen ingevlogen uit Zweden, Frankrijk, België. Nou, dat zag je hier ook. Maar op beelden zag ik ook wel veel oudere mensen, oudere jongens er tussen lopen. Dus het is heel divers eigenlijk.
1: Maar dat komt dan aan met een bestelbusje, alsof een soort taxidiensten naar de plek rijdt waar ze moeten zijn. Het is toch echt te gek.
0: Ja, alleen was het denk ik geen Ubertje, maar was het gewoon functioneel. Om namelijk, dat is het verhaal, dat er een grote partij cocaïne werd bewaakt. En wilde deze groep wilde die cocaïne daar weghalen. En ja, dat kun je niet te voet doen of op de fiets. Nee. Dan heb je een auto nodig. Dus dat zou dat kunnen verklaren. Maar kijk, tegelijkertijd, er zijn heel veel verhalen over wie en hoe. Ja. En ongetwijfeld zal iedereen die dat zegt daar goed over geïnformeerd zijn. Maar je weet het nooit precies hoe het zit. Er zijn altijd allerlei verhalen. Kijk, feit is, op het moment dat er ergens drugs wordt gestolen, dan krijg je een conflict. En dat actie levert een reactie op. En dat zal hier ook het geval zijn. Ze zullen er niet voor niets zijn geweest.
2: Ja, de politie sprak van een langslepend conflict. En er werd er gesuggereerd dat het wellicht gerelateerd was aan Bolle Jos. Maar zover wil jij niet gaan?
0: Nou, ik heb het niet laten lopen vissen en ik heb de informatie niet. Maar ik ga ervan uit dat, volgens mij heeft de Telegraaf het als eerste gebracht, dat ze goed geïnformeerd zijn. En kijk, het is wel een actie die past bij criminelen die heel hoog in de boom zitten. En er zijn een paar die zijn uitgegroeid in de afgelopen 10 jaar tot bijna mythische proporties. En daar heeft de overheid dus echt een probleem mee. En de vraag dient ook altijd van, hoe hebben bepaalde mensen zo ongelooflijk, hoe zijn ze zo ongelooflijk groot geworden? En hoe kun je ze nog bestrijden? Mensen worden zo ongelooflijk rijk door die drugshandel dat ze alles en iedereen kunnen kopen, iedereen kunnen inhuren. Dat zie je hier. En het is echt heel lastig om dat te bestrijden.
2: Ja, en de boodschap dat het on-Nederlands is, die is er eentje die het Mick van Wely dus niet zal onderschrijven. Dankjewel, Mick van Wely, misdaadjournalist van Crime Station.
3: NPO Radio 1.
1: 9:30 geweest, tijd voor het nieuws met Kirsten Klomp.
4: Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. En het blijft nog langer onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting geheven gaat worden op spaargeld, beleggingen en vastgoed. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA kunnen het niet eens worden over het nieuwe belastingssysteem voor box 3. Het huidige wetsvoorstel wordt daarom vooruitgeschoven. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijlvirus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen.
5: Langs de lijn en omsteken.
2: We gaan nog even terug naar de US Open. Er waren nog geen Nederlanders op de baan, Jan. Maar jij zag wel een Amerikaans onderrondje tussen de nummer 10 van de wereld, Taylor Fritz, en het nummer 245, Darwin Blanche. Weer een makkie voor Fritz dan.
6: Jazeker, Taylor Fritz als 9e geplaatst. Hè, omdat Sinner er dus niet bij is. De nummer 10 van de wereld. 6-3, 6-2, 6-3 voor Taylor Fritz. Dus de Amerikanen gaan nu weer het stadion uit. En dan komt straks de night session vannacht onze tijd. En dan gaat Alexander Zverev spelen tegen Sonego. Dan kijk ik naar baan 10. Daar heeft Bellucci de eerste set gewonnen met 6-4 van Piros. Waarom zeg ik dat? Omdat ik denk zo rond een uur of 11 daar Jesper de Jong dus gaat spelen tegen Passaro. En dan krijgen we ook nog een tweede Nederlander.
2: Ah, Botik van de Zandschulp.
6: Ja. Zeker. Tegen Jan Chonsky. Dat is een Brits-Duitse tennisser die bij het toernooi van Winston-Salem nog verloor van Mees Rutgering, het Nederlandse talent. En van de Zandschulp, ja, hij heeft toch wel een goede zomer achter de rug op het hardcourt. Hij won in Montreal onder meer van Medvedev, een top 10 speler natuurlijk. En van Hubert Hurkacz, dat was een grote naam, is wat weggezakt nu. Haalde ook de kwartfinale bij het toernooi van Winston-Salem in North Carolina vorige week. Kortom, van de Zandschulp in mijn ogen favoriet voor die wedstrijd tegen Chonsky. En dan om het verhaal helemaal compleet te maken, ook ergens vannacht hebben we nog Arantxa Rus, die zich heeft weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi, vierde kwalificatie. En zij gaat spelen tegen Leolia Jean-Jean een Française, de nummer 127 van de wereld.
2: En dat gaat zich dus allemaal afspelen komende nacht daar in New York. Jan, dankjewel.

0: Creed High. Cameron Whitcomb en Medusa.
1: 7 op de 10 Nederlanders is klaar met roken op het terras. Hoog tijd dus dat kroegbaas en restauranthouders daar gehoor aan geven. Vindt de beweging rookvrije generatie?
2: Ja, een terras is wel om te roken, vind ik. Anders ga je wel binnen zitten.
3: Ik vind als mensen willen roken op het terras, dan moeten ze dat zelf willen. En als mensen er last van hebben, dan moeten ze dat kunnen aangeven.
4: Nou, ik ben echt wel voor een rookvrij terras, hoor. Ik vind het niet prettig tussen rokende mensen te zitten.
5: Wij zeggen het heel vaak tegen elkaar, oh, komt hier zo'n walm voorbij? Dat vind ik echt wel jammer.
1: Ja, Karoy Illy is aangesloten bij de rookvrije generatie als directeur van het Longfonds. Goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Ja, deze verbinding klinkt een beetje merkwaardig in mijn oor. Kunt u mij goed horen?
6: Ik hoor u uitstekend.
1: Ja, perfect. We hebben misschien allemaal wel eens een peukje gerookt. Was u ook een verstokt roker eigenlijk vroeger?
6: Nee, ik heb nog nooit zelfs niet een klein peukje gerookt, nee.
1: Nee. En dus ook, u heeft dus ook last van als mensen een peukje opsteken op het terras, denk ik.
6: Ja, ik heb er last van, maar goed, ja, ik ben directeur van Longfonds en ik ben voorzitter van de Rookvrije Generatie. Waar het mij vooral om gaat, is dat wij die berichten krijgen en dat wij bij onze peilingen duidelijk wordt dat terrasbezoekers ervaren dat het daadwerkelijk de smaak en de geur van hun lunch, diner, drankje echt domineert.
1: Ja, en heeft
6: ze maken zich gewoon zorg.
1: Ja, heeft u het idee dat die groep, dat het aantal toeneemt, zeg maar, dat die groep groter wordt die zich eraan stoort?
6: Nou, omdat rookvrij steeds meer de norm aan het worden is, neemt wel de ergernis toe. Mm. En ook is het zo dat er steeds meer bekend is over de gezondheid natuurlijk, ook van het meeroken. Dus er zijn ook steeds meer mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid. Maar eigenlijk is de allergrootste ergernis nog wel dat mensen zich zorgen maken als ze gerookt worden in de buurt van kinderen. En heel veel terrassen, daar komen natuurlijk ook veel kinderen.
1: Ja. En dus dan wil je dat aanhangig maken. En dan is het wel interessant als je wat heeft de opiniestuk geschreven samen met een aantal anderen, maar in het Algemeen Dagblad. En dan zie je die kop en dan staat er een rookvrij terras, neemt rokers hun plek niet af, maar geeft andere gasten wel hun terras terug. Kortom, u wilde een soort positieve draai aangeven, begrijp ik.
6: Ja, kijk, het is zo dat mensen dat 80% van de Nederlanders is van mening dat er niets gerookt zou mogen worden op een terras waar ook kinderen kunnen komen. Hmm. En het gaat er natuurlijk om dat mensen op een hele plezierige manier moeten kunnen genieten van het terras. Dus het gaat er niet zozeer om rokers te straffen of om hen in de weg te zetten. Het gaat er juist om mensen die niet roken te beschermen. En daar draait het ons om. Het gaat om het beschermen van diegenen die op geen enkele manier hebben gevraagd om zitting te hebben in een walm met rook die schadelijk is, aantoonbaar schadelijk is. En dat gaat het niet alleen om sigarettenrook overigens. Ook vapes zijn ook gewoon schadelijk voor de gezondheid.
0: Ja, want als meeroker op zo'n terras, hoe schadelijk is dat?
6: Nou, het is behoorlijk schadelijk. Als je kijkt naar de effecten van het meeroken, zelfs buiten, dan zorgt het ervoor dat 30% van de rook die ook buiten wordt ingaan, die adem je als meeroker ook in. En nou, ik hoef nu uit te leggen hoeveel akelige ziektes er allemaal het gevolg zijn van roken. Dat geldt dus ook voor het meeroken. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die de horeca-ondernemers in dienst hebben. Hmm. Want die mensen die hebben gewoon recht op een rookvrije werkplek en die wordt hen ook ontnomen.
0: Ja, u zegt 80% van de terrasgangers die stoort zich eraan. Hè, maar toch is slechts 2,5% van alle terrassen in ons land rookvrij. Wat zegt dat dan?
6: Nou ja, dat is ook de reden waarom wij dat artikel in het AD hebben gestuurd. En ook waardoor ik ongelooflijk blij ben dat ik hier bij u daar nog iets over mag zeggen. Kijk, horecaondernemers moeten gewoon het lef hebben om te zeggen, ja, een rookvrij terras, daarmee voldoen wij aan de wens van een enorme meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dus het is een rookvrij terras, het is ook een gastvrij terras. En dan heb ik nog niet eens over het zien roken, doet roken. Want dat is ook aantoonbaar. En er is gewoon bewijs voor dat als kinderen anderen zien roken, dan is de kans groter dat zij ook gaan roken. En dan ook nog zo dat degenen die gestopt zijn, die wil je juist ook, die wil je ervoor zorgen dat die blijven gestopt. En dat die niet in de verleiding komen om alsnog weer te gaan roken.
1: Ja, nou, horeca-ondernemers moeten lef hebben. Rezi Koumans, Rezi, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Ja,
7: hoi.
1: Eigenaar van Café Resistent in Roermond.
0: Ja. Ja.
1: Je moet lef hebben en je terras rookvrij maken, voor zover dat niet het geval is.
7: Nou ja, nee, dat is bij mij zeker niet het geval. Ik hoor allemaal cijfers voorbij komen. 80% van de Nederlanders. Maar ja, niet 80% van de Nederlanders gaat natuurlijk naar een kroeg. En ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik heb een bruin café.
1: Ja.
7: En dat is heel iets anders dan een restaurant of waar kinderen komen of noem het maar op. Ik heb gewoon een kroeg en 80% van de kroeggangers rookt gewoon nog.
1: Oh, dus
7: zo simpel is
1: bij jou
7: het ook.
1: Is het precies andersom. Ja, ja. En
7: bij mij is het precies andersom. Ja,
1: ja. En een terras er ook vrij maken. Tenminste, je hebt ook een terras, neem ik aan?
7: Ja, ik heb een vrij groot terras. Ja. Ja.
1: En geen haar op je hoofd die denkt om dat er ook vrij te maken?
7: Nee, de kroeg is rookvrij, want dat moet helaas, vind ik dat eigenlijk ook al. Kijk, ik ben met heel veel dingen eens, hè. Het is niet gezond en meeroken is niet gezond.
1: Nee.
7: Maar ik zit hier sowieso al op het meest vervuilde stukje van heel Roermond. Dus wij ademen de fijnstof ook constant in, dus dat is ook niet gezond. Maar die discussie wil ik eigenlijk helemaal niet aangaan. Nee. Want we weten allemaal dat het roken niet gezond is. Maar mijn generatie en de generatie die hier naar het café komt, wij zijn nog opgevoed door een huisarts die zelf rookte. Door leerkrachten die rookten. Waar nog zelfs gezegd wordt, nou, als je het spannend hebt, rook maar een sigaret, dan word je rustig van. Dus er zijn ook nog wel positieve dingen te zeggen aan het roken, hoor.
0: Ja, maar dan zelfs natuurlijk, ja. Dat was niet meer van deze tijd.
7: Nee, dat is niet meer van deze tijd. Daarom zijn er ook weer heel veel jeugd wat nu weer aan het roken is en aan het vapen is. Dus ik denk, als je het te zeer gaat opleggen, dat het ook een keerzijde heeft. Ja. En vooral met jeugd, hè. Je weet zelf hoe wij waren toen we jong waren ook. Van als het niet mag, dan is het spannend en dan doen we het juist.
1: Maar krijg je wel eens klachten, Racy, van andere gasten op het terras? Heb je wel eens klachten gehad van kan het roken stoppen?
7: Nee, eigenlijk niet. Wel eens af en toe, als de wind een beetje verkeerd staat, dat iemand zegt van oh, trek me precies recht in mijn neus. Nou, ja. Dan gaan we op een ander stoeltje zitten. Dat is ook het probleem niet. Weet je, de rokers zijn geen asociale mensen, maar zo worden we wel behandeld.
0: Mm.
7: En dat is eigenlijk niet fijn. Kijk, in Duitsland bijvoorbeeld heb je 18-plus cafés. Nou, en dan mogen kinderen gewoon niet binnen, omdat daar gerookt wordt.
0: Ja.
7: Er zijn ook andere oplossingen te vinden.
0: Nee, maar Racy, dat gaat niet alleen om de kinderen.
7: Eten, geen sigaretten.
0: Maar, want we horen zojuist ook meneer Ili zeggen van ja, het gaat ook om het personeel dat er werkt. Die roken ook mee, is ook schadelijk, hè?
7: Ja, nou, gelukkig heb ik geen personeel, dus dat scheelt.
0: Oh, dat
7: dus
0: scheelt,
7: ik kan alleen maar voor mezelf spreken.
0: Ja.
7: Ik kan niet voor anderen spreken. En er zijn ook terrassen waar niet gerookt wordt. En nou ja, daar kun je dan toch ook heerlijk zitten.
1: Ja. Carol Ili, ik ben even benieuwd, Carol Ili, hoe je naar luistert. Van ja, dit is een bruin café, er komen geen kinderen. Ik bedoel, kijk ook een beetje naar waar we het dan voor doen, zal ik maar zeggen, zegt Racy.
6: Ik schrik ook wel een beetje van deze opmerkingen dat er ook goede kanten zijn aan het roken. Er is helemaal niets goeds aan roken. Er is echt niets goed aan roken. Je gaat er dood aan. Je krijgt de meest akelige ziektes van. Dus
1: die gezondheidsdiscussie, maar het gaat me nu even om het terras van Racy Kouwmans, Resistent.
6: Ja, nou ja, kijk, wij hebben gewoon een representatieve peiling gedaan in heel Nederland. En dan blijkt gewoon dat 70% van de Nederlanders er heel erg prijs op stelt om te kunnen zitten op een rookvrij terras.
7: En we zijn gezakt al 10%.
6: Nee. Het was 70%.
7: En net
6: 80%
7: was het nog
6: 80%. Zegt, nee.
7: Oh, okay.
6: Het is 80% op de terras waar ook kinderen kunnen komen. Maar op uw terras.
7: Daar kan ik nog ook met u in mee, hè? Daar kan ik ook nog echt wel heel ver in met u mee. Dat vind ik ook. En ik vind ook op hotelkamers of in een restaurant. Dat is allemaal het probleem niet. Want dat vind ik zelfs niet prettig als zelfroker. Om onder het eten te roken. Of dat andere mensen zitten te roken als ik zit te eten. Dus daar is al een hele grote stap gemaakt. Maar u kunt niet van mensen verwachten die roken. Het is een verslaving, het is een ziekte ook, hè, roken. Ik bedoel, dat geef ik ook grof toe. Maar je kunt niet van mensen verwachten, wat moeten we op de stoep gaan staan? Ik bedoel, de mensen zijn er. En je kunt ze niet zomaar in een hoekje plaatsen van... ja, jullie zijn allemaal asociaal, dus stop maar met roken.
1: Ja, tot slot, Karooi Illy.
7: Zo simpel is het niet, nee, hè?
1: Tot slot, Karooi Illy. Je kan niet alle rokers op de stoep gaan laten staan.
6: Nee, maar het gaat erom dat we mensen die niet roken... die willen we een gezonde plek en een rookvrije plek bezorgen... Waar ze ook niet het risico lopen om ziek te worden... waar ze niet het risico lopen om benauwd te worden... waar ze niet het risico lopen om gestoord te worden door de rook van anderen.
1: Nee. Het levert vurige discussies op, in ieder geval. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Rezi Kouwmans, eigenaar dus van Café Resistent... met een niet-rookvrij terras, zeggen we er nog even voor de duidelijkheid bij. En Karooi Illy, directeur van het Longfonds. En betrokken dus bij de rookvrije generatie. Hartelijk dank.
7: Graag

0: Homewrecker was dit van Somber.
1: De kabinetsplannen voor Prinsjesdag zijn vandaag deels uitgelekt, maar er waren in Politiek Den Haag weinig blije gezichten. Over hoe dat kan spreken wij met politiek verslaggever Victor Pak van EW Magazine. Goedenavond, Victor.
2: Goedenavond.
1: Ja, het kabinet draait een deel van de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals de AOW, grotendeels terug. Dus dan zou je zeggen, nou, die linkse oppositie die zal wel blij zijn, hè? Maar toch niet.
2: Nee, zeker niet. Eigenlijk is het chagrijn bij iedereen nu groot in Den Haag. Want bijvoorbeeld de linkse oppositie, die zeggen toch dat ze bijvoorbeeld Jesse Klaver totaal niet onder de indruk zijn van alle voorgenomen aanpassingen. Het is nog niet genoeg voor hem. Terwijl bijvoorbeeld de ChristenUnie 50PLUS zeggen, nou, we willen het totaalplaatje zien. Want nu opeens worden heel veel dure dingen uitgesteld of niet meer gedaan, zijn van de baan. Mm-hmm. Maar ja, wie gaat dan de rekening van dat soort cadeautjes aan de oppositie betalen? Dat weten we nog niet, zeggen zij dan.
1: Ja. We hebben het over links, maar we kunnen natuurlijk ook naar de rechtse partijen kijken. Ja, die krijgen dan ook iets aangereikt, hè? Minder accijns op brandstof, geld voor innovaties in het bedrijfsleven, minder belasting op lange afstandsvluchten. Maar ook dat viel dan weer niet goed.
2: Dat klopt ook, ja, want die zien gelijktijdig heel veel sociale hervormingen die zij wel voor zich zagen, omdat het heel veel geld vrijmaakt voor andere keuzes te maken. Daar was het ook weer niet goed mee. Joost Eerdmans die zei dat hij met een vergrootglas aan het zoeken was in alles wat er was uitgelekt, maar dat hij maar bar weinig kon vinden wat hem nou echt een beetje verleidde om te zeggen, nou, hier zet ik dan mijn handtekening maar onder.
1: Ja, dan is er nog een deel waar de coalitie het überhaupt ook als coalitie niet over eens lijkt. Hè? De verkorting van de WW bijvoorbeeld, de belasting op vermogens. Want ze hebben die dossiers uitgesteld?
2: Ja, dat klopt. En zeker rondom box 3 is dat heel opvallend. Want er ligt al een voorstel bij de Eerste Kamer om een andere vorm van vermogensbelasting te gaan heffen. Nou, dat voorstel zou dan de nek omgedraaid worden. En voor Prinsjesdag zou staatssecretaris Eelco Ehrenberg met een ander nieuw idee komen. Dat gaat dus niet lukken. En feitelijk zie je daar vooral aan terug dat eigenlijk het kabinet in die zin dit weekend langs de afgrond is gegaan. En het eigenlijk alle pijnpunten helemaal niet goed heeft kunnen afhandelen. En ja, als je dat niet doet, dan schop je ze er maar op de lange termijn. Hmm. En moet je later dus nog heel veel harde keuzes gaan maken.
0: Maar dat kost ook geld, toch? Dat op de lange baan schuiven. Ik bedoel, het uitstellen kost ook geld jaarlijks zometeen, toch?
2: Zeker. Nou ja, je ziet dat het kabinet nu, en dat is natuurlijk altijd ingewikkeld aan uitgelekte stukken, je weet nog niet waar het van betaald gaat worden allemaal. Maar dit zijn allemaal veranderingen die bij elkaar opgeteld echt wel een flink aantal miljard gaan kosten. En de impact daarvan en hoe dat betaald gaat worden, dat is eigenlijk nog maar heel summier duidelijk geworden. En dat is natuurlijk typisch voor de Haagse werkelijkheid. Maar niet vanuit de coalitie gezien natuurlijk heel onlogisch, want op dit moment, nou, ze zijn met elkaar ontevreden dat ze zoveel ruzie hebben gemaakt. Maar ook de handreiking naar de oppositie is nu zo diffuus, vaag, dat ook die nog helemaal niet tevreden zijn. En de begroting ondertussen nog steeds een rommeltje is.
1: Jij noemt daar het woord het randje van de afgrond, hè? Want het heeft heel lang geduurd voordat de coalitie het eens werd. Hoe zou je die stemming dan nu omschrijven? En wat voor gevoel houden ze aan dat proces tot nu toe over?
2: Nou, toch eigenlijk wel groot chagrijn en ik denk ook ontnuchtering bij elkaar. Voor de zomer zei bijvoorbeeld premier Rob Jette dat hij verwachtte dat er niemand de hersens hoefde worden in te slaan om tot een begroting te komen. Nou, dit weekend zijn er toch bij elkaar wel wat vuisten uitgedeeld. Want het had al lang af moeten zijn natuurlijk afgelopen vrijdag. En eigenlijk pas op het nippertje maandagmiddag was er een deal, was er een akkoord waarvan de grootste pijnpunten ook nog eens vooral uitgesteld zijn. Dus ja, blijkbaar die verhoudingen waarvan ze dachten bij D66, VVD en CDA dat die best wel goed waren, dat ze eensgezind waren. Nou, dat is wel een demask geweest. Ja. Dat is helemaal niet zo.
0: Het is eigenlijk een startpunt van onderhandelingen tot waarschijnlijk 31 december of zo. Als een maatregelen echt in moeten gaan, namelijk de volgende dag.
2: Precies, nou ja, dat ga je nu zien. Want de coalitie is er dus min of meer uit. Niet helemaal, maar grotendeels wel. Maar ondertussen, dus het is een minderheidskabinet. De steun van de oppositie is ook nog nodig. Ja. Die geven nog geen antwoord wat ze dan precies wel willen. Dus we gaan eigenlijk nu een najaar in waarin continu er begrotingsbehandelingen zijn. En waarschijnlijk per begroting toch moet worden gekeken naar welke kant dat opgaat of niet.
0: Nou, maak je ook weer eens een nieuw proces mee.
2: Zeker, spannend is het wel. Ja.
0: Goed, dank voor zover Victor Pak van EW Magazine voor jouw toelichting.
1: We zijn zo dadelijk terug en dan gaan we het hebben over het interessante beroep van voetbaltolk. Want ja, je zal toch die persconferentie van Xavi mogen vertalen?
0: Ja, dan had je best klusje.
1: Nou, normaal leraar in Venlo en dan tolk bij de persconferentie. Die gaat er alles over vertellen zo dadelijk.
0: Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Ik heb zwaar taar.
6: Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
5: Brown ogen.
6: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
5: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
6: Zijn familie mist hem.
7: Would you listen to your dad? Hello.
6: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
5: I want to live. I don't want to be far away from my family.
6: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
8: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
10: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
11: Blijf thuis.
10: Dan weet u hoe het echt zit.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Is je bedrijf af? Of onafhankelijk als het gaat om je data?
15: Onaf, denk ik.
14: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
15: Nou, daar ben ik toch af.
14: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: NPO Radio 1. 10 uur.
18: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
0: Ja, de laatste uren tikken weg voor de transferperiode voor de belangrijkste voetballanden in Europa.
1: En er was een verrassende winnaar, ritwinnaar in de Vuelta vandaag. Daarover straks meer in Langste Lijn en Omstreken.
0: Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
19: Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
20: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
19: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. De adviesprijs voor een liter benzine bereikt morgen een nieuw record. De prijs gaat stijgen tot boven de €2,66. Dat verwacht United Consumers. Het consumentencollectief berekent elke dag de gemiddelde adviesprijs op basis van de literprijs van de 5 grote merken. Omdat 4 daarvan hun prijs voor morgen al hebben laten weten, denkt United Consumers zeker te weten dat het vorige record uit mei wordt gebroken. De brandstofprijzen zijn vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
19: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het Westnijlvirus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het Westnijlvirus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Het Westnijlvirus kan worden overgedragen door muggen. De meeste mensen die ermee besmet raken krijgen volgens het RIVM geen klachten. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden.
11: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
23: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
18: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
0: Welkom terug. We zijn er nog tot 11 uur met onder andere het laatste nieuws van de transfermarkt op deze deadline day.
1: En de Nederlandse roeiers hielden huis bij de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan.
28: Ja, ik ging helemaal aan mijn dak. Ik zag dat we hadden gewonnen en ook nog in de wereldrecord. Dus ik wist niet wat ik meemaakte. Het is letterlijk een droom die uitkomt.
0: We blikken ook terug met Mick Makker en Tinka Offerijns. Een roeikoppel dat samen zo'n beetje alle kleuren medailles wist te veroveren.
1: En hoe is het om als tolk te werken in de voetbalwereld? Dat gaat Richie Jansen ons vertellen.
29: Thank you.
0: Ja hoor. Je zet hem aan en hij rolt meteen half leeg. Oh, al die transfers die hier binnenlopen.
1: Papier en zo, hè?
0: Is er nog zoveel gaande, Jorrit Hansen?
15: Je merkt wel dat het een beetje aan het opdrogen is. Maar her en der gebeurt er nog wel het een en ander.
1: Ja, dat is de tonerlow van je faxmachine.
0: Ja, het is maar goed ook eigenlijk. Wel de papieren zonde trouwens. even nog voor je het gemist heeft. Deadline day in grote voetbalcompetities. Grote voetballanden. Ja. Niet hier, hè?
15: Nee, wij hebben een dagje extra. Mochten er nog grote spelers vertrekken van onze clubs, dan heb je een dagje langer om nog vervanging aan te trekken. En dat is omdat de nationale bonden zelf mogen bepalen van de FIFA wanneer ze die deadline day hebben.
0: Ja, oké. Okay. We hebben het een uur geleden gehad over de traditionele top 3, maar nog niet over de huidige koploper AZ. Hoeven we de fax niet voor aan te zetten, geloof ik, hè?
15: Nee, het is daar rustig. In ieder geval rond de belangrijke spelers is het rustig. En dat is wel zo prettig als alles op het veld zo goed draait als dat het op dit moment bij AZ draait. Troy Parrott, Sven Meijnans zijn al eerder vertrokken naar Betis en PSV. Was ingecalculeerd spelers die ook die vertrekwens echt wel hadden. Nadat ze eerder zijn tegengehouden om te gaan.
1: Maar Kees Smit werd vaak genoemd.
15: Ja, Peer Koopmeiners, Wouter Goes. Als je die aan het rijtje toevoegt, dan blijft er toch best wel wat kwaliteit binnen boord. Waar je echt nog wel vrees voor kon hebben dat ze zouden vertrekken. Als je erbij optelt dat ze eerder Kelvin Stenks hebben teruggehaald. Steyr Racing alvast gehaald van Groningen. En gisteren kwam daar Wesley Hoed bij. 32 jaar inmiddels, verdediger, speelt de afgelopen twee seizoenen in Saudi-Arabië. En tegen AZ-TV vertelde Hoed dat deze transfer echt voelt als thuiskomen.
2: Ik ben hier natuurlijk opgegroeid. Ik heb de volledige jeugdopleiding doorlopen. Ik ken een heleboel mensen die hier ook nog werken van mijn tijd toen ik hier begon. Dus dat die mensen hier nog steeds werken geeft aan dat het, je kan het wel een soort van familiegevoel noemen.
15: Nou, hij vertrok in 2015, heeft bij onder meer Lazio gespeeld, Southampton. En is eigenlijk in al die jaren overal wel basisspeler geweest. Dus ervaren, genoeg minuten in de been. Ik denk dat het best nog wel een goede aankoop is.
1: Hoe oud was hij, zei je?
15: 32.
1: Ja, het kan altijd nog ouder, hè? Als ik even kijk naar de aanwinst van FC Utrecht.
15: Het kan nog zeker ouder, 7 jaar ouder in dit geval. Want inderdaad, je begint over FC Utrecht. In Utrecht speelde ooit Sofyan Amrabat, die nu naar Ajax gaat. Ja. En nu traint zijn grote broer, Nordin Amrabat, in zijn voetsporen. Wat ik zei, 39 jaar inmiddels aanvaller. Hield zijn conditie al op peil in Utrecht nadat hij uit Casablanca was vertrokken, waar hij nog voetbalde. Hij speelde in die weken al op een transfer naar Utrecht en die heeft hij dus nu gekregen.
3: In eerste instantie zou ik gewoon meetreden. Maar zoals ik al dat echt had aangegeven, ik natuurlijk hoop je dan op meer. De eerste week was het pittig. Ik had 5 weken... Toen ik voor het laatst had gespeeld, dus ik had eigenlijk 5 weken vakantie. Dus de afgelopen week ging heel goed. Ik merkte ook dat die jongens dat ze het leuk en fijn vonden dat ik er was. En uiteindelijk hebben we de beslissing genomen samen met de trainer dat ik officieel mag aansluiten. Daar ben ik blij mee en ik hoop van waarde te zijn.
1: En dat sfeerversterkende muziekje heb je er zelf onder gezet?
15: Nou ja, dat doen al die clubs tegenwoordig. Even die gelikte muziek. Ik krijg een soort wellnessgevoel.
0: Ja, ik zit helemaal te denken, ontspannen. Heb je even in de sauna bezocht of zo? Of, waar is dit? Ja,
1: Noordin in de stilte ruimte.
0: Maar dit is allemaal van de eigen mediakanaal.
15: Ja, het is van de eigen mediakanaal en blijkbaar moet daar een muziekje achter. Dus dat maakt het knippen ook lastig. Dus het is een wat langere quote.
1: Ja, dat is een goed verhaal.
0: Bij deze gratis advies.
15: Ja, maar goed, Amrabat is niet de enige aanwinst van FC Utrecht. Utrecht haalt ook een zogenaamde Mislintat-aankoop. Oh. Mislintat-aankopen, dat zijn de aankopen die Sven Mislintat als technisch directeur ooit bij Ajax deed, die eigenlijk allemaal mislukten. Eén daarvan was de Kroaat Jakov Medic. Inmiddels speelt hij bij Norwich City. Maar Utrecht die huurt hem. Was het toen hij door Ajax gekocht werd, 9 potjes in de basis. Of 9 potjes gevoetbald voor Ajax. Dus dat is niet heel erg veel. Kijken of hij daar bij Utrecht overheen kan komen. Als we dan kijken wat er uit Utrecht vertrekt. Dat is een reservedoelman. Michael Brouwer, 33 jaar, tekent voor 2 jaar bij Sparta. En dat is eigenlijk omdat ik een bruggetje wil maken naar een andere voetballer die naar Sparta gaat. Want gisteren werd al bekend dat Cedric Hateboer naar Sparta komt. Middenvelder komt over van Anderlecht, dat hem afgelopen seizoen aan Telstar verhuurde. En waarom noem ik deze transfer? Want rond die deadline day, die weken daarvoor, het is een soort wild west met ook al die zaakwaarnemers die aan die voetballers hangen. Het hele management eromheen. Je hebt vaak nog met ouders te maken en dergelijke. Nou, die Hateboer, 21 jaar pas, vertelde aan ESPN dat hij dat heel anders aanpakt.
5: Ik doe het gewoon even zelf.
6: Ik sla dan daar gelijk op aan. Grappig. Er zijn weinig spelers die het zelf doen. Waarom doe je je zaken zelf?
5: Nou ja, voor mij persoonlijk heb ik het gevoel dat dat beter is. Dus dat is mijn mening.
6: Hoe zit jij dan zelf achter die onderhandelingstafel? Want ja, ik kan me zo voorstellen. Voor jezelf wil je dan inderdaad ook het maximale haalbaar eruit hebben.
5: Ja, zeker. Zeker. Dus doe je gewoon gesprekken. Stel je mails op. En dan probeer je zo goed mogelijk uit te komen.
1: Oh, zo simpel kan het zijn.
15: Zo simpel is het.
1: Ja, mooi zeg.
15: Dus wellicht kan je het zelf gaan doen. Misschien kun je nog zaakwaarnemer worden. Ik weet niet of je ambities hebt. Het is gewoon een beetje heen en weer mailen. En als de bedragen kloppen, geef je akkoord.
1: Nou ja.
0: En hou er een percentage af, hè? Voor jezelf.
15: Ja, dat is wel dat de bedoeling. Nee, en het laatste ding ik nog even wil noemen is... Heerenveen haalde ook een opvallende speler. Verwacht je niet zo snel. Een Irakees, Marco Fargi. Komt over van Venetia. 22-jarige aanvaller. En er was sprake van, joh, als het lukt zou huren mooi zijn. Maar ze hebben hem gewoon meteen vastgelegd. Dat is gewoon een international van zijn land afgelopen. WK in actie voor Irak. Dus dat zou ook nog wel eens een verrassende goede aankoop kunnen zijn.
1: En Jorrit, nou hebben we het de hele tijd over aankopen van Nederlandse clubs. Maar ja, die deadline day die verstrijkt dus voor Nederlandse clubs morgen. De grote landen vanavond. Moeten ze nog vrezen dat ze ook nog spelers kwijtraken?
15: Ja, garanties heb je natuurlijk nooit. Tot echt op de laatste minuut. En soms daarna worden pas dingen bekend. Maar ja, wat ik net zei, AZ lijkt zijn belangrijkste spelers binnenboord te houden. Ajax ook op dit moment. Jury Baas blijft dus, vertelde ik daar straks. Ook aan de toppers van PSV. Bijvoorbeeld Perisic en die van Feyenoord. Denk aan Hajj Moussa, wordt op dit moment niet getrokken, lijkt het. Anders is dat bij FC Twente. De Spaanse krant Mundo Deportivo meldt dat Barcelona nog altijd zijn zin heeft gezet op Ruud Nijstad. Dat is die talentvolle 18-jarige verdediger. Ja, een beetje jammer, die verlengde onlangs zijn contract bij Twente tot 2029. Dus die hebben een goede onderhandelingspositie. Zul je altijd zien, komt even later Barcelona. Dus die Nijstad die zegt, ja, ik zou toch wel graag nu willen vertrekken. En of ze daaruit gaan komen nog binnen een dag, dat wordt wel spannend. We hebben zijn zaakwaarnemer gevraagd, maar die wilde daar niet op reageren op dit moment.
1: Hey Hans, doe jij nog even een nieuwe rol papier in die fax? Want ja. Jorrit komt even naar elven nog, of even voor elven nog even bij ons terug.
0: Met deze lab aan transfers denk ik dat er nog wel een pakje in kan voorkomen. Goed, we gaan naar Spanje. De Vuelta daar is onthoofd, zou je kunnen zeggen. Met het uitvallen van de gedoodverfde winnaar was natuurlijk Tadej Pogačar. Maar daardoor is ze zeker niet minder spectaculair geworden. Vandaag zorgde zelfs een sprintetappe voor een, ja, kan wel zeggen, zeer verrassende afloop. De Fransman Bastien Tronchon ging er met de etappezegen vandoor.
7: Et on va peut-être revenir sur Wout van Aert qui va lancer Bastien Tronchon en troisième position.
9: Allez Bastien.
7: Asparen qui résiste. Asparen. Tronchon.
9: Oui.
7: Tronchon mais non. La victoire du Français Bastien Tronchon, incroyable. La FDJ a roulé pour pas avoir de regrets. Et c'est Tronchon qui triomphe.
1: Waar is er een beetje blij mee of?
0: Eufemistisch uitgedrukt. Sebastien Timmerman, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Ja, ja, dat is niet voor niks natuurlijk dat ze zo blij zijn. Want ja, Pogačar eruit en opeens wint deze man dus. Was iedereen daar zo uitbundig?
10: Ja. Sorry, wat zei je als laatste?
0: Ja, was iedereen daar zo uitbundig over?
10: Die keken er ook wel een paar verbaasd op. En ik zal je eerlijk bekennen dat ik wel een beetje blij was dat ik niet live zat. De finish was namelijk rond 5:00. Ik zat te luisteren. Ik moest even pas op de plaats maken terecht natuurlijk. Vanwege de situatie in Overasselt. Ja. Er was de persconferentie gaande. En toen zag ik hem winnen. En toen dacht ik bij mezelf, oei. Deze had ik niet herkend. Dat geef ik heel eerlijk toe.
0: Oh, wie is deze
10: dus
0: man?
10: Ik was eigenlijk Bastien Tronchon heet hij dus. Het is een Fransman. Hij heeft al wel eens een keer meegedaan trouwens aan de Ronde van Frankrijk. Namelijk vorig jaar. Maar toch is het een naam die je niet vaak hoort. En hij was ook een beetje, ja, bij mij in mijn geheugen een beetje naar achter verdrongen. 24 jaar is hij. Hij komt uit Chambéry. Hij reed een paar jaar bij de ploeg die tegenwoordig als Decathlon door het leven gaat. Daar heeft hij heel hard gewerkt voor zijn kop. Mannen, ja, mocht ze nu en dan voor eigen kans gaan, maar bijvoorbeeld een top 10 notering in een toeretappe zat er vorig jaar niet in. Nou, dit jaar werd hij door zijn huidige ploeg Groupama gepasseerd voor de Tour. Hij mocht dus wel mee naar deze ronde van Spanje.
0: Ja.
10: En dan komt deze etappe, een beetje een heuvelachtige rit. Er zijn al weinig topsprinters in de ronde van Spanje aanwezig. En een paar die er zijn, daarvoor was het wel echt te zwaar voor bijvoorbeeld Mats Pedersen en Matthew Brennan. Wout van Aert mocht voor zijn eigen kans gaan. Maar ja, hij werd dus net als Kort en Nijs, die tweede en derde, werden verrast door deze Bastien Tronchon. Echt de mooiste dag uit zijn loopbaan.
0: Ja, die overigens zelf na de finish niet eens zeker wist of hij nou had gewonnen.
12: I finished on the line, but I wasn't sure there is some guys in front or not, so I did not put my hands in the air. But that's crazy! I can't believe it. The last few days were really hard for me, and today I was good.
1: Dan noemen wij thuis wel allo allo Engels, hè?
10: Ja, precies inderdaad. Listen very carefully.
1: Ja, ja, silly, only ones. Ja. Ja. Het was een chaotische sprint. Wat gebeurde er allemaal in die laatste kilometers?
10: Ja, er was echt nul controle. Dat heeft misschien ook wel een beetje met dat uitvallen van Pogacar te maken afgelopen weekend. UAE, daardoor helemaal van de kop weg. Visma Liezenbeek moest het vandaag doen voor Wout van Aert dus. Maar die hadden ook alle moeite om de boel onder controle te houden. En toen gingen we de laatste kilometer in. En reed er in één keer een Kazach voor het peloton uit, Fedorov. Daar sprong Asparen, dat is een niet te houden Spanjaard, naartoe. Die is bijna elke dag in de aanval. Even dacht ik, die twee gaan het halen. En daarachter zag je al die sprinters die er nog wel bij zaten. Bijvoorbeeld dus Wout van Aert. Zag je inhouden en timen en wachten en nog een keer wachten. Nou, toen ging Van Aert. En toen kwam hij eigenlijk klem te zitten tussen Asparen en Fedorov. Toen die ze achterhaalde. Maar ja, toen was Tronchon, de uiteindelijke winnaar, al via de andere kant om dat duo heen gesprint. En terecht naar de zege toegedenderd. Dus die aanval van Fedorov en Asparen heeft wel degelijk ook het verloop van de sprint beïnvloed. En ja, wat ik zeg, er was weinig controle. Het was echt een chaos.
1: Ja, nou ja, een mooie zege dus voor Tronchon en ook voor zijn ploeg, Groupama FDJ. In het algemeen klassement verandert er niks, hè? Henrik Maas nog altijd bovenaan. Wat staat er te wachten de komende dagen?
10: Morgen eigenlijk een vrijwel vergelijkbare etappe, vrijwel vlak. Eén klim zit er dan in van de derde categorie. Eens kijken welke sprinters daar overheen komen. En daarna, dus dat is vanaf donderdag, dan is het echt weer klimmen geblazen. Dan gaan we weer kijken naar Mas en alle andere grote namen die nog over zijn in het algemeen klassement. Zijn concurrenten Roglic, Gal, die tweede en derde staan. Dan komen de aankomsten bergop weer.
1: Ja, en deze triomf die neemt niemand deze Fransman Bastien Tronchon meer af. Dankjewel, Sebastian.
10: Ik heb het vergeten, Bastien Tronchon.
1: Mewi.
0: Ja, het was nog maar net bekend dat Xavi Hernandez de bondscoach van het Nederlands elftal zou worden. Of Richie Jansen kreeg een telefoontje van de KNVB. U denkt natuurlijk, Richie Jansen, wie is dat? Nou, of het hem leuk leek te tolken tijdens die persconferentie waarin Hernandez werd voorgesteld aan het Nederlandse publiek. Richie, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hoe lang moet je nadenken als zo'n telefoontje binnenkomt? Of je ja of nee zegt?
4: Ik denk zo'n 0,0001 seconde.
1: Ik vind het nog langer.
4: Ja, vond ik ook.
0: Ja, maar hoe gaat dat? Wie belt het dan? En wat gebeurt er dan? Wat wordt er gezegd?
4: Ik zat op Cyprus. Ik was vakantie aan het vieren. En ik kan in alle eerlijkheid bekennen dat ik die avond bij het restaurant waar ik zat al wat wijntjes op had. En ik kreeg een paar appjes door van vrienden die appten voor degene. Oh, Xavi is nieuwe bondscoach. Zou een keer leuk zijn als jij een keer daarvoor zou mogen tolken? Want ik had al een keer wat het een en ander gedaan in de voetbalwereld.
0: Uh-huh.
4: Maar nog nooit bij de KNVB. En een half uur later gaat mijn telefoon en dan zie ik de naam van de perschef van de KNVB staan. En ik zeg tegen de vrienden waarmee ik ben. Ik zeg, jongens, stil. Ik moet even opnemen.
1: Dat gaat echt gebeuren.
4: Ja, toen nam ik, het gaat echt gebeuren. En toen toen nam ik op en toen was vrij snel de vraag van, ben je op de hoogte van het feit dat Xavi de nieuwe bondscoach is? Ik zei, ja, zeker. Lukt het jou om 25 augustus te komen tolken? Ja, en toen ging die 0,0001 seconde in.
0: Ja. En toen zat jij dus in de zaal tijdens het moment dat Xavi aan Nederland werd voorgesteld.
9: I want to start with asking you, what is the correct pronunciation of your first and last name?
13: Xavi Hernandez.
9: Xavi. Okay.
13: Yeah.
9: So I heard that
13: Xavi like chocolate.
9: Yes. Okay. Thank you very much.
0: Yeah. Richie like chocolate. Maar moest je nog oefenen, Richie? Of?
4: Oefenen we voor, voor die persconferentie.
1: Voor die naam.
0: Voor die naam natuurlijk, van Xavi. Xavi.
4: Die zat er wel al in.
0: Ja, heel goed.
1: Hey, voetbaltolk, dat lijkt me een mooi beroep. Hè? Is dat een wat je altijd wilde worden? Jij doet erbij, hè? Want je bent een normaal ook leraar in Venlo. Maar altijd een droom geweest om dat te gaan doen?
4: Nee. Ik werd een paar jaar geleden wakker met de droom waarvan ik nooit wist dat ik die had. toen rolde ik één keer in. Nee, vroeger wilde ik architect of brandweerman worden. Dat is allebei niet gelukt.
1: Oké, maar goed dat het dit is geworden en dat je dit soort dingen dus meemaakt, dat is ook niet voor niks, want je spreekt 9 talen?
4: Ja, dat is correct.
1: Eventjes nagaan hoor, natuurlijk Nederlands, Engels, Spaans dus, wat nog meer?
4: Ja. Hier gaan critici sowieso even op letten, maar Limburgs, en dat is volgens de Europese Unie, volgens de Europese Unie is dat officieel een minderheidstaal, dus een taal.
1: Okay.
4: In ieder geval, ik tel hem mee. Ja. Dan hebben we nog Duits.
1: Duits.
4: Frans, Portugees, Italiaans, Hongaars.
0: Zo.
1: Ongelooflijk.
0: Ik denk dat Ivo niet jaloers op je is.
1: Ja, maar die liet de vragen altijd opschrijven. Dus dat is ook niet helemaal eerlijk.
0: Maar
1: ja,
0: wat moet je ervoor kunnen, Richie, om te tolken? Welke talenten moet je hebben naast dat je misschien die talen kunt?
4: Je moet kunnen begrijpen wat de boodschap is. Die moet worden overgedragen. En dat liefst binnen een split second. En je moet natuurlijk wel verstand hebben van het onderwerp waarover het gaat.
1: Ja, want als er nou een sport is met een eigen jargon, dan is het natuurlijk voetbal wel. 1-2'tjes, doordruk op het middenveld. Al die verschillende voetbaltermen. Ja, hoe kan je die dan vertalen? Moet je niet letterlijk doen, neem ik aan.
4: Nee, dat zijn niet de standaardtermen die je op Duolingo leert of bij een LOE-cursus. Dit leer je gewoon door liefde voor de sport. En ik ben ook 8 jaar lang amateur voetbaljournalist geweest voor de lokale krant, voor de regionale krant. Dus dat zat er eigenlijk al in.
0: Wat is een ziekenhuisbal in het Spaans?
4: Oh, sorry. Ik weet niet of ik dat scheldwoord hier mag zeggen, maar ik zou het... Nee. Una puta pelota. Maar goed, dat...
0: Wat heb je allemaal als tolk gedaan? Je zegt, ik heb wel eens vaker in de voetballerij wat gedaan zijn in het begin van dit gesprek. Wat heb je allemaal zoal? Kan je cv eens even opnoemen aan ons?
4: Ik heb het een en ander bij Feyenoord mogen doen, bij PSV, bij Ajax, FC Twente. En alle clubs die zij mochten verwelkomen, dat waren voornamelijk Italiaanse clubs. Met AS Roma, met José Mourinho nog een keer... Mogen simultaan tolken, dat was ook wel een hoogtepuntje. Arne Slot bij Feyenoord natuurlijk, die houdt niet op met praten. Dat is een lekker mooie uitdaging, maar daar hou ik wel van.
1: Ja. Het is wel leuk dat je Feyenoord eventjes noemt en AS Roma. Ja. Want ja, als je aan Roma en aan Feyenoord denkt, dan moet je toch altijd ook wel een beetje terugdenken, dat was trouwens Lazio Roma, aan Leo Beenhakker. Die had een collega van jou, dus een tolk ook naast zich zitten. Rondom de uitwedstrijd tegen Lazio Roma, luister even mee.
11: We zijn wat later aangekomen hier, dankzij de geweldige gastvrijheid en hulpvaardigheid van Lazio Roma. We zijn voor het stadion eruit gepleurd en hebben een half uur gezocht naar de ingang. En we hebben nu ook bestuurlijk voorgesteld om de afvaardiging van Lazio volgende week onder te brengen in Sint-Pietenburen. Bij het Zeehondencentrum. Het zal wellicht daar wat manieren kunnen leren. Nou, dat hoeven we niet te vertalen. Want dat is heel lokaal, dank je.
1: Ja, dat is natuurlijk voor een tolk wel eventjes een dilemma. Hè? Ga je dit nog eventjes voor de, in dit geval, Italiaanse collega's vertalen of niet? Wat zou jij doen, Richie?
4: Ik zou het korter houden en een beetje samenvatten en omschrijven. Ik zou niet helemaal uitweiden over Pieterburen en termen die ze toch niet kennen.
1: Nee, dat vergt ook te veel uitleg inderdaad. Nee. Laten we eventjes naar die persconferentie gaan. Die presentatie van Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach. Vorige week dinsdag was die persconferentie. Hoe bereid je je daarop voor?
4: Ik ging op YouTube en toen heb ik eigenlijk de personen die aan het woord zouden zijn, dat kreeg ik dan van tevoren te horen. Dat zou dan Nigel de Jong zijn en daarna Xavi.
1: Ja.
4: Daar ging ik allemaal video's van opzoeken van eerdere persconferenties of interviews die ze hadden gegeven. En toen ging ik met een koptelefoon op door het huis lopen, door woonkamer, keuken, noem maar op. En dan ging ik gewoon simultaan tolken met die video's in mijn oortjes. En zo heb ik bijvoorbeeld, omdat ik wist dat Nigel de Jong eerst zou gaan spreken in het Nederlands, heb ik zijn interview die hij had afgegeven voor de NOS, was mijn voorbereiding.
1: Ja, dus dan hoor je een beetje zoiets als dit, Nigel de Jong?
14: De kenmerken die hij heeft als coach, die natuurlijk al als speler had, die hij nu meeneemt als coach. Het dominant voetbal, de agressiviteit, de passie, altijd de bal willen hebben. Echt pure dominantie uitstraalt. Hij zou heel blij als hem als bondscoach.
1: Ja, dat is dan wat Nigel de Jong in zo'n interview zegt. Wat haal jij daar dan uit? Wat is voor jou relevant als tolk?
4: Ik bereid me altijd op dusdanig voor dat ik probeer de stemgeluid, de intonatie, de type woorden die zo iemand gebruikt, dat ik die me probeer eigen te maken. Dat ik weet wat voor accent hij heeft. Dat ik weet op welke momenten hij of zij in een zin pauzes legt. Dat ik ook weet op welke momenten ik even naar adem kan happen. Ja. Dus ik analyseer zijn hele manier van praten.

0: in een zin pauzes leg, dat ik ook weet op welk moment ik even naar adem kan happen. Ja. Dus ik analyseer zijn hele manier van praten en woordgebruik.
1: Ja, dus het gaat ook heel erg over het ritme van praten en waar de pauzes zitten. Want je zei, je doet aan simultaan tolken, hè? Wat houdt dat precies in?
0: Ja, dan eigenlijk tegelijkertijd luisteren en praten. Met een, je vertaalt dan met 0,1 seconde vertraging. Dus de een zegt iets en daar luister je naar. En je vertaalt het direct, of ja, zo goed als direct, naar de ontvanger. En terwijl je dat doet, blijf je doorgaan met luisteren. En blijf je doorgaan met praten.
1: Dat is toch haast onmogelijk, dat je en moet luisteren en moet blijven praten. Want dan moet je heel snel die vertaalslag maken, letterlijk.
0: Ja. Absoluut. Ja, wij mannen kunnen toch echt twee dingen tegelijk.
1: Nou, fijn om te horen.
2: En waarom is het belangrijk dat je het echt simultaan doet dan? Dat je echt letterlijk vertaalt wat er gezegd wordt?
0: Tijd is geld. Dus hoe sneller het allemaal kan. Ja. Hoe minder vertraging, hoe meer er overgedragen kan worden tijdens zo'n persconferentie of interview.
2: Had jij dan ook de bijdrage, de speech van De Jong, van Nigel de Jong, had je die vooraf gekregen op papier of niet?
0: Nee,
2: dat niet. Gaat op het moment zelf, hoor jij het ook voor het eerst.
0: Ja.
2: Want hij had het natuurlijk over. Hij legt ook goed uit natuurlijk hoe dat proces was gegaan. En dat Xavi dus eigenlijk derde keus was van de KNVB. Dat moet je dan ook vertalen. Dat lijkt me een klein beetje ongemakkelijk, of niet? Of had je daar helemaal geen gevoel bij?
0: Nee, daar schakel je gewoon vooruit. Nee.
2: Ja. Want ik dacht, hoe zou dat overkomen bij Xavi? Maar dat heb je allemaal keurig vertaald.
0: Ja, zeker. Alleen ik heb wel zo'n vermoeden dat Xavi van tevoren wel ook was ingelicht over dat dit en dat zou worden gezegd.
1: Je zag hem niet met de wenkbrauwen fronsen in ieder geval.
0: Nee.
1: Nou zit je uit te leggen hoe je dat doet, hè, dat simultaan vertalen. Dat lijkt me, behalve ontzettend ingewikkeld, ook ontzettend vermoeiend. Ben je niet helemaal kapot na zo'n persconferentie?
0: Jawel. Ja, zeker wel. Er zijn persconferenties geweest waarbij je daarna echt even uit moet puffen, bij moet komen voordat je dan weer iets anders gaat doen of de auto en gaat stappen om naar huis te gaan.
1: Ja, want je noemde al Arne Slot, hè, die je wel eens hebt moeten vertalen. Dat is echt een langdurige zit.
0: Ja, het was een van mijn eerste keren als simultaantolk. En dat was volgens mij, ik heb het toen bijgehouden, 62 minuten aan één stuk door. Simultaan tolken, toen moest ik daarna nog wel even in de perskamer van de Kuip, volgens mij een uurtje of anderhalf, even rustig zitten voordat ik toen nog twee uur naar huis kon rijden.
1: Nou, gelukkig hebben ze daar altijd lekkere broodjes kroket. Hè? Hey, ik zei het al, je bent normaal in het dagelijks leven actief op een middelbare school in Venlo, docent Frans. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, die leerlingen die vinden dat wel prachtig natuurlijk, hè?
0: Die vinden het wel leuk wat ik doe. Die vragen altijd na het weekend. En meneer, wat heeft u deze week nou weer gedaan?
1: Goed zeg. Nou, je komt in ieder geval altijd met een goed verhaal op school. Dankjewel voor dit gesprek, Ritje Jansen.

0: Ja, The Moves, like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera.
1: NPO Radio 1.
2: Dat brengt de klok op. 2 minuten over 11:30, het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
3: De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Daar zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Er zijn 4 doden gevallen. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden op ruim 500 meter diepte. Na het ongeluk zijn 8 mensen verdronken en er worden nog 20 passagiers vermist. Mogelijk worden er nog lichamen in het wrak gevonden. Duitsland zegt dat Rusland achter een mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. En de afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Afgelopen week waren de WK roeien op de Bosbaan een succesvol toernooi waar Nederland met maar liefst 10 medailles naar huis ging. 3 van die medailles hangen nu aan de muur bij Tinka Overeins en Mick Makker.
5: Tinka Overeins in de boot.
6: Oh, wat zou je hier graag willen winnen als Nederlandse roeier? Wat wil je dat graag? Maar voorlopig Nederland op de bronzen positie. Het goud is in zicht voor Team USA. Want Amerika is wereldkampioen en Nederland het brons.
7: Nederland is in de strijd bezig om plek 2 samen met de Amerikanen. En Nederland ligt een heel klein beetje voor op de Amerikanen. Maar het is echt een heel klein beetje. Daar komen de Amerikanen nog. Dat wordt een fotofinish.
8: Maar ik denk dat de Nederlandse mannen het misschien net kunnen volhouden.
7: Het goud is absoluut nog niet binnen. En het gaat echt bijna kop over kop. De Britten komen dichter en dichterbij. Maar Nederland wordt wereldkampioen.
5: Oh, wat een ontknoping. Wat een ontknoping.
8: Wauw.
5: En daar Mick Makker en de rest, ja! Zij worden het wel.
0: Ja! Ja! Zo, Mick Makker, was dat jouw stem die was laatst te horen? Die uithaal?
9: Ja, dat was ik. Oh.
2: Hij is wel weer redelijk hersteld. Als
0: ja,
2: ik het
0: is
2: hoor.
0: Wel redelijk gedimd alweer. Goedenavond, Tink Overeins, Mick Makker dus. Gefeliciteerd alsnog, beide. Leuk om te horen, zo'n samenvatting, Tinka.
10: Ja, ik heb een grote grijns op mijn gezicht bij het luisteren van al deze dingen. Het is nog maar net geleden, maar het is echt heel leuk om het alweer terug te luisteren. Ja, zeker.
0: Ja. Waar zijn jullie nu? Het klinkt oorverdovend stil om jullie heen.
10: Nou, we zijn niet bij elkaar, want Mick is al op weg naar Italië en ik ben gewoon thuis. Oh. Dus we zijn op verschillende plekken, ja.
0: Oké, ja, want we moeten even erbij zeggen, jullie zijn niet alleen een sportsetje, zeg maar ook echt een levenssetje, toch?
10: Ja, zeker. We wonen samen.
0: En jullie waren elkaar zo zat naar het WK dat je dacht allebei even een andere bestemming.
9: Ik ben snel naar Italië gevlucht.
2: Gevlucht ook, oké.
0: Goed, nou, dit klinkt wel goed, dan zit het wel goed. Duizenden mensen stonden langs de kant op het WK in eigen baan, op de Bosbaan. Krijg je daar iets van mee, van die hele entourage, Mick?
9: Ja, daar krijg je wel wat van mee, ja. Dat, kijk, wij roeien natuurlijk vanaf de... sowieso, kijk, als je aankomt op het terrein, dan zie je al, wij trainen daar normaal. En dan is het betrekkelijk rustig. En nu was het één grote chaos met tenten en mensen. En ja, het was gewoon heel erg druk daar. Dus je hebt wel door dat er iets anders gaande is. En daar komt bij, ik hoop dat jullie me nog kunnen verstaan, want er rijdt een trein vlak achter mij.
2: Ja, je komt
9: langs.
2: Goed door.
9: Daar komt bij dat wij natuurlijk oproeien naar de start langs het publiek. Dat is echt meters van de tribune vandaan. En dan wordt er al flink naar je geroepen. Dan moet je een beetje... je moet ervan genieten. Weet je, het is echt de eerste keer dat ik daar langs roeide. Ik voelde me gewoon 20 centimeter langer worden. Omdat ik... Dat was echt een waanzinnig gaaf gevoel. En het is ook iets waar je... We hadden dan afgesproken van we gaan niet zitten kijken en zwaaien naar als je onderweg bent naar je race. Van waar zitten mijn ouders of dat soort dingen.
0: Maar je zag ze wel of niet?
9: Nee, ik heb hem een kleine blik geworpen. Het probleem is, ik heb geprobeerd om niet te kijken, maar ik kijk natuurlijk wel mijn stuurvrouw aan. En Jonna en ik hadden wel even dat wij allebei onze glimlach gewoon echt niet konden onderdrukken, omdat het zo mooi was.
2: Ja, want hoe kijken jullie trouwens naar elkaars races? Sta je wel langs de kant om elkaar aan te moedigen?
10: Ja,
0: zeg maar. Nee, afdeling Nederland mag even eerst.
2: Ja, Tinka.
10: Mick die moest natuurlijk pas in het weekend. En ik had eigenlijk mijn finale had ik op zaterdag van de vier zonder. Dat was mijn hoofdnummer. En zijn finale was op zondag. En toen had ik de mix 8. En die was een uur nadat hij de 8 had. Dus ik kon nog heel snel even glippen zo naar het scherm om het goed te zien. Dus ik heb hem zien finishen. En ik heb hem zelf nog kunnen onthalen en een kus gegeven dat hij won. En ik moest nog janken. En toen daarna moest ik op de ergometer springen. Dus dat was vrij intens.
2: Ja, maar is het niet lastig om de knop dan om te zetten?
10: Nee, want ik had mijn hoofdnummer al gehad. Dus dit was de mix 8 was gewoon nog heel leuk voor erbij. Dus anders, als ik zelf had gemoeten met in mijn vier zonder, had ik het niet gedaan.
2: Nee, dat snap ik. Hey Mick, even
9: bij ons. Bij ons was dat nog even hierover. Ja. Was het echt precies andersom. Dus wij moesten pas na Tinka's race. Ja. En we hebben in Parijs weer een hele slechte ervaring mee gehad. Want toen waren wij met de 8 al eerder naar de baan gegaan om de vrouwen dubbel 4 te kijken. En die hadden toen in een werkelijk hartverscheurende race in de laatste paar meters verloren ze. Ja. Oh, ja. En twee van mijn ploeggenoten hadden een relatie met meisjes in die boot.
0: Oh nee.
9: We hebben toen echt een waardeloos training gehad. De jongens waren echt, die waren gebroken. Want dat was een hele emotionele ervaring.
2: Ja, dat kan dus helemaal verkeerd uitpakken natuurlijk.
9: Ja, we hadden gezegd, dit gaan we niet meer doen. Dus ik ben
0: geen relaties meer onder
9: race geweest.
2: Nee, niet meer kijken.
9: Zover gaan we ook weer niet. Maar dat kijken, dat doen we. Ik heb het wel gekeken, maar gewoon op een hotelkamertje op het scherm. En die mixed 8, dat was nog een ander ding. Daar hebben we nog wel een klein wat woorden om gehad. Want die. Ik was vergeten dat ze dat nog ging doen. Want ik zat zo in mijn eigen overwinningsroes.
10: Ja, heel erg.
9: Dat ik pas toen ze halverwege die race was, kreeg ik door dat zij überhaupt daar nog aan was begonnen.
2: Oh jee.
10: Erg, hè?
2: En wat heb je ervan gezegd, Tinka?
0: Nou, ze heeft hem weggestuurd.
10: Ja, ik heb naar Italië gestuurd. Ja, dat is niet meer.
2: Zie je, dus ik dacht al, er zit een verhaal achter dit, deze reis.
0: Maar dat is serieus toch niet zo leuk, Tinka?
10: Nou, kijk, die jongens, dat was zo'n grandioze race. En ze hebben gewoon hun wereldtitel verdedigd in de 8. En ja, ik ken Mick een beetje. Die heeft ook de aandachtspannen van een. Springhaan of zo. Dus die is zo afgeleid. En die zit alweer met hup, Holland, hup te dansen daar. Dus weet je, als het mijn vier zonder dus weer was geweest, dan had ik wel even nog een goed gesprek aan willen gaan, maar...
9: Ja, ik wil er al ingrijpen, want het is inderdaad... dat is wel heel anders als het jou... kijk, die mixed 8, daar hebben zij zaterdagmiddag een baantje in getraind en zondagochtend. En dat was het wel zo ongeveer. Ja. Als het er vier zonder was geweest, was het een heel ander verhaal geweest.
0: Dus ja, Bert van Leeuwen is onderweg, hoor, met de limousine trouwens.
2: Ja, ik vroeg me af, hoe heb je dat nou goed gemaakt?
9: De familie die, toen ik het zo uitlegde, begreep ze het wel, volgens mij.
2: Toch wel. Hey, Mick, maar even naar die Holland 8, hè, daar ben jij de slag van. Het zat allemaal heel dicht bij elkaar. Had je al gelijk door dat jullie gewonnen hadden trouwens, na de finish?
9: Nee, zeker niet. Zeker niet. Kijk, ik... We hebben een beetje. Het is in het roeien is het een beetje een. Het is niet zo handig om heel veel uit de boot te kijken. Want je moet uiteindelijk, als je intern gefocust met je haal en je ritme bezig bent, dat gaat altijd het hardst. Mm-hmm. En ik ben daar best wel streng in. Dus ik doe dat ook echt niet of nauwelijks. Ik kan het helaas niet altijd van mijn ploeggenoten zeggen. Maar het is allemaal goed gekomen. In ieder geval. Toen ik over de finish kwam, had ik echt geen idee. En het verschil was ook zo close. Als je gaat zitten kijken, het is 600ste, dan weet je, dat kan je bijna niet zien. Het was 40 centimeter. Ik wist het niet. En we wisten het allemaal volgens mij niet. Dus was het een soort stilte, ook op de tribune. En gewoon de bosbaan viel als het ware stil toen wij gefinished waren. En wij keken naar dat grote scherm. Het hangt een enorm scherm daar aan de overkant van de tribune. En toen ineens verscheen daar in beeld één... de Netherlands. En dan ook nog onze tijd erachter, wat een wereldrecord was. Ja. Dus toen was het was alles ineens een explosie van blijdschap.
2: Ja, en Tinka, bij jou was het dan met die vier zonder een Nederlands record. Geen wereldrecord, maar een Nederlands record. En een bronzen medaille. Hoe stapten jullie uit die boot?
10: Nou, het was eigenlijk wel een wereldrecord. Alleen we zaten in een race met helaas nog twee boten die ook een wereldrecord voeren. Dus ja, en ik zag en ik hoorde die tijd ook en ik dacht, ja, kan ik hier nou ontevreden mee zijn? Want ik heb natuurlijk ook wel gouden medailles gewonnen in die vier. Maar ja, ik was gewoon eigenlijk tevreden, we hadden niks anders kunnen doen. En je wil altijd winnen, maar dat kan niet altijd, want dan zou het geen topsport zijn. Dus ik was eigenlijk gewoon heel tevreden met wat we toen hadden neergezet.
0: Ja. Die medailles worden neem ik aan goed gevierd. Of is het zo dat alle roeiers niet meer bij elkaar elkaar niet meer willen zien nu?
10: Nou, we hebben elkaar natuurlijk echt heel veel gezien. Wij gaan echt weken met elkaar op trainingskamp. En die weken, we zaten ook in een hotel vorige week in Amsterdam. En nu is iedereen lekker op vakantie. We hebben een heel goed feestje gehad zondag. Dus het is flink gevierd. En nu gaat iedereen lekker zijn eigen weg.
0: Ja, wordt de tijd ingevuld dan nu?
10: Nou ja, Mick dus naar Italië. We hebben allemaal bruiloften. Allemaal mensen trouwen ook. Van
2: dus er zijn ook nog andere bootjes waarin gestapt wordt.
10: Precies, huwelijksbootjes.
0: Ja, maar bruiloften van anderen?
10: Ja.
9: Van meisjes uit het team, onder andere.
0: Hey, hoorde je dat, Mick?
2: Ja, ik hoorde het ook.
10: Hij negeert het.
9: Nee, dat is inderdaad nog niet gebeurd. Dat klopt.
0: Nou, wij gaan even achterover zitten, maar luisteren gewoon mee. Hè? Nee, zak je niet aan doen, Mick. Live op NPO Radio.
2: Ja, vanuit Italië is het gebeuren.
0: Nee, moet wel face-to-face, dus dat mag niet op afstand.
9: Ja, dat lijkt me
0: wel
9: een goed idee.
0: Ja. Ja, ja. Hey, mooi. Ja. Leuk jullie gesproken te hebben. Jullie zijn volgens mij een mooi koppel. Niet alleen in de sport, maar ook daarbuiten. Zelfs op afstand. Dat zit wel goed volgens mij.
9: Ja, we hebben het best goed met z'n
0: heel kort nog, een nieuw doel nog?
10: Samen in de mix.
9: ik dacht aan een andere gouden gouden doel. Maar,
0: ja, zeg maar, nee, Mick. Dan, zeg maar.
9: Ja, de gouden ring dan. Maar het... Daar wachten we nog wel even naar.
0: Nu wordt het tijd dat wij ertussen uitgaan, denk ik.
2: Ja, maar er zit wel wat moois aan te komen. Zo veel is duidelijk.
0: Super dank, Mick Makker en Tinka Overijns. En gefeliciteerd nogmaals.
2: Dankjewel. Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen. Ze mist daardoor de opening van de Engelse voetbalcompetitie bij haar club Manchester City. Miedema werd in juni nog aan haar knie geopereerd, maar tijdens een training liep ze een nieuwe knieblessure op. Volgens haar club staat de blessure los van haar eerdere knieblessures. Het is nog niet bekend hoe lang deze blessure zal duren.
0: Een bijzondere debutant op de US Open vandaag, de 17-jarige Thea Frodin, kwam daar vandaag in actie en voor sommigen zal ze misschien al bekend voorkomen. Frodin oefende maandenlang op de techniek van, jawel, Serena Williams. En dat niet voor een toernooi, maar voor een film. De Amerikaanse tennister speelde Serena Williams namelijk in de actiescènes van de film King Richard. Frodin won een wildcard voor het hoofdtoernooi van de US Open en haalde daarvoor veel inspiratie uit het spel dus van Williams, vertelde ze.
11: She's always been such an inspiration to me and to be able to play the role of hers is such an honor and yeah, I mean I'm super excited to play this tournament and just I feel like she's helped I guess motivate me in so many different ways and make me believe that you know I can do it as well. So I'm super excited.
0: Ja, het toernooi mocht overigens niet lang duren voor de Williams stand-in, want in de eerste ronde moest ze het opnemen tegen de nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, en Frodin verloor in 2 sets van haar.
2: Goed, daar is hij weer.
0: Heb je wel papier in?
2: Ik scheur hem even af, je hoort het. Ja, de laatste transfers van deze Deadline Day die komen voorbij in de 5 grootste competities van Europa. In ieder geval die Deadline Day. We bespreken dat al met Jorrit Hansen de hele avond al. In Nederland is die markt nog een dag langer open. Dus de Eredivisieclubs die mogen nog even doorshoppen. Maar jij had nog 3 opmerkelijke transfers te pakken, Jorrit.
12: Ja, er zijn zoveel transfers op een dag dat er wel een paar opmerkelijke tussen zitten. Ja,
2: altijd, hè?
12: Ik vond bijvoorbeeld Gabriel Jesus. Van Arsenal naar Barcelona vond ik opmerkelijk. Oh, ja. 29 jaar inmiddels aanvaller. Komt voor 10 miljoen over. Ja, de laatste tijd speelt hij helemaal niet zoveel voor Arsenal. Weinig aan spelen toe. En vorig seizoen deed Barcelona iets dergelijks ook al. Toen huurden ze Marcus Rashford van Manchester United, waar die ook heel weinig speelde. Ja? Ja, dat pakte toen met 8 doelpunten toch nog best wel redelijk succesvol uit. Ja, wie weet gebeurt het ook nu met Jesus. De Braziliaan is in ieder geval heel blij met zijn overstap.
13: Ha mirado mucho partido de Barça cuando era niño. Sí, es un sueño ahora jugar en Camp Nou con la camiseta de Barcelona, es un sueño.
12: Ja, Jesus keek vroeger als kind al naar Barcelona. Het is een droom dat hij nu in het Camp Nou mag spelen. Ook opmerkelijk is de transfer van een 18-jarige doelman, zal ons niet zo heel veel zeggen, Luca Brugmans, een Belg. Speelde 3 jaar in de jeugd van PSV, maar stapt in 2022 over naar Genk. En ik hoop niet dat ze in PSV dit nieuws meekrijgen, want Genk krijgt nu 35 miljoen voor die keeper.
14: Zo.
12: Ja, hartstikke jong. Liverpool zit op de eerste rij. Talentvol, willen hem snel binnenhalen. Verhuren hem dan meteen weer aan Genk, zodat hij daar nog wat ervaring kan doen. Maar de meest bijzondere transfer vind ik toch wel die van Soufiane El Karouani. Afgelopen jaren succesvol linksback van FC Utrecht. Was in die jaren ook steeds op zoek naar die transfer. Lastig kwam er niet tot een maand geleden het Saoedische Al-Qadsia kwam. Maar die clubs geven niet in voor de competitie.
0: Ach, oh, jongens.
12: Ja, je mag in Saoedi-Arabië mag je een maximum aantal buitenlanders in je ploeg hebben. Dat maximum aantal hebben ze overschreden. Met onder meer door de komst van Tijani Reinders naar die club. Dus hij moest weer weg.
14: Dus het was een hele bewuste keuze om hem niet in te schrijven voor die competitie?
12: Nee, uiteindelijk niet. Die hebben hem gekocht en na een maand bleek toch dat ze hem eigenlijk niet nodig hadden.
0: Nou, verkeerd geteld of zo aan de
12: maar
0: voorkant.
12: Het pakt redelijk goed uit, want Benfica huurt hem. Ah. Mooie club. Ik weet niet wat hij van zijn Saoedische salaris meeneemt, maar als je voor dat geld bij een Europese topclub toch wel mag spelen, dan eindgoed al goed.
14: Dat is wel een wonderlijk verhaal. Dat zijn dus inderdaad wat opmerkelijke transfers. Zijn er verder nog laatste ontwikkelingen zo bij het verstrijken van de transfermarkt?
12: Even kijken. Nou, wat er net binnenkwam, een kwartiertje geleden. Sydney van Hooijdonk terug in de Eredivisie.
14: Oh.
12: Gaat naar PEC Zwolle. Komt van Estrella Amadora. De huidige nummer 26.
14: Waar zat hij ook alweer? Maar.
12: Ja, is ook 26 inmiddels. Kwam ook daar weer nauwelijks aan spelen toe. Dus eigenlijk op 1 goed seizoen bij Heerenveen en 1 bij NAC. Nou, ja, komt dat er nog niet helemaal uit. Dus misschien bij PEC Zwolle nu. En ook een andere spits die nog zoekende is, de 25-jarige Joshua Sirkzee. Die lijkt Man United te gaan verruilen voor Everton. Vito van Krooi, ook leuk om te noemen, heeft een nieuwe club. Gaat van NEC naar Willem II. Altijd een hele waardevolle speler geweest, VVV, Zwolle, Sparta. Alleen nu bij NEC, dat net een niveautje hoger aan het pieken is, viel die buiten de boot. Een andere talent wat niet doorbreekt is Isaac Babadi van PSV. Daar zitten Fortuna en Sparta nu achteraan. En Celtic lijkt Feyenoord te gaan verlossen van rechtsback Lotomba. Ze hebben daar 3 rechtsbacks. Voor Mats Duijl ook wel zo prettig. Stijgt hij weer een plekje in de hiërarchie achter Jairo Riet. En toch nog beweging bij Ajax. Want dat heeft volgens de Telegraaf een akkoord met Espanyol over Leo Salazar. Ah. Dat is een 19-jarige linksbuiten, maar die komt in eerste instantie voor jong Ajax.
14: Ah, oké, maar goed, heeft Jordi Cruijff dan ook weer eventjes op zijn kont.
12: Met het oog op de toekomst.
14: Met het oog op de toekomst.
0: Kan je nog een beetje slapen vannacht, Jordi, denk je? Of is het één groot transfermarkt in je hoofd?
12: Ik denk dat ik morgenochtend mijn Twitter weer openzet. Of X heet het tegenwoordig. Ja. En dan heb je wel een half uurtje nodig om weer bij te scrollen. Maar dan ben ik weer.
14: Ja, en gewoon even de stekker uit die vak trekken.
0: Ja, klaar ermee nu.
14: Mooi. Dankjewel, Jorrit.
0: Gaat er een lampje branden? Bij jou was ik het heb over Rollercoaster Tycoon.
14: Nou, dan moet ik meestal aan de Efteling denken, maar.
0: Ja, moet je in de tijd van CD-ROMs gaan denken. Het is een computerspel waarin je attractieparken bouwt. Nou, hier. Waarin begin deze eeuw maar liefst 25 miljoen van die CD-ROMs over de toonbank gingen. Het is voor game-termen als steenoud, maar nog steeds populair. Gameproducent Atari is dat, heeft een nieuwe versie van de game aangekondigd. En rollercoaster-vlogger Marcel Vos heeft de eerste beelden daarvan al gezien. Marcel, goedenavond.
15: Goedenavond.
0: Niks blijft meer geheim, hè? Zelfs niet bij dit soort spellen, games.
15: Nee, ze hebben de trailer alle online gezet en die hebben we kunnen kijken.
0: Het is een oude game, hè? Stamt nog uit de vorige eeuw. Als we dat zeggen, klinkt dat echt heel oud. Wat is er zo mooi aan? Kan je beschrijven wat het is?
15: Ja, het komt inderdaad net uit 1999. En kijk, als kind ga je dan bijvoorbeeld naar een pretpark en dan denk je, wat dan als ik het zelf zou kunnen bouwen?
14: Oh ja.
15: En dat kun je dan doen in zo'n spel. Je kunt je eigen achtbanen maken. Dat is gewoon heel cool.
14: Ja, dus dat is eigenlijk de essentie van het spel. Je bouwt je eigen achtbaan en daar is alles in mogelijk?
15: Ja, nou, je bouwt eigenlijk een heel pretpark, maar voornamelijk met een focus op achtbanen bouwen. En je kunt. Het spel heeft wel bepaalde limieten, maar je kunt in principe bijna alles doen wat je wil.
14: Ja. En ja, we zeiden het al, het is al best wel oud dat spel, hè? Maar het wordt dus nog altijd gespeeld. Want is het tijdloos, pretparken bouwen?
15: pretparken bouwen is tijdloos. En dit specifieke spel is ook tijdloos. De reden dat de eerste twee voornamelijk nog populair zijn van 25 jaar geleden is omdat ze heel tijdloos uitzien en gewoon hele goede spellen zijn.
0: Maar als ik aan games denk, hè, Marcel, dan denk ik aan dat er altijd een uitdaging in moet zitten om weer, dat je verder komt in een game, dat je dan meer mogelijkheden krijgt, extra levens krijgt, meer dingen scores, kan die je dan, die je voorheen niet kon in die game. Zit dat ook zo in elkaar? Of?
15: Dat zit er wel in. Als je een park bouwt, dan kun je gedurende het eerste aantal jaar kun je nieuwe attracties onderzoeken. Je kunt ineens een grotere achtbaan bouwen. Je kunt ineens een dubbeldeksdraaimolen bouwen, bijvoorbeeld, in plaats van een normale. En ook in de moeilijkere levels heb je vaak betere attracties beschikbaar. Andere attracties of andere soort omgevingsitems. Je kunt bijvoorbeeld ineens een Colosseum neerzetten. Dat soort dingen. Dus je hebt wel een soort van een progressie daarin, ja. En de levels worden steeds moeilijker.
14: Ja, nou speel jij dat spel, sterker nog. Je filmt dat ook en dat plaats je dan op YouTube. Maar dat is niet zomaar wat. Je kan ervan leven, hè?
15: Dat klopt, ja. Ik verdien 100% mijn geld met het spelen van een videospelletje van 25 jaar geleden.
14: En hoeveel mensen kijken er dan naar? Wil je er inderdaad je levenshoud van kunnen voorzien?
15: Ja, ik zou zeggen, het is een video een beetje tussen de 80.000 en 200.000 kijkers. Ligt een beetje aan over hoe lang je het neemt. Als je het over meerdere jaren neemt, kan het nog wel een stuk meer worden.
0: Ja. Maar hoe kan dat? Wat denk jij wat de aantrekkingskracht daarvan is? Dat mensen dat gaan kijken op jouw kanaal?
15: Dat soort retro spellen van toen wij jong waren. Ik ben 29, dus mensen van mijn leeftijd jong waren. Zijn sowieso vrij populair. En wat ik dan ook specifiek doe, ik ga heel diep het spel in. Hoe werkt dit ene kleine dingetje? En daar kan ik dan een half uur over vol praten.
0: Ja.
15: En dat vinden mensen interessant. Exact weten hoe iets werkt.
0: Ja.
15: Of bijvoorbeeld het spel moeilijker maken. Een soort van uitdaging voor mezelf. Kan ik het nog steeds de levels halen?
0: Ja.
15: Is ook leuk.
0: Ja, je hebt dus al de trailer bekeken. Want het zijn oude versies van 99 en 2002. Nu dus een nieuwe versie. Even luisteren naar jouw oordeel op jouw eigen kanaal dus.
16: There are so many things wrong with it. First, let's look at the coaster itself. It kind of looks random, flimsy, and all over the place. There are extremely few supports, making it look, well, unsupported, and the track style is way too thin for big and fast loops.
0: Nou, je bent een kritische beschouwer, hoor.
15: Ja. Ja, nee, het zag er niet uit.
0: Oh.
15: Kijk, de achtbanen die ze gebouwd hebben voor die trailer, Die zijn totaal onrealistisch. En dat doet mij niet geloven dat het een heel goed spel gaat zijn. Want in het originele spel, wat ik dus speel, moet je daadwerkelijk je achtbanen enigszins realistisch eruit laten zien. Willen ze een goede waardering krijgen en dat gasten er daadwerkelijk in willen. Hier ziet dat er niet uit. En dat is, ja, dat is niet een, dat ziet er niet goed uit.
14: Maar toch heeft Atari besloten om die nieuwe versie uit te brengen. Waarom doen ze dat eigenlijk als die oude eigenlijk al zo leuk is?
15: Nou ja, een nieuw spel, als je het goed doet, kan natuurlijk zorgen dat je een heel nieuw publiek aanboort. En dat kan Atari natuurlijk veel geld opleveren. Ook als het niet zo goed spel is, kunnen ze nog steeds wat verkopen, kan ze nog steeds geld opleveren. Maar je hebt natuurlijk ook het idee dat je een spel van 25 jaar geleden helemaal een nieuwe versie doet, een betere versie. Is natuurlijk een heel leuk idee. Ja. Maar ja, dan moet het wel goed zijn. En ze hebben wel bepaalde dingen inmiddels gezegd van, er zijn wel betere dingen in het spel, maar ja, die hebben ze dan niet laten zien in de trailer. En dat vind ik een beetje dom.
14: Ja. Nou ja, dat is nog niet echt heel erg positief. Maar ja, gelukkig hebben we de oude versie ook nog. En natuurlijk die vlogs van jou, Marcel Vos, over Rollercoaster Tycoon. Hé, wat hoor ik daar?
0: Oh, ik denk we gaan naar
14: Nee, dat is niet de game, hoor.
0: Nee, dit is geen achtbaan. Nou ja, het is wel een soort achtbaan. Jorrit Hansen, wat ben je weer?
12: Ja, ik ben bijna duizelig en misselijk van
0: deze
12: avond.
0: Heet van de naald dan.
12: Ja, nee, het laatste nieuws, eigenlijk wisten we dat al wel een beetje. Maar de deur van Gakpo naar Manchester City is nu al helemaal dicht.
0: Oh.
12: Want City haalt Andy Jaye van Everton 75 miljoen voor de positie waarvoor Gakpo bedacht zou zijn. Dus dat gaat echt niet meer gebeuren. En dat zat er al aan te komen. Luka Ivanušec gaat terug naar Dynamo Zagreb. Feyenoord betaalde ooit 8 miljoen aan Dynamo voor hem. Nu keert hij gratis weer terug na een aantal mislukte jaren. Hij zegt over zijn tijd bij Feyenoord niks. Alleen dat hij nu 3 jaar volwassener en meer ervaren is.
0: Hoe lang hebben ze nog, die grote landen?
12: De grote landen, een uurtje en drie minuten.
14: Kijk, nou, goed, kijken of daar nog wat uitkomt. Dankjewel, wij zijn er doorheen voor vandaag. Morgen zijn we er weer, onder meer met de Champions League bij de vrouwen. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door
0: Wilfried de Jong. Fijne avond.
14: Goedenavond.
17: NPO Radio 1.
18: Dit weekend vindt in Rotterdam de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Nu de straat van Hormuz nog steeds is afgesloten, is de veiligheid op het water belangrijker dan ooit. Daarom zijn te gast commandeur Frank Lensen van de Koninklijke Marine, KNVR-directeur Annette Koster en schipper Emma van Grevenbroek. WNL in de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekies.
19: Live vanaf het motorpassagiersschip De Zonnebloem in Rotterdam.
18: Zaterdagmiddag om 5 uur.
17: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.

0: Edu.
1: Libri Fiverken.neo.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: NPO Radio 1.
11: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het tv-programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Iran zegt dat het nu Amerikaanse bases in de regio aanvalt. De landen uiten bedreigingen over en weer. Onlangs liep een bestand van 60 dagen af. In die tijd is het niet gelukt om een akkoord te sluiten. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden. Op ruim 500 meter diepte is een object gevonden. De Turkse marine gaat ervan uit dat het om het schip gaat. Na het ongeluk zijn 8 mensen verdronken en er worden nog 20 passagiers vermist. Mogelijk worden er nog lichamen in het wrak gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan vooral in het binnenland mogelijk nog een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd.
0: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
18: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De burgemeester van Overasselt noemde de aanslag van vannacht in zijn dorp on-Nederlands. Dat was dan meteen de meest Nederlandse opmerking van de dag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een bende zwaar bewapende mannen die 's nachts om 4 uur over straat trok en een aanslag pleegde. Dat gebeurde in het Gelderse Overasselt. Een goed ingevoerde verslaggever uit de regio praat ons straks bij. Het begrotingsakkoord en het vroegtijdig lekken naar de pers. Ja, politiek verslaggever Wilma Borgman legde in Den Haag haar oor te luisteren. De BBC zette de groene Bijenkorf in Eindhoven op plek nummer 4 in het lijstje van meest kleurrijke gebouwen ter wereld. En ruim de vaatwasser maar eens vlak voor het slapen gaan even in en je zult merken dat je je goed voelt. Een gesprek over zingeving in het leven en het gebruiken van psychedelica daarbij. Een gesprek met hoogleraar André van der Braak. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 1 september.
2: Rond 4 uur vannacht wordt het Gelderse dorpje Overasselt opgeschrikt door meerdere schoten.
3: Mijn dochter werd wakker van de schoten. Was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
2: Een bende zwaar bewapende mannen trekt al schietend door het dorp richting een woning. Daarbij komt een beveiliger om het leven en moeten 2 agenten worden gered door collega's.
4: Die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen.
2: Een klopjacht volgt en 34 mensen worden opgepakt. Dorpsbewoners weten niet wat ze meemaken.
5: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter je door je tuin heen loopt.
6: Rond als klein dorp is dit wel eventjes heftig nieuws, ja.
2: Zegt ook de burgemeester.
7: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Dit is on-Nederlands.
2: Toch is niet iedereen verbaasd. Er zou een link zijn met Bolle Jos.
8: Het is al een paar keer eerder, of de ene keer geloof ik eerder, dat er op het huis geschoten is. Dus. Maar het is met drugs te maken. Dus.
2: Het OM wil dat niet bevestigen, maar volgens deze expert is het niet ondenkbaar.
9: Degene tegen wie de actie gericht was, zou ook mogelijk in het verleden banden hebben gehad met leidekkers.
2: Met nog 2 weken tot Prinsjesdag is het alweer zover. De stukken zijn alvast gelekt.
10: Dit hoort niet zo.
11: Dat natuurlijk die stukken op straat liggen een dag zo'n beetje nadat ze zijn ingediend bij de Raad van State.
12: Wat een amateurisme hoe het gaat.
2: En de minister van Financiën, Eelco Heijnen, was gisteren nog zo vol vertrouwen.
13: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is.
2: Maar de oppositie is niet blij, horen we bij 50PLUS en de ChristenUnie.
14: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien.
15: Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
2: Ook PVV-leider Wilders liet van zich horen.
16: De honden lussen er geen brood van. Miljarden bezuinigen en de burger krijgt ongeveer niks en je doet niks aan asiel. En je zegt dan volgens 2 maanden later, weet je wat, laten we het iets minder doen. Dan blijft het bagger.
2: Dano, Gwendolien of Vesna, een paar namen die dit najaar misschien voorbij komen als het stormt.
17: Als je een storm een naam geeft, kunnen mensen dat veel beter onthouden. Oh, dat is die storm waar we het de hele tijd over horen. Die komt er echt aan.
2: Er wordt ook een storm vernoemd naar de influencer Jade Kops, die dit voorjaar op 90-jarige leeftijd overleed aan kanker.
18: Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
2: Nou, voor deze herfst zijn de stormnamen al bepaald. Al zijn er suggesties voor volgend jaar?
19: Ik denk mijn broertjesnaam, dat is Reinier. Hij is redelijk druk, dus dat past ook goed bij.
20: Mijn vriendin hier naast me kan ook heel boos zijn. Af en toe is misschien wel Guusje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Ik zie hier een storm ontstaan.
1: Ja. Hier komen we zo nog op terug.
2: We gaan kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Uitgezocht door Dorald Megens.
10: Op de voorpagina van Trouw aandacht voor een betrekkelijk nieuw fenomeen. Goede doelen die donateurs met veel geld de mogelijkheid bieden om een fonds op naam op te richten. Daarbij schenken mensen een groot bedrag aan een bestaande organisatie, zoals natuurmonumenten of het cultuurfonds. Maar ze bepalen zelf waar het geld aan moet worden besteed.
2: De goede doelen zeggen dat het leidt tot meer betrokkenheid van de gullegevers, omdat die precies kunnen zien wat hun donatie oplevert. Critici waarschuwen wel voor de nadelen. Het kan lastiger worden om geld bijeen te krijgen voor minder populaire projecten die wel noodzakelijk zijn. Toch groeit het aantal fondsen op naam nog altijd sterk.
10: In het FD een voorbeeld van een samenwerking waarmee het probleem van netcongestie kan worden aangepakt, oftewel een overbelast stroomnet. In Roosendaal hebben ze een energieplatform opgericht waarin zo'n 50 boeren en bedrijven samenwerken. De boeren wekken met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie stroom op en delen die met andere bedrijven.
2: En zo kunnen die bedrijven in de buurt toch groeien, terwijl het elektriciteitsnet eigenlijk al vol zit. De projectleider hoopt dat ook netbeheerders gaan bellen, want het aantal batterijen groeit namelijk hard in de groep. En als een netbeheerder dan een piek verwacht, dan kunnen wij die met zonnepanelen en andere apparaten voorkomen, zegt hij.
10: NRC komt met een nieuwe aflevering uit De Leefbare Stad. Een serie over hoe oude en nieuwe steden de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken en tegen welke problemen ze aanlopen. Morgen in de krant Lelystad, de jaren 60 ontworpen als moderne groeistad op nieuw drooggelegd land.
2: Oud-wethouder Kruis vond het altijd jammer dat Lelystad met de rug naar het water werd gebouwd. Nu wordt gelukkig een inhaalslag gemaakt, zegt hij, met jachthavens en een stadstrand. De lessen die getrokken kunnen worden van het inmiddels volwassen Lelystad: omarm het water, zorg voor gemixte wijken en investeer in beter openbaar vervoer. Al zeggen de bewoners zelf, geef ons nog maar wat meer parkeerplekken.
10: Opvallende CBS-cijfers in het AD. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt fors toe. Veel vaker dan vroeger gaan mensen na 40 of 50 jaar scheiden. In 2015 was het aandeel 60-plussers in het aantal echtscheidingen 8%. Vorig jaar was dat opgelopen tot ruim 13%.
2: Volgens relatietherapeuten komt dat onder meer doordat scheiden in de afgelopen decennia maatschappelijk meer geaccepteerd is geworden. Bovendien gaan veel stellen, zodra de kinderen de deur uit zijn of als de pensioenleeftijd in zicht komt, nadenken over een relatie. En dan blijkt soms dat ze weinig meer met elkaar delen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Our Day Will Come, gezongen door Amy Winehouse. Wildwesttaferelen in het Gelderse Overasselt, we hoorden het net al in het nieuwsoverzicht, waar een bende zwaar bewapende mannen vannacht al schietend door de straten trok richting het huis van Jan G. En dat is niet voor het eerst dat het misging in het dorp en ook daar in de buurt. Contact heb ik met Daan Rieke, verslaggever van de Gelderlander. Goedenavond, Daan.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik bedoel, dit huis is niet voor het eerst doelwit geweest. Hè? Wat is er al eerder misgegaan in die omgeving?
1: Ja, het begon eigenlijk 7 jaar geleden, 2019, bij een brand bij dat huis. Na die brand werd een drugslab opgerold op het terrein van dit huis. Daarna bleef het een aantal jaar stil. Er zijn verdachten aangehouden overigens, maar dat waren niet de mensen die in dat huis woonden. Die zeiden er ook niets van af te weten, ook Jan G. niet. En vervolgens kwam het in 2014 tot een schimmig incident in de nacht bij dit huis. Er liepen 2 mensen met machinegeweren door de straat heen. Vertrokken onverrichte zaken weer. Maar het huis werd daarna door de burgemeester van Heumen wel enkele weken gesloten om de bewoners daar in veiligheid te brengen. De omwonenden althans. Een jaar later ging het eigenlijk nog vreselijker mis. Althans, toen werd het huis daadwerkelijk onder vuur genomen. 25 schoten op de toegangspoort. Er werd ook een foto gevonden van Jan G. verscheurd na die beschieting. Op zijn verjaardag, notabene. Er ontplofte een vuurwerkbom bij het huis. Dus dat het er niet pluis was, ja, dat hadden de mensen in en om Overasselt al wel in de gaten. Maar wat er precies speelde en dat het zo groot was, dat had men niet eerder gezien, gemerkt. Ja.
0: Nou goed, nu zijn we in 2026 beland met dit geval vannacht. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan. Het is niet zeker, maar goed. Zou een link zijn met Bolle Jos? Is dat voorstelbaar, denk je?
1: Goh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Mijn collega's van Parool hebben goed werk verricht. Hebben inderdaad gewezen op links met Bolle Jos. Er zou een kooktransport, zou onenigheid over zijn ontstaan. Ze wijzen ook op het feit dat er in het verleden contact is geweest. Dat er zelfs veelvuldig contact zou zijn geweest tussen Jan G. en Bolle Jos. En ja, het zou nu mis kunnen zijn gegaan met het transport. Maar wat mij meer opvalt is dat hier in Overasselt en omstreken de familie van G. woont daar al jaren, G is hier opgegroeid. Zijn ouders wonen ook nog op het terrein. Dat er iets niet pluis was, dat voelde iedereen aan zijn water. Dat heb je natuurlijk wel vaker in een dorp of een wijk. Misschien heb je het zelf ook wel in je buurt. Er is altijd wel iemand die in oud ijzer handelt of loesje tweedehands autootjes verkoopt, waarvan je zegt, oh ja, ja, het is niet helemaal zuivere koffie, maar het is er wel eentje van ons. Zo werd er in Overasselt eigenlijk ook naar deze familie gekeken.
0: Maar misschien zelfs wel. Dat kun je niet langer volhouden, zou je zeggen.
1: Nee, nu, zo kijken ze er nu zeker niet meer naar. En naarmate er meer incidenten plaatsvonden de afgelopen 2 jaar, zijn er steeds meer mensen ook wel gaan zeggen van ja, dit zijn echt landelijke criminelen die zich hier melden. En nou ja, nu is wel duidelijk dat het echt nog veel groter is. Want wat we hier vannacht gezien hebben, dat on-Nederlands noemde de burgemeester het. Volgens mij, als je dit in een Netflix-scenario voor een Breaking Bad-film stopt, dan zou je zeggen, dat is ongeloofwaardig.
0: Ja. Daan, nou ben jij een regionale verslaggever voor de Gelderlander. Jij gaat er, denk ik, regelmatig op uit. Dat betekent ook dat je regelmatig in dit dorp bent en ook wel eens in die straat komt en misschien nog wel dichterbij?
1: Sterker nog, 2 jaar geleden ben ik op het terrein geweest. Heb ik met Jan G. gesproken. Het was kort nadat die 2 mensen met mitrailleurs daar door de straat hebben gelopen in de nacht. Ja. En de burgemeester besloot van, nou, G. en familie, jullie mogen hier een tijdje niet wonen. Het is vrij opvallend. Destijds vonden er ook meerdere drugsgerelateerde incidenten, steekincident plaats in dit normaal gezellige dorp. 3000 inwoners ongeveer, voetbalvereniging, 2 carnavalsverenigingen, gezellig dorpshuis, leuke kroeg, vlakbij Limburg. Nou, je kunt je een beetje voorstellen hoe de sfeer in zo'n dorp is. Mm-hmm. Dat is niet een dorp waarvan je denkt, nou, daar vinden Bolle Jos-achtige en Willem Holleder-achtige activiteiten plaats. Toch kwamen ineens allerlei vreemde berichten uit dat dorp onze kant op. En toen heb ik me met een collega een aantal dagen in het dorp verschanst en overal gaan praten. En we dachten, ja, we bellen ook gewoon aan bij dat huis van die, van die Jan, waar we die vreemde verhalen over horen. En ineens ging de poort open tot onze verbazing.
0: Ja, want even voor alle duidelijkheid. Hoe ging dat dan? Je had een poort waar je eerst aan moet bellen of zo? Je kon niet gelijk bij een deur?
1: Nee, het is een huis wat een beetje aan de rand van het dorp ligt. Vlak tegenover de voetbalvelden, waar Jan in het verleden ook gewoon een... misschien wel onverdienstelijk speler van een bierelftal was, overigens. er zat een beveiligde poort, zo'n automatische poort, naar een lange oprijlaan. Achter die oprijlaan daar staat het oude huis waar Jan, denk ik, is opgegroeid. Chalet, waar die woont met zijn vriendin en middels twee kinderen. En we belden aan en die tot onze verbazing schoof de poort open. En gebaarde een jonge man. Ik denk dat hij destijds 26 was, dat wist ik nog niet. In blauwe overal met klompen aan van, oh, kom verder. En met zijn handen losjes in zijn zakken begon hij toen te vertellen dat alle verhalen die over hem rondgingen niet klopten. Mm-hmm. Dat hij geen idee had waar mensen de verhalen vandaan haalden. Dat hij zich in het criminele milieu begaf. En hij zei ook geen enkel idee te hebben waarom mensen met mitrailleurs daar rondom zijn huis zouden lopen.
0: Het is wel opvallend dat iemand dan toch gewoon de poort opent en mensen binnenlaat, pers binnenlaat, vind je niet?
1: Ja, dat vond ik ook zeer te prijzen. We hebben destijds zijn naam ook nog niet opgeschreven. Hij was op dat moment ook nog nergens voor veroordeeld. Ondanks het feit dat er op zijn terrein een drugslab in 2019 gevonden is. Is hij daar niet voor veroordeeld. We hebben natuurlijk ook... We leven in een samenleving waarin je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Ja. Maar ik vond het wel bijzonder inderdaad. Ik had niet verwacht... Als er toch zulke vreemde verhalen over iemand eronder gaan, dat je zo'n jonge knul treft die gewoon rustig wil vertellen wat er volgens hem allemaal wel en niet aan de hand is.
0: Ja, en als je nu dat dorp neemt, hoeveel mensen wonen daar ongeveer?
1: Ja, kleine 3000.
0: Ja, 3000, dat betekent dat je elkaar doorgaans goed kent. Mm-hmm. Merk je in de dagen, want je zei, we hebben ons daar verschanst met je collega. Merk je dat daar veel over die plek en over Jan G. werd gesproken toen al?
1: Ja, er werd een beetje gesproken over hem op een manier zoals ik je net schetste. Jan G., we weten dat het daar niet deugt. Ze handelen misschien eens in auto's, wat niet klopt. Wellicht zit er eens een keer een wietplantage. Ik chargeer nu een beetje, maar ja. het is er een van ons. En het is die oud-ijzerhandelaar waarvan we allemaal weten dat hij een krasje heeft. Maar ja, het is wel de familie G. Ze waren destijds meer geschrokken van een steekincident in een pand met arbeidsmigranten.
0: Ja, daar, maar aan de andere
1: dat was het gesprek
0: kant,
1: van het dorp, van aan, de dag in het dorp toen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je dan op een gegeven moment hoort wat jij net vertelde, dat er 25 schoten worden gelost en dat er een verscheurde foto wordt neergelegd op zijn verjaardag bij de poort, dan ga je het er misschien anders over die mensen, over die plek denken.
1: Ik denk ook dat er sindsdien wel een kentering is gekomen. Ik heb hem laten vertellen dat er minstens één huishouden is in de straat, daar bij het voetbalveld waar de familie G woont, die ook verhuisd zijn omdat ze zich niet veilig meer voelden. Om die reden heeft de burgemeester dus ook tweemaal, als ik me niet vergis, dat huis ook tijdelijk gesloten. Moesten G en zijn familie elders verblijven. Bijvoorbeeld ook na het schietincident, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Dus ik denk dat het beeld toen wel gekanteld is. En ik denk dat de burgemeester ook al langer met deze situatie in zijn maag zat. Maar ja, zolang je niet weet dat er daadwerkelijk dingen gebeuren die niet kunnen, dan sta je vrij machteloos. Ik zou ook niet graag in de schoenen van de burgemeester staan, want die moet ergens dit hebben zien aankomen of voelen aankomen. En nu is, ja, wat er nu is gebeurd, dat moet zijn nachtmerrie zijn geweest.
0: Ja, en hij is natuurlijk ook niet gek. Hij kijkt ook in het rond, ziet hij ook dat in Brabant, dit is Gelders, dat er daar toch ook al een soort sprake is van ondermijning van gezag in die regio. En dat tegen zijn plek aan ligt, hè?
1: Ja, we zijn toen ook bij de burgemeester, meneer Minsters, aan tafel geweest. Die heeft ons erop gewezen allereerst dat overrassend natuurlijk eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, een heel veilig dorp is. Maar hij zei ook, ja, ik ben ook niet blind. We zien wat er in Brabant is gebeurd met veel... Brabant is bijna uitgegroeid tot een soort drugshotspot. Ja. Daar ligt de nadruk ook op, de focus ook op, ook van de politie. Mensen lijken zich wel te verplaatsen. En overrasseld is een uitstekende plek om je te verbergen als je je wilt verbergen. Niet zozeer het dorp, maar ook het buitengebied is enorm groot met veel bossen. Het vennengebied, het ligt vlak bij de Duitse grens en vlak bij grote snelwegen, zoals de A73. Ja. Dus ja, de infrastructuur is perfect.
0: Is perfect.
1: Als je dingen wilt doen die niet mogen.
0: Ja. Overigens krijg ik net door dat advies om binnen te blijven is opgeheven voor Over Assel. Dus de mensen, als ze nog een rondje willen maken, kunnen ze dat nu met wat minder spanning doen. Ga jij hier...
1: Ja.
0: Wat zeg je?
1: Ik zie het ook binnenkomen, ja.
0: Ja. En nu duikt iedereen hierop. Dat betekent toch wel dat je een beetje je eenmanspost kwijt bent daar.
1: Ja, die eenmanspost die hadden we al niet meer. Want vandaag liepen we zo'n beetje met de hele redactie rond in Overasselt en omstreken. Okay. En volgens mij hebben alle collega's vanavond wel ergens aangeschoven. Zelfs de hoofdredacteur is

0: hebben alle collega's vanavond wel ergens aangeschoven. Zelfs de hoofdredacteur is afgedaald tot nieuwsuur om zijn licht over deze zaak te laten schijnen. Maar ik denk wel dat dit toont. Kijk, wij liepen hier al rond in 2024. Toen de rest van Nederland nog niet van overrassend gehoord had. Dat het regiojournalistiek ook belangrijk blijft.
1: Goed zo, Daan. En dan is Daan Rieke ook nog live bij het oog te horen geweest. Nou, bijna 9 minuten lang. Dankjewel, Daan.
0: Een slechte aanleiding, Wilfried.
1: Ja, zeker. Dat is zeker zo. Nou, volgende keer misschien een andere en betere aanleiding. Ik dank je wel, Daan. En succes daar. Dan ga ik naar Den Haag denken. Want nu alle schoolvakanties zijn afgelopen, kwam vandaag ook de Tweede Kamer terug van reces. En het begrotingsakkoord dat de coalitie gisteren na moeizame onderhandelingen bereikte, was ongetwijfeld daar het gesprek van de dag, denk ik. Wilma Borgman, ook terug van vakantie?
2: Zeker, al een tijdje hoor, Wilfried. Ik stond al een paar keer voor de deur daar, ja.
1: Oké, ja. Zeg, dat heb je ook gezien, maar ik zag premier Jette en minister Heijnen van Financiën met een stralende glimlach naar buiten komen. Gisteravond was dat, hè. Ze hadden niet alleen een akkoord met hun clubjes, met z'n drieën, maar zelfs een akkoord voor 10 partijen, ja, zei Heijnen.
2: Ja, klopt.
1: Ook de oppositie bediend en prompt had RTL Niels de stukken bemachtigd.
2: Mooi, ja.
1: Daar zijn ze weer, de lekken, zoals
2: daar
1: altijd.
2: Daar zijn ze weer, ja, maar deze keer was het toch wel anders dan anders. Ja, want normaal gesproken krijgen de Kamerleden uit Eerste en Tweede Kamer op vrijdag voor Prinsjesdag de USB-sticks met alle Prinsjesdagstukken daarop. En die staan dan op de een of andere wonderlijke, waarlijke wijze daarna ook binnen de kortste keren op allerlei sites en in de Kamer. Deze keer duurt Prinsjesdag echt nog 2 hele weken. Dus dit is echt ongekend snel gelekt allemaal.
1: Dat is heel vroeg. Ja. Wat viel er af te leiden uit dat lekken?
2: Nou, die eerste koppen van vanmiddag die gingen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid die in het coalitieakkoord van deze 3 partijen stond. De latere pensioenleeftijd bijvoorbeeld, dat die van tafel is en dat ook andere bezuinigingen op de AOW en op de WIA, dat die worden uitgesteld. Ook de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld, want die zou eigenlijk al komend jaar ingaan, maar dat wordt dus nu later. Dus die eerste berichten die lieten wel wat zoet zien, maar vooral toch zoet voor links. Er kwam bijvoorbeeld ook dik 1 miljard bij voor ontwikkelingssamenwerking. En ik kwam in de gang vlak nadat dat lek was gepubliceerd een VVD-minister tegen. Nou, die was echt enorm chagrijnig van dit lek.
1: Oh ja, en schiet rechts er dan heel erg bij in?
2: Nou, raad eens wat er dan daarna gebeurde. Nog geen 30 minuten later kwam er een tweede lek. En daarin zaten wonderbaarlijk de cadeautjes voor rechts. Er was ook geld voor de brandstofaccijns, voor infrastructuur, een lagere vliegtaks. 4 miljard ook om innovaties en investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. En er zaten ook nog voor andere constructieve oppositiepartijen allerlei cadeautjes in. Zo wilde 50PLUS Jan Struijs, die had gevraagd om een vergoeding voor een gordelroosvaccinatie. Nou, die zat erin. De SGP kreeg geld voor gezinnen. En dat is wat Heijnen bedoelde met dat akkoord voor meer dan die 3 partijen.
1: Ja, ik zou dus zeggen, iedereen blij. Dus was de glimlach bij de oppositie net zo breed als bij de premier?
2: Nou, nee, toch niet. Van links tot rechts was men ontevreden hier in de oppositie. Aan de rechterkant mopperden ze op de cadeautjes voor links. En daar, bij links, bij Pro, daar vond Jesse Klaver het bij lange na nog niet genoeg. Want, zei hij, ja, de meeste bezuinigingen zijn misschien wel uitgesteld, maar ze gaan toch door, al is het later. En misschien krijgt hij dan met de ene hand een cadeautje, maar met de andere hand wordt dan weer iets afgepakt, zegt Klaver. En dan heeft hij het over de belasting die je moet betalen als je beleggingen hebt, of spaargeld, of een tweede huis in box 3. Die belasting die staat op de nominatie om grondig hervormd te worden. Maar totdat dat nieuwe systeem is ingevoerd, betalen mensen niet de volle MEP. Dat kost de schatkist 2 miljard. Nou, die hele hervorming is ook weer uitgesteld en dat is Klaver een doorn in het oog. En dat laat volgens hem zien dat de echte keuzes over met wie deze coalitie nou zaken wil doen, dat die nog steeds niet is gemaakt.
3: Er was een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel. Maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat dat gebeurt.
2: Ja, en die eis dat die box 3 hervorming van tafel gaat, die is dus niet ingewikkeld.

0: billigt. En andere eisen dus volgens Kluiver maar voor een heel klein deel.
1: Ja, Wilma, hoe gaat dat dan achter de schermen bij die gesprekken in de coalitie? Ik bedoel, gaat dat dan hart tegen hart? Ja. Is het handje klappen? Geeft iemand toe en zegt de ander, laat maar zitten? Hoe werkt dit?
0: Nou, dit is tot het allerlaatst echt hart tegen hart gegaan. En als je zo luistert naar wat ze bij de oppositie zeggen vandaag, dan heeft de minister van Financiën, Ilko Heijnen van de VVD, die heeft toch wel een heel opmerkelijke rol gespeeld. Die heeft op eigen houtje geopereerd, had zijn eigen onderhandelingsgesprekken. Die praten met de SGP, met Ja 21, op de rechtse partijen. En die twee partijen die verkeerden in de veronderstelling dat zij een afspraak aan het maken waren. En als je met de minister van Financiën praat, dan ga je ervan uit dat die namens het hele kabinet onderhandelt. En dat je dus afstevend op een deal met de coalitie. Maar afspraken om door te praten daarover, die werden ineens afgezegd, hoorde ik vandaag, van Ja 21. En toen bleek dat het helemaal niet namens de hele coalitie was. Dus Heijnen had geen mandaat, zei Eerdmans vandaag.
2: 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. Tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt, maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig.
0: Ja, naïef en hooghartig. En wij zijn totaal niet serieus genomen, voegde Eerdmans daar nog aan toe. Je hoort hem zeggen, er is in de coalitie niet nagedacht over hoe dit hele project nou een meerderheid moet krijgen. Wie zou dat moeten doen? Dat is toch bij uitstek de premier. Maar die heeft die twee trajecten van Heijnen en van zichzelf niet bij elkaar gebracht. En je kunt toch wel zeggen dat die twee trajecten naast elkaar, Heijnen met de zijne, Jetten met de zijne, dat die echt een groot deel onderdeel van het probleem geworden zijn. Jetten heeft dat niet voorkomen. Pas gistermiddag zijn die twee trajecten bij elkaar gekomen, toen het eigenlijk bijna te laat was. Toen heeft Heijnen de puzzel die jij had gelegd overhoop moeten gooien. En toen waren ze eruit.
1: Ja. Wat heeft deze gang van zaken nu te betekenen voor de coalitieverhoudingen?
0: Ja, diezelfde Ilko Heijnen die stond gisteren nog te verkondigen dat het team zoveel sterker is geworden. Maar vandaag, nog geen dag later, we hadden het net over die lekken. Ja, de coalitiepartijen proberen elkaar de loef af te steken in de beeldvorming. Want je weet één ding, de oppositie heeft die stukken niet. Dus die kan niet lekken. Die lekken komen uit de coalitiehoek. Kan een ministerie zijn, kan een kamerfractie zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar kennelijk moest de beeldvorming beïnvloed worden. En dat is natuurlijk geen teken van grote eensgezindheid. En wat we vandaag ook nog hoorden van Brekelmans van de VVD, ook van Bontebal trouwens, dat het ultieme argument om gisteren akkoord te gaan was, we kunnen het niet maken om de boel nu te laten klappen. Ze hebben er dichtbij gezeten, maar uiteindelijk hebben ze gedacht, een kabinetscrisis is echt niet uit te leggen. Dus we moeten het eens zien te worden.
1: Ja. En hoe liggen de verhoudingen met de oppositie?
0: Ja, daar hoorde je vandaag, nou, voor Prinsjesdag hoeven ze bij ons niet meer langs te komen, want wij gaan niet meer praten. En dat betekent, ja, er is gisteren wel een begroting naar de Raad van State gegaan, maar die heeft geen meerderheid. Niemand weet of die het gaat halen of niet. En dat is voor een missionair kabinet, een kabinet dat net van start is gegaan, heel uitzonderlijk. Dus na Prinsjesdag staan er spannende debatten op de rol.
1: Ja, kabinet zit een half jaar, hè, ja. Nu. Zou je dit kunnen zien als een soort blauwdruk van hoe het de komende maanden gaat?
0: Ja, ik denk dat je na die maanden en na de afgelopen dagen die conclusie wel kunt trekken. Bij de kabinetsformatie een half jaar geleden, hebben ze de gebruiksaanwijzing over hoe een minderheidskabinet een meerderheid vindt. Is dat over links of over rechts? Die gebruiksaanwijzing is toen bewust nog niet geschreven, omdat het gewoon te veel tijd had gekost. Maar die vraag komt telkens terug na Prinsjesdag met al die begrotingen die nog door beide kamers moeten. Want overal moet een meerderheid voorkomen. Dus ja, ik denk dat we hier maar aan moeten wennen, Wilfried.
1: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Wichita Lineman, beroemd country nummer gezongen door Glen Campbell. Probeer ook nog eens een keer de versie uit van Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, die dan trompet speelt met zanger Nick Cave. Ook een hele goede versie van dit nummer. Vandaag kwam het boek Chromatic uit over kleur in architectuur. De schrijvers hebben heel veel lof voor de groene smaragd, zoals het gebouw van de Bijenkorf in Eindhoven wordt genoemd. En de BBC zette dat gebouw ook nog eens op nummer 4 in de lijst met de meest kleurrijke gebouwen van de wereld. René Erve is architectuurhistoricus en weet alles van de Eindhovense gebouwen. Dag René.
1: Hoi.
0: Waarom weet je eigenlijk alles van Eindhovense gebouwen?
1: Nou ja, en dan bedenken dat ik helemaal geen architect ben. Sterker nog, ik heb helemaal geen architectuur gestudeerd. Nee, oh. Waarom weet ik veel van Eindhoven? Ik heb een boek geschreven over de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. En niet zozeer over die gebouwen die hier allemaal staan.
0: Nee.
1: Want die hebben heel wat discussie veroorzaakt. En mij ging het er in eerste instantie om te begrijpen hoe die discussies hebben plaatsgevonden. Vinden mensen die gebouwen nou lelijk, mooi? Hoe zijn ze omarmd of net niet omarmd? En zeker zo'n stad als Eindhoven is natuurlijk door die snelle groei door Philips, net voor de oorlog en zeker ook in de jaren 60, kwamen hier hele grote gebouwen ineens. En je kunt je voorstellen dat dat nogal wat discussie opriep.
0: Ja, zoals dit gebouw, wat in 69 gebouwd werd.
1: Ja.
0: Wat beschrijf het gebouw eens, zoals het er nu bij staat?
1: Ja, eigenlijk is het is een gemeentelijk monument. Dus het is nog redelijk authentiek, zoals het eigenlijk in 1969 is opgeleverd. Zo ziet het er aan de buitenkant grotendeels nog uit. Alleen als je ervoor zou staan, zeg maar, aan de linkerkant, wat ooit het Piazza Centrum was, dus een apart soort warenhuis, dat is helemaal verbouwd. En er is ook een glazen gevel toegevoegd. Die rust een beetje op het, of die rust eigenlijk op de Bijenkorf zelf.
0: Ja.
1: Er was toen wel wat discussie over of dat mocht of niet. Maar goed, het gebouw zelf, dus de doos, zoals het ook wel wordt genoemd, die staat er nog steeds zoals die is gemaakt in 1969.
0: Wat grappig dat jij het woord groen nog niet hebt gebruikt.
1: Grappig, hè? Ja.
0: Ik heb even foto's bekeken.
1: Nederlandse architectuurhistoricus, die praten nooit over kleur.
0: Nee. Nee.
1: Dat is een grappige anekdote. Toen de Bijenkorfdirectie in de jaren 60, toen de economische bomen tot in de hemel leken te groeien, zeg maar, op zoek gingen naar een architect, vond de Bijenkorfdirectie, zeg maar, die vond alle Nederlandse architecten te somber. Die maakten allemaal maar gebouwen van glas, staal en beton.
0: Ja.
1: Dus toen kwamen ze eigenlijk wel snel uit, als je een beetje de internationale architectuur- en designblaadjes las, bij zo'n Gio Ponti uit Italië.
0: Ja, dat was echt is het overleden, maar een grote naam als
1: zeker,
0: architect. Ja, en die heeft heel veel, die heeft wat groen gebruikt. Het is glas volgens mij, hè? Groen
1: nou
0: glas,
1: ja, het is
0: niet?
1: Een glazuur op een tegeltje.
0: Oké. Okay.
1: En daardoor heeft die tegel meerdere schakeringen groen. En doordat die tegels ook nog, zeg maar, twee vormen hebben. Dus je hebt tegeltjes met een soort spiegeling naar binnen en een soort uitstekend diamantvormpje, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zijn ook nog eens verschillend aangebracht in de gevel, waardoor je een soort kleurschakering krijgt. Dus
0: ja.
1: Was ook het effect wat Gio beoogde. Hè? Dus dat hij bij zonlicht eigenlijk een andere soort uitstraling had.
0: Ja.
1: Een soort andere kleureffect. Ja.
0: Maar het gebouw heeft eigenlijk niet een grote faam opgebouwd in Nederland. En misschien ook wel niet in Eindhoven zelf.
1: Nee, dat verbaast mij ook wel een beetje. In die zin, toen ik hier kwam studeren, was ik zelf meteen onder de indruk van het gebouw. Niet alleen, ik heb hier design gestudeerd, bij Design Academy. En dus ik kwam er ook heel graag om naar spullen te kijken, om te inspireren. Maar toen ik in de BIEB, want toen ik studeerde was er nog geen internet. Toen ben ik in de BIEB gaan zoeken naar allerlei boeken over die mij konden inspireren. En toen vond ik inderdaad vrij snel een boek over Gio Ponti. En verhip, daar stond dat Eindhovense warenhuis in. Dus dat steeg meteen in mijn achting. Ik heb het vanaf het begin ook heel erg in mijn hart gesloten als een bijzonder gebouw.
0: Ja.
1: Maar dat heeft de Eindhovense bevolking blijkbaar wat minder gedaan.
0: Nou, en ook eigenlijk misschien de mensen van nu, het hippe volk, zal ik maar zeggen. Ik zal niet zeggen dat ik daartoe behoor, maar ik ben al een paar keer zo in Eindhoven. Maar meestal word ik door mensen altijd naar Strijp getoond, omdat er al die fantastische gebouwen staan van Philips, zal ik maar zeggen, uit die tijd, die allemaal opgepoetst zijn en waar nieuwe bestemmingen voor zijn.
1: Ja, klopt. Nee, zeker. En dat is ook eigenlijk wel een hele belangrijke kantelpunt geweest in het in de ontwikkeling van Eindhoven en zeker ook in het besef van een eigen identiteit. Daarvoor was Eindhoven een hele grijze stad toen ik hier studeerde. ja, je bleef hier niet. Je ging weg, hè, naar je studie. Je ging je heel ergens anders zoeken. Ja. En met name doordat die Philips-fabrieken hier op Strijp S zijn mee gaan doen in die nieuwe stad die Eindhoven is geworden. Het is meer een designstad waar creativiteit bruist. En ja. Met de Dutch Design Week en dat soort dingen. Is dat respect voor die oude gebouwen ook zeg maar omgeslagen? Of in ieder geval heeft wortel geschoten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar laten we eens even luisteren wat de mensen in de stad zelf van de Bijenkorf dan vinden.
2: Ik vind het leuk bedacht destijds dat de Bijenkorf er zo uit kwam te zien. Inmiddels vind ik het eigenlijk al een beetje saai, maar goed.
3: Ik vind het er wel mooi uitzien eigenlijk. Ja, ik vind de kleur wel mooi.
4: BBC heeft het dus uitgeroepen op nummer 4 van de meest kleurrijke gebouwen ter wereld.
5: Niet verwacht.
6: Die hadden we niet zien aankomen.
3: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, het zijn maar een paar mensen, hè. Volkspop
1: leuk,
0: heet
1: ja,
0: dat, hè.
1: Grappig,
0: maar wat maak je hieruit op?
1: Nou ja, kijk. Je kunt mensen die leven vaak in de stad en fietsen dagelijks langs iets zonder dat ze daar echt acht op slaan. En ineens wordt je aandacht daartoe zeg maar getrokken of je krijgt uitleg van iets of je gaat dingen anders zien. En ja, dan stijgt natuurlijk ook zo'n gebouw in je beleving. Hè? Dus daar krijg je meer gevoel bij. En ik denk dat ook voor de Bijenkorf geldt. Het staat al heel lang op die plek. Het is een plek die voortdurend aan het veranderen was. Hè. Er is een fietsenkelder aangelegd. De burengebouw is gesloopt en opnieuw gebouwd. En dus er is heel veel rondom dat gebouw veranderd. Waardoor je misschien die uniekheid, die bijzonderheid van het gebouw helemaal niet meer zo ervaart. En doordat wij het er nu over hebben. En ik ook een beetje uitleg hoe die Gioponti dag. En dat het een hele andere soort architect was dan Nederlandse architecten. Die dus echt heel erg met verbeelding bezig was. En met inspiratie.
0: Heb jij het idee dat dit gebouw wat beter op de kaart komt te staan?
1: Precies,
0: nu?
1: En ook het idee dat kleur en architectuur een heel belangrijke rol speelt. Ja.
0: Nou moeten we onze rol ook niet overschatten, ook niet van deze uitzending. Want ik weet niet of er nou morgen rijen toeristen staan die daar allemaal fotograferend staan, die de groene gevel te fotograferen.
1: Ik hoop het wel eigenlijk. Ik denk zelf, ik denk wel dat dit soort gesprekken en dit soort aandacht voor gebouwen wel heel belangrijk is, hoor. Dat zag je ook gewoon toen die Philips gebouwen werden hergebruikt. Ik leidde toen op een gegeven moment een oud medewerker rond en die zei, ja, ik had nooit gedacht toen wij hier werkten dat dit gebouw, uitgerekend dat gebouw waar ik iedere dag gewoon tegen aanschop en waar ik iedere dag ben, dat dat een rijksmonument zou worden. Dus het is wel heel belangrijk dat we in zo'n stad, zeker als Eindhoven, waar een hele sterke sloopmentaliteit heel lang heeft geheerst, dat het van belang is om die waarde van gebouwen toch bespreekbaar te maken en onder de aandacht van een breed publiek te krijgen.
0: Heel goed, René. Ik ken het als Rotterdammer ook, dat je een soort herwaardering krijgt voor gebouwen waar vroeger om gelachen werd. Dat je in de jaren 60 gebouwen wederopbouw opeens heel mooi kunt gaan vinden. Ik hoop dat ook gaat gebeuren met jullie groene gebouw, met de Bijenkorf in Eindhoven. Dankjewel, René Erve, architectuur historicus.

0: George Michael met Waiting. Psychedelica als MDMA of ayahuasca zijn heel gewild. Niet alleen omdat het recreatief interessant is, maar ook voor therapieën of retretes, rituelen. André van der Braak is hoogleraar filosofie en religiestudie en probeerde het zelf ook uit. En schreef zo het boek Een Stem uit de Diepte. En dat komt vrijdag uit. Het boek begint eigenlijk met iets over jouzelf. Dat je op een matje ligt in het bos en je hebt net ayahuasca gedronken. En je raakt de controle een beetje kwijt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was het plan?
1: Nou, het plan was natuurlijk om dat zelf ook van binnenuit te onderzoeken. En om niet alleen maar van buitenaf over te schrijven.
0: Ja.
1: Als een wetenschapper. Maar ook zelf een zoektocht naar zingeving aan te gaan.
0: Ja, heb ik gedaan. Kun je even uitleggen wat ayahuasca is?
1: Ayahuasca, dat is een geestverruimende thee uit de Amazonegebied.
0: Uit een struik las ik, hè?
1: Een struik deels. En een liaan. En die worden dan samengevoegd, samengekookt. Dus dat wordt een drank. En dat wordt eigenlijk al heel lang gebruikt in Zuid-Amerika door de shamanen.
0: Ja.
1: Die drinken dat, die krijgen visioenen, die krijgen informatie door, die geven advies dan op basis daarvan.
0: Ja.
1: Dus het wordt al heel lang gebruikt.
0: Ja. En jij nam een paar flinke slokken. En wat overkomt je vervolgens? Dat duurt even, maar dan?
1: Dat duurt even en dan, dan kom je echt bijna in een andere wereld terecht. Hè? Dus het is een beetje zoals het nemen van de rode pil in die film van The Matrix.
0: Ja, oké. Okay. Je komt in een andere wereld, zeg je. Wat was de wereld waarin jij verkeerde toen je het gebruikte?
1: Nou, je merkt gewoon dat je hele manier om je te oriënteren, dat valt eigenlijk weg.
0: Ja, dat zou wel angstigend kunnen zijn. Maar dat is het dus niet, kennelijk, of wel?
1: Het kan soms ook wel een beetje beangstigend zijn.
0: Daarom maar
1: is
0: in
1: het
0: jouw heel geval?
1: Ik vond het ook wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het ook een hele goede ervaring en een hele mooie ervaring.
0: Ja, want wat deed je eruit?
1: Nou,
0: wat deed je er dan op?
1: Je krijgt eigenlijk een soort andere kijk op jezelf. Hè? Het is alsof je kijkt in de spiegel en je ziet allerlei dingen over jezelf.
0: En zie je dan jezelf? Of zie je beelden? Zie je scènes?
1: Het kan van alles zijn. Je ziet beelden, je ziet scènes. Je hoort misschien een stem.
0: Ja.
1: Ik hoorde ook een stem uit de diepte.
0: Ja, dat komt veel in je boek terug.
1: Ja,
0: dat er meerdere stemmen in je hoofd kunnen leven. En daar zijn mensen die zijn daar heel bang voor. Maar jij omhelst die stemmen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat het beter is om daar niet bang voor te zijn, maar om dat te omarmen en om ernaar te luisteren. En misschien ermee in een dialoog te gaan.
0: Ja. En waarom ging je dit experiment aan?
1: Ja, ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar zingeving. Hè? En ik was zo'n heel religieus jongetje.
0: Katholiek. Las
1: en,
0: ik.
1: Toen werd ik boeddhist. En later ging ik ook nog naar een guru in Amerika. Dus ik heb een hele zoektocht achter de rug van zingeving. En toen hoorde ik over ayahuasca en de ceremonies met ayahuasca. En toen ben ik dat zelf ook gaan doen. En ik was erg onder de indruk. En in mijn werk op de VU onderzoek ik nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving. Dus ik heb veel geschreven over boeddhisme, meditatie en yoga.
0: Maar nu ligt de nadruk toch ook wel echt op psychedelica.
1: Maar nu zijn psychedelica ook bij de jongere generatie. Dat is eigenlijk veel meer in. Want vroeger was het van je ging misschien backpacken naar Nepal en dan op zoek naar een guru.
0: De hippies
1: of de
0: hippies. Dat, 60's.
1: Ja. Maar nu gaan jongeren die willen naar Peru en een sjamaan ontmoeten en één worden met de natuur en ayahuasca drinken. Dus dat is echt een verschuiving.
0: Ja, terwijl volgens mij, als ik het goed begreep, psychedelica voor een groot deel is eigenlijk verboden, toch?
1: Psychedelica zijn verboden in Nederland.
0: Op twee na of zo?
1: Nee, ze zijn bijna allemaal verboden. Ja. Alleen ketamine, dat is dan wel legaal, omdat het al een geneesmiddel is dat wordt gebruikt. Maar het staat allemaal.
0: Truffel ook, hè?
1: Truffels zijn ook nog legaal, dat klopt. Ja. Maar verder is het inderdaad niet toegestaan. Ja. Maar in Zuid-Amerika zijn ze wel legaal in Brazilië. En in delen van Amerika ook. En
0: Maar zeg je nu met dit... Kijk, we kunnen nooit alles behandelen uit je boek. Want het is,
1: nee, natuurlijk niet.
0: Maar als je dit nu neemt... Hè, mensen zijn defensief als om die psychedelica. En jij zegt in jouw wereld waarin jij zit... We moeten hier verandering in brengen. We moeten ermee aan de haal. We moeten het gaan gebruiken op allerlei manieren.
1: Nou, ik denk dat er veel meer deskundigen, steeds meer mensen zijn, psychologen, psychiaters, die zeggen dat psychedelica ook enorme voordelen kunnen hebben, mits ze onder goede omstandigheden worden gebruikt.
0: En goede begeleiding.
1: Goede begeleiding. En dat is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja.
1: En juist omdat het nu niet legaal is, zie je dat er een beetje een soort... Wildwest situatie komt, hè, waarin allerlei mensen dat zelf gaan aanbieden en zichzelf sjamaan gaan noemen.
0: Ja, en dat propageer je hier helemaal niet. Niet met de boeken nu ook.
1: Ik helemaal niet. Nee,
0: want er zijn ook wel gevaren aan. Kun je jezelf verliezen?
1: Nou, ik denk dat het gevaar is. Mensen kunnen natuurlijk angstig worden, kunnen ook sterke emoties hebben. Alles kan worden uitvergroot. Ja. Dus je moet het wel doen onder goede begeleiding, dat je veilig voelt.
0: Maar het gaat je in feite om de zingeving. En nu hebben we het dan over dat psychedelica daar iets bij kan betekenen.
1: Ja, want mijn boek gaat toch op psychedelica en zingeving. Ja. En de zingeving, dat is het andere verhaal. Ja, er is gewoon een enorme zingevingscrisis. Vroeger hadden mensen een soort zin van hun leven en een groot verhaal om in te geloven. En er waren autoriteiten die je konden vertellen waar het leven over gaat.
0: Ja, van de kerk of school.
1: Van de kerk of school, of socialisme, of de vakbond. En, maar tegenwoordig zijn die er eigenlijk niet meer.
0: Nou ja,
1: niemand weet het.
0: We kijken veel op onze telefoon. Daar vinden we misschien iets aan zingeving, of denk je van niet?
1: Heel weinig.
0: Ja?
1: Want ik denk zelf, en daar schrijf ik ook over... dat zingeving heeft te maken ook met het zoeken naar verbinding en resonantie. En in contact staan en je laten raken door dingen. En dat wordt voor ons eigenlijk steeds moeilijker. En sociale media waren ervoor bedoeld om meer verbinding te scheppen. Maar tegenwoordig zitten mensen meer in hun eigen bubbel. Dan zit je in de trein en dan zit iedereen... op zijn eigen telefoontje, in zijn eigen bubbel.
0: Ja, maar
1: het wordt gewoon steeds moeilijker.
0: Hoe oud ben je als vraag mag?
1: 63.
0: Ja, ik ben nog iets ouder, maar is dat geen oude mannenpraat?
1: Want ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk. Maar misschien dat die telefoon... het lijkt alsof je met jezelf bezig bent... maar je hebt ook veel contact met mensen, toch? Ja, als je filmpjes kijkt, is het één op één. Maar als je appt met mensen, gaat het ook misschien wel sneller dan vroeger.
1: Dat is waar. Maar ja, we zijn op de VU ook bezig met het lesgeven aan mensen... die geestelijk verzorger willen worden. En dan blijkt ook dat vooral onder jongeren... is er enorm veel problemen met zingeving. Eenzaamheid, depressiviteit, zinloosheid. Dus er is echt een grote vraag naar... ja, waar gaat het eigenlijk over? En dat is heel moeilijk, want ja, tegenwoordig wordt je geacht... het allemaal een beetje uit jezelf te kunnen halen. Hè? Je eigen zin te kunnen maken. Maar dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja. Dus kan het helemaal geen kwaad om het op allerlei manieren te zoeken. Je eigen zingeving. En misschien ook helemaal geen kwaad om het te vinden. Misschien in psychedelica met begeleiding van mensen.
1: Precies, ik wil niet zeggen dat iedereen aan de psychedelica moet. Maar het is een mogelijke poort naar zingeving die de moeite waard is om te onderzoeken.
0: Ja, ja. Nou, je hebt er een heel boek over gemaakt, 200 pagina's lang. Je krijgt er een feestje voor bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Je wordt echt serieus genomen, zal ik maar zeggen. Dat kan nooit kwaad.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Ja. En vanavond nog een slokje ayahuasca, of niet? Of gelijk naar bed?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Oké. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel, André van der Baak, met het boek dus... Een stem uit de diepte vanaf vrijdag te krijgen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
2: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
0: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
3: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op AVAS.nl. Succes begint met AVAS.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van woensdag 2 september. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat er verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van de webwinkel, Ozon, in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen en Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog, een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
1: van der Laan.
5: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. En nu even kalmpjes aan, dacht Eduard Bottelaar. Met deze woorden begint de nieuwe roman van mijn gast van vannacht. Een roman waarin al snel in de verste verte geen sprake is van kalmpjes aan. Naast mij zit Guido van Heurendonk, pseudoniem van Guido Beelaert. Mijn gast is schrijver. Hij debuteerde in 1985 met de roman Hoogtevrees. Er volgden werken als Logboek van een narrenschip, De Vooravond, het met een gouden uil bekroonde Paarden zijn ook varkens. En 2 jaar terug was er De Kroon met 2 pieken, waarmee mijn gast op de shortlist van de Libris Literatuurprijs terechtkwam. En voor mij ligt nu De Ravijnenvuller. In deze roman gaan we op reis met 70er Eduard Bottelaar, die besloten heeft in zijn leven in ieder geval 1 kloof te overbruggen en daartoe een brief van zijn tante Mimi naar Lourdes te brengen. Een tragicomische roadnovel is het, waarin mijn gast met souplesse en stijl schrijft over ouder worden, literatuur, schuld, geloof, toeval, familie en zoeken naar betekenis. En daar moet ik dan nog onder andere achteraan zeggen. Want aan mijn gast van vannacht is nu even kalmpjes aan, gelukkig ook niet besteed. Guido van Heurendonk is geboren in Eeklo in 1951. Welkom.
13: Dank u wel.
5: Zullen we een stukje bibliomantie gaan doen?
13: Ja.
5: Want er ligt hier voor ons een boek. Kan jij uitleggen wat het is?
13: Bibliomantie is een vorm van toekomstvoorspelling aan de hand van boeken, van geschriften. Het gaat terug op een gewoonte van de oude Grieken die, als ze wilden weten wat de toekomst in petto had, sloegen ze Homeros open en het beste vers dat ze onder ogen kregen probeerden ze dan op dusdanige manier te lezen dat daaruit min of meer bleek wat hen te wachten stond.
5: Zullen we het eens proberen?
13: Ja, oké.
5: Okay. Dus dan heb ik bijvoorbeeld de vraag, wordt dit een goed uur? En dan sla ik hem open en dan lees ik een gevaarlijk kronkelend beest midden in de borst van zijn vader.
13: Oei, dat voorspelt weinig goed.
5: Het wordt een spannend uur.
13: Ja, alsjeblieft.
5: Zullen we beginnen met Eduard Bottelaar? Wat voor eentje is dat er?
13: Ja, wist ik het zelf maar. Het is een figuur die mij al een tijdje achtervolgt, van bij mijn debuut eigenlijk. Hij was de hoofdfiguur in mijn debuutroman, Hoogtevrees. In Paarden zijn ook varkensboek, wat je daarnet ook vernoemde, is hij ook weer op het podium gekomen. En nu een laatste keer. Ik zeg een laatste keer, maar ja, wie weet.
5: Voorlopig laatste.
13: Zeg nooit, nooit. Wat voor mens is hij? Ik denk dat het een soort Elkerlik is. In die zin dat hij heel hard probeert van het leven te maken wat er van te maken valt. En daarbij af en toe met zijn kop tegen de muur loopt. En dan recht veert en dan weer probeert en dan weer is mislukt. Maar toch aan de gang blijft tot, ja, in de hoop die droom die er bij iedereen is, denk ik, ooit is te kunnen verwezenlijken.
5: Een beetje een sukkelaar.
13: Beetje een sukkelaar, ja, maar dat zijn we allemaal een beetje, denk ik, tot op zekere hoogte.
5: Heeft hij dan iets meer pech? Want het is natuurlijk wel een ja, er zijn mislukkingen geweest in zijn leven, ja, gemiste kansen.
13: Heeft de pech dat hij in mijn handen gevallen is, natuurlijk. Want ik stuur hem de paden op waarop hij terechtkomt. En waarom is dat? Ja, het is het soort mens dat mij boeit. Ik word absoluut niet geboeid door succesverhalen, door helden, door mensen bij wie het zonnetje altijd schijnt en er nooit eens een wolk voor de zon komt drijven. Dat boeit me niet. Ik denk trouwens dat dat eigen is aan de literatuur, dat literatuur al van mensenheugenis bestaat bij de gratie van drama, van tragedie, van de proberende, zoekende mens die hard probeert en dan toch niet lukt en dan weer verder strompelt. En het is met dat soort figuren dat je kunt identificeren als lezer en dat je daar een beetje troost kunt uit putten van, kijk, ik sta niet alleen met...
5: Het is iets universeels.
13: Het is iets universeels, ja. Dat is wat oude Grieken de catharsis noemden, wat je dan bij de lezer krijgt van ja, een soort gevoel van opluchting. Van, kijk eens aan, het kan nog erger.
5: Als alles al geschaafd en gepoetst is, dan kan er ook niks gebeuren.
13: Ja, precies. Ja. Ja.
5: En hij is een man, hij was vroeger acteur, mm-hmm. 2 decennia. En nu kan ChatGPT hem niet vinden.
13: Nee.
5: Hij zoekt ergens toch wel een beetje erkenning.
13: Ja, opnieuw. Don't we all. Mensen zijn een sociaal wezen. We leven bij de gratie van contact met anderen. Als je dat doorknipt, ja, wat dan heb je geen volledige mens meer.
5: Ja, maar hij zoekt het niet bij de ander in zijn naaste omgeving. Hij wil ook wel dat het internet weet dat hij heeft geacteerd.
13: En dat is een van zijn vele zwakke punten. Hij zit met een levenslange frustratie dat hij het eigenlijk nooit als acteur nooit helemaal gemaakt heeft. En dat blijft dan een beetje achtervolgen tot in zijn late jaren. En daar moet hij dan mee zien te leven en dat lukt hem niet altijd.
5: Het boek begint met nu even kalmpjes aan. En dan gaat het over 2 boeken die Bottelaar heeft gelezen.
13: Mm-hmm.
5: En eentje daarvan is Outer Dark van Cormac McCarthy. En daar zegt hij over: het boek bleek, zelfs voor de McCarthy, een verontrustend zwarte parabel te zijn over de menselijke existentie, met zoveel goorheid als bindmiddel, zoveel gratuit geweld, incest, kindermoord, cannibalisme en nog veel meer fraais uit de nihilistische grabbelton, dat het een sterke maag had gevraagd om de laatste bladzijde te halen. Maar de roman had hem meegesleurd.
13: Ja.
5: Heb jij het zelf gelezen?
13: Ik heb het zelf gelezen, ja. Ik heb alles van McCarthy gelezen, dus ook dat.
5: Wat voor boek is het?
13: Het is een van zijn vroege boeken, zijn tweede, denk ik. Zijn debuut was The Orchard Keeper. Ik denk niet dat Outer Dark vertaald is. Hij is pas later heel bekend geworden met die heel bekende titels van boeken die ook verfilmd zijn. No Country for Old Men, The Road en zo. Dat heeft echt zijn naam internationaal gevestigd. Maar Outer Dark was zijn tweede roman. En het is, zoals je daarnet zelf voorgelezen hebt, een heel zwart.
5: Het komt allemaal uit een nihilistische grabbelton.
13: Ja, je moet inderdaad een sterke maag hebben om heel huids de laatste bladzijde te halen. En toch op een of andere manier. En dat is net de virtuositeit van McCarthy, vind ik dan. Kan hij dat toch zo'n gore, vreselijke inhoud, kan hij dat toch zo'n vorm geven dat je... Ja, moet je dat gaan omschrijven? Het is eigenlijk niet omschrijven. Het is zo'n heel geniale mix van drama, van horror, en toch ook weer geestigheid en lichtvoetigheid. De manier waarop hij het inpakt. Soms zit je echt te lachen op de manier waarop je zit te lachen met Life of Brian. Ik weet niet of je die film gezien
5: Zeker.
13: Hebt. Ja.
5: Dus Monty Python.
13: Monty Python, ja. Je ziet daar 3 mannen aan een kruis hangen. En die beginnen dan een liedje te zingen en dan, ja.
5: Bijna slapstick-achtig.
13: Ja. Nu, McCarthy is geen slapstick, maar... Ja, ik kan het moeilijk omschrijven. Je moet het zelf lezen eigenlijk om het te ervaren.
5: Maar ik durf nauwelijks nog.
13: Het is geniaal. Het is echt geniaal. Ik kan het iedereen warm aanbevelen.
5: Het andere boek wat Bottelaar heeft gelezen is Babij-Jar van Anatoly Kuznetsov.
13: Ja.
5: Ik neem aan dat je die ook gelezen hebt.
13: Ja.
5: Die gaat ook over zo'n gruwel.
13: Ja, maar dan recht toe recht aan en geworteld in de realiteit. Want het is dus een... Het is geen roman, het is eigenlijk een getuigenis van Kuznetsov toen hij, ik denk, 12 jaar was. En de horror heeft meegemaakt van de nazi-bezetting van Kiev, hoofdstad van Oekraïne. In Kiev is er een ravijn en dat ravijn heet Babij-Jar. En dat werd door de nazi's gebruikt om hun executies uit te voeren, op Joden onder andere. En het boek Babij-Jar is... De coming of age van Kuznetsov in die periode. Dus dat is ook horror, maar op een totaal andere manier ingepakt dan die van McCarthy.
5: En op dezelfde manier voor jou een boek dat je niet weg kan leggen?
13: Eigenlijk wel, ja. Waarom is dat? Het is toont nog maar eens wat voor verschrikking oorlog kan zijn en wat voor verschrikking terreur kan zijn, wat voor verschrikking foute ideologieën kunnen zijn, wat ze kunnen aanrichten. Het is een heel groot waarschuwing.
5: Ja, en Bottelaar die haalt die waarschuwing er eigenlijk wel uit.
13: Ja.
5: In beide boeken, het ravijn is een centraal beeld.
13: Mm-hmm.
5: En dat wordt het in jouw boek eigenlijk ook.
13: Ja. Ja, ik gebruik het. Ja, het is een beetje een metafoor voor alles wat in de menselijke existentie in de weg kan komen te liggen. In de verwezenlijking van doelen, van dromen, heeft iedereen met ravijnen af te rekenen. Zowel op individueel als op collectief vlak. En Bottelaar is zich daar heel erg van bewust geworden door de lectuur van die twee boeken. En aan het einde van zijn leven gekomen besluit hij, ja, misschien wordt het wel eens tijd dat ik ook wat ik misschien verzuimd heb te doen in mijn poging om die roem na te streven, om foute dromen te verwezenlijken. Misschien moet ik er nu wel eens aan beginnen om iets goeds te verwezenlijken. Om op mijn manier een ravijn te vullen waar anderen ook hun voordeel kunnen mee doen.
5: Ja, hij wil een kloof gaan dichten.
13: Ja.
5: Je laat hem ook in de krant aantal keer het woord kloof tellen.
13: Ja. Ja.
5: Om ook te illustreren dat we spreken veel van kloven tegenwoordig.
13: Ja, dat is zo.
5: De kloof tussen de burger en de politiek. Of noem het maar op.
13: Ja.
5: Hoeveel kloven hebben we wel niet?
13: Ja.
5: En hij is, hij bedenkt de filosofie dat eigenlijk elke mens als taak heeft om ravijnen te vullen.
13: In de ideale wereld zou dat zo moeten zijn, natuurlijk. De realiteit is helaas dat er steeds meer ravijnen bijkomen, heb ik de indruk. Zeker op globaal niveau, als je ziet wat de globale problematieken zijn tegenwoordig en welke omvang ze aannemen, kan je moeilijk zeggen dat er kloven gedicht worden.
5: Nee, het zijn er inderdaad meer. En we staan allemaal aan onze eigen kant in het wilde weg te roepen.
13: Ja, en we staan ook een beetje aan de rand van het ravijn, als je het heel, heel dramatisch wil zeggen. Als menselijke soort.
5: Die Bottelaar die verzint zo'n, zullen we het een filosofietje noemen?
13: Mm-hmm.
5: Daar is hij sowieso wel van de filosofie. Hij is ook degene die graag het antiveritisme heeft gemunt. Ik ga even voorlezen wat dat is.
13: Ja.
5: Het antiveritisme is de naam voor een cultuurstroming ontstaan eerste kwart 21e eeuw, waaraan de verwerping ten grondslag ligt van de mogelijkheid om via consensus tot wetenschappelijke objectivering te komen van waarheidszoekende probleemstellingen, met als gevolg de afwijzing van elke opinierende autoriteit en de random verheffing tot legitieme, algemeen geldige status van elke subjectieve reflectie. De term werd geëikt door E. Bottelaar. Ik heb het 3 keer gelezen, misschien wel 4 keer. Ik snap echt helemaal niet wat hij bedoelt.
13: Nee, het is heel eenvoudig samen te vatten. In het huidige tijdsgewricht heeft ieder zijn eigen waarheid en fabriceert iedereen zijn eigen waarheid. En is er een wantrouwen tegenover opgelegde waarheden van zogezegde experts die niet meer te vertrouwen zijn. De wetenschap is niet meer te vertrouwen, de politiek is niet meer te vertrouwen. Iedereen zit in zijn eigen bubbeltje en dat is de waarheid.
5: Aan zijn kant van de kloof.
13: Ja, precies, ja. En dus wat wij, tenminste, met wij bedoel ik mijn generatie, als autoriteiten aanvaarden op wetenschappelijk gebied, op allerlei gebieden was er nog iets als gezag wat kon vertellen aan jou, kijk, zo is het en dat is de waarheid. En dat nam je dan aan. Maar tegenwoordig is dat minder evident geworden. Waarheid wordt zelf gefabriceerd.
5: Ja, ik bepaal zelf al wat de waarheid is.
13: In veel gevallen, ja.
5: Het moet me aanstaan en dan is het de waarheid.
13: Voilà, ja. Kijk wat er aan het gebeuren is in de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Wat daar met de waarheid gebeurt.
5: Ja, dus ze hebben er daar heel veel van.
13: Ja, precies.
5: Bottelaar kiest een ravijn om te vullen. Namelijk het ravijn tussen hem en zijn tante Mimi.
13: Mm-hmm.
5: Wie is tante Mimi?
13: Tante Mimi is een tante van hem die 15 jaar ouder is. Dus hij is, als het boek begint, is hij vooraan 70. Dus hij is dan rond de 85. En hij sleept een oud schuldgevoel met zich mee. Hij heeft ooit tegenover haar een verschrikkelijke grofheid begaan. En hij besluit, ook wel een beetje gedreven door egocentrische motieven, want tante Mimi is rijk, ze is een weduwe.
5: Ze heeft een huis aan zee.
13: Ze heeft een appartement aan zee, wat misschien ooit zijn richting uit zou kunnen komen waaien, als hij dat een beetje handig aanpakt. Dus dat speelt ook wel mee in zijn toenaderingspoging tot tante Mimi, want hij is nooit een familiemens geweest. Maar nu wordt hij dat opeens wel, om die reden die ik daarnet geschetst heb. Maar naarmate hij dat contact weer een beetje aanhaalt, merkt hij tot zijn eigen verbazing dat er ook toch ook wel een soort emotionele band is die weer groeit tussen hem en die oude tante. Dus ze komen steeds dichter bij elkaar te staan.
5: Ja, in het begin stoort hij zich behoorlijk aan haar. Je schrijft, tijdens de pandemie had ze visies ontwikkeld die Bottelaar af en toe toch deden slikken. Als ontwikkeld het juiste woord was. Mimi had in de opbouw van haar ideeëngoed nooit een andere methode gehanteerd dan het klakkeloos namekkeren van allerlei gerucht in haar omgeving met het schijnt dat als gebruikelijke inleiding. Op Facebook, een verzetje haar na de dood van Florian door Bottelaar zelf aangepraat, vertaalde zich dat in het systematisch delen van de meest uitzinnige posts die ze slechts sporadisch afwisselde met eigen content, zoals een foto van ontbijt of kat.
13: Mm-hmm. Ja.
5: Ken je dit soort mensen? Of ben je dan meer een Bottelaar die zich ergert aan dit soort mensen?
13: Ja, ik erger mij meestal wel als iemand mij iets komt vertellen en die inleiding gebruikt. Het schijnt dat.
5: Ja, dat is te weinig.
13: Dan heb ik onmiddellijk de reflex om te vragen, ja, waar is je bronvermelding? Wie schijnt er? Wat schijnt er? Het schijnt dat. Ik kan dat ook een beetje in waar we het daarnet over hadden, in dat antiviritisme. Er wordt van alles verteld en dat wordt dan, zeker met de moderne sociale media, wordt dat op massaal in massale dimensies verspreid en dat gaat zijn eigen leven leiden. Maar uiteindelijk gaat het vaak terug naar iemand die zegt, het schijnt dat. En plots worden dat miljoenen waarheidjes ergens op smartphones. Dus die ergernis deel ik wel met Bottelaar, ja.
5: Bottelaar wordt inderdaad milder tegenover haar.
13: Ja.
5: En hij is blij dat hij nog niet zo oud is als zij.
13: Ook, ja.
5: Want zij is pas echt oud.
13: Vindt u wel, ja. Nee, het is toch zo. 15 jaar, dat is ook relatief natuurlijk. Een leeftijdsverschil van 15 jaar is anders zoals als jij er 10 bent en iemand is 25. Dan als jij er 70 bent en iemand is 85. Dan is die kloof, om bij onze beeldspraak te blijven, minder breed dan als je jong bent. Dus alles is een beetje relatief. Maar Bottelaar vindt wel nog altijd dat hij heel veel jonger is dan zij. Zij is echt oud. Hij is pas 70.
5: Hij heeft misschien nog wel even.
13: Ja.
5: Zij wil nog heel graag een keer naar Lourdes. Maar door omstandigheden kan dat niet. En dan is hij bereid een brief van haar naar Lourdes te brengen.
13: Ja.
5: Terwijl je als lezer al aanvoelt, daar heeft hij helemaal niks mee.
13: Hij heeft er totaal niks mee, nee. Hij heeft geen connectie met de metafysische bovenlaag. Nee, absoluut niet.
5: Ben jij er wel eens geweest?
13: In Lourdes bedoel je?
5: Ja.
13: Ja, ik ben er geweest.
5: Voor je boek of eerder al?
13: Eerder al.
5: En hoe is het daar?
13: Precies zoals Bottelaar het beschrijft. Tenminste, dat was mijn indruk. Het is heel dubbel. Ik vond het een heel dubbele ervaring. Ik heb op zich wel respect voor al die mensen die daar met hun ellende naartoe trekken in de hoop daar een beetje leniging te vinden van het lot dat hen getroffen heeft. En je ziet er echt grijnende taferelen. En dat wekt mijn solidariteit op. Aan de andere kant, ik deel hun motivatie niet. Ik snap niet wat hen drijft. En het geloof dat ze hebben. Zowel in wat zich daar zou bevinden, in dat bedevaarsoord, aan bovennatuurlijke krachten, als in het voordeel dat hen dat zou kunnen bieden, in de redding die dat zou kunnen brengen. Dus je staat daar een beetje op te kijken, ja, als een soort, ja, een stuk existentieel theater, dat je niet helemaal snapt, maar aan de andere kant toch wel weer snapt.
5: Maar heb je dan de neiging om te zeggen, lieve mensen, ga gewoon lekker naar huis, dit haalt niks uit?
13: Nee, die neiging heb ik nooit gevoeld, nee.
5: Want wat ze er natuurlijk halen is hoop.
13: Ja. En hoop kan heel veel bereiken. En dat mag je natuurlijk niemand ooit ontnemen. Dus wie ben ik om daar dan te gaan staan met een opgegeven vingertje van, jullie zijn allemaal idioten. Dat zou echt nergens op slaan.
5: Waarom was je er?
13: Gewoon om het als cultureel fenomeen eens gezien te hebben. Het is natuurlijk een heel belangrijke plek in de christelijke wereld. Dus ja, ik ga ook naar de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Je zou ook kunnen zeggen, ja, je hebt toch niks mee met wat met de symboliek of met het gedachtegoed wat dat gebouw vertegenwoordigt. Nee, niet meer. Vroeger ooit wel, maar nu niet meer. Maar het gebouw interesseert me daarom wel. Hetzelfde geldt voor plekken als Lourdes. Ik zou, als ik de kans krijg, ook naar Mekka gaan. Om de Hajj
5: in actie
13: te zien, ja.
5: Er gaat, het kan ook niet anders. Je beschreef net al je voorliefde voor antihelden. Er gaat natuurlijk van alles mis. Wat we hier niet gaan verklappen.
13: Mm-hmm.
5: Maar waarvan ik wel dacht, het is ook wel echt heel lekker om te schrijven. Dingen die misgaan.
13: Ja.
5: Heb je hem daarom weer van stal gehaald? Waarom is Bottelaar weer van stal gehaald?
13: Ja, omdat wat ik ook in interview in de Volkskrant gezegd heb, ik kwam uit een heel ingewikkeld boek. Mijn vorige boek, De Kroon met twee pieken, was qua constructie niet simpel. Om het te schrijven waren dat heel veel ballen die ik in de lucht moest houden.
5: Ja, het was meerdere perspectieven, maar ook meerdere vertelvormen.
13: Meerdere vertelvormen, heel veel verschuivingen in tijd en ruimte, flashbacks, flashforwards, heel veel personages ook, die interageerden. Dus het was best wel ingewikkeld en vroeg heel veel aandacht. En toen ik klaar was om aan een nieuw boek te beginnen, toen dacht ik, ja, nu even iets anders toch. En toen dacht ik terug aan welke boeken uit mijn oeuvre heb ik tot nu eigenlijk het meeste plezier gehad tijdens het schrijven. Want daar ben ik nu ook wel weer eens aan toe om echt puur
5: lol
13: te beleven aan het creatieve proces. En toen kwam ik onvermijdelijk bij die Bottelaar boeken uit, bij mijn debuut en bij Paarden zijn ook varkens. En ik dacht, ja, waarom hem niet eens opnieuw van stal halen? En dan heb ik ook lekker een trilogie geschreven, want er is dan Bottelaar 1, Bottelaar 2 en nu is er Bottelaar 3. Misschien kan ik mijn uitgever ooit overtuigen om dat eens te bundelen en dan staat er een trilogie in mijn kast.
5: Maar is het één verhaal?
13: Nee. Het is ook niet dezelfde Bottelaar die in die boeken optreedt.
5: Het is meer een type mens.
13: Ja. Een goede vriend van mij die mijn boeken altijd in manuscriptvorm leest, die zei, ja, er zijn dingen die niet kloppen met de Bottelaar uit Paarden zijn ook varkens en met die uit Hoogtevrees. En in die biografieën zitten er inconsequenties. Ik zeg, ja, maar dat heb ik ook zo gewild. Ik wil niet dat die drie Bottelaars één op één op elkaar te leggen zijn, want dat is niet mijn bedoeling. Ik heb het over een type mens.

0: dat die drie Bottelaars één op één op elkaar te leggen zijn. Want dat is niet mijn bedoeling. Ik heb het over een type mens. De Bottelaar-mens, maar niet over het individu Eduard Bottelaar.
1: Is het een zwartkijker?
0: Ja. Misschien een beetje wel, maar toch in de eerste plaats een dromer, denk ik. Een naïveling, een romanticus eigenlijk, die toch maar die droom blijft najagen tot de laatste snik.
1: Ja, want hij komt. Hij besluit wel in actie te komen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vroeg me af, is dat dankzij of ondanks zijn leeftijd?
0: Ja, dan vraag je zoiets. Eigenlijk is hij altijd een beetje een rebel gebleven. Hij was een rebel in zijn studententijd, toen hij absoluut het establishment de rug toekeerde. En daartegen in opstand kwam. En hevige debatten voerde tegen de gevestigde orde. En rondliep met filosofische geschriften die zijn stellingen moesten onderbouwen. Eigenlijk een heel vervelende jongen eigenlijk om mee aan de baar te belanden.
1: Zo'n eigenwijs schreeuwende.
0: Precies, ja. En hoe meer borrels, hoe meer
1: wijsheid.
0: Hoe meer wijsheid. Maar dat is eigenlijk altijd een beetje gebleven. En dus ook nu, in zijn 70er jaren, heeft hij dat. Smult dat vuur nog altijd om zich niet neer te leggen bij. En alsnog iets te proberen, bijvoorbeeld.
1: Ja, want je kan op een gegeven moment natuurlijk ook teleurgesteld raken als je student bent en zeker in die jaren 60, 70 en met de hoop op verandering. En dat als je dan na jaren om je heen kijkt en de wereld ziet en al die ravijnen, dan kun je ook denken, nou, weet je wat, ik geloof het verder wel.
0: Ja, dat is zo, ja. Fatalisme is iets wat altijd op de loer ligt. En je mag daar niet aan toegeven, dat is gemakkelijk gezegd natuurlijk, maar je moet je blijven verzetten. Dat is ook wat Bottelaar op een bepaald moment letterlijk zegt, wanneer hij in gesprek gaat met twee Engelse lifters. Dat verzet iets is wat altijd aan de orde blijft. Je moet je nooit neerleggen bij een realiteit die je niet aanstaat.
1: Herken jij je in hem?
0: Ja. Ja.
1: Op welke manier?
0: Niet als eeuwige mislukkeling. Zo zie ik mezelf niet. Maar ik ben wel solidair met hem, ja. En ik denk dat ik ook altijd toch wel weer probeer om er het beste van te maken. En ik zit nu heel dramatisch te praten, maar ja, het goede na te streven en kloofjes te dichten. Waar het in mijn macht ligt, zal ik het niet nalaten. Als ik een kloof kan dichten, dan zal ik dat wel proberen. Maar ik sla ook niet altijd. En dat heb je dan maar te aanvaarden.
1: Vannacht zit Guido van Hulstonk bij mij in de studio. Guido is schrijver. Hij debuteerde in 1985 met de roman Hoogtevrees. Er volgden werken als het met een gouden uil bekroonde Paarden zijn ook varkens. En 2 jaar terug was er De Kroon met twee pieken, dat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs terechtkwam. En voor mij ligt nu De Ravijnenvuller. Een tragicomisch roman over 70er Eduard Bottelaar, die besloten heeft in zijn leven in ieder geval 1 kloof te overbruggen en daartoe een brief van zijn tante Mimi naar Lourdes zal brengen. Wat je ook schrijft, in ieder geval een Vlaming uit de dagen dat Vlaanderen schrijver nog uitsprak na eerst even te hebben geslikt. Zoals bij minister of burgemeester. Was jij iemand die het woord schrijver wel eens uitsprak en dan eerst even slikte?
0: Ja, misschien nog altijd zelfs. dat is, ja, ook iets uit de verleden tijd, denk ik. Het aura dat vroeger rond literatuur hing is een beetje aan het verbleken, vrees ik.
1: Nou, die zin ging nog verder. Het ging over beelden die voor schrijvers werden opgericht en straten die naar ze vernoemd werden.
0: Ja.
1: Ja, het gebeurt eigenlijk.

0: niet meer.
1: Nee, nee. Vandaar dat ik ben de geschiedenis voor geweest. Ik heb mijn pseudoniem gebaseerd op de straat waar ik woon. Dus dan,
0: komt het vanzelf naar je toe?
1: Er is al een straat naar mij vernoemd. En ik hoef er niet eens voor te sterven. Het is al gebeurd. Ja. Wat kan je daarover zeggen? Dat, ja, je kan dat alleen maar constateren dat het literaire ambacht, dat daar steeds minder glorie aan verbonden is, denk ik. In mijn tijd op de middelbare school werden, ja, schrijvers, dat waren een soort halfgoden bijna, waar je naar opkeek, waar die ons ook zo gepresenteerd werden als een soort voorbeelden. Terwijl nu heb ik de indruk, ik heb niet de indruk dat dat nu nog de gewoonte is in het middelbaar onderwijs, om dat soort stimulans, dat soort drive mee te geven aan leerlingen van kijk, dit is echt heel belangrijk en daar moet je, dat moet je een echt ruime plaats geven in je leven. Ik denk niet dat die boodschap nog als dusdanig meegegeven wordt.
0: Waarom niet?
1: Omdat het medium taal waarschijnlijk een beetje in de verdrukking is gekomen. Steeds meer in de verdrukking is gekomen onder de beeldcultuur en nu onder de, ja, de media, cultuur, de sociale media. Er zijn zodanig veel nieuwe kanalen bijgekomen dat het, ja, moeilijk kiezen is op de duur voor de jonge mens. En dan is de stap naar het beeldscherm, denk ik, korter en makkelijker. Is de kloof makkelijker te overbruggen dan naar een boek.
0: Denk jij dat jij er als kind vatbaar voor was geweest?
1: Ik weet het niet. Ik herinner mij, ik heb de opkomst van de televisie meegemaakt eigenlijk. Dus ik was een verwoede lezer als kind. En dan zo rond mijn 10e, 11e levensjaar kwam daar plots dat toestel in ons huis, die televisie. En dat fascineerde mij natuurlijk. Maar ik ben toch blijven lezen ook. Dat heeft geen... Nee, dat heeft er me niet van weerhouden om aan hetzelfde tempo boeken te verslinden. Dat kwam erbij.
0: Werd dat gestimuleerd thuis, lezen?
1: Bij mij thuis bedoel je? Nee. Nee, ik kom niet uit een geletterd milieu, als je dat bedoelt. Nee.
0: Wat deden je ouders?
1: Mijn vader was veehandelaar, mijn moeder was huishoudster. En dus, nee, de krant werd gelezen. Ik heb die hang naar boeken via de school meegekregen, denk ik.
0: Je komt uit een klein dorp.
1: Ik kom uit een klein dorpje, ja.
0: Heeft het daar iets mee te maken, dat je dan maar op reis gaat in boeken?
1: Nee, dat denk ik niet, nee. Nee. Maar op de lagere school waar ik school liep, was de gewoonte aan het einde van het schooljaar, waren dus toetsen, wat nu examens heet, of... En toen heette dat prijskampen, herinner ik me nog.
0: Prijskampen?
1: Prijskampen, ja. Zo'n heel heroïsch woord.
0: Ja, er viel iets te winnen.
1: Ja, en je moest met elkaar in het slagveld treden om de hoogste prijs te kampen. En dan werd je beloond met boeken. Dat was de beloning. En aan het eind van het schooljaar, als de rapporten werden voorgelezen, lag er vooraan, onder het bord, lagen er stapeltjes boeken. En die gingen van hoog naar iets minder hoog naar 1 of 2. En de hoogste stapel was voor wie de eerste van de klas geworden was.
0: En die wilde jij?
1: En die wilde ik. En dat is mij ook heel vaak gelukt, moet ik zeggen, in de lagere school. Dus dan kreeg die boeken mee. En ik denk dat het zo gekomen is, die nood aan boeken. Ik herinner mij ook...
0: Gaan boeken dan als een soort prijs voelen?
1: Een soort beloning.
0: Ja.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Tenminste, toen in die tijd, in die dagen, zal ik dat wel zo gepercipieerd hebben. Een boek is iets wat je krijgt als je...
0: Iets goeds hebt gedaan.
1: Als je ervoor gekampt hebt, als je ervoor gestreden hebt. Als het zweet gekost heeft.
0: En dan was er die lange, lange zomervakantie en dan las jij ze allemaal.
1: Ja. En ik herinner me heel goed, ik kwam uit het eerste leerjaartje En we hadden daar een juf Elsa heette ze. En ik was de eerste van de klas en ik kreeg een stapeltje boeken mee. En er was een geïllustreerde uitgave van Klein Duimpje bij. En juf Elsa zei tegen mij, Guido, nu moet jij elke dag van de zomervakantie moet je drie regeltjes uit dat boek overschrijven. Want je hebt niet dit jaar bij mij leren schrijven. En je moet dat onderhouden, want als je 2 maanden wacht enzovoort, schrijf elke dag van de vakantie schrijf je 3 regeltjes uit Klein Duimpje over. En ik heb dat gedaan. Ik heb heel Klein Duimpje overgeschreven. Dat was eigenlijk het eerste boek dat ik ooit geschreven heb. Het was echt puur plagiaat, maar goed, ik heb het dan toch maar...
0: Je hebt het geschreven,
1: ik heb het toch maar geschreven.
0: En had je daar plezier in?
1: Ik denk, kut. Weet ik niet meer eigenlijk, mag ik niet zeggen.
0: Of was het gewoon braaf, de juf heeft het gezegd,
1: ja,
0: dus dat is wat je doet.
1: Het zal eerder wel zoiets geweest zijn, ja.
0: Het is natuurlijk ook heel erg dat... Want als jij die grootste stapel krijgt, dan betekent dat degene die de strijd verloren heeft, die de boeken misschien harder nodig heeft,
1: ja,
0: er maar weinig mee naar huis krijgt.
1: Ja, ja. Ja, dat is zo, ja. Pedagogisch zal het wel niet helemaal geklopt hebben, maar...
0: Voor jou heeft het gewerkt.
1: Ja, het was niet maar het systeem. Nu ja, het kan ook geen kwaad, denk ik, om... wat tegenwoordig dan met een duur woord excelleren heet, om dat een beetje te stimuleren. Je moet leerlingen ook niet... Ik heb zelf ook jarenlang in het onderwijs gewerkt. En ik denk niet dat je jonge mensen een cadeau doet door ze naar hetzelfde niveau of op hetzelfde niveau te behandelen. Je moet iedereen behandelen naar de talenten die hij of zij in huis heeft.
0: Want ergens op een middenlijn gezet is voor beide kanten van de lijn niet goed.
1: Ja. In Vlaanderen is daar nu heel stevig debat over aan het woeden. Dus wat... dat vroeger de slinger te veel doorgeslagen is naar we moeten iedereen over de streep trekken. En dat ging dan vaak ten koste van de betere leerlingen die...
0: Want daar werd niet uitgehaald wat erin zat.
1: Ja, en dat probeert men nu een beetje... dat tij probeert men nu een beetje te keren.
0: Wat las jij als kind en als jongere?
1: Wat las ik? Dus Klein Duimpje las ik... En dan naarmate ik ouder werd, was het ja, de klassieke avonturenboeken. Vooral Nederlandse boeken eigenlijk. De Noé, reeks Arendsoog en Witte Veder. Ik weet niet of jou dat iets zegt.
0: Jazeker.
1: Noé was de schrijver, dacht ik. De Pimpandoer reeks. Pimpandoer, de schrik van de inbos. Speelde zich ergens af op de Veluwe, meen ik mij te herinneren.
0: Spannend.
1: Waar er een soort ja, Zorro-achtige... figuur het kwade bestreed en het goede deed overwinnen. Dan later ben ik uiteraard bij Karl May terechtgekomen. Simenon. En dan zo midden mijn adolescentie, denk dat ik 15 of 16 was, kreeg ik via de dorpsbibliotheek een boekje in handen van een zeker Edgar Allan Poe.
0: Zomaar iemand.
1: Ja. Fantastische verhalen heette dat boek. En ik ben dat beginnen lezen. En ik heb één adem uitgelezen. En sindsdien is die Edgar Allan Poe in mijn leven. Ik vind dat... Ik heb dat altijd een heel zeer merkwaardige schrijver gevonden.
0: Merkwaardig,
1: die me altijd geboeid heeft. Ik heb er, toen ik dan later aan de universiteit taal en letteren ging studeren in Gent... heb ik mijn thesis, jullie noemen dat scriptie waarschijnlijk, mijn afstudeerscriptie over hem geschreven.
0: Maar waar zat dat hem in, dat je hem merkwaardig vond?
1: Ja, waar zit dat? Misschien ook weer zo moeilijk omschrijven als daarnet bij Cormac McCarthy. Het heeft vooral met de vorm te maken, uiteraard. Alle kunst is in de eerste plaats een kwestie van vorm. Het is de vorm die je grijpt, het is de vorm die je aanspreekt.
0: Meer dan de inhoud?
1: In de eerste plaats. En dan pas de inhoud. In ieder geval zo zie ik dat. Is ook de reden waarom ik schrijf eigenlijk. Ik wil met die vorm bezig zijn, met taal bezig zijn. Met talige expressie is iets wat mij fascineert. En dus schrijf ik.
0: Om te kijken wat er allemaal mee
1: Ik heb
0: kwam.
1: Altijd verhoed gelezen en op een bepaald moment is dat omgeslagen in de behoefte om het zelf te doen. Maar eigenlijk zie ik dat als twee zijden van dezelfde medaille, lezen en schrijven. Het heeft allebei te maken met, ja, dat zal mijn genetische voorbestemming zijn, ik weet het niet, met die behoefte aan talige expressie. Dus als ik een boek schrijf, dan is er eerst de behoefte om te schrijven en dan pas de vraag waarover zal ik het hebben.
0: Hoe uit die behoefte om te schrijven zich?
1: Wat? Dat is een kriebel.
0: Lichamelijk ook bijna?
1: Ja, klinkt romantisch, maar het is echt, ja, zo. Ik wil schrijven, ja. Ik heb behoefte om iets op papier of op het scherm te tikken, om zinnen te formuleren.
0: En wanneer kwam dat voor het eerst?
1: De allereerste herinnering die ik heb is aan ook mijn kindertijd. Toen mijn zus en ik verhaaltjes schreven. Om het beste verhaaltje probeerden te schrijven. We hielden verhalenwedstrijden onder elkaar. En wie het beste verhaal schreef, en dat werd dan beoordeeld door mijn moeder. Die was dan de scheidsrechter. Die kreeg dan een stuk chocola of zo.
0: Jij weer willen winnen.
1: Ja. Dus dat herinner ik mij. Ik heb ook altijd heel graag opstellen geschreven op school. Lagere school, middelbare school. Middelbare school hadden wij zo'n opstelschrift. Daar moesten onze opstellen in. Bij mij konden er daar 3 in of zo.
0: Het moest allemaal uit je pen in dat schrift?
1: Maximum 4. Maar meer kreeg ik niet in. Maar ik schreef graag en veel.
0: Ben je dan in, je had het net natuurlijk over klein duimpje, dat is de ultieme vorm van kopiëren.
1: Ja.
0: Maar als je dan adolescent bent of jongvolwassen, ben je dan ook nog aan het kopiëren? Ben je dan Edgar Allan Poe aan het nadoen?
1: Ik denk het wel. Ik denk elke schrijver put uit die reusachtige brei die ergens in zijn hersenen rondklotst van alle boeken die hij ooit gelezen heeft en van alle schrijvers die hij ooit bewonderd heeft en waar de muziek van die taal die is blijven hangen, ritmes die zijn blijven hangen. Iedereen staat op iemand anders zijn schouders. Dat is onvermijdelijk. En dat is niet altijd helemaal mooi in kaart te brengen van wie die schouders dan zijn. Maar
0: ja, is misschien ook beter van niet.
1: Ja, en waarom zou dat nodig zijn dat uitgebeend wordt door een zogezegde chirurg die zegt, ja, ik ga die van Hullendonk is helemaal opensnijden.
0: We gaan even kijken wat hij allemaal gelezen heeft.
1: Ja, daar zit een stukje Poe en daar zit een stukje, weet ik veel, Elschot, want die zal er zeker in zitten. Daar zit een stukje Mark Sleen, strip, zal er zeker in zitten. Cormac McCarthy zal er zeker in zitten. En kan blijven opsommen natuurlijk.
0: Ja, en laat ze welkom zijn.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Hetzelfde geldt er voor muziek. Geen rock and roll zonder blues. Geen jazz zonder blues. Dus.
0: Wanneer dacht je, nu moet het eens een boek worden?
1: Vrij laat eigenlijk. Ik moet wel zeggen, dus toen ik afgestudeerd was. Dus tussen mijn 20ste en mijn 30ste ben ik ook heel erg intensief met gitaar bezig geweest. Dat was een van mijn andere obsessies. Klinkt weer zo dramatisch, een obsessie, maar goed.
0: Dat komt ook terug in je vorige boek.
1: Ja, in mijn vorige boek speelt dat een belangrijke rol. Ja. Ik speel nog altijd heel graag gitaar. Maar vooral tussen mijn 20ste en mijn 30ste ben ik daar vrij intensief mee bezig geweest. En toen bleef ik wel heel erg. Dus bleef ik wel lezen. Maar ik had nog niet. Ik had tijdens mijn studententijd wel wat geschreven. We hadden zo'n clubje vrienden. Een stuk of 3, 4 waren we. En dan we schreven toneelstukken. We schreven gedichten. En dan. Het was eigenlijk zo'n literair salon dat we hadden onder elkaar. En dan gaven we aan elkaar door. En dan werd dat gelezen en becommentarieerd. Maar dat is dan stilgevallen door die gitaar tot mijn 30ste. En dan plots om een of andere reden, ja, ik zou zelf niet meer weten waarom. Maar dan is dan toch die behoefte gekomen om te zeggen van kijk, nu wordt het toch wel tijd om het zelf eens. Als je het ooit wil doen, dan wordt het nu tijd. Ik werd erin ook gestimuleerd door mijn vrouw. Want af en toe liet ik dat wel eens in, uit mijn mond gaan. Ik zou toch eigenlijk wel eens in een boek willen schrijven. Wel, doe het dan.
0: Heel goed, het beste advies.
1: Doe het dan. Oké, ja. En ik ben een gehoorzame jongen, dus heb ik het gedaan.
0: Ja, ben jij een gehoorzame jongen? Was jij iemand die slikte voor woorden als burgemeester en minister?
1: Ja, als kind zeker wel, ja. Ja.
0: Gevoelig voor autoriteit?
1: Ja, ja. Zat ook een beetje ingebakken in de cultuur toen. In de jaren 50, 60, vroeg jaren 60, waarin ik kind en puber was en vroeg als adolescent. Was dat niet eenmaal zo? Er was gezag. En dat had je.
0: En jij conformeerde je daaraan?
1: Heel lang, ja. Ja. Maar uiteindelijk ben ik er ook wel onderuit gekropen. Want ik was ook wel weer kind van mijn tijd. Dus de jaren 60 staan niet meteen bekend als gezagstrouwe jaren. Dus de cultuur van ontvoogdingen en zo, die heb ik dan ook wel gretig opgedronken. En heb ik me van allerlei soorten jukken bevrijd. Maar dat heeft een tijdje geduurd, ja.
0: En was dat dat min gewoon nog niet zelf nadenken?
1: Ja, maar ook gewoon aannemen dat de omgeving waarin je opgroeit, dat wel eens zal kloppen, dat dat wel zo moet zijn. Dat gewoon wat niet in vraag stellen. Heeft misschien ook te maken met mijn persoonlijke situatie thuis. Ik had vrij strenge ouders. Dat had ook te maken met het leeftijdsverschil. Ik had oude ouders. Door omstandigheden waren die heel laat getrouwd. Waren allebei geboren nog voor de Eerste Wereldoorlog. Om je maar aan te geven, daar zat bijna twee generaties tussen mijn ouders en mezelf. En dus zij kwamen zeker uit een tijd waarin vader zei wat er gebeurde in het huisgezin en dan gebeurde dat ook. En ja, dat werd niet in vraag gesteld.
0: Daar konden de jaren 60 niet tegenop.
1: Wel, uiteindelijk zijn ze er wel in geslaagd om dat patroon te doorbreken. Dus het is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar als je in zo'n milieu opgroeit en dan, ja, ik liep dan middelbare school op een katholiek college in Eeklo, waar een beetje dezelfde kadaverdiscipline is misschien een te zwaar woord, maar dat was toch zo. De priester die daar vooraan bij het bord stond, ja, dat was het gezag.
0: Daar luisterde je naar.
1: En daar had je naar te luisteren. En je had 2 maal per week had je naar de mis te gaan, naar de kapel, en te knielen en liedjes te zingen voor onze Heer.
0: Heb je te lang geluisterd naar je zin?
1: Misschien wel langer dan sommige van mijn leeftijdsgenoten. Dus het gaat. Ja, het is natuurlijk water under the bridge, zoals de Engelsen zo mooi zeggen.
0: Ja, maar dat kunnen we over het hele leven, over alles dan wel zeggen.
1: Ja. Nu, ik heb er geen trauma's aan overgehouden, laten we het daarbij houden. Maar ik was niet de eerste om op de barricades te springen. Maar uiteindelijk ben ik er dan toch wel mee opgesprongen.
0: Nou, kan je niet ook zeggen dat het schrijverschap ook een vorm van nonconformisme is?
1: Ja. Ja. Ja, dat ben ik met je eens, ja. Ja.
0: Heb je dat daarin ook gevonden?
1: Zeker wel. Niet zozeer maatschappelijk. Ik weet niet of je nu alludeert op dat schrijvers een bepaald aura zouden hebben waar mensen nog altijd misschien een beetje omheen lopen of zo. Dat dus niet, maar terwijl je aan het schrijven bent, krijg je wel zo'n beetje dat gevoel van een god te zijn.
0: Het is geen kantoorbaan, laten we wel weten. Nee. Je bent iets aan het creëren.
1: Ja, en je schept je eigen wereld en daarin ben jij de baas en de enige autoriteit. En jij hebt alle touwtjes in handen. En jij stuurt je personages waar jij wilt dat zij terechtkomen. Hoewel ook dat weer relatief is natuurlijk.
0: Ja, want ik spreek ook vaak schrijvers die zeggen, ja, dat personage ging gewoon met mij aan de haal.
1: Wel, dat wou ik net zeggen. Als een boek wil slagen, moet dat moment komen. Dat je als schrijver zegt, ja, nu kan ik eigenlijk alleen maar getuige zijn van wat hier verder op het papier of op het computerscherm zich aan het afspelen is.
0: En vertrouwen op dat het de goede kant op gaat.
1: Ja, ja. Want als je iemand creëert en je geeft hem of haar een bepaald verleden mee en een context, tijdelijk context, geografische context, ideologische context, ja, dan kan je hem niet plots naar in hoofdstuk 3 een totaal andere kant op sturen, want dan
0: nee, dat
1: klopt je wereld niet meer die je aan het scheppen bent.
0: Er moet logica zijn.
1: Ja, precies. Ja.
0: Je zei net al even, ja, je ging naar een katholieke school.
1: Aha.
0: In de Ravijnenvuller zit ook veel religie.
1: Mm-hmm.
0: We hebben natuurlijk de vrome tante Mimi, en die geeft ook een gebedenboek mee aan Bottelaar, wat een grote rol gaat spelen. Nou, ze gaan naar Lourdes. Is dat nog een staartje van je jeugd?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Het is iets wat een heel belangrijke rol, ooit een heel belangrijke rol in mijn leven gespeeld heeft. Wat mij een bepaalde kant op heeft geduwd in mijn studies enzovoort. In een manier van naar de wereld kijken. En daar heb ik mij moeten van loswerken. Maar dat, uiteraard is dat een stukje van. Is een stukje erfenis dat je niet zomaar kunt uitvlakken.
0: Was jij vroom als kind? Geloofde je?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat voor God had jij?
1: Ja, de klassieke God zoals hij ons werd voorgeschoteld op school en in de kerk.
0: Een beetje een strenge.
1: De oude wijze man met een grijze baard die daar ergens tussen de wolken zweefde. Die het allemaal bedacht had. En die wist hoe het zou aflopen. En die het beste met mij voor had.
0: Oh, dat wel.
1: Als ik er maar voor zorgde dat ik goede maatjes met hem bleef. Als ik het niet te bond maakte. Ja, dat was het soort godsfiguur wat ons aangeboden werd.
0: Maar op zich, nu ik je bijna een uur leer kennen, dat die regels, die, daar kon jij wel wat mee als kind.
1: Ja, want rond priesters hing dan ook zo'n beetje dat aura van ja, toch een ander soort categorie mensen die toch net iets hoger stonden dan.
0: Ook even slikken voor het woord priester.
1: Ja, ja, meneer pastoor en meneer de onderpastoor en zo. En meneer pastoor is zelfs nog bij ons thuis geweest want hij vermoedde hij zag in mij een mogelijke kandidaat voor. Omdat je er net vroeg, ben je zelf vroom of was je zelf als kind gelovig? Ja. Dus blijkbaar wel, want anders zou je daar plots niet bij mijn moeder gestaan hebben en haar gevraagd hebben. Clara, zo heette mijn moeder, Clara, mocht Guido ooit de stem van God horen, zou hij die dan mogen volgen?
0: En wat zei Clara?
1: Clara zei, dat moet hij zelf weten.
0: Godzijdank.
1: Ja.
0: Voor Bottelaar is die niet gelovig.
1: Mm-hmm.
0: Maar ergens haalt hij er ook wel weer. Nou ja, het gaat ook wel heel erg over troost, wat het geloof kan brengen.
1: Ja.
0: En zingeving.
1: Ja.
0: En dat dus ontbreekt als je niet gelooft.
1: Ja. Dat is een ervaring die hij heeft in Lourdes. En die ik ook al een beetje met hem gedeeld heb toen ik in Lourdes was. Als je die fanatieke manifestatie ziet van geloof en diep geloof en diepe overtuiging. Dat er inderdaad iets is wat het allemaal zin geeft en wat oplossingen kan bieden, dan kan je alleen maar zeggen dat als je dat bezit, dat vertrouwen, dat geloof, dat moet toch een enorme
0: rust.
1: Het moet toch een enorme luxe zijn om dat te hebben. Dat je elke dag die dekmantel over je heen kunt trekken. Van ja, dit gaat misschien fout en dat is verschrikkelijk. Maar
0: er is een zekerheid.
1: Er is een zekerheid. Er is een zin die ik niet zie, maar er is een zin. En ooit zal dat duidelijk worden, enzovoort, enzoverder. Dat, denk ik, moet een enorme gerustgevende invloed hebben. En dat is wat Bottelaar ervaart in Lourdes. Op dat moment wordt hij een beetje jaloers, eigenlijk, op wat hij om zich heen ziet gebeuren.
0: En is er nu een zin voor jou? Heeft het zin? Of is dat niet relevant?
1: Je bedoelt die religie?
0: Omdat jij niet religieus bent.
1: Ja.
0: Waar haal jij je zingeving vandaan?
1: Ik probeer daar niet veel over na te denken. Of het leven zin heeft of niet. Want
0: het is er.
1: Het is er. In dat opzicht. En Baudelaire brengt hem ook ter sprake. Heb ik wel enige affiniteit met Albert Camus. Een van de grote existentialisten. Hoewel hij eigenlijk meer absurdist was dan existentialist. Maar die de fameuze mythologische figuur van Sisyphus als voorbeeld neemt om naar het leven te kijken.
0: Die van de steen en de berg op en telkens weer.
1: Dag in dag uit die steen de berg opzeulen en dan moet ik toekijken of dat hij weer naar beneden rolt en mogen gaan beginnen. En dat is een absurde bezigheid en dat is een bezigheid die geen zin heeft. En waar je op twee manieren kunt mee omgaan. Je kan zeggen, dit is zo zinloos dat ik ermee stop. Camus vertelt het dan als volgt. De enige filosofische vraag die eigenlijk relevant is, is plegen we zelfmoord of niet? Want dat is de enige manier om aan het absurde rollen met die steen een einde te maken. Maar er is een andere weg, zegt Camus, en dat is gewoon die absurde bezigheid omarmen. En zeggen, oké, dat is wat ik doe, die steen de berg opzeulen, en dan nog eens opnieuw en nog eens opnieuw. Maar intussen doe ik het toch maar. En presteer ik toch iets. Er is een andere Franse schrijver, Roger Caillois, die dat heel mooi verwoord heeft, vind ik. Die heeft gezegd, ja, Sisyphus doet die verschrikkelijke zinloze arbeid. Maar intussen ontwikkelt hij toch een boel spieren. Sisyphus faisait des muscles. Dat is een heel mooie manier om er tegenaan te kijken.
0: Nou, ik ben blij dat jij gewoon steeds boeken die berg op blijft duwen.
1: Ik zal blijven proberen.
0: Dankjewel, Guido.
1: Met plezier.
0: De roman De Raffijnenvuller van mijn gast van vannacht, Guido van Hulstonk, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan is Tess van Zalingen mijn gast. Dit jaar viert zij haar 10-jarig jubileum als modeontwerper. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt krijgen niet langer meer het advies om binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat er verdachten nog in het dorp zijn. Morgenochtend gaat het onderzoek weer verder. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden. Een gespecialiseerd schip van de Turkse marine zocht gisteren op ruim 500 meter diepte naar het schip. Turkije hoopt dat de zwarte doos boven water komt om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Bij het ongeluk kwamen zeker 8 mensen om het leven. De bemanning is daarvoor opgepakt. Er worden nog altijd 20 mensen vermist. Mogelijk worden er in het wrak nog lichamen gevonden. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Het zijn de insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door een nest van zulke hoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig gezwollen. Hij kreeg vervolgens een hartstilstand en belandde in een coma. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Als we weinig klachten krijgen, zijn we niet spraakmakend genoeg bezig. Het wordt tijd dat mensen het echte verhaal te horen krijgen. Wij laten de andere kant van Zuivel zien, de kant van vieze stallen, harde vloeren en dierenleed. Nu de wortel niet werkt, is het tijd voor de stok.
4: Ik ga vandaag in gesprek met de directeur van Stichting Wakkerdier. En vanuit haar positie strijdt ze namens miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie. Ze heeft de studie biologie afgerond in Wageningen voordat ze haar plek vond bij de stichting. En inmiddels staat ze aan het hoofd van een organisatie die er niet voor terugdeinst om grote bedrijven rechtstreeks aan te pakken. Plofkip, sloopmelk, liegenbeest. Vriendelijk vragen mag, maar als het niet werkt, gaat de druk omhoog. Hoe ver mag je gaan als je ervan overtuigd bent dat je voor het goede strijdt? Ik ga dus een uur lang in gesprek met mijn gast, Anne Heelhorst.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aydouarg.
4: Anne Heelhorst, je zit hier, maar ergens op de wereld, ergens in Nederland ben jij keihard nodig. Namelijk die miljoenen dieren die op jou rekenen.
3: Ja. Ja. Niet alleen op mij gelukkig, maar ja.
4: Nee, inderdaad. Jij trekt die kar. Ik vind het echt super mooi wat je doet. Je komt op voor die hele belangrijke wezens die helaas niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar eerst even terug naar de quote. En eentje die pakte me wel. Namelijk, het wordt tijd dat mensen het echte verhaal gaan horen. In deze quote, ja, voel ik wat verontwaardiging. Waar ben je nou precies boos over?
3: Nou, dan kom je nog wel achter over best wel veel dingen. Maar
4: we hebben een uur.
3: Precies, precies. Nou, kijk, de vee-industrie, de vleesindustrie, die weet zijn verhaal gewoon heel erg goed te verkopen. Mm-hmm. En er wordt ook heel snel de stap gemaakt weg van het dier, maar naar de boer of naar het systeem. En heel weinig echt gepraat over het dier. En dan wordt er al heel snel gepraat over passie voor zijn vak. Of hij doet het al zo lang. Of weet je. En het echte verhaal van ja, dat klopt, er staat hier iemand te werken, maar die komt 2 keer per dag in een stal kijken. En vervolgens zitten daar 40.000 kippen met elkaar in een donkere stal. Of juist een hele lichte stal, afhankelijk van wat er meer vlees oplevert. Mm-hmm. En zonder daglicht, zonder frisse lucht, zonder iets te doen. Echt hun tijd uit te zitten tot ze naar de slacht, nou ja, mogen bijna. En dat stuk, dat wordt eigenlijk constant genegeerd. En daar wordt heel erg gefocust dan op, oh, het is heel gezond, of het is heel effectief, of het is heel... Ja, het zijn gewoon levende wezens.
4: Ja.
3: Die hun leven hebben gegeven voor jouw speklapje. En daar wordt veel te weinig over gepraat. En als er over wordt gepraat, dan is het een hele onvloerse termen en met heel veel... Ja, toch ook wel veel misleiding en veel onecht verhaal. Ja. Dus daar zit een heleboel te vertellen, wat maar heel weinig mag eigenlijk.
4: En dit is het verhaal en dit is inderdaad waar die verontwaardiging vandaan komt. En als ik je de vraag stel, waar word jij dan persoonlijk boos om?
3: Ik vind het ten eerste gewoon verschrikkelijk voor die dieren. Dus ik denk dat iedereen die in zo'n stal komt... Of tijdens een transport, of in een slachterij. Gewoon even stilstaan, even kijken, even luisteren. En dan breekt je hart en dan denk je, wat zijn we hier aan doen? Dus dat is absoluut de wortel ervan. Maar waar bij mij, wanneer het meer over gaat naar boosheid... is het moment dat het gepraat eromheen, de sprookjes, het systeem... het we kunnen niet anders, want men wil toch vlees... het we moeten wel, want het is gezond. Dan wordt het meer boos, omdat ik dan veel meer proef... oh, daar kiest iemand voor om het heel actief... niet alleen in stand te houden, maar ook... te promoten, goed te keuren, weg te praten. Ja, daar zit dan veel woede.
4: De focus van het echte verhaal... proberen af te houden.
3: Weten dat je eigenlijk iets doet wat het daglicht niet kan verdragen. En daarom maar iets anders vertellen, iets enorm oppoetsen, een heel ander verhaal naar buiten brengen. Om te zorgen dat mensen niet kijken naar wat daar tussen die achter die staldeuren gebeurt.
4: Denk je dat mensen het misschien gewoon eigenlijk niet willen zien?
3: Ik denk dat dat een heel groot deel ervan is. Want ik denk ook dat het dus niet te verenigen is. Zeker niet. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die echt zeggen... ja, dieren interesseren me niet. Prima. Maar er zijn ook ontzettend veel mensen, de meerderheid van de Nederlanders... die op het moment dat je het gewoon vraagt... van vind je het oké dat van dit biggetje straks... onverdoofde staart wordt afgebrand? Ja, het zegt een goede 70-80% zegt gewoon nee. Dat vind ik niet oké. En toch gebeurt het elke dag. En kopen we... We het, nee, ik dan niet, maar de meeste Nederlanders wel. We verkopen het, we subsidiëren het. We vinden het collectief als maatschappij, accepteren we het. Maar individueel als persoon accepteren de meeste mensen het niet. Dus daar gaat wel iets, er gebeurt wel iets raars.
4: Ja, en zie jij de laatste tijd een tendens ontstaan... waarbij mensen bewuster zijn van wat er allemaal gebeurt binnen de vee-industrie?
3: Nee, ik zie eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Oh, ja. Ik zie eigenlijk dat het steeds ingewikkelder lijkt te worden... om gewoon te benoemen hoe erg het is. En dat heeft natuurlijk ontzettend te maken met de weerstand... tegen iets negatiefs zeggen over boeren en de voedingsindustrie. Dat mensen dat eigenlijk niet willen horen. En dan heel erg defensief worden van... oh, maar het is al zo verbeterd. Of het valt wel mee. Of je moet maar eens naar het buitenland gaan kijken. Daar is het pas erg.
4: Ja, heel veel vergelijkingen maken.
3: Ja, en daarmee wegduwen van wat er hier gebeurt en wat wij doen.
4: Puur om je avondmaal te kunnen nuttigen met een stukje vlees.
3: Ja, zonder schuldgevoel of met een minder schuldgevoel. Ja.
4: Wakkerdier staat er bekend om keiharde campagnes te voeren. The Pig Story,
3: ja.
4: Die won op 26 augustus met 45% van maar liefst ongeveer 15.000 stemmen.
3: Ja.
4: De Liegebeestverkiezing.
3: Mm-hmm.
4: Hoe is deze prijs in het leven geroepen?
3: Ja, die hebben we al best wel lang.
4: Mm-hmm.
3: En we nomineren ieder jaar diverse kandidaten. We halen het ook op bij de achterban. Want heb je lang zien komen en we laten mensen stemmen. Het basisprincipe is gewoon welke... Soms zijn het echt leugens. Soms is het eerder een beetje jokkenbrokken of verfraaien. Of heel eufemistisch. Gebeurt ook veel. Dingen die worden gezegd eigenlijk om het leed wat erachter producten zit... weg te poetsen of zelfs gewoon te ontkennen.
4: Ja.
3: Nou, en de Pig Story is best wel leuk, want je had het net over het echte verhaal. Het is wel een interessante combi. En zij zeggen zelf, wij gaan nu een keer het echte verhaal vertellen... want de dierenactivisten die zetten ons in een slecht daglicht... en wij kwaad daglicht en wij gaan vertellen hoe het echt zit. Nou, dan ga je daar naartoe, denk je, nou, ga ik leren hoe het echt zit. Ja, en dan kom je toch een berg promotaal en tenenkrommende uitspraken tegen.
4: Kan je wat voorbeelden geven van wat ze doen?
3: Jazeker. Ja, degene die ik persoonlijk echt... Nou ja, je moet er een beetje om lachen. Omdat het dat het heel bijzonder was. Want er was sprake van wederzijdse afhankelijkheid.
4: Wederzijdse afhankelijkheid?
3: Ja. Ja, dus vind je het gek als je iemand opsluit? Dan krijg je inderdaad een wederzijdse afhankelijkheid. Maar dat is wel een gedwongen wederzijdse afhankelijkheid. Daar heeft het varken natuurlijk niet om gevraagd.
4: Nee.
3: Dus zoiets.
4: Maar hebben ze ook met een varken gesproken of zo? Vraag
3: ja,
4: ik me dan af.
3: Snap je?
4: En een enquête afgenomen.
3: Ja, dus dat je zoiets serieus als vrijheidsberoving. En eigenlijk zeggen: goh, jij hebt helemaal geen recht op je eigen leven. Ik heb recht op jouw leven. En dat je dat neerzet als wederzijdse afhankelijkheid. Ja, dat vind ik gewoon best wel ver gaan.
4: Ja. Niet alleen jij, maar 45% van de 15.000 stemmen zijn naar de Big Story gegaan. Reputatieschade, is dat inmiddels een onderdeel geworden van jullie strategie?
3: Ja, kijk, het is een strategie. Om het echt strategie te noemen, vind ik een lastig punt. Want wat we vooral eigenlijk willen, is meer verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor wat je doet. En als jij besluit dat jij dit doet, het mag in Nederland, hè? Ik bedoel, het is niet verboden. Maar dan mogen wij ook zeggen dat je het doet. En dan mogen mensen ook weten dat je het doet.
4: Met naam en toenaam.
3: Met naam en toenaam. Maar jij kiest er zelf voor. Jij kiest ervoor om dit dierenleed in je winkel te leggen, of in je frituurpan te gooien, of op je website te zetten. Mm. Ja, dan mogen wij ook zeggen dat je dat doet.
4: Hebben zij al gereageerd?
3: Big Story. Mm. Ja.
4: En?
3: Ja, nou ja, goed. Die zeggen natuurlijk: nee hoor, jullie zijn de liegenbeesten. Ja, dat had je kunnen verwachten. Ja.
4: Wat zou de Big Story moeten doen om van jullie een compliment te krijgen? Wat zouden ze moeten veranderen binnen hun werkwijze?
3: Zo, een hele goede vraag. Kijk, Big Story is een PR-platform voor de intensieve varkenshouderij. Ze hebben een klein stukje biologisch, maar het is vooral de intensieve veehouderij. Voor ons, om er positiever over te kunnen zijn, dan denk ik dat het heel goed zou zijn als zij beter zouden uitleggen wat het dus bijvoorbeeld betekent als je meer betaalt. Dus als je zegt: ik kies wel voor biologisch varkensvlees. Wat je de dieren dan gunt. En dat ze daar over voorlichten. Want ze zeggen natuurlijk vaak: we willen wel beter, maar men wil er niet voor betalen. Ja, zet dan ook een PR-campagne op om te laten zien waarom mensen dan betalen. Wat jij daar dan voor doet. Wat jij de dieren daar dan voor geeft. Dat zou ik nog wel een interessante ontwikkeling vinden.
4: Maar het is toch sowieso bizar, als we even teruggaan naar het begin, als we een beetje gaan uitzoomen, dat er een PR moet zijn om dierenleed te kunnen verbloemen. Te kunnen goed praten of zo.
3: Nou ja, die is dus nodig, omdat het eigenlijk niet te verdedigen valt. Dat is het natuurlijk. Dus ze zeggen ook van ja, want tegen het negatieve beeld. Ja, maar het is ook negatief. Het is natuurlijk gewoon ontzettend negatief wat daar gebeurt. We beroven dieren van alles. En om even een voorbeeld te geven. Het is altijd een beetje lastig. Varkens is... niet heel veel mensen kennen varkens. Hè? Dus mensen hebben weinig... Ze hebben wel een leuke plaatje, misschien van een kinderboerderij en zo, maar echt een vark kennen, dat doen niet veel mensen. Nou, stel nou dat je dat anders. Je doet toch even een makkelijker vergelijking met een hond. Waarom ik die pak, is omdat varkens qua intellect en kunnen best wel op een hond lijken. Ze zijn iets slimmer natuurlijk dan honden, maar je kan ze echt best wel een beetje in dezelfde categorie scharen. Ja, dan zouden we dit soort dingen natuurlijk allemaal heel erg onacceptabel vinden. Mm-hmm. En dan is de ruimte die een varken nu krijgt, van die dus een beetje net dus, stel je neemt een varken van de grootte van een labrador bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan krijgt hij één deurmat aan ruimte.
4: Ja, als er één deurmat maar.
3: Ja. Nou is het wel zo dat ze vaak met meerdere dieren in een hok zitten. Dus ze zitten dan met 8 dieren op 8 deurmatten. Nou, als jij hun hele leven... Of tenminste, in ieder geval, echt in dit geval wekenlang. Ja, als je dat met honden zou doen, dan zou iedereen zeggen: absurd.
4: Ja, Nederland op zijn kop.
3: Ja, zonder daglicht, zonder verder echt iets om te doen. En dat vinden we gewoon, ja, dat is de wet, dat vinden we normaal, dat is wat we doen. Ja, dan vind ik, snap ik het wel, dat dat eigenlijk niet uit te leggen is. En dat je dan zegt, oké, dan moet ik een PR-campagne op gaan tuigen, waarin ik de nadruk ga leggen op hoe handig het is dat varkens al onze restjes willen opeten en dat we daarmee van onze voedingsoverschot af kunnen. Want dat is over het enige positieve wat je te vertellen hebt over je sector. Ja, en als het dan over dierenleed gaat, of dierenwelzijn gaat, ja, dan moet je een beetje jokken. Want het echte verhaal is niet te verkopen.
4: Heftig. En daarom de prijs, de liegebeest.
3: Ja.
4: Er zijn biologische varkens, die zijn wel, worden die wel goed behandeld?
3: Nou kijk, het blijven dieren die gehouden worden voor het vlees. Ja. Dus het, en er ging niemand wil geslacht worden, ook een varken niet. Maar het, wel, het verschilt wel echt enorm. Dus ze komen naar buiten, ze krijgen veel meer ruimte, mogen op stro. De varkens die bevallen, die mogen vrij lopen. En, want in de industrie staan moedervarkens. 3 tot 4 weken vast tussen stangen. Ja, en kunnen dus ook helemaal niet interacteren met hun biggetjes. Plus, het is gewoon heel pijnlijk om zo lang tussen stangen te staan, vast. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld niet in de biologische sector. En daar mogen ook de moedervarkens, als ze zwanger zijn, gewoon naar buiten en naar een modderpoel en zo. Dus dat is echt wel echt aanzienlijk beter.
4: Wauw. Er zou een soort van escape room-achtige spel moeten ontstaan met een VR-bril, waarin mensen even kunnen ervaren hoe het is om voor 15 minuten maar een varken te zijn.
3: Ja, zeker.
4: Met de beknellingen en met de viezigheid en alles erop en eraan.
3: Ja, en vooral 15 minuten zal onwijs helpen. Met name ook de geur.
4: Ja.
3: Oh, dat is echt, het slaat meteen op je longen. Het is zo heftig, die ammoniakgeur waar die dieren in moeten leven. Ze krijgen ook heel veel longproblemen, heel veel ontstekingen. Het is gewoon gif, ze leven gewoon in gif.
4: Eet jij zelf nog vlees?
3: Nee.
4: Waarom?
3: Oh, daar ben ik al mee gestopt voordat ik goed en wel door zoals ik deed. Dan was ik echt basisschoolleeftijd nog. Ja.
4: Los van vlees hebben jullie ook nog een campagne, sloopmelk.
3: Ja.
4: Ook weer zo'n naam dat meteen een beetje ongemakkelijk is en ook een beetje ongemakkelijk moet maken. Is dat waar jullie ook bewust voor kiezen?
3: Ja.
4: Plofkip, sloopmelk.
3: Zeker. Ja, kijk, wij zien onze rol eigenlijk. We zien ons een beetje als het reclamebureau voor de dieren. Dus wat wij maken zijn campagnes en communicatie. We hebben geen asiel, we vangen geen dieren op. Wat wij doen is, we proberen de toch wat soms saaie of soms een beetje onbegrijpelijk of een beetje technische wereld van die industrie waar die dieren in leven te vertalen naar sprekende voorbeelden, naar hoe jij en ik kunnen begrijpen hoe dat moet zijn voor die dieren.
4: Ja.
3: En ook een beetje de nadruk te leggen op wat de kern nou is van wat er misgaat.
4: En wat is de kern van wat er misgaat in de melkindustrie?
3: Ja, nou, dat is vandaar dus het slopen. Dus wat je bij plofkip bijvoorbeeld is, heel snel heel groot. Dus dan ploft, dat is meteen knijden, is zo snel mogelijk naar de slacht.
4: Ja.
3: Melkvlees is eigenlijk tegenovergestelde. Want een koe moet natuurlijk eerst zo oud worden dat ze een kalf kan krijgen. En dan moet dat kalf ook nog geboren worden voordat ze melk geeft. Nou, dan zijn ze 2. Dus je hebt al 2 jaar lang heb je een koe waar je eigenlijk geen geld aan verdient. En dan moet ze melk gaan geven. En dat wil je eigenlijk zo lang mogelijk, maar het moet ook zoveel mogelijk. Dus dat is een beetje een balans. Gemiddeld geeft zij dan nog 4 jaar lang melk. En dan is ze op. Dus je moet je realiseren, dat bedoelen met dat slopen. Ze worden dus in die 4 jaar, wordt er zo hard aan haar getrokken, dat ze eigenlijk op haar 6e of een eierontsteking heeft waar ze niet meer overheen komt. Of kreupel is, waardoor ze niet meer goed kan en het kan niet meer behandeld worden. Of ze kan niet meer zwanger worden. Nou, als je niet meer zwanger kan worden, dan kan je op een gegeven moment ook geen melk meer geven. Want ja, je hebt een kalf nodig om melk te geven. En dan gaan ze dus naar de slacht. Dus zij worden echt gesloopt. Ze worden echt uitgeput, leeggetrokken. Ze moeten tegen de 30 liter melk per dag geven.
4: En zo.
3: Nou, bijvoorbeeld een interessant voorbeeldje vind ik altijd. Mensen denken altijd, oh fijn, melk, want het is goed voor je calcium. Ja, maar dat haalt zij uit haar botten.
4: Ja.
3: Zij krijgt zwakke botten, zodat wij de calcium uit haar melk, zodat onze botten sterk worden.
4: Ik kwam laatst een artikel tegen dat ze best wel ver zijn in het klonen van melk. Dus dat ze op een gegeven moment de koe niet meer nodig hebben en dat er melk uit een fabriek komt. Hoe kijk jij naar zulke ontwikkelingen?
3: Prachtig. Ja, kijk, Er zijn heel veel onderzoeken gedaan over waarom we nog vlees eten, terwijl iedereen eigenlijk al weet dat het moreel verwerpelijk is. Hè, dus dat is ook interessant. En ook gewoon smaak. Kijk, traditie staat best wel hoog met dit soort dingen. Maar ook gewoon smaak. We vinden het gewoon lekker. Mm. Ja, en dan kan je wel aankomen met je sojamelk. Maar als mensen het gewoon lekkerder vinden, en zeker bij kazen merk je dat. Ja, dan blijft het een moeilijke transitie. Want dan weeg je eigenlijk op. En ja, goed, ik weet niet hoe het bij jou zit met lekkere dingen versus gezonde dingen. Maar we zouden allemaal willen dat ze alleen maar goed aten. Maar dat doen we niet natuurlijk.
4: Kan daar ook af en toe wel moeite mee hebben inderdaad.
3: Ja, daarom. Het vlees is zwak. Dus daar trek je toch naartoe.
4: Ja.
3: Dus smaak blijft uitmaken. Dus als we straks producten kunnen maken waar dieren niet aan te pas zijn gekomen, maar wel hartstikke lekker zijn. Ja, en dan krijg je dus de voordelen, want dan is het goedkoper. Dan heb je minder klimaatimpact. Je hebt minder risico op resistente bacteriën, op voedselvergiftiging.
4: Ja.
3: Nou, dan gaat de markt in no time daar naartoe. Dat kan niet anders.
4: We hebben hier bij Misha een voortgangsgesprek. En die heb je denk ik wel eens voorbij zien komen, toch?
3: Ja.
4: Ik heb hem ook over jou. Die heeft ChatGPT voor me samengesteld. Dus laten we er even induiken. We beginnen eerst positief en daarna hebben we een verbeterpunt voor jou, Anne Hilhorst. Anne Hilhorst is een vasthoudende en betrokken dierenbeschermer die met actieve campagnes en een pragmatische aanpak concrete verbeteringen voor dieren weet te bereiken.
3: Oké,
4: ja.
3: Top.
4: Nice, die kan je in je zak steken.
3: Precies.
4: Ja, wat haal je hieruit? Vasthoudend, sterk betrokken bij de missie.
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik werk ook echt al heel erg lang bij Wakker Dier, dus het is wel grappig, want vasthoudend is bijvoorbeeld een merkwaarde van Wakker Dier. Dus dan zie je
4: nou,
3: wel wat overlap.
4: Mooi. Ja, inderdaad. Ja. Komen er nog complimenten binnen bij jullie, los van de donateurs en de mensen die zien wat die hebben voor het werk dat jullie doen?
3: Soms wel. Wel klachten vaker. Dat is gewoon wel zo. Dat is ook denk ik omdat mensen gewoon gemotiveerder zijn om een klacht door te geven dan een compliment.
4: Maar ergens kan ik wel begrijpen dat een klacht voor jullie geïnterpreteerd wordt als een compliment. Een quote: als we weinig klachten krijgen, dan zijn we niet spraakmakend genoeg geweest.
3: Precies. Ja, nee, dat is ook zo.
4: Oh.
3: Dus en daar meten we het ook wel een beetje aan. Dus als we gewoon merken dat bij onze telefoon rood gloeiend staat, dan denken we oké, nou, wel snaar geraakt. Wel iets voor elkaar gekregen. Ook al is het discussie. Kijk, wij hebben natuurlijk zelf ook heel erg dat we een beetje kiezen van, willen we op dit moment discussie of willen we op dit moment beweging? Of willen we, en zeker in een campagne heb je gewoon momentum. Hè? Je hebt, neem de sloopmelkcampagne. Daar zijn we ook al jaren mee bezig. Maar we wisten ook, we moeten beginnen met gewoon, laten we het eens een keer over zuivel hebben. Want dat niemand deed dat. Laten we eens beginnen met aankaarten dat het ook een dierenwelzijnsprobleem is. Dat het ook de vee-industrie is. Dat het ook. Dus dan begin je met discussie.
4: Ja, vaak binnen de organisatie.
3: Binnen
4: toch?
3: De organisatie, maar ook dus daarbuiten. En dan wil je, dus op een gegeven moment ga je naar buiten. En dan wil je dus dat je reuringen, dan wil je klachten. Dan wil je dat mensen zich aangesproken voelen. Dan wil je ook horen waarom mensen zich aangesproken voelen.
4: En als je dan zo'n campagne aan het opzetten bent, wat zijn de key elementen die in zo'n campagne moeten zitten?
3: Er moet een duidelijke dader zijn en er moet een duidelijke oplossing zijn.
4: Oké.
3: Ja.
4: Er is dus altijd een oplossing.
3: Ja, want anders dan heb je alleen maar discussie en
4: polarisatie.
3: Polarisatie is een beetje een lastig woord. Maar in ieder geval, je hebt een probleem.
4: Mm-hmm.
3: Een probleem zonder oplossing.
4: Blijft een probleem.
3: Blijft een probleem.
4: Ja.
3: En daar win je dus niks. Dat doe je dus niks mee. Dus dan kan je wel over beginnen. En soms kan ook de oplossing zijn dat er onderzoek naar wordt gedaan. Of dat er, dat kan. Maar dan is dat je oplossing. Waar wij heel erg naar kijken is op het moment dat we echt zeggen, oké, nu gaan we een jarenlange campagne op iets starten. Dan moeten we zeker weten dat we al die energie ook naar iets duwen wat voor die dieren ook echt een verbetering gaat zijn. Dus een oplossing en een concrete, en ook iemand die dat kan doen. Dus dat het niet is van, ja, dat is dan maar, dan moeten we maar hopen dat er iemand opstaat. Nee, wij weten ook wie dat kan doen. Ja, dat zijn voor ons, naast dat er natuurlijk een sprake moet zijn van een groot dierenwelzijnsprobleem, de belangrijkste factoren.
4: Daar ben ik ook wel op benieuwd naar de oplossing binnen de campagne sloopmelk. Wat is daar de ideale oplossing?
3: Nou, voor waar wij nu op drukken, is gewoon een stap naar boven qua keurmerk. Dat is gewoon biologische melk, beter leven keurmerk melk. Gewoon zorgen dat de basis op orde komt. Dus onze campagne, wij richten ons echt op het grote bulkproduct.
4: Ja.
3: Er zijn ook prachtige producten die bovenaan zitten, hè, in de niche. Dus kalverliefde met kalfjes bij de koe. En dat is prachtig. En daar moeten we uiteindelijk allemaal naartoe. Maar het gat tussen de sloopmelk en de kalverliefde is zo groot. Daar ga ik supermarkten en een Friesland Campina niet in een paar jaar naartoe bewegen. Dus wat wij echt kijken is, oké, wat is een haalbare stap die ook nog te betalen is en te dragen is door het systeem en de dieren enorm veel gaat brengen. En daar gaan we dan op drukken. En dan weten we ook namelijk dat we daar een paar jaar kunnen komen. Dus dan kan je ook de energie blijven vasthouden om dat met elkaar te blijven doen. Want je weet, wat wij hier vragen is geen totale omslag. Het is letterlijk een kwestie van 3 cent meer betalen per liter. Nou, dat kunnen we nog wel voor elkaar krijgen.
4: Als het probleem zo makkelijk op te lossen is, waarom is het dan nog een probleem?
3: Nou, omdat dus toch heel veel mensen dat niet willen, die 3 cent bijbetalen. En het is heel suf, want daar gaat het dus wel
4: gewoon. Ik denk niet dat heel veel mensen weten dat je met 3 cent een verschil kan maken.
3: Nee, dat snap ik. Maar het is wel zo.
4: We gaan naar de verbeterpunten. Anne Hilhorst kan haar impact vergroten door boeren en bedrijven meer bij haar campagnes te betrekken, behaalde vooruitgangen duidelijker te erkennen en sneller en concrete afspraken met horeca en groothandels te realiseren.
3: Ja, dat zou ik ook wel willen.
4: Je kijkt erbij van, ja, pittig rijtje aan verbeterpunten.
3: Ja, nee, dat laatste, sneller afspraken. Kijk, dat is natuurlijk precies het werk wat we proberen te doen. Dus ik wil zo snel mogelijk afspraken kunnen maken of eigenlijk beloftes binnenkrijgen van onder andere groothandels, dat ze stappen gaan zetten. He, dat ze zeggen, wij stoppen met sloopmelk, wij gaan over biologische melk bijvoorbeeld. Dat is precies waar wij mee bezig zijn.
4: Want hoe reageren de groothandels op deze vraag?
3: Ja, groothandels zijn wel vaak de laatste om te gaan. Dus supermarkten zijn vaak de eerste. Dus groothandels, kijk, het spel wat wij spelen, dat gaat heel erg via publieke opinie. Dus je moet ook bekend zijn in de publieke opinie om daar gevoelig voor te zijn. Dus groothandels, dat loopt natuurlijk vaak via horecatenten.
4: Mm-hmm.
3: Dat zijn allemaal losse mensen die allemaal een ander besluit moeten nemen. Die moeten dan allemaal dat, weet je. En het is dus iets makkelijker voor een groothandel om te zeggen, nou, ik negeer deze discussie even. Ik focus me even ergens anders op, totdat het me te heet onder de voeten wordt. En het duurt even totdat het te heet wordt. Terwijl supermarkten al veel sneller last krijgen van, hey, wacht even, mijn klanten vinden eigenlijk dat ik tekort schiet op dierenwelzijn op het gebied van plofkip, sloopmelk. En ze denken

0: Hey, wacht even, mijn klanten vinden eigenlijk dat ik tekortschiet op dierenwelzijn op het gebied van plofkips, loopmelk. En ze denken daardoor negatiever over mij. En dat is een veel directere link, omdat die consumenten waar wij mee praten, die gaan elke dag naar de supermarkt. Dus die, en natuurlijk kun je zeggen, ja, dat doe je ook met restauranteigenaren. Dat klopt. Maar die hebben ook weer vaak een zakelijk belang. En het punt is natuurlijk altijd een beetje, als je het hebt over gedragsverandering, heb je het over consument of heb je het over burger? Nou, je wil eigenlijk zo dicht bij die burgerrol zitten, want dat is wanneer mensen principieel keuzes maken. En nou ja, dat is dus een makkelijke link met supermarkten. Groothandels staan er wat verder vanaf.
1: En zijn er ook campagnes in het verleden die wel zijn afgemaakt en waarbij je wel het probleem hebt opgelost?
0: Ja, want bij sloopmelk zitten we nog middenin, bedoel je. Mm-hmm. Ja. De plofkipcampagne is natuurlijk een hele grote geweest. Dat is ook eentje waar veel mensen ons van kennen. Ik heb ook persoonlijk het geluk dat ik net bij Wakker Dier ging werken voordat we daarmee begonnen. Dus dat was ook wel heel geinig. Want toen zijn we echt van een klein groepje naar een best wel grote organisatie gegaan.
1: Je hebt de impact binnen Wakker Dier ook meegemaakt met betrekking tot plofkip.
0: Jazeker. Ja. En dat we ook de eerste toezegging kregen. Dus van oké, Unilever stopt met plofkip. Dat we elkaar echt allemaal zo aangeven. Oh shit, we gaan beginnen, weet je wel.
1: Dat gevoel denk ik.
0: Ja, dat is heel echt heel leuk.
1: Het maakt je groter en sterker, hè?
0: Ja, en het geeft je gewoon wel echt heel veel energie. En gewoon een soort gevoel van oké, we kunnen echt iets doen.
1: Ja.
0: Want je wordt soms best moedeloos natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Het is toch iets dat wij hebben bedacht en wat wij vragen. En als dan zo'n instituut zegt oké, we zijn het eens met jullie argumenten en we gaan het doen. Ja, dan is het argument naar andere bedrijven inderdaad natuurlijk een stuk sterker. Mm-hmm. Hey, wij zijn niet de enige die dit vinden. Zij vinden dat ook. En mm-hmm. dan kan je natuurlijk. Dus ja, je verhoogt de druk op andere bedrijven, maar je geeft ook gewoon die hele campagne meer gewicht. Ja, dat was wel heel bijzonder.
1: Heerlijk is dat.
0: Ja.
1: Wat ook heerlijk is het geluid van jouw jeugd.

0: Ja, wat een heerlijke tune. De tune van Friends, I Will Be There For You.
1: Klassiekertje.
0: Ja, de Rembrandts hebben deze trouwens gemaakt. Jouw jeugdgeluid, hè?
1: Ja.
0: Waar zijn we nu we dit horen? Waar neem ons mee in je gedachten? Waar ben je tijdens het horen van deze tune?
1: Nou, ik kijk nog steeds veel te vaak eigenlijk. Dus dat is...
0: Herkenbaar dat je na 10 seizoenen nog een keer voor de 6e keer alle 10 seizoenen gaat bekijken.
1: Ja, het is bijna een soort van thuiskomen.
0: Ja, misschien dat het zijn gewoon je echte vrienden, lijkt het wel.
1: Dat. En het is natuurlijk super onorigineel. En ik denk dat echt ontzettend veel mensen deze hebben. Maar ja, het is wel waar. Het voelt gewoon als thuis. Het voelt als vroeger. Het voelt als... mijn tienerjaren dan, hè? Dus ik weet nog wanneer de laatste uitzending was. En dat was precies tijdens sporttraining. Dus opnemen met een videoband en snel naar huis fietsen en zo. Dus het was echt de tienerjaren, ja.
0: Ja, en je kijkt nog steeds.
1: Ja.
0: En ik denk dat je ook alle zinnen, bijna alle zinnen, zo mee kunt, mee kunt zeggen. Wie keek er met jou mee naar Friends toen? Als kleine meid?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben de jongste. Dus mijn zussen waren op dat moment al wel weer andere dingen aan het doen. Ze keken vast een paar keer mee. Maar ik heb daar niet heel sterke herinneringen aan dat je dat met elkaar keek.
0: Nee. En wat deed deze serie met jou?
1: Nou, ik denk dat je dat achteraf pas echt doorhebt. Toen was het gewoon fantastisch en vermakelijk. En een soort van, wat vet, zo kan het leven zijn, achtige vibe.
0: Ja.
1: Dus ja, en nu achteraf denk je wel van, zou het ook niet wat zaadjes hebben gelegd? Want het is stiekem best vooruitstrevend. Hè? Dus iemand die IVF doet van haar broer. Homohuwelijk. Iemand adopteert. De ander krijgt in haar eentje een kind. Het is eigenlijk best wel... Best wel vooruitstrevend.
0: Ja, voor wanneer het is opgenomen inderdaad.
1: Ja, en dat kijk je dan als 14-jarige. En dan denk je, dat klinkt allemaal heel normaal. Ja hoor, dat lijkt me.

0: Helemaal niks mis mee.
1: Ja, dat een aapje als huisdier?
0: Dat was wel een beetje raar. Ja. Daar ben ik het meteen mee eens. Als je hem nu terugkijkt, af en toe denk je wel, oeh. Maar goed, dat heb je bij alle oude series.
1: Ja, soms kijk ik terug naar oude series en denk van, zou dat vandaag de dag nog door de beugel kunnen?
0: Ja.
1: En dan is het antwoord heel vaak nee.
0: Nee, dat aapje zeker niet.
1: Nee. Nee. Wat voor kind was je?
0: Veel buiten. Ja, ik ben wel echt een buitenkind.
1: Want waar ben je opgegroeid?
0: In Zeist, dus dat is niet per se super buiten. Mijn vader, mijn ouders komen uit Soest, dat is wat meer een boerendorp.
1: Mm-hmm.
0: En mijn vader nam me eigenlijk elke week wel mee naar de Eem, naar een boerderij daar waar hij altijd in zijn jeugd al kwam. Dat is echt nog zo'n klassiek gemengd bedrijf. Dus ze hadden en varkens en koeien en iets van 100 kippen en nog schapen.
1: Dus je bent eigenlijk ook al best wel opgegroeid met het boerenleven, met vee-industrie.
0: Ja, wij gingen echt, we moesten gewoon de kalfjes, ze hadden ook gewoon een kist koveren. We moesten gewoon de kalfjes watermelk geven.
1: Mm.
0: En lammetjes als ze verstoten werd door hun moeder.
1: En hoe vond je dat om mee te gaan?
0: Nou, ik vond dat fantastisch.
1: Mm.
0: Maar ik heb wel daardoor op vrij jonge leeftijd gezegd, oh, eet ik dat op?
1: Oh ja.
0: Dat wil ik dus niet. En toen heb ik gelukkig hele fijne ouders gehad die zeiden, nou prima, dan doe je dat niet. Terwijl zij zelf niet vegetariër zijn, mijn zussen ook niet. Ja, inmiddels wel, maar toen nog niet.
1: Vond je dat moeilijk om die keuze als jongste van het gezin te maken? Om toch een verandering te brengen in de keuken?
0: Nee, maar ik denk ook dat komt omdat mijn moeder gewoon heel makkelijk zei, ja hoor.
1: Oh ja.
0: Prima. En ik denk dat het scheelt dat ik niet echt een fijnproever ben. Dus dat de vleesvervangers van die tijd waren niet per se om over naar huis te schrijven. Maar het maakte me echt helemaal niks uit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hoorde uit je verhaal dat het daar een beetje is ontstaan. Liefde hebben voor dieren. Voor in het bijzonder koeien, varkens, kippen.
0: Ja, maar in ieder geval dat ik ze ken.
1: Ja.
0: Ik denk dat gewoon niet iedereen ze kent. Dus dat wel wat heeft. Dus ik moest inderdaad ook liepen dan door de stallen. En dan haalden we alle dooie biggetjes bij de zeugen weg. En koeien naar de wei brengen, koeien weer ophalen, melken. Dat je dat een soort van meekrijgt en ziet dat wel ervoor zorgt dat dieren, de veehouderijdieren, veel meer leven. Bij mij misschien.
1: Mm-hmm.
0: Dan andere mensen die in Zeist zijn opgegroeid. Die daar misschien meer afstand toe hebben.
1: Ja.
0: Maar ik vind het altijd lastig met liefde, want ik weet niet hoe dat bij jou is met bepaalde muzieksmaak of zo. Ik denk, ja, waarom vind je dat leuk? Ja. Waarom hou ik van dieren? Ja, ik heb het altijd gedaan. Ik weet niet waarom.
1: Je bent daarna biologie gaan studeren?
0: Ja. Superleuke studie.
1: Ja. Hoe was die tijd?
0: Sowieso was het een ontzettend leuke tijd. Maar biologie is zo leuk omdat het heel breed is. Dus je leert echt alle aspecten van de levende wereld maar kennen. Het is heel breed, je mag van alles doen. Maar je mag ook gewoon lekker naar Frankrijk en daar plantjes gaan determineren. Ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk om te doen.
1: Ja. Ik denk dat het echt iets is bijgebleven. Hè? Dat heeft veel indruk gemaakt, of niet?
0: Ja,
1: naar Frankrijk gaan.
0: Ja, en op die manier naar de wereld om je heen kijken is heel leuk.
1: Ja.
0: Dus dat je niet gewoon door een stuk groen loopt, maar dat je alle verschillende planten ziet, de verschillende insecten ziet en de sporen gaat herkennen. Ja, dat maakt het voor mij ook veel levendiger.
1: Iemand die dan zo biologie heeft gestudeerd en helemaal into de welzijn is van dieren, vraag ik me wel af, hoe zien jouw vakanties er dan uit?
0: Kamperen en veel wandelen.
1: Ja, ja. Ja, toch wel weer in het verlengde van waar jij het meest geïnteresseerd in bent.
0: Zeker. En ik denk ook dat toen ik afstudeerde, had ik ook best wel goed gewoon de natuurbescherming in kunnen gaan. Voor mij liggen die best wel dicht bij elkaar. Ik zit natuurlijk nu echt in het dierenwelzijn. Maar ik vind het ook wel echt een heel erg fijn bijkomstigheid. Dat door voor minder dierlijke productie, minder dieren te pleiten, je ook meteen voor meer natuur pleit.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat je op die manier, dat ik op die manier ook nog wel een beetje bijdraag aan het herstel of het bescherming van biodiversiteit en natuur, ja, vind ik wel heel fijn.
1: Is er een plekje op de wereld waar je graag een bezoekje aan zou willen brengen? Om echt de natuur en de biodiversiteit van dichtbij te kunnen bewonderen.
0: Ja, Madagaskar is natuurlijk wel echt een bijzonder tof land. Met echt hele rare soorten en dingen die je nergens anders ziet. Dus het gaat niet lang meer duren, want ze zijn daar heel snel aan het kappen. Maar ja, dat zou wel hoog op mijn lijst staan. Ja. Maar ja, ik vlieg niet meer, dus dat wordt hem niet.
1: Ook dat doe je niet meer?
0: Nee.
1: Nee. Ook niet een uitzondering om even Madagaskar nog even snel te bezoeken? Of ben je daar echt pertinent tegen?
0: Nou, ik ben nergens heel zo pertinent. Ik denk dat je altijd een beetje moet kijken wat past op dat moment. Het is niet dat ik zeg dat ik nooit meer ga vliegen, maar Europa is ook prachtig.
1: Zeker.
0: En treinreizen is fantastisch. Dus ik vermaak me tot nu toe nog heel goed.
1: Ja.
0: Maar Madagaskar zou wel heel bijzonder zijn.
1: Misschien met de trein naar Turkije en vanaf daar via Egypte toch nog even langs Zanzibar.
0: Nou, wie weet.
1: Dan ben je misschien met allerlei andere vervoersmiddelen in Madagaskar. Zonder
0: nou, misschien
1: het vliegtuig
0: dat er ergens nog een zeilbootje ligt die zegt ik neem je wel even mee. Je weet het niet.
1: Ja, dan ben je wel lang van huis, maar mag ook wel, denk ik.
0: Precies.
1: Soms wankelt het in het leven, Anne. En we vragen onze gasten om daar een plaat aan te koppelen. En jij hebt een plaat gekozen van Skunk Anansie.
0: Mm-hmm.
1: Met het nummer Weak. Vertel, wat is het verhaal achter je wankelmoment?
0: Ik vond het een hele moeilijke vraag. Omdat er ook werd gevraagd van een wankelmoment. Wat misschien een betere briefing geweest dan die ik heb meegekregen. Want dat is waar heb je steun aan. En ik heb het geluk dat ik nog nooit echt een heel groot verlies heb meegemaakt. Dus echt steun op een soort liefdevolle manier heb ik eigenlijk nog nooit moeten zoeken. Waar ik wel steun in zoek is als ik er momenten helemaal doorheen zit. Want ik denk het is twijlen met de kraan open. En bij mij gaat dat snel toch een beetje naar boos.
1: Mm-hmm.
0: En zoals we het op werk best wel vaak noemen, boze vrouwenmuziek kan heel goed zijn dan. En Weak is een beetje boze vrouwenmuziek. En dat geeft mij wel, als ik op een gegeven moment denk, nou, ik weet het even helemaal niet meer. Dan kom je hier wel weer even in je strijdermodus.
1: Ik ben echt heel erg benieuwd waar ik zo meteen naar ga luisteren.
0: Je kent haar niet?
1: Nee.
0: Nou, zet maar op.

0: Je hoorde Skunk Anansie met Weak. Of zoals mijn gast het zelf noemt, boze vrouwenmuziek. Mijn gast is Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier. Ze studeerde biologie in Wageningen en zet zich inmiddels al jarenlang in voor het welzijn van dieren in de vee-industrie. Onder haar leiding schuwt Wakker Dier de confrontatie niet. Want als vriendelijk vragen niet werkt, dan moet het een tandje harder. Maar waar komt die strijdlust nou eigenlijk vandaan? Achter het antwoord op deze vraag probeer ik nu te komen, Anne Hilhorst. Die strijdlust. Je bent al zo lang aan het strijden. Waar komt die strijdlust vandaan?
1: Jeetje. Nou, ik maak me wel gewoon voor heel veel dingen druk. Ben dus inderdaad, nou ja, zoals we net hoorden, over best wel veel dingen ook boos. En ik vind het gewoon heel erg fijn om daar ook iets mee te doen. Het helpt mij enorm, zoals het niet naar binnen slaat, om het gewoon in iets productiefs te stoppen. Mm-hmm. En ik denk ook, ik denk dat ik waar dan ook wel een beetje was blijven strijden. Maar ik denk dat het enorm helpt dat ik een heel fijn team heb met mensen waar het heel fijn mee is om dat te doen. Plus dat ik ook echt het idee heb dat we af en toe wat bereiken. En dat is wel echt een heel fijn vlammetje. Want als je merkt van oké, wacht even, maar als ik me nu echt even focus, inzet, schouders eronder, nog een keertje nadenken, misschien vanaf een andere invalshoek, weer nog even een tandje erbij, dan kan ik het daadwerkelijk voor mekaar krijgen. En dat geeft mij heel veel energie.
0: En waar komt die motivatie dan vandaan om steeds een extra tandje toe te voegen aan die strijd die je levert?
1: Ik denk dat het combinatie is van dat ik dus de situatie echt heel vervelend vind. En dat ik stiekem ook wel een klein beetje van hou om te winnen.
0: Ja.
1: Dat ik het echt wel heel erg fijn kan vinden dat als het gewoon een keertje wel lukt. En als we dan toch iets voor elkaar krijgen. Ik word ook echt best wel soms gewoon best wel boos over de... Nou ja, inderdaad wat ik eerder zei, die goedpraterij. En daarmee echt het enorme leed en enorme schade gewoon negeren om je eigen status quo te kunnen handhaven. Ja, daar word ik gewoon boos van. En vind het gewoon heel leuk als ik daar iets aan kan doen. En dat is soms inderdaad, kan je denken, ach, het is een druppel op de gloeiende plaat. Maar als ik dan denk aan de plofkipcampagne. Kijk, het is maar een stap. Maar het gaat wel om 120 miljoen dieren per jaar. Toch wat gedaan.
0: 100%. Is de plofkipcampagne voor jou een situatie geweest waarbij je veel hoopvoller bent gaan denken over de strijd die je levert?
1: Ja, ik heb daar wel echt geleerd dat je echt heel goed moet uitzoeken. Eerst helpt het heel erg om goed uit te zoeken hoe het zit. En zeker te weten, oké, we hebben hier even gelullig gelijk. Hè? Dit is waar, wat we hier. Dit is echt een goed idee en het kan. En dan niet te veel proberen te laten afleiden door alle partijen die zeggen dat het niet kan. Want dat zijn er natuurlijk heel veel. En ik probeer dat op allerlei verschillende manieren. En ook echt wel op je redelijkheid. En op een soort van, maar wat jij vraagt kan gewoon niet. Weet je wel? Dat is echt onmogelijk. En dat je dan... Dat je daar ook af en toe zelf in gaat geloven. Dus dat je ook denkt, vraag ik hier echt iets onmogelijks? En dan is het natuurlijk niet leuk. Want dan ben je eigenlijk alleen maar een hele harde, ongezellige campagne aan het voeren. Zonder reden, want je kan er niet komen. Nou, dat is voor niemand leuk. En dan kom je er dus achter dat het wel kon. Dat wat de hele tijd over echt bijna alle partijen in dit veld zeiden, wat jullie vragen, kan niet. En opeens komt het wel.
0: Ja.
1: En dat geeft wel heel veel brandstof voor andere campagnes. Want nu kun je natuurlijk weer allemaal weer hetzelfde. Nou, vleesvermindering is er ook zo een. Nee, mensen willen gewoon vlees eten. Ik denk, ja, ik heb wel veel meer van dit soort stellige. Ja, zo zit het nou eenmaal en het kan niet anders.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk maatschappelijk gezien tal van voorbeelden. Hè, dat je ziet dat het anders kan. Maar de plofkip is voor mij een hele concreet. Maar ik er zo middenin stond dat ik gewoon echt weet wat ons is gezegd. Hoe het naar ons toe is gebracht. En dat het gewoon niet waar was. En dat het gewoon wel kon. En ook snel kon. Dat geeft mij wel heel veel motivatie.
0: Ja. Welke campagnes kunnen wij nog verwachten?
1: Oh, nou, een heleboel. Want er moet nog ontzettend veel gebeuren.
0: Eerstvolgende grote campagne. Kun je dat al benoemen? Is dat al...
1: Nou, kijk, een vlak waar op dit moment echt nog veel te weinig gebeurt is vis.
0: Vis.
1: Ja, dus ja. Dat is denk ik ook wel echt een eentje. Dus waar wij ons een beetje op willen waar we ons op hopen te specialiseren, is om dieren en dierenproblemen aan te pakken waar er nog relatief weinig aandacht voor is. Dus iedere keer dat randje weer op te zoeken van oké, kunnen we het hier nu met elkaar over hebben? En vis wordt denk ik wel de volgende grote, ja.
0: Er zijn meerdere organisaties die voor dierenwelzijn opkomen. Zijn er ook hier en dan wat samenwerkingen tussen deze organisaties?
1: Nou, zeker. En vooral eigenlijk afstemming. Dus wat ik zei van, het heeft natuurlijk... Er zijn zoveel problemen en er is zoveel te doen. Laten we alsjeblieft niet hetzelfde gaan doen. Dus als iemand helemaal zit op het welzijn van kalfjes... Ja, dan ga ik dat niet ook doen.
0: Ja.
1: Dan ga ik iets anders doen. Dus we hebben wel een soort van... we kennen elkaar en we weten ook waar we min of meer mee bezig zijn. En dat laten we elkaar ook wel zeggen... oké, maar als jij daar helemaal in zit, hoef ik dat niet te doen.
0: Ja.
1: En dan kunnen we onze middelen, want die zijn natuurlijk beperkt... effectief inzetten op hetgeen waar nu nog niemand mee bezig is. Dus op die manier is het zeker zo. En vervolgens heb je natuurlijk ook nog dat iedereen een andere rol speelt. Dus je hebt partijen die zitten weer wat meer in de... die zijn weer net bijvoorbeeld veel meer gericht op structureel... ja, echt het gesprek. En echt structurele aanpakken van bijvoorbeeld een keurmerk opzetten.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn dan degene die zorgen dat er vraag is naar dat keurmerk. Dus dat is dan natuurlijk wel een soort wisselwerking.
0: Ja, mooi.
1: En zo hoop je elkaar te versterken.
0: Ja. En jullie worden weer versterkt door de donateurs.
1: Zeker,
0: ja,
1: absoluut.
0: Hoe belangrijk zijn die voor jullie?
1: Cruciaal. Ja, cruciaal. Kijk, we boksen op tegen enorme budgetten. Van de sector, maar ook natuurlijk van de supermarkten, fastfoodketens. Dus we hebben gewoon geld nodig om onze boodschap daartussen te krijgen. En dat loopt snel in de papieren. Het is snel veel geld.
0: Mm-hmm.
1: En wij krijgen dat volledig van donateurs.
0: Geen andere financierders?
1: Ja, nou ja, goed. Sommige, we hebben bijvoorbeeld ook de postcode loterij. Sommige mensen zeggen, oh, maar dat vind ik geen donateur. Maar eigenlijk is het hetzelfde principe.
0: Ja.
1: Is het gewoon een partij die zegt, hier, ik geef jou geld omdat ik geloof in jouw strijd. En willen jullie het alsjeblieft inzetten om het beste te doen voor de dieren? Ja, en de een die geeft €5 en de ander geeft €500. Of €500.000. Maar in principe zijn het allemaal donateurs.
2: Hoi Anne, hier een bericht van je oud-collega Colin. Anne, ik heb altijd heel veel bewondering voor jouw vastberadenheid. En die is natuurlijk onmisbaar voor de dieren waarvoor jij je inzet. Want helaas moet jij in je werk vaak tegen de stroom inzwemmen. En dan sta je ook wel eens tegenover mensen met een grote mond. Maar dan heb jij altijd een goed verhaal klaar. Ik kan me nog herinneren dat wij samen aan tafel gingen met twee mannen van een kipslachterij. En dat begon een beetje vijandig, maar aan het einde van het gesprek kon jij ze om je vingers winden. Dank je wel voor het gesprek, mevrouw Hilhorst. Wat kunnen wij doen om jullie te helpen?
0: Ja, dat heb je heel mooi zo goed in elkaar gezet, hè? We hoorden net Colin Molenaar, oud-campagnemedewerker bij Wakker Dier. Jullie hebben veel samengewerkt, hè?
1: Ja, jaren. 9 jaar volgens mij.
0: Ja, en wat doet het met jou als je hem dit hoort zeggen?
1: Ja, lief natuurlijk. Leuk. Ja.
0: Neem me even mee naar het moment wat hij net had benoemd. Namelijk dat gesprek en dat jij ze helemaal zo
1: ja, nou, Colin en ik hebben heel veel van dit soort gesprekken samengevoerd. En we hebben allebei een heel andere techniek. En soms werkt die van hem beter en soms werkt die van mij beter. En in dit geval was het dus die van mij. Maar ik heb ook heel vaak andersom gezeten. Dat ik dacht, ja, jij zit iemand nu even heel goed aan de goede kant op te krijgen.
0: Ja.
1: Ja, en ook, dit klinkt een beetje gek misschien, dat zou misschien niet iedereen verwachten, maar een betrouwbare gesprekspartner zijn. Dus dat je dat als bedrijf serieus zegt van oké, maar hoe moet het dan anders? Of ik wil wel anders, maar ik vind het lastig. Dat je het daar ook met ons over kan hebben. En dat we daar ook gewoon heel, houden gewoon onze mond over. En we gaan je daar netjes in helpen voor zover dat we dat kunnen.
0: Ja.
1: Want wij zijn natuurlijk ook volledig weer afhankelijk van mensen binnen bedrijven die willen. Ja, dus je hebt natuurlijk ook heel vaak dat je dus binnen een bedrijf, maakt niet uit welk bedrijf, zitten er 1, 2, soms wel 10 mensen die zeggen, ik vind het eigenlijk ook niet zo oké. Maar ja, ik zit hier met ik moet bepaalde financiële doelen halen en ik krijg mijn punt niet intern verkocht. Ja, dan kan het dus, dat kan een soort unlikely bond show, hè? Dat je echt zegt, hé, wij hebben hier samen hetzelfde doel.
0: Ja.
1: En daar kunnen wij natuurlijk heel erg in helpen. Want wij kunnen weer zorgen dat iets een maatschappelijk thema wordt. Zodat een bedrijf meer geneigd is om actie te ondernemen dan voorheen.
0: Mm.
1: En kunnen daar best leuke gesprekken gevoerd worden.
0: Ja. Aan het begin van dit gesprek had je het ook over dat mensen best wel snel vergelijken.
1: Ja.
0: Ze vergelijken vooral Nederland met andere landen.
1: Ja.
0: En dan met als argument, ja, maar daar gaat het veel slechter. Zijn er andere landen waar het veel beter gaat dan Nederland? Met betrekking tot de vee-industrie en waar jullie voor strijden, namelijk welzijn van deze dieren.
1: Ja, zeker zijn dat. Er zijn best wel wat landen. Europa is wel een van de beste plekken om te kijken. Al zijn er ook wel dingen in Australië en Canada gaan af en toe weer denken, nou, ook niet onaardig. Nee, dit is eigenlijk heel grappig, want Nederland zegt altijd, we zijn het beste jongetje van de klas.
0: Ja.
1: Maar dat zijn we helemaal niet. Dus er zijn echt heel veel voorbeelden. En zeker als je specifiek naar diergroepen kijkt. Om maar even iets te noemen. In Denemarken moeten alle varkens stro hebben. Nou, bij ons leven ze gewoon op beton. En in Denemarken krijgen ze allemaal stro. Dus dat is wel een heel simpel voorbeeld. Je zegt, ja, nou, die doen dat dus beter.
0: Mm.
1: En in Duitsland bijvoorbeeld hebben de kippen meer ruimte in de stal dan bij ons. En wij hebben bijvoorbeeld onze legkippen krijgen bij ons daglicht. Niet vanwege onze wetgeving, maar via Duitse wetgeving. En omdat wij zoveel exporteren naar Duitsland, zeggen de Nederlandse boeren, nou ja, dan ga ik ze ook maar daglicht geven. Anders mogen mijn eieren niet naar een Duitse supermarkt.
0: Heel kapitalistisch.
1: Ja, dat is het natuurlijk. Ja, het gaat alleen maar om geld verdienen.
0: Ben je tegenwoordig boer om geld te verdienen? Of hou je gewoon echt van de dieren die je verzorgt? Is af en toe de vraag die ik heel veel boeren wil stellen.
1: Ja, ik ook. Ja, ik weet nog, het is al wel weer een tijd geleden, sprak met iemand die soort van erbij was toen de grote industrialisatie eigenlijk plaatsvond. Want tot aan de Tweede Wereldoorlog hielden we onze meeste dieren natuurlijk gewoon buiten. Dus die boerderij waar ik het net over had, waar ik dan kwam bij mijn vader. Ja, vroeger moest hij gewoon de varkens uit het weiland plukken. Als we naar de slag moest hij gewoon achteraan rennen, ze tackelen en dan mee naar de slag nemen.
0: Ja.
1: Dat was zijn jeugd. Dat is niet zo heel lang geleden.
0: Nee.
1: Dus dat is echt in een paar jaar is dat van heel extensief naar belachelijk intensief gegaan.
0: Ja.
1: Ik heb mij eens wel eens verteld door een boer die op dat moment gestopt was. Die zei, ja, dit is ook echt een selectiemoment geweest. Er zijn dus heel veel boeren toen die zeiden, dit ga ik niet doen. Dus dit is niet waarom ik boer ben, ik stop. En dat zie je natuurlijk ook als je naar de cijfers kijkt. Zie je natuurlijk dat de hoeveelheid boeren enorm afneemt. En het aantal dieren is gelijk. Dus iedereen is veel intensiever geworden. Er zijn ontzettend veel boeren gestopt met boer zijn.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk met name, en dat zie je een paar jaar geleden, zag je dat bij koeienboeren. Want die zijn best wel lang extensief geweest. En die zijn nu sinds een paar jaar eigenlijk die intensieve stap aan het maken. Dan zeg je, maar zo wil ik geen boer zijn. Maar die zijn er dus niet meer. Die zijn gestopt.
0: Ja.
1: Dus wat je overhoudt, zijn mensen, natuurlijk, ik wil wel even, het blijft een diverse groep. Blijft gewoon zo.
0: We kunnen niet iedereen over één kam scheren natuurlijk.
1: Niet. Maar er wordt wel veel meer nu gesproken vanuit een soort managementrol.
0: Ja.
1: En is dus ook, oh ja, ik hang allemaal camera's op en ik huur personeel in. En dat gaat, weet je wat, dat. Ja.
0: Ja, bizar.
1: Ja, maar dat is niet het beeld wat de meeste mensen hebben bij een boer.
0: Nee.
1: En je hebt natuurlijk ook heel veel boeren die hebben gewoon 8 boerderijen. En daar hebben ze allemaal personeel op zitten. Ja, zo'n meneer of mevrouw gaat echt niet zelf bij die dieren langs even kijken hoe het erbij staat. He, die. Dat gebeurt gewoon niet. Dus
0: ja.
1: Het is echt, voor veel mensen is het manager geworden.
0: En ik denk ook voor veel mensen die niet weten waar hun eten vandaan komt, is het ook goed om even te gaan kijken, waar komt mijn vlees nou echt vandaan?
1: Ja.
0: Want inderdaad, wat jij zegt, 3 cent betalen voor beter melk, iets meer euro's betalen voor beter vlees. Ik denk dat heel veel mensen dat er wel voor over hebben.
1: Nou, en dat is ook waarom wij het via supermarkten doen. Want wat je dus ziet, nou neem dat plofkip voorbeeld. Er is even, ik had liever gezien dat het anders was, maar er is geen kip minder omgegeten. Dus die hele markt is om. De kostprijs van al die producten is verhoogd. Mensen hebben het niet doorgehad.
0: Mm-hmm.
1: Eten gewoon net zoveel.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kan zoveel doen eigenlijk zonder dat mensen daar per se van gaan stijgen. Omdat ze zeggen, daar wil ik niet voor betalen.
0: Ja.
1: Maar je moet het wel doen.
0: Ja. En dan gaan we naar de allerlaatste plaat van ons gesprek, Anne. Ik ga je vragen om deze plaat aan te kondigen. Weet je hem zelf nog? Nee, wel. Ja, oké, gelukkig. Ja, nee, want we zitten helemaal in dat gesprek over dierenwelzijn dat we bijna vergeten dat we ook muziek moeten draaien. Welke plaat gaan we opzetten en wat is het verhaal achter deze liefdesplaat?
1: Het verhaal erachter is... oh god, ik ben wel slecht in de verhalen daarover. Jullie vroegen een liefdesplaat en dit is gewoon het eerste waar ik aan moest denken. Ik ben een groot fan van Nederlandstalige muziek. Van de oude klassiekers, maar ik luister eigenlijk altijd Nederlands. En als ik aan liefde denk, dan denk ik aan dit nummer. Ik vind het gewoon een heel warm, huiselijk... Ja, warm is eigenlijk, het voelt als thuis ook, dit nummer.
0: Dus we gaan van de boze vrouwenmuziek naar een warm thuiskommuziek.
1: Ja.
0: Boudewijn de Groot met Avond. Ik wil je hartelijk bedanken, Anne.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt voor je tijd. En deze plaat, Avond, van Boudewijn de Groot. Heb je nog van mij te groeten?

0: Westen.
1: NPO Radio 1.
2: 2:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. En buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen van Nepal en Tibet ligt inmiddels boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen en toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en valt er ook mogelijk een bui. Overdag wolken in zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
3: Als een computer een gedicht kan schrijven, muziek kan maken en een gesprek kan voeren, wat blijft er dan nog over voor ons?